0: en dat funktie naar Nelson Mandela. Nelson Mandela, mi recuerda que cambia, mi recuerda paese que cambia completamente. Líder na Gandhi, líder na grande, sempre se cambio, pero sin violencia, non violence. Oh, Señor, yo no solamente, sino amable. Nan vos, o alguien deberá ser mártir por causa del pueblo. Bible dice, no pleitador, no pleitador. Nos deixando demasiado dividir, nos no tem mester, qual só não está servindo no momento daqui, com o líder não pleitador. E me disse, sabe, com a forma que não está, com a partida que não está, realmente, pastor, me está escutando pleitador dentro do partido. Eu te enviava da questão que nós temos tanto, porque tem uma pleitador na secreta, e não está sempre desunião, sempre conseguir remetir, enfim, no Corante, não pleitador, Bíblia da Bíblia. Liber di amor pa placa. Oh, Roman, ma bisabo ba wak ora na nombra Saul. Saul akue e vota je pueblo. Saul akue kosan je pueblo, ma senyora bisa, e ta be tuma bosan kostan pas un mes. Si ayo ba miru wende ta sirbi gremio su partido, ta liga ku gremio nan, kumayami si paga favor. Comece a pagar favor, não importa qual partido eu botar, vou botar gel, vou botar blau, vou botar branco, vou botar creme, vou botar rosa, vou botar lila, se me libertar um color também, por não, meu amigo, se me libertar tanto color que tem, pero se para pagar favor, sirve, estanco a servir, só, bom, está digno, senhor, te avisa, não amor para placa, entende bom? E me está um rende, que por manejar su mês cas bom, que está tendo seu yuna bom de controle com tua dignidade. Versículo 5. Mas se um gente não sabe manejar seu mês cas, como ele pode cuidar a igreja de Deus? E pelo de Deus, se bom pode governar bom mês vida, bom vida de bruar maneira um tronco bruar, bom vida mês sem direção, gente, bom historial está confuso, bom pode dirigir bom mês história, bom, por dizer que bom mês yuna, sim, não há coisa personal de bom, não há coisa personal de gente. Não há coisa, Roman, dentro de coisa no mundo há, quem está a ser tua qualidade, não? Para ser tua função, para exigir ser tua qualidade, bem, pode dizer, meu, é líder, não? Mas é para governar a tua própria vida. Sim, não pode governar bom mês, Roman. Bom, pode governar a tua casa. Está como pode governar o país. Bom, pode governar a tua própria finança. De mileldo, dois a três mileldo. Botin debe, que debe, já. Enfim, botin tanto problema. Como para governar o país? Bom, para governar o mês emocional, bom impulso, não. Como para governar o país? Bom, não tem um exemplo de um caso, de um círculo. Para quem você vai ter um exemplo de uma nação? Puntra bem a íntegra, uma pergunta que é simples. Lome que é mener aqui, of é senhora aqui, como minha mama, of como minha tata. Me está uma pergunta fela, obviamente. Lobo que é pessoa aqui, como bom mama, ou bom tata, para dirigir, para inspirar, como mama, se acontece, tá, não, não vou tapar. Palavra de Deus. Me tem que a palavra de Deus. Eu digo, por governar seu mês, casa. Se botar um roben, ponto do mês, lobo que é pessoa que para dirigir, me casa. Lobo que é orgulhoso de como é minha mama, ou minha tata. Manhã, se uma pessoa me disser, ele está orgulhoso, isso aqui está meu papi, isso aqui está minha tata, meu papi, se botar orgulhoso, ele botar orgulhoso de como meu tata, ou minha mama, me dá um trabalho, meu menta, ele está casado, esposo, esposa, ofende homem, com uma dama maneira essa aqui, ou um cavalheiro maneira essa aqui, se botar um dama, ele está tendo como esposa, tata de boiunan, ele está convivendo com ele. Antes de acontecer, está normal em Cristo. Que não pode manejar, não pode confiar para dirigir o casa, dirigir o hogar, dirigir o yunan, compartir vida com ele, e não está digno para dirigir o país. Então, pergunto que nós nos fazemos como povo, se a Bíblia diz que nós tudo o que nos planta, nós está cosechando. E para manejar sua vida, não um recém converti, para não vir orgulhoso, normalmente, se você mira se um ende, tem hambre para poder. Hambre para orgulho. Mi, gente que não porta humilde. Oh, Roman. Pelo visto, você cai em tentação e condenação que o diabo cai em. Pode me render orgulhoso. Pode me render arrogante. Prepotente. Se pode me render qualidade e que não tem humildade, Roman, que está leu. Pode me saber. Tem orgulhoso.
1: e depois o orgulho também caída, mas com o Satanás. Oh, Senhor, de exemplo, de boa reputação, sem reproche, se que tu rende. Oh, é tão nobre para nossa líder, não? Mas segundo a vontade de Deus. Ave mente para escuchar que o Senhor te avisa. De mesma maneira, no calumniador, moderar, fiel dentro do corpo, digo no Bíblia da Bíblia, não diga mais a bola, papel de líder, não, consciente, limpe, renovando o papel dos lenga, renovando dos lenga, mentiroso, se primeiro líder não da Bíblia, um coisa se outro, renovando a cita si e na nota não, rende valor e integridade, lo que não Bíblia não está assim, ave mente que Deus bendiciona seu povo. Que a palavra não há aqui. Que nós nos escolhe, homem e mulher, não. Que está feito e patrão aqui. Que uma mira de qualidade divina para parlamentário e líder, não. Senhor, ajuda o povo. Nós mira um nação que escolhe rei, segundo não. Nós sabemos que Deus permitia assim, vós e povo. Mas não apague consequências, Senhor. Revisa, um dia você lo lamenta. Você lo impuntará me de como você não quer atender. Obviamente, não precisa de partido, busque qualidade aqui. Quizás você não tenha toda a qualidade aqui de uma pessoa, ou de um partido, mas busque se você tem mais tanto de qualidade, mais séria de qualidade aqui. Romano, se está marrom, se está gel, se está creme, assim seja. Se está gel, se está branco, se está blau claro, blau escuro, oranho, lila, mas aqui outro color, mas tem coragem.
2: Por favor, Senhor,
3: spreek Heere,
2: papje conosco.
3: Spreek tot ons.
2: Inspira,
3: inspire,
2: ilumina.
3: Verlicht.
2: Pero sálvanos, Señor.
3: Mas red ons, Heere.
2: Nos arrestes en Cristo Jesús.
3: We bidden dit in Christus Jesus.
2: Ora con Bijbel, temos de noche, amita e Dios de tu tempo.
3: Het onderwerp van vandaag, ik ben de God van alle tijden.
2: Irmán, ora con Bijbel, visa, of cita.
3: Wanneer de Bijbel citeert.
2: Que Dios te visa.
3: Dat God gezegd heeft.
2: Amita.
3: Ik ben. Dan is het omdat God de enige wezen is die deze titel mag gebruiken. Hij alleen kan zeggen, ik ben. Want hij is de absolute God. God is de enige, mijn geliefde. Die kan zeggen, ik ben.
2: Dios no solamente da una vida,
3: God geeft niet alleen maar leven.
2: Pero Dios te único ser que te vida dentro mes.
3: Maar God heeft leven in zichzelf.
2: Vida.
3: U en ik hebben leven ontvangen.
2: Pero Dios te vida dentro mes.
3: Maar God heeft het leven in zich.
2: Dat betekent het único que por visa amita.
3: Daarom is hij de enige die kan zeggen, ik ben.
2: Por ejemplo, de Isaías 45:5 te visa.
3: Bijvoorbeeld in Isaías 45.
2: Ok? A mitad, Señor, y no tiene ningún otro fuera de mí.
3: Ik ben de Heer en er is geen ander buiten mij.
2: Hermano, imaginaba con Dios pronuncie eso aquí.
3: Kan je voorstellen hoe God dit uitspreekt?
2: Dios me sabe que este Señor.
3: God zegt jou, ik ben de
2: Ando
3: Heer.
2: Fuera de je, no tiene otro.
3: En buiten hem is er geen ander.
2: Otra palabra, Dios te dice, no es quien topo otro Dios.
3: Met andere woorden, God heeft geen andere God gezien.
2: No tiene competencia.
3: Er is geen competentie.
2: Pues es el único Dios.
3: Want hij is de enige God.
2: Déjame eso en Isaías capítulo 46.
3: In hoofdstuk 46 van
2: Jesaja,
3: vers 9.
2: Dit is een parte speciaal, het is no tiene otro Dios.
3: Er staat, ik ben geen andere God.
2: Dios te dice, este único.
3: God zegt dat hij de enige is.
2: Que Dios que creó turcos.
3: God die alles geschapen
2: tu rende,
3: heeft. Alle mensen.
2: Dat is het, no sé si.
3: Die zegt dit tot ons.
2: Que Dios.
3: Dat God.
2: Está único.
3: Enige is.
2: No tiene más Dios, hermano.
3: Er is geen andere God.
2: Aunque no está de un mundo, no está vivo ahora aquí.
3: Ook al weten we in de wereld waarin wij nu leven.
2: Tiene sino tanto Dios que hende crea.
3: Zijn er zoveel goden die mensen gemaakt hebben.
2: Tiene algo que nos está bom bezig.
3: En soms vraag je jezelf af, zijn we goed bezig?
2: Die ilustración.
3: Een illustratie.
2: Dat is ook hoor ik hoe een persoon dat schrijft de Bijbel.
3: Zeg dat.
2: Escritor dan.
3: De schrijvers van de Bijbel.
2: Hoor een lang dat schrijft de Bijbel.
3: Wanneer ze de Bijbel schrijven.
2: En ze moeten
3: de naam van God schrijven.
2: Ze leggen
3: hun pen neer.
2: Dus ze gaan
3: de naam van God
2: schrijven.
3: Ze leggen hun pen neer.
2: Ze gaan
3: zich wassen.
2: Ze
3: kleden een speciale kleed.
2: Nanta bini e ora ei.
3: Ze komen dan terug.
2: Nanta hingurdia.
3: Ze knielen neer.
2: Nanta confessanang pikanang.
3: Ze beleiden hun zonden.
2: Iku orasyon.
3: En met gebed.
2: Ku reverencia.
3: Met eerbied.
2: Nanta skibi e nombre di Dios.
3: Schrijven ze de naam van God.
2: Es mas tradición de bisku algunta pata skibiele ke emanko nanto usa comuni corriente.
3: De traditie zegt ze gebruikt een hand die ze normaal gesproken niet gebruiken.
2: Ke mensen nanta in nakuta skibiku reacts normalmente.
3: Dus als ze rechtshandig zijn.
2: Nanta trainen pas skibie nombre di Dios so ku links.
3: Trainen ze om met hun linkerhand de naam van God te schrijven.
2: Dat dan compre de chimica explicavo ya
3: mai aveta voi noche. Ik probeer uit te leggen vanavond. Het is geen grap.
2: Dios tiene un corazón tapati.
3: God laat ons hart kloppen.
2: Si Dios stop en tinquente tu no nuende.
3: Als God het stopt, hoeft hij geen
2: rekenschap te geven.
3: Weet je wat de dochter zegt? Natuurlijke dood. Degene die onze gedachten kent. Degene die gekozen heeft wanneer je geboren werd. Degene die zegt het is nu afgelopen.
2: Het
3: moment om te gaan is gekomen. Er is geen ziekte, geen dokter, geen operatie om je in leven te houden. Want één ding is zeker. Alles wat een begindatum heeft. Heeft ook een einddatum.
2: Ik weet
3: dat je einddatum nog niet is gekomen, anders was je hier niet. Maar je weet ook niet hoeveel tijd er over is. Eén ding weten wij. Nu is de dag van redding. Nu is de tijd. Geliefde broers en zusters. God wil dat wij realiseren. Dat God de enige is. Die ons levend houdt.
2: Laat me het
3: in het papiament zeggen. Want zo
2: Dios está el único que tiene nos vivo.
3: God is de enige die ons levend houdt.
2: Quizás vos no te gusta Dios.
3: Misschien hou je niet van God.
2: Quizás vos no quieres atender con Dios.
3: Misschien wil je niets te maken hebben met God.
2: Bon ley con él.
3: Je hebt geen weg
2: Pero
3: met hem.
2: Viva,
3: maar om te leven,
2: este Dios.
3: Heb je God nodig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Rosea también fue Dios so.
3: De levensadem komt van God alleen.
2: Amen.
3: Amen. Geliefde broers en zusters. Wij moeten ons realiseren. Dat in de wereld van bijvoorbeeld de Romeinen. Zijn er 20 goden. In de Grieken, bij de Grieken 20. Hetzelfde. 20. Wat is het verschil? De 20 of de 40 mensen hebben ze gemaakt. De mens heeft het gemaakt en noemt het een God. Weet je wat droevig is? Deze God kan zichzelf niet eens helpen. Wanneer hij de kast heeft, moet je het zelf gaan halen. Als zijn hand gebroken is, moet je het zelf weer opplakken. Hij kan je niet helpen. Mensen gaan naar de winkel en kopen een andere. Want die andere was waarschijnlijk niet goed. Geen enkele is goed. Want degene die goed is, woont in de hemel. Amen. Hij is de enige die echt God is. En wij moeten dit begrijpen. God is de omnipotente God. Een God die niet verandert. Hij kan ook niet veranderen. God kan niet liegen. God kan zichzelf niet verloochenen. God kan niet voorgelogen worden. Je kan God niet voorliegen. Je kan het niet. Want voordat je
2: dat
3: bedenkt, weet God wat je gaat denken. Wanneer je het bedacht hebt, weet God wat je gaat doen.
2: Amen.
3: Amen.
2: En
3: dit is de God die ons vandaag roept tot het eeuwige leven. God neemt zijn woorden nooit terug. Wat hij uitgeeft, neemt hij nooit terug. Als het woord terugkomt, is het omdat het in de vervulling is gegaan. God kent het einde vanaf het begin. God is de enige die heilig is, rechtvaardig en goed. En dit herhaal ik, want dat hebben ze niet gehoord. God is de enige die heilig is, rechtvaardig en goed.
2: Laat me
3: de hand zien als je dat gelooft. Geprezen zij de Heer. Hij was er gisteren. Hij is er vandaag. En hij zal er morgen ook zijn. Wij waren er gisteren. We zijn er vandaag. En morgen is een ander verhaal. Misschien.
4: Quem está seguro que tem amanhã?
3: Wie is zeker, er zeker van dat je er morgen bent?
4: Samira?
3: Zie je wel?
4: Deus sim tem amanhã.
3: God is er morgen wel.
4: 100%.
3: 100%.
4: Zit de diferença, Roma?
3: Dat is het verschil.
4: Vamos começar em Gênesis.
3: Laten we gaan naar Genesis.
4: Gênesis capítulo 1.
3: Genesis hoofdstuk 1.
4: Nosso retrato, capítulo aqui.
3: We gaan de komende week over dit hoofdstuk
4: hebben.
3: We gaan hier omheen draaien, we gaan niet ver weg.
4: Pero tem uma pergunta,
3: maar er is een vraag.
4: Que eu repeti,
3: wat herhaald wordt.
4: E eu pieni que eu repeti, não tá pensa.
3: En vele mensen die het herhalen denken niet na.
4: Ele é um tradição.
3: Het is een traditie geworden.
4: Para algum pessoa é um trauma.
3: Voor sommige mensen is het een trauma.
4: Algum pessoa não tá presente, tá a se pergunta aí orgulhosamente.
3: Sommige mensen stellen die vraag op dat ze er trots op zijn.
4: Escute que pergunta tá.
3: Luister wat de vraag is.
4: Se Deus,
3: als God,
4: tá responsável.
3: Verantwoordelijk
4: is.
3: Zoals er wordt gezegd en gepredikt.
4: Die komt niet assim tanto desastre.
3: Waarom is er zoveel misère?
4: Assim tanto problema.
3: Zoveel problemen.
4: Temblorang.
3: Aardbevingen.
4: Tanto pessoas não desamparadas em nosso mundo.
3: Zoveel mensen die verdwaald zijn in onze wereld.
4: Se Deus assim na bom maneira pastor tá predicar.
3: Als God zo goed is zoals de dominee.
4: Die komt niet assim tanto dolor.
3: Waarom is er zoveel pijn?
4: Algumas pessoas dizem que orgulhosamente.
3: Mensen zeggen dit.
4: Contestami no.
3: Geef me antwoord.
4: Se Deus assim é bom.
3: Als God zo goed is.
4: Maneira você está visa.
3: Zoals jullie dat zeggen.
4: Die kon.
3: Waarom?
4: En não acaba com tua pobreza.
3: Doet hij niet af van alle armoede.
4: Miseria.
3: Alle misère.
4: Die er
3: in onze wereld zijn vandaag. Er zijn mensen die leunen op deze vraag. Maar laat me je zeggen, weet je hoeveel atheïsten zijn geboren uit deze vraagstelling? Sommigen zeggen je het niet
4: eens.
3: Wacht even, geef antwoord. En dan komen ze met deze vraag. Sommige mensen voelen zich goed, maar als je God kent, is het anders. Vader slaapt naast zijn vrouw. Zijn kinderen zijn uitgegaan. En rond 2:00 in de ochtend rinkelt de telefoon. Wanneer hij opstaat en hij neemt zijn telefoon. Zegt de stem aan de andere kant tegen hem.
4: Meneer Bonucci, disculpa.
3: Meneer, goedenavond, verontschuldig mij.
4: Meneer de tata di tali tal.
3: Is meneer de vader van die en die?
4: Si, mi de tata di tali tal.
3: Ja, ik ben de vader van die en die.
4: Meneer, por mi hospital mas lie possible.
3: Meneer, kunt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen? Wat is met mijn kind gebeurd?
4: Meneer, por bien hospital, por
3: meneer
4: favor.
3: Kunt u naar het ziekenhuis komen alsjeblieft? Je weet wanneer hoe deze dingen gaan vroeg in de ochtend. Je kind gaat weg van
4: hospital
3: huis. En het ziekenhuis belt jou. En zegt je als dit je kind is, kom zo snel mogelijk. Stel je voor, wat je krijgt, dat kleed je, daar
4: kleed
3: je
4: mee.
3: Als die auto 200 kilometer kan rijden, ga je 300. Want je wil daar aankomen. Je wil daar zijn. Hij zegt tegen zijn vrouw, ga.
4: De vrouw,
3: slaap
4: je aan,
3: niet eens de kans om zich om te kleden. De rollers hangen daar ergens en zoals ze is gaat. Ze rijden alle korte wegen zodat ze kunnen aankomen. aangekomen in het ziekenhuis.
4: Gemeld,
3: ik ben de vader van Nehemi. De dochter wacht op u, meneer. Ze worden gebracht naar het kantoor van de dochter. Ze komen daar en ze zitten. Niemand daar. Je wordt angstig, want je wil weten.
4: Finalmente dokter llega.
3: Uiteindelijk komt de dokter.
4: Tranquillamente.
3: Heel rustig.
4: Met dat zakje die pie goed Dios
3: in de bas. Vader schudt met zijn benen van zo, we
4: nervio. Zenuwen. Ik sa ya aunque tende, e coque que tende.
3: Wil niet eens horen wat ze moet horen.
4: De dokter dat hij sinta.
3: De dokter die zit.
4: Het abre file tranquillamente.
3: Hij opent rustig zijn file.
4: Da meneer ta yo ta tata di tali persona.
3: Meneer, bent u de vader?
4: Si dokter, que pase?
3: Ja dokter, wat is gebeurd?
4: Tranquillo meneer.
3: Rustig meneer.
4: Eén
3: vraag.
4: Meneer, so you used to be alcohol?
3: Drinkt meneer gewoon alcohol? Wat?
4: No, dokter.
3: Nee, dokter.
4: You used to be baby.
3: Mijn kind drinkt niet.
4: Dus wat is
3: 18 jaar is hij oud.
4: Meneer, is zeker?
3: Meneer, weet u dat zeker?
4: Dokter, meneer, zeg je dokter, kemen?
3: Dokter, ik weet niet wat u bedoelt.
4: Per you not a baby, no sa baby.
3: Mijn kind drinkt niet, wij drinken niet.
4: Senora?
3: Mevrouw?
4: Hebt
3: u misschien informatie of uw kind drinkt?
4: No.
3: Nee.
4: Bon, agua sí, okay. Costa
3: limonade,
4: misa. Pero alcohol, no, so we hebben alcohol.
3: Nee,
4: puro.
3: We hebben het over puur alcohol.
4: Dicon, dokter.
3: Waarom, dokter?
4: Pues sombra, señora.
3: Want mevrouw?
4: Señora, si yuta, batata,
3: uw zoon?
4: Completamente bouw die alcohol.
3: Was onder invloed van alcohol.
4: Overdosis op die grande die alcohol. In een overdosis.
3: Een overdosis van aan alcohol.
4: Nanta wat quatre personas de auto.
3: Zo waren vier mensen
4: dos
3: in de
4: dos
3: auto. Twee dames en twee jongens.
4: Y tu fallece.
3: En alle zijn overleden.
4: Nos disculpa.
3: Onze verontschuldiging. We hebben alles gedaan.
4: Per motivo de alcohol.
3: Maar door de alcohol.
4: Nos un poco alcanzado tres cebes.
3: Konden we hun niet reanimeren.
4: Demasiado alcohol.
3: Heel veel alcohol.
4: Impossible.
3: Mogelijk. Nee, nee.
4: Zit de realiteit, meneer.
3: Maar dat is de realiteit.
4: Je staat te kijken door mijn alcohol, niet te maten. Je staat te kijken door mijn alcohol, niet te maten.
3: Als ik weet wie hem alcohol heeft gegeven, maak ik hem dood.
4: Meneer, Turin de Muri.
3: Meneer, allemaal zijn dood.
4: Jezus, ik kom tot daar.
3: Hoe is het mogelijk?
4: Hambre, que llora desesperadamente.
3: Deze man heeft wanhopig gehuild.
4: Dat moet ik meer.
3: Dokter, kan ik hem zien?
4: Bang.
3: Oké.
4: Okay. By the way,
3: trouwens,
4: él escribió una carta.
3: Hij heeft een brief geschreven.
4: Promé, con alguna palabra, net promé que fallece.
3: Met enkele woorden, net voordat hij stierf.
4: Ze
3: omhelzen elkaar en ze gaan.
4: De
3: dokter zegt, hier is de brief. Hij kijkt naar zijn kind.
4: Tout disfigura.
3: Helemaal misvormd. Een vreselijke ongeluk.
4: Open
3: de brief en kijk naar zijn kind.
4: Tranen
3: in de ogen kan niet zo goed zien.
4: En
3: in de brief staat geschreven.
4: Tata.
3: Vader.
4: Norabie komi.
3: Word niet boos op mij.
4: Nos via un bote di whisky di tata.
3: We hebben een fles whisky van vader geleend. Die in de kast was. Wil je me zeggen dat God slecht is? Wil je me zeggen dat God dit heeft toegestaan?
4: Nou, man. Dios de Dios de bondad, amen.
3: God is een God van goedheid.
4: De Dios que te marque diferencia.
3: Een God die het verschil maakt.
4: De propio tata.
3: De eigen vader.
4: El que te mate persone.
3: Hij belooft dat hij die persoon zal doden.
4: Pues en pura broa.
3: Want hij had niet verwacht. Dat de beste voorbeeld die hij zijn kind gaf. Was alcohol drinken.
4: El así que voy a ampel. El así que voy a ampel.
3: Hij heeft je voorbeeld gevolgd.
4: El así manera.
3: Hij heeft gedaan
4: was
3: zoals
4: siempre.
3: Je hem altijd hebt geleerd.
4: Pero lamentablemente le vaya.
3: Maar jammer genoeg is hij gegaan.
4: Want Dios está dando nuestro mejor ejemplo.
3: God geeft ons de beste voorbeeld.
4: Pero bueno, Dios no te sugo que tiene miseria del mundo.
3: God is niet degene die de wereld vult met
4: ellende. Pero miseria in de mundo ahora.
3: Alle ellende die in de wereld is vandaag.
4: Está nos mesa tercero.
3: Wij zelf zorgen daarvoor.
4: Genesis, meneer, maar wie sabo?
3: Genesis, zoals ik u dat zeg.
4: We lezen vers 1 tot 5. Maar je hoeft zeer
3: leven. We lezen vers 1 tot
4: 5. Maar wat ik denk, wat volg me.
3: Je volgt me vanuit je Bijbel.
4: Vers 1 tot 5. Na principio, Dios ha creado cielo y tierra.
3: In een begin schiep God de hemel en de aarde.
4: Que mi hermano, Dios te sunco a crea.
3: Dus God is degene die heeft geschapen.
4: Dios prácticamente no tiene identificación.
3: God hoeft zichzelf praktisch niet te identificeren.
4: Simplemente está así.
3: Hij doet het gewoon.
4: Y él avísanos.
3: Hij heeft ons gezegd.
4: Dios ha creado cielo y tierra.
3: God heeft de hemel en de aarde geschapen.
4: Versículo 2.
3: En vers 2.
4: Y tierra estaba tata sin forma y vacía y estaba de oscuridad.
3: De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed.
4: Hermano, Dios es el único ser.
3: God is het enige wezen.
4: Que puede tomar algo que está desfigurado.
3: Die iets kan nemen dat misvormd is.
4: Sin forma.
3: Zonder vorm.
4: Vacío.
3: Leeg.
4: Hasta oscuro, man. Zelfs
3: donker, zwart.
4: Y trae una transformación.
3: En hij brengt een verandering in.
4: El único que puede hacer.
3: De enige die dat kan doen.
4: Pero el ser humano está net contrario.
3: De mens is het tegenovergestelde.
4: El ser humano está con cosas que está bon.
3: De mens neemt iets dat goed
4: está,
3: is.
4: Está deformé.
3: En die misvormt
4: está desfiguré.
3: Die maakt het.
4: Está así hasta oscuro.
3: Het misvormt het en maakt het heel zwart.
4: Y te envía hasta maté.
3: En maakt het zelfs dood.
4: Dios es net contrario, man.
3: God is het tegenover.
4: Dios toma lo que no te sirve, man.
3: God neemt hetgeen dat niet voor nergens goed
4: es
3: is.
4: Algo admirable,
3: en
4: man.
3: Hij maakt het tot iets wonderbaarlijks. Amen.
4: Zit het Dios, man.
3: Dat is God.
4: Si no es para quieto,
3: als we even stilstaan.
4: De
3: Bijbel zegt en de geest van God zweefde over de wateren.
4: Romanen 2, dos versículos de aquí so.
3: Deze twee teksten alleen.
4: Nossa baixa bol.
3: We halen ze neer.
4: E alegação satânico.
3: De satanische leugens.
4: Que Deus vem door de evolução, Romana.
3: Dat God door evolutie is ontstaan.
4: Of de Big Bang.
3: Of door de Big Bang.
4: Of de Bang Big, missa, contal.
3: Of Bang Big, ik weet niet welke volgorde.
4: Roman, Deus a creia, amen.
3: God heeft geschapen.
4: Dus algum dia. Algum dia.
3: Soms.
4: Lijkt
3: het alsof God ons ervan moet overtuigen dat hij geschapen heeft. Maar broeders, het is goed dat wij realiseren dat de Big Bang is een explosie.
4: En ze zeiden
3: toen de explosie plaatsvond, ontstond er een wereld zoals deze.
4: Conubia,
3: met wolken,
4: agua,
3: en water,
4: con beach.
3: En de beach.
4: Van serieus hier, man.
3: Laten we serieus zijn.
4: Goed dat zien,
3: als het zo is.
4: Maar weer een sloperij, den banda naar je banda.
3: Nog een keer.
4: Maar weer een sloperij.
3: Heb ik een sloperij gezien hier achter?
4: Je hebt bijna een dynamiet.
3: Ik neem dynamiet.
4: En toen ben je deze auto dan plama voor je.
3: Wanneer ik kom bij die auto's die uit elkaar
4: liggen. Met zende en dynamiet.
3: Dan laat, doe ik met dynamiet aan.
4: Ik gooi
3: het in de kerkhof van de auto's.
4: Met is dat een Rolls Royce.
3: En er komt een Rolls Royce eruit.
4: Daarom heb je zo.
3: Mister. Ik zeg dat je het moet.
4: Si un explosion por un mundo manesa aquí.
3: Als een explosie zo'n wereld als deze kan
4: serio,
3: vormen.
4: Serio,
3: laten we serieus zijn.
4: Pero porque él da de coina, da ninga, lo que Bijbel te avisa.
3: Mensen geloven dit en weigeren wat er in de Bijbel staat.
4: El diablo está simplemente alegando con la que está ganando.
3: De duivel geeft deze dingen voor om mensen te vernietigen.
4: ¿Cómo se comprende, Roman?
3: Je moet begrijpen.
4: Dios es un que crea.
3: God is degene die geschapen
4: diablo
3: heeft.
4: No por crea.
3: De duivel kan niet scheppen.
4: El único manera para engañar gente.
3: De enige manier om mensen voor te liegen.
4: Te falsifica.
3: Is om te falsificeren.
4: ¿O te gumi?
3: Kunt u mij volgen? Iemand geeft je 200 euro valse euro's.
4: Sí. 2000 euro falso.
3: Oh, 2000 valse euro's.
4: Papel, papel.
3: Om te pinnen. Papier, papier, papier.
4: Niemand
3: kan het zien.
4: Oh, was dat die coin?
3: Weet je waarom het niet is?
4: Was zo'n 2000 euro originaal.
3: Er is
4: si dat die niet, dan falsifique. Oh, sorry.
3: Er bestaat geen 2000 papier geld.
4: Aha. Ziet dat in?
3: Als het er was,
4: nou, la falsifique.
3: Dan hadden ze het gefalsificeerd.
4: Pero como que no ting,
3: maar omdat het er niet is,
4: un bon falsificador,
3: hoe goed je ook kan vervalsen,
4: nan, no posee.
3: Ze kunnen het niet maken.
4: Pues de la tana mes.
3: Want ze verraden zichzelf.
4: Falsificación,
3: vervalsing,
4: dat simplemente is imitar.
3: Imiteren.
4: Lo que está original,
3: wat origineel
4: of
3: is.
4: Lo que está correct, Roman.
3: Of wat van oorsprong is.
4: Orban, Dios es un que cree que está original.
3: God is degene die van oorsprong heeft geschapen.
4: Dios es un que cree que está correcto.
3: God heeft het juiste geschapen.
4: Y costa bon.
3: Het goede.
4: Diablo no por crea.
3: De duivel kan niet scheppen.
4: When die,
3: iemand zei.
4: Diablo be creende.
3: De duivel ging mensen scheppen.
4: Él ha creado un macaco.
3: En hij heeft een aap geschapen.
4: Laat
3: me je vertellen.
4: Onchi diabel.
3: O,
4: Onchi diabo, sí, es el nombre. Onchi, es el om devil.
3: Ok, om devil. Sí.
4: No puedo creer ni macaco.
3: ¿Qué
4: puedes creer en el humano?
3: Om dan, laat staan een mens.
4: Sí, no, sorry. Ok. Que me humano, no se puede realizar.
3: Broeders en zusters, wij moeten ons realiseren.
4: We vinden dagen hoe Satanas ding.
3: Dat de uitdaging die de Satan heeft, of de voorsprong dat de Satan heeft.
4: Kweta falsifica.
3: Dat hij vervalst.
4: En lo que kweke falsifica.
3: Hetgeen dat hij wil vervalsen.
4: Eta siele casi mesun cos.
3: Hij doet het bijna hetzelfde.
4: Como no puede diferenciar quata quarum.
3: Dat je het onderscheid moeilijk kan maken.
4: E único manier waarop logre sei.
3: Het enige waar dat je kan behalen
4: is
3: wanneer je het originele bestudeert.
4: Si no jamás, nunca.
3: Dus nooit en te nimmer
4: bueno, por ahí diferencia.
3: Zal je nooit het verschil ontdekken.
4: Lo que nosotros presentamos dos semanas aquí,
3: wat we deze twee weken gaan presenteren is het origineel.
4: Pero manera Roman, Janine, visa,
3: zoals zuster Janine zei, jij moet de keuze maken of je het gelooft of niet.
4: Pues lo que Dios hace.
3: Dat is wat God doet.
4: Dios está facilitando su información.
3: God geeft onze informatie. En hij laat het aan ons over of wij het geloven
4: pero
3: of niet.
4: Realizar,
3: maar het is goed dat wij ons realiseren.
4: Ja, entonces, mes un formula.
3: Dat de duivel dezelfde formule gebruikt. Alleen maar vervals.
4: Para,
3: als u het opmerkt.
4: Con evolución, no?
3: Dat de evolutie.
4: Algo que
3: iets is dat je moet geloven.
4: So,
3: en tot nu toe kunnen ze het niet bewijzen. Ik kan je heel veel bewijzen over de schepping. Je hoeft niet ver te gaan. Neem je spiegel en kijk naar jezelf. Je bent niet per toeval. Je bent zoals God wilde dat je het zou zijn. Soms ben je niet blij met jezelf. En dat kan ik begrijpen. Soms ben je spitse neus als Michael Jackson. Je wil een Chinese ogen. Je
4: bent flat.
3: Je
4: bent
3: mooie flat.
4: Pero Roman, lamentablemente,
3: maar jammer genoeg,
4: nos con lo oscuro,
3: hebben we allemaal een donkere huiskleur.
4: Dios, tipo de niche que viene garage auto, pero para en jairo, para en jairo.
3: Hop
4: jairo, Roman.
3: Heel veel lucht kunnen we in
4: auto. Es un spet, para cuando frío fue. ¿Vos para? Es un spet.
3: De spetse neus blaast alleen maar lucht eruit.
4: ¿Qué vos es tipo malo, Roman?
3: Voel je niet slecht?
4: Dios exactamente que la creó y dónde la creyeron, man.
3: God weet wat hij geschapen heeft en waar.
4: Y cuál es el propósito.
3: En wat het doel daarvan is.
4: Laten we ons brengen contra nos mismos, man.
3: Laten we niet vechten tegen onszelf.
4: Vamos a ver a Michael Jackson best ya en temas.
3: Michael Jackson is er vandaag niet meer.
4: Versículo 13 te pisa.
3: Vers 3 zegt.
4: Barbo Nandi, Dios, si Dios está bon, ni cuenta que le tanto cos malo.
3: Als God goed is, waarom creëert hij zoveel slechte dingen?
4: Bijbel dice nos Roma, Dios visa la que tiene luz.
3: De Bijbel zegt, en God zei dat er licht moet zijn.
4: Hermanan y luz sabin.
3: En er was licht.
4: Dios tiene un misie.
3: God hoeft er niets
4: Dios
3: aan te raken.
4: Ordu,
3: God geeft de opdracht.
4: Y luz aparecer,
3: en het licht verschijnt.
4: Wat que poder.
3: Kijk naar die kracht.
4: Zij luz.
3: Er zij licht.
4: Roma, luz sabin.
3: En er kwam licht.
4: Amen.
3: Amen.
4: Nos un sadiunda.
3: We weten niet waar vandaan.
4: Pero nos un poninga que te.
3: Maar we kunnen niet ontkennen dat
4: het
3: er is. Het is er. Er zijn mensen die zeggen, waar komt het licht vandaan?
4: Het
3: maakt niet uit of om te weten waar het licht vandaan komt.
4: Je moet
3: weten dat God het heeft gebracht.
4: Aha.
3: Bij broers en zusters.
4: Thomas Edison.
3: Thomas Edison.
4: De
3: man die dit licht heeft veroorzaakt. Deze man heeft geprobeerd.
4: 1999. 1999.
3: Ik heb hem van ik heb hem van tevoren gezegd. Okay. Geen getallen.
4: Oké. Okay. 1999.
3: Ja, zeg het
4: okay? Via e la purba romana.
3: Zoveel keren heeft hij het geprobeerd.
4: Na die 2000 via, 2000.
3: Zoveelste keer.
4: Roma, e ora e ella logra pone e bombio sende corra.
3: En toen heeft hij, is het hem gelukt dat het, hoe zeg je, de gloeilamp ging
4: si.
3: Branden.
4: Aha. Su.
3: Wolfram.
4: Su ayudante.
3: Zijn assistent.
4: Ora que está en 500 viata bij, urbando.
3: Toen hij 500 keer ging.
4: Hij zegt,
3: dit gaat niet werken. Ik ga je achterlaten.
4: Pero,
3: maar hij ging door.
4: Finalmente la logré.
3: Uiteindelijk behaalde hij
4: perseverancia.
3: Zijn doel. Volhouden.
4: Determinación.
3: Vastbeslotenheid.
4: Insistir.
3: Blijven vasthouden.
5: Dat
6: is wat God wil dat je
5: begrijpt.
6: Misschien ben je niet van plan om morgen
5: te komen.
6: Maar als je God wil begrijpen.
5: En als je
6: redding wil behalen.
5: Determina pa botaki dan mañana noche.
6: Wees pas besloten om morgen hier te zijn. Want God heeft iets op jou te vertellen.
5: Finalmente ahora un reportero dan llega.
6: Uiteindelijk wanneer de reporters komen.
5: Televisión abin.
6: De televisie kwam er.
5: Na abin pa puntrele.
6: Ze vroegen hem.
5: Pero va a fallar 1900.
6: Maar je hebt zoveel keren gefaald.
5: Ik zei, no.
6: Hij zei nee.
5: Absolutamente no.
6: Echt niet.
5: Dan is hij.
6: Ze zeiden ja.
5: Ik zei, no.
6: Hij zei nee.
5: Misa 1900 manier dat ik nooit zei.
6: Ik weet zoveel keren hoe ik het niet moest doen.
5: Dus wanneer
6: je 2-3 keren met God hebt geprobeerd.
5: Moet je zeggen,
6: nee, wacht even.
5: Nu weet ik de hoeveelheid dat niet
6: functioneert.
5: En
6: nu weet ik het verschil. En daar moeten we komen. God heeft gezegd, er zijn licht. Door de kracht van zijn woord moest het licht komen.
5: Hermano, mi hora acaba llega.
6: Mijn tijd om te eindigen is aangebroken. En nu zijn we net opgewarmd. Kunt u me nog 10 minuten geven?
5: Nee, meneer, maar niet. Toen is dat goed, 10 minuten was.
6: Gaan het zien van de mensen die 10 minuten geven. God zegen u.
5: Kijk mij aan die roman.
6: Dus, met andere woorden.
5: Scuridad.
6: Duisternis.
5: Dat representeert.
6: Representeert.
5: Of die relatie.
6: Of is staat in relatie
5: maldad tot immorto.
6: Het kwaad en de dood.
5: Want Dios dat incubiste. Zij luz.
6: God moet zeggen, er zijn licht.
5: Want Dios is een Dios die luz, amen.
6: God is een God van licht, amen.
5: Y ahora Dios acerca, camina, te escurta, mira, claro, mano.
6: Wanneer God dichterbij komt, wanneer duisternis is, wordt het licht.
5: Y Dios dice, si te pate promedia, promedia tarde y anoche de promedia.
6: En God zegt, het was de eerste dag. Avond geweest, morgen geweest, de eerste dag.
5: Que ver, man, roco, Dios pone,
6: dus wat God geplaatst
5: is, één bon.
6: Dag.
5: Un día, romana,
6: een dag
5: ta cambia,
6: verandert
5: die atardi,
6: van middag
5: pa mainta,
6: naar de ochtend.
5: Die kom.
6: Waarom?
5: Pas un día tiene 2 horas cur,
6: een dag heeft 12 uur duisternis.
5: Y 2 horas klaar.
6: En 12 uur
5: pas licht. Ora Dios llega, ta bata scur.
6: Toen God kwam was het duister.
5: Y Dios crea luz.
6: God creëerde het licht.
5: Scuridad siempre queda en primer lugar.
6: Duisternis is op de eerste plaats.
5: Aquí,
6: dus nu.
5: Ya no se tiene primer hora, ya luna.
6: Zijn we in de eerste uren van maandag.
5: Wat denk je?
6: Kunt u mij volgen?
5: Pero qué diablo di?
6: Maar wat zegt de duivel?
5: No. Se camino.
6: Nee, bij mij niet.
5: A mitad, noche.
6: Ik zeg dat de dag 12 uur en daarna verandert.
5: Kiko, ta camino en usa.
6: Wat verandert weet niemand.
5: Dus, het
6: was donker en het is donker.
5: Pero nada onda cambia.
6: Maar niets verandert.
5: Según
6: Dios,
5: loge, bon, saque, la cambia,
6: als je geen horloge hebt, weet je niet dat
5: cambia,
6: het verandert.
5: Rup, no, roman, dieta cambia normal.
6: De dag verandert niet één keer, maar verandert normaal.
5: Uno, dos, ya die cambio, man, no está sin arumar.
6: Nee, zo werkt het niet.
5: Pero no se acepta y no está que recoy.
6: Maar we accepteren het en geloven het.
5: Pero es original.
6: Maar het origineel.
5: Dios y ahora solo baja.
6: God zegt wanneer de zon
5: ondergaat. Geven
6: de dieren het signaal, ze gaan naar huis.
5: Die acaba.
6: De dag is voorbij.
5: Nanta sosega,
6: ze gaan uitrusten.
5: Gara energia.
6: Energie.
5: Fortaleza.
6: Kracht, om de volgende deel van de dag te
5: gebruiken.
6: Maar wanneer de zon morgen opkomt,
5: dan
6: is de volgende deel van de dag begonnen. Mensen hebben het veranderd. Mensen willen nog boos worden op je ook. Want ze zeggen je,
5: 12
6: uur in de nacht word ik jarig.
5: Ook als hij 6 uur
6: geleden al geboren
5: is. En
6: de zon is ondergaan, zeggen ze, zing niet voor mij. En omhels me ook niet. Want ik ben nog niet jarig. Het is nog geen 12 uur. Wanneer het 12 uur is, mag je me omhelzen.
5: Je bent 6 uur.
6: Je bent 6 uren later van je verjaardag.
5: Ik hoor je bij zin dat diep, man.
6: Het is zo diep
5: geantwoord.
6: Dat zelfs bij de geboorte het een probleem is.
5: Weet je hoe de wereld geworden
6: is? Dit is het origineel wat je presenteert. Het is makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren, maar het is de werkelijkheid. Want wanneer God geschapen heeft, waren er geen mensen. God heeft de mens als laatst gemaakt. Maar het patroon van duister naar nacht en van dag naar nacht gebeurde over al deze dagen.
5: De Bijbel un detalle que Dios ha quedado repetir.
3: En un detalle que God steeds blijft herhalen.
5: Y Dios, Dios admira que esa que está bon.
3: En God zag dat dit goed was.
5: Siete via Dios usa esa idea de promesa
3: magro man. Zeven keer heeft God dit gebruikt.
5: Y la visa y esa que está bon.
3: Hij zegt en dit was goed.
5: Que me ponos comprender hermano que Dios pisa su claridad también prueba que la crea solo.
3: Om te begrijpen, voordat God de zon maakte, het licht was een deel van God. God heeft de zon geschapen op de
5: vierde dag. Dat
3: zijn lichtstraal was aanwezig. Doordat God licht is, wanneer hij komt, moet duisternis weggaan. Nog een keer. Met duisternis kan alleen maar licht verdrijven. Als ik het licht uitdoe, komt er duisternis. Wanneer ik het licht aandoe, moet duisternis weg. Je kan het licht niet uitdoen en proberen om de duisternis uit te duwen. Om de duisternis weg te duwen, moet je het licht aandoen. Toen God kwam, creëerde hij de ruimte om te beginnen met
5: zijn
3: werk. Het eerste wat hij schiep was licht. God gaat door met zijn traject en de vierde dag zegt hij, ik zet een zon en een maan. Elk een had zijn doel. De zon straalt over de dag en de maan in de nacht.
5: Luna Romano può bringa solo a competere solo den dia.
3: De man kan niet strijden tegen de zon in de overdag.
5: Bobamire,
3: je kan het zien.
5: Però tengo che da guardare con su clarità da bindi solo.
3: Maar hij moet blijven herinneren zijn licht komt van de zon.
5: Botegumi?
3: Kunt u mij volgen?
5: Ora man, now ad crea.
3: Ze zijn geschapen.
5: Per governare.
3: Om te heersen.
5: E dia?
3: De dag.
5: E a noche.
3: En de nacht.
5: Chi diavolo di?
3: Wat zegt de duivel?
5: Ik maak producten die adoration.
3: Ik maak ze een product van aanbidding.
5: De
3: duivel heeft gemaakt dat mensen
5: de zon aanbidden.
3: Ze aanbidden niet de schepper van de zon. Maar ze aanbidden de zon zelf. Zie hoe ver mensen zijn gegaan. Om te kunnen begrijpen dat God het uiterste doet om ons te helpen begrijpen dat hij de enige God is van alle tijden. Weet je wat God
5: pijnt
3: doet? Wanneer hij ziet dat mensen neerknielen en eer geven.
5: Veneration, homenage, zie.
3: Eer geven
5: na algo que la crea.
3: Aan iets dat hij geschapen heeft.
5: Y no na e.
3: En niet aan hem. Kan je voorstellen hoe God zich voelt? Maar God geeft je de ruimte, want misschien is het onverschilligheid.
5: Pero ahora vos estás diferente, hermano.
3: Maar wanneer je het weet, is het anders.
5: De Bijbel zegt, mijn tijd
3: gaat
5: op.
3: God heeft opdracht gegeven. Alles wat wij moesten weten. God heeft eerst de ruimte gecreëerd. En dan heeft hij het gevuld met vogels.
5: Dios creó la man promé.
3: God heeft de zee geschapen.
5: Después le llené con pescado.
3: En dan gevuld met vissen.
5: Después Dios creó el mundo.
3: God heeft de wereld geschapen.
5: Le llené con vegetación,
3: en hij heeft het met vegetatie gevuld.
5: Dios creó Adam con Eva.
3: God heeft Adam en Eva gemaakt.
5: Adem Adam con Eva.
3: En hij zei tegen Adam en Eva.
5: Vaya ori multiplica.
3: Ga en vermenigvuldig je.
5: Y llena el mundo.
3: En vul de aarde.
5: Iemand diabla volte coi.
3: De duivel kon dit niet.
5: Dios va a multiplicar.
3: God zegt, ga en vermenigvuldig. Vul de aarde.
5: Cada you,
3: elk kind
5: su mayor rang.
3: Heeft zijn ouder.
5: Cada hombre lo tiene su casa.
3: Elke man heeft zijn vrouw.
5: De única manera de multiplicar. Cada hombre lo tiene su casa.
3: Elke man heeft zijn vrouw.
5: Diablo dinam da volte coque.
3: De duivel zegt, ga dit omkeren.
5: Diablo dinam
3: da
5: santa
3: bai. De duivel zegt, jullie gaan.
5: Santa multiplicar.
3: Jullie vermenigvuldigen je. En dan ga je weg.
5: Is dit het probleem que nos tiene,
3: dat is het probleem dat we nu hebben.
5: Om te begrijpen
3: waarom er zoveel problemen in de wereld zijn. Want niets wat God aan het begin gezegd heeft. De duivel heeft het niet bij rust gelaten. Als je niet
5: kijkt
3: als je niet kijkt tot de Bijbel. Dat gezien wordt als het licht van God. Dan sterf je in je onwetendheid.
5: Ora Dios avisa finalmente ya viene la crea gente.
3: Wanneer er staat dat God de mens op de vrijdag geschapen
5: heeft. Laten ons creëren in onze imagen en
3: semejanza. Hij zegt laten we de mensen schapen naar onze beeld en gelijkenis.
5: Want Dios creó nos en su imagen y semejanza.
3: God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
5: Pero no biblicos manera Dios.
3: We hebben vele dingen zoals Dios. God. We zijn geen
5: Pero
3: God.
5: Sino, nici, orea,
3: we
5: hebben Dios.
3: Neus, oor en ogen net als God.
5: Nos può pensa,
3: we kunnen nadenken.
5: Nos può corda,
3: we kunnen herinneren.
5: Nos può immagina,
3: we kunnen ons verbeelden.
5: Want solamente Dios può essere, amen.
3: Het enige God alleen kan dat
5: creëren. Un ende
3: iemand scheppen.
5: Di popcir umani, terra di lodo.
3: Van klei.
5: Lo che non sta can arriva, Dio sa forme.
3: Hetgeen waarop we lopen, God heeft het gebruikt om te vormen.
5: DJ, en denk e popcir, misschien komt u hier mee.
3: God heeft zijn levensadem geblazen in deze pop.
5: Miron, e popcir biron ser vivo.
3: En het werd een levende wezen.
5: Amen.
3: Amen.
5: Niemand
3: kan dat doen.
5: Niemand dokter.
3: Geen enkele dokter. Niemand
5: specialist.
3: Geen enkele specialist. Niemand
5: professor.
3: Geen enkele professor.
5: Solamente Dios por así.
3: Alleen God kan dat doen.
5: Un día el asiero, man.
3: Eén keer heeft hij het gedaan.
5: Voor die ehende, Adam.
3: Van deze mens, Adam.
5: Nostur.
3: Heeft hij ons allemaal eruit gekregen.
5: Nostur, que de su sangre te corrente, verdad?
3: Wij allemaal hebben rood bloed, toch?
5: Tiene que tengo otro color de sangre?
3: Heeft er iemand hier een andere kleur bloed?
5: Que me romano de nostur tapete, ne sine mes un Dios, amen.
3: Wij horen allemaal tot één dezelfde God. Kunt u mij volgen? We zijn verdeeld over de wereld vanwege de
5: naties.
3: Er is niemand op deze wereld zonder een hart.
5: 12
3: longen.
5: 8
3: voeten, dat gaat niet. We moeten het zien als iets dat niet goed is. Iets dat heel verkeerd is. Het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis moet ons doen realiseren.
5: Het valor dat God doet aan ons.
3: Waarde die God ons heeft gegeven.
5: Amen.
3: Amen.
5: Iemand bent een kind.
3: Je bent niet gewoon zomaar iemand.
5: Bent een kind.
3: Je bent niet iets.
5: Bent een ser, een creatura.
3: Je bent een wezen, een schepsel.
5: Kota carga e imagen y semejanza.
3: Die het beeld en gelijkenis
5: die
3: van God draagt.
5: Die Dios todopoderoso.
3: Van de almachtige God.
5: Quizás puedo considerar vos mismo una persona con demasiado valor.
3: Misschien zie je jezelf als iemand met minder waarde.
5: Pero para que tú es imagen Dios te mostraba cuánto valor
3: vos tienes. Maar sta even stil en God gaat je deze week laten zien hoeveel waarde je hebt.
5: Para que tú.
3: Sta even stil.
5: Nandi no sabe ni macaco.
3: Ze zeggen we stammen af van de aap.
5: Nee, mira, man, je persoon, ik zeker, zeker, dat para, ik heb een pastoor, amicia, ben niet macaco.
3: Laat me een hand zien van iemand die zegt, dominee, zeker, zeker weten, kom ik van de aap.
5: Maar mira, ze kunnen ons bereiden.
3: Dan kan ik met je bidden, we gaan naar achter bidden.
5: Dank je, Señor.
3: Dank u wel, Heer.
5: Halleluja, niemand die dit kan doen.
3: Niemand hier gelooft.
5: Man, hij loopt het is alleen de ene, een incredulo, dat kan doen.
3: Alleen de ongelovigen geloven dit.
5: Maar bij dieren, tuin, dier, dat die macaco?
3: De dier, hè?
5: Maar bij dierentuin?
3: Ik ben naar de dierentuin geweest.
5: Op Curaçao, die hebben ze
3: maar niet meer.
5: Maar de chimpansee met de cintatura was zeer serieus.
3: De chimpansee, die kijkt heel serieus.
5: En
3: ik kwam daar en ik zei, hoe gaat
5: het? En hij respondeerde me.
3: Hij gaf geen antwoord, hij bleef kijken.
5: Ik
3: zeg, ik wil je wat vragen. Hij zegt, wat?
5: Broeder.
3: Ik zei, broeder.
5: Bisamo,
3: om mezelf ervan te overtuigen.
5: Quem passe outro? A boa semana, mim passe.
3: Op wie lijkt op elkaar? Lijk ik op jou of lijk jij op mij?
5: Para contestar, meu irmão.
3: Hij kon me geen antwoord geven.
5: Ele quedou aqui serio.
3: Hij bleef me serieus aankijken.
5: Espera, Andrés, ainda mais abana.
3: Daarna stond hij op
5: mijn
3: gymnasium.
5: Ik denk dat ik moet weggaan,
3: want je kan niet winnen.
5: Quem era uma astaco para vender macaco?
3: Accepteren dat
5: je van een ofensa, assim, grande.
3: Om te accepteren dat je afstamt van een aap is een grote belediging. En begin God nu al vergiffenis te vragen.
5: Kost een ofensa grande, irmão. Kost een ofensa grande.
3: Dit is een grote belediging aan God.
5: Nós sabemos de um macaco enorme, nós sabemos de um homem poderoso.
3: We komen van de hand van de almachtige God.
5: Amen.
3: Amen. Hoeveel van ons geloven dat we uit Gods hand zijn
5: gekomen?
3: Laten we opstaan om te bidden.
5: Dank je per minuut, dank u nog een extra.
3: Laten we bidden.
5: Eterno Señor.
3: Eeuwige Heer.
5: Dank je per momento nang aquí.
3: Bedankt voor dit moment.
5: Dank je per papi con Señor.
3: Bedankt dat u tot ons hebt gesproken.
5: Dank je nos comprende.
3: Bedankt dat u ons hebt doen begrijpen. Als we vandaag levend zijn. Ons hart klopt.
5: Nos pulmonen te funcionar.
3: Onze longen functioneren.
5: Dankinabo, Señor.
3: Dan is het dankzij u.
5: Abo ta siele possible.
3: U maakt het mogelijk.
5: Señor, dank je.
3: Heere, dank u wel.
4: papai conosco de noite.
3: Dat u tot ons wil spreken vanavond.
4: Vamos sair fora de lugar aqui, Senhor.
3: We gaan weg van deze
4: Convenci.
3: Plaats. Overtuig.
4: Conosco um criador.
3: Dat wij een schepper hebben.
4: Poderoso.
3: Een machtige.
4: Cusaturcos.
3: Die alles weet.
4: E cuporturcos.
3: En die alles kan.
4: Dan nosso oração em nome de Jesus.
3: In naam van Jezus.
4: Amen.
3: Amen.
7: God, dank u, Babina.
8: Dank voor het leven.
7: Dank u, mijn privilege, Señor.
8: Bedankt voor het voorrecht,
7: Heer.
8: Dat wij kunnen zien,
7: entende,
8: horen,
7: escucha, Señor.
8: En luisteren.
7: Papi, con nuestro bienvenido,
8: spreek tot ons deze ochtend.
7: Nos te escucha.
8: Wij luisteren.
7: De nombre de Jesús.
8: In de naam van Jezus.
7: Amen.
8: Amen.
7: Un Dios que está buscando su hijo.
8: Een God die zijn kinderen zoekt.
7: Ik
8: weet niet hoeveel van jullie de ervaring hebben om te verliezen of verloren te zijn.
7: Pero si Dios, si Dios está buscando,
8: maar als God zoekt,
7: algo diferente, no?
8: Is het iets heel anders.
7: O sea, definición,
8: per definitie,
7: Dios no tiene tanto, ¿verdad?
8: God weet waar iedereen is.
7: Pero si el versículo lo dice,
8: maar de tekst zegt,
7: Dios lo busca,
8: God zoekt.
7: Hermano, para nos comprender,
8: het is zodat wij begrijpen
7: dat Dios está bezig met intentionalmente.
8: Dat God intentioneel bezig is.
7: Está buscando
8: te zoeken.
7: A mi cu.
8: Naar u en mij.
7: Ahora, quizás lo dice,
8: misschien zeg je.
7: Mi tabate.
8: Ik ben niet verloren. Hier ben ik.
7: Pero un cosa seguro,
8: maar één ding is zeker.
7: O quizás,
8: dat misschien.
7: Ben je niet
8: waar God wil dat je moet zijn.
7: Daarom
8: zegt de tekst.
7: Dios busca,
8: dat God is gekomen om te
7: zoeken
8: en te redden
7: lo que
8: wat verloren is
7: lo que
8: of wat verloren is.
7: Maar een seguro,
8: één ding is zeker
7: perdido,
8: dat we allemaal verloren zijn.
7: Es mundo aquí,
8: deze wereld
7: un mundo por humano.
8: Is een wereld.
7: Si no, para qué, de Dios vinta,
8: want als we stilstaan bij het woord van God vanochtend
7: de planeten, nee, mundo, no, Dios
8: van alle planeten en werelden die God
7: heeft gemaakt que plan de, Dios.
8: De enige die is afgedwaald van het plan van God
7: de mundo aquí.
8: Is deze wereld
7: y para rescatar, vida, dando, no, persona, y mundo
8: en om de inwoners, de mensen van deze wereld te redden
7: Dios heeft, lo que le permitió,
8: heeft God alles gedaan wat hij kon tot nu.
7: Si no sube palabra busca,
8: als wij het woord zoeken definiëren,
7: para determinar,
8: dan is het de vastbeslotenheid.
7: Insistir,
8: vasthouden,
7: perseverar,
8: doorgaan, niet opgeven. Proberen om iemand, dus een persoon, een dier of een object te vinden. Dat niet op zijn plaats is. Hetgeen dat is afgedwaald. God kan zeggen ze hebben hun kompas
7: kwijtgeraakt.
8: Afgedwaald van de kaart.
7: Als
8: hij doorgaat,
7: dan gaat
8: hij verder verloren.
7: Hasta el resultado final.
8: Met het uiterlijke resultaat.
7: Fatal.
8: Dat het fataal kan zijn.
7: Irmão, busca sempre.
8: Zoek altijd.
7: Tá determinado o valor.
8: Wil zeggen de waarde.
7: Que persona que está buscando, está doing, objeto, a persona.
8: Die de persoon die op zoek is, geeft aan hetgeen dat verloren is.
7: Wat je mesmo perde, 100 florin.
8: Als je 100 gulden kwijt bent geraakt.
7: Aunque vos tenés un millón, vos te vas
8: a buscar. Oh, hay un millón, je gaat zoeken.
7: Tenés que tener mil.
8: Soms heb je 1000.
7: Un takai.
8: Eenvoud.
7: Vos te vas a buscar.
8: Je gaat zoeken.
7: Metro también.
8: De metro komt.
7: Y mi quien, mi quien. Probeer un metro y llega.
8: Voordat de metro komt.
7: Maar tenés montaña.
8: Soms vind je het niet.
7: Maar en die, vos te vas a durende.
8: En die dag vertel je aan iedereen.
7: Pero Florino.
8: Ik heb een grote verloren.
7: Hij neemt voor mij een metro min.
8: Hij neemt gevallen voordat de metro komt.
7: Zijn impactabel.
8: Want het heeft je aangeraakt.
7: Iba perdi da.
8: Verlies lijden.
7: Dat is al speciaal in persoon's leven.
8: Niet speciaal in het leven van de persoon.
7: Hoe ben je persoon dat perdi?
8: Heel vaak is degene die verloren
7: is. Op het object dat perdi.
8: Op het object dat verloren is. Die weet het niet.
7: Maar wanneer je perdi algo.
8: Maar wanneer je iets bent
7: kwijtgeraakt. Wanneer je perdi als een part vivo.
8: Dan voel je alsof je een deel van jou bent kwijtgeraakt.
7: Terwijl de Dios te buscando hoor.
8: God zoekt u vandaag. Zijn kinderen die verloren zijn. En we moeten dit begrijpen. Verloren zijn is niet makkelijk. Wanneer verloren, geloof me. Je wordt, je voelt je angstig. Sommigen worden bang.
7: Terror.
8: In
9: terra.
10: Mas o botão aqui é máquina de chão.
9: Quando você abre a verbeelding.
10: Se não cai arriba.
9: Als ze de weg niet vinden.
10: Como eu te perdi?
9: Dat ik verloren ben.
10: Eu te perdi para sempre.
9: Dan ben ik voor altijd verloren.
10: Me espera.
9: Ik hoop.
10: Que minha família não.
9: Dat mijn familie.
10: Gente não.
9: Mensen.
10: Vou realizar.
9: Zullen realiseren.
10: Como eu te perdi?
9: Dat ik verloren ben.
10: En
9: de vraag is:
10: hoeveel
9: waarde heb jij voor
10: jouw gezin?
9: Hoeveel waarde heb je voor de mensen om je heen?
10: Se você tem pessoa por uma constante também tem problema para trazer. Se você tem pessoa,
9: als je degene bent,
10: o constante também pode orquestrar problemas.
9: O constante problema veroorzaakt.
10: Você tem desunião?
9: En je brengt oneenigheid.
10: De manier waarop perde dan wanneer liefje.
9: Wanneer je bent verdwaald is dat een oplossing. Je voelt je, ze voelen zich opgeruimd.
10: Dus wel die dood 3 dagen daarbij.
9: Na 2-3 dagen.
10: Dan kom ik aan je lieve.
9: Dan kunnen ze misschien opmerken.
10: Oh, maar toen had je goed.

0: wat Dios nos dijo a los cristianos.
1: Wie gelooft dat we voor God speciale waarden hebben?
0: Was dat niet kom?
1: Weet u waarom?
0: Was er maar een stoer, wat de creatieve imagen?
1: Want wij alle zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God.
0: Door maar kiremi.
1: En geloof mij.
0: Quizás vos te mandando luchando por circunstancias.
1: Misschien strijd je tegen je omstandigheden.
0: Mandando luchando por problemas.
1: Je strijdt met je problemen.
0: Pero a mí no me está dando por ejemplo becas.
1: Maar vanmorgen zeg ik je voordat je naar huis gaat.
0: Wat Dios wordt hier een valor speciaal.
1: Voor God heb je speciale waarde.
0: Y el resultado.
1: En het resultaat.
0: Que Dios me será cumplanos ver.
1: Es dat God ons terug moet kopen.
0: No con oro con plata.
1: Niet met goud en zilver.
0: Pero sangre.
1: Maar met het bloed.
0: Jesús y mi nación.
1: Zeg Jezus, doe ik het.
0: Lo que tú en mi vida para la vida.
1: Geef mijn leven zodat zij leven kunnen ontvangen.
0: Sin la camino sabe mi quizás hasta con por qué tú eres ahí.
1: Misschien waar je zit begrijp ik dit alles niet.
0: Pero dat tu historia.
1: Er was een ergens geschiedenis.
0: Voor 33 mannen.
1: Van 33 mannen.
0: In Chili.
1: In Chili. Ze werkten in een mijn. Er kwam een aardbeving. En het zakte in elkaar. En ze konden niet naar buiten komen. Deze mensen. Bleven daar begraven.
0: Romano was 69 dagen.
1: 69
0: dagen.
1: We kunnen ons niet voorstellen. Ik probeer het aan u te presenteren.
0: 69
1: dagen. 69 dagen.
0: De oscuridad.
1: In duisternis.
0: Que esperanza.
1: Met de hoop. Dat de mensen daar buiten boven.
0: Por lo menos lo pudo rescatarnos.
1: Zullen proberen om ons te redden.
0: Lo buscamos.
1: Ze zullen ons zoeken.
0: O sea, nosotros no estamos de cueva.
1: Want ze weten niet waar we in de
0: grond zijn.
1: Want ze gaan heel diep de mijn in.
0: Nada va tan en profundidad.
1: Ze waren echt heel ver.
0: De 720 meter, Roman.
2: Diepte.
0: 720 meter.
1: 720
0: meter.
1: Diepte.
0: Diepte. Zie je dat? Dat is een
1: dus de diepte is geen kramp.
0: Maar toen we in
1: elkaar storten.
0: De enige hoop die deze mensen hadden.
1: De enige hoop die deze mensen hadden.
0: Dios laga.
1: Mag het zo zijn.
0: Dan rescatarnos.
1: Dat God hun ons laat redden.
0: Para no cansa.
1: Dat ze niet moe worden.
0: Ni fada.
1: Dat ze niet
0: opgeven. Ni entrega.
1: Niet opgeven.
0: Ni que fo.
1: Niet opgeven.
0: 69 dagen.
1: 69 dagen.
0: Y luego generamos de familia antes que casar no vincas.
1: De families van wie de man niet naar huis kwam.
0: En jullie nog in kaas.
1: De kinderen zijn niet naar huis
0: gekomen.
1: En ze maken zich zorgen.
0: Wanneer Dios te preocupa.
1: Zoals God zich zorgen maakt.
0: Asombra.
1: Want.
0: Que pasa?
1: Wat is er gebeurd?
0: Wat is daarom naar mij acercado naar mijn comprende.
1: Toen ze hebben begrepen.
0: Dat. De
1: mijn is ingestort.
0: Nante deno.
1: En dat ze daar zijn.
0: 33 mensen.
1: En niemand weet of ze levend zijn of dood.
0: Maar
1: we moeten het proberen. Toen de overheid zich bemoeide
0: ermee.
1: Waren al 10 dagen voorbij.
0: De
1: enige detail is.
0: Pocket dat wij in Glasgow.
1: Dit gaat kosten met zich meebrengen.
0: Het zo.
1: Er gaat moeite
0: gebruikt
1: worden. Er moeten machines gebruikt worden. Er moet opnieuw
0: gegraven
1: worden. Waar wij
0: graven.
1: We kunnen niet
0: geconsumeerd worden.
1: Want anders gaan wij ze zelf doden.
0: Er is contact worden.
1: Er is geen contact met boven.
0: Er moet niet bestemd komen.
1: De enige wezen dat met hun kon communiceren beneden en boven is God. Toen ze eruit kwamen zeiden ze hun enige middel is
0: wat
1: God.
0: Er maar een camino wat wij kan perdi.
1: Er is een moment dat je verloren kan raken.
0: Het is solamente Dios por
1: alleen God jou terug kan brengen. Deze 33 mannen daar beneden.
0: Boven
1: realiseren ze zich dat en ze hebben actie genomen. En de experts moeten laten zien waar ze
0: het
1: zouden doen. Hoe ze het zouden doen.
0: Maar
1: wanneer mensen geen genade meer vinden.

0: representava estar Jesus.
1: Ele é expert de três quartos do que cresce Jesus.
0: E tá também dizendo quanto vai custar.
1: E o Vader diz, dit gaat wat kosten.
0: O que vai custar?
1: Wat gaat het kosten,
0: Vader? Vai custar com mensen vida?
1: Het gaat je eigen leven kosten.
0: Mas ao final você tem que pagar o sangue.
1: Mas uiteindelijk moet je betalen met je bloed.
0: Que é o?
1: E dan?
0: Por isso que a comida está caindo comigo.
1: Misschien.
0: Você vai ter um mundo de ficar.
1: Je gaat in een wereld van zonde.
0: Mas não é fácil.
1: Het is niet makkelijk.
0: Sobrevivir.
1: Om te overleven.
0: Completamente contaminado por ficar.
1: Geheel en al besmet door de zonde.
0: Wat is best?
1: Ben je in staat?
0: La Bijbel zegt ons.
1: De Bijbel zegt ons.
0: Jesus disse, Senhor.
1: Jezus zei, ja, Heer.
0: Waarom noem je assim?
1: Voor u zal ik het doen.
0: Irmão Jesus está aqui.
1: Jezus is gekomen.
0: Irmão, alwe dank je op Jesus.
1: Vandaag, God zij dank voor Jezus.
0: Por nós entregar.
1: Dat hij niet heeft opgegeven.
0: Que não give up.
1: Hij heeft niet opgegeven.
0: Que não abandona.
1: Hij heeft niet
0: verlaten. Que ele siga e perseverar.
1: Doorgegaan.
0: Wat doe je?
1: Volgend jaar.
0: Nós estamos celebrando 2000 anos que Jesus nos está vendo.
1: Nee, vieren we 2000 jaar dat Jezus.
0: 2000?
1: 2000.
0: Alguns de nós estão só tentando
1: saber. Sommigen van ons zijn 2 uur al moe om bezig te zijn met God.
0: Jesus 2000 anos.
1: Jezus is 2000 jaar bezig.
0: Buscando pessoas não tem vivo passeio.
1: Mensen te zoeken die eeuwig willen leven.
0: Na 17 dias.
1: Na 17 dagen.
0: Na abril ou maio. Maar een pipa smal,
1: konden ze een smalle pijp naar beneden
0: laten zien.
1: Zoals God dat alleen
0: kon. De pijp
1: kwam net.
0: Zodat ze
1: misschien daar zouden zijn.
0: Laten
1: we hopen.
0: Maar Dios a dirigir koi.
1: God heeft dit als
0: pijp. Ze hebben
1: geboord naar beneden.
0: En na 3 dagen kwamen
1: ze daar. En toen ze
0: de pijp zagen,
1: naar beneden zagen
0: komen. Weet je hoe
1: blijdschap
0: was? Maar als je niet verloren was, dan
1: kon je het niet uitleggen
0: van me. Maar ik heb een boord, ik heb een batterij van 30 zagen.
1: Toen het doorgeboord is naar beneden.
0: En toen had hij de stem.
1: Wat is er een stem?
0: Sibostante Bibu.
1: Als jullie in leven zijn.
0: Doe een signaal.
1: Geef een signaal.
0: Halleluja,
1: Roma.
0: Halleluja.
1: Weet je wat het signaal voor is vandaag?
0: Laat me voelen
1: als je
0: haar
1: klopt.
0: Zie je de baat niet meer potent in Dios.
1: Als het klopt, kan je God horen.
2: Amen.
1: Kan je voorstellen de vreugde die ze beneden hadden? Ze waren nog niet naar buiten.
0: Maar de esperanza llega, Roma.
1: Maar de hoop kwam.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: En ik moest dat boel naar buiten met spullen. En pipa, en pipa zo, Roma.
1: Alleen maar die pijp.
0: Want dat was dat voor, dat deed me
1: niet. Ze waren niet buiten, maar ze waren nog
0: niet. Pipa drenta.
1: Maar die pijp kwam naar beneden.
0: Nadia de Chogariba.
1: Ze hebben een tent.
0: Halleluja!
1: Ik zal het niet meer zeggen.
0: Na die
1: 67
0: dagen
1: zijn ze naar buiten gekomen.
0: Je
1: weet het zelf. Ze zeiden, alle 33 zijn in leven.
0: Maar is goed dat ik heb ik van moeder gestaan.
1: Degene die zwak was en
0: maar dat was een
1: maar toen die pijp naar beneden
0: kwam. Je maar net dat dat wou.
1: Zo slap
0: als hij naar beneden.
1: Zou die opgezien. En deze mensen één voor één.
0: Als
1: je geluk hebt gezien.
0: Deze
1: mannen die heel slecht gevoed waren. Te lang in de duisternis.
0: Alleen het feit
1: te begrijpen dat ik ben gered. Halleluja.
0: Ik ben testification.
1: Blijf leven om hierover te getuigen.
0: Ik wil die van uw boek.
1: Dat is wat God dat u wil dat u en ik begrijpen.
0: In de Bijbel.
1: In de Bijbel.
0: Lucas hoofdstuk 15.
1: Lucas hoofdstuk 15.
0: Ga even met mij naar het hoofdstuk als u de Bijbel
1: hebt.
0: Lucas kapitel 15.
1: Lucas hoofdstuk 15.
0: Je mag in de Bijbel te pakken van ons. Die kwartier. Persona, die elementen, wat dat betekent.
1: Je spreekt God over vijf elementen.
0: Nou, vier.
1: Vier elementen die verloren waren.
0: Ik kan niet per die.
1: De verloren schaap.
0: En moneda per die.
1: De verloren munt.
0: En jou per die.
1: De verloren zoon.
0: En prodigo kabai.
1: De verloren
0: zoon. En jou prodigo kabai.
1: En de zoon die achter is gebleven die thuis verloren was.
0: Si no es para que tú no hay, carne perdí.
1: Als we stilstaan bij de verloren schaap.
0: Lo que Jesús quiere enseñar.
1: Wat Jezus wilde leren.
0: Te podemos comprender, apreciado.
1: Is dat wij begrijpen, geliefden.
0: Con carne.
1: Een schaap.
0: Dat symboliseert of representeert.
1: Symboliseert of representeert.
0: Un persona que está perdí.
1: Een persoon die verloren is.
0: Kusake te perdí.
1: Die weet dat die verloren is.
0: Pero no hay camino de vacas.
1: Maar die kan de weg naar huis niet vinden.
0: Maar dan moet je niet verder zien.
1: Ben je ooit zo verdwaald?
0: Ik weet nog, in
1: Nederland zijn we een keer verdwaald.
0: Maar als ik dat doos hoor, bent die.
1: Twee uur lang verdwaald. Waarom?
0: Was er ooit meer dan samen banjaki?
1: Wanneer we kinderen zeggen, ga die kant op?
0: Dan ben je chauffeur.
1: Ik ben de chauffeur.
0: Hallo? Dan ben je stuurwin.
1: Ik hou het stuur
0: vast. Papi, wat ben je in de robes?
1: Papi, je gaat parkeren.
0: Dat word ik al.
1: Wie rijdt de auto?
0: Mama zit in koren.
1: En ik bleef rijden.
0: Was ik dat triest?
1: Weet je wat droevig is?
0: Voor een moment dat ik zou zo'n hallo.
1: Wanneer ik heb rijden, zeg.
0: Jansen, papi.
1: Jansen, papi.
0: De regel is zeker papi.
1: Ik herken dat je bent afgevaald.
0: Mami, nog keer.
1: Ik wil niet.
0: Zie die pijn.
1: En ik ga door.
0: Ik is aan de wie.
1: De vrouw kwam.
0: Lucy, ik heb een
1: keer. Saatje. Ik ben weer rustig.
0: Als ik had geluisterd waren we die twee.
1: Als
0: we finalmente nog toen in de kast, ik heb de kans.
1: Iedereen moe was.
0: Aan de nog steeds nog, senor. Senor Clarificados. Aquí volamos.
1: Heer,
0: maar als de kaba die reza.
1: We hebben gebeden.
0: En mist kita.
1: De mist gaat
0: weg. Nog dan weer een bordje.
1: En we zien een bord.
0: Rotterdam.
1: Rotterdam.
0: 10 kilometer. 10
1: kilometer. Daar ben je dan.
0: Não, você que também está borrachão.
1: Veja o que você quer dizer.
0: Eu larga.
1: Mas
0: Deus permite.
1: God está tu.
0: Que guarda do iega.
1: Da herda com.
0: Promete que tigres.
1: Forte deita.
0: Promete que leão.
1: Forte leão.
0: Promete que coleira.
1: Forte slá.
0: Promete que ver.
1: Forte ver.
0: Deus larga que vim.
1: Dat God maakt dat hij komt.
0: Como está me dando a bênção?
1: Ik weet dat ik er op zal komen.
0: Mas agora pode ir.
1: Mas nu kan ik daar niet naar kijken.
0: Senhor, move nosso coração.
1: Verzacht mijn hart.
0: Ik ben buscando.
1: Verzacht zijn hart dat hij mij komt zoeken.
0: Problema de demasiado.
1: Voordat het te laat is.
0: Maar Jesus está vindo, amém?
1: Jesus is gekomen, amen.
0: Jesus está vindo.
1: Jesus is gekomen.
0: Jesus arrisca e não vende no meio nada.
1: Jesus está negando e negando.
0: Põe andando um caminho seguro.
1: Só op een veilige plek gezet.
0: Vem buscar em Google.
1: É isso que eu quero mij komen zoeken.
0: Maar nós não é um salvador amigo com Jesus.
1: We kunnen geen betere redder vinden dan Jesus.
0: Isso merece toda a glória.
1: Ele alleen verdient alle heerlijkheid.
0: Sabe que nós estaremos bem de lado, ele não vem de mim.
1: Ele sabe que nós opstandig zijn, ele tem 99 gelaten.
0: Me busca em mim.
1: Om u en ik te komen zoeken.
0: Mas Jesus disse o que você.
1: E Jesus heeft ook gezegd.
0: Estava de uma mulher, agora.
1: Er was een vrouw.
0: Estava de 10 moneden.
1: Ze had 10 munten.
0: Com despido.
1: Door onvoorzichtigheid.
0: Uma moneda perde.
1: Raakte 1 munt kwijt.
0: Ora moneda perde.
1: Wanneer je een munt kwijt hebt
0: geraakt. Moneda dat symboliseert.
1: Een munt symboliseert.
0: Uma persona.
1: Een persoon.
0: Que não sabe que está perdido.
1: Die niet weet dat hij verloren is.
0: Quel moneda non sa che sta perdita.
1: Een munt weet niet.
0: Ah, mi sa che moneda sta di.
1: Ik weet dat
0: een munt. Quel moneda non sa.
1: Maar een munt zegt weet.
0: Moet dat differente voor die carne.
1: Het is verschillend van.
0: E carne estava da saca da perdida.
1: Maar hij weet niet hoe hij.
0: Vai levar da torre para buscar.
1: De herder ging
0: hem zoeken. Por uma maneira de perdi.
1: De munt is verloren.
0: Para representar.
1: En dat reden
0: ze. De personen de nosso mundo.
1: De personen in onze wereld.
0: Na nos saco na de perdi.
1: Ze weten niet eens dat ze verloren zijn.
0: Numa de quatro elementos que nós estamos estudando aqui.
1: In deze vier elementen die we bestuderen.
0: E grupo de mais grande.
1: De grootste groep.
0: Para representar a moneda.
1: Representeert de munt.
0: Mas a maioria no saco na de perdi. Deus se sabe quando está perdido.
1: God weet wel wat ze verloren zijn.
0: Pero não sabe.
1: Maar zij weten
0: het. Inimigo está assim para não descobrir tampouco.
1: De vijand wil niet dat zij het ontdekken.
0: Para não cair riba.
1: Dat ze niet ontdekken dat ze
0: verloren zijn. Mas Deus vem avisar.
1: God is gekomen om je te vertellen.
0: E se você não tem Jesus. Se você não tem Jesus.
1: Als je Jezus niet hebt.
0: Você existe.
1: Dan besta je.
0: Ou você conta.
1: Je zit.
0: Ou você conta.
1: Je kan meetellen.
0: Pero não conta conta aí, mas pronto, vou tomar.
1: Maar tel mee dat je spoedig zal sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Omdat Jezus dat biedt.
1: Want Jezus is leven.
0: Is separat van Jezus kunnen voor biva.
1: Gescheiden van Jezus kan je niet leven.
0: Nos voor existie.
1: Wij kunnen bestaan.
0: Pero biva.
1: Maar leven.
0: Nos meeste die meer contact op biva.
1: Wij hebben contact met Jezus.
0: Wat denk je van
1: mij? Wij volgen.
0: Dat is een camilla bij bouwen de vide.
1: Er is een weg om jou te brengen.
0: Ik doe een verdad om die bouwen de vide.
1: Er is een waarheid om je te brengen naar het leven.
0: E tu três podem dizer que Jesus
1: é Jesus.
0: Podem dizer que Jesus é caminho, é vida. É verdade, é vida.
1: É
0: vida mesmo. Que me imagina quantas pessoas no qual eu estou perdido.
1: Stel je nou voor hoeveel mensen vandaag verloren zijn.
0: E não sabem.
1: En ze weten het.
0: Ja, we hebben gezegd dat na een jaar jaar.
1: Ze vieren dat ze een jaar ouder zijn
0: geworden. Een jaar
1: jaar.
0: Mama, je bent 50.
1: Ik ben 50 geworden.
0: Man, preparado.
1: Maar bereid je voor.
0: Dit is wat ik moet zeggen, een jaar nieuw.
1: Straks begin je een nieuw jaar.
0: En dat is een jaar nieuw.
1: Een nieuw jaar.
0: Dat is een jaar nieuw.
1: En dat is een jaar van dood.
0: Dos años muerto.
1: Twee jaar dood.
0: Tres años muerto.
1: Drie jaar dood.
0: Está contando de novo.
1: Je begint opnieuw te tellen.
0: Dus als je verlaat in Jesus, dan zou ik op je wel gezegd.
1: Gescheiden van God kunnen we niet leven geliefden.
0: Que bij Jesus quer trazer a moneda na aqui.
1: Jezus wil deze munt vinden.
0: Por mim que tempo de busca da cava.
1: Voordat de zoektijd voorbij is.
0: Dus ik wil wat goed in Bijbel.
1: Als je in de Bijbel
0: kijkt. Dus ik wil in Lucas 25. Kijk op als je naar de mannen.
1: Wat gebeurde er?
0: Wat bij jou? Nou, ik heb de waard doorheen. Ik heb de waard doorheen.
1: Dan moet ik het aan de waard geven, maar dat kan niet.
0: Waar doe jij mijn niveau? Jezus heeft je ook geen
1: thuis.
0: Ik
1: weet het wel. Ga verder.
0: Oké, kun je maar gewoon imaginaal?
1: Stel je nou voor.
0: cuánto cosas Dios está haciendo.
1: Bij wat
0: dat zijn we niet te lang aquí.
1: Om deze munt te vinden.
0: Want het gevaar is.
1: Want het gevaar is.
0: Dat ze niet weten dat ze verloren
1: zijn.
0: Per dice che periodo di búsqueda acaba.
1: Maar de zoektijd is zo voorbij.
0: Dice que
1: het is zo voorbij.
0: Otro es para que tú.
1: Als je volgend jaar in stilstaat.
0: Nog een dag door binnen is voor de Jezus zo autisme.
1: Dood.
0: Nee, 2027.
1: Ja, 2007.
0: Pero dat zijn 6000 jaar, man, dat Dios dient te bestaan doen.
1: Maar het zijn 6000 jaar bij elkaar dat Jezus de mensen zoekt.
0: Hoe die Adam kwijt?
1: Vanaf Adam en Eva.
0: 6000.
1: 4000
0: jaar voor Jezus kwam.
1: 4000 jaar voordat Jezus kwam.
0: 2000 jaar voordat
1: Jezus kwam. En 2000 jaar
0: voordat Jezus kwam. 6000 jaar.
1: 6000 jaar.
0: Que para nós para que porque Dios aquí está perseverando.
1: Als we stilstaan, dan zien we dat het een volk op
0: God. 6000 jaar kabarum.
1: Laat
0: me je één ding
1: vertellen.
0: Misschien krijg je een andere kans.
1: Voordat je nog
0: huis gaat,
1: weet dat God je zoekt.
0: Misschien ben
1: je op een
0: schaap
1: dat verloren is.
0: Een munt.
1: Of
0: een
1: munt.
0: Of
1: de verloren zoon. Of de verloren zoon thuis. Eén
0: van hun
1: ben je.
0: Maar
1: dat is
0: de
1: andere
0: kant.
1: Of je moet zeggen, pastoor, ik ben niet verloren.
0: Maar ik wil
1: de kamer
0: daarmee rusten.
1: En dan ga je
0: daar
1: met je
0: voeten. Om eens haar
1: goed te gaan. Deze vrouw begon te bezemen en zoeken.
0: En toen zin de bela.
1: En ze deed een lamp.
0: El lampje que representa la palabra de Dios.
1: En die kaars representeerde
0: het. Que me dice zin de bela, zin de lamp en palabra de Dios.
1: De kerk deed de kaars
0: en ze goed te gaan.
1: En ze begon te zoeken.
0: Buscar een moneda que perde.
1: Zoeken naar de munt dat verloren
0: is. Dios, lo que nosotros durante dos semanas.
1: En wat we gaan doen gedurende deze 2 weken.
0: Buscar de persona que Dios quería.
1: Zoeken.
0: Dios está en la categoría
1: God weet
0: in
1: welke categorie je valt.
0: Un carne, un moneda, un diosa.
1: Een schaap, een munt, God weet.
0: Hecho,
1: het feit is.
0: Que mi puta perdí. Amen.
1: Dat nu en ik verloren zijn.
0: Toen de señora Ana es una moneda que.
1: Toen die mevrouw de munt vond.
0: Celebración de ti.
1: Was er een feest.
0: Gozo de alegría.
1: Vreugde.
0: Was er een moneda que
1: de munt was verloren.
0: Man, maar hoe komen die oren? Een moneda que te perdí.
1: Onder de grond.
0: Na Amerika.
1: In Amerika.
0: Hoe heet dat?
1: Zet iemand.
0: is wrong. Enak. O di ko gusto mang bigkit pa sa tao ng pamilya. Kaya tendinos yung mga rote ni Diyo ngayon. Unto ko matende.
1: Unto ko matende.
0: Unto ko skain.
1: Wanneer je taal ergens hoort, dan probeer je te identificeren met de persoon.
0: Unto ko skain.
1: Je zoekt de persoon.
0: Oh, ik ben er lang.
1: Nu ben ik in Nederland.
0: Ayer nos fuimos a la mezquita.
1: Gisteren waren we in de mezquita.
0: Nos fuimos a la tienda.
1: We gingen naar een winkel.
0: Maar mire, el nos mire bandera de Curaçao.
1: We hebben de vlag van Curaçao buiten
0: gezien. Oh, wat prachtig. Oh, die bandera.
1: Heel veel vlaggen.
0: Blue
1: Bay.
0: Blue Bay.
1: Zeg je niet lekker?
0: Zeg
1: je niet lekker? Zeg je niet lekker?
0: Ja, ik bedoel, papi, heb ik er niet wat. Ik kwam niet lekker. Wat prijs je voor mij? En dat is de bedoeling.
1: Zeg je naar binnen?
0: Je moet zorgen dan.
1: Zeg ja.
0: Roman, wat zit hier voor boom, kerel?
1: Want je bent ver van Curaçao. Maar wanneer je
0: een mens ontmoet
1: die je identificeert, voel je je goed. Kan je voorstellen hoe
0: God zich
1: voelt?
0: Wanneer
1: je
0: eigenlijk
1: een van zijn kinderen vindt. Ik kan het niet met
0: menselijke woorden
1: uitleggen.
0: De
1: derde, de zoon.
0: Je prodigo.
1: De verloren zoon.
0: Je doet een kaas.
1: Hij is thuis. Hij
0: heeft
1: alles.
0: Hij
1: is de jongste van haar.
0: Per definitie.
1: Per definitie.
0: Per regla.
1: Voor de regel.
0: En no puede su herencia prometer hijo más grande.
1: Kan hij geen erfenis krijgen voor de oudste zoon.
0: Per el mundo y poco mis aquí.
1: Maar de wereld buiten toch.
0: De la guardia por internet, de la guardia por app, de la guardia por info.
1: En alles wat daar buiten is.
0: Ik heb bij info.
1: En hij wil daar buiten gaan.
0: Dat heb ik gezegd.
1: En ik kwam bij de vader.
0: Ik heb dat aan mijn regel.
1: Vader, ik weet
0: de regels. Data,
1: ik weet vader.
0: Para mí es mi herencia.
1: Om mijn erfenis te krijgen.
0: Me tengo guardado un muro.
1: Ik moet wachten tot u sterft.
0: Entonces, vieron cuando voy a prometer.
1: En mijn oudste broer moet eerst krijgen dan ik.
0: Pero data.
1: Mijn vader.
0: Die meeste bij mijn muro.
1: Ik moet even naar de wereld.
0: Sorry, pero me tengo bij mijn muro.
1: Sorry, maar ik moet naar de wereld.
0: Die nieuwe manier mijn pakket is bij mijn muro.
1: Ik kan niet wachten. Maar ik moet naar de wereld.
0: Tengo bij mijn muro.
1: Ik moet even naar de wereld.
0: Laten we oké, maar we komen door de post.
1: Oké, je begrijpt alles.
0: We kunnen de regels
1: niet
0: overtreden.
1: We kunnen de regels niet overtreden.
0: Maar ik zal ook eens pensen.
1: En hij begon te denken.
0: Plan B. Tata?
1: Vader?
0: Oké. De mi mente?
1: In mijn gedachte.
0: Va morir.
1: Ben je gestorven?
0: Wordt dan morto de mi mente.
1: Dood in mijn gedachte.
0: Mijn moeder, mijn moeder komt.
1: Mijn broer telt niet mee.
0: Na mijn herencia.
1: Je
0: wil een naam niet kapot.
1: Want als je dat niet geeft, neem ik
0: het. Maar je dacht dat, wil ik dat niet? Ik heb schaamde daar nog aan.
1: Oh, is het toch waar? Geen schandaal.
0: Wat is die op dan nog aan?
1: En hij ging maar mee.
0: Ben je aan het verleden?
1: Zodat de zoon zijn erfenis kreeg.
0: Ik denk dat dat voor je is, ja.
1: Terwijl de vader bezig was met de voorbereidingen voor de overdracht.
0: Wat? Zie, wat de vader had bestaan.
1: De vader zegt, als je iets mist, zeg het tegen mij.
0: Dat zie je dan.
1: Ik verdubbel het.
0: Ik moet je hier voor die hoopje beleggen.
1: Maar mijn kind buiten.
0: Daar dan mijn nokke tende.
1: Vader, ik wil
0: niet
1: horen. Ik moet gaan.
0: Maar mijn kind, hier binnen heb je
1: zekerheid.
0: Maar hier ben je
1: beschermd.
0: Hier
1: ontbreek je niet.
0: En voor die hoopje beleggen.
1: Buiten is er heel veel gevaar.
0: En voor die hoopje manipulatie.
1: Buiten is er veel manipulatie.
0: Engangen.
1: Leugen.
0: Falsificatie.
1: Valsheid.
2: Vervalsing.
0: Oké, okay. Gewendig, wie ook kennen.
1: Dus mijn kind, blijf.
0: Hierman, het had er nog voor een compensatie.
1: De vader kon de zoon niet overtuigen om te blijven.
0: Zie je dat hij creëert spatie bij jou bij? Creëert spatie?
1: Hij moest de ruimte creëren voor de zoon
0: bij jou bij.
1: Om te gaan.
0: Hierman, ik ook bij.
1: En de zoon ging.
0: Toen onze zijn.
1: Na zijn geld.
0: Bij.
1: En ging weg.
0: Waarom kreeg je wat in koos?
1: Wanneer je dingen hebt.
0: Ik schilder wat die in de rode.
1: Heb je altijd wat die mensen.
0: Als we dat halen, wat is dit?
1: Want het gaat niet om
0: wat jou. Wat is dat? Wat kan dat kreeg? Het is een eind demonstratie. Dat is een grap.
1: Het is in de geld die je zegt, maar niet jou.
0: Kun je naar de rekenen?
1: Ik heb het al gezien.
0: Ik kom zelf naar de rekenen voor mij. Want ik kan niet naar die kast dat toch maar wat is dit?
1: Dat denk je. Ik denk dat je bijna omver trekt.
0: En daarom kan je naar die stad. Wat kan dat kreeg? Want ik kon dat niet.
1: Wanneer ze je zeggen, je ziet er goed uit.
0: Ma che del mio uomo si tutte le brume.
1: Ma è stato con le cose.
0: Per uomo di anno un anti mestè.
1: Ma che ha iets dat ze nodig hebben.
0: E domani come sta tornando.
1: E dan beginnen ze echt te verzien.
0: E levamo.
1: Ze verhogen je.
0: Ma moet je nog zo'n kwijt in de manus verpere.
1: Ma zorg voor ons. We raken alles kwijt. Ons gezond verstand.
0: Domani. Finalmente lo puse in capo.
1: Uiteindelijk wanneer geld op.
0: Ja, una pant o bente catena.
1: Een pand, je ketting of je verkoopt.
0: Ma cosa ti farà che ora è greco, quanta patata.
1: Het
0: tipo dat
1: dat
0: ding
1: dat het goed dat
0: nooit met hem zou zijn.
1: Dat niemand je meer zegt dat je er goed uitzag en geweldig. geweldig bent.
0: Non lo voglio
1: fare. E se la dico.
0: So grande di esterno.
1: Wat ze nodig hebben is op.
0: Maar Bijbel komt nog een keer over.
1: De Bijbel vertelt ons over deze
0: jongeman.
1: Hij kwam terecht in een varkensstal.
0: Hij moet zorgen voor de
1: varkensstal.
0: Een jongeman in zijn huis.
1: Een jongeman die thuis.
0: Zijn soldaat.
1: Bij zijn vader.
0: Criëren dat dat zijn
1: die. Hij werd gediend door diens knecht.
0: Maar door zijn hoogmoed.
1: Zijn
0: arrogantie.
1: Zijn orgullo. Zijn hoogmoed.
0: Rebeldia.
1: Zijn opstand. Papai. Om weg te gaan.
0: Maar lees prins naar lo contrario.
1: Heeft hij tegenovergestelde ervaring.
0: Ahora bestia.
1: Nu was hij onder de dieren.
0: Por cierto, cuerpo.
1: Onder de zorg voor de varkens.
0: Van zo'n mensen zijn in een palacio.
1: Als iemand vanuit een paleis
0: gaat. Om
1: terecht te komen in een varkensstal.
0: Dan neem je aan dat het is een soort. Stel
1: nog voor de verlaging van hoog naar laag.
0: Maar in het ding weer.
1: Daar moest hij komen.
0: Wil ik ons recorden.
1: Om te erkennen en te herinneren
0: padre,
1: dat hij kruis bij zijn vader dat de dienstknechten het beter hadden dan hem.
0: Opa,
1: waarom?
0: Arrogantie.
1: Door arrogantie.
0: Door
1: hoogmoed. Door hoogmoed.
0: Door desobediencia.
1: Door ongehoorzaamheid. Om de vader te laten zien ik wil gaan. En hij was niet voorbereid. Hij moest zorgen voor de varkens.
0: Maar ik heb je woorden van wagen die banden.
1: Stel je nog voor de varkens kijken naar steen aan.
0: Ja, dat is een varkens. Zou niet naar
1: laat maar, neem maar niets van ons. Pas op.
0: Zo moet alles dat doen.
1: Want je bent een misbruiker.
0: En je wil dus die nog?
1: Eigenlijk moet je ons
0: niet doen. Zo niets, pak wil.
1: Denk niet in deze kamer op te nemen. Waarom mensen moeten komen?
0: Para comprender nada de Dios.
1: Om te begrijpen dat ze God hebben verlaten.
0: Ze hebben ze heel goed om
1: de laatste kind.
0: Era
1: hij is thuis gebleven.
0: Supuestamente.
1: Zo
0: gezegd. Su tata.
1: Om te zorgen voor zijn vader.
0: Para proteger su tata.
1: Om zijn vader te beschermen.
0: Para estar un bendito
1: para su tata. Zeker te zijn voor zijn vader.
0: De repente, mano.
1: Plotseling, op een dag.
0: Hij had een kriek.
1: Wordt hij geschreeuw.
0: Ela llega!
1: Hij is gekomen.
0: Atenta,
1: Pim!
0: Man, ik heb een
1: wakker
0: aan het werk. Ik heb een
1: wakker
0: aan het werk. Het was
1: de broer die naar huis kwam. Hij ging verder weg.
0: Maar dan nog invite mis. Zodat ze hem niet eens
1: uitnodigen. Welkom te heden aan die ondankbare.
0: Ze komt daar.
1: Hoe kan het?
0: Kie heb je zeker? Kie heb je een droge?
1: Wat is hij weer komen doen?
0: En nou moet ik nou moeien, hè?
1: Waarom is hij daar niet gestorven?
0: Het heb je niet dat is ik kom je ding droge.
1: Wil het beetje dat ik heb van mij afpakken?
0: Wil maar nou horen.
1: Niet wanneer.
0: Dat de vader zijn zoon
1: tegemoet ging.
0: Hoe moet ons combineren?
1: Goed dat wij begrijpen.
0: Tata,
1: de vader,
0: a pesar de cos,
1: ondanks alles,
0: nunca lo hemos ido,
1: is nooit de zon gaan zoeken.
0: Maar Dios no forzado.
1: God dwingt jou niet.
0: Dios no obligado.
1: God verplicht jou niet.
0: Si vuelas de Dios,
1: als je God verlaat,
0: vuelas de vida.
1: Heb je het leven verlaat.
0: Je hebt redding
1: verlaat.
0: Je hebt
1: het eeuwig leven
0: Dios
1: verlaat.
0: No te va a buscar.
1: God gaat jou niet zoeken.
0: Si un día,
1: als je op een dag
0: weer
1: je verstand
0: y poder sellar de back,
1: en je verlangt naar
0: God, voor arrepentir. Y vos coges camino para el cielo, camino para la iglesia, camino para Dios.
1: En je wil weer de weg van de kerk of de weg van de God gaan.
0: Dios lo contra por mitad de camino.
1: God
0: jou begroet. Amen. Amen.
1: God dwingt jou niet.
0: En dat obligado.
1: Hij verplicht jou.
0: En dat imponeert
1: op jou. Hij zet geen druk op jou.
0: Maar Dios simplemente te nou informatie.
1: Hij geeft je simpelweg de informatie.
0: Die voor van de compensatie voor amen.
1: Probeert jou ervan te overtuigen.
0: Wil man, lo que Dios quiere para comprender dat nunca por forzarnos.
1: Wat God wil dat je begrijpt, hij zal ons nooit dwingen.
0: Hij creëert ons.
1: Hij heeft ons geschapen.
0: Dios creëert ons met libertad, escoger.
1: God heeft ons met de vrije wil geschapen.
0: Dat moest niet sabio lopen.
1: Wij moeten weten
0: compassie, uso,
1: hoe gebruik te maken
0: die nosse score,
1: van onze keuze,
0: poder, de
1: keuze van de macht om te kunnen kiezen.
0: Dus we maken un escogo, Roberto. Uno, no dos. Un escogo, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze, niet twee, één verkeerde keuze.
0: Dan moet je pakken met wat thema's.
1: Dan is het goedenavond, het ligt maar uit.
0: Un escogo, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze.
0: Iemand
1: en je bent het niet meer.
0: Sta ooit hier om aan te binnen, dat ik dat weer kon.
1: Toen deze broer aankwam en zijn vader ging
0: maar
1: in
0: de groep. Probeer
1: deze vader te begrijpen.
0: Kun je nou weer wakker jongen?
1: Hij keek niet eens naar die zon weg.
0: Eerst dat ik een jongen ben.
1: Het feit is dat hij terug
0: is. Je ziet de konta.
1: Dat telt.
0: Nunca nos estamos esperé.
1: Hij is nooit
0: gevoeld.
1: Maar doordat de zoon is weg.
0: Ik word obligeerd in die berg.
1: Kon hem niet
0: Ze
1: hebben hun hart achterna gegaan. Maar jij zit hier.
0: qué corazón hay?
1: Met dat hart,
0: tampoco va a salvar.
1: Ga je ook niet gered worden.
0: Daar weer maar die weg.
1: Toen de zoon terugkwam,
0: heeft hij opgelegd dat hij moest dienen, zo'n man.
1: Moest hij begrijpen dat hij zijn broer moest liefhebben.
0: A pesar de todo lo que le hacía.
1: Ondanks alles wat hij deed.
0: En hij
1: was niet gereed om lief te hebben. En de vader
0: begreep dat.
1: Dus,
0: deze
1: zoon was veel verder dan degene die is
0: weggegaan. Maar
1: degene kwam tot bekering
0: komen. Want hij
1: begreep dat hij
0: geen kwaad had. Maar
1: degene die geen kwaad had en hier was. God wil spreken tot ons
0: vanuit.
1: God wil je zeggen. Misschien ben je geen schaap. Want je bent bij de kudde gebleven. Misschien ben je geen munt. Want je realiseert je dat God je aan het geroepen
0: heeft. Nooit mij.
1: En nooit weggegaan.
0: Je bent orgulloso.
1: Ik ben trots dat je bent gebleven.
0: Je bent gewoon kwaliteit mij.
1: En je kan vertellen hoeveel zijn weggegaan. Maar de vraag is, jij die niet bent weggegaan, je bent geen schaap, je bent geen
0: schaap,
1: je bent geen verloren zoon.
0: Ben je
1: hier vanuit je hart? Ben je ook echt hier met de overtuiging vanuit je hart? Wil je deel zijn van de feestvreugde van de vader? Dat zijn kind terug is gekeerd. Als jij dat kind bent,
0: bomba.
1: Je bent niet weggegaan. Je hebt nooit iets kwijtgeraakt. Ik ben thuis.
0: Beluister
1: mij.
0: Is
1: je hart goed met God? Ik wil voor u bidden. Het feit dat je bent gebleven, niet om wat je
0: krijgt,
1: maar vanwege het feit dat God
0: jou
1: heeft geroepen uit de duisternis.
0: Mumbai?
1: Je bent niet weggegaan.
0: Niet plan, niet
1: en je hebt ook geen plan om weg te gaan.
0: Pero representa Dios.
1: Maar wil je God representeren?
0: Lo que representa Botata.
1: Je wil je vader representeren.
0: Porque para ella mire amor de Botata del Bo.
1: Wil dat de mensen de liefde van de vader in jou zien.
0: Si vos te persone, lo
1: als je zo iemand bent, wil je niet opstaan. Als je zo iemand bent, wil je opstaan. Je bent niet de verloren schaap, de munt of de verloren zoon. Maar je weet wat in de zin die je doet. Je vader niet eens is met jou. Hij houdt nog steeds van jou. Maar wil je
0: een
1: besluit nemen vanochtend? Je wilt de liefde van de vader niet kwijtraken. Je wilt niet in de angst leven zoals een schaap dat verloren is. Je wilt niet zijn als een munt dat verloren is, niemand weet het. Je weet het niet. Je wilt niet als de opstandige verloren zoon zijn. Je hebt geen geduld.
0: Arrogant.
1: Je bent arrogant. Hoogmoedig.
0: Je bent gereed om God te gaan. Het
1: kleinste dat gebeurt
0: en
1: je gaat weg. Is het
0: een
1: deel van jouw agenda? Ik wil voor u bidden. Je bent
0: thuisgebleven.
1: Wat voor hart heb jij?
0: Oké, we moeten jou zo'n woord middelang. Wat ik met middelang, middelang. Middelang, middelang. Ik wil de jongen in de kaart, want hij is zo'n prachtig mee voor dit determinaat.
1: Als je kind bent en thuis bent gebleven,
0: je
1: prachtig
0: bent. Je wil zeggen, ik wil de jongen op een kont, dan moet ik dit heel goed.
1: En je wil God zeggen, ik reken op mij in deze tijd.
0: Ik heb het niet.
1: Ik nodig je uit om naar voren te komen.
0: Kijk naar het verschil.
1: Kijk naar het verschil.
0: Pak het differential.
1: Kijk naar het verschil.
0: Wie kan dit?
1: Kom naar voren.
0: Wie kan ons deze hond?
1: Kom, laten wij samen bidden.
0: Nos toque resultar de la carne y no perdí.
1: We willen niet de verloren schaap zijn.
0: Nos quiere estar en economía de la
1: mujer. We willen niet als de verloren munt zijn.
0: Ni yo brody por
1: el perdí. Niet als de verloren zoon.
0: Ni yo que queda casa perdí.
1: En niet dat kind dat thuis is gebleven.
0: Nos quiere estar servidor de Dios.
1: We willen het dienstrecht
0: zijn. Hombre, que agradecido a Dios.
1: Dankbare man en zoon van God.
0: Yo voy a dar mi vida. Lo que Dios hace para mí.
1: Wat God voor mij heeft gedaan.
0: Él lo consigue.
1: Kunnen mensen niet doen.
0: Dios en mi corazón te va a ti a él.
1: Zijn hart klopt nog steeds. God zorgt ervoor dat mijn hart nog steeds klopt.
0: Dat
1: gaat niet automatisch. Het klopt omdat God dat
0: niet
1: adem.
0: Dat
1: God
0: dat
1: niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat niet adem. Dat God dat
0: se Deus para me dizer aí.
1: Mas o que está na tu?
0: Quero saber.
1: Ik wil voor u bidden.
0: Dat die bij mensen die moesten worden met Dios.
1: Schaam je om te laten zien dat je met God bent?
0: Dat die visie op in die land die?
1: Is het moeilijk om naar voren te komen?
0: Die is er bij Dios.
1: Kom bij God.
0: Die is er bij Jesus.
1: Kom bij Jezus.
0: Is het spantabel dat Dios staat door God?
1: Je hoeft niet
0: angstig
1: te worden.
0: Simpelweg
1: om jezelf.
0: Je te buscar de woord.
1: Om te laten
0: zien. Een
1: kleine beweging.
0: Heer, ik ben opgestaan.
1: Maar ik heb je gezien.
0: Maar ik heb
1: je uitgenodigd
0: om naar voren te komen. Waarom ben je niet
1: gekomen? Waarom ben je niet naar voren gekomen?
0: Bravo, dat vind je niet.
1: Wanneer je vraagt, moet ik
0: antwoord geven
1: zoals je het wilt, zoals je het wenst. Als ik je alleen maar zeg, ik heb je gehoord, ben je niet blij.
0: Want
1: je
0: wil actuar.
1: Je wil dat ik handel.
0: Door die bindi.
1: Dus kom naar voren.
0: Misschien nog eens in Dios ayer.
1: We hebben God nodig vanaf gisteren.
0: Ah, oui.
1: Vandaag
0: no, ja.
1: En morgen.
0: Tenho mais de pastor, mas não basta que encoste a calma. Não basta que nos cobre.
1: Tenho
0: mais. Tenho um manto outro para passar o sol. Tenho um manto.
1: Oh, hem, zijn of haar hand vast. Ik wil je niet afschrikken. We leven in een werkelijke wereld. Wat gaat er gebeuren? Doordat wij ons elkaars handen vasthouden. Als deze platform naar beneden komt, gaat niemand hier.
0: En dat pas ook naar de wat bijlando.
1: Het is gebeurd
0: dat ze zich niet
1: kunnen voorstellen dat het dak naar beneden zou zakken.
0: Algunas salen de la mayoría bij.
1: Sommigen zijn eruit gekomen, maar velen zijn
0: gegaan. Na Venezuela.
1: In Venezuela.
0: De na celebración.
1: En hun feest vreugde.
0: Een temblor, man. Dos temblor.
1: Aardbeving, twee aardbevingen.
0: Maar nog geen nu en ni reza.
1: Niemand kreeg de kans om te bidden.
0: Niet preparar.
1: Niet voor te bereiden.
0: Ni nada.
1: Om niets te doen.
0: Proberen
1: om te rennen was zelfs moeilijk. En duizenden zijn overleden. In welke conditie zijn ze weggegaan?
0: Wat espera?
1: U
0: verwacht
1: dat u het morgen zal goed maken. Maar wie zegt dat morgen voor jou is? Is vandaag voldoende? Wil je dat morgen hetzelfde is? Doe het vandaag. Beslis vandaag.
0: Si llega,
1: als morgen niet komt,
0: por lo menos
1: dan ben je op zijn minst gekomen. We gaan bidden.
0: Señor Dios,
1: Heere God,
0: dank u.
1: Dank u wel, Heer.
0: Dank u voor vida.
1: Bedankt voor het leven.
0: Y dank u voor de oportunidad
1: en bedankt voor de gelegenheid dat wij redding kunnen
0: krijgen. Merece nada.
1: Wij verdienen niets.
0: Hago a gracia donde se nos vida eterna.
1: U door uw genade biedt ons het eeuwig leven aan.
0: Señor, ayúdanos a comprender.
1: Heere, help ons begrijpen.
0: Contanos a decidir que día nos
1: nacer. Niet wij hebben besloten de dag dat we geboren werden.
0: Hago a decidir que día nos nacer.
1: U hebt besloten wanneer wij geboren werden.
0: Es más, poco hasta decidir que día nos
1: morir. En u kunt zelf ook beslissen de dag dat we zullen sterven.
0: Pero, Señor, ahora tiempo de salvación.
1: Maar Heere, nu het tijd is van redding.
0: Porque por lo menos, Señor.
1: Wilt u op zijn
0: minst
1: helpen begrijpen
0: de oportunidad.
1: Dat nu de gelegenheid is.
0: Mañana puede demasiado
1: laat zijn. Morgen kan heel erg laat zijn.
0: Señor, nos no queda manera carne perdida.
1: Heer, we willen geen verloren schaap zijn.
0: Señor, nos no queda manera moneda perdida.
1: We willen geen verloren munt
0: nos
1: zijn.
0: No queda manera yuna perdida. Señor,
1: we willen geen
0: perdida.
1: Verloren zoon zijn.
0: Menos, Señor, manera yuna, para que era casi siendo perdida.
1: Maar zelfs niet degene die thuis was en toch verloren was.
0: Señor, nos queda criatura
1: Heer, we willen nieuwe schepsel
0: zijn. Mujer,
1: mannen en vrouwen.
0: Salvai transformava
1: Jesus.
0: Senhor, estava consciente.
1: Era tu além
0: para cá. Cambiamos de patente com a força.
1: Verandra nos van binnen naar buiten.
0: Larga, Senhor, pensar que porta nos objetivo.
1: Laat dit ons doel zijn.
0: Que porta alto de nossa agenda, Senhor.
1: Dat het een deel van onze agenda mag zijn.
0: Portanto, tem, Senhor.
1: Dat zo
0: lang. Porque a oportunidade para a vida eterna.
1: U ons de gelegenheid geeft voor
0: heel. Ajuda-nos, Senhor.
1: Help ons, Heer.
0: Alcança essa.
1: Om dit te kunnen behalen.
0: Señor, ayúdanos a comprender.
1: Heer, help ons begrijpen.
0: Liefde gevraagd hebt.
1: Dat het leven kwetsbaar is.
0: Abuimos te.
1: Vandaag zijn we er.
0: Mañana nos
1: tenemos. Morgen zijn we er niet meer.
0: Dank je, papa, voor ons.
1: Dank u wel dat u tot ons hebt gesproken.
0: Dank u wel voor dat u ons koetje dosima largo.
1: Bedankt voor de gelegenheid dat we 2 weken lang.
0: Zijn we zo voluntad.
1: Kunnen luisteren volgens
0: je wil.
1: Blijf met ons.
0: Quieros.
1: Leid ons.
0: Bendicionaros.
1: Zegen ons.
0: Dat was oración.
1: Is ons gebed.
0: In naam van uw naam.
1: In de naam boven alle namen.
0: In naam van Jezus.
1: De naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Eterno Señor, dank u voor otro día.
1: Eeuwige Vader, dank u wel voor een nieuwe
2: dank
1: dag.
2: Dank u voor nos aquí nanco bon.
1: Bedankt dat u ons veilig hebt
2: gebracht. Señor, supía.
1: Wij gaan zitten aan uw voeten, Heer.
2: Papi con nos, Señor.
1: Spreek tot ons,
2: Heer. Un tata de papi con suyo,
1: nah. Zoals een vader spreekt tot zijn kind.
2: Instruinos.
1: Instrueer ons.
2: Y sáquenos por del lugar aquí.
1: En breng ons weg uit deze plaats.
2: Que convicción.
1: Met de overtuiging dat wij uw stem hebben gehoord. Wij vragen dit in Jezus' naam.
2: Amen.
1: Amen.
2: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop is Christus Jezus.
2: No tiene otro camino.
1: Er is geen andere weg.
2: Misasi banota, familia. Misasi banota.
1: Ik weet niet als het u is opgevallen.
2: Pero no está tratando canto un canto.
1: Maar wij proberen een lied te zingen.
2: Canto tema,
1: een themalied.
2: Para de nuevo esperanza.
1: Om u hoop te geven.
2: No sabe que el mundo ya no tiene esperanza.
1: We weten in deze wereld is er geen hoop.
2: Constante revoltando.
1: De dingen worden erger.
2: Pero por lo menos nos cubiaquinan.
1: Maar op zijn minst wij die hier zijn.
2: Nos tabisa.
1: Wij zeggen.
2: Que den Jesús esperanza.
1: Dat er in Jezus
2: amen.
1: Hoop is. Amen.
2: Dice pues en el papá mi den Cristo de
1: esperanza. Zeg degene naast jou in Christus is er hoop.
2: En zet
1: een glimlach op je gezicht.
2: Enige esperanza, dat is mij.
1: Iemand met hoop lacht.
2: Así está, en Cristo de esperanza.
1: Zo is het, in Christus is er hoop.
2: Es que da un buen día, buen noche.
1: Ik wil u welkom heten vanavond. En wij willen ook onze bezoekers via onze social media welkom heten.
2: Y me digo, sabe, que Dios,
1: en ik moet u zeggen, God heeft mooie dingen voor u voorbereid. Maar aangezien je al hier bent, wil ik je ook uitnodigen voor morgen. Dat je al het mogelijke doet om er te zijn. Waarom? Want morgen is het onderwerp heel belangrijk. Ik heb je al gezegd, de thema's volgen elkaar op. Morgenavond is het onderwerp.
2: No tiene otro camino para salvación.
1: Er is geen andere weg voor redding.
2: Mandy,
1: met andere woorden.
2: Si malo,
1: als je van plan bent ziek te worden. Bestraf je ziekte. En als je van plan bent te sterven. Stel je dood uit. Tot na deze seminar. En als je echt moet sterven. Sterf daarna. Maar deze dagen heeft God leven om jou te vertellen. En het is, weet zeker. Dat je op de juiste plaats bent. Op het juiste moment. Amen. Gisteren hadden we een heel belangrijk onderwerp. De Bijbel laat ons zien dat er één God is.
2: Verdad, verdad.
1: Waar of waar? Hoeveel geloven dat er één God is?
2: Gloria a Dios.
1: Un Dios de Heer. Er is één God.
2: Otro.
1: Er is geen andere.
2: Misschien
1: zijn er andere goden in de menselijke gedachten. Maar in werkelijkheid is er één God. En het is de schepper van alles. Hij is de God. Die doet. Die veroorzaakt dat mijn hart klopt. Dat onze longen functioneren. En ik moet u vertellen.
2: Oké, we zijn er te mijken aan het festijn aan Roman. De batterijen worden opgeladen.
1: Pas in ons woord presenteer palabra. Zodat wij het woord kunnen presenteren.
2: Dios.
3: Eén God.
2: Não tem dois, irmã.
3: Er is geen twee.
2: É Deus que me sabe sair a noite de sua palavra.
3: Deze God heeft gisteravond gezegd in zijn woord.
2: E não topa num outro Deus.
3: Dat hij geen andere God is tegengekomen.
2: Irmã, minha pergunta está agora.
3: Mijn vraag is nu.
2: Aba topa Deus.
3: Heb je deze God ontmoet? Vanaf Sabbat zoekt hij jou. Zo is het gisteravond. Heeft de Bijbel laten zien. Dat God geïnteresseerd is in
2: ons.
3: God heeft ons geschapen. Dat wij op zijn minst het besluit kunnen nemen. Om de eeuwigheid met hem door te brengen.
2: Amen. Quanto di noi siamo curiosi? Quanto di noi siamo in plan?
3: Ik ben nieuwsgierig, hoeveel van ons hebben het plan om voor altijd te leven met God? Laat me uw hand zien.
2: Amen.
3: Amen.
2: Quem não tinha plan ainda? Dat is nada estranho. Quem não tinha plan ainda?
3: Wie heeft dat plan niet? Er is
2: nada estranho. Se não tinha plan, isso cubo, nosso papi.
3: Als je het plan nog niet hebt, we bidden met je, we praten met je.
2: Passou da vale a pena.
3: Want het is het waard.
2: En
3: we hebben gisteravond ook gezien dat God niet verantwoordelijk is. Niet voor de pijn. Niet voor het lijden. Niet voor de armen. Mensen met een miserabel leven. God is daar niet verantwoordelijk voor. En veel minder voor zonde en dood. God is een God van leven. Amen. Hij is een God die zorgt dat mensen constant leven. En dat mensen kunnen genieten van het leven. Maar jammer genoeg. Zijn er mensen die hun wegen kiezen. Dat wat ze zaaien. Dat ze het ook moeten oogsten. Maar dat valt niet onder God. Waarom? Want God is er. Om ons te informeren. Om ons te leren.
2: Ayer noche nos merece.
3: Gisteravond hebben wij dat gezien. Weet je wie achter dit alles zit?
2: Dolor,
3: van pijn,
2: sofrimento,
3: lijden,
2: pica,
3: van zonde,
2: morto,
3: van dood.
2: De Bijbel heeft ons
3: gisteren gezegd.
2: Diabel,
3: het is de duivel.
2: Diabel te sungo que mira nos miserabel.
3: De duivel wil ons ellendig zien.
2: Diabel te rabi riba nos.
3: De duivel is boos op ons.
2: E no que mira nos.
3: Hij wil ons niet zien.
2: Obo, sabe como?
3: En weet je waarom?
2: Pastor, nos tem a imagem e semejanza de nos tata de
3: chefe. Wij hebben de beeld en gelijkenis van onze hemelse vader.
2: Door que podal Dios.
3: Doordat hij God niet kan slaan.
2: Eta bati a mi cubo.
3: Dan slaat hij jou en mij.
2: Pero Dios ta cubo, Roman.
3: Maar wanneer God met jou is.
2: Diabel te go para mira.
3: Dan
2: amen.
3: Moet hij staan en kijken.
2: Pastor,
3: amen.
2: Pone
3: want hij kan je niet aanraken.
2: Lamentablemente.
3: Jammer genoeg.
2: Die opiende,
3: zijn er velen.
2: No Dios.
3: Die niet met God. Niet
2: Antone
3: met God te maken willen
2: hebben. Bati,
3: en zij worden zijn speelgoed.
2: Het is een bieden, een familie, een bieden miserabel.
3: Hij maakt het leven van hun en hun familie ellendig.
2: Dat is het logische, papa,
3: en daar gaan we het vanavond over hebben. Wij zien dat God niet verantwoordelijk is. We hebben gezien hoe God alles geschapen heeft dat goed is. De eerste week heeft God alles geschapen. Er is niemand die mij kan zeggen dat God iets slechts gemaakt heeft. Alles wat God gemaakt had was goed en heel speciaal.
2: Sabira, de Bijbel moest er ons.
3: We hebben het gezien, de Bijbel heeft dat laten zien.
2: E diabo de sumo ta cambiando costan, Romano,
3: de duivel is degene die de dingen verandert.
2: E ora cambia costan.
3: En wanneer hij de dingen niet verandert. Dan geloven mensen dat veel eerder dan wat God gezegd
2: heeft.
3: Bijvoorbeeld. We hebben gehad over dat hij de dag veranderd heeft van middag naar avond. De duivel heeft de mensen in de wereld ervan overtuigd. Dat een dag verandert midden in de nacht.
2: Christo.
3: Heel zielig.
2: Dus nada cambia.
3: Niets verandert. In de gedachten van mensen. Heeft hij hun dat doen geloven?
2: Ja, en als hij dan keren zei.
3: Hij heeft hun dat doen geloven.
2: Oh, maar
3: ik en ik moet u even vertellen.
2: Si bota keren zei hoe noche.
3: Als je dit vanavond gelooft.
2: Ik heb het niet aan, maar ik moet niet meer vergeten. Si bota keren zei hoe noche.
3: Hef je handen niet op om niet, geen schaamte te krijgen.
2: Lekker mi sabo com amor.
3: Maar ik zeg het je met liefde.
2: Para comprender Dios.
3: Dat je God begrijpt.
2: Si bota keren.
3: Als je gelooft.
2: Un día te cambia.
3: Dat een dag verandert.
2: Jesus ora noche.
3: Om 12 uur in
2: si
3: de nacht.
2: Loge.
3: Volgens je horloge.
2: Momente,
3: je brein
2: dat de condition,
3: is dan in een conditie
2: para querer tu mentira.
3: Om alle leugen te accepteren.
2: Vos te quieres todo otro mentira.
3: Je gelooft alle andere leugens.
2: Kermendi.
3: Met andere woorden.
2: Als je gelooft
3: dat de dag eindigt.

0: See it there?
1: Pues imaginaba un mundo plat me made solo con luna rondó.
0: Stel je voor een platte wereld tussen de ronde zon en de ronde maan.
1: Y tiene veces luego anda discutiendo.
0: En mensen gaan de discussie met je aan.
1: Que mundo está plat.
0: Dat de wereld plat is.
1: Pues voor bijna rand, wat maar bonkai.
0: Maar als je bij de rand gaat, pas op dat je niet valt.
1: Oor man, que mundo está plat, ¿no?
0: Als de wereld plat is.
1: ¿Cómo te cuento un día?
0: Hoe kan je een dag tellen?
1: Pues op mundo draai rondo y su as en es rondo.
0: Want dat de wereld moet draaien om zijn as moet hij rond zijn.
1: Pues que está plat en puede draai.
0: Als het plat is kan het niet draaien.
1: Ore que está bota, macha bota, está caí.
0: Ore
1: draai boca bau.
0: Wanneer hij omdraait.
1: Turcos que está bota caí.
0: Alles wat erop is valt om.
1: Pero door que mundo está rondo.
0: Maar door de wereld rond is.
1: Y tiene un anticrack.
0: Het heeft een zwaartekracht.
1: Ese te pone el banco más, si no se cabe bau que no su.
0: En dan ook als zijn we ondersteboven, we weten het niet.
1: Pues, die kon, pues, turcos, rondo, die
0: waarom? Want alles om ons heen is hetzelfde.
1: Pero si mingue, mingue, pues, con mundo está plat,
0: maar als ik het in mijn brein registreer
1: dat, rondo,
0: is, dat de zon rond is,
1: luna está rondo,
0: de maan is rond,
1: sabe, luna está rondo de mundo 30 días.
0: Zeg me, hoe kan de maan dag in dag uit draaien om de aarde?
1: Con mundo está rondo de solo,
0: de hoe kan de wereld draaien om de zon?
1: De 360 días.
0: In 360 dagen.
1: Que me romano, maar hoe kon enemigo?
0: Om je te laten zien hoe ver de vijand is
1: gegaan,
0: dat hij mensen kan overtuigen dat de wereld plat is. Er zijn helaas discussies. Want ik zeg je dat ze zeggen je dat de wereld plat is. Het is niets vreemds als mensen je zeggen dat je van een aap afstamt. Mensen zijn geëvolueerd vanuit apen. We hebben nog steeds geen aap zien evolueren. Ik heb
1: 60
0: zoveel jaar
1: geleden.
0: Ik heb geen aap gezien die een mens is geworden. Mijn oma en mijn moeder die hebben het ook niet gezien.
1: Ik denk pas dat het in het
0: gaan. Het moet in de toekomst nog gaan gebeuren.
1: Maar inabo,
0: stel je voor. Welke aap zal een mens worden? Hoe heet die aap? Van wie is die familie?
1: Romana,
0: laten we serieus zijn. En begrijpen.
1: Diabel te manipulando con información,
0: dat de duivel de informatie manipuleert.
1: Banco de Bijbel.
0: Laten wij naar de Bijbel gaan.
1: Revelación capítulo 2.
0: Openbaring hoofdstuk 12. We gaan een platform neerzetten. Dat je God vanavond kan begrijpen.
1: Revelación capítulo 2, versículo 7, me lees.
0: Openbaring 12, ik lees vanaf vers 7.
1: Y estaba dat in guerra del cielo, Miguel y su ángelan estaba dat así guerra contra el dragón. Y el dragón y su ángelan estaba dat así guerra.
0: En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
1: Inan, versículo 8, inan, no prevalece, está el dragón y su ángelan, y no estaba dat in lugar más panang del cielo.
0: Vers 8, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
1: Y el dragón awardo tira abou, e colebra de antigüedad. Kende te awardo llama diabol y satanás, kende te ganha reinter mundo, y el awardo tira abou ribatera, y su ángel awardo tira outro con el abou.
0: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus de Bijbel zegt ons hoe alles is begonnen. Wij waren er niet. Wat wij doen is geloven wat God gezegd heeft.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wij moeten het alleen geloven. Want wij waren er niet. Maar we weten dat God waarheid spreekt.
1: Je palabra de Dios van
0: en het woord van God presenteert de waarheid. Het is aan ons of wij het geloven of niet. Maar de oorlog begon in de hemel. In het huis van God. Daarboven. Een engel. Die niet tevreden was.
1: Lucifer.
0: Hij heet Lucifer. Een speciale engel. Hij zong voor God. In de ochtend, in de middag. God schiep deze engel met muziek in zich. Hij zong alle tonen samen.
1: Tremendo angel.
0: Geweldig. Hij was de zanger. En hij presenteerde de melodie.
1: Speciaal, man. Dios crea así de.
0: Heel speciaal. God heeft hem zo geschapen.
1: Pero dat momento,
0: maar op een gegeven moment
1: sentí,
0: voelde deze engel.

0: Dios no estaba dando suficiente atención.
1: Dat God hem niet voldoende aandacht gaf.
0: Entonces, su envidia,
1: en zijn neid,
0: su jalousie,
1: zijn jaloezie, die begon.
0: Fez su mestre, hermana.
1: Vanuit zichzelf.
0: E con la chiesali.
1: Kwam dit naar voren.
0: Otro ser de in cielo per mirar riba je.
1: Er was geen enkel ander wezen in de hemel om, om het voorbeeld over te nemen.
0: Miguel.
1: Maar hij begon jaloers te worden op Michael.
0: Miguel Jesús.
1: We weten Michael is
0: Jezus. Jesús,
1: Jezus heeft de gedaante van een mens. Toen hij in de hemel was, had hij de gedaante van een engel.
0: Lucifer, mirando con Dios, estaba tuvo contacto.
1: Lucifer die zag dat God contact had met deze engel. Die begon met zijn
0: jaloezie.
1: En dit begon zich langzaam aan te ontwikkelen. En op
0: een
1: gegeven moment begon hij met een klikje in de hemel.
0: Groepje.
1: Wanneer mensen dit doen, is het de imitatie van de duivel. Want de duivel is begonnen in de hemel. In het huis van God. En hij dacht, God weet het niet. Dat God het niet begrijpt. Maar hij is vergeten dat God hem heeft geschapen. God gaf hem de ruimte om het kwaad in hem te laten ontwikkelen. Op een gegeven moment begon hij met het plannen van een verkeerd concept. Hij begon met leugen.
0: Creando duda.
1: Twijfel brengen. Wanneer we horen dat er oorlog was in de hemel. Is het niet dat als in het Midden-Oosten met bommen? Het oorlog in de hemel was een oorlog van verkeerd beeldstelling.
0: Informatie dutoso.
1: Twijfelachtige informatie. Toen Lucifer dit heeft uitgezaaid. Als God hem had vernietigd. Bleef het toch in de gedachten van de andere engelen. En God moet dan allemaal elimineren. Want God zijnde.
0: Dat ik like
1: moest hij dit laten ontwikkelen. Deze verkeerde gedachtegang. Zodat elke engel zich kan realiseren. Wat Lucifer begonnen is.
0: En dat is dat hij egera.
1: En dat is, het, is de oorlog.
0: Dat een guerra entre verdad con error.
1: Een oorlog tussen waarheid en leugen. Leugen is verspreid in de hemel.
0: O Dios, Dios de verdad, Romana.
1: God is een God van waarheid.
0: Su naturaleza simplemente está amor.
1: Zijn natuur is, van, is gewoon de liefde.
0: Romana, camina bon amor, bo misteren en verdad.
1: Waar je liefde hebt, moet je waarheid vinden.
0: Y camina bon verdad, bo misteren en amor,
1: waar je waarheid vindt, moet je liefde vinden.
0: Por de otro.
1: Je kan ze niet scheiden van elkaar.
0: Pensé, Dios la que desarrollé.
1: Daarom moet God dit zich laten ontwikkelen.
0: Finalmente,
1: zodat uiteindelijk.
0: Dios se llama reunión, Dios se llama reunión.
1: God heeft een vergadering bijeengeroepen. En heeft gezegd tegen de engelen die bij hem willen blijven. Een besluit moeten nemen. En degenen die bij Lucifer willen horen moeten een besluit nemen.
0: Amen.
1: Amen.
0: In
1: het leven moet er een punt komen dat je een besluit wil nemen waar je de eeuwigheid wil doorbrengen. Of je brengt het door met God. Of je brengt het door ver van God. God heeft de vergadering
0: ingeroepen.
1: Een derde deel heeft gekozen om met Lucifer te blijven. Want misschien heeft hij. Misschien is wat hij zegt correct.
0: Oké, Dios dice oké.
1: God zegt oké.
0: Maar
1: het andere deel heeft gekozen voor God. En om dan te begrijpen. De omstandigheden die in de hemel
0: waren.
1: Lucifer heeft verdeeldheid gebracht. Waar er altijd harmonie was.
0: Unidad.
1: Eenheid.
0: Amor,
1: liefde,
0: bendición,
1: zegen,
0: gozo,
1: vreugde,
0: Lucifer,
1: heeft Lucifer
0: door zijn egoïsme,
1: zijn
0: orgullo,
1: zijn hoogmoed, heeft hij verdeeldheid gebracht.
0: Op jammer.
1: Heel jammer.
0: Pero Dios,
1: maar God moest het zich laten ontwikkelen.
0: Ordicom.
1: Waarom?
0: Lucifer senti.
1: Want Lucifer voelde.
0: Dus si Dios por aña adoración.
1: Dat als God aanbidding kon krijgen.
0: Dus Dios por aña atención.
1: Dat als God de aandacht kon krijgen.
0: Beke.
1: Ik het ook wil.
0: Niet aan beke.
1: Ik wil het ook.
0: Oscar de León canta un cantica. Oscar de León.
1: Oscar de León heeft een lied gezongen.
0: Quítate tú. Quítate tú. Quita abo para poner a mí.
1: Oh. Verwijder jezelf om mij te plaatsen. Het is niet goed omdat hij een engel was met voorrechten. De engel aan de rechterkant van God. Hij zong. Hij was een bedekkende
0: cherub.
1: Hij beschermde de wet van God. Dat was niet voldoende. Hij wilde God zijn plaats zelf hebben. En om God zijn plaats te hebben, moet je God daarvan
0: afstoten.
1: En hij is een oorlog begonnen in de hemel. En hij veroorzaakte.
0: Difamando.
1: En hij zij vormde.
0: Een nombre precioso de Dios.
1: Vormde de bijzondere naam van God.
0: Duda,
1: en hij bracht twijfel.
0: De parte
1: in de gedachten van een derde deel van de
0: Bijbel engelen. Parte.
1: De Bijbel zegt niet hoeveel een derde deel is.
0: Romana,
1: maar wat we weten, het waren heel veel engelen. God bleef met drie vierde deel.
0: Een tercera parte bij trás
1: en een derde deel ging achter Lucifer.
0: De
1: Bijbel zegt ze werden uit de hemel geworpen. Ze werden op de aarde geworpen.
0: Oké. Maar wat was het plan van Lucifer?
1: Het plan van Lucifer was het volgende. Kijk wat hij zegt in zijn hart. Ik zal in de hemel opstijgen. Ik zal mijn troon hoger stellen. Dan de sterren des hemels. En ik zal op de heilige berg zitten. Het gedeelte heel ver in het noorden. Een engel die alles had. Een engel die privileges had die andere engelen niet hadden. Maar hij kon zijn egoïsme niet onder controle houden. Hij wilde God weghalen van zijn plek. God is de schepper.
0: Lucifer ta e criatura.
1: En Lucifer is het.
0: Irmão, jamás is de nunca un criatura vou brigar contra seu criador.
1: Nooit zal het schepsel kunnen vechten tegen de schepper. Soms zie je het kind dat we vechten tegen de ouders. Die kan het in kracht winnen. Maar niet in kennis en ervaring. Zoals mijn oma zei. De zon die jij hebt gezien. De zon die zij heeft gezien. Ik heb geen enkele gezien. Degene van mij heeft ze alle gezien. Ze zegt. Wanneer ik dood ben, zie ik ze niet meer, maar ik heb degene gezien voor jou. En mijn moeder zei, mijn kind, je zal altijd mijn kind zijn. Nooit zal je stoppen mijn kind te zijn. En laat me je iets vertellen. Ook, je zal me nooit in leeftijd kunnen evenaren. Waarom? Ook al heb je twee keer, word je twee keer jarig, ik blijf vooruit lopen. Dat zei mijn moeder. Ook als sterf ik. Ik ben één jaar dood. Je haalt me nooit in.
0: Sí, okay, que mijn Romana nunca.
1: Dus nooit.
0: Nunca lo no puede llegar bobo Roma.
1: Nooit zal je ouders
0: kunnen halen.
1: Altijd zal je kind
0: blijven.
1: Je kan kinderen krijgen. Je kan kleinkinderen hebben.
0: Maar nunca Roma lo puede igual que bobo
1: Roma. Maar nooit zal je gelijk zijn aan je ouders.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lucifer
1: heeft de hemel vandaag op deze wereld is hetzelfde.
0: Romana.
1: Mijn broeders en zusters, de Bijbel wil ons doen begrijpen dat ons brein op een heel speciale manier functioneert.
0: Information,
1: informatie.
0: Da vida.
1: Is leven.
0: Nos mente não está traz informação.
1: Ons brain werkt niet zonder informatie.
0: Baseado em informação que está aqui na hora.
1: Gebaseerd op informatie ben je hier vandaag.
0: Wat is dit nou
1: aan op basis van informatie heb je de kleding aan die je nu aan hebt. Gebaseerd op informatie heb je je kapsel zoals je het nu hebt. Jouw kapsel zoals je
0: het nu
1: hebt. De combinatie wat je hebt.
0: Information, Roman.
1: Informatie. Het leven draait niet zonder informatie. Wij moeten dit begrijpen. Zowel God
0: como Lucifer,
1: als Lucifer gebruiken informatie. En hier moet je begrijpen. God gebruikt informatie.
0: Lucifer heeft informatie. Satanás heeft informatie.
1: Satan gebruikt informatie. Want beiden weten hoe ons brein functioneert. Wat je moet onthouden is. Je hebt één verstand. Je hebt niet één verstand voor informatie van God. En eentje voor informatie van de duivel. Je hebt één verstand. Je kan het ook niet in tweeën splitsen. De helft voor God. En de helft voor de duivel. Dat gaat niet. Of alles voor God. Of alles voor de duivel. Kunt u mij volgen?
0: Dus
1: je kan jezelf niet delen. Je kan je brein niet delen. Nu. Informatie. Wordt geproduceerd.
0: Pensament.
1: Gedachten.
0: Pensamento.
1: Het denken.
0: Produceert.
1: Ideeën. Gaat het goed?
0: Ideeën.
1: Produceren.
0: Habito.
1: Gewoontes.
0: Habito nang.
1: Gewoontes.
0: Produceren.
1: Costumer. Ja, het is hetzelfde, gewoontes.
0: Costumer nang.
1: Ja.
0: Costumer nang.
1: Gewoonten.
0: Produceren.
1: Karakter. Karakter. Produceert.
0: Destino.
1: Bestemming.
0: Daarbij troeven.
1: Nog een keer.
0: Informatie.
1: Produceert gedachten.
0: Pensamento.
1: Gedachten.
0: Produceren
1: ideeën.
0: Ideeën.
1: Produceren gewoonten.
0: Abitonang.
1: Gewoonten. Produceren handelingen, blijvende handelingen.
0: Costumerang.
1: En de gewoonte. Produceren het karakter. En het karakter. Produceren de bestemming. Geef geen antwoord, denk erover na.
0: Maar Dios cambia por destino.
1: Dat God jouw bestemming verandert. Wat moet God veranderen?
0: Nee. Informatie, Roman.
1: De informatie, niets anders. Alles wat God
0: heeft gegeven
1: is gebaseerd op informatie. Want je hebt je gevoelens. Je ogen. Je oren. Je neus.
0: Je
1: gevoel.
0: Alles
1: werkt op informatie.
0: Amen.
1: Ik zie dat niet iedereen heeft begrepen.
0: Oké. Informatie. Diabel tem un que controlar, dominar.
1: De duivel heeft deze wereld onder zijn controle.
0: Manipular.
1: Gemanipuleerd.
0: Door de informatie.
1: Door informatie.
0: Ahora.
1: Nu.
0: Dios también te usa información.
1: God gebruikt ook informatie.
0: Pero Dios información no está verdad, Romana.
1: Maar God zijn informatie is waarheid.
0: Amen.
1: Amen.
0: Diabel zijn informatie is mentira, falsificación, manipulación.
1: De informatie van de duivel is leugen, falsificatie en manipulatie.
0: Is dit lo que diabel está así?
1: Dat is wat de duivel doet. En hij zorgt ervoor. Dat waar er één waarheid is,
0: is mentira.
1: Hij 10 leugens heeft.
0: Dios me dice 10 verdad, Romana.
1: God heeft geen 10 waarheden
0: nodig. Es suficiente.
1: Eén waarheid is voldoende.
0: Pero el diablo sí sa.
1: Maar de duivel weet.
0: Si hij 10 mentira,
1: dat als hij 10 leugens heeft.
0: Malo,
1: dan ga je van de ene die heel
0: slecht is. Más o menos bon.
1: Naar diegene van ongeveer goed.
0: Gutamela malo.
1: En dat is ook slecht.
0: Maar dan zei hij:
1: en je gaat van die.
0: Mars voor menos bom, hein?
1: Ongeveer goed.
0: Drie doen casi bom.
1: En je gaat er eentje naar. Bijna goed. En dat is ook slecht.
0: Bobina te acaba, maar sinds nunca bom je perdat.
1: En wanneer.
0: Bobina te acaba.
1: En je leven eindigt.
0: Sinds nunca bom je perdat.
1: En je hebt nooit de waarheid gevonden.
0: Posso boquet tur dos.
1: Want je wilt beide hebben.
0: Boquet un tiki perdat.
1: Je wil een beetje waarheid.
0: Algo de mentira.
1: En een beetje van de leugen.
0: O porque hobby verdad?
1: Of je wil heel veel waarheid.
0: Un mentira.
1: En één leugen.
0: Lo que pone un batata por ti.
1: Zet één bedorven aardappel.
0: Un saco de batata de 200 batata.
1: In een zak met 200 aardappelen.
0: Wakige batata por ti das que 200 batata
1: na. Kijk wat die ene bedorven aardappel doet met die andere 200 aardappelen.
0: Eta por ti 200.
1: Hij bederft alle 200.
0: Pregúntalo.
1: En nu is de vraag.
0: Die kon Sing batata nang ikut apun.
1: Waarom zullen die 200 aardappelen niet goed zijn?
0: Op drie cha e batata kota malu.
1: Die slechte aardappel niet verbeteren.
0: Hef a hard tam.
1: Oh, hef a hard.
0: Tem algum menino que diz assim, nostura com a água.
1: Kom iemand en niet hatje en we zijn allemaal ziek.
0: Nostura za lubra, nosso popegue.
1: We zijn allemaal gezond, maar we kunnen diegene niet.
0: Papo compre de com malu, automaticamente sempre tá pegando mal.
1: Dus het kwade blijft altijd vasthangen. Daarom heeft de duivel zoveel voordeel. Mensen haken veel eerder vast aan de slechte dingen dan de goede. En dat is wat ik wil dat u
0: begrijpt.
1: Het enige wat ik elke avond kan doen is informatie
0: gebruiken.
1: Ik kan je niet dwingen. Ik kan je niet intimideren. Ik kan je niet verplichten. Informatie moet ik gebruiken. En God voor 6000 jaar gebruik God alleen maar informatie. Want liefde dwingt niet. Het loopt een risico. Maar het verplicht niet.
0: Want Dios en abu vida.
1: God heeft uw leven
0: Dios
1: gegeven.
0: Mi vida.
1: God heeft mijn leven gegeven.
0: Pero por ahí para que en de fuerza no está sin nada. En de fuerza no está sin nada.
1: Maar zie je wel dat hij ons niet dwingt om iets te doen? Hij probeert ons ervan te overtuigen.
0: Basado en información.
1: Gebaseerd op informatie.
0: Pero tú claro que finalmente botín.
1: Maar je moet uiteindelijk weten dat er een.
0: Sí.
1: Een bestemming is dat je moet bereiken.
0: Moet een destino alcanzar, man.
1: Je hebt een bestemming dat je moet bereiken.
0: En
1: het enige dat God jouw bestemming kan veranderen. Om te komen waar God wil dat je komt. Is met informatie. Dus deze twee weken. Wat God gaat gebruiken is informatie. Niets anders. Hij kan niet.
0: Es un Dios todopoderoso.
1: Hij is een almachtige God.
0: Otra cosa mucho más grande lo que mi cubo por capta.
1: Hij heeft grotere dingen gemaakt dan wij ons kunnen indenken.
0: Pero pedir con mi cubo,
1: maar om met u en mij bezig te zijn, moet hij informatie gebruiken.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het
1: is het waard dat u dit begrijpt.
0: Genesis. Capítulo 2.
1: Hoofdstuk 2.
0: Genesis 2, capítulo 2, versículo 9, 16 y 17.
1: Genesis 2,
0: 9, 16
1: en.
0: Genesis 2, no se lee 3 versículos.
1: Genesis 9,
0: 16 y 17.
1: Genesis 2, 9, 16 en.
0: 17. Ok. 9. Y fordizuela, Señor Dios, así nace turpalu, puta agradable, pa vista, y bom pa comida. Também é palo de vida, meme de off, e é palo de conhecimento de bom e de mal.
1: Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.
0: 16. E Senhor Deus a ordena um homem pisando, de turpalo de off, e bom a comer livremente. 17. Pero, de epalo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. Para sombra, e dia que o come for de dia, lobo morre seguro.
1: En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Laten we beginnen bij het begin.
0: Dios no cree nada malo, amen.
1: God heeft niets
0: slecht gemaakt.
1: De boom
0: van
1: genoeg.
0: Het had een nummer.
1: Het had de naam.
0: Die conocimiento.
1: Kennis.
0: Die boom en malo.
1: Van goed en kwaad.
0: So Deus não crê nada mal.
1: Want God heeft niet slechts geschapen.
0: Maar Deus tem uma piacinha para não compreender.
1: Maar God moest het zo moeilijk begrijpen.
0: É pálida diferente voor de outro palo.
1: Dat deze boom anders was van de andere bomen.
0: Quem estava a tratar? Deus estava assim?
1: Wat wilde God doen?
0: Dat um anjo que desviado em gelo.
1: Er was een engel afgeleid, afgedwaald in de hemel.
0: Dragão, é dragão.
1: De draak.
0: Lucifer.
1: Lucifer.
0: Assim não está?
1: Zo is
0: het. Lo que Deus quer ser humana.
1: Wat God wilde doen.
0: Permitiu Adão com Eva.
1: Toestaan dat Adam en Eva.
0: Die liberdade escolhe.
1: Die de vrijheid hadden om te kiezen.
0: Mostrele.
1: Hem konden laten
0: libremente,
1: zien. Uit vrije wil.
0: Konastine,
1: dat ze van hem houden.
0: Door die obedecer.
1: Door gehoorzaam te zijn. Aan de eerste wet die God in
0: u gegeven.
1: De eerste gebod dat God heeft gegeven.
0: Palo, come
1: van alle bomen mogen hij vrij eten.
0: Die palo, aquí, palo, bon y malo.
1: De dag dat u eet van deze boom. De boom van kennis en goed en
0: bota
1: kwaad.
0: Is seguro.
1: Dan loop je een risico.
0: Informatie.
1: En dat was informatie. God laat ze niet struikelen. God zegt ze eerst. Hij heeft ze leven gegeven. Hij heeft hun de vrijheid gegeven. Maar hij wil dat ze begrijpen. Dat er een engel is. Die heeft gekozen voor deze wereld. Om als plek om te wonen. En deze engel heeft geen genade met de mens. God houdt van hun. En hij wilde hun beschermen. Door de beproeving op één plek te plaatsen. De boom. Genaamd. De boom van kennis van goed en kwaad. God heeft
0: hun gegeven.
1: Van alle andere bomen mag je eten. Maar van deze niet. Dat was het eerste gebod van liefde. En nu is het aan hun. Zolang wij van God houden. Dan houden wij ons niet bezig met die boom.
0: Simpel.
1: Simpelweg. Alle andere bomen
0: mogen van eten.
1: We hoeven niet deze
0: te plaatsen.
1: Kom, pluk en eet. Dat is wat God gezegd heeft. Maar. Van al die bomen. Was er één boom.
0: En
1: daar moesten ze rekening mee houden.
0: Hij
1: was in het midden van het
0: hof.
1: Naast de boom van het
0: leven.
1: Voor het geval.
0: Acaso op broer.
1: Stel nou dat je
0: in de boom van je palo di vida.
1: En je eet van de boom van
0: por favor, no atende que palo di conocimiento.
1: Alsjeblieft, hou je niet bezig met de boom van kennis van goed en kwaad.
0: En dat is raar, man, hè?
1: En de mensen zijn raar, hè? Vind je niet?
0: Dos ser perfecto, hè?
1: Perfecte wezens, twee.
0: Pero man, en dat is vervelend.
1: En mensen zijn echt
0: lastig. Maar die praat die contour in mandamento dan casita. Ocho di danta bisa no, no, no, no, y no.
1: Er zijn ongeveer 8 geboden die zeggen nee, nee, nee, nee.
0: Pas op, probeer je zo'n nota dan tropic, na tropica, toch na
1: chi. De eerste die God heeft gezegd nee, toch zijn ze daaroverheen gestruikeld.
0: Dat is mi corda.
1: Het doet me denken.
0: Een
1: paar jaar geleden woonden we hier in Nederland.
0: En
1: zaterdagochtend. Ik heb mijn les geleerd, maar ik heb ook mijn zonde beleden. De auto was niet gekeurd.
0: En ik moest
1: naar de kerk.
0: Naar Vlaardingen,
1: naar Krooswijk.
0: En Romana me zei centen dat ik zwak de zaak.
1: Het geld was een beetje. Iets minder.
0: De auto had geen gasoline.
1: De auto had geen gasoline.
0: En toen zei die Jezus, ik weet dat je
1: niet boos zal worden op mij. Maar ik ga naar de kerk.
0: Als de Señor, bescherm
1: mij dat ik bij de kerk mag aankomen.
0: Romana, maar in de auto,
1: ik stapte in de auto met mijn gezin.
0: En toen zat hij
1: en weet je soms, als mens zeg je, laat me God een beetje helpen. Laat me binnen doorrijden. Ik reed binnendoor. Ik kwam ergens midden in Rotterdam. Ik was al voorbij Centraal
0: Station.
1: Plotseling zag ik een politieauto. Ik bleef rijden. Ik keek in mijn spiegel. Ik zag dat hij achter me aankwam. Ik zei tegen mijn familie.
0: Tinha auto e polícia me trak. Não dei o para trás. Minha mãe disse, não dei o lá que cansar, minha irmã.
1: Eu disse para minha família, keren niet om e kijk niet om, er is een politie achter ons. Liever had ik ze gezegd, kijk om, want ze keerden allemaal en keken om.
0: Dat was niet een koor, man.
1: Het was net als een koor. Iedereen deed,
0: jab.
1: En de politie kwam achter me aan. Ik heb een procesverbaal gekregen voor de deur van de kerk.
0: Ik net zie de missie met dat bij. Ik moet zien,
1: Ik zeg ja, ik ga naar de kerk. Hij zegt, vraag je zegen over de procesverbaal.
0: Ik ben Roman Bonaparte, maar de
1: dus je kan geen kwaad doen in naam van God.
0: En dat bestaat, Roman.
1: Het bestaat niet.
0: Dios op een
1: God niet, kan het niet met je eens zijn.
0: Papa, no, hace ni siquiera el mínimo, bien por.
1: Om zelfs niet het beetje te doen, dat hij kan
0: su
1: niet.
0: Naturaleza no te permitía, Roman.
1: Zijn natuur staat dat niet toe.
0: Roman, si vos querés malo,
1: als je kwaad wil doen.
0: Y vos consciente, mi sabo que está malo,
1: en je brein zegt, je geweten zegt tegen je dat het kwaad
0: Dios
1: is.
0: Nunca no acompañaba.
1: Weet dat God jou niet zal vergezellen.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: No está su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Ze hebben ook Lucifer.
1: Dus toen Lucifer besloten heeft dat hij wegging. God wilde zijn twee kinderen beschermen. Hij heeft ze net geschapen. Hij zegt, oké, ik zet de beproeving op één plek. En hij heeft ze toen gezegd.
0: Kom je voor je palo?
1: Eet van alle bomen.
0: Pero no come voor die palo aquí.
1: Maar niet van deze boom.
0: Die hebben komen voor je.
1: De dag dat je hiervan
0: eet,
1: ga je sterven.
0: Maar hier Bijbel is ons.
1: De Bijbel zei ons
0: gisteren.
1: God trekt zijn woorden
0: niet terug.
1: Als hij het heeft gezegd, moet hij dat toepassen.
0: En Dios verwacht. Dios verwacht.
1: En God verwacht.
0: Adam y Eva lo disfrutaron de tu palo.
1: Dat Adam en Eva zouden genieten van alle bomen.
0: Dan pensé con que junto.
1: Ik heb, laten we het hierover
0: nadenken.
1: Stel je nou voor.
0: Dat die mil palo, dat die mucho más. Dat die mil palo die hoeft te eten. Mil.
1: Maar stel 1000 bomen.
0: Oké, dan toch ze komen alleen een palo 1.
1: Ze eten vandaag bij boom 1.
0: Mañana palo 2.
1: Morgen boom 2.
0: Palo 3.
1: Boom 3.
0: Sucesivamente, hermano. Ahora no llega, hermano, na un año.
1: Wanneer ze een jaar hadden bereikt. Een jaar.
0: Driehonderd
1: zoveel dagen. Moesten ze de smaak van boom 1 als zijn
0: vergeten.
1: Dus je kan weer terug naar boom 1 gaan. Probeer te begrijpen, ze hebben maar 300 zoveel bomen bereikt. Er was geen rechtvaardiging
0: om
1: van die ene boom te eten. Maar toen God hun zei, heeft de duivel ook gehoord. De duivel zei yes. Ik weet nu waar ik ze moet pakken. Als ik hun laat eten van die boom, dan kunnen ontkomen zij niet.
0: Dios no cambia,
1: want God gaat niet veranderen.
0: En porque sin castigar,
1: hij kan niet blijven zonder
0: te morir.
1: Hij moet ze laten sterven.
0: Ha, ha. Ha, ha. Romano, agarra, Dios, en cierto sentido.
1: En heeft God gewonnen.
0: Maneta si awe.
1: Zoals hij vandaag doet.
0: Maneta si awe. Zoals awe vandaag, monument, awe
1: vandaag zijn er niet één, maar
0: twee.
1: En de duivel weet heel goed wat hij moet doen.
0: Ah, bom, para que tu?
1: Jij kan niet
0: stilstaan.
1: Maar de duivel heeft geen tijd.
0: Es exactamente que tengo.
1: Hij weet exact wat hij moet doen.
0: Romano, si un, una trompeca, un mandamiento
1: als één gebod hen doen, heeft doen
0: struikelen. Romano, si
1: zonder Jezus kan je die 10 niet behalen.
0: Jesus, que
1: daarom wil Jezus dat je begrijpt dat hij naast jou wil
0: Romano,
1: staan.
0: Romano,
1: we kunnen dan begrijpen.
0: Dios avisa y la ordena.
1: God heeft gezegd, ik heb jullie opgedragen. Het was geen verzoek. Het was geen mening.
0: Sino un orden.
1: Maar een opdracht.
0: Un mandato.
1: Een opdracht.
0: Un mandamento.
1: Een gebod.
0: Die dan komen,
1: de dag dat je eet,
0: seguramente vos
1: zal je zeker sterven.
0: Genesis 3. Oh.
1: Genesis 3.
0: Genesis 3. Toma, ya,
1: Genesis 3.
0: Wat de Bijbel te bezoeken, versículo 1 tot 5.
1: Kijk wat de Bijbel zegt, vers 1 tot
0: 5. En agora é colebra, esse Satanás, é colebra, tá botando mais astuto, cultura, outra bestia de sabana, que o Senhor Deus atraja. E ela disse, mulher, escute, bom, Romana, com a colebra, com a conversação com Eva.
1: Luister hoe de slang begint met de conversatie met Eva.
0: De verdade, Deus avisa. Bom, não mais come, foi nenhum palo.
1: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof.
0: Romanang.
1: Mijn broers en zusters.
0: Lucifer te comenzar con pregunta.
1: Lucifer begint met een vraag.
0: Ta verdad?
1: Is het waar?
0: Que Dios habisa postan?
1: Dat God jullie heeft gezegd.
0: Posando ti magdi con fe ni un palo?
1: Dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten.
0: Super diabel.
1: Altijd.
0: Lo verifica.
1: Zal de duivel verifiëren.
0: Como sa es verdad?
1: Als je de waarheid weet.
0: Abo sa es correct.
1: Of als je het correcte weet.
0: Als je het
1: niet weet, telt het voor jou
0: niet. Si bo,
1: als je niet weet.
0: Para está ahí, le quita pica en ta conta.
1: Dat
0: para está ahí, le quita pica en ta conta.
1: Zo staan, sí. Zonde is.
0: En ta conta, pues,
1: dan telt het niet.
0: Pero ahora pasa.
1: Maar als je het weet.
0: Si,
1: dat als je het doet.
0: Si ta conta.
1: Dan telt het voor jou.
0: Información.
1: Informatie.
0: Tu información.
1: Informatie.
0: Bueno, poninga.
1: Je kan niet ontkennen. God zorgt ervoor dat we begrijpen. Dat wat de vijand doet. Hij verspreidt informatie. En zo controleert hij de omstandigheden. Hij controleert jouw leven en mijn leven. Met informatie. Oh ja, weet je, ik hou me niet bezig met de duivel. Maar de dingen die je hebt gedaan, dat heeft hij jou
0: gedaan.
1: Het is zijn informatie. Het is niet van God. En zo manipuleert hij. Stel je nou voor. Luister naar de vraag. Want hij weet wat de
0: vraag is.
1: Dat het niet zo is. Maar hij weet ook dat het niet zo is.
0: Sa seguro que Eva saco no tacina.
1: Maar hij wil zeker weten dat Eva weet dat het niet zo is.
0: Por el logra,
1: dat wanneer hij haar heeft
0: Eva
1: overhaald.
0: Pisa, Eva pisa,
1: dan kan Eva niet zeggen, ik wist het niet.
0: Hallo.
1: Geen zonde overvalt je in verrassing. Geen van ons kan een zonde begaan zonder het te weten. Want dan telt het niet. Elke zonde die je praktiseert. Of je vindt het leuk.
0: Of die manier om
1: ja te zeggen. Het is een keuze die je maakt. Zondigen is een keuze. Kunt u me volgen? Het is een beetje stilletjes hier. Kunt u mij volgen? Zondigen is een keuze. Je kiest ervoor om te zondigen. Je kan ook kiezen om niet te zondigen. Het is een keuze. Maar meestal is het net op iets wat je wacht. Net hetgene dat je
0: verwacht.
1: Ik keek alleen maar en het smaakt hetzelfde als
0: een keer.
1: Je wilde het al lang. Sommige mensen. Ze roken niet. Maar wanneer de rook voorbij komt, doen ze een beetje.
0: Wacht, het smaakt een korbe. Pan serieus, Roman.
1: Laat het serieus zijn, je weet het.
0: Je
1: staat te kijken hoe ze de alcohol inschenken. Wanneer je de schuim van de bier ziet, begin je al je
0: mond
1: te likken. En wanneer je vele dagen gaat, dan probeer je het
0: uiteindelijk.
1: Het is je verleiding. Geloof je dat het rechtvaardig is om een steen te zetten op een
0: rattenval?
1: Dat is onrechtvaardig. Waar of niet? Laten we nou eerlijk zijn. Ik ben een dier.
0: Maar
1: zo een dierachtig ben ik ook wel. Zet op zijn minst iets wat ik kan eten. Ik sterf liever met de volle maag. Maar het is toch vreselijk dat je een steen zet op een
0: rattenval.
1: Dat is wat de Satan doet.
0: Hallo?
1: De koos wat je leuk vindt, dat zet hij.
0: En dat perde tempo,
1: hij verliest geen tijd. Problemen wordt het wanneer het iets van jou
0: wordt.
1: Het kost jou wat? Om het te laten staan. Je gaat weg en je komt terug.
0: Taboko.
1: Het is iets van jou.
0: Deinan Dios que poco por detener que ayuda.
1: En dar wil God dat je begrijpt dat hij je wil helpen.
0: Nos doet die voorzet, nos mes
1: pero pisa no. We hebben geen kracht op ons eigen.
0: Dus de olla contra Eva.
1: Want toen hij Eva vroeg.
0: Ik quiero verificar.
1: Wilde hij verificeren.
0: Hoe Eva tenga información correcto.
1: Als Eva de juiste informatie
0: had. Versículo 2.
1: Vers 2.
0: Eva salía escrito.
1: Eva zei.
0: Y mujer dice, va, no, va a ser, no, va rato. Die fruta, die palo lang. Die hoofd moest voorkomen. Wacht, bon, versículo 3. Pero, die palo, die fruta, die palo, kuta, que de meme die hoofd, esa camina en taparai, Dios avisa, poso no mester come, die ni mexicune, pa poso no muri.
1: Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven.
0: Irmán, Eva contesta.
1: Eva gaf antwoord.
0: 90%, of 99%.
1: 99% waarheid.
0: Con una palabra de su propia versión.
1: Met één woord van haar eigen versie.
0: Verdad, Dios avisa.
1: God heeft werkelijk gezegd.
0: Dat je van
1: alle bomen mag eten.
0: Verdad, Dios avisa.
1: God heeft werkelijk gezegd.
0: Dios avisa. Como de palo aquí.
1: De dag dat je hiervan eet, dat je zult
0: sterven.
1: Dat je zult sterven.
0: Pero nunca minda.
1: Maar nergens.
0: Dios avisa.
1: Heeft God gezegd.
0: No mich.
1: Om het niet aan te raken.
0: Dat was su versión.
1: Dat was haar versie.
0: Ja, maar die yes, James
1: daar zegt, ja, daar kom ik naar binnen.
0: Cambia. Voluntad de Dios.
1: Zodra je de wil van
0: palabra
1: God wijzen,
0: de Dios.
1: Het woord van God wijzen,
0: consejo de Dios.
1: De advies van God
0: wijzen,
1: en je zet een stukje van jou erin.
0: Bota poncha na base para. Ya bota ponchabo na base. Ya bota ponchabo. Poncha da, ahora tres strike. Baseball. Tres strike.
1: De duivel zal je out.
0: Out, yes.
1: Out.
0: Tabong.
1: Oké, okay, jullie hebben het begrepen.
0: Ja? Komt er bijna gool naar Hollandes. Ta gool? Oké, ik ben Romanen. Lokken ons mensen komen dit aan.
1: Wat we moeten begrijpen is.
0: Als Dios bijna na.
1: Als God nee zegt.
0: Roman dan na.
1: Is het nee.
0: Si we bijna na.
1: Nee.
0: Pero, wat dat ding.
1: Maar,
0: is het een probleem? No, din pero. Dios bijna pero.
1: Maar God
0: is
1: niet
0: no.
1: Pero gezegd.
0: Nee, oh, hij zegt nee.
1: Hij zegt ja.
0: Bob is een zee? Ja, oké. Wat een ding.
1: Dan heb je een probleem.
0: De koe jabelke.
1: En dat is wat de duivel wil.
0: Informatie. Informatie. Dios is een nota no.
1: God zegt nee, dan is het nee.
0: Dios is een zee.
1: God zegt ja, dan is het ja. Punt.
0: Tenemos opinión, papo.
1: Hou je mening
0: van jezelf. Haz su voluntad de Dios.
1: Doe de wil van God.
0: Dios siempre está mejor.
1: God weet het beste.
0: Eva in kaden. No mishi.
1: Er staat, Eva heeft er aan toegevoegd niet aanraken.
0: Que me contó para la velar un leit.
1: Met andere woorden, ze heeft een luik geopend.
0: En
1: het was voldoende dat de vijand binnen kon komen. De originele versie was.
0: No come.
1: Niet eten.
0: Logisch.
1: Om te pakken dat de
0: vijand
1: moet je het aanraken. Maar dat heeft je logica kan je niet toevoegen aan het woord van God.
0: Versículo 4.
1: Vers 4.
0: Ecolebre, hoor.
1: De slang echter.
0: Satanás usando el colebre como medium. Ecolebre dice muy. Ha. Seguramente vos solo no morir.
1: De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geen zin sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pastor Manang, sigula sigi papi ko Eva.
1: Terwijl hij met Eva sprak,
0: Eva bin kompunde,
1: begreep hij.
0: Kuta poso eko me fruta e.
1: Omdat hij van het vrucht gegeten heeft.
0: Etting habilidad ti papia.
1: Dat hij de mogelijkheid heeft om te spreken.
0: Ojo chapa galu. Ja, Eva heeft die habilidad, papa. Ja, dus, Eva, ja. Ja. Papa.
1: Dus Eva dacht, doordat hij van een vrucht heeft gegeten, had hij de mogelijkheid om te spreken.
0: Dat was sufficiënt, Roman.
1: Het was voldoende.
0: O sea, ja, Eva,
1: want Eva was al op het terrein. Door haar versie in het woord van God te stoppen.
0: Zo mensen dat abrir, Roman.
1: Ze was al open voor deze informatie. Het was makkelijk dat de duivel haar kon voorliegen. Als de vijand zou proberen te komen door het woord van God. Hij kan niet. Maar door onze eigen meningen komt
0: door
1: hij binnen. Door onze formules. De manier van redeneren. Hij weet dat hij niet bij God kan komen, want het woord van God is recht. Het woord van God verandert niet. Ons probleem als mensen. Hoe interpreteren wij het?
0: En
1: daar komt de vijand altijd naar
0: binnen. De manier, waarop
1: wij het woord van God
0: interpreteren.
1: Daarom heeft hij gezegd, jullie zullen niet sterven.
0: Versículo 5.
1: Vers 5.
0: Ahorita vengo.
1: En nu komt hij ermee.
0: Pasombra Dios saco e dia cu boso come dice boso uomo lo abri e boso lo tam manera Dios conociendo bom e malo.
1: Allee. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn kennende goed en kwaad.
0: Eva mensen poneer bij camin da cava.
1: Eva heeft hem zelf geleid op deze weg.
0: Jonge ding.
1: Heeft haar
0: feitje eraan toegevoegd.
1: Ze was al zwak voor de vijand. Doordat ze haar eigen mening aan heeft toegevoegd. Als ze had gezegd. God heeft gezegd. Dan had de duivel een andere formule moeten gebruiken. Maar doordat ze gecombineerd heeft. Haar versie.
0: Met
1: het woord van God. Dan was ze al helemaal verzwakt voor de vijand. Weet jullie hoe Jezus overwonnen heeft? Jezus is niet afgeleid. Er staat geschreven. Als je niet leeft volgens er staat geschreven, zal de duivel je altijd voorliegen. Altijd zal hij je voorliegen. Daarom heeft God geschreven.
0: Suficiente.
1: Voldoende.
0: Para.
1: Dat je kan staan. Op wat.
0: Ta para skibi.
1: Er staat geschreven. Vaak voegen wij onze mening eraan toe.
0: Sí, pastor, ta verdad, ta paraske bi.
1: Ja, dominee, het staat dat wel geschreven, maar...
0: Was be, be mensa ke stekker.
1: Je hebt zelf de stekker eruit gehaald.
0: Versículo 6.
1: Vers 6.
0: Ora ku emue amira, wak bon oruman.
1: Luister nu goed.
0: Ora ku emue amira, ku epalu. Di conocimento di bom e di malu, tava ta bom...
1: Laten we even serieus zijn hier.
0: Et cueta batata un delicia pa vista. Ya ta claca bonucci. Cuepalu tabata desse. Ban serio. Maar Dios un bisabu.
1: Laten we serieus zijn. Heeft God niet gezegd.
0: Cuepalu tabata desse yabul paciente mira sabi. Ambula, que cansami. Ven, wat traduce pa mi. Lees maar.
1: En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Zeg me vanavond. Vandaag is hoeveel juni? Juli?
0: 27
1: juli.
0: Dank je. Oké, dit ben ik aan het feestje te brouwen. Hoorde die hoe lang ik het brouwen?
1: Hij is een beetje in de war van de tijd.
0: In
1: naam van de Heer komt hij.
0: Rubana, kiet de formule die verdient de diabel doet.
1: Wat is de verschillende formule die de duivel heeft gebruikt?
0: Nou, een formule nobody diabel aan.
1: Geef me een nieuwe formule van de duivel vandaag.
0: Dios abisa Adam y Eva.
1: God heeft gezegd tot Adam en Eva.
0: Después que le creé hombre.
1: Nadat hij de man heeft geschapen.
0: De terra.
1: Van aarde.
0: Suple rosé de vida de enje.
1: Zijn levensadem ingeblazen.
0: Ora Adam tabata afele mire kwa Adam tabata soso.
1: Toen hij heeft gezien dat Adam alleen was.
0: El crea el manda Adam sueño.
1: Heeft Adam in slaap doen vallen.
0: El saco ripje.
1: Hij heeft de rib eruit gehaald.
0: El crea un enemo.
1: En heeft de vrouw geschapen.
0: O die kom.
1: Waarom?
0: So Adam dat hij miste die un enemo.
1: Want Adam had een vrouw nodig.
0: Dos tata opi.
1: Twee, zo te veel
0: es más, Dios se saca un
1: rib. God heeft één rib eruit gehaald.
0: Que naturaleza,
1: ze zeiden van nature.
0: Turen namo falta un ribje.
1: Missen elk man één rib.
0: Quanto? Uno.
1: Hoeveel? Eén.
0: Botin lugar pa un ribje.
1: Yep.
0: Ora botin cuatro,
1: je hebt plek van één rib. Wanneer je vier hebt.
0: Botin tres ribje. Je pobre rango te gaan buscar een ribje. En dan botin anturen te kubo.
1: Heb je drie ribben van enkele armen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Dus op definitie moet je nog op een reptje doen,
1: man. Van natuur, je hebt gewoon
0: God
1: heeft de man
0: geschapen.
1: Hij heeft de vrouw gemaakt en gebracht
0: naar de man. Dosta junto, hoor.
1: Het feit dat ze samen zijn,
0: dat ze
1: één vlees geworden voor God. Dus om te begrijpen.
0: God heeft
1: hun alles uitgelegd.
0: Eet
1: van alle bomen.
0: No come por de palo de conocimiento de
1: bien y de mal. Niet van de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Man, what bon?
1: Let goed op.
0: diabel,
1: de duivel,
0: usa un culebrero.
1: Gebruikt een slang.
0: No, un angel.
1: Niet een engel.
0: Un culebra.
1: Een slang.
0: Un animal.
1: Een dier.
0: Papia,
1: die sprak.
0: Was el oro posee pa diabel.
1: Want hij was bezeten door de duivel.
0: Bonita animal, verdad?
1: Een mooi dier.
0: Eta tiene ala.
1: Hij had vleugels.
0: Foto. Attractivo.
1: En ze zeggen hij had een schoonheid dat aantrekt.
0: Pero diablo es como instrumento.
1: Maar de duivel heeft hem als een instrument gebruikt.
0: Door die bestie.
1: Door dat dier.
0: Diablo te convince Eva.
1: Overtuigt de duivel Eva.
0: Betraicionar.
1: Om.
0: Voluntad.
1: De wil van God.
0: Die es un cacreerum.
1: Degene die haar geschapen heeft te verraden.
0: Was het diabel dat die éxito usando bestia, no?
1: Als de duivel succes heeft met het gebruiken van dieren.
0: Dos ser perfecto.
1: Twee perfecte wezens.
0: Maar het diabel die colebra.
1: Heeft hij nu geen slang meer nodig?
0: En de meta usa roban.
1: Hij gebruikt de mensen zelf.
0: Dus ya no está débil caba.
1: Want hè? We zijn al verzwakt.
0: Pero wat doen?
1: Maar kijk goed.
0: Él usa un bestia.
1: Hij gebruikt een dier.
0: Pase con la palabra de bestia.
1: En maak dat het woord van bovenop het woord van God geplaatst wordt. God zegt, je zal zeker
0: sterven.
1: Maar ik als slang zeg tegen jullie, zo als Satan zegt, jullie zullen niet sterven.
0: Maar
1: God twijfel gehad in
0: zijn woord
1: en geloof gehad in de slang.
0: Veel
1: verder kan men niet vallen.
0: Ik wil weten
1: als een hond zegt tegen jou, ze hebben gestolen in huis, wat ga je zeggen?
0: Ik garandeer je
1: dat je hem niet zal bestraffen. Je gaat zeggen, waar zijn ze gegaan? Waar zijn ze gegaan?
0: Onze conditie mentale,
1: onze mentale conditie.
0: De vijand heeft
1: een voorsprong op onze denkwijze.
0: De
1: informatie die hij heeft gezaaid in de wereld.
0: De velen
1: van ons houden dat vast.
0: Wat
1: God heeft gezegd dat we moeten doen.
0: Feliz,
1: om gelukkig te
0: contento,
1: zijn. Om blij te zijn.
0: Segur,
1: om zeker te zijn.
0: We
1: twijfelen daarin. En wat de duivel zegt, geloven wij.
0: De Bijbel zegt, zei
1: dat de vrouw heeft gezien dat de boom der kennis van goed en kwaad goed was om van te eten.
0: Een
1: lust voor het oog.
0: En een
1: boom begeerlijk. Om verstandig te worden. Ze konden ze wijzer worden dan dat ze al waren.
0: Ze zijn
1: geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Meer wijsheid dan dat is het niet.
0: Wijsheid
1: komt van God. Amen.
0: Intelligentie, dat die mundo,
1: intelligentie komt van de wereld.
0: Intelligentie, not about you, sabiduría de Dios.
1: Intelligentie is om jou te helpen om de wijsheid van God te gebruiken.
0: Si vos trabo de noche,
1: als ik je vanavond vraag.
0: Un ladrón, no?
1: Een dief.
0: Esta sabí,
1: is hij wijs?
0: Of, esta inteligente?
1: Of is hij intelligent?
0: Einde bestaan, pastor.
1: De mensen zeggen dominee.
0: Hoppie sabí.
1: Heel wijs. Ik zeg dan heeft hij niet gestolen.
0: Als
1: hij wijs is, steelt hij niet.
0: Intelligente.
1: Hij is intelligent.
0: Horta.
1: En daarom steelt
0: hij.
1: Als hij wijs is, respecteert hij de wil van God. God zegt, je zal niet stelen. Je ziet wijze mensen.
0: Ami,
1: ik.
0: Not a baby,
1: ik drink niet.
0: Black label.
1: Ik drink geen black label.
0: Not a baby, white label.
1: Ik drink white label alleen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: En dan sabi wat.
1: En je bent
0: wijs.
1: Je moet kijken.
0: In heen de Amstel.
1: Amstel. Hallo. Heel wijs ben je.
0: Pobre tripa.
1: Arme darmen.
0: Dat is wat
1: de vijand doet in de wereld vandaag.
0: Laat me je vragen. Eerlijk. Quita más mejor.
1: Wat is beter?
0: Even die jacke. Tome na te lep. Of bebe na boter.
1: Wat drinken?
0: Jaka.
1: Oh, de rattengif. Wat is beter? Drinken vanuit de beker of vanuit de fles?
0: Quatro mamion.
1: Wat is beter?
0: Vem
1: cutna.
0: Estamos a brincar com ele, que não sou amigo. Não é sério, não é?
1: Hello.
0: Hello. Pero trouxe condição que inimigo de nos mente tem.
1: Mas a condição waarin de vijand ons verstand heeft.
0: Nós só queremos que Deus para nos ensinar a Bíblia,
1: mano. We willen niet bij God komen om te leren leven.
0: Eu não estou a compreender ele finalmente.
1: Om uiteindelijk te kunnen begrijpen.
0: É mulher sacamang, mano. Ela sacamang.
1: Strekt de vrouw haar hand uit.
0: Ela toma fruta.
1: Ze neemt de vrucht.
0: Ela come.
1: En ze eet.
0: En dan komen ze zo.
1: En ze eet niet alleen.
0: Ela lê bebe casa.
1: Ze brengt het ook voor haar man.
0: E casa costuma assim tanto.
1: Die man houdt zoveel van haar.
0: Mas com Deus.
1: Meer dan God.
0: Dat Dios me ha dado, né?
1: Want God heeft haar gegeven aan
0: hem. Sano.
1: En je weet toch?
0: Dus je bent toch nog junto?
1: Schatje, alles doen we samen.
0: Samen uit.
1: Samen uit.
0: Samen thuis.
1: En samen thuis.
0: Laat me dan mee komen.
1: Laat me ook
0: mee. Ik
1: kan je niet alleen laten gaan.
0: Met dan met hem komen. A sabiendas. A sabiendas, ah?
1: Zo wijs als hij is.
0: Die komt dan weer zeggen,
1: nee, ik kan God niet verraden. Nee, ik kan niet. Hij hield meer van haar dan van God.
0: Maar als iemand meer van God houdt, wordt een probleem.
1: Zodra je meer van iemand houdt dan van God,
0: wordt een probleem. Maar Deus arriba turcos,
1: God boven alles.
0: Exclusivo.
1: Exclusief.
0: El lugar de más importante.
1: Hij is de belangrijkste.
0: El lugar de más popular.
1: De mooiste.
0: El mejor lugar de mi vida.
1: Beste
0: en
1: leven.
0: Dios,
1: daar moet, die plek moet je God geven.
0: Want Dios te razón para cual nuestra Bíblia, man.
1: God is de reden waarom wij leven.
0: Want ik dat droom, ik land, dat zon, ja, stuk God, dank je voor Dios.
1: Ik slaap, ik sta op, dankzij God. Beiden zijn gevallen.
0: Laten
1: we kijken.
0: De cinco mandamentos.
1: Zijn niet vijf geboden.
0: Un mandamento non viola, Romano.
1: Eén gebod hebben ze overtreden.
0: Dat hij promet.
1: En dat was de eerste.
0: Na dies komen.
1: Ze hebben alleen maar gegeven.
0: Maar nu een bisamun bia.
1: Iemand zei.
0: Pastor, heb je bekomperd dekoi?
1: Dominee kan dat niet begrijpen.
0: En dat je malu?
1: Deze mensen hebben niets verkeerd
0: gedaan. Komen na komen.
1: Ze hebben gegeten.
0: Ik doe niet verdad. Komen na komen.
1: Daadwerkelijk ze hebben gegeten.
0: Na komen voor je paal ook, dat je mag je komen.
1: Maar gegeten van de boom waarvan ze niet mochten.
0: O komen niet tot de boom.
1: Kom eten is goed.
0: Verdad.
1: Dat is waar.
0: Pero bebe veniti jaka tamen.
1: Maar drink ook dan de
0: gegeten. Zeg,
1: van de ratten. En daar zeg je nee op. Ze wisten het. God heeft hun de informatie gegeven. Voordat het moment kwam. God zegt ons alles wat we moeten weten. Als God je in deze twee weken zegt. Dan heeft hij het vooraf
0: overgezegd.
1: Of hij zegt je daarna. Maar wat je moet weten. God zal je zeggen. Als hij het in een droom moet zeggen. Terwijl je ligt naast je man of vrouw. Hij zegt het jou.
0: Ik heb een keer
1: gedroomd dat ik ben gestorven.
0: Ik ga het
1: niet vertellen. Het is niet mooi.
0: Want in mijn
1: slaap ben ik
0: gestorven. Wat is het?
1: Wat denk je dat het eerste is waar ik tegen vecht in mijn slaap?
0: Om te
1: weten met wie mijn vrouw gaat trouwen.
0: In mijn droom.
1: In mijn droom.
0: Dat je zat met wie?
1: Wil ik weten met wie?
0: Per balan tambo.
1: En toen werd ik wakker.
0: Wat zeg je?
1: Laten we ze
0: trauma naar man. Trauma.
1: Ik heb een trauma.
0: Nou, ik ben een trauma dan. Ik heb mijn man op ons comprende.
1: Om te begrijpen het moment dat ze hebben gegeten. Hun relatie met God verbrak daardoor. Hun geweten werd bevuild.
0: Ze hebben
1: de onderlinge romantische liefde gedood. Want ze begonnen elkaar te beschuldigen. Ze hebben hun kleed van heerlijkheid kwijtgeraakt. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een vreselijke zonde. Morgen gaan we hierop verder. Maar ik wil dat u begrijpt. Dat toen God die middag bij hen kwam.
0: Vers 8 en 9 zegt.
1: Toen toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelden in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide: waar zijt gij? Vandaag, voordat je naar huis gaat, vraag God: waar ben je? God wist waar Adam en Eva waren. God wilde dat ze begrepen dat ze niet op de plek, de normale plek waren. Hun, dat ze bewust waren dat hun geweten bevuild was. Ze hebben gedaan wat God hun verboden had om te doen. Ze hebben de wil van God verraden. Het hart. Zijn ze gaan schuilen. Toen het geen moment

0: Waar ben jij?
1: Wat is jouw relatie met
0: God? Ben je in een relatie met God?
1: Wat is in communicatie met
0: God? Ben je in communicatie met God?
1: Wat is papa met
0: God? Praat je met God?
1: Deus sabe coisas que sabe.
0: God heeft vele dingen om jou te vertellen. God geeft je die informatie naarmate je dat kan dragen. Vanavond.
1: Wil ik je uitnodigen
0: om op te staan.
1: En
0: de Heer te vragen, geef mij de juiste informatie. Dat ik het leven kan leiden dat u wilt dat ik heb. Ik volg geen impulsen meer. Ik doe de wil van God alleen. Weet zeker dat God naast jou staat. Eeuwige God. Hier staan wij vanavond. U kent ons. U weet hoeveel dagen wij nog te leven hebben. U kent onze gedachten. U weet alles over de informatie die in onze geheugen gevestigd is. Heer, help ons.
1: Dank u, papa,
0: bedankt dat u vanavond tot ons gesproken
1: dank
0: hebt.
1: U mostra, no,
0: bedankt om ons te laten zien.
1: Porque você gostava nos assim tanto.
0: Omdat u zoveel van ons hebt gehouden.
1: Papa,
0: spreekt u tot ons.
1: Senhor, Adam com Eva.
0: Zoals Adam en Eva.
1: A viola, Senhor.
0: In overtreding zijn gegaan.
1: El mandamento que
0: batuna, não? Het gebod dat u hen hebt gegeven. Voor hun eigen bescherming.
1: Dat ons gezien.
0: Vader, wij willen hiervan leren. We willen niet dezelfde fout begaan. Het feit dat we zijn opgestaan vanavond. Willen wij u vragen, Heer. Help ons.
1: Guíanos.
0: Leid ons.
1: Finalmente salvanos,
0: en uiteindelijk red ons.
1: Dat is onze salvation in naam van Jezus.
0: Dat is onze redding in de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Persona per persona.
0: Statura tu geest gaat van persoon tot persoon.
1: Di mente pa mente.
0: Van verstand tot verstand.
1: E convencenos, Señor.
0: En overtuig ons, Heer.
1: Que Jesús te camina.
0: Dat Jezus de weg is.
1: E verdad.
0: De waarheid.
1: Y vida.
0: En het leven.
1: Dat is oración en nombre de Jesús.
0: Is ons gebed in Jezus naam.
1: Ayer anoche.
0: Gisteravond.
1: Buona messa mira, romana.
0: Je hebt zelf gezien. Dat de Bijbel ons heeft laten zien.
1: Enemigo está real.
0: Dat onze vijand werkelijk is.
1: Ante de Bijbel.
0: En hij is levend.
1: We hebben, als u herinnert,
0: hebben we iets benoemd.
1: El plan satánico de Satanás.
0: Het satanische plan van de Satan. Hij heeft gezegd.
1: Trono
0: dat hij zijn troon zal
1: vervullen.
0: Naast dat van de Allerhoogste.
1: Así está.
0: Zo is het.
1: Si es que te trono.
0: Als hij een troon wil hebben, heeft hij inwoners nodig. Mensen om hem te dienen. Een koning zonder mensen is geen koning. Een rij is een koning. Maar hij heeft mensen die hij kan, over wie hij kan
1: heersen.
0: Hij zegt, ik ga mijn troon hoger stellen. Dus hij heeft mensen nodig. In werkelijkheid kan de duivel het niet maken. God alleen kan dat. En de vraag is. Hoe gaat hij zijn mensen bereiken? En gisteravond hebt u gezien hoe God heeft laten zien. Hoe de twee enige mensen die God geschapen heeft in de wereld.
1: Adam en Eva.
0: Adam en Eva.
1: Satanás, aha, sinan kere.
0: Satan heeft hun doen geloven.
1: Oranan kome,
0: dat wanneer ze eten. Dat ze zullen worden als God.
1: Finalmente, Romana,
0: uiteindelijk.
1: Dios añeda, tomó decisión,
0: heeft God het besluit moeten nemen.
1: Pasaka, Adam, Eva,
0: om Adam en Eva eruit te zetten.
1: Voor die ding,
0: vanuit het hof van Eden. De enige twee mensen. Waarom moest God hen naar buiten brengen?
1: Van het resultaat ahora.
0: Om het resultaat te voorkomen.
1: Pecador,
0: dat zij als zondaars.
1: Sacaman,
0: hun hand zouden uitstrekken.
1: Voor de palo de vida,
0: en eten van de boom des levens.
1: Die pecador immortal.
0: En een onsterfelijke zondaar te worden.
1: Sorry, Romano, je ziet, Dios, dat hij een probleem.
0: Dan had God een probleem.
1: Dat Dios solo dat hij een sacole de bestie.
0: God alleen zelf zou weten hoe hij dat zou moeten oplossen.
1: Maldad,
0: maar stel je voor iemand die slechte dingen
1: doet. Pecador,
0: een zondaar. Die niet sterft.
1: Ora, nee. Nos pide muerto,
0: wat zeg je?

0: nos está pedindo morto.
1: We vragen niet dat niemand doodgaat.
0: Pero te enviamos de visa al base, Señor.
2: Maar soms zeg je geprezen zijn Heer. Hij is gaan rusten.
0: Pastor, hermana, imaginamos si Hitler estaba está vivo.
1: Stel je voor als Hitler nog in leven was.
0: Idi Amin estaba está vivo.
1: Idi Amin nog in leven
0: was. Iedereen moet maken gozo.
1: Die mensen doden met plezier.
0: Pero hermano, ¿por qué compro de ahora él?
1: En dan zou je niet kunnen begrijpen.
0: Aunque quizás no se te acuerdo.
1: Dat je het misschien niet mee eens bent.
0: Pero, hermana, ahora un día no hay muri.
1: Maar wanneer deze mensen sterven.
0: Obviamente eso ciego.
1: Ze hebben heel veel mensen rust.
0: Sonante y pasi maldad zo.
1: Want ze zijn er om alleen maar het kwaad te doen.
0: Así da Dios vive y tigo sacan ahora.
1: God zegt, ik moet ze naar buiten zetten.
0: ¿Por qué tigo sacanan?
1: Waarom moet hij dat doen?
0: Pues como diabel.
1: Want de duivel.
0: Hace todo posible.
1: Heeft al het mogelijke gedaan.
0: Para no comer por die pali de vida promi.
1: Dat ze niet eerst hebben gegeten van de boom des levens.
0: Waarom? Bijbel moest er los.
1: De Bijbel heeft laten zien.
0: De pali de vida.
1: Dat de boom des levens.
0: De bon
1: en de boom van kennis der goed en kwaad. Stonden naast elkaar.
0: Ascoge,
1: zij hebben gekozen.
0: Ja, voor de
1: om eerst van de verboden vruchtboom te eten.
0: Ja,
1: en ze zijn zondags geworden in een heilige hof. Er was niets verkeerd. Er was een boom genaamd. Boom van kennis en goed en kwaad. En geleid door een slang.
0: Adam en Eva. Hebben
1: Adam en Eva hun relatie met God
0: verbroken.
1: Want toen ze hebben gegeten.
0: Completamente voor de gracia.
1: Hebben ze de genade van God kwijtgeraakt. En God moest zijn straf opleggen. God heeft gezegd, de dag dat jullie eten zullen jullie zeker sterven. Geestelijk.
0: Adam en Eva morir al instante.
1: Zijn Adam en Eva gelijk doodgegaan. De scheiding tussen hen en God is gelijk gekomen. We weten nog, ze zijn gaan schuilen.
0: Nog een keer.
1: Het kind. Wanneer hij thuis komt. Doet hij de deur open, elke dag. Maar de dag dat hij verkeerd heeft gedaan, komt hij niet. Waarom ben je niet gekomen vandaag? Ik ben moe. En als je ontdekt, hun geweten laten niet
0: betrusten.
1: We hebben iets dat we geweten noemen. Wanneer het belast is. Zijn de ogen de spiegel van je ziel. In je ogen zien mensen. Dat je geweten belast is. Dat je bezig bent. Het leven te.
0: Toneel spelen.
1: Om na te bootsen.
0: Oké.
1: Dus mijn broers en zusters. Het is goed dat wij realiseren. Ik moet dit vanavond herhalen.
0: Want
1: we zijn bezig met informatie tot het einde. Laat me het nog een keer met u delen dat u het goed onthoudt. Hoe het menselijk brein werkt.
0: Informatie produceert
1: gedachten.
0: Pensamento
1: gedachten
0: produceren
1: ideeën.
0: Ideeën produceren
1: gewoontes. En gewoontes
0: produceren acties.
1: Produceren acties.
0: Acties.
1: Te produceren costumbran. Produceren nogmaals gewoontes.
0: En de costumbran.
1: En de gewoontes.
0: Te produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
0: En finalmente karakter.
1: En uiteindelijk zal het karakter.
0: Te produceren destino.
1: De bestemming.
0: La gana me hace una pregunta de ayer, trove. Si Dios que cambia por destino, ¿no?
1: Als God jouw bestemming wil wijzigen.
0: Chico Dios digo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
0: Aha, hoe is die?
1: Oh, nu wel.
0: Informatie.
1: De informatie. Het begint bij informatie. Als je slechte informatie
0: hebt,
1: dan gaat je eindbestemming niet goed uitvallen. Dus je gedachten, je ideeën, alles is slecht. God gaat niet vechten tegen deze dingen.
0: Dios simplemente te
1: God probeert simpelweg de informatie voor jou te veranderen. Want als hij je informatie wijzigt,
0: pensamento te cambia,
1: verandert je gedachten,
0: hábito te cambia,
1: je gewoontes,
0: acción te cambia,
1: je handelingen,
0: karakter te cambia,
1: karakter
0: finalmente destino también te cambia.
1: En uiteindelijk verandert ook je eindbestemming.
0: Hermana, nos mente,
1: onze gedachten
0: de manera un frigidel
1: is als een koelkast.
2: Ons brein is als een koelkast. Ik hoop dat u mij begrijpt. De enige illustratie dat ik kon vinden is dit. Als ik een glas met heet water neem, ik zet het in de vriezer. Wat zijn de twee dingen die de vriezer kan doen met het water? Het kan het maken tot ijs.
0: En het
2: kan het water koud maken. De enige twee dingen dat de vriezer kan doen. Of denk je dat de vriezer juice, sap kan maken van het water? Maakt hij het limonade van? Kan je het bier van maken?
0: No, toch?
2: Nee toch?
0: Die kon.
2: Waarom?
0: Want
2: de koelkast processeert de informatie.
0: Ja, información que la haña,
2: de informatie dat hij ontvangt. Die het is geen proces. Verwerkt hij de informatie?
0: Okay. Word.
2: Nu.
0: Si de mi mente,
2: als in mijn gedachten
0: mal
2: slechte informatie komt, dan is mijn handelingen het resultaat daarvan.
0: Als ik
2: dingen hoort van die me ergeren en mensen doden, zal je me voorliegen dat je mooi en zachte karakter zou hebben?
0: Nee.
2: De informatie is agressief. En dat zal ook je handelen zijn. Als je vecht om jouw handelen te veranderen, maar als je informatie niet verandert, ga je op dezelfde manier. Want je brein gaat de informatie
0: verwerken.
2: Het kan het niet veranderen. Als je het kwaad hierin stopt, kan niet het goede eruit voortkomen. Als het goede eruit
0: komt,
2: moet ik goedheid installeren. Dus het moet duidelijk zijn.
0: Dus
2: de mens wil vaak veranderen. Die zegt om te veranderen. Die bidt om te veranderen. Maar die verandert zijn informatie niet. Je verliest gewoon je tijd. Je kan net zoveel campagnes bezoeken, maar je blijft dezelfde. Totdat je begrijpt dat wat God wil veranderen, onze informatie is. En God heeft ons een boek gegeven met voldoende juiste informatie. Weet u hoeveel mensen zich schamen voor dit boek? Sommige mensen willen het niet eens in handen hebben.
0: Is maar diablo corre un campaña.
2: Als de duivel een campagne
0: pisando, watch out.
2: En hij zegt, let op.
0: Want degenen
2: die de Bijbel lezen kunnen gek worden. Weet je hoeveel gekke mensen, ik ken die nooit de Bijbel hebben gelezen.
0: Al contrario, de Bijbel clara.
2: In tegenstelling, de Bijbel heeft een helderheid gegeven.
0: Hoe
2: kan je me zeggen dat het handboek dat God gegeven heeft? De mensen nemen liever een pistool in huis om zich te beschermen. En ze hebben geen Bijbel.
0: Er was
2: een ouder toen zijn kind met een Bijbel thuis werd boos. Hij schold
0: uit.
2: Stuur dat kind om de Bijbel terug te brengen. Want in mijn huis wordt niemand gek. Het kind heeft de Bijbel teruggebracht.
0: Met een trintootje special.
2: Met een geweer. Een pistool. Als mama niet wil dat ik leef, dan maak ik een paar dood. Ouders, laten wij deze fout niet begaan. We weten niet wat we in onze verstand
0: zoeken.
2: We denken dat de Bijbel mensen gek maakt. Weet u hoeveel mensen helder hebben gekregen door de Bijbel? Mensen die dieven waren.
0: Abusador.
2: Misbruikers. Misbruikers.
0: Amen.
2: De Bijbel heeft ze gemaakt tot mensen die Christus verkondigen.
0: Zet daarom aan.
2: Dus, laat niemand je
0: voorliegen.
2: In ons brein, wat God wil veranderen, is de informatie. Je bent misschien niet eens met God, maar er is geen andere formule. Weet, God verdrinkt niemand. Menselijk brein heeft drie geheugens.
0: Het heeft memoria sensorial, dat mijn gevoel,
2: gevoel,
1: Het gehoor.
0: Vista.
1: Jouw zin.
0: Sensorial.
1: Sensorial.
0: Oké. Memoria a corto plazo.
1: Een korte termijn
0: geheugen. Huh?
1: En
0: je
1: hebt lange termijn geheugen. Waarom moet ik u dat vertellen? Want het is heel belangrijk. Onze geheugen, iedereen heeft drie geheugensoorten. Je zintuigen, je voelen. Die sturen de informatie naar je brein. Je brein verwerkt de informatie die je ontvangt. Waarom krijg je het niet die het voelt, maar je brein geeft het signaal. Wanneer je brein niet goed functioneert, pak je hete dingen vast en je voelt het niet. Je brein
0: dat proces informatie.
1: Die verwerkt de informatie. Wat je ziet, wat je hoort, je brein verwerkt het. Ik wil u dat alles vertellen.
0: Een memoria a corto plazo.
1: Het korte termijn geheugen.
0: Wat het
1: eerst de informatie ontvangt.
0: Tiene un espacio de 0 a 25 seconden.
1: Er is een ruimte van 0 tot 20 seconden.
0: 0 a 25 seconden.
1: 25 seconden.
0: 0 a 25.
1: 0 naar 25 seconden.
0: Seconden. Oké? Es memoria es importante.
1: Dit gedeelte van het geheugen is belangrijk.
0: Dicum.
1: Waarom?
0: Porque ahora lo que pasa de memoria es bueno filtrar fo, bueno saque.
1: Wat er door het geheugen gaat als je het niet uitfiltert.
0: Esta va de memoria a largo plazo.
1: Dan gaat het in het lange termijn geheugen.
0: Ahora escucha.
1: Luister.
0: Lo que tiene de memoria a largo plazo.
1: Wat in het lange termijn geheugen terechtkomt.
0: No te sale nunca.
1: Gaat nooit meer eruit. Weet je wanneer het eruit gaat? Wanneer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam zullen ontvangen. Dus wat er hierin komt, het gaat nooit meer eruit. Het blijft daarin. Je vraagt vergevenis. Je doet alles. Er gebeurt iets en het komt weer naar voren. Er gaan jaren voorbij.
0: Dat moment ik zei,
1: en op een gegeven moment
0: zei
1: ik, want het blijft hier tot het einde. Waarom?
0: Want er
1: was een moment van 0 tot 25 seconden. Om het eruit te doen. Want je weet nu. Dat wanneer het eenmaal binnen is. Dat je het niet meer eruit kan halen.
0: Als je dat weet.
1: Als je wijs bent, als je God begrepen hebt deze dagen, vraag de Heilige Geest om je te helpen filteren. In die 25 seconden dat je hebt, voordat het verder gaat naar achteren. Als je weet, de duivel weet het
0: niet.
1: De meeste dingen die voorbij je telefoon gaan, is meer dan 25 seconden. Terwijl je lacht, gaan die 25 seconden voorbij. En daarna heb je voor altijd die informatie in je brein. En voor de duivel is informatie als een zaad. Plant het in je gedachten. En hij weet dat het uiteindelijk vrucht
0: gaat.
1: Al is het niet nu, morgen of overmorgen, maar zeker
0: weten.
1: Als hij maar weet dat het in je lange termijn geheugen terechtkomt. Met andere woorden. Wanneer je geniet van de slechte dingen. Van de dingen die verboden zijn. De dingen die God niet goedkeurt. Denk aan je 25 seconden. Denk eraan. Want wanneer je geweten belast is. En je merkt op dat je er niet uit kan komen. Zijn er sommige mensen die hun leven benemen.
0: En
1: dat is een oplossing. Want ik heb alles gedaan, maar ik heb geen rust. Om te begrijpen hoe je brein werkt. De vijand zorgt ervoor dat er overal slechte informatie is. Wij konden het gisteren zien.
0: Eva die band je
1: toen Eva alleen maar dicht bij de boom kwam.
0: Even bij
1: hij is dicht
0: bij
1: de
0: wak.
2: Ze is gegaan om te kijken. Om te kijken. Wat zo verkeerd is aan die boom.
0: Een blaadje verde.
2: Een boom heeft groene bladeren.
0: Fruit
2: zoals alle andere
0: bomen. Er
2: is niets verkeerds aan die boom. Je kan het niet zien.
0: Je moet
2: geloven wat God je zegt. Amen.
0: No bye.
2: Ga niet.
0: Pero fue el diablo ayer para terreno prohibido.
2: Maar vanaf het moment dat de duivel haar op verboden
0: terrein heeft,
2: was de duivel al halverwege. En zo heeft hij haar omver gehaald. De vijand wil zijn koninkrijk herstellen en vullen.
0: We hebben
2: begrepen vanaf het begin.
0: Met het tapijt hier Romana.
2: Een mooi tapijt, hè?
0: Het tapijt representeert. Maar die oren hier.
2: Je komt eerst bij het rood voordat je bij het goud komt.
0: Maar het tapijt representeert het platform van salvation.
2: En dat representeert het platform van redding.
0: Akibana?
2: Hier
0: moet je een tapijt preto, Akibana.
2: Moet je voorstellen dat dit een zwarte tapijt is.
0: Het tapijt representeert ons mundo.
2: En dat representeert onze wereld. Wij allen worden hier geboren. Maar als je gered wil worden, moet je daar
0: naartoe.
2: Hier zal alles tijdelijk zijn. Hier aan deze kant is het eeuwige leven. Het is jouw keuze. Wij worden daar geboren.
0: Educación.
2: Opvoeding.
0: Desarrollo.
2: Ontwikkeling.
0: Sen.
2: Geld.
0: Onderbouw.
2: Goed werk.
0: Casa.
2: Alles is daar.
0: Pero claro que turco está temporal,
2: Maar weet, het is tijdelijk.
0: Je hebt een begintijd.
2: Je hebt een begintijd.
0: Y un fecha
2: en je hebt een eindtijd.
0: Romana, aquí banda, so tengo eterno, amen.
2: Hier hebben we alles eeuwig.
0: Dus dat lo Dios te va a
2: en dat
0: semana.
2: Is wat God met ons wil bespreken.
0: En va a cambiar.
2: Hij gaat het niet veranderen.
0: En no por.
2: Hij kan niet.
0: Finalmente que va a infierno.
2: Er zijn mensen die uiteindelijk naar de hel willen.
0: Dan que vai.
2: Ze willen gaan.
0: Pastor, digo, Dios está aquí, está infierno.
2: En mensen vragen, dominee, waarom haalt God de hel niet weg? Als God een God is van liefde, waarom haalt hij de hel niet weg? Ik zeg, je bent eerlijk. Maar weet je dat er meer mensen naar de hel willen dan naar de hemel? En God wil je niet mismoedigen.
0: Er
2: zijn meer mensen die naar de hel willen dan naar de hemel.
0: Er is een file daar.
2: Mensen, de weg naar de hemel is smal. Het is ongemakkelijk. Degene naar de hel is
0: breed.
2: Veel ruimte. De meeste mensen zijn daarop.
0: Je
2: moet begrijpen, ons probleem is. Wij zijn hier geboren. Als Adam en Eva binnen waren gebleven, zouden we daar geboren zijn. Maar doordat ze gezondigd hebben, moeten wij buiten Eden geboren worden. En de vraag is, als je God maar kan begrijpen, heb je de interesse voor het eeuwige leven? En dan moet je een besluit nemen. Verloren gaan. Zit en het komt tegemoet. Je hoeft niets te doen. Stop als je
0: wilt
2: eten. Stop
0: met
2: denken. En zit te wachten. Het komt. Maar redding is een besluit. Moet je daarvoor nemen. Dat is wat God wil vertellen. Zonde heeft ons gescheiden van God. De Bijbel zegt dit.
0: Isaiah 59:1-2.
2: God heeft gezegd, niet mijn hand is te kort. Het is niet dat ik het niet kan. Maar door uw zonde.
0: Die
2: scheidt ons van God.
0: Ons probleem is weer.
2: Mijn moeder en vader zijn zondaar. Ik kan geen heilig kind geboren worden. Hoe kan ik dat doen? Waar ik ook geboren ben. Mijn probleem is mijn natuur. Het zijn niet de dingen die ik doe. Maar het feit dat mijn moeder en vader beide zondaren zijn. Welk kind ze ook maken, het is een zondaar.
0: Amen.
2: Amen.
0: Que mente com algo que está assim.
1: Het zijn niet de dingen die ik doe.
0: Se não se nenhum mal, não é por nenhuma escrava. Se não se nenhum mal.
1: Als ik geen kwaad doe.
0: Boas e rompicos bom.
1: Je hebt heel veel goede dingen gedaan.
0: Bovota a igreja.
1: Je kan een kerk bouwen.
0: Bovota um hospital.
1: Je kan een ziekenhuis bouwen.
0: Bovota a school.
1: Je kan een school bouwen.
0: Se você quer daqui banda.
1: Maar als je hier blijft.
0: Bovota vai para ti.
1: Ga je verloren.
0: Bovota salvação está aqui banda.
1: Want redding is hier.
0: Bovota a comi.
1: Kunt u mij volgen?
0: Je moet
1: niet proberen om goed te doen, je moet hier zijn. Hier is redding.
0: Nog een keer? Denk je
1: niet
0: dat ik graag naar
1: Nederland wil komen, te voet naar Nederland wil komen?
0: Besparen zijn 2000 euro.
1: Om 2000 euro te besparen. Misschien niet vandaag, maar ik zou wel
0: aankomen.
1: Maar ik kon niet te voet komen.
0: Romana, nós não podemos salvar aqui banda.
1: Wij kunnen hier niet gered worden.
0: Als je banda die salvação.
1: Daar is de redding.
0: Ante o único ego que vive banda seu nome é Jesus, sabe?
1: En de enige die daar is, zijn naam is Jezus.
0: Sabe noite nos separa que tu no dia orado.
1: Vanavond staan wij daarbij stil.
0: Irmã, Bijbel diz o ding is Ezequiel 33 Jesus.
1: Bijbel zegt ons in Ezekiel 33 vers 11.
0: Deus maneira me tabiba.
1: Zoals ik leef.
0: Señor te declara.
1: Verklaart de Heer.
0: E di mi noto un placer de morto je malvado.
1: Hij zegt, ik heb geen plezier in de dood van de zondaar.
0: Irmã, bota que Deus tem gosto de mirar nos muri.
1: Denk je dat God blij is wanneer wij sterven?
0: No.
1: Nee.
0: Pero si eres correctamente de morto, ¿para qué que Dios te me force?
1: Maar als de mens de weg van de dood kiest, waarom zal God hem of haar dwingen? Waarom?
0: Deus não te forçar,
1: God dwingt jou niet.
0: Deus respeita a vontade.
1: God respecteert jouw wil. Waarom? Hij heeft je het zelf gegeven.
0: Morgenavond
1: praten we een beetje over
0: de wil.
1: Als God je ziet.
0: Vai na supermarkt. Naar
1: een bouwmarkt.
0: Com bom cabuia.
1: Om een touw te kopen.
0: Bota cansa.
1: Je bent moe.
0: Bom, bom, claramente.
1: Je kan geen rust krijgen. Je komt naar huis.
0: Escreve uma carta.
1: Je schrijft je brief.
0: Ponder uma mesa.
1: Je zet het op tafel.
0: Tenta de banho.
1: Je gaat in de badkamer.
0: Fere porta.
1: Je doet de deur op slot.
0: Pente cabuia.
1: Je gooit het touw.
0: Passei over je balki.
1: Over de balk.
0: Trau lus na punta.
1: Je maakt een lus aan het
0: maar einde. Mare outro punta na porta.
1: Je bent de andere punt.
0: Subi para ribe pochi.
1: Je staat op de wc-pot.
0: Passa el lus aí.
1: Je zet de lus om je hals.
0: Você é fadade mundo aqui.
1: Je bent moe van deze wereld.
0: Je bula bau no
1: romano. En je springt naar beneden.
0: Acaba.
1: Dan is het afgelopen. God moet mij helpen. God kan mij niet helpen, want als je wil sterven, zal je sterven. Als je wil sterven, kan God je niet verplingen. Als je
0: verloren gaat.
1: Je moet wel een beetje rustig gaan. Nu ga je een beetje sterven.
0: Oké, zie. Ik heb nog een keer. Oké, terug dit erover.
1: God kan je niet dwingen. Hij moet je respecteren. En dat maakt hem God. Hij weet dat je het gaat doen. Maar je weet ook dat je het gaat doen. Waarom praat je niet met hem? Waarom vraag je niet om hulp? Heel vaak heb je jezelf gedisqualificeerd. Nee, ik ga niet bidden. Wat ik heb gedaan, God kan me niet vergeven. Wees serieus. Noem het grootste wat je hebt gedaan dat God je niet kan vergeven. Zeg me de grootste zonde. Mensen doden. God vergeeft jou. Als je maar in staat bent. Om God vergevenis te vragen. De conditie om vergevenis te krijgen is je zonde beleiden. De dief aan het kruis. Zijn laatste kans. Hij is gekruisigd als een dief daarboven. Ik weet niet als het zijn geluk was. Maar Jezus was naast hem. Terwijl die andere fouten
0: maakte.
1: Ik heb geleefd als een dief. Probeer toch te veranderen. En nu geeft hij Jezus kritiek. En die dief heeft iets erkend. Weet je wat hij zei? Heb je geen respect voor deze man? Jij en ik hebben gestolen. Wij verdienen de dood. Maar wat heeft deze man gedaan? En dan zegt hij tegen Jezus.
2: Heere, denk aan mij.
0: Ora vou pedir em turbo glória.
2: Wanneer je komt in je koninkrijk.
0: Escuta bom, Ruben.
2: Denk goed.
0: Senhor, corda riba mim.
2: Heere, denk aan mij.
0: Ora vou pedir em turbo glória.
2: Wanneer je in al je heerlijkheid komt.
0: Ruben, pedi um homem com suas mãos para
2: clavar. Een man met zijn handen
0: te kruisen.
2: Wanneer hij in zijn koninkrijk komt. Vele dingen die mensen die hier op aarde wonen. Ze hebben het niet gezien. Zodat je kan begrijpen. Hij wist dat Jezus de dood zal ontkomen. Maar hij weet dat Jezus zal opstaan. Hij weet dat Jezus zal gaan.
0: Preparai lugar.
2: De plaats voorbereiden.
0: E Jesus no en hij
2: weet Aleluia. Dat Jezus terug zal komen.
0: Gloria a Deus, romana.
2: Prijs de Heer. Vraag een man vragen die in deze conditie gekruisigd is.
0: Pa, futuro.
2: Voor je toekomst.
0: Irma, ik hoor Deus que vou mirar noite, amen.
2: Dat is wat God wil dat je ziet vanavond.
0: Amen. Sua última oportunidade.
2: Zijn laatste kans.
0: Maar hij
2: heeft gebruik van
0: Sabi.
2: Wijs.
0: Saya bibab ladron.
2: Hij heeft geleefd als.
0: Hasikoi ladron.
2: Geleefd
0: ladron. Bij perdie komen ladron roma.
2: Geleefd als een dief, alles gedaan als een dief en gestorven als een dief.
0: Dios conoce por condición a
2: benoche. God kent jouw conditie vanavond.
0: De único que puede na bomente.
2: De enige die tot jouw verstand kan spreken.
0: Bomboninga.
2: Je kan niet zeggen dat je hem niet hebt gehoord. Wanneer God tot je heeft gesproken, hij kent de kanalen waar hij tot jou spreekt. En geliefde, er is geen andere weg. Jezus is de enige. Zoals we hebben gezongen, Jezus is de enige hoop.
0: Jesus é nossa única solução,
2: Romana. Is onze enige oplossing.
0: Digam,
2: waarom?
0: Romana, vou ver se compreende.
2: Mijn broeders, je moet begrijpen.
0: Dentro líder espiritual,
2: in al de geestelijke leiders
0: que existir,
2: die bestaan
0: e que vem,
2: en die zullen komen,
0: é o único líder espiritual,
2: de enige geestelijke leider
0: que pode abençoar com toda a autoridade,
2: die met alle autoriteit kan zeggen:
0: Amita é caminho.
2: Ik ben de weg.
0: Amita é verdad.
2: Ik ben de waarheid.
0: E vida.
2: En ik ben het
0: da
2: leven.
0: Christus Jesus,
2: is Christus Jezus. Niemand anders kan dat zeggen. Geen van hun. Diezelfde Jezus.
0: Poder e autoridade.
2: Met kracht en autoriteit.
0: Abisa.
2: Heeft gezegd.
0: En worden crucificat.
2: De Zoon des mensen zal gekruisigd
0: worden.
2: Maar op de
0: derde
2: dag zal hij weer opstaan. Halleluja.
0: Wat is de Mahoma bisekoi? Wat is Mahoma, moslima Mohammed.
2: Mahoma. Heb je Mohammed dat ook ooit horen zeggen?
0: Wat is de Christen bisekoi?
2: Heb je Christen dat horen
0: Nano
2: zeggen?
0: Bise.
2: Ze kunnen dat niet zeggen.
0: Ose unico pura bise.
2: De enige die dat kan
0: Yama
2: zeggen
0: Jesus.
2: Is genaamd Jezus.
0: Amen.
2: Op de derde dag zal ik opstaan.
0: Wat is seguridad que te digo, man?
2: Kijk, een zekerheid die hij had. Geen tweede, geen derde, maar
0: wow.
2: Geen vierde, maar de derde.
0: Wow.
2: Wow.
0: Wow.
2: Wow.
0: Pastor Romana, Jesus é o único.
2: Want Jezus is de enige.
0: Problema está qual? Nós temos que reconhecer Jesus.
2: Het probleem is, we willen Jezus vandaag niet erkennen.
0: Nós temos que realizar.
2: We willen niet realiseren.
0: Você que busca, Roman.
2: Maar blijf zoeken.
0: Lopo compre, digo, lopo ponho um niet.
2: En je zal begrijpen dat er niet één is die lijkt op Jezus.
0: Jezus is superieur, man.
2: Jezus is superieur.
0: De unico ser.
2: De enige wezen.
0: Met
2: dat zijn spuug.
0: Mezcla con lodo.
2: Gemengd met klei. De ogen van de blinde open.
0: Roman, si scupi di Gesù sta sinino.
2: Als de spuug van Jezus zo is, oh
0: jee.
2: Zijn spuug. De ogen open van iemand die blind
0: geworden
2: is. Hoe kan je dan twijfelen?
0: Die combo die miete, die
2: waarom ben je bang om hem te vertrouwen? Het resultaat kan zijn omdat je hem niet kent. Je hebt nog geen idee. Maar deze Jezus heeft jou geformeerd.
0: vormen aan mij.
2: En heeft mij gevormd.
0: De barrique de nos mama.
2: In de buik van onze moeders.
0: Mi mama canando.
2: Mijn moeder lopen.
0: Trabajando.
2: Werkende. Slapen opstaan en alles.
0: Nueve luna largo.
2: 9 maanden lang. Heb ik geslapen in
0: water.
2: Jezus heeft alles vastgemaakt dat vastgemaakt moest worden.
0: Wat is materiaal dan?
2: Kijk naar de materiaal. Tanden zijn de materiaal.
0: Lengte tu materiaal.
2: Tong is het materiaal.
0: Woorden tu materiaal.
2: Ogen
0: heeft planten man tu materiaal.
2: Je benen.
0: Uien man tu materiaal. Hallo.
2: Je nagels zijn materiaal. Hallo.
0: Kom eens met die kubus.
2: Wat moet ik je nog meer? In zaad.
0: Dus pas. Zie je dat wat je tot totaal roman.
2: Als het geen, als het een tweeling is, beide krijg je.
0: Hoe komt dat in?
2: En doe dat.
0: Niemand die nang.
2: Maar geen van hun.
0: Die vingerprint ben koren.
2: Heeft dezelfde vingerprint.
0: Aan dit punt is omdat Jezus zegt.
2: Waar heeft God al die vingerprints kunnen vinden?
0: Onderman.
2: Waar?
0: Toen in
2: iedereen heeft twee.
0: Mananta identico.
2: Ze zijn identiek.
0: Computer dat no match. In
2: de computer is geen
0: match.
2: Het match.
0: Hoe popt je wow?
2: Je pupil van je
0: dat
2: oog. Jij alleen hebt.
0: Hoeveel planten je marken dan
2: je? De tekens onder je voet.
0: Hoeveel pieten dat gasta?
2: Je voet verslijt.
0: Wat duim dat gasta?
2: De duim verslijt.
0: Je vingerprint dat kent.
2: Maar de vingerprint blijft.
0: Wat zijn jullie man?
2: Laten we serieus zijn.
0: Waar gaat u?
2: Staat u daarbij stil?
0: Wat de mundo?
2: In de wereld.
0: Not in niemand mas van hebben.
2: Is er niemand zoals jij?
0: Wat een unico.
2: Je bent. Je bent uniek.
0: We
2: zijn niet als een lamp. Je kan een tweeling zijn. Die is die en jij ben jij.
0: Jullie
2: hebben samen geslapen in de buik van de moeder, maar elk een is op zichzelf. Wat moet God nog meer doen dat mensen erkennen dat Hij God is?
0: Computer in competentie met God.
2: Mensen zien de computer als een competentie met God.
0: Maar enige trein computer hebben, zeg jij niet mente?
2: Degene die de computer heeft gemaakt, wie heeft hem bestand gegeven? Hallo.
0: Hoe we zijn zeker, pastor? Ze komen met computer, dat ik maar liever Dios. Hallo.
2: Een pieter zei tegen mij. God, misschien, dominee, ik denk dat de computer sneller is dan God. Hallo. Hij is een kind. Wie heeft degene het verstand gegeven die het gemaakt heeft?
0: Toen zijn toen was stil.
2: En in Nederland zeggen ze, awor etabata
0: ketu. Hoe goed was je? Galer. Romanen, dat lukt me niet om te comprenden.
2: Broers en zusters, dit is wat ik wil dat u begrijpt.
0: Ik is de unico.
2: Deze Jezus is de enige.
0: Para funcionar de mundo aquí.
2: Om te functioneren in deze wereld. In al de heerlijkheid.
0: Siendo Emmanuel.
2: Wezende Emmanuel.
0: Dios creador.
2: God schepper.
0: Het ding is kopen bij de hende.
2: Hij moest kiezen om de mens te worden. Weet je wat de degradatie betekent?
0: Een creatuur.
2: Dat de schepper.
0: Dat is kopen in een conditie van een creatuur.
2: Om te komen in de conditie van een schepsel.
0: Was dat dan een ami?
2: Net zoals ik.
0: Met de kopen bij de vorminga kora.
2: Ik kies om een rode meer te worden.
0: Grandi manemi takiruman.
2: Zo groot als ik ben.
0: Met de kopen bij de vorminga kora.
2: Ik kies ervoor om een rode meer te worden.
0: Was dat dan met de vorminga ruman?
2: Weet je hoe ze mieren doden?
0: 5000 labai, als niet.
2: Zo zijn gelijk 5000.
0: Wat een risico Jezus heeft genomen voor mij.
2: Kijk, een risico dat Jezus heeft genomen voor u en ik. Omdat hij van ons houdt. Hij kiest om mens te worden. En de risico om buiten de hemel te
0: blijven.
2: Een kleine verkeerde gedachte en het was gedaan.
0: Minimo.
2: Het minimum.
0: Wat de diablo zei.
2: Toen de duivel zei,
0: si, bota judi Dios, has je pieden aan je bierafhang.
2: Als je de zoon van God bent, maak dat deze stenen brood worden.
0: Jeroen, wat ik eerder zo in problemen was, je pieden aan je bierafhang?
2: Denk je dat Jezus problemen heeft om brood te maken van de stenen?
0: Panta koi loco.
2: Brood is iets.
0: Bolo, tert, whatever, man. Panta koi kens. Hapa. Pang, man. Panta koi kens.
2: Brood is iets geks.
0: Bolo.
2: Maar een cake.
0: Tert.
2: Of een taart.
0: Jij.
2: Mijn broers en zusters.
0: Jezus had een controle.
2: Jezus moest zichzelf
0: beheersen. En
1: heeft geantwoord, mijn vader heeft brood nodig. Want mensen leven niet alleen maar van brood. Maar van elk woord dat uit de mond van God gaat. Wanneer je kijkt naar je portemonnee. Of naar je bankrekening. En je ziet dat de nullen minder worden. Dan leeft God nog steeds. Want vele van ons worden wanhopig. Weet u nu dat u ademt zonder te betalen? Stel je voor dat God ons in rekening zou brengen. Vijf cent om uit te ademen. Hoeveel geld zal je niet kwijtraken? Laten we
0: serieus.
1: Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
0: En dan wordt dat moerie.
1: Je gaat sterven. Wat ga jij doen?
0: Adem.
1: Wat ik wil dat je begrijpt is. Dat we bang zijn voor God. Terwijl de vijand dat gecreëerd heeft. En hij heeft dat gecreëerd met informatie.
0: Die mas miedo de diabel.
1: Er zijn mensen die veel meer angst hebben voor de duivel. Dan dat ze bang zijn voor God. Sommige mensen hebben zelf de duivel kan het lichaam doden. Maar God kan je gehele bestaan weghalen. Niet in deze wereld en niet in degene die volgt. En wij moeten dat begrijpen. Jezus is vanuit de eeuwigheid gekomen. En gekomen in het tijdelijke. De eeuwigheid achterlaten. En komen in het tijdelijke. Om ons te helpen die in het tijdelijke leven. Om het eeuwige leven te kunnen beërven. En het minste wat God wil is dat wij geloven. Het minste. Jezus is de enige. Hij is de enige wezen dat 100% God was. En 100% mens.
0: Amen.
1: Amen.
0: De
1: geest van God heeft gefunctioneerd als zijn vader.
0: En Maria fungi como su mama.
1: En Maria als zijn moeder.
0: Pero va que secreto, ¿eh?
1: Maar kijk naar het geheim.
0: Op dat moment, oro, se atende,
1: op gegeven moment toen Jozef hoorde.
0: Con Maria también sale en estado,
1: dat Maria in verwachting was.
0: Junta,
1: hij was het niet.
0: Die, no,
1: hij zei, nee.
0: Tabay, di patrán, te sali, bay.
1: De achterdeur ga ik weer weg.
0: Dios, que tranquilo, brother.
1: Jezus zegt rustig.
0: Maria como instrumento.
1: Want Maria is gebruikt als een instrument.
0: Maria está e único mujer.
1: Maria zal de enige vrouw zijn.
0: De historia de mundo.
1: In de wereldgeschiedenis.
0: Siendo virgen.
1: Die een kind heeft gekregen terwijl ze nog maagd was.
0: Nieuw otro en posie.
1: Geen enkele ander kan dat doen.
0: Amen.
1: Amen. Wij moeten God kunnen vertrouwen. God zegt tegen Jozef, wees niet bang. Ik ga niets verpesten. Je zal Maria krijgen zoals je haar wilde.
0: Virgen.
1: De maagd.
0: Als je vraagt op het moment,
1: en als je met een vraag in je gedachten zit, wanneer je in de hemel bent, zal je Jezus vragen. Ik kan misschien vragen van, hoe is het mogelijk? Nee, wanneer je in de hemel bent, zal je vragen. En dat is wat de Bijbel zegt. Een maagd zal een kind krijgen. De enige persoon over wie de Bijbel dat geschreven heeft. Jezus is de weg.
0: Verdad,
1: de waarheid
0: vida.
1: En het leven.
0: Wat Jesus te bisabo en
1: ochi. Kijk wat Jezus zegt tot u vanavond.
0: Si bolagami topa kubo,
1: als u toestaat dat ik u ontmoet.
0: Lo boto poke camina verdadero.
1: Zal je de ware weg ontmoeten.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si boto poke camina verdadero.
1: Als je de ware weg hebt gevonden.
0: Unting,
1: want er is één.
0: Lo boto poke verdad.
1: Zal je de waarheid
0: absoluto
1: ontmoeten.
0: Absoluto.
2: De absolute waarheid.
0: Maar dat completo.
2: De complete waarheid.
0: En dus die potopakwe camin de verdadero.
2: En als je de ware weg hebt gevonden.
0: Je verdad absoluto.
2: En de absolute waarheid. Dan zal je het eeuwig leven ingaan.
0: Amen.
2: Amen.
0: Die otro manera de otro.
2: Het gaat niet op geen enkele andere manier. Je moet ze vinden.
0: Doe tres.
2: Alle drie. Om het eeuwig leven te hebben, moet je de weg van eeuwig leven vinden. Om de waarheid te vinden, moet je de weg hebben. Weet je dat bij Jezus alle drie zijn?
0: Jesús te camina.
2: Jezus is de weg.
0: Jesús te verdad.
2: Jezus is de waarheid.
0: Jesús te vida.
2: En Jezus is de
0: vida. El único líder espiritual que pudiera decir en boca grande.
2: De enige geestelijke leider die dat volmondig kon zeggen.
0: Ni otro ender, hermano. Ni otro líder.
2: Niemand, geen enkele andere leider.
0: No pudiera decir saque.
2: Die kon dat vertellen. Tot de dag van vandaag. Velen zijn opgestaan en doen alsof ze Jezus zijn. Maar hun stekker is uitgetrokken. Er zijn gezinnen die verbieden dat hun gezin zich bezighouden met Jezus. Vandaag zijn er scholen, bedrijven, dat als je alleen maar de naam van Jezus noemt, dat je werk kan verliezen. En zijn landen
0: die Jezus creëert.
2: Die Jezus gemaakt heeft. Zorg dat ze gezegend zijn. Met zon en water. Maar als de mens. Zijn naam. De naam van Jezus noemt. Kunnen ze in de gevangenis terechtkomen. Of zelfs de dood krijgen. De naam boven alle namen. De duivel heeft een sfeer gecreëerd. Dat in deze wereld van God. Zijn naam niet genoemd mag worden. Mensen met angst. Die noemen de naam van Jezus niet. En ze noemen de naam van de duivel elke dag. We zingen de naam van de duivel zonder dat we weten. We zingen de duivel kom in ons woorden zonder dat we weten. Muziek, de meeste muziek. We zijn ermee bezig. Omdat het goed klinkt. Maar wat zingen ze? Weet ik dan. Maar het klinkt goed, Tobiné.
0: We kanten bij goal. Kanten bij goal.
2: Ze zingen. Maar raak.
0: Opa, want dat pidiendo diablo in zich aan diablo in zich.
2: Denk erom dat je de duivel niet uitnodigt om bij mij te komen.
0: Diablo niet bij mij.
2: Dat de duivel in mij komt
0: wonen. Alma aquí.
2: Hier is mijn ziel.
0: Opa, want ik kon niet wat cantando.
2: Let op dat je niet die dingen zingt.
0: Pues esto suena bom.
2: Want het klinkt goed.
0: Pero esta información.
2: Maar het is informatie.
0: Informatie. Maar dat doet je mis.
2: Het klinkt heel erg mooi. Het laat je mooi bewegen. En zo nodig je de duivel uit om binnen te komen. Wij zijn wijs. God wil dat we wijzer zijn. We moeten begrijpen dat de duivel zijn informatie zal verspreiden. Jezus is onze oplossing.
0: Amen.
2: Amen.
0: Je
2: hoeft niet bang te zijn voor de dood. Mensen met een grote mond. Maar ze zijn bang voor de dood. Je moet niet bang zijn voor de dood. Ik wil niet sterven. Maar ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb, want ik heb al een oplossing.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ik kan niet sterven. Ik ben klaar met de campagne.
0: Anke. Anke ko un cosbon di morto ta?
2: Ook al is één goed ding van de dood.
0: Ora bo muri bonsa.
2: Wanneer je doodgaat, weet je het niet.
0: Amisago bo muri bonsa, bo muri.
2: Ik weet dat je dood bent, jij weet het niet.
0: Dank je Dios.
2: God zij dank.
0: Oso wat besekre tristo?
2: Weet je wat droevig is?
0: Muri so, muri. Ik kan muri. Man, te kan muri.
2: Ik wil dat niet sterven.
0: Maar bonsa.
2: Maar je weet het niet.
0: Oh, dat is zero was like.
2: Wanneer je ogen sluit.
0: Agaba.
2: Is het afgelopen? Alles wat je hebt gedaan, gerend, je slaapt, je zegt goedenavond. En je zegt ze geen goedemorgen.
0: Pas que não está correr, irmão.
2: Waarom rennen
0: wij? Want we moeten weten, Jezus is een God in poder.
2: Als Jezus degene die kracht heeft.
0: Dat is dat meest. Dat is een persoon in een avioneta.
2: Er waren drie.
0: Drie personen.
2: Drie personen in een kleine vliegtuig.
0: Een pastoor.
2: Een dominee.
0: Een padvinder.
2: Een padvinder.
0: Een piloot, Roman.
2: En een piloot.
0: Dan te cruzando oceano.
2: Ze gingen over de oceaan.
0: Dat een moment, Roman, de piloot dat zien die kapa.
2: Op een gegeven moment voelde de piloot dat.
0: Qua strike.
2: Dat er iets mis was.
0: Roman, je die nou dat fustangen, ze die pula.
2: We moeten gereed zijn om te springen. En de vlieger deed het weer. En hij dacht, dit gaat
0: stil zijn.
2: In de vliegtuig. Vanwege het gewicht. Zijn er twee parachutes. Wanneer er weer een beweging is, dan gaan ze naar achteren. Hij komt en hij ziet de padvinder en de dominee praten. De dominee legt aan de jongeren uit.
0: Jesus está bom.
2: Jezus is goed.
0: Jesus está grande.
2: Jezus is groot.
0: Jesus é tudo.
2: Jezus is alles.
0: Ele passa a despensa.
2: Hij zei sorry.
0: Vai para trás, abre uma porta.
2: Hij kijkt naar achteren, deed de deur.
0: Romanen, hoe é um de parachute? Ei.
2: Pak de een van de parachute.
0: Chega bisanang.
2: En hij kwam en hij zei.
0: Waar heb je ook iets kai?
2: Luister, dit vliegtuig gaat vallen.
0: Me não può permitir.
2: Ik kan niet toestaan.
0: Me mes é lujo.
2: Dat ik.
0: Lujo.
2: Ik de luxe.
0: Pa morrer aqui.
2: Ik heb niet het luxe om nu te sterven.
0: Mita sociólogo.
2: Ik ben socioloog.
0: Mita cardioloog.
2: Ik ben cardioloog.
0: Mita dokter.
2: Ik ben dokter.
0: Mita meneer is school.
2: Ik ben een meneer
0: van school. Je bent toerist, ik heb een goede.
2: Al de hele lijst die hij heeft gegeven.
0: Aki dent in dos parachute.
2: Er zijn twee
0: parachutes.
2: Deze is voor mij.
0: Waakombo san dos taasi.
2: Kijk maar hoe jullie het gaan oplossen.
0: Amita bai.
2: Ik ga.
0: Abri e porta. Bula rumanan.
2: Hij deed de deur open en hij sprong.
0: Man die ene is cruel.
2: Mensen zijn wreed.
0: De pastoor die padvinder, wat heb je visa?
2: De dominee zei tegen de padvinder, heb je gehoord wat hij heeft gezegd?
0: Si pastoor,
2: hij zegt ja, dominee, ik heb gehoord.
0: Parachute.
2: Hij zegt, er is nog één parachute.
0: Como vos joven?
2: Doordat je jong bent.
0: Amen, entrega mi vida y demanda de Dios.
2: Ik heb mijn leven al in Godse hand gelegd.
0: Mi futuro te segura.
2: Mijn toekomst is verzekerd.
0: Momento llega.
2: Mijn moment is gekomen.
0: Se está como joven.
2: Als jongere.
0: Mi que invitabo.
2: Wil ik je uitnodigen.
0: Toma el último parachute.
2: Neem de laatste parachute.
0: Bubula.
2: En spring.
0: Ja, als je punkus, wanneer maar zien
2: doe het goede zoals ik heb geleerd.
0: Maar die ben
2: zodat God je mag blijven zegenen.
0: Ja, padvinder commissari.
2: De padvinder begon
0: te lachen.
2: De
0: padvinder
2: neem de parachute.
0: Bobula.
2: En spring.
0: Amita que demand de Dios.
2: Ik blijf in de hand van God.
0: Dios lo va a que te escumi.
2: God zal zien wat hij doet. De padvinder bleef lachen.
0: De
2: dominee zegt, heb je begrepen wat ik heb gezegd? Hij zegt ja.
0: Pastor, rustig.
2: Hij zegt, dominee, rustig.
0: Ik socioloog.
2: Deze socioloog.
0: Meneer is school.
2: Die meneer is school. De dokter.
0: Al
2: die dingen die hij heeft.
0: Hij heeft mijn rug taas genomen
2: en is gesprongen. Nu is er een rugtas voor u en
0: voor mij.
2: Wanneer je bang bent voor het leven, gebeuren deze dingen. Wanneer je wandelt met degene
0: poder,
2: die de macht heeft over het
0: dood,
2: hoef je niet bang te zijn. Amen. Jezus heeft het laten zien. Toen Jezus kwam bij de dood van Lazarus. En hij liet hun weten. Ik kom. De dood van Lazarus was ter ere van God.
0: Maria
2: en Martha begrepen dit niet. Vier dagen daarna. Toen Jezus aankwam.
0: Maria
2: vroeg Maria. Martha vroeg aan hem.
0: Senhor,
2: Heere,
0: se botava taquinang,
2: als je hier was,
0: meu malo não amuri.
2: Zou mijn broer niet sterven.
0: Jesus, não, me está contento,
2: Jezus zegt, ik ben blij dat ik er niet
0: Papa
2: was.
0: Stankere,
2: zodat jullie kunnen geloven.
0: Nimbisabo,
2: ik heb jullie gezegd.
0: De vida,
2: over de opstanding van het
0: si,
2: leven.
0: Senhor, Marta, man, de futuro.
2: Ja, Heere, maar het zal in de toekomst so, gebeuren.
0: Na,
2: Jezus zegt, nee.
0: Quando você sabe, né?
2: Waar hebben jullie hem
0: gelegd? Maria, corriga,
2: Maria komt aan.
0: Com mesmo versão,
2: dezelfde versie.
0: Llorando.
2: Huilend.
0: Senhor, se botava aqui na Lázaro, não amuri.
2: Heer, als je hier was, zou hij niet sterven.
0: Tá bom, amigo.
2: Hij is een goede vriend.
0: Você sabe, né?
2: Hij zegt, waar hebben jullie hem gelegd?
0: Não,
2: we hebben hem begraven.
0: Waar? Quatro dias morto.
2: Hij is vier dagen dood.
0: Então, olha, caba.
2: Hij stinkt al.
0: Bancumi.
2: Ga met me mee.
0: Ze
2: kwamen bij het graf.
0: Het is een
2: grot met een steen ervoor.
0: Jezus
2: zei,
0: quite piedra.
2: Haal die steen eraf.
0: Maar Jesus mensen por aquí te piedra.
2: Jezus kon de steen zelf
0: weghalen. Si maar piedra.
2: Als jullie geloven dat ik kan, haal die steen
0: weg. Het probleem in ons leven is dat we willen
2: dat God die steen
0: weghaalt.
2: Als je gelooft, haal je die steen opzij.
0: Want abri e porta.
2: Je opent de deur.
0: Binnen cruzada.
2: Je komt naar de
0: kerk.
2: Omdat je gelooft. God kan alles. Redding. Heeft te maken met mensen.
0: Dios. Amen.
2: En God.
0: Dios tiene poder.
2: God heeft de kracht. En ik moet het geloof hebben.
0: Si no, no tiene milagro.
2: Anders is er geen wonder.
0: Que milagro.
2: Het wonder.
0: Ta poder divino.
2: Is goddelijke kracht.
0: Plus.
2: En.
0: Fuego humano.
2: Geloof van de
0: Amen.
2: Mens. Amen.
0: Si no tiene fe,
2: als er geen geloof is.
0: Dan is het poder divino.
2: Dan is het goddelijke
0: sin
2: kracht.
0: Fe,
2: zonder geloof.
0: Nada no pasa.
2: Gaat het niets gebeuren.
0: Si vos mira milagro,
2: als je een wonder wilt zien,
0: lo tengo que querer, man.
2: Moet je geloven.
0: Pues sin fe,
2: want zonder geloof
0: impossible.
2: Is het onmogelijk.
0: Piedra,
2: toen ze de steen eraf haalden,
0: laten
2: we zien hoe Jezus een dode van 4 dagen geleden opwekt.
0: Lazarus,
2: hij heeft gebeden.
0: Lazarus,
2: kom naar buiten. Jezus kon weggaan en zeggen van oké. Hij moet opstaan. Kijk hoe Jezus een dode heeft opgewekt van 4 dagen geleden. Er zijn mensen die slapen, zo diep slapen, je kan ze ondersteboven keren, maar ze worden niet wakker. Ik heb mensen zien slapen, ze hebben make-up opgezet voor ze en ze weten niets. Zo diep slapen ze.
0: Maar
2: Jezus heeft een dode van 4 dagen
0: wakker
2: gemaakt. Hij heeft hem 1 keer geroepen. Een man wiens hart niet meer
0: werkte.
2: Er stroomde geen bloed
0: meer.
2: De longen functioneerden niet. Hij hoorde niet
0: meer.
2: Hij zag niet.
0: De
2: stem van God. Halleluja. Heeft zoveel kracht. Dat het door de oren van een dode is gegaan. En heeft die man opgewekt. Lazarus kwam naar buiten. En Jezus zei tegen hun. Maak hem los. Laat hem gaan. Als God tot een dode kan spreken. En de dode hoort God. Kun je me zeggen dat jij God vandaag niet gehoord hebt? Laten we eerlijk zijn.
0: Jezus is onze hoop.
2: Jezus is onze hoop. Jezus is degene die zulke grote dingen heeft gedaan. Om ons een reden te geven om te vertrouwen. Waarom vertrouwen wij God niet? Je voelt je zekerder wanneer je geld hebt. Wanneer je leven verzekerd is. Wanneer je een huis hebt. Een auto hebt. Met die dingen voel jij je zeker. Maar als je Christus niet hebt. Dan heb je dezelfde problemen. Als je ze gisteren niet had. Zul je ze vandaag hebben. Als je ze niet vandaag hebt. Zul je ze morgen hebben. Want Jezus is de oplossing. Het is niet vechten om goede dingen hier te doen. Wat je hier ook doet, het is tijdelijk. Wat je hier gelukt, is tijdelijk. Wat je hier krijgt, is tijdelijk. Wat je hier verzekert, is tijdelijk. Een dag.
0: Tanto abo,
2: zowel jij als deze dingen zullen verdwijnen.
0: Pero si puede sabio benoci,
2: maar als je wijs bent vanavond.
0: Iemand, Dios, que papo drinta, bij de hof die Eden,
2: God
0: amen.
2: Wil dat je weer in het Hof van Eden komt.
0: Ik ga
2: een oproep doen.
0: Bota.
2: Dat waar je bent.
0: Turestang.
2: Allen.
0: Turestang.
2: Allen.
0: Die
2: hier leuk vinden.
0: Die
2: zich hier zeker
0: voelen.
2: Ze voelen zich hier gezegend. Ze voelen zich goed. Sta op. Sta op.
0: Sta op.
2: Hier vind ik het leuk. Niemand gaat tegen jou. Ik ook niet. God
0: ook.
2: Maar sta op.
0: Heer
2: zegt, je kan hier.
0: Aquí pande de mi vida eterna.
2: Hier is jouw leven.
0: Aquí pande de mi salvación.
2: Hier zal ik redding krijgen.
0: Jesús de mi esperanza, aquí banda.
2: Jezus zegt, sta hier.
0: Mi ta reza.
2: Ik bid.
0: Mi ta yuna.
2: Ik vast.
0: Y saco Jesús de mí.
2: Ik weet dat Jezus komt.
0: Nada.
2: Niets.
0: Toeristen.
2: Allen.
0: Die
2: weten dat ze daar moeten zijn.
0: Pero lo que Dios ha con de noche,
2: maar wat God vanavond gesproken
0: dice,
2: heeft.
0: Señor,
2: die zeggen, Heer. Ik ben niet een van de
0: goden.
2: Ik ben niet perfect. Ik ben niet speciaal.
0: Noche,
2: maar ik heb u wel gehoord vanavond.
0: Y salvación te comienza a
2: redding
0: escuchamiento.
2: Begint bij luisteren. Als je hier wil zijn. Als je wil dat God je bestemming
0: wijst.
2: Van daar naar hier. Heb je de moed om op te staan. Als het in jouw geval is.
0: Gloria a Dios.
2: Geprezen zij de Heer.
0: Halleluja.
2: Halleluja.

0: is a más oración.
1: Ik geloof in een gezegde meer
0: más
1: gebed,
0: poder.
1: Meer kracht. Deze zuster gaat een operatie ondergaan van 12 uur. Ze zijn nu bezig met de operatie. Het is niet in Nederland, maar op een ander gedeelte van de wereld. God weet precies wat hij moet doen. Maar omdat wij geloven dat God kan, zullen we vragen om zijn wil. Eeuwige God, u bent de God,
0: Heer,
1: die de hemel en aarde geschapen heeft en alles wat daarin is. Liefdevolle Vader, u hebt gezegd vanavond, het gebed van de rechtvaardige mag veel. U hebt gezegd waar twee of drie vergaderd zijn en hetzelfde vragen. Dat u zal luisteren. Op dit moment bemiddelen wij hier voor onze zuster Frans.
0: U
1: kent haar. U kent de situatie. U kent de
0: situatie.
1: U weet ook over de operatie die op dit moment
0: plaatsvindt.
1: Heer, wij weten zeker dat dat zij in narcose zal gaan.
0: Señor, el doctor,
1: Heere, de doktoren die moeten het werk doen.
0: Señor, Dios.
1: Maar u bent God.
0: Tome doctor, su manan.
1: Neem de handen van de dokter. Neem hun verstand.
0: Tome su vista.
1: Neem zijn
0: ogen.
1: En u doet de operatie van deze zuster. Want Heer, wij weten als u het werk doet,
0: dat
1: het werk goed gedaan zal worden. Want Heer, als u
0: spreekt,
1: de ogen van een blinde kan openen. Heer, als uw woorden een dode kan
0: opzetten.
1: Heer,
0: dan
1: weten wij dat u in haar voordeel kan werken. Van onze zuster
0: Frans.
1: Dank u wel voor wat u tot nu toe hebt gedaan. Bedankt voor wat u doet. En bedankt voor wat u zal doen. Is ons gebed. In de naam boven alle namen. De naam van Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dank u voor acompañarnos.
2: Bedankt.
0: En deze
2: God is de God die jou begeleidt. De God die jou de spatie wil geven, zodat u de juiste keuze kan nemen voor eeuwig leven, geliefde broeders en zusters. Broeders en zusters, je gaat geen eeuwig leven krijgen omdat u dat denkt. U gaat eeuwig leven krijgen wanneer je Jezus Christus aanvaardt in jouw leven als u eeuwige Vader. Hij is degene die ons eeuwig leven kan geven. Wanneer Jezus Christus u uitnodigt, hij roept u. Hij wil graag hebben dat u begrijpt dat u nergens anders eeuwig leven zou kunnen krijgen. Hij is de enige God die jou leven kan geven, fysiek en. En hij is de enige God die jou eeuwig leven kan geven.
0: Ik
2: hoop dat we dus dit kunnen begrijpen.
0: Gisteren
2: had je zelf gezien dat de Bijbel ons voor dit moet ik jou even herinneren, want morgenavond kan u dit niet missen, want het is verbonden met het thema van vanavond.
0: Sin fe,
2: zonder geloof.
0: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
0: Miguel Ibitie.
2: Ik herhaal dit even.
0: Sin fe.
2: Zonder geloof.
0: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
0: Es decir, Dios me sabisa.
2: Dit is het woord van God hemzelf.
0: Que me va a comprender con un importante fe está.
2: Zodat u kan begrijpen hoe belangrijk geloof is.
0: Así mañana noche vos quieres venir, hermano.
2: Dus morgenavond, broeders en zusters, kan je dus eigenlijk niet weigeren om te komen.
0: Si vos miras malo, vin toch.
2: Als je ziek wordt, kom toch.
0: Dice ambulance, pasa aquí en la cabo, escucha, cabo de seguir al hospital.
2: Zeg de ambulance, kom even hier langs, laat je even luisteren en daarna ga je weg.
0: Pues mi tiempo escuche teme.
2: Want je zou deze thema moeten luisteren.
0: Het is sumamente importante,
2: pa. Het is van groot belang, broeders en zusters.
0: Dus je moet in plan niet moeren.
2: En als je in staat bent om dood te gaan.
0: Posponde bon muerto, de nombre de Jesus, Roma.
2: Stel uw dood uit in de naam van jou.

0: Jesus Christus.
1: Dice la mujer, te voy aquí, no.
0: Zeg, de dood nu niet.
1: Otro día.
0: Een andere dag.
1: La gamme escuche, dos y van aquí.
0: Laat ik deze twee weken dus eerst luisteren.
1: Toen ons bekoord, dat hier,
0: dan kunnen we herinneren van gisteren.
1: Bijbel mostra nostro mano.
0: Dat de Bijbel heeft ons laten zien.
1: Que único camino.
0: Dat de enige weg.
1: Verdad.
0: De waarheid.
1: Die vida.
0: En het leven.
1: Da Jesus.
0: Dat is Jezus Christus hemzelf.
1: Nou, we gaan attenderen.
0: Nou, je hebt het niet geluisterd.
1: La gamme sabe de papiamento.
0: Ik ga je dat in papiamento zeggen.
1: Bijbel dice nos.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd.
1: San Juan 4:6.
0: Johannes hoofdstuk 14 vers 6.
1: Jesus mesmo disse.
0: Jezus Christus heeft zelf gezegd.
1: A mim te caminda.
0: Ik ben de weg.
1: É verdade.
0: De waarheid.
1: E a vida.
0: En het leven. Amen.
1: Amen. Convencei-me per diante. Nou, você está com Deus nella vita.
0: Romanen,
1: notin otro salvador.
0: Broeder en zuster, er is geen andere redder.
1: Notin otro caminda.
0: Er is geen andere weg.
1: Notin otro verdad.
0: Er is geen andere waarheid.
1: Si bonoya e verdad que caminda, romanen.
0: Als je die weg en de waarheid niet vindt, broeders en zusters.
1: Jamás y nunca lo voy a vida.
0: Zou je nooit leven kunnen krijgen.
1: O algo simple Dios hace.
0: U ziet heel simpel dat God dat maakt.
1: E tres cosas tan como más ser humano está buscando.
0: De drie dingen dat de mensheid is aan het zoeken.
1: Ta unión caminda.
0: Dat is een betere weg.
1: E único verdad.
0: De enige waarheid.
1: Y vida eterna.
0: En eeuwig leven.
1: Want Dios hacía así simple.
0: God die maakt het zo makkelijk.
1: Que él pone tres elementos en dingen ser de la misma persona.
0: Dat hij deze drie elementen in diezelfde persoon gezet heeft.
1: Que ves, si mira, Jesús,
0: dus als ik Jezus Christus
1: aanvaard. Jesús añame,
0: en Jezus Christus mij vindt.
1: Romana, me tiene garantía.
0: Dan heb ik een garantie, broeder.
1: Y camino para cielo,
0: de weg naar hemel toe.
1: Es verdad, tú te guía en el cielo,
0: de waarheid die naar de hemel leidt.
1: En, te eterno, cielo,
0: en de eeuwig leven dat ik zou vinden wanneer ik in de hemel terechtkom.
1: Amen.
0: Amen.
1: Que comanzos quiero, man.
0: What do we want this nog meer, broeders?
1: Lo que nos dijo así te quiere.
0: Es de enige wat we moeten doen is geloven.
1: Aceptar a Jesús.
0: Jesus Christus te aanvaarden.
1: De momento me reyer anoche.
0: En even zelf gisteren gezien.
1: Prácticamente Jesús es único.
0: Dat praktisch Jezus de enige is.
1: Que por guía nos nos vida eterna.
0: Die ons naar eeuwig leven kan leiden.
1: Want acorda, na dat momento, vamos a ir plataforma aquí.
0: Op een gegeven moment heb ik deze platform laten zien. Zodat wij kunnen begrijpen.
1: Que plataforma que te representa Eden.
0: Dat deze platform, dit platform die vertegenwoordigt Eden.
1: Que men die aquí den,
0: dus hierin, broeders en
1: zusters. Dios creer, humanen,
0: heeft God dus geschapen.
1: Maar de Bijbel zegt tanto Lucifer wordt gecreëerd in Eden.
0: Zoals de Bijbel zegt, ook Lucifer is in Eden geschapen.
1: Maar we comprenden Eden spiritual, hein, así,
0: zodat u dus geestelijke Eden kan begrijpen.
1: Después de la creación, Adam con Eva.
0: Daarna heeft hij dus Adam en Eva geschapen.
1: In de mismo Eden.
0: In hetzelfde Eden.
1: Na wordt de creatie separat, junto con Dios.
0: Ze zijn gescheiden geschapen, samen met God. Maar toch zijn ze vrijheid om te kiezen.
1: Por cierto, Dios no crea ningún ser que te trae automáticamente a remote control de humana.
0: God die had geen wezen willen hebben die met een remote control werkt.
1: Tu rende, tu servo Dios a crea, ti libertad es coge.
0: Alle wezen dat God geschapen heeft de vrijheid om te kiezen.
1: Botekumi?
0: Bent u met mij?
1: Lucifer estando in cielo.
0: Jezus, Lucifer, zoal in de hemel.
1: El acudisce al puesto di Jesús.
0: Heeft hij dus eigenlijk Jezus Christus
1: geloven? Guerra.
0: Hij begon een strijd.
1: Finalmente, Mr. Warren, capa voor.
0: Uiteindelijk had hij dus
1: de hemel gezet. Que ben Dios más del cielo.
0: Dus God die had hem dus niet meer in de hemel
1: gezet.
0: Hij is eruit gezet.
1: Junto con él es un tercera parte de ángeles que él logra ganar.
0: Ook die een derde dus engelen, dus eigenlijk die hij dus heeft verloren.
1: También Warren, capa voor.
0: Die werden dus eigenlijk ook eruit gezet. Toen hij hier op waarde
1: Dios creëert Adam en Eva de partij aquí, de plataforma aquí, humana.
0: Heeft God dus Adam en Eva in dit platform
1: pues
0: geschapen?
1: Dat ding solamente un plataforma.
0: Er was alleen maar één platform.
1: Sin embargo,
0: toch,
1: motivo que tenía la libertad de escoger,
0: doordat zij de vrijheid hadden om te kiezen,
1: tanto Lucifer,
0: zowel Lucifer,
1: et un tercera parte de angelan,
0: en de een derde deel van de
1: angelan, Adam y Eva,
0: Adam en Eva,
1: escoger para traicionar a Dios, Romano.
0: Ze hebben dus eigenlijk gekozen om God te verloochenen.
1: En toen komen we naar escoger para traicionar a Dios,
0: en zodat ze dus de keuze gedaan hebben,
1: toen worden poner y batera, Romano.
0: Zo werden dus allemaal gezet op de aarde.
1: Or, entre terra e cielo tem distância, Roma.
0: Dus tussen aarde en de hemel is er een afstand.
1: Não é traição à vontade de Deus.
0: Ze hebben dus eigenlijk God verloochend.
1: Não é de resultado de estar aqui bom, or.
0: Dus Met andere
1: woorden, e plataforma che rappresenta il mondo.
0: Zijn ze op deze platform gekomen die vertegenwoordigt de wereld.
1: Camina amicubo tadansi.
0: Waar u personen met
1: separato di Dio.
0: Gescheiden van God.
1: Ora man, mi sa si pote comprendi.
0: Maar broeders, dus ik weet niet of u
1: begrijpt.
0: De connectie.
1: Entre cielo.
0: Tussen hemel.
1: E terra.
0: En de wereld.
1: Pa Jesus.
0: Es Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sin Jesus bombuyeta roman.
0: Zonder Jezus Christus kunt u daar niet terechtkomen.
1: Jesus te etrapi.
0: Jezus Christus is de trap.
1: Jesus te caminda.
0: Hij is de weg.
1: Jesus te brug.
0: Hij is de brug.
1: Jesus te connection principale roman.
0: Hij is de rechte connectie.
1: Correct. Correct. Bamire hiera.
0: Dus u had het gisteren gezien.
1: Dat was een porabisa.
0: Daarom had ik kunnen zeggen.
1: Ete caminda.
0: Hij is de weg.
1: Ete verdad.
0: Hij is de waarheid.
1: Ete vida.
0: En hij is het
1: leven. Roman, aquí van nos turta nace.
0: Dus mijn geliefde broeders en zusters, hier zijn we allemaal geboren.
1: Aquí van nos turta será conocimiento.
0: Hier hebben we dus eigenlijk de kennis.
1: Wat trabalho.
0: We hebben het werk.
1: Sen.
0: We hebben geld.
1: Kas.
0: We hebben huis.
1: Auto.
0: We hebben auto.
1: Casa.
0: We hebben dus
1: turcos. Aquí van nos.
0: Alles aan deze kant hebben we.
1: En toen nog kosten goed malu.
0: En geen dingen die slecht zijn.
1: Kosten goed bon.
0: Dingen die goed zijn.
1: Pero bota de un condición perdí.
0: Maar u zit in de
1: verloren. Aya pan met die salvação.
0: Daar is de plek van redding.
1: En dus we nu zijn caminda.
0: En als u de weg niet gebruikt.
1: Of een brug.
0: Als u de brug niet
1: of
0: gebruikt.
1: Of een trapi.
0: Als u de trap
1: goed connectabel bij cielo.
0: Die contact heeft met de hemel.
1: Roman, bobo tende de vida eterna.
0: Dan zou ik dus horen van eeuwig leven.
1: Bobo asta cante.
0: Je kan het ook zingen.
1: Bobo sonje kunje.
0: Je kan erover dromen.
1: Maar je gaat otro encontro, Roman.
0: Maar daarom te komen dus iets anders.
1: Dat is de unica caminda ding.
0: Want er is maar één weg.
1: En die caminda llama Jesus.
0: En deze weg heet Jezus Christus.
1: Ik heb in de jama Jesus, Roman.
0: Deze weg die heet Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: In Engels dan is hij Jesus Street.
0: In Engels zeggen ze Jesus Christ.
1: Hey, no, street. Street. Calles.
0: Jesus Street.
1: In Spanje is hij Calle Jesus. Calle Jesus.
0: In het Spanjool ze dit zijn Calle de Jesus.
1: Dat is het. In het Chinees is hij Tanyawa. Tanyawa.
0: En
1: dat is het.
0: En dat is Chawangang.
1: Aha.
0: Amen.
1: Dat
0: betekent dat Jezus de enige connectie is.
1: Roman,
0: als je zit
1: in de
0: zittende waar je bent.
1: Si botin interesse pa bij cielo.
0: Als je de belangstelling hebt om naar de hemel
1: te gaan.
0: Er is maar één weg.
1: Die
0: er is
1: een
0: gezegde die zegt.
1: Tur Roma.
0: Elke weg. Alle weg die leidt naar Rome toe.
1: In de discussie zei.
0: Dat discussiëren we.
1: Zei dat Rome.
0: Dat is Rome.
1: Cielo, dat unting.
0: Maar aan de hemel is één weg.
1: Si bonoye, bonoye camina Roma.
0: Als u dat niet vindt, dan heeft u de weg, kunnen die weg niet vinden.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jezus kipa boye.
0: Jezus Christus die wil hebben dat je komt.
1: Dat betekent kipa bokom prende.
0: Hij wil graag hebben
1: dat je komt. Betekent dat er sebakina.
0: Daarom zegt, heeft hij jou hier gebracht?
1: Dus kom prende ik op een nootje een dikke kalor.
0: Ik begrijp dat vanavond een beetje warm is. Maar laat dat je gedachten
1: zijn. Dat
0: beetje warm is, is te weten dat je leeft.
1: Morto ta soda, sino ta tranquilo.
0: De dood die zweet,
1: die si soda, maar bota bibu, Roma.
0: Dat je transpireert is omdat je leeft. Blijf met ons bij.
1: Die proces spiritual sumamente interessante.
0: Er is een geestelijke proces behoorlijk belangrijk.
1: Kom ik je compartie cubo.
0: Dat ik dit met u wil delen.
1: Na primer lugar.
0: Op de eerste plaats,
1: u
0: behoort te luisteren.
1: Si bonotende,
0: als u niet luistert,
1: nunca
0: zou u nooit kunnen geloven.
1: Chiaramente,
0: geloven.
1: Dat door die tende.
0: Begint bij het horen.
1: De palabra fe,
0: dat woord geloof.
1: Dat begint door die tende.
0: Die komt door luisteren.
1: En dat tende is palabra di Dios.
0: En amen. Luisteren naar het woord van God.
1: Als je
0: niet
1: luistert,
0: dan wordt het moeilijk om te geloven.
1: Y si mi no porquere,
0: en als ik niet kan geloven,
1: más difícil para mi confia.
0: Dan wordt het nog moeilijker om te vertrouwen.
1: Di comi po confia,
0: waarom kan ik vertrouwen?
1: Paso mi taquere,
0: omdat ik geloof.
1: Di comi taquere,
0: en waarom geloof paso
1: mi tatende, of
0: omdat,
1: mi ta
0: omdat ik gehoord heb of omdat ik luister.
1: Si mi po confia,
0: als ik nu kan vertrouwen,
1: dan, con Dios, dan kan ik een
0: relatie
1: toestaan met God.
0: Relatie met God die begint op de vierde plaats. je moet de mogelijkheid hebben om te luisteren.
1: Pakere,
0: om te geloven.
1: Pa confia,
0: om te vertrouwen.
1: Anto, con Dios.
0: En dan kunt u een relatie hebben met God.
1: Enige confia, Dios, niet aklapa, tenge Dios.
0: De mens die wil God vertrouwen zonder hem te luisteren.
1: Rumami, te garandis, sabe, persoon, ik bota kasako, nee?
0: Broeders en zusters, ik garandeer je dat die persoon dat je ermee getrouwd bent.
1: Nog een jaar met de gewoon papaces, dan heb je passat op water, kun je zeggen, drink op kruis, je kassa. En bij een zingen.
0: Zeg mij dat niet dat je dus haar zo ontmoet, heb je dus haar de hand zo genomen en ging je dus eigenlijk
1: naar de kruis. Esma, papa, droom je bij deze persoon niet.
0: Om bij die persoon, naast die persoon te slapen.
1: Baba.
0: Te kwijlen.
1: Ronka.
0: Snurken.
1: Bommeste te confier, man.
0: Je zou die persoon moeten vertrouwen.
1: Lantabo,
0: so, anders moet je dus wakker naast haar
1: liggen.
0: Dan sluit ik mijn ogen niet.
1: Dat is waar je ogen brengen, man.
0: Ik blijf met de ogen wakker. Ik vertrouw niet.
1: Er is niet man.
0: Maar als ik dus kan slapen, dus eigenlijk en verslapen.
1: Omdat
0: ik deze persoon vertrouw.
1: Oh, e persona, irmão, nunca pensar seu pensamento.
0: Dus deze persoon, broeders en zusters, je zou nooit haar gedachten kunnen weten. Laten we hopen dat wanneer je ogen sluit,
1: Dios, papa, pico, nee, su corazón, man.
0: Dat God dus eigenlijk met haar kan spreken door haar hart.
1: Oh, die komen te confie, Dios, así, nee.
0: Maar waarom kunt u God niet zo vertrouwen?
1: Also, Dios, in dat is
0: want God die doet geen verkeerde dingen.
1: Dat moet ik confieren.
0: Je gelooft toch een mens?
1: Maar ons probleem is bij daar, man. Nos problema obviata.
0: Maar ons probleem is meerdere keren.
1: Con nuestra confiende.
0: Dat wij mensen vertrouwen.
1: Y nuestra confia en Dios.
0: En wij vertrouwen God niet.
1: O Dios de naturaleza, no por asimale, no por.
0: En God van natuur, die kan geen kwade dingen. Dus
1: Anto ende.
0: En de mens.
1: De naturaleza un posibon.
0: Van natuur kan die mens geen goede
1: dingen. En no por.
0: Die kan niet.
1: Et in cucina.
0: Je behoort dat te leren.
1: Boribara.
0: Heb je dat niet in de gaten?
1: En moet je bodin dosain.
0: Dat kind die kan 2 jaar hebben.
1: Maar dat is maar losing bossy.
0: Maar hij doet de verkeerde dingen zonder dat hij
1: haar heeft geleerd. Professioneel, Roman.
0: En die doet het ook professioneel.
1: De bolucha que jullie te pagen zien als die bon.
0: En je leren aan deze kind is om dat goede te doen.
1: Ken, lo que nos me sigo brutal benochi.
0: Wat wij vanavond moeten begrijpen.
1: Con nos tiene un trayectoria, Romana.
0: Dat wij een traject dus eigenlijk hebben.
1: Mi tengo tende Dios.
0: Dat wij naar God moeten luisteren.
1: Pa mi querer en je.
0: Om in hem te geloven.
1: Mi tengo querer Dios pa mi confier.
0: Ik moet God geloven om hem te vertrouwen.
1: Mi tengo confier pa mi relacionar con él.
0: Ik moet hem vertrouwen om een relatie met hem te hebben.
1: Adoro mi te relacionar con Dios.
0: En wanneer ik een relatie met hem
1: gebouwd. Adoro mi posición estima Dios.
0: Dan kan ik God leren lief hebben.
1: En dat pas zo met de stem van Dios hoor.
0: Doordat ik God lief heb.
1: Niet obedecer.
0: Dan gehoorzaam ik hem.
1: Que me sigue met die problemen, Romana, om obedecer Dios.
0: Dus als ik een probleem heb om God te gehoorzamen.
1: Dat de kanaal arriba met ingo busca asunto. Dat de kanaal, de kanaal met ingo busca.
0: Dat is in de kanaal dat die Jezus Christus zou moeten gaan zoeken.
1: Que me importa dat pas zo bonda klapa tende.
0: Is doordat ik dus eigenlijk niet bereid ben om te luisteren.
1: Bonda klapa kere.
0: Ook niet bereid om te geloven.
1: Bonda klapa confia.
0: Ook niet bereid ben om te vertrouwen.
1: Bonda klapa relacionar.
0: En ook niet bereid ben om te relativeren.
1: Minus tu, Dios.
0: En ook hem niet.
1: Tapeseibo tiene problemas para obedecer a Dios.
0: Daarom heeft hij problemen om God te gehoorzamen.
1: Pues acá un gobierno te pone nos enseña obedecer.
0: Weet u hoe de overheid ons leert om te gehoorzamen?
1: Con multa.
0: Met de boete.
1: Si bonta obedece mi.
0: Als u mij niet gehoorzaamt, dan moet je een boete betalen.
1: Want Dios es un Dios de amor, amen.
0: Maar God is een God van liefde.
1: Dios es fuerza de nuende.
0: God die dwingt niemand.
1: En te obligabo tampoco.
0: Hij dwingt u je niet.
1: Tapesei.
0: Daarom.
1: Tapas algo biaco ende de sinti que tengo obedece Dios.
0: Dan lijkt het dat de mens dus God niet zou moeten gehoorzamen.
1: Pero hermano, bendición a ti estando escoe pa obedecer Dios. Amen.
0: De liefde broeders en zussen, gezegend zijn degene die besloten hebben om God te gehoorzamen.
1: Miren, Dios está boom.
0: God is goed, broeders en zusters. Amen.
1: Pero volante na castro, man.
0: Wanneer je dus ochtend wakker wordt.
1: Antocubo, saliva voor.
0: En als je naar buiten ging.
1: Boy, een flat tire.
0: En je hebt een lekker band.
1: Maar je hebt een rabia.
0: Soms word je boos.
1: Pero papi, die Dios de boos oración.
0: Maar je hebt God in jouw gebeden
1: gedaan. Dios para mi vida.
0: God behoed mijn leven.
1: Het enige ding dat God kan doen
0: is de enige ding dat God
1: kan doen. Tayo dan, Roman, voor de visa.
0: Om jou een lekker baan te geven.
1: Die kung.
0: Waarom?
1: Want wij zeggen dat het enige dat kan patraat die accidenten kunt aanwaarden, Roman.
0: Omdat dit dus eigenlijk helpt dat je dus achterblijft van de ongeluk die op jou wachten.
1: Want zo pa mi auto daar natuurlijk je gaat pareren.
0: Want als ze ook, de ongeluk zou kunnen, moet het dus allemaal gelijk gebeuren.
1: Toen kom ik aan, maar je traag, ik kom pas erbij. Permisa.
0: Maar doordat ik wat laat dus eigenlijk ben.
1: Dios is dat zaru, man. Maar als ik maar raad, je hebt je erbij.
0: Als ik boos ben geworden, omdat ik een lekker band heb gekregen.
1: Maar Dios, dan finaal dat we samen despeis. Die wat ook al dat moment wat rabia maar inta.
0: God zou je zeggen, broeder, herinner je niet toen je boos werd omdat je lekker
1: band kreeg? Was er bij een
0: omdat je lekker band kreeg.
1: Dan moet je wat hebben moe.
0: Je ging bijna de dood in.
1: Amig, gewoon traag. Ik kom maar traag. Laat een accident. Auto was erbij. Dat was een vriend. Dus bon zat,
0: ik heb het vertraagd dat die ongeluk dus eigenlijk eerst had moeten gebeuren.
1: Pero waarom via mij?
0: Omdat je mij vertrouwd hebt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar dat is het wat God ons comprende.
0: Broeders en zusters, dat is datgene dat God wil
1: hebben. Kunnen we meer voor de Heer Romanen met Jezus.
0: Wij hadden vanaf gisteren kunnen zien
1: Romana,
0: dat Jezus Christus...
1: Romana, Jezus is onze solution. Jezus is de enige die kan communiceren door banden aan aki.
0: Dat Jezus Christus onze oplossing is. Hij is de enige die deze twee met elkaar kan verbinden.
1: Deuteronomio 30.
0: Vanuit het boek Deuteronomio...
1: Testament bio, ons erbij. Testament bio, Deuteronomio 30.
0: Deuteronomio hoofdstuk...
1: Het is 5 boeken die Bijbel.
0: Dat is de 5e boek van de Bijbel.
1: Deuteronomio, kapitel 30, ons erbij.
0: Deuteronomio...
1: Se podemos Bíblia, me convidava a acompanhar-me dentro de Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 15, 3, 17.
0: 15,
1: 16, 17.
0: Daar gaan we dus eigenlijk lezen, Deuteronômio, hoofdstuk 30, vers 15, tot en met 17.
1: Aha, ok. Mira, que palavra de Deus te disse assim, Awe. Mira, Awe me apone bodilante de vida e prosperidade, morto e adversidade. Dor comita ordenabo awe, 16. Pastima Senhor, bo Deus, pa cana de su caminho nan, pa guarda su mandamento nan, su estatuto nan, e su juicio nan, pa bo viva e multiplica. Pa Senhor, bo Deus, bendicionabo na etera como tabai 30, pa poderá de je, 17. Mas se bo coração desvia e bo nota obedecer, pero ta guardo galá for de caminha e ta adorar outro Deus nan e ta servir nan gestueve mi ta llama xelo e terra como testigo contra vosso awe como me pone vida e morto vosso dilante e bendição e maldição escorre vida pesei escorre vida pa bo bipa abo e bo descendiente nan palavra de Deus. No, nada capté.
0: Amén.
1: Que mi hermana, no sé, Deuteronomio 15, 17 y 19.
0: Broeders en zusters, wij lezen vanuit het boek Deuteronomio, hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 19.
1: Dios iba a poner dos caminos de bodilante.
0: God heeft gezegd, ik heb twee wegen voor u gezet.
1: Adversidad.
0: De
1: adversidad.
0: Adversiteit.
1: Y prosperidad.
0: En toe, voorspoed.
1: Aha. Bendición.
0: Zegen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Oké. Romana, Dios es un que pone camino en nos delante.
0: Mijn geliefde broeders en zussen, God is degene die de wegen voor ons zet.
1: Awadikum.
0: Waarom?
1: Pastor, man, nos de libertad pascoi.
0: Omdat wij de vrijheid hebben om te kiezen.
1: Dios es forzado de camino bon.
0: God.
1: En no te forzado.
0: Dwing je niet in de goede weg.
1: Pastor, en saco te zitten lo que boqueas.
0: Want hij weet dat datgene is dat wat je wil.
1: En te puxabo de camino malo.
0: Hij duw je ook niet in de slechte weg.
1: Maar bon considero Dios abusador.
0: Zodat je dus hem niet vergelijkt als een slechte God.
1: Et te pone nam bodilante.
0: Hij zet deze wegen voor u.
1: Et te bisabo at te pone tu dos bodilante.
0: En dan zegt hij dus jou, ik zeg, ah, beide wegen dus eigenlijk voor u.
1: Pero como Dios sabe que sabes cómo es vida.
0: Maar doordat God u zegt, kies voor het leven.
1: Dat logico, Romana.
0: En dat is logisch.
1: Romana is criminal die más grande que viva.
0: Broeder, dat is een grote crimineel die wil leven.
1: Enige die dispuesto pa cometer suicidio te engane viva.
0: De persoon die de beslissing neemt om zelfmoord te plegen, hij wil graag leven.
1: Hij een bonje manier die viva, Romana.
0: Maar hij kan een manier niet vinden om te leven.
1: Su conciencia te canse.
0: Zijn geweten die laat hem in de steek.
1: Su conciencia de yin die maldad.
0: In zijn geweten zitten heel veel slechte dingen.
1: Antoine Sakiti Kwasi.
0: En hij weet niet wat hij moet doen.
1: Maar voor een manier te vivir na paz.
0: Als hij maar een weg kan vinden om in vrede te leven.
1: Pero único manier om te quitarnos su cabeza y su garganta.
0: Mas de enige web voor hem is zijn hoofd, dus eigenlijk van zijn nek.
1: Want zo een op evita die pensar, man.
0: Want hij kan dus zichzelf niet weer houden om te denken.
1: Informatie dat wat denken aba.
0: Deze informatie zal binnen, broeders en
1: zusters. En heb je een idee?
0: Dat wordt zijn gedachten.
1: Daarom moeten
0: wij begrijpen datgene wat God ons zegt.
1: Que Dios pone dos tan y bodilanti,
0: dus wanneer God deze twee wegen voor u zet,
1: geef
0: je advies.
1: Skoe pita.
0: Kies voor het leven.
1: Birman, mayoría de nos,
0: broeders en zussen, weet u dat de meeste van ons,
1: de cada 10 personas,
0: van elke 10 persoon,
1: 9 estás cogiendo muerto todo día,
0: 9 dus elke dag weer opnieuw die kies voor de dood.
1: Nantes koe vida.
0: Ze kiezen niet voor
1: de dood. Nantes morto.
0: Ze kiezen voor de dood.
1: Pero nanke viva.
0: Maar ze willen leven.
1: Dios te besamos koe vida.
0: God is zegt jou om voor het leven te kiezen.
1: Pero me das koe morto.
0: Maar ik kies voor de dood.
1: Pero me que viva.
0: Maar ik wil leven.
1: Dit is het probleem human.
0: En dat is het menselijk probleem.
1: Wilma, aquí van de soort in vida.
0: Broeders en zusters, hier aan, alleen aan deze kant is er leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Akibanda so bom esse comporte. Akibanda so tin vida.
0: Het is alleen maar aan deze kant dat er leven is.
1: Wow, zit op een bukana. Akibanda ruman.
0: En aan deze kant, mijn geliefde broeder.
1: No tin vida. Escucha bom.
0: Is er hier geen leven.
1: Akibanda tin existencia ruman.
0: De essentie.
1: Maar om je vida moet je in contact met vida. Ken de vida Jesus.
0: Om leven te krijgen moet je dus in contact met Jezus Christus in te nemen.
1: Si porque viva,
0: als je wil leven,
1: moet je in contact met Jezus.
0: Moet in contact zien te komen met Jezus Christus.
1: Y opinion no que abandone esa aquí, no que abandone plataforma aquí.
0: En er zijn velen die deze platform, die dit platform niet willen, dus eigenlijk daarvan weggaan, verlaten.
1: Nos que church aquí,
0: wij willen dus eigenlijk hier.
1: Nos que fiesta aquí,
0: genieten en te feesten.
1: Want als we bij banda.
0: Want ik denk, we hebben dus de gedachte dat als wij daar naartoe gaan.
1: Dios te bestaan, no así.
0: God is open.
1: No así. No bebe, no come, ay na na na, mi porque coi.
0: Niet eten, niet drinken, en ik kan dat niet houden.
1: Dat gaan we viva.
0: Ik wil leven.
1: Wat engaño? Maar wat engaño?
0: Heb je het bedrog gezien?
1: Want als je komt, wat heb je bando?
0: Want je hebt de gedachte dat je hier aan het leven
1: bent. Abobi, bobo, mis te vida.
0: En je hebt het leven Ruman, nodig.
1: Alors, si no ta viva.
0: Broeders, dus, ademen is niet leven.
1: Allora se non ti viva Roman.
0: Ah, in ademen, dat is niet leven.
1: Tieni, ma sai che te problema con anche stello che si è pacato, ti sei da cansare.
0: Er zijn mensen die zeggen dat ze moe om te ademen.
1: Però bieden non ding.
0: Ma ze hebben geen leven.
1: Da un mortificatio tur dia.
0: Ma te so un vermelig vuldigheid.
1: Però se uo apre me di bisa, ma tu apre me ta bibu su alta, che neanco.
0: Da mensen die zeggen op stand te zeggen, dus ik ben weer leven.
1: Ma so nanta fada.
0: Omdat ze dus eigenlijk gedoofd zijn.
1: Nanti gozo.
0: Ze hebben geen
1: genot. Nanti alegria.
0: Ze hebben geen
1: genot. Nanti nada di na.
0: Ze hebben dus niks van hunzelf.
1: Dan bieden de koe die shawak otro.
0: Ze hun leven dus eigenlijk is alleen maar een andere mensen.
1: Romans die mensen, wat onze personen aan je banden die bieden.
0: Broeders en zusters, als je wil leven, daar is het.
1: No importa lo que voy a alcanzar, que banden, dat temporal.
0: Het doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier bereikt, het is tijdelijk.
1: Era como bieti.
0: Hij heeft dus eigenlijk een loterij gekocht.
1: Era grande bieti.
0: Hij heeft gewonnen.
1: Era compro un auto.
0: Hij heeft een auto gekocht.
1: Daar den auto muri, Roman.
0: En toen heeft hij dus eigenlijk een auto.
1: Mio, dat kende ze como bieti, Roman. Serio, le tabibu.
0: Het was beter dat hij geen loterij gekocht had.
1: Pedro gosto, era compro un bieti, era gana.
0: Voor hem is het genoeg, ik heb een loterij gewonnen.
1: Mita compro un auto, era compro un auto.
0: Ik kan een auto kopen.
1: Maar dat tel muri den auto.
0: Dus hij heeft een ongeluk en is dood gelijk.
1: Maar dat ligt het bij zijn aan de pia.
0: Men zegt dus, had hij beter dus eigenlijk
1: gevoed. Ja, dit is wat de Bibel.
0: Zou je nog steeds
1: leven? Maar in vida.
0: Broeders en zussen, daar is het echt geen leven.
1: Hoe heeft het gebeurd? Diabel te poeren, aki banda.
0: Je zou moeten geloven dat de God, de duivel, die
1: probeert. Maar falsificat turkos, Roman.
0: Zodat u dus van alles zou kunnen krijgen.
1: Si probeerde kom feliz in, dat dan kon aan falsificat.
0: Als je ziet hoe goed de mensen zijn en dingen die vervalst zijn.
1: You know, but they get a stone.
0: Dan ben je stoffen.
1: Word je praat die banda? Kwa kita sina basiru, man.
0: Merk je dus eigenlijk dat het hier zo leeg is.
1: Kwa wendia, hoop ik ook dat artificiële komen mas favor, man, ook als real.
0: Dat er heel veel dingen die artificieel zijn.
1: Hier is dat pegaan. Dan te pegaan de kosten artificieel, Roman.
0: Mensen die zijn verbonden, vast verbonden dus eigenlijk aan de dingen die artificieel zijn.
1: Je hoort dan comprende.
0: En wanneer ze begrijpen.
1: Que kosten artificieel te laat, Roman.
0: Dat deze dingen artificieel zijn, dat is te laat.
1: Pas op, metade su vida, bai.
0: Omdat de helft van zijn leven is weg. Broers, stel eens voor. Dat u dus eigenlijk zou zeggen dat deze weg correct is.
1: Dat
0: gaat u dus eigenlijk maar door
1: in die weg.
0: Uw leven
1: gaat door.
0: De jaren die gaan voorbij.
1: Want het is 30
0: jaar. En na 30 jaren. Dan zou je dus kunnen begrijpen. Dat die weg niet de juiste weg was. Dan komt u terug.
1: Tabo de cruzada hoor.
0: Dan komt u dus.
1: Na cruzada, na cruzada.
0: Bij de kruising.
1: Maar
0: ik ging vorige keer terwijl ik naar de linkerhand kijk tot het leven. Je blijft proberen. Dan kom je te herkennen dat die weg ook
1: verkeerd
0: is. En wanneer het tot je gedachten komt.
1: 30 jaar.
0: Dan ging het al 30 jaar weer.
1: Maar definitie is 60 jaar, pastor.
0: Dan totaal is 60 jaar voorbij.
1: Ja, pastor, maar bij Madrid daar obes.
0: Vorige keer toen ging je naar de
1: rechterhand.
0: Linkerhand was het verkeerd. En nu ga ik voorwaarts. Broeders, dan ga je voorwaarts. Het was goed begonnen. Maar uiteindelijk. Dan is het weer
1: verkeerd.
0: Wanneer je dus eigenlijk tot je besef komt, dan is het 25
1: jaar voorbij. Dan kom je dus
0: eigenlijk Dan kom je dus eigenlijk op een kruk. En nog steeds ben je dus niet zeker. De vraag is, wanneer je dus tot de kruis gekomen had, waarom had je God niet gevraagd? Je zou dus eigenlijk genieten van al die meer dan 80 jaar.
1: Pero no.
0: Maar nee.
1: Me te purba.
0: Ik blijf proberen.
1: Bueno, no
0: broeders en zussen, wij hebben dit gedaan in het, in het huwelijksleven.
1: No se de trapau.
0: We hebben dit gedaan.
1: No se de estudio.
0: We hebben dat
1: in de school.
0: We hebben dat gedaan in de
1: school. Purba.
0: Wij blijven proberen.
1: Maar
0: broeders en zussen, velen van ons die hebben dus eigenlijk zijn de dood ingegaan.
1: Niet gelukkig.
2: It's fine.
0: Omdat u dus een redder
1: hebt.
0: Dan hoef je dus eigenlijk het leven niet te proberen, broeders en zussen.
1: Contra Dios.
0: Vraag aan God.
1: Pero nós mesmos queremos nos pôr.
0: Want wij hebben dezelfde gedachte dat we dat zelf
1: kunnen.
0: Broeders en zussen, als je God hem zelf vraagt, dan spaart u veel energie. Dan bespaart u dus veel
1: pijn.
0: Veel teleurstellingen bespaart u. Maar gedenk dat omdat hij de vrijheid om te kiezen. En God die heeft twee weken voor u gezegd, heeft respect voor jouw beslissing. Als je hem komt vragen. Dan zou hij dus een antwoord
1: geven.
0: Dan zou je zeggen die persoon niet. Die werkzaamheid.
1: Studie no.
0: Die studie niet. Maar ik hou ervan. Ik ga God niet vragen. Omdat ik weet dat hij
1: dit
0: niet
1: zou zeggen. Tragedia,
0: en dan moet je dus eigenlijk in je ongeluk dus eigenlijk genieten.
1: Daarop die nostro, man.
0: Maar velen van ons.
1: A kansen dus, die vida.
0: Wij zijn moe van het leven.
1: Maar zonder onze kansen purba, man.
0: Omdat wij dus eigenlijk moe zijn.
1: Pero die libertad escoge.
0: Maar je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Escoge Dios, no.
0: Kies voor God.
1: Pide Dios ayudabo.
0: Vraag God om jou te helpen.
1: Jesus die vida pone dos caminos por delante.
0: Jezus Christus heeft gezegd, ik zeg twee wegen voor u.
1: Matteüs
0: hoofdstuk 7, vers 13 en 14.
1: Un camino smal,
0: een smalle weg.
1: Un camino ancho.
0: En een brede weg.
1: Jesus te visa.
0: Jezus Christus die zegt.
1: E camino smal romanan,
0: de smalle weg.
1: De camino que te lleva a la vida.
0: Die leidt naar het leven.
1: E camino que te ancho.
0: En de brede weg.
1: De camino que te lleva a la muerte.
0: Die leidt naar de dood.
1: Pero man,
0: welke denk je dat de mens altijd daarvoor kiest?
1: Ik heb in de ancho.
0: Ze kiezen voor de brede weg. Want ze denken dat in de brede weg.
1: Het is más espacio.
0: Dat ze meer ruimte hebben.
1: E posso dire che.
0: Dan kunnen ze doen wat ze willen.
1: Pero de camino de smal,
0: maar in de smalle weg.
1: Está incómodo, Roma.
0: Dan is het dus, dan voelen niet op je gemaakt.
1: Anto mientras cuve camini.
0: En dan kiezen ze niet ervoor.
1: Maar lo que nos
0: te weinig ruimte. Wat wij moeten begrijpen. Dat God jou niet kan dwingen om een weg te kiezen. Maar als je hem kan vragen. Dan zou God jou zeggen welke de juiste weg is. Weet u wat Spreuken hoofdstuk 14. Vers 12 zegt.
1: Tien un camino.
0: Er is één weg.
1: Dat is pegado salmo.
0: Naast
1: salmo. nenhum caminho da.
0: Er is één weg.
1: Puta parece bom.
0: E lijkt het goed te
1: zijn. Tem vista de gente.
0: In de ogen de, van de mens.
1: Pero su fim.
0: Maar zijn einde.
1: Da caminho de morte, irmão.
0: Is de weg der dood, broeders en zusters. Amen.
1: Mas e caminho.
0: Ik heb de weg gevonden.
1: E tá seguro.
0: Het is zeker.
1: Mas contra Deus.
0: Heb je God daarvoor gevraagd?
1: Pastor, benieuwd is dat Deus me mensa.
0: Ik heb God niet nodig om te vragen, ik weet het zelf.
1: Tu rende te bisacini.
0: Zeg een ieder persoon.
1: Als er een paar
0: bid voor mij.
1: Qua pegan.
0: Ik zit in gevaar.
1: Problema grande.
0: Ik heb grote problemen.
1: Prenta passe na comissamento.
0: Maar het was niet fácil, makkelijk in het begin.
1: Irma, se nós mesmos estamos por mira, maldade.
0: Want als wij dus de kwaadheid had, zelf had
1: willen zien.
0: Om de mensen te bestuderen.
1: Irma, nota de meeste Dios se ore praticamente.
0: Dan hadden we dus praktisch God niet nodig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Met die lenzen, pero. Até aqui, brother. Ok? Que me andes me mesta bota por?
0: Dus als ik dat zelf had gekund.
1: Min die meeste contra Dios.
0: Moest ik God helemaal niet
1: ervoor vragen. Pero Jesus me sa un camino engañoso.
0: Jezus Christus zei, er is zo'n weg die niet de juiste is.
1: Irmana, roepiende te die camino.
0: En er zijn velen in deze weg die niet
1: de juiste is. Het probleem van de ser humano?
0: Weet je wat het probleem is van de mensheid?
1: Si un ende es un co,
0: als de mens iets doet,
1: tuurlijk dat ser humano.
0: Dan doet het iedereen.
1: Nu en het apuntra.
0: Ze vragen het dus eigenlijk niet.
1: Die komt dan te zeggen.
0: Waarom dit gedaan wordt?
1: Wat ik hoor die telefoon heb hier, man.
0: Herinner je nog steeds toen de smartphone gekomen zijn?
1: Heb je een koe grande sticker, man. Die vergunst kan ik ook niet, man. Kom maar, grande mee.
0: Toen kwam er zo'n grote ding dat je de schaamte had om daarmee te wandelen.
1: Toen het je koe, man.
0: Iedereen die had het, broeders.
1: Maar zo'n bokana is niet draaien. Wat ik hoor, is niet draaien. Nu in de bokana kunnen.
0: Omdat je dus eigenlijk met die ene die draait, dat je dus eigenlijk.
1: Deze pen heb je een koe als je net chiquit, man.
0: Toen kwam ze dus.
1: Zie, sí, hallo. Aha.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk met een kleine ding van ja, hallo, ayo, zo'n klein ding.
1: Despena bij een man mediano.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk in een middelmatige.
1: Roman, wil je praten over wat je kunt doen? Zie
0: je niet dat ze dus nog steeds nu op dit moment een grote weer hebben dus ontwikkeld?
1: Nunca nos supones un correcto.
0: We kunnen dus nooit de correcte krijgen.
1: Aquí da purba.
0: Ze blijven purba, proberen.
1: Roman, e vida, no?
0: Broeders en zussen, het leven, hè?
1: Cada dia,
0: elke dag weer opnieuw.
1: Wordt mas bio, Roman, coaiera.
0: Wordt het dus eigenlijk ouder dan de dag daarvoor?
1: Que me ouder, Roman, wordt mas jong como jong.
0: Dus broeders en zussen, ben ik dus jonger dan morgen?
1: Morgen, wordt mas bio coaie.
0: Zou je dus ouder zijn dan vandaag? Amen.
1: Hoor, wat die Bijbel die zegt.
0: Dus kijk wat de Bijbel dus hier zegt.
1: Maar we komen broeder van boet, die poseren pas koaie, claro.
0: Zodat je kijk wat de Bijbel zegt. Je hebt de kennis om te kiezen.
1: Per Roma è peligrata.
0: Ma broeders en zussen, het gevaar is.
1: In Bijbel dat koe je een bocht, Roman.
0: Dat er mee staat dat je één
1: bocht moet te bieren.
0: Dat je één bocht is naar links.
1: Is het pareil?
0: En dan is het daar samen optillen.
1: En
0: begraven.
1: Bye-bye.
0: Dan ben je weg.
1: Te koe Dios que nos comprender, Roman.
0: Dat is datgene wat God wil hebben dat wij begrijpen.
1: O die ente te pensa.
0: Er zijn mensen die denken.
1: Kunante intelligente.
0: Dat ze intelligent zijn.
1: Kun je dan ook intellectueel?
0: Dat ze heel intellectueel zijn.
1: De manier waarop die ambitie, que sorpresa.
0: Net als de man die heeft gezegd, ik wil geen verrassing.
1: El país que la muerte, digo la muerte, metí algo de puntrabo.
0: Hij ging naar de dood en hij zei, de dood, ik heb je vraag.
1: Digo la muerte, wat gaat er pas aquí?
0: Hij heeft de dood gezegd, kijk wat er gebeurt.
1: Me interessa sorpresa.
0: Ik hou niet van verrassing.
1: Pero me quiero una afspraak.
0: Maar ik wil graag een afspraak met u maken.
1: Ora bota bien.
0: Wanneer dit dus komt.
1: La camisa.
0: Laat me van tevoren weten.
1: La muerte no es un problema.
0: De dood die zei, het is geen probleem.
1: Un debo que termina finalmente.
0: Waar wil dit dus uiteindelijk eindigen?
1: Ik kunne, bon claro, tú eres de bachelor, mitame que bachelor no.
0: Heeft gezegd, iedereen die gaat naar de hemel, zal daar ook gaan.
1: Zal fácil.
0: Ik zeg, makkelijk.
1: Algún debo infierno.
0: Er zijn sommigen die naar de hel gaan.
1: Anto, algún debo infierno.
0: En er zijn enkele die naar de hemel gaan.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Para mim, se vida mas na paz com o mês.
0: Om je leven te zeggen, meer met vrede.
1: Mi povo seu, nos bevak tu dos terreno, a plataforma. Is un engelho e is un inferno.
0: Kan ik dus eigenlijk beloven dat wij dus beide zullen gaan kijken naar
1: qua
0: de hemel?
1: Qua boke
0: naar de hemel en de naar de.
1: Qua boke wa kromi.
0: Welke weer eerst in de hel?
1: Ik heb moeten niet, ik ben de fjern, ik ben wat in fjern op.
0: Heeft gezegd, dus eigenlijk, ik heb veel gehoord van de hel.
1: Man, je merkt niet bang.
0: De dood is hij kom.
1: Na baile, uma liga, na feira, louro, bob, bachata, tá batendo. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. mala yang ketik, miliki air condition, miliki titang tuin itu balik, berapa betul?
0: Vanaf het moment dat zij gelijk dat hij dus direct in de zijgelijk nam, toen hoorde de zijgelijk bachata, wow. Bachata. Heerlijk zeg.
1: Wow.
0: Vrouwen hier, vrouwen daar, ze zei wow.
1: En die alcohol te koren, mirek, en die diablo met de keta. Op dat moment, met de keta.
0: Nou, hij had alcohol gezien, hij zei aan de duivel, ik wil hier blijven.
1: La moeder, ik wil hier blijven.
0: De dood heeft ook gezegd...
1: Weet die dood, te kort om je te boosken. Ja, ik heb die niet aan broeder.
0: Nee, dit is datgene wat ik al langer aan
1: het zoeken was. La moeder, ik heb de paustie, bang wakselen.
0: De dood heeft ook gezegd, weet je wat, voor het recht, laten we dus eigenlijk
1: naar
0: de hemel
1: gaan. Maar naakom is dat kan ik aan mijn schelen, maar dat blok wak. Hoopo, niet op je bek. Hij doet weg, dat kan ik aan mijn schelen, voorsta.
0: Ze begonnen te lopen, dus eigenlijk recht naar hemel, maar hij bleef dus achter hem kijken, dus eigenlijk naar de weg.
1: Waar hij dus in de
0: toen hij dus in de hemel kwam.
1: Suave.
0: Was het heel rustig.
1: Een paas.
0: Dat is een vrede.
1: Kast die Dios.
0: Het huis van God.
1: Engelen te boelen. Ja.
0: Engelen dus eigenlijk die vliegen heen en weer.
1: La muerte.
0: Dat hij de dood.
1: Kijk ook dat, man.
0: Wat is hier?
1: Kijk ook dat.
0: Wat is hier?
1: Ben je serieus? Kijk ook dat je helemaal brother?
0: Is dit hemel?
1: Natuurlijk moet je dat doen.
0: Waar zijn jullie vrouwen?
1: Ik heb het niet, maar je bent hier.
0: Nee.
1: Het is hier. Hier
0: zijn iedereen aangekleed.
1: Wat is klaar? Dat is die bam. Die zijn allemaal te boelen. Dat is een kiet. Bam.
0: Die vliegen dus eigenlijk
1: voorbij. Man, ik denk dat je het bocht. Ik ben even. Maar lor, ik denk dat het een ambiente is. Ik heb het de muziek dan.
0: Toen ze daar in de richting kwamen.
1: Maar oren la trenta con abi porta candela tu camina. E tira vado wara. E luca che tu robes. E me tu gine, come che robes? Ma per diabo no brodo?
0: No, ama te. Op een gegeven, broeder en zuster. Op een gegeven moment toen ze dus terecht gingen, want hij wil niet in de hemel zijn. Hij wil dus eigenlijk hier gaan. In de hel wil hij zijn, maar het was stil. En hij zei dus, ik ben hier bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei, want vroeger was het anders.
1: Correcto. Ik moet la muerte, waar. No se bilo carro visto.
0: Hij zei, ja, we zijn bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei,
1: la muerte, no.
0: De dood zei, nee.
1: Het is hier, die hebben ze bij moeten korten. Die zijn bikini, die zijn een bikini.
0: En hij heeft gezegd, dus eigenlijk, herinner dat vroeger toen we dus eigenlijk hier kwamen, waren dus eigenlijk een paar dames daar met bikini aan. Dus
1: hombo, het is muziek.
0: Met muziek en van alles.
1: Oké, we moeten comprenderen.
0: Aan de dood zei hij, oh, nu heb ik dat
1: begrepen.
0: Aan de vorige keer toen hij hier kwam.
1: Dat hij propaganda in Angola
0: was. Dat was de reclame die ze deed.
1: Dat is real hell.
0: Dit is de werkelijke hel.
1: Wacht maar, want dat is die propaganda.
0: Broeder en zuster, kijk uit dat je dus niet achter de reclame bent.
1: Propaganda in de realiteit.
0: Want die reclame die zijn niet de werkelijkheid.
1: Tapabo compra. Tapabo bin.
0: Het is om jou dus eigenlijk een bedrog te krijgen. Omdat
1: Dios
0: je komt.
1: Dios de real thing. Amen.
0: Zegt, God die laat je de werkelijkheid zien.
1: Ah, wat is die kwal wat is koge?
0: En u zou moeten dus eigenlijk beslissen datgene wat je
1: kiest. Als je niet de beslissing neemt voor
0: eeuwig leven.
1: Roman, wat je de beslissing voor moord eterna door de keda. Amen.
0: Dan heb je dus de beslissing genomen voor eeuwig dood.
1: Aquí banda, no importa aquí como hasi.
0: Aan deze kant, dat doet er niet toe wat je doet.
1: No importa lo que vos logra.
0: Doet er niet toe wat
1: je doet. Kosten die banden dat temporaal.
0: Alles wat hier is, is tijdelijk.
1: Aan je banden te bieden te hebben.
0: Daar is het eeuwig leven.
1: En met de klappenos.
0: Moet ik heel duidelijk voor ons
1: zijn. Want die libertad is koge.
0: Je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Pero por lo menos Dios que yo daba.
0: Maar God, die zou je dus graag hierin
1: helpen. Problema dat ik hoopie persona que bin aquí banda.
0: Velen die hier zijn gekomen.
1: Na bi aquí banda.
0: Ze zijn hier gekomen.
1: Jesús entrenan.
0: Jezus Christus die heeft
1: esfuerzo. Tu esfuerzo.
0: Ja, met moeite.
1: Entrenan aquí banda.
0: Heeft Jezus Christus hem hier gebracht.
1: Na comprende.
0: Ze hebben begrepen.
1: Kunanta ne banda camina Dios que pananta.
0: Dat ze aan de kant zijn waar God had willen hebben dat ze zijn.
1: Niemand op manier of foto algum da bij backroom.
0: Nee, op de een of andere manier zijn mensen anderen die teruggaan.
1: Zo je banden dan posse kunan kunan kes.
0: Want daar is niet datgene wat ze graag willen doen.
1: Roman, je banen te paaien die converti, amen.
0: En daar is het voor mensen die bekeerd zijn.
1: Dat paaien die sinceramente que worden transformat.
0: Dat zijn voor mensen die werkelijk getransformeerd zijn.
1: Dus je banda.
0: Want daar.
1: Bono po bibi bide kwadu giba akibanda.
0: Kan je dus niet het leven leiden dat je hier leidt.
1: Je bide tja akibanda.
0: Het leven dat je hier leidt.
1: Dat past aan je banda, Roman.
0: Dat past niet daar. Dan ben je zelf dus eigenlijk voor
1: de kerkendom. Want daar dus eigenlijk
0: laat je zien dat je terug wil gaan. Broeders en zussen, in het huis van God.
1: Dat Dios su voluntad sota conta. Amen.
0: Het is alleen maar de wil van God die telt.
1: Niet uw smaak.
0: Niet uw smaak.
1: Niet uw ideeën.
0: Niet uw ideeën.
1: Niet uw concepten.
0: Niet uw concept.
1: Bo opinion.
0: Niet uw
1: nanta conta akinang.
0: Die tellen dus alleen maar.
1: Ayabanda.
0: En daar.
1: Solamente de Dios.
0: En het is alleen maar de gedachte van God. Amen.
1: Dat is heel pijn. Hoop Dios dat logra ibanang. Daarom
0: brengt God hem deze kant op.
1: Finalmente, diabel de para ayan ang pistang.
0: En uiteindelijk dan staat de duivel daar dus eigenlijk. Hé,
1: hey, bro, wat is dit? Algun in handen bieden lombo op Dios, broer.
0: Er zijn enigen die de rug keert voor God, broer.
1: Broer, is het credo dan ook? Op het moment dat masco heeft bij ayabanda.
0: Broeder en zuster, het geheim is dat wanneer ik de beslissing
1: heb om naar de kant te gaan. Judami yega akibanda.
0: En dat Jezus Christus mij geholpen heeft om daar te komen.
1: Broeder, laga eluga ik de trust die belong.
0: Broeder,
1: amen.
0: Laat die plaats achter je rug blijven.
1: Keda infokariba Jesus.
0: Blijf focussen op Jezus Christus.
1: Papia kune.
0: Praat met hem.
1: Heel kune.
0: Praat met hem.
1: Babuluga lokita tien yabanda.
0: En laat datgene dat achter is, jou achter staan.
1: Eta parte de consciência verdad.
0: En dat is deel van je gedachten.
1: Pero costa novo com Jesus do nabo.
0: Maar dat goedegene dat Jezus
1: Roman,
0: is in jou
1: heeft. Ocupa que costa novo.
0: Dan blijf je bezig met die nieuwe dingen.
1: Die tempo pacorde con ambio.
0: Dan heb je geen gedachten meer voor de oude
1: dingen. Sinan, sinan, akibanda mes.
0: Wat zei je?
1: Se costan, akibanda.
0: Als de dingen dus van deze kant.
1: Começamos a se abocabez.
0: Jouw gedachten dus
1: eigenlijk.
0: Blijf focussen dus eigenlijk en laat die dingen dus achter jou
1: rekenen. Zoals
0: het lied zegt, dat kruis voor jou en de dingen dus eigenlijk.
1: Nee, momento que bobira, sim, aqui, aqui, banda.
0: Op het moment dat je dus eigenlijk deze kant zo doet.
1: Esse é o diabo que boa, assim, diz bira, ponta vai, pero diz.
0: Alleen maar jouw hoofd.
1: Maar ik kan het diabo dat hij banden op het einde. Twee lichtjes zijn naar boven.
0: Dat gezicht dat de duivel dus eigenlijk laat zien. Dan zou je zeggen: oh wat de arme, ik wil terug naar hem gaan.
1: Hoop ik het zien dat ze kunnen.
0: Zijn veel christenen.
1: Maar in het moment dat je het ziet.
0: Broeder en zuster, het moment dat je dus het gevoel hebt.
1: Op het moment dat je het attractie en pensament hebt.
0: Dat de gedachten dus eigenlijk, die komen dus eigenlijk weer naar voren.
1: Jesus, je dame.
0: Dat zou je dus eigenlijk
1: moeten vertellen.
0: Jezus Christus, help mij.
1: Jezus, met die kennen die bij je banden.
0: Jezus Christus, ik wil graag die kant weer.
1: Pero je dame bij mij no bij.
0: Maar help mij om die kant niet
1: te doen. Nee, bij mij no bij.
0: Houd mij dat ik hier blijf.
1: Misago cerca boa tá aqui te invita.
0: Ik weet dat het hier leven is.
1: Senhor, te dame.
0: De Heer, houd mij hier.
1: Irmão, Jesus, dat te debo.
0: Jezus Christus, die zou je houden, broeder.
1: Want hij in publiek aboqueda.
0: Want hij kan je niet dwingen.
1: Dus je pidié,
0: maar als je hem vraagt.
1: Dat te nemen.
0: Dan zou je dus eigenlijk jouw wil.
1: Bokana no tapika.
0: Jouw wil is geen zonde.
1: Trariba jepo, niet dat je jouw receta bira pika.
0: Om erop te werken en in actie te brengen, dan wordt het wel een zonde.
1: Dios conoce nuestra pensamiento, man.
0: God kent onze gedachten.
1: Daarom
0: heeft hij dus ons geroepen.
1: Ben je de nostro, man.
0: Om ons te helpen,
1: precies.
0: Zodat u dus eigenlijk met de goede dingen zou
1: blijven. Tiki tiki lube de costa malo, amen.
0: En beetje bij beetje vergeet je de verkeerde dingen.
1: Mal costumbre.
0: Om een slechte gewoonte van jou af te nemen.
1: Betingo aplica un bon costumbre.
0: Moet je dus eigenlijk een goede gewoonte dus eigenlijk zien te doen.
1: Si bon que pensariba preto.
0: Als je niet op de zwarte wil denken.
1: Pensariba blanco.
0: Blijf op de witte denken.
1: Maso bo boquete sin pensa. Si
0: maar je kan niet weerhouden om te denken.
1: Dus stoer te pensa, man.
0: Wij denken allemaal.
1: Dori panos po comprender, man.
0: Maar om te begrijpen, broeders en zusters,
1: quello che Dio sta per noi,
0: dat wat God ons zegt,
1: è importante, Romano.
0: Het is belangrijk, broeders en zusters.
1: Nos we se realizar,
0: moeten wij het zien realiseren.
1: Ma è ciò che nostra volontà libera, Romano.
0: Doordat wij dus een vrije keuze vandaag hebben,
1: Romano, nos tingu sabe di scoe e banda di Dios.
0: Dan wij dus behoort te weten om de keuze.
1: Pastor Romano, nos tingu peliga, nos tingu peliga.
0: Wat wij hebben gevaar, broeders en zusters.
1: Die kom,
0: waarom?
1: Pas een fout botasie, Roman.
0: Want wij maken dus alleen maar één fout.
1: Quanto in het boeiter met een fout dan asie.
0: Hoeveel mensen zijn vandaag onder de grond begraven omdat ze één fout hebben gedaan?
1: Lota wat dat diferente zien en papa con Dios.
0: Het was zo veranderd zijn als deze mensen allemaal met God gesproken
1: hebben. Roman, obi nos un kiet in de con Dios.
0: Broeders, vele malen dus eigenlijk willen we dus helemaal met God niet bemoeien.
1: Pa Dios tu bisame cosco y no que tiene.
0: doordat God dus eigenlijk God ons niet gezegd datgene wat wij niet willen horen.
1: Iemand die mij bonketende koi.
0: Soms wil je dat niet horen, broeders.
1: Maar ik ook wat dingen zeggen.
0: Maar dat is datgene wat je behoort te horen.
1: Dios te trago informatie. Dios te trago informatie.
0: God die werkt met informaties.
1: Iemand nooit die ziet ik nooit applikeerde zelf na.
0: Wij beslissen als wij dit in praktijk willen brengen of niet.
1: Maar Dios dat die motivo pa. Papagaianos.
0: Maar God die heeft geen reden om ons te, te liegen.
1: Pa obliganos.
0: Om ons te dwingen.
1: Maar amor no te obligaro, man.
0: Wat het liefde die dwingt ons niet, broeders en zussen.
1: Amen. Maar amor.
0: Maar liefde.
1: Te corre risico.
0: Neemt een risico.
1: Yep. Amen.
0: Amen.
1: Maar je kunt ons te liever, want Dios te confia.
0: Broeders en zussen, de reden dat wij vrij zijn, omdat God vertrouwt.
1: Culo bo comprende.
0: Dat u zou begrijpen.
1: Inimigo, no timbo pa amigo.
0: Dat de vijand die heeft jou niet als vriend.
1: Pa motivo como te imagen de Dios.
0: Maar doordat u dus in de beeld en gelijkenis bent van
1: die
0: God.
1: Die rabia ribabo.
0: Heeft God dus eigenlijk, de duivel dus eigenlijk, die is boos op jou.
1: Como que no puta Dios.
0: Doordat hij God niet kan slaan.
1: Het dal amigo.
0: Daarom slaat hij jouw persoon en mijn persoon.
1: Pa causa Dios dolo.
0: Om God dus eigenlijk pijn te doen.
1: Dat
0: is datgene wat ik wil hebben
1: Dios
0: dat je begrijpt. Dat is datgene wat God wil hebben dat je begrijpt. Als mens, broeders en zusters, moeten wij een keuze zien te maken.
1: Weet
0: je dat voorbeeld dat Jezus Christus gaf?
1: Lucas 10, 40 pico.
0: Lucas 16, vers 44.
1: De dos romana, Marta con Maria.
0: Tussen de twee zussen, Marta en Maria.
1: Marta estaba tan preocupada con turco.
0: Marta die was mag zich zorgen
1: met
0: van
1: Marta
0: alles.
1: Marta entre chacas.
0: Marta die dus houdt zich bezig met heel zich bezig met het huis.
1: Ik heb de veranda.
0: Hij wil dus eigenlijk dat het balkon.
1: Ik heb de cocina.
0: Zij wil dat de keuken
1: in orde
0: maken.
1: Mondonicos.
0: Heel veel dingen.
1: Jesus me visitanan.
0: Jezus Christus die kwam bij hen op bezoek.
1: En Maria.
0: En Maria.
1: Ascoe sapi.
0: Die heeft dus wijs gekozen.
1: Ik kon niet kwijt.
0: Die zei al die dingen die zijn wel
1: op de doel. Wij zien dat zeker Jezus voor mij.
0: Maar die zei dus eigenlijk ga bij Jezus Christus eerst zitten.
1: De boodschap Jezus heeft aan Martha.
0: Weet je wat Jezus Christus aan Martha gezegd heeft?
1: Martha die reclama.
0: Martha die kwam bij Jezus Christus klagen.
1: Jezus Maria met die banen naam is in de zekabo.
0: Jezus Maria die is bij jou hier gekomen.
1: En dat u daarmee kushina.
0: Ze helpen niet om te koken.
1: Ni la batayo.
0: En ook de borden niet
1: ni barikas.
0: En niet het huis schoon te maken.
1: Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen om te zeggen dat pastoor die heeft gezegd ik moet deze dingen niet
0: doen. Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen om te zeggen dat pastoor die heeft gezegd ik moet deze dingen niet doen.
1: Jezus heeft Marta gezegd.
0: Maar Jezus heeft Marta gezegd.
1: Marta wordt te preocupado demasiado cos.
0: Je maakt je te veel zorgen met vele dingen.
1: En te kosten te konen temporal.
0: En dat zijn allemaal tijdelijke dingen.
1: Pero Maria,
0: maar Maria,
1: ascoge,
0: die heeft gekozen.
1: En lo que con lo nuevo que está por dije.
0: Datgene wat van haar nooit gehaald kan worden.
1: Maar kom voor de diferentie, Roman.
0: Heb je dat?
1: Ombieden ons ding.
0: We hebben dus maar één leven, broeders en zussen.
1: Is in ons faille que vida aquí?
0: En als wij dus falen met dit leven.
1: Un ding haar, Roman. Un ding haar kansen.
0: Dan is er geen andere.
1: Als
0: u dus eigenlijk buiten Jezus Christus nu
1: sterft. Er
0: is geen andere kans om in Israël te komen.
1: Moses had die kans.
0: Moses had die
1: kans.
0: Hij heeft gefaald.
1: Alcanzar riba.
0: En toen heeft hij dus.
1: Pero ook dia baumas, romana.
0: Hij kwam niet meer naar beneden.
1: No, un dia por data baumas.
0: Er is geen mogelijkheid meer hier beneden. Als u dus faalt hier beneden. Dan kunt u niet terugkomen. Daarom, op dit moment.
1: Realizando que nos de libertad de escoge,
0: te realiseren dat wij de vrijheid om te kiezen.
1: Jesus,
0: wil ik jou vragen om voor Jezus Christus te kiezen. En doe dat niet omdat je buurman of je buurvrouw dat doet.
1: Roman,
0: doe dat.
1: Omdat
0: u beschouwt.
1: Que Dios ha creado apart.
0: Dat Jezus Christus jou apart
1: Unico.
0: Heeft gecreëerd, geschapen.
1: Ja.
0: Weet u waarom God jou wil redden is?
1: Si tu rende del mundo salva,
0: want als een ieder in deze wereld gered zou zijn.
1: No salva,
0: en dan zou u ook gered zijn.
1: Dat wil Dios.
0: En dan zou God dus eigenlijk hem
1: spijten.
0: Omdat u dus een enig
1: bent. No
0: er is niemand die jou dus eigenlijk
1: die met jou kan vergelijken. Hij
0: zou dus eigenlijk jouw glimlach dus eigenlijk missen.
1: Die boek die karen komt hier, let's see, die zo valt.
0: Datgene?
1: Die boek die karen.
0: Dat beeld van jouw glimlach, dan zou je dat missen.
1: Het is die zo valt. Como persona, a vosotros sí.
0: Als persoon, u bent alleen enig.
1: Dan was ik het toer, het difícil para Dios.
0: En weet je wat moeilijk is voor God?
1: Que Dios un poco creyabo nunca más.
0: Dat God jou nooit meer kan schapen.
1: Si hij creyabo mes un copia tipo, abo ta un bien por atrabo.
0: Als hij jou, dus, als hij jou weer zou scheppen,
1: pues
0: dan is er een kopie van jou.
1: Dat parece que hasta Dios te verfela, Dios te molestia, Dios te obliga. No!
0: Het lijkt alsof dat God zich verveelt, maar het is niet zo.
1: Ik heb wat aan voor een partij de terre nuovo.
0: Hij wil graag hebben dat u dus ook van dat nieuwe wereld dus eigenlijk ook deelneemt. Daarom wil hij hebben dat u dus kiest. Kies vandaag. Waar u eeuwig leven wilt doorbrengen. Want God zou je nooit meer kunnen scheppen. Daarom,
1: como Dios,
0: als God. Dan zegt dus jou, kom naar mij toe.
1: Bin cerca mi, pues no viene papá y papo.
0: Kom naar mij toe, want omdat niemand jouw plaats kan nemen om naar voor jou te komen.
1: Salvación de manera dolor, man. Salvación,
0: uw redding,
1: de manera dolor.
0: Lijkt als pijn.
1: Mi putin dolor.
0: Ik kan pijn wel hebben.
1: Maar als ik mi pega mi curva na curva, bom posinti mi dolor.
0: Alhoewel dat ik dus eigenlijk mezelf
1: dolota personal. Dolota personal.
0: Pijn is persoonlijk.
1: Así es salvación, taro.
0: Zo is het ook met uw redding, uw verlossing.
1: Ik weet het zien personal.
0: Het is zo persoonlijk.
1: Que entierro familia te cae por vosotros salva.
0: Dat de hele familie dus eigenlijk kwam te vallen en jij de enige die redt.
1: Of je entierro familia te salva por vosotros cae por.
0: Of je hele familie die zou gered worden en je bent de enige die valt.
1: Cada uno toma una decisión personal.
0: Ieder persoon heeft een eigen beslissing.
1: Haciendo uso de un derecho de escoger.
0: Doordat ze dus eigenlijk een keuze hebben gemaakt. En vanavond wil ik graag voor u bidden. Ik zou u vriendelijk vragen om naar voren te komen. Andere personen die kunnen voor jou niet komen. Je hebt de vrijheid. Als je maar naar voren wil komen of je blijft zitten. Maar dat gebed dat ik voor jou vanavond
1: wil doen
0: Dat God jou zou bewegen om aan deze kant te komen.
1: Si ainda vos no tomé decisión.
0: En als u dus nog steeds de beslissing niet hebt genomen.
1: Y si va tomé decisión.
0: En als u de beslissing hebt genomen om
1: hier
0: te komen.
1: Para morir aquí banda.
0: Dat u dus eigenlijk de beslissing hebt om hier te gaan.
1: Want als u
0: in Christus in vida eterna, als u dus in Jezus Christus dood zou gaan, heeft u eeuwig leven.
1: Y si botaba aquí banda.
0: En als u dus hier was.
1: Babay aquí banda.
0: En als u daar naartoe gegaan bent.
1: Roman para amor para Cristo.
0: Voor de liefde voor Jezus Christus.
1: Para chance que botanha.
0: Voor de kans dat hij zou krijgen.
1: Para que um stop de bate.
0: Voordat je haar stopt met kloppen.
1: Bin back segre Jesus.
0: Kom terug naar Jezus Christus.
1: Não siga brinca, não siga lute, você Deus sa.
0: Blijf niet strijden om God die weet.
1: E botam besaco para Deus via.
0: En u weet dus eigenlijk ook dat u dus gevaar.
1: Stop die uma comédia e você tenta funcionar.
0: Stop dat spelletje te spelen want die werkt niet.
1: Quizás ainda não.
0: Misschien zijn dat u dus eigenlijk hem op een verkeerde pad wil brengen dat
1: hij de salva,
0: dan worden zij wel gered en dan blijft hij buiten.
1: Hier zegt Jezus.
0: Ik had de gedachte dat de hele kerk naar voren zou komen. Op de ene of andere manier zijn word je gered. Deze kant. Kom tot Jezus Christus toe.
1: Wat heb je te kwijtraken?
0: Petit
1: bukurusom de bati.
0: Terwijl je hart aan het kloppen bent.
1: Jezus.
0: Kom tot Jezus Christus.

Jesus, du.

0: ons leven veranderd
1: is. Vayamos no, Señor.
0: U heeft ons geroepen,
1: Heer. Prometo por venida.
0: Voor uw wederkomst.
1: Señor,
0: Heere,
1: ayúdanos.
0: Help ons.
1: Si no estamos aquí banda, Señor.
0: Vader, als wij deze kant waren.
1: Y no se vaya a banda por un razón.
0: Maar voor een reden dat wij die andere kant zijn.
1: Señor, trécenos back.
0: Heere, brengt ons terug.
1: Diablo no hace nada, nada para nosotros, Señor.
0: De duivel die heeft niks en niks voor ons gedaan, Heer. U heeft ons het leven gegeven. U bent in deze wereld gekomen. U heeft het leven voor ons gegeven.
1: Señor,
0: Heer,
1: salva ons.
0: Red ons. Geef ons, Heer, datgene wat wij nodig hebben. Maar houd ons hier, Heer. En als wij moeten slapen. Dat wij dus eigenlijk moeten slapen in Jezus Christus. Heer Jezus, dat wanneer u terug bent. Dat wanneer wij onze ogen open doen, wanneer wij gingen slapen. Dat wij u zullen zien in al uw heerlijkheid, Heer. En als wij dus in leven blijven, Heer. En als wij deze kant blijven. U heeft ons beloofd dat in een oogwenk dat wij gekleed zullen worden.
1: We bestie die glorie,
0: met het kleed van heerlijkheid.
1: Dank je, Pater Gustio.
0: Wij danken u om onze God te zijn.
1: Dank je, Papa Piacuno.
0: Wij danken u om met ons te spreken.
1: En onze regio in de naam van Jezus.
0: Het is ons gebed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Amen. Amen.
0: Jezus Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus. Eterno Jesus, dank je.
0: Onze lieve Vader. Wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die porpini om bij jou te lugar aqui.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te sinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer.
1: Papie conos.
0: Om tot ons te spreken.
1: Manier un tata ta papie con su yuda.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide in Cristo su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu asiento.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u bij jou als Pasco en Patonto con onze venoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus is de enige hoop.
1: É tempo de esperar, é tempo de aceitar Jesus tá ouro, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Manhã pode demasiado lá.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Uma nação sem Cristo é uma nação de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem esperança.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesus é a única esperança.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Manhã à noite vamos por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Manhã à noite temos a titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora que o tempo de salvação termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee um tempo para salvar ende.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tem um momento que o tempo de salvação te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: E tempo de incomissamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Zet dat bij jou nooit je bono porque de sibini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bono po bini, bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po bo wa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si betingo bira malu, reprende bo malese, de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem morrer,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, você vai morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se você tem morrer, morrer, dia na que morrer, despeje do cima, esse maak.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Morrer vale não é bem aí dias tá aí, você acaba cabeori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Dios te coibisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: Ik is, quizás

0: Nunca mais sabia um chance de pisar.
1: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
0: Pero que vai de tema me tinha algum regalo.
1: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
0: Legami wat quadi nosso amigo na bin Masleu.
1: Laat maar even kijken. Wie van onze vrienden die woont heel ver?
0: Cinco horas de volta.
1: Zonder Curaçao inbegrepen.
0: Precies. Porque Curaçao vai me maluco como piene.
1: Ja, want Curaçao.
0: Dan Holland mis. Nou, auto, bingo, bus, etc.
1: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de bus, met de metro, trein. Wie woont ver?
0: Groningen.
1: België.
0: Zwolle. Wat is nosso amigo na? Quem é de Zwolle? Nós estamos para ver mira daqui.
1: Even opstaan, laten we even see wie.
0: Oké, Roma que de Zwolle, não? Ok, de
1: Bélgica.
0: Um aplauso para o irmão. O que é minha, brother? O que é o elemento? Eu vou ensinar o botox com ele para onde conosco vem noite.
1: Eu
0: vou ensinar o dado para o irmão. Tem um amigo de nós que pensa que ele é bem antigo, mas seca.
1: É ser iemand anders que denk que ele dus ietsje dichterbij woont?
0: Você vai vir de capela, vai vir, mas seca estou rindo.
1: Assim, em capela.
0: Porque bem antes, depois do alvo, vou vir, por exemplo, lá. Deixa eu ver um palco para seca aqui.
1: Heerlen?
0: Ja. Heerlen?
1: Nog verder.
0: Oké. Okay. Tien amigo die nog kan in die Heerlen?
1: Eindhoven.
0: Dordrecht, Den Haag. Wat is onze amigo naar Bimba Promeer bij jou in Noche?
1: Laten we even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
0: Pidi, caballero, bist je bindo mee? Ik bindo mee.
1: Kom nu maar, mijn broeder.
0: Een applaus voor caballero, ik wil Bimba Promeer bij jou in Noche.
1: Een applaus voor hem.
0: Tien personen maas kan in die Promeer bij jou?
1: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier
0: is? Oké, misschien bent u mee. Bent u mee.
1: Komt u maar. Komt u maar, alsjeblieft.
0: Aha, met een paluti. Uso da santo. Também ben je vrouw aqui. Maar voor mij de vrouw nog. En toen dat je een paar Lucretia dan.
1: Ik heb even Lucretia, Luti en de vrouw.
0: Aha, si. In Lanti. Dank je, papien. Ik heb een mama. Als je een man goed is, toen. Se o manca custa stool, para mim marca stool para o manca. Bem,
1: até aqui. Bawar stool for you for morgen.
0: Sim? Bem, jovem, bem. Thank you, baby. Deus me ensinou bastante. Thank you, baby.
1: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
0: Sim. Nós temos Lucrecia também, porque era o manca. Duremos muito bem na
1: boca. We have this on the sister Lucrecia.
0: Se sugo de bingo, sua baby, na tua noite aqui. Sim, baby, na tua sua baby.
1: And this is sister que elke avond kwam met the baby.
0: Como está a apreciar aqui? Nós somos Luti, não é que Luti vindo, mano.
1: Sim.
0: Ei! Ok, dank je, Bate. Ok?
1: Amen. Bedankt om hier te zijn.
0: Toen we hebben dus onze schulden
1: betaald. Nós
0: que betaald. Doen een bom bedienen aan onze amigo Rango de Seguinos via de livestreaming.
1: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
0: En nós que agradecer Dios, Romano, que hoje me mandamos para compartilhar a palavra de Deus.
1: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
0: Ok? Ja, maar we zagen het titel.
1: Ja, u weet al de titel hiervan.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof
0: da impossible
1: is het onmogelijk
0: para gente agradar a Deus.
1: Dat de mens dus God welgevallig is.
0: Sin fe da impossible.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Nos tares.
1: Wij bidden.
0: Senhor, nós está claro.
1: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
0: Permitir que o Espírito de Deus por tome control.
1: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
0: Cada coração.
1: Dat ieder hart.
0: Cada mente, Senhor.
1: Aan ieder gedachte, Heer.
0: Sáquenos voor de lugar aqui.
1: Neem ons mee van dit plek.
0: Seguridad,
1: met de zekerheid.
0: Nos escucha, e voz de Dios.
1: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
0: Nos te pedir en Christus su nombre.
1: Dit vragen wij in Jezus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Era noite, vou me saber qual é o tema de Soraya.
1: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
0: De Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
1: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
0: Jesus die me pone dos caminhos da vossa delante.
1: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
0: Prosperidad.
1: Voorspoed.
0: En adversidad.
1: En adversiteit.
0: Bendición.
1: Zegeningen.
0: En maldición.
1: En vloek.
0: Daarom Dios avisa como que la tuna nos libertad escoge.
1: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
0: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
1: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
0: Si vos coge adversidad.
1: Als u kiest voor adversiteit.
0: Dios o tambien bo enemigo.
1: Wordt God uw vijand niet.
0: Da suficiente cabe malo como me esas coge.
1: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
0: Si vos coge prosperidad.
1: Als u dus voor voorspoed kiest,
0: Dios simplemente está respetando o pascoezei.
1: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
0: Pero como que un Dios de amor,
1: maar doordat hij een God van liefde is,
0: het aconsejabo,
1: hij geeft je advies
0: escoge camino de vida.
1: Om het, de weg van leven te kiezen.
0: Pastor Romano, lamentablemente,
1: want broeders en zusters, het is heel erg
0: hoopie persona, pero demasiado,
1: dat zoveel mensen en te genoeg mensen
0: escoge camino de muerte.
1: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
0: Es más, si voy a mirar aquí, de gozo de camino.
1: Broeders en zusters, als je deze mensen ziet genieten in die weg,
0: disfruta,
1: genieten in die weg,
0: con alegría total, Romano,
1: met een grote genot, broeders en zusters,
0: sin saque te guardando na na final,
1: zonder te weten wat hem te wachten staat.
0: Pero imagíname con Dios su corazón ta troce.
1: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
0: elkaar kreeg. Was het plan die Dios met in dos caminda?
1: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
0: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
1: Eén weg gecreëerd is het nu.
0: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na Romana.
1: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
0: Qualgo persona.
1: Dat.
0: Dat sali vinden lo que está malo.
1: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
0: Drenten den lo que está más o menos bon.
1: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
0: Tromba que te ben camina.
1: Dan blijft u dezelfde weg.
0: Si vos no permitís Dios guiabo.
1: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
0: Wanneer te vamos a los siete noche. Bota que te purba. Y bota acaba si hay en camina, Roman.
1: En dan blijft u proberen dus je. Komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
0: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
1: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
0: Lo puedo disfrutar de vida.
1: Dan zou je van het leven genieten.
0: A todo lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
1: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
0: Que hermana, Bijbel mostra nos.
1: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel heeft ons laten
0: zien. Wat ik hoor, Proverbios 4, 12, Misa.
1: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
0: Ele bisa ti un caminho que te parece bom.
1: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
0: Den vista de ende.
1: In de ogen des mensen.
0: Pero su fin de morte, Roman.
1: Maar het einde van deze weg is de dood.
0: Pero en mes un Dios que cree ende.
1: Broeders en zusters, dezelfde God die de mens geschapen heeft.
0: Que te protege ende.
1: Die de mens beschermt.
0: Que tiene derecho de turcos con nos tiene de nos vida.
1: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
0: Parce que Dios está clamando, pidiendo en de nan, permitime salvarlo.
1: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
0: Maar voor de definitie, Dios no digo pide nada.
1: Voor definitie moet God ons niks vragen.
0: Pues Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
1: God die kan beginnen te zeggen.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij de oren.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij mijn ogen.
0: Ik zie hem dan op mijn sobre toop. Naar mijn nang. Die mijn nata.
1: Geef me dat het behoort aan
0: mij. Naar mijn pieren. Naar mijn nabu nang.
1: Geef mij die benen dus.
0: Naar mijn nabu man. Naar mijn toer.
1: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
0: Want daar is nog zijn.
1: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
0: Naar mijn corazon.
1: Geef mij het hart.
0: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
1: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
0: Ik pas hier, man.
1: Hij kan dat doen, broeders
0: en zussen. En dan kunnen we zeggen, no,
1: en we zouden kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
0: Sin embargo, que Dios está rogando.
1: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
0: Mijn man, die un camino que te iba a cielo.
1: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
0: Je camino llama Jesús.
1: En die weg.
0: Amen.
1: Jezus Christus.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja, Roman.
1: Amen.
0: Je camino llama Jesús.
1: Dat is die weg die heet Jezus.
0: Nos amira hier dat je een proces, Roman.
1: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
0: Waarin de kere.
1: Omdat de mens gelooft.
0: Kiet ik was hier, Roman.
1: Wat behoort hij te doen?
0: Hier met mij, maar dat ik ook. Ja, wel wie de kaba.
1: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
0: Waarin de kere en Mr. Tender, Roman.
1: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen? Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven. En als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen. En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven, dan kunt u dus een relatie met God hebben. En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
0: hebt.
1: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben. Sommige mensen die willen God liefhebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
0: Si vous pouvez nog rester met Dios,
1: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
0: lobo obedecer te Dios hebben, también. Amen.
1: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
0: Amen. Amen. Comenzar un atendimiento.
1: Het begint bij horen.
0: Yo me aspecto felicitabo por la decisión de bien escuchar palabra de Dios.
1: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
0: Pastor, el enemigo, diabel,
1: want de vijand, de duivel,
0: no que.
1: Die wil niet graag hebben
0: no escucha Dios.
1: Dat wij naar God luisteren.
0: No va, es que va bocum, saque trayectoria.
1: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
0: Bangurato den Bijbel.
1: Laten we even gaan
0: Romanen dan capítulo 1, versículo 16 y 17.
1: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
0: No, hoofdstuk 1.
1: Hoofdstuk
0: 1, vers 16. 16. Oké. Wat is er aan Romeinen dan capítulo 1, versículo 16 y 17.
1: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
0: Papa, como te es importante escuchar palabra de Dios.
1: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
0: Pablo te dice, mi no tiene vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
0: Pasombra het poder de Dios para salvación.
1: Want het is een kracht Gods tot behoud.
0: Paturku takere
1: voor een ieder die gelooft.
0: Pa ehudeu promé
1: eerst voor de Jood.
0: Y también para el griego.
1: Maar ook voor de Griek.
0: Pablo die mi no tiene vergüenza.
1: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
0: Pues algo tiene de vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
1: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
0: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
1: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
0: Un Dios que nunca falla.
1: Een God die nooit
0: falla. Un Dios que no está así malo.
1: Een God die geen slecht
0: is. Un Dios que no está horta.
1: Een God die niet stil.
0: Un Dios, hermano, que tira palabra no ende, pa no ende.
1: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
0: Ende de vergüenza de Dios.
1: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
0: A mí que se acota ni a contrari.
1: En ik denk dat het net precies zo
0: dat Dios no tiene vergüenza de nosotros, hermano.
1: Het tegenovergestelde is, want God die behoort schaamte voor ons te hebben.
0: Pablo dice, no tiene vergüenza.
1: Paulus dice que hay que escamte.
0: Ni de palabra de Dios.
1: Por el word van God ook
0: die
1: niet.
0: Kon.
1: Waarom?
0: Pues fue este poder.
1: Want het is een kracht Gods. Amen.
0: Maar quiere decir que usted dice amén.
1: Hij gaat in de gedachte dat je amen
0: zou zeggen. Hij mis de papi bien, tú te lo voy a botar. Miro, mami, no tiene vergüenza. Pablo dice, no tiene vergüenza de evangelio.
1: Paulus dice, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
0: Pues fue este poder de Dios.
1: Want het is een kracht Gods.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het is poder voor toen staan goed te keren, Romana.
1: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
0: Poder voor salvación.
1: Een kracht voor redding.
0: Mirman, Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
1: Broeder en zuster, God die kan je niet redden als je voor God schaamt.
0: Kun je ook bij Abu Shellen, dan moet in vergüenza de je.
1: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
0: Kom, kom.
1: Hoe?
0: Wat zullen we zeggen, Shellen, Dios, dan moet je dat toch camina.
1: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
0: Hebben die vergüenza de Dios?
1: En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
0: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
1: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
0: Se ricorda?
1: Het laat me even
0: terugdenken. Un Roman.
1: Ik heb een broeder of een zuster
0: de een supermarket.
1: In een supermarket ontmoet.
0: Or matop un Roman que entusiasma.
1: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
0: Me dico ne, hermana conta.
1: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
0: Boy, kan zei mij kans.
1: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
0: Die hermana.
1: Ik zeg, zuster.
0: Tal, tal. Moment je de naam gegeven.
1: Ik heb de naam dus eigenlijk. Ik kan de naam niet benoemen.
0: Well, dat draaien we aan mij, dat kan erbij.
1: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
0: Je neemt een koos aquí.
1: Luister goed.
0: Want dat je maar mijn hermana aquí tengo, ¿entendé?
1: U gaat mij geen zuster.
0: Hermana bij iglesia.
1: Zuster is het voor de kerk.
0: Me doe je dispenser, hermana. Oh, sorry, sorry. Dispenser, Roman.
1: Sorry, sorry, zuster.
0: Y cómo te vergüenza?
1: Waarom bent u schaamte?
0: Tampoco en apoyo mabo hermano con brado.
1: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster die zijn.
0: Tom privilegio dit saco botin hermano con brado.
1: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
0: Roman na papiamento.
1: Broeder in het papiamento of zuster.
0: Want is het die boom?
1: Voel je jezelf niet goed?
0: Maar zeg je dat douche, Roman?
1: Weet je wat heerlijk is, broeder?
0: Kubotin Roman?
1: Dat je een broeder of zuster hebt.
0: Kore botin fiesta, want niet meer invitation.
1: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
0: Maar automatisch, si n'entende, zo kubotin.
1: Broeder en zuster, automatisch, wanneer ze horen dat je
0: een Roman, dat is zeker boe, amen?
1: Dan komen dus jouw broeders en
0: zusters. Mensen, kosten, wat dat malu tambe.
1: Zo, wanneer je dus ook ziet.
0: Roman, tien te gaan direct hospital, nu in de familie, nog die tempo boe wakken.
1: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
0: Waarom aan zit dat bij?
1: Je broeders en zusters die komen
0: niet. Maar wij in tier bij de reëntro bang goed dat Romanen die iglesia zaka kari familie Roman.
1: Ik ben een
0: de familie naar mijn bing.
1: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zusters die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten
0: zijn is, niet gekomen. Dat is in dat de keren de familie familie naar nobi moet je persoon.
1: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus zijn die persoon.
0: Iglesia zaka kara Roman.
1: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
0: die komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
1: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
0: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
1: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
0: evangelio. Pas sombra het poder di Dios pa salvación pa turgo ta keri.
1: Want dat is een kracht Gods die redt een ieder die gelooft.
0: Dat zien jullie dus zitten.
1: En de vers nummer 7.
0: Pas sombra tegen saki e justicia di Dios ta queda revelar di fe pa fe.
1: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
0: Manier te paraskibi.
1: Zoals er staat geschreven.
0: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanan.
1: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
0: Romanan, sin feta, impossible.
1: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Or wat de plan satanico?
1: En wat is nu de duivelse plan?
0: Así papo no tiende.
1: Hij maakt het zodanig dat je.
0: Así papo no escucha evangelio.
1: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
0: Pues está seguro.
1: Want hij weet zeker.
0: Pues si no escucha evangelio.
1: Dat als je niet luistert naar de evangelie.
0: Nunca, pero nunca lo quiere.
1: Dat je nooit eens eigenlijk zou geloven.
0: Y si bon quiere, bon ta confia, Roman.
1: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
0: ook
1: niet.
0: Bon no confia, bon ta relacionado con Dios.
1: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
0: geen relatie met fácil, God. Pero, man.
1: En dan is het.
0: En dan het trabajo tan fácil, pe.
1: Makkelijk voor hem.
0: Waardoor waren op een moment onze botiek bij per die sigur.
1: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
0: Zo import bij otro.
1: Want het kan niet anders.
0: Die komt zo Dios avisa.
1: Wanneer God gezegd heeft.
0: Sin feta, impossible.
1: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
0: Diablo también le sé.
1: De duivel heeft het ook gelezen.
0: Hij zei, oh, oké, okay, fácil.
1: Zei, oké.
0: Okay, maar toen God ook gezegd heeft,
1: de dag dat je eet, dan zou je sterven.
0: En toen
1: heeft hij gezegd, al datgene wat hij moet doen, is doet dat ze niet eet.
0: Sin feta, impossible.
1: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
0: Fácil.
1: Makkelijk.
0: Laten we iglesia no más.
1: Laat ze maar naar de kerk gaan.
0: Laten we kom pa Bijbel mes.
1: Laat ze aanstabel
0: bij. Laten we cantao que amigo tan os Cristo tú reconai.
1: Laat ze zingen oh que camina tan os Cristo.
0: Pero lo mismo para no querer.
1: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
0: Je bent was dat diabolo?
1: Je weet duivel bedoel.
0: Diabolo no te vende obscuridad.
1: De duivel die verkoopt dus geen duisternis.
0: Want dat kent.
1: Hij is niet idioot.
0: Het is vende un luz falsificarum.
1: Hij verkoopt dus een valse licht.
0: Het moet ik aan de probleem ook een luz falsificar, Roman.
1: Nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
0: Qualquer Deus zoekt een miljoen kubo, zo moet hij engañar.
1: Een persoon die in de duisternis is, is beter dan jou, want je bent gelogen.
0: Het is de formule die de diabel doet, zo weer, Roman.
1: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
0: En dan heb je samen nog bij je campagne, nou, dan heb je samen zei.
1: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
0: Het heb je samen bij, maar niet mis te keren.
1: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
0: Goza kan, talabas, en je bijbokas, ik moet bieden normaal.
1: Geniet en zing dus eigenlijk en ga te straks terug en ga verder met je normale leven.
0: Pregunta, Roman, quando die nostra cosa sono idee?
1: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
0: Vai, pero no entrega tu vida.
1: Ga maar geef je leven.
0: Vai, pero no quiere de Jesús.
1: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
0: Want diabel no quiere nos tende, ni para nos studia, ni para nos quiere nada.
1: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
0: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
1: Omdat hij weet dat zonder de evangelie dat er geen redding is.
0: Want en ons mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
1: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
0: Demasiado, Roman.
1: Dat is te veel, broeders en zussen.
0: Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
1: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
0: Corbon, Dios ha dicho que sin fe está imposible.
1: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
0: Want diablo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
1: Broeders en zussen, de duivel is... ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wonderbaarlijke manier.
0: Jumana, wat op een droom is Dios su palabra muda. Dios sabía que en tapa pia más.
1: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk een stomp geworden dat hij nooit, dat hij niet meer praat?
0: Maar hij no kan niet atende con nada de Dios.
1: Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
0: Mi tra de un compañía.
1: Ik werkte bij een bedrijf.
0: Ora dos in pausa.
1: Wanneer we pauze hebben.
0: Am toca mi Bijbel.
1: Dan neem ik mijn Bijbel.
0: Normalmente no siento algún, no siento algún. Como traduce, se sienta junto.
1: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
0: Maar ik heb mijn Bijbel, mijn dienst is niet meer nada.
1: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
0: De repente junto bij WC.
1: Eén van die wil snel naar de
0: WC. Eén bij telefoon.
1: De ander die wil naar de telefoon.
0: Eén van die wil naar de
1: telefoon.
0: De ander die wil naar
1: de andere die roept die andere, hey, kom
0: finalmente even horen. Finalmente que te piso.
1: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
0: Lo mismo es un grupo.
1: Dezelfde groep.
0: Está bien, un buque sexo.
1: Se hebben dus als ze openen.
0: Well, daar die boten zijn aan het subir, maar van serio. Weet ik dat tutorial dat je de boekie.
1: Ze openen dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar kijken.
0: Waar die palabra Dios tuurde te kunnen bij Roma.
1: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
0: Dan diabel sa.
1: Maar de duivel die weet het.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Nota bij alcanza.
1: Dan bereiken ze dat niet.
0: Troma, nos mensen comprendes hebben nooit.
1: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond.
0: Demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
1: Te veel goddelozen.
0: Demasiado romanan.
1: Te veel goddelozen.
0: Camino no sin Bijbel.
1: Terwijl we een Bijbel hebben.
0: Die un Dios que vino al mundo.
1: We hebben een God die naar de wereld is
0: gekomen. Él ha murió.
1: Hij is gestorven.
0: Él ha resucitado.
1: Hij is opgestaan.
0: Él ha dicho, te voy a preparar un lugar.
1: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
0: No, te bin back.
1: En dan zou ik terugkomen.
0: Y Dios no está muerto.
1: Mijn God is niet dood.
0: Dios no está muerto, hermana.
1: God is niet dood, mijn
0: Tabata God. Tabata muerto.
1: Hij was ooit
0: dood. Pero él resucita.
1: Maar hij is weder opgestaan.
0: Ya wil hij zitten bij back, hermana.
1: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
0: Pero was het plan, papa, zit er niet dat onder Jezus? Wat was het plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, romanos.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatië dan Pablo is algo sumamente importante.
1: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
0: Galaten 1, 6, romanen.
1: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Pablo die mij te keren asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asina lié.
1: Hoe snel.
0: In het klap abandonar evangelie de Dios.
1: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
0: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
1: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
0: Koolie.
1: Hoe snel de mens.
0: En dat de klappen banden van de evangelie van Dios.
1: Weg te gaan van de evangelie Gods.
0: Maar algum persoon te beginnen, simplemente para complacer Dios.
1: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen, die eigenlijk om God een genoeg te doen.
0: Si dit is het plan, ik heb je invitabo amigo, pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestiao por mego tempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestiao por mego tempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Want Dios te respecta.
1: Want God die heeft respect.
0: Pero Dios te mira, tempo te bij kaba.
1: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
0: om te vervolgen.
1: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
0: Dios hace último intento, Roma.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Pero en forzado.
1: Hij dwingt je niet.
0: En op obligado.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
1: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
0: Dat is Pablo die weet ik dat sombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
0: Romanen, incredulidad te benen, een enfermedad, een maleza.
1: Broeders, dus goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, broer, een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeder.
0: Romanen, dat is fácil, ouwe.
1: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganha een persona.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
0: Hoe convincer wordt enganar.
1: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
0: Que me esta quer un mentira upi más lié.
1: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
0: Hoe quiere es verdad que te saqueje mentira, Roman.
1: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt.
0: Die het rabia me escubo.
1: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
0: Es verdad que tiene otra conta.
1: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dan die
0: en mentira come tinta conta.
1: Dat de leugen dat ik heb, dit
0: houdt.
1: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
0: Is die mentira te pikken, pronto wordt apagapé.
1: En als leugens een zonde is, dan zou je dus
0: spoedig
1: te zijn. Je
0: hoeft het over je ranka, no?
1: Blijf vasthouden eraan, God, je
0: ga je.
1: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
0: Pablo's probleem was dat hij denkt, Galatia, en hij presenta een ander evangelie.
1: Paul zijn probleem was dat in Galaten, ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
0: En
1: toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
0: Wat maldisjonaas!
1: Paul die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Paulus dat was serio.
1: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
0: echt amen.
1: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
0: Dat is bom nobo de Jesus.
1: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
0: Die duivel falsificeert zuntu ei.
1: En de duivel die heeft dit vervalst.
0: Wil maar je bokeren dat je falsificeert ei.
1: Broeders en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft,
0: babi wat voor nada?
1: Dan zou je voor niks leven.
0: Bij existie.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dat
1: God jou de kans heeft
0: gegeven. De problemen
1: in deze wereld van problemen.
0: Die maleza.
1: Van ziekten.
0: Die desapunto.
1: Van de teleurstellingen.
0: Die type die problemen.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabu desarrolla.
1: Om te ontwikkelen.
0: Que único deseo
1: met de enige wens
0: die offerzebo biedt eterna Roma
1: om jouw eeuwig leven te geven te offeren.
0: Wordt er niet geboten nee na lo que te acaba Roma.
1: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zo.
0: Que men wordt nace aquí banda Roma.
1: Yes, broeders en zusters, je wordt hier geboren.
0: Wat moet je porta aquí como desarrollar aquí banda?
1: Doet er niet toe wat je eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Was het toen nog een goede serie Akibanda?
1: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Dat temporaal familie.
1: Dat is tijdelijk mijn familie.
0: Nu import ik
1: het wat het ook kan zijn.
0: Kiko was Akibanda.
1: Wat je ook doet aan deze kant.
0: Meskoske la kunisa.
1: Zoals het begonnen is.
0: Moment het acaba.
1: Dan eindigt dat ook.
0: Pero ora bobi Akibanda. Halleluja.
1: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt. Halleluja.
0: Al datgene
1: wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders. Alles.
0: Want God is een God die
1: eeuwig is. Amen.
0: Want diabla así, cora Adam cueva calla fo, conosta nace aquí fo.
1: De duivel die heeft zo gepland dat wanneer
0: Adam Eva,
1: wanneer Adam even gezonde hadden,
0: noostan aan ze pa voor, man.
1: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
0: Eindelijk dus bestreden aan ze dingen hofi.
1: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
0: Pero como que una traición amor de Dios.
1: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
0: Romano aangenomen Dios hadden. Dios
1: had God dus hem eruit moeten halen.
0: Panano rek man komen e palu di voor de palu di vida.
1: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
0: In ambira pecador dan immortal.
1: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
0: Gemeente panan mis boom dios dat ik u zakken aan.
1: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
0: Pero Dios se primintina en tabay manu salvador aquí fo.
1: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
0: Ore salvador bini sin acceptele.
1: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
0: Es salvador lo iban a ver aquella ding.
1: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
0: Oromane salvador bin, amen.
1: Maar broeders en zussen, de redder is gekomen.
0: Ayer nos tocó de tema.
1: Gisteren hadden we deze tema.
0: Romane entre el plataforma aquí.
1: Broeders en zussen, tussen dit platform.
0: Tú te representa mundo.
1: En dit vertegenwoordigt de wereld.
0: Y el plataforma aquí.
1: En die andere platform.
0: Tú te representa vida eterna cielo.
1: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
0: Y un camino.
1: Er is maar één weg.
0: Jainan pakinanta un camino de ti.
1: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
0: Y el camino de llama Jesús, Roman.
1: De ene weg die heet Jezus Christus.
0: Si porque tú puedes considerar un brug también, el brug llama Jesús.
1: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
0: Si porque considerar un trapi, el trapi llama Jesús.
1: Als je dat beschouwt als een trap, die heet Jezus Christus.
0: Pasó ni un rende.
1: Want niemand.
0: No importa por credo.
1: En niemand.
0: Nilo que bossa, bo credo.
1: Doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
0: Ni ken bota.
1: En wie dat je.
0: Familie ken bota.
1: En familie van wie
0: dat je. Abo pasa jay banda.
1: Om vandaar.
0: Bin aki banda.
1: Hier te komen.
0: Bo mister, mister, mister, mister de Cristo. Amen.
1: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
0: Nos nenhum não pode ser de nosso mestre, mano.
1: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
0: Dat Jesus sabia bom?
1: Dat Jezus Christus die naar de wereld is.
0: Então ele vai back.
1: En hij is teruggegaan.
0: Que bem para seguridade.
1: Dus voor zekerheid.
0: Jesus se conhece caminho.
1: Jezus Christus die weet die weg.
0: Maar wat para botar seguindo nenhum pastor?
1: Broeders en zusters, zorg ervoor dat je geen pastoor dus volgt.
0: Niet sacerdote.
1: En geen dus priester.
0: Niet dominee.
1: En geen dominee.
0: Niemand.
1: En niemand.
0: Zie Jezus.
1: Volg Jezus Christus
0: alleen. Eet de kamin daarom.
1: Hij is de weg, broeders en zusters.
0: Bosama, een piloto dat zie je kompas.
1: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
0: Assim nós temos que seguir Cristo, irmão.
1: Só behoren wij Jesus Christus te volgen.
0: Se não é piloto, vou broma.
1: Mas deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen, opscheppen.
0: Met de boeien.
1: Ah, ik ga de boeien.
0: Shit, wat is shit?
1: 747.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Inteiro, man.
1: Ja?
0: Note.
1: Hij is er helemaal niet.
0: Te kompas.
1: De kompas,
0: broer. Kies de kompas, vijf, wat heb je gezegd? Wat boeien, wat boeien, wat boeien.
1: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
0: Hoe moet je pakken los, Rubana?
1: Dan is het
0: de kompas te seguur.
1: Het is de kompas, het is zeker.
0: Rubana, toer die te boelen, die Corso, die Hollanda, bij Corso, bij Hollanda.
1: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
0: Corso. Pero no se camina, Rubana.
1: Maar hij weet de weg.
0: En Bobisa, bij pas dat je een paar nubi, en nubi naar je pas van je, en nubi naar je, aha, tja, ik heb je te goed bij. En boor!
1: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen.
0: Een bossie!
1: Hij kan dat doen.
0: Toen die te boelen, die meer doos, die te boelen, die je boelen in. Mister, mister, mister je kompas.
1: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
0: En papa, neef, je boelen, de piloot automatisch om eens. Hij riep het kompas.
1: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk, op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
0: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
1: Broeders, Jesus Cristo está nos compassa, amém?
0: Man, é segurança de Jesus.
1: De zekerheid is Jesus Christus Himself.
0: Pensei em Deus que vai buscar ele dentro.
1: Daarom wil God hebben dat u dus in Hem gelooft.
0: Pablo de maldição na bíblia, vou aceitar evangelho que não predica.
1: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen ben, dat ik niet gepredigd heb.
0: Pablo heeft 1 miljoen personen van ons comprende en kan ik Jezus. En dat was een discipel, een apostel.
1: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
0: Pero ora la Biblia que la topa Jesús.
1: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
0: Ela acepta el evangelio de Jesús, man.
1: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
0: Que me si dat en goe cambia.
1: Dus als er iets is om te veranderen.
0: Een miljoen personen die kunnen comprenderen. Zit dat met Pablo?
1: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is Paulus.
0: Pablo die?
1: Maar Paulus heeft gezegd.
0: Niet meer doen als het evangelio.
1: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
0: Pastor, nu evangelio novo.
1: Ook niet geen andere evangelie.
0: Evangelio de Cristo Jesus.
1: De evangelie is Jezus Christus.
0: Durant 2000 jaar después.
1: Dus 2000 jaren daarna.
0: Moest dat confirmen hoe ainda.
1: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
0: Ainda, Romana.
1: Nog steeds
0: geliefd. Evangelie de Cristo Jesus. Amen.
1: De evangelie Jezus Christus.
0: Het is bom novo, Romana. Het bom novo.
1: Dit is een goed nieuws.
0: Het bom notitia.
1: Een goede nieuws.
0: Not the otro, Romana.
1: Er is geen andere, broeders en zusters.
0: Gloria a Dios, Romana.
1: Gloria, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
0: Hebreeu na 1, Jesus.
1: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
0: Versículo 1.
1: Vers 1.
0: Hebreeu na Jesus 1, Romana.
1: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
0: Waar komt de Bijbel te ponek?
1: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
0: Awor fé
1: en nu geloof.
0: Ta segurança de kostnan kuende ta espera.
1: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
0: E conviction de kostnan kuende nota mira.
1: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
0: Mira maar een fé.
1: Broeders, het is een geloof.
0: Het is een regalo de Dios.
1: Het is een cadeau van God.
0: Donana es ser humano.
1: Gegeven aan de mensheid.
0: Especialmente, Romanen.
1: Speciaal voor.
0: Wanneer ons zullen den connection con Dios.
1: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
0: Mi impuse mi sentimento.
1: Ik,
0: mijn oppose, mijn sentimento.
1: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
0: Mijn oppose, mijn vista.
1: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken. Mijn geloof.
0: En
1: geloof God die ontwikkelt dit in mij.
0: Através de sua palavra, Romana.
1: Door zijn woorden, geliefde broeders en
0: zusters.
1: Amen.
0: Romana, nós não estamos a ter Deus a criar mundo.
1: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
0: Amen dat
1: ik was er niet.
0: Pero manan,
1: maar geliefde broeders en zusters,
0: de palabra de Deus a criar.
1: Als het woord van God zegt dat God
0: maar
1: heeft geschapen,
0: he?
1: Ondanks dat ik hem niet gezien had,
0: amen.
1: Dan geloof ik die broeder en zuster, amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
0: E hoe ben je dit probleem jou?
1: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
0: Como que nós sabemos que é visível?
1: Doordat wij ziende zijn geworden.
0: Romanen, tiene pessoal, se bem a menina.
1: En sommige mensen zeggen dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
0: Se mami era Dios mi poquere.
1: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
0: Bom, você quanto cubo taquere? Se mira, né?
1: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
0: Quem é que mira amor?
1: Wie heeft liefde gezien?
0: Quem é que mira amor?
1: Wie heeft ooit liefde gezien?
0: A mim mira amor nunca, mas mira a ele de estimar, mano. A ele de estimar, pero mira amor. Até morto vai,
1: hein? Ik heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde. Wie heeft dus ooit de stroom gezien? Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
0: Claro, je bent gestaken in de boot.
1: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
0: kaden,
1: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan het niet zien.
0: Ken je meer biento?
1: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
0: No, senhor, maar não está com biento existir, man.
1: Geen één van ons, maar we weten wel.
0: Wat is het afecto?
1: Je ziet zijn affectie.
0: Maar nu weet ik hoe.
1: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Ah, amte meer espiritu.
1: Ik zie geesten.
0: Me digo nee, bantro we.
1: Ik zeg.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Pastor te keren, no?
1: Want hij gelooft niet.
0: Pastor, no, ik digo pastor, bon te keren, no?
1: Je gelooft niet, hè?
0: Pastor, amte meer espiritu.
1: Pastor, ik zie geesten.
0: Me digo nee, oké, okay, kom asina.
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ik die pastor, waar, amana sena ka.
1: Na?
0: Man kan manana sena ka, manana na saku, na saku, wat ik palaba. Manana sena saku.
1: Want...
0: É de manhã sendo saco. Agora é de saco, Rado. Você que é de saco, Rado. Isso é coi, brother.
1: Aí fica certo. Eu bem acabou em um barbudo.
0: Sim, sim. Ok. É de manhã sendo saco, na saco.
1: É um barbudo.
0: Já, ok.
1: É na saquia.
0: Romano, como é que é? O homem, digo, né? É de não, pastor. Guarda, pastor, pastor. O homem, digo, não, sendo saco, não?
1: Sim,
0: não, não. É o espírito.
1: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
0: Roman, laat ons van comprende otro.
1: Zei, broeder, laten wij elkaar
0: even vista humano aquí? Vista de gente?
1: Dat haar ogen, de zicht van de mens,
0: mira algo,
1: om iets te zien,
0: algo te reflectionar back.
1: Dan moet het iets zijn die
0: was terug normal?
1: Reflecteert.
0: Toen ik ons met elkaar bouw, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
1: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste
0: boven. Okay.
1: Maar het behoort een licht te hebben om te
0: functioneren.
1: Zodat
0: hij niet aan de kant kan zien.
1: Als je zo dus eigenlijk doet in het
0: donker,
1: dan kan je niet zien.
0: Anto, si bo po mira,
1: dus als je spiritu, geest kan zien,
0: bo po mira Dios, toch?
1: Dan kan je toch God zien.
0: Bo po mira Espiritu Santo también.
1: Dan kan je.
0: Mi Espiritu Santo.
1: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
0: Anto, me digo, vaya que mira viento.
1: En ik heb hem gezegd, heb je ooit de wind gezien?
0: Digo, viento, me digo, si, vaya que mira viento.
1: Ja, zeg, wind, heb je ooit de wind
0: gezien? Ik denk, nou, me digo, pensé bom.
1: Zeg, nu, maar denk het.
0: Nos voo te traar, man, pa nos, no po mira, eko na awaki.
1: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
0: Pa nos mira na Dios, tengo así un algo.
1: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen. Want onze ogen die werken dus met
0: de
1: licht. Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na zaku in een zak.
0: Na doos, wat is dat doos?
1: Nee, in een doos.
0: Nee, wat is dat zak? Wat is dat doos?
1: Nee, in een doos dan kan je dus hebben.
0: Sana, nos no por mi espíritu.
1: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
0: Boy, imagina, chonta trae.
1: Até se eu gedagte
0: que sabe onde te acordo com mim.
1: Misschien ben je niet met me eens.
0: Pero ora bom hier is met hier te bisep bisika pas oyans pe mirabo.
1: Dus wanneer
0: de. Maar dit is ook niet bom.
1: Wanneer de deze geest in stuur hen naar mij toe. Dus.
0: Irmanen, spirito di poder outra dimensão para de nós, irmão.
1: Brothers and sisters, geest die leven dus in een andere dimensie.
0: Nós estamos abaixo do espírito, irmão.
1: Wij zijn nog lager dan de geesten.
0: Ser espiritual tem outra dimensão, irmão.
1: De geestelijke geesten die zijn van een andere
0: dimensie. Maar o espírito funciona de nossa dimensão.
1: Om de geesten te zien werken in onze
0: dimensie.
1: Dan behoort deze dus een lichaam.
0: Die moet
1: dus eigenlijk aan een apparaat
0: komen. De een bestia.
1: In een beest.
0: Of in een wende.
1: Of in een mens.
0: Algo que está visível para mim.
1: Iets dat.
0: Dat visibel para mim. Dat
1: voor mij zichtbaar
0: is. Dat in nieuwe manier me pomire.
1: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
0: Want
1: onze ogen die kunnen geen geest zien.
0: Lo llega un día que no está mirando esta hora Dios bien.
1: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
0: Al die mensen
1: dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
0: Correct. Romanen, enemigo.
1: Dus geliefde broeders, dus
0: de vijand.
1: De vijand om in ons leven dus eigenlijk te werken. Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien te
0: worden.
1: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
0: Hoor.
1: En nu.
0: Die Congo te keren diabel.
1: Waarom denkt u dat de duivel.
0: Sempre te bringa.
1: Hij is steeds aan het strijden.
0: Maar
1: hij
0: de keren dempica.
1: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
0: Want
1: wanneer je dus in de zonde bent.
0: Voor
1: definitie. Bent u zijn eigendom. Je bent deel van zijn eigendom. En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is. Zal God hem ook niet stoppen. Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder. Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten
0: liefhebben.
1: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt. Dat wij niet willen stoppen met
0: zondigen.
1: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
0: niet hipocriet.
1: Niemand kan mij dit wel zeggen. Want
0: zonde. Ai! Sério, sério! Problema da sua consequência,
1: irmão. Mas o problema é o gevolg daarna.
0: Isso é ninguém lagueiro, irmão.
1: Daarom wil de mens dat niet laten.
0: Dat doe je, irmão.
1: Heerlijk, broeder, zuster.
0: Cada boa, irmão, de um seminha plantar.
1: Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
0: Um dia wordt dat consequentie, irmão.
1: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
0: Als
1: je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen. Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk
0: 11. Het is een
1: en zeg je dat geloof is een zekerheid, broeders en
0: zusters.
1: En vers 6 zeg je nu.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Ai, ai, ai. Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Está impossível para agradar a Deus, irmão.
1: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
0: Si vos no crees en Dios, vos no podés relacionar con Dios.
1: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
0: Irmão, Dios es un ser, un creador que crea nos.
1: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
0: Irmão, ora nos tomai.
1: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
0: No porta manera te trata con ende.
1: Het is niet zo als je het met de mens dus eigenlijk
0: omgaat.
1: Ik heb je dus een paar dagen geleden toen de mens dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven. Moeten ze hun pen neerleggen.
0: Bye bye in een kurpa.
1: Ga even douche nemen.
0: Bistiotro un paio special.
1: Andere speciale kleding.
0: Hinca la rodilla.
1: Ga knielen.
0: Confessar um pecado.
1: Hun zonde beleiden.
0: Bim back.
1: En terug te komen.
0: Um pen diferente. Um pen que não está escrevendo nada outro. solamente nombre de Dios.
1: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat ermee geschreven om de naam van God te
0: schrijven.
1: En de traditie
0: is
1: dat de persoon, als de persoon met de rechterhand
0: schrijft,
1: moet het dus eigenlijk oefenen dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven, dus eigenlijk, of vice versa.
0: En met
1: een gebed in zijn hart.
0: Ja of Y.
1: Dan schrijft hij dus eigenlijk
0: Y. Praktisch is dat impronunciabel, Roman.
1: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
0: Want het
1: naam van God te vertalen is een eer, broeders en zuster.
0: Een privilegio.
1: Het is een voorrecht.
0: Maar wat hij namen die Dios in het chiste, in de kuta, in de pony. Maar Dios te marca, Dios te conta, Dios te vigila.
1: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
0: Nota pika pordona.
1: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
0: Jezus niet beleidt.
1: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
0: Christus.
1: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
0: Terwijl er dus
1: eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
0: En toen heb je moeder de
1: en wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
0: Dat die komt Dios arranque.
1: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
0: moeder? Nou, maar dat Dios arranque nu endi.
1: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
0: Maar, je even doen, pak, als je zien,
1: maar als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zusters. Laten we even eerlijk zijn.
0: Je moet even moeten pakken.
1: Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
0: Want dit is wat we moeten worden, toch?
1: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
0: Papa, raket, hoe kwam je bij
1: ben je stilgestaan, dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je
0: hebt. Maar ik ben
1: er zijn mensen die dus eigenlijk die kan niet meer tellen.
0: Als de computer had een crash.
1: Zelf de computer die zei is gecrashed.
0: Dat kan ze counter, man. Poor mas.
1: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
0: Die komen ze nog zo'n keer in die oosten.
1: Omdat wij niet in God geloven, broeders. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met
0: hem.
1: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt.
0: Broeders
1: en zussen, God tolereert dit tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
0: om te komen.
1: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
0: Maar ook al heb je
1: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben gekregen van al die zonden van jou. Broeders en zussen, hoe kunnen we geloof krijgen? De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
0: Wat kan je zeggen?
1: Kijk hoe je dat zegt.
0: Assina taku feta bin door die tendementu.
1: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
0: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
1: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
0: Si bon que tende Jesus nunca lo ponha fé.
1: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
0: Broeders,
1: zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt je dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen
0: liefhebben.
1: En als je niet lief hebt, dan kan je nooit
0: gehoorzamen.
1: En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
0: op.
1: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren. Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders. Geloof is zeer belangrijk, broeders.
0: Geloof is zeer belangrijk.
1: geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort je dat, je hebt het nodig de hele weg.
0: Het
1: hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vastklampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
0: moraliteit
1: dan moraal.
0: Aquí,
1: dit geloof
0: mucho más intelectual.
1: Het is meer
0: intelecto.
1: Meer belangrijk dan intellectie.
0: Pues está algún hombre que está intelectual, Romano.
1: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
0: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
1: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen.
0: Pero man que tú eres intelectual aquí.
1: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
0: moraal.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan bezoeken. Die kan problemen oplossen. Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren. Hij gaat niet naar het rood licht. Hij krijgt geen bekeuring. Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Pues esto moral.
1: Omdat het moreel is.
0: Usted sabe palabra malo.
1: Spreek geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Is een nette persoon.
0: Dispensa.
1: Correct persoon.
0: Y disculpa.
1: Hij zegt dus enkel mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Pero si no va a la banda.
1: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está de bonita.
1: Wij begraven hem netjes.
0: Honor.
1: Met eer.
0: Pero la va a perder,
1: maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
0: Amen. Dat is
1: niet datgene wat God ons wil geven.
0: No te conozco nos ting.
1: Dat is niet datgene dat
0: wij. Conozco Dios que tú nos vai a llevar. De sete Dios que tú nos.
1: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het.
0: Irmán, algún de nosotros brengen aquí banda.
1: Broeders en zussen, zijn velen van ons die hier
0: staan. Maar we zijn supermoraal.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Superintelligente.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabí.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: Roman Stima,
1: mijn geliefde broeders en zussen, mijn geliefde familie.
0: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: a mi po morir seguro.
1: Ik zou zeker komen te overlijden.
0: No, no, morir en Cristo.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mismo topa.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Eso bueno te va llegar.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier
0: te komen. Sabe cómo te
1: pisabes. Weet u waarom ik dit
0: zeg? Tú lo que Jesús sabe mi siquiera eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
0: geloofd.
1: Want ik kan mezelf niet redden.
0: Ik
1: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
0: Broeders en
1: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: Het
1: schip was aan het zinken.
0: Toen ik begon te zoeken een manier om te overleven.
1: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeders en
0: zussen.
1: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie. Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen. Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
0: Oro también para banco.
1: Hij transporteerde dus ook goud voor de bank. Hij trok zijn been
0: weer
1: terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid. De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
0: Ik kreeg de bodega.
1: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen. Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half
0: vol.
1: Al die zaken die waren
0: toen.
1: Ah, hij heeft een zak genomen.
0: Dus eigenlijk
1: wankelend
0: naar boven.
1: Wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de
0: rails.
1: Bam, hij is in het water gevallen. Broeders en zussen, de doos was te zwaar. Hij nam grote slokken water.
0: En mensen, personen, ik heb zo'n salbabida, die kunnen. Oh, maar ik ga je maar, ik ga je maar.

0: Heel van ons zelf de beslissing neemt.
1: Nos ticos de mundo te de.
0: Wij hebben dingen van deze wereld.
1: Hoe maakt het met hem? Is hij muriendo?
0: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
1: Ni no está la gabay.
0: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
2: Maar sigue water trappen.
0: Dus blijf water trappen.
2: Trempao vlak bij motor taki maruman.
0: Er komt een moment dat de motor de zegelen komt, de zegelen verbranden.
2: Maar Jezus, Joseph is aan mita, manda mij jou.
0: Maar Jezus, God heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
2: Pasó Dios en su mundo así tanto.
0: Omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
2: Él ha donado su único hijo.
0: Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
1: Want Dios ha donado su hijo para nos salva.
0: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven zodat wij kunnen redden.
2: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
0: maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers
1: 7?
0: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te zeggen te veroordelen. Maar door.
1: El mundo por salvar Salvador y
0: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft,
1: no te condena,
0: is niet veroordeeld.
1: Es un no te quiere,
0: degene die niet gelooft,
2: te condena cabarro,
0: is al veroordeeld. Broeder, zuster.
2: Maar solamente Dios te mira por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
2: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
2: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God kan een verandering
1: brengen. En mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: En het probleem van ons is.
1: Que nosotros nace aquí banda.
0: Dat wij hier geboren zijn.
1: No te mal lang botasi. No te mal lang botasi.
0: Dat is niet dat.
1: Het
0: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
1: Het probleem is dat je nasce aqui banda.
0: Het probleem is dat je hier geboren bent.
1: Tu naturaleza pecaminoso.
0: Je hebt een natuur, een zondige natuur.
1: Si bon pechaluna,
0: als je niet maandag zondag.
1: Wat je wees bondasi pechaluna, ik jam nasi jarasom.
0: Zorg dat het dus eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Maar zeg maar, no stop.
0: Maar als je niet stopt.
1: No se vestir un salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig, amen.
1: El salvador que nos un transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Ante die baba que banda.
0: En die breng je dus eigenlijk aan deze kant.
1: Un vida nuevo.
0: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
2: Ze zijn een nabira konan bio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen. Op deze kant. U bent de eigendom of de eigenaar. Van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen. Ik had graag willen geloven. Maar ik geloof niet. Maar God. Ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
2: Señor Jesús, ayúdame tú mi decisión correcta ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
2: Ayúdame a aceptar el evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí porque eres de mí.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí porque confiabo.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí porque relacionar
0: cubo. Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí porque estimado Jesús.
0: Zodat ik u kan leven.

0: een liefhebber, Heere.
1: Zodat
0: ik u kan gehoorzamen.
1: En
0: met u voor eeuwig zou kunnen leven.
1: Waar
0: je dus eigenlijk bent, nodig u uit om uw hoofd te buigen.
1: Eeuwige
0: Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer.
1: Dat
0: u dus ons bewust hebt gemaakt.
1: Dat
0: wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heer. Wij zullen geen eeuwig leven bereiken. God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief
1: hebt.
0: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen. Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eeuwige
0: Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Heer,
0: we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Maar
0: Vader, we weten dat u dus geen een van ons
1: dwingt.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Heer, permit ik u ons
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Maar
0: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Is de
0: enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, met ons.
0: We danken u om met ons te
1: spreken.
0: Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
1: En
0: laten ze begrijpen, Vader.
1: Dat de
0: geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart.
0: Nu, vandaag.
1: Vandaag
0: is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze hart niet verhard.
1: Dat
0: is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus
1: Christus. Amen. Nadat wij dus
0: gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten. Dan de diakenen en de orsen die zo ons naar
1: buiten
0: begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Mati.
1: Mati.
0: Speranza
1: di vita.
0: Ma ende, tu puoi sempre.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus. Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die porbini un biagamas ten lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te bijzinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor,
0: en wij vragen u, Heer,
1: papie con nos,
0: om tot ons te spreken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide de Cristo su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu asiento.
0: Neem plaats, alsjeblieft.
1: Dank u, Bianas, Pasco, je bent ook onze benoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus, de unica esperanza.
0: Jezus is de enige hoop.
1: Het tempo di aceptar Jesus está ouro, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Mañana importa demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus está única esperanza.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Un mundo sin Cristo es un mundo sin paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Una familia sin Cristo, una familia de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Un nación sin Cristo es un nación de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo es una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesús es la única esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche bueno por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora que o tempo de salvação termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee um tempo para salvar gente.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tem um momento que o tempo de salvação te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: E tempo de incomensamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Zat abanyang nooit je bono porque de simbini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bono po bini bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po bo wa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si botingo bira malu, reprende bo males de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem um muri,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, responde bom morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se dan meste bom meste muri, die na que muri despede do sima, esse mak.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Muri bani nu ebe na die esta en se kaba kaba ori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Dios te coibisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: E quizás nunca mais te bem chance de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero eu que vai de tema me tinha algum regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami, wat kwadi nos amigo na bini masleu.
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Sin Corsauwa.
0: Zonder Curaçao, inbegrepen.
1: Nee, precies. Corsauwa, mijn maleo, ik kom op je heen.
0: Ja, want Curaçao.
1: Dan de mis. Nou, ik auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle?
0: Zwolle.
1: Wat is ons amigo na? Kijk, jij bent die zwolle.
0: Even opstaan, laten we even zien wie.
1: Oké, hier maak je die zwolle, no? Oké, die België.
0: België.
1: Een applaus op hier, man. Op je kamine, brother. Op je korrement. Jos, wie is nou wat taxco? Je hebt het onder ons over nooit.
0: Wie
1: is nou dat? Wat is hier, man? Die jongen amigo die ons kijkt, dat pensen, kijk, hij is een tikje maar seca.
0: Is er iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai me mostrar que eu tô rindo, não?
0: Assim, em capela...
1: Pelo que bem, diz, fez o alho, vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é meu, fala pra seca aqui.
0: Helen.
1: Helen?
0: É.
1: Helen.
0: Você
1: não quer ver. Ok. Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Danach. Quem? Qual de nosso amigo na bimba, promê, biau e noite, né, mira, bobão?
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pide caballero, viste, bindume.
0: Kom maar, mijn broeder.
1: Un aplauso para caballero, que él vino por Promebia hoy noche.
0: Un aplauso para él.
1: ¿Tú personas más que vino por Promebia?
0: ¿Es el ojo ni más antes de por la eerste keer hier?
1: Ah, ok, viste, bindume, bindume.
0: Kom maar, alsjeblieft.
1: Ajá, metí un paluti, uso da santo. También pedí era un aquí, pero por mi defiero noche. Antes me un par Lucrecia también.
0: Ik heb even Lucrecia, Luti en de vrouw.
1: Ajá, sí. Y la anti, danke papín. Te voy a arrumar mañana. Si lo van a gustar tú, si lo van a gustar tú, para mi madre que es tú para Rumán. Bien, hasta aquí.
0: Bawari es tú por hoy por morgen.
1: Sí, bien joven, bien. Danke papín, Dios bendiga a vosotros. Danke papín.
0: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
1: Sí. Nos tiene Lucrecia también, toque. Era un aquí. Duré mucho bien.
0: We hebben dus onze zuster Lucrecia.
1: Ze zoeken de bingo su baby natura noche aquí. Sí, baby net is sobe.
0: En deze zuster die elke avond komt met de baby.
1: Toma, está preseco ahí. No suma Luti, nada en acaba. Luti, bintuma.
0: Sí.
1: ¡Ey!
0: Luti, kom.
1: Ok. Danke, Bate. Ok.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Toda esta paga nos deben, ¿eh?
0: We hebben dus onze schulden.
1: Nos que de una bomba dina, nos amigo, nos amigo, nos amigo, nos via die, live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
1: En ons que agradecer Dios, hermano, que hoy noche mi hermano nos va a compartir la palabra de Dios.
0: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay. Ja, maar okay. We hebben het titulo.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Está imposible.
0: Is het onmogelijk.
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe está imposible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nos tereza.
0: Wij bidden.
1: Señor, está claro.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que el Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Con seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha el voz de Dios.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos te pedir en Cristo su nombre.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen. Gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is. De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos por su delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek. Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen, dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen. Als u kiest voor adversiteit, wordt God uw vijand niet. Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad,
0: als u dus voor voorspoed kiest,
1: Dios simplemente está respetando para escoger.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que un Dios de amor,
0: maar doordat hij een God van liefde is,
1: es aconsejable,
0: hij geeft je advies,
1: escoge camino de vida,
0: om de weg van leven te kiezen.
1: Pastor Romano, lamentablemente,
0: want broeders en zusters, het is heel erg,
1: hoppie persona, pero demasiado,
0: dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
1: dat escoge el camino de muerte.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Es más, si vos me rinden aquí, te goza de camino.
0: Broeders, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Con alegría total, man.
0: Met een grote genot, broeders en zussen.
1: Sin saque te guardando na na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: Me imaginaba con Dios su corazón ta troz,
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in elkaar
1: zit. Was nooit wat hij plan die Dios met in dos caminos.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un camino, amen, un plataforma.
0: Eén weg gecreëerd is het snoes.
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat
1: Tasali, tasali vi den lo que está malo.
0: Dan zo komen uit datgene wat slecht is.
1: Drinken den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
1: Trouwens, bak je daar bij een camino.
0: Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer het helemaal moesten ons hier de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay camino, Roma.
0: En dan blijft u proberen dus je komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: Ato lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat zien.
1: Dat ik ook Proverbios 4, 12 bisa.
0: Weet je nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho da conta parece bom.
0: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den vista de ende.
0: In de ogen des mens.
1: Pero su fin de morte, Roman.
0: Maar het einde van deze weg is de dood.
1: Pero é mesmo Deus que cria ende.
0: Broeders, het is dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Kuta protege ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Kut in de reet die turcos kun ons tien de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: En Dios está clamando, pidiendo en denang, permitime salvabo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
1: Want bij de definitie, Dios no digo pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Want Dios puede comenzar pisa. Dios puede comenzar pisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie dan ook maar zo over het oog. Ik wil naar mijn hand. Die minuut.
0: Wat je dus eigenlijk. Geef me dat het behoort.
1: Naar mijn pieren. Naar mijn nabunang.
0: Geef mij die benen dus.
1: Naar mijn nabunang. Naar mijn toer.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want daar je nog aan je.
0: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
1: Naar mijn koerenzoon.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier. Naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen. Geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen.
2: Busca equalidade, não pode enganar com coisas de aparência.
1: Não do que eu vou dizer, não, é tentativo.
0: E we can all kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Sin embargo, que Deus está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Meu irmão, tem caminho que tem para o céu.
0: Broeders en zusters, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je caminho chama Jesus.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jesus Christus.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Ik kom in de jama Jesus.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: We hebben gisteren
0: gezien dat er één proces is. Omdat de mens gelooft. Wat behoort hij te doen?
1: Ik heb het
0: gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten? Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen?
1: Si bunda klapatende Dios nunca lo quiere de Dios.
0: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
1: Y apreciado si bunda ta quiere Dios nunca lo confie.
0: En als je in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
1: Y si por logra confie Dios.
0: En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven.
1: Por relacionar con Dios.
0: Dan kunt u dus een relatie met
1: God hebben. Dat si por relacionar con Dios hoor.
0: En dat hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt. Je kan lo di por stima Dios, Roman.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
1: Alguien que stima Dios y nunca que tende. Kom het erbij.
0: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
1: Si vous logre estima Dios.
0: Als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: lobo te lief te hebben. Amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen.
0: Het begin bij horen.
1: Je mag me te feliciteren bij de decisie om te schuiven van de woord van God.
0: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel.
0: Want de vijand, de duivel.
1: No que.
0: Die wil niet graag hebben.
1: Van no escucha Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no siquiera va, es que va a comenzar que trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Van orado den Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romanen capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk
1: 1, vers 16. 16. Oké. Wat is er mis in Romanen? Romanen capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, comprende hoe importante is escuchar la palabra de Dios está.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo te bisa, mi no tin vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra et a poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Pa turku ta kere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa ehudeu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y tambe pa el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo die mi no tin vergüenza.
0: Paulus die zegt, ik schaam mij niet.
1: Weet je dat er mensen zijn
0: die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Un Dios que nunca falla.
0: Een God die nooit
1: falla. Un Dios que no está así malo.
0: Een God die geen slechte.
1: Un Dios que no está horta.
0: Een God die niet stil.
1: Un Dios, hermano, que tira palabra no ende, pa no ende.
0: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
1: Ende de vergüenza de Dios.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: A mí que sea cosa ni a contrario.
0: En ik denk dat het net precies
1: dat Dios no es de vergüenza de nosotros, hermano.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo dice, no te vergüenza.
0: Paulus dice que es mi schaamte.
1: Ni de palabra de Dios.
0: Voor het woord van God ook
1: die
0: niet.
1: Kom.
0: Waarom?
1: Pas uit de poder.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen. Maar er is goed te zijn, amen.
0: Hij gaat in de gedachte dat je amen
1: zal zeggen. Hij misere papi, ben je toch wel boten die? Pablo dice, no te vergüenza de evangelio.
0: Paulus dice, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
1: Pas uit de poder de Dios.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het poder voor tu restan goed te keren, romana.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder voor salvación.
0: Een kracht voor redding.
1: Mirman, Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
0: Broeders en zusters, God die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kunt u op de abuschel doen, moet in vergüenza de je.
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe?
1: Wat zullen we je schelen, Dios, dan moet je dat toch aan.
0: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
1: En
0: er zijn mensen van de heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me acorda.
0: Het laat me even terugdenken. Ik heb een broeder of een zuster
1: ontmoet. De een supermarket.
0: In een supermarket ontmoet.
1: Hoor me topo roman que entusiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
1: Me dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Boy, kan je zeggen, Mikens.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
1: Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal y tal. Moet je de naam geven?
0: Ik heb de naam dus eigenlijk, ik kan de naam
1: niet benoemen. Boy, dat
0: toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Die neemt een koos aquí.
0: Luister goed.
1: Want daar mami hermana aquí tengo, ¿entende?
0: U gaat bij geen zuster.
1: Hermana de iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me doe je dispensa, hermana. Oh, sorry, sorry. Dispensa, Roma.
0: Sorry, zuster.
1: Die komt in vergüenza.
0: Waarom bent u in
1: schaamte? Poco je maar hermano com brado.
0: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster zijn gekomen.
1: Het is een privilegio dit saco botting hermano com brado.
0: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
1: Rumang na papiamento.
0: Broeder in het papiamento of zuster.
1: Want is het die boom?
0: Voel je jezelf niet goed?
1: Was ik het een douche, Rumang?
0: Weet je wat heerlijk is, broeder?
1: Kubotting Rumang.
0: Dat je een broeder of zuster hebt.
1: Hoor je wat in fiesta, want niet meer invitation.
0: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch, als je dan tende, zo kubotting.
0: Broeders en zusters, automatisch, wanneer ze horen dat je.
1: Boer Rumang, dat is zeker boamen.
0: Dan komen dus jouw broeders en
1: zusters. Mensen, kosten wat dat malu tambe.
0: Zo, wanneer je dus ook ziet.
1: Rumang, tiente, ga je direct hospital, nieuw in de familie, nog die tempo bewaken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Boer Rumang, dan zit dat.
0: Je broeders en zusters die komen
1: niet. Maar wij in tier bij de reënder, Rumang, dat Rumang in de iglesia zeggen, kari familie, Rumang.
0: Ik ben
1: een
0: begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten die
1: dat
0: zijn is, niet gekomen.
1: Dat is dat de geren de familie van familie nog niet moord die persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon. De
1: iglesia sakakara Rubang.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
1: die, laten die komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
0: Paulus heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelie. Pas sombra het poder de Dios pa salvación pa turco te quere.
0: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
1: Dat is jullie de zette.
0: En de vers nummer 7.
1: Pas sombra tegen saque justicia de Dios ta queda revelar de fe pa fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manera de paraskibi.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fero manang.
0: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Hermanang, sin feta, impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zien.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quater plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je.
1: Así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Você está seguro?
0: Want hij weet zeker.
1: Se não escute o evangelho,
0: dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo vou querer.
0: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
1: Se bom querer, bom tá confiar, man.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: ook niet. Bom não confia, bom tá relacionado mesmo Deus.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk.
1: Então é trabalho tá fácil, pero, man.
0: En dan is het.
1: En dan é trabalho tá fácil, pero.
0: Makkelijk voor hem.
1: Waar op een moment zo wordt ik bij perdi sigur.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt pas ora Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin feta impossible.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también le sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Hij zei, oh, oké, okay, fácil.
0: Oké.
1: Maar toen God ook gezegd heeft,
0: de dag dat je eet, dan zou je sterven.
1: En toen
0: heeft hij gezegd, al datgene wat je moet doen, is doet dat ze niet eet.
1: Ahora, sin fe, está imposible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
2: Voor de ganhar, no lang en de comprabe, ben debo. Esse é só, bem, Deus precisa só. Ele é tu comprabo. Comprado com custo, stop de wa custo, wa qualidade na
1: botar. Lá o que amigo está nos Cristo, tu reconhece?
0: Lá, lá te se dizem, oh, que caminho está nos Cristo.
1: Pero o missouro para não querer.
0: Mas eu vou sorgar que se não geloven.
1: Amém. Você é diabo, não?
0: Eu sou duivo, brother.
1: Diabo não está vendendo escuridade.
0: O duivo de verkoop diz que é duisternis.
1: Não, está quens.
0: Ele é um idiota.
1: Ele está vendendo luz falsificada.
0: Ele verkoop diz um falso licht.
1: Então você quer com um luz falsificar, Roman.
0: Nu ga je dus eigenlijk opscheppen met um vals licht.
1: Qualquer Deus sucou também um cubo, só botar enganar.
0: Uma pessoa que em de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
1: Dus é a fórmula que o diabo usa ver, Roman.
0: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En não te pensava no baile campanha, não, te pensava sei.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: É te pensava o baile, pero bonde miste querer.
0: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
1: Goza, canta, alaba, senhor, vai bocar, sei, como vida normal.
0: Geniet en zing dus eigenlijk en gaat dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pergunta, Roman, quando de nossa coisa sonirei?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Vai, pero no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Broeders, de duivel wil ons tenden, niet van ons studeren, niet van ons keren, nada.
0: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Want zo is zaken zijn evangelie, niet die salvation.
0: Omdat hij weet dat zonder de evangelie dat er geen redding is.
1: Broeders en zussen, we moeten demasiado, per demasiado incredulidad.
0: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Es te veel, broeders en
1: zussen. Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
0: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Carbon, Dios ha visto que va sin fe está imposible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want diabo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
0: Broeders en zussen, de duivel is ongeloof dus eigenlijk gaan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat op een droom is. Acaso, Dios' palabra muda. Dios' abira que enta papia mas.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat?
1: Maar hij niet kan attende con nada de Dios.
0: Broeders en zussen, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
1: Met dat raad een compagnie.
0: Ik werkte bij een bedrijf.
1: Oor dus in pauze.
0: Wanneer we pauze hebben.
1: Am toch in mijn Bijbel.
0: Dan neem ik mijn Bijbel.
1: Normaal niet, no sinta algún, no sinta algún, como traduzo, no sinta unto.
0: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
1: Maar me hebben mijn Bijbel, mijn dienst is niet meer nada.
0: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: De repente unto bij WC.
0: Eén van die wil sneller
1: dan de andere. Telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: De andere die wil naar de telefoon. De
0: andere die
1: wil naar de telefoon. Hé, viva!
0: De andere die roept, de andere, hé, kom.
1: Finalmente ik heb de missie, Ruben. Finalmente ik heb de missie.
0: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
1: Ruben, met zo'n groep, hé.
0: Dezelfde groep.
1: Tabi, een boekje seks.
0: Ze hebben dus, ze openen.
1: Wel, daar hebben we ook zo'n andere subir, maar van serio. Weet ik dat tutorelijke dritte, die boekje.
0: Ze opende dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar kijken.
1: Waar die palabra Dios tuur te kunnen bij, Roman?
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Want diabel sa.
0: Maar de duivel die weet het.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Nota bij elkaar.
0: Dan bereiken ze dat niet.
1: Roman, nog eens, ik kom voor deze avond.
0: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: niet begrijpen. Demasiado incredulidad, Roman. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado romanen.
0: Te veel goddelozen.
1: Caminen no sin Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God in de wereld.
1: Él ha morido.
0: Hij is gestorven.
1: Él ha resucitado.
0: Hij is opgestaan.
1: Él ha dicho, te voy a preparar un lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
1: Nu heb ik weg.
0: En dan zou ik terugkomen.
1: Y Dios no está muerto.
0: Mijn God is niet dood.
1: Dios no está muerto, hermana.
0: God is niet dood, mensen.
1: Estaba está muerto.
0: Hij was ooit
1: dood. Pero él resucitó.
0: Maar hij is weder opgestaan.
1: Ya ve la pista, está bien back, hermana.
0: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Pero vas a plan para pasar eternidad junto con Jesús. Vas a plan.
0: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, hermanos.
0: Te veel goddeloos.
1: En Galatia dan Pablo dice algo sumamente importante.
0: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijk gezegd.
1: Galaten 1, 6, hermanos.
0: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo dice, te queda asombrado.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asina lié.
0: Hoe snel.
1: En het klap abandonar el evangelio de Dios.
0: Dat de mens dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
1: En die Paulus die met elkaar sombra.
0: Paulus die zei ik blijf verbaasd.
1: Koolie.
0: Hoe snel de mens.
1: En dat ik klaar ben van de evangelie van God.
0: Weg te gaan van de evangelie God.
1: Maar algum persoon te beginnen simplement te complaceren Dios.
0: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen die eigenlijk om God een genoeg te doen.
1: Si dit is het plan, ik heb je invitabo amigo pensé a trobe.
0: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Maar dit is misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestou por meu tempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: No, nunca te molestou por meu tempo.
0: God die val je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Want Dios te respeita.
0: Want God die heeft respect.
1: Pero Dios te mira, tempo te vai acaba,
0: maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: om te vervolgen. Ainda,
0: en dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roma.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero en forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En no puedo obligado.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
0: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Dat was Pablo die weet ik dat sombra.
0: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, blijf verbaasd.
1: Romanen, incredulidad te benen, een enfermedad, een maleza.
0: Broeder en zuster, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, broeder, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeder.
1: Romanen, dat is fácil, ouwe.
0: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha een persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
1: Hoe convincer wordt enganar.
0: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
1: Que me esta quer un mentira hopi más lié.
0: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
1: Hoe quer es verdad que te saquete mentira, Roman.
0: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt.
1: Die het rabia me escubo.
0: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
1: Es verdad que tiene otra conta.
0: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet
1: telt. En mentira que mi tinta conta.
0: Dat de leugen dat ik heb, dit telt.
1: Wij zo'n tenen hebben mentira begon.
0: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Y si mentira te pica, pronto wordt apagapé.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig dus
1: eigenlijk. Dus eigenlijk arranca, no?
0: Blijf vasthouden eraan. God, je ga je
1: dus eigenlijk niet te maken.
0: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
1: Pablo, zijn probleem is dat hij in Galatia niet gaat presenteren een ander evangelie.
0: Paul, zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
1: En toen
0: Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
1: Wat maldiciona kai riba abili riba anche to wangel kubing otro evangelio se kabostan.
0: Paulus die zei vervloekt zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Die man Paulus dat was serio.
0: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
1: evangelio de salvación, amen.
0: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
1: Dat is bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
1: Die duivel falsifica assunto ei.
0: En de duivel die heeft dit vervalst.
1: Wil maar je bokeren dat je falsificación ei.
0: Broeders en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft.
1: Wat bieden we voor nada.
0: Dan zou je voor niks leven.
1: Maar existie.
0: Dan heeft u bestaan alleen.
1: Ita jammer.
0: En het is jammer. Dat God jou de kans heeft
1: gegeven.
0: In deze wereld van problemen. Van ziekten.
1: Die desapunto.
0: Van de teleurstellingen.
1: Tutto tipo di problema,
0: van alle soorten problemen.
1: La gabunase.
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
1: La gabu desarrolla.
0: Om te ontwikkelen.
1: Que unico deseo.
0: Met de enige wens.
1: Di offrecebo vita eterna, Roman.
0: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
1: Botan ningeba botene. Na lo que te acaba, Roman.
0: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
1: Que men botan nace aquí banda, Roman.
0: Yes, broeders en zusters, je wordt hier geboren.
1: Well, no te importa aquí como desarrolla aquí banda.
0: Het doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Pues tú lo que como desarrolla aquí banda.
0: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat temporal, familia.
0: Dat is tijdelijk, mijn familie.
1: No importa aquí que está.
0: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze kant, zoals het begonnen is,
1: moment het acaba.
0: Dan eindigt dat ook.
1: Pero ora mo bigyan aki banda, hallelujah.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, hallelujah. Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders. Alles.
1: Pues Dios mismo un Dios eterno, amen.
0: Want God is een God die eeuwig is, amen.
1: Want diabla así. Cora Adam que Eva caia fo, conosta nasce aqui fo.
0: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam que Eva,
0: Adam Eva gezonde hadden,
1: conosta nasce pa fo, Roman.
0: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eindelijk dus bestaat nasce denk je hofi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como que una traición amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
1: aan
0: hadden.
1: Roman Dios
0: had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen. E palo di voor die palo di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Gemeente panam mis boom dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor hun eigen goed heeft God dus eigenlijk de rest.
1: Pero Dios primintina en tabay manu salvador aquí fo.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Por salvador vini sin aceptele.
0: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Salvador lo iban a beca y ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: Oromane salvador bin, amen.
0: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
1: Ayer os tocate teme.
0: Gisteren hadden we deze thema.
1: Romane entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zussen, tussen dit platform.
1: Tu te representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Tu te representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Jainan pakinanta un camino de ti.
0: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino de llama Jesús, Roman.
0: En de weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú te consideres un brug también, el brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque consideres un trapi, el trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
1: Pas ni un rende.
0: Want niemand.
1: No importa por credo.
0: En niemand.
1: Ni lo que vos sa. Bo credo.
0: Doet er nu toe dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je.
1: Familie quien bota.
0: En familie van wie dat
1: je. Abo pasa jay banda.
0: Om vandaar.
1: Bien aquí banda.
0: Hier te komen.
1: Bo mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niun no posee de nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus op je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
1: gekomen.
0: En hij is teruggegaan.
1: Que ben pa seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jesús sí conoce camina.
0: Jezus Christus, hij weet die weg.
1: Maar wat pa bonte si geen nieuw pastor.
0: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni nuhende.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Este camina, Roman.
0: Hij is de weg. Broeder, zuster.
1: Bosama, piloto, Roman, dat sigi e kompas.
0: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
1: Así nos tengo sigi Cristo, Roman.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die piloten voor Roma?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zich opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ah, ik ga de boeien.
1: Shit, wat is shit?
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ontero, man.
0: Ja.
1: Noteer.
0: Hij is er hem niet.
1: De kompas.
0: De kompas,
1: broer. Kies de kompas van je, want dan is hij wat boel, wat boeien, wat boeien.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Boe, moet je pakken loes, Ruban.
0: Dat is het.
1: De kompas te seguur.
0: Dat is de kompas, dat is zeker.
1: Ruban, toer die te boelen, die Corsau bij die Hollanda, bij Corsau, Corsau bij Hollanda.
0: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
1: Corsau. Pero no se camina, Ruban.
0: Maar hij weet de weg.
1: En probeer ze... Ja, pas dat je een nobi, en nobi naar je passen, en nobi naar je, aha, Jacqueline te goeie. En boor!
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen, hij kan
1: een bossier!
0: Hij kan dat doen.
1: Die je te boelen, die je doos, die je te boelen, die je boelen, en mister, mister, mister je kompas.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig, hij kan niet zonder.
1: En papa, neef je een boelen, de piloot automatisch om eens, hij riep het kompas.
0: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken dus eigenlijk op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus nos kompas, amen.
0: Broeders en zussen, Jezus Christus is ons kompas, amen.
1: Man, is seguridad ta Jesus.
0: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
1: Pablo die maldicio na bin, si na bo acepta un evangelio que no predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen ben, dat ik niet gepredigd heb.
1: Pablo te miljoen personen van ons comprende en kan ik Jesus, en dat was een discipel, een apostel.
0: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
1: Per ora la Bibbia che la topa Gesù.
0: Ma op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet,
1: ella accepta evangelio di Gesù, man.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen?
1: Che mensi dat in cui cambia?
0: Dus als er iets is om te veranderen.
1: E mio persona che pora comprende si tapa Pablo.
0: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen
1: maar
0: is Paulus.
1: Pablo die?
0: Maar Paulus heeft
1: gezegd. Mi non ti evangelio.
0: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
1: Pastor, evangelio nobo.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: De evangelie de Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus.
1: Nu een 2000 jaar después.
0: Dus 2000 jaren daarna.
1: Moest dat confirmeren ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda Romana.
0: Nog steeds geliefd.
1: De evangelie de Christus Jesus.
0: Amen. De evangelie Jezus Christus.
1: Het is bom novo Romana. Het bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Het bom notitia.
0: Een goede nieuws.
1: Notie outro Romana.
0: Er is geen andere broeder en zuster.
1: Gloria a Dios Romana.
0: Gloria, eerlijkheid zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeu na 1, Jesus.
0: Boek van Hebreeën hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeu na Jesus 1 Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Waar komt de Bijbel te ponek?
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fe
0: en uw geloof.
1: Ta esseguranza di kostnan kuende ta spera.
0: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E conviction di kostnan kuende nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mir maar een fe.
0: Broeders en zussen, geloof
1: is een regalo de Dios.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana es ser humano.
0: Gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente romanen.
0: Speciaal voor.
1: Wanneer ons zullen den connection con Dios.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Mijn pose mijn sentimento.
0: Ik,
1: mijn pose mijn sentimento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mijn pose mijn vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente romana mijn fe.
0: Mijn geloof.
1: Anto feit, Dios dat desoreert in mij.
0: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: A través de su palabra, Romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romana, nos niunta wat dat deed, Dios a crea mundo.
0: Broeders en zussen, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen.
1: Maar por lo menos a mí dat deed, mis aguabo dat
0: deed. Ik was er niet, misschien jij wel, hè?
1: Seis mil años.
0: 6000 jaar geleden.
1: A mí dat deed.
0: Ik was er niet.
1: Pero Romana.
0: Maar geliefde broeders en
1: zussen. Su palabra, Dios dice que Dios a crea.
0: Als het woord van God zegt dat God
1: maar heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien had.
1: Amen.
0: Geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je die probleem jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Como que nos hubiera sido visible?
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romanen, tiene bisavo, se per aminila.
0: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
1: Si mami era Dios mi pokeri.
0: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
1: Rombo, sa quanto cubo ta keri? Si mira na?
0: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: Ken je mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: Waibo sa mira amor?
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A A mí mi amor nunca, ma mira, él te estimaro, ma, él te estima, pero mi amor, hasta muerta para ahí.
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde. Wie heeft dus ook de stroom gezien?
1: Maar affect de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Klaar, je bent in maar dat is niet een andere corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: gaten,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Ken
0: je
1: hem in dat
0: wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: No, señor, maar dan staat ook weer te existeren, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar nu weet ik hoe.
0: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Ah, am te meer spiritu.
0: Ik zie geesten.
1: Me je kunnen van troeven?
0: Ik zeg.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Pastor te keren, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, no, ik denk pastor, want
0: hij gelooft niet. Je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te meer spiritu.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Me je oké, kom alsjeblieft.
0: Ik zeg, hoezo?
1: Ik die pastor, waar amana zijn elkaar.
0: Maar?
1: Maar amana zijn elkaar, na saku, na saku, wat de palabra. Amana zijn saku.
0: Want?
1: En die man is in de zak. Gewoon in de zak, broer. We zijn gewoon in de zak, broer. Wie is dat? Wie is dat?
0: Hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
1: Nee, oké. En die man is in een zak.
0: In een baarmoeder?
1: Ja, oké.
0: In een zakje.
1: Romantisch, ik bedoel, ik weet. Oh, ik bedoel, ik ben een pastoor. Waar, pastoor? Ik ben een zak, no?
0: Nee. Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Ik doe een roman, la conosco, van comprende otro.
0: Zei, broeder, laten wij elkaar...
1: Heb vista humano aquí? Heb vista de gente?
0: Dat haar ogen, de zicht van de mens...
1: Permira algo?
0: Om iets te zien.
1: Heb vista algo te reflexionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons de meeste kapel bouw, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste
1: boven. Het is mijn gedachte die dat functioneert.
0: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren.
1: Zijn bomira.
0: Zodat hij
1: niet... Denk eens zo goed, die maatschappij moet die boven, dat is niet boven, bomira boven.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het
1: donker, is die luz.
0: Dan kan je niet zien, Jan, zien.
1: En toen, si bomira,
0: dus als je spiritu, geest kan zien,
1: bomira Dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bobo, mijn Espiritu Santo dan ben.
0: Dan kan je.
1: Mijn Espiritu Santo.
0: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toen, met die kunnen bijgen meer biento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit een wind gezien?
1: Ik kom biento, met die kunnen bijgen meer biento.
0: Ja, zeg wind. Heb je ooit een wind?
1: Ik denk nooit meer. Ik ben een sebongo.
0: Zeg het nu. Maar denk het
1: wel. Nos voor dat raar man, maar nos no pomeren ekonijn awaki.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
1: Maar nos meer dan Dios denk was een algo.
0: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
1: Want onze ogen trekken los.
0: Want onze ogen die werken dus
1: met de licht.
0: Het spijt me dat ik jou moet zeggen.
1: Dus ondanks dat je
0: dus eigenlijk geboren is, na zaak in de zaak.
1: Na doos, wat is dat doos?
0: Nee, na doos.
1: Nee, wat is dat zaak? Wat is dat doos?
0: Nee, na doos dan kan je dus hebben.
1: Sana, nos no por mi espíritu.
0: Broeders en zusters, we kunnen de geest niet zien.
1: Voy imagina junto a trae.
0: Het is jouw gedachte die
1: sabon dat je akkoord komt.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bom ir espíritu bisse bisse pastor Jans be mirabo.
0: Dus wanneer
1: maar dit is ook aan mij, bo?
0: Wanneer deze geest zien, stuur hen naar mij toe. Dus.
1: Irmanen, espíritu die bedoelt wat een dimensie van die nos, irmanen.
0: Broeders en zusters, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nos tamas bouw ook espíritu, man.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: Het is een spiritueel te wat een dimensie, man.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere dimensie.
1: Maar ons espíritu functioneert de nos dimensie.
0: Om de geesten te zien werken in onze dimensie.
1: Het moet materialiseren, man.
0: Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het moet erin, dat is een apparato.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
1: Een bestia.
0: In een beest.
1: Of een wende.
0: Of in een mens.
1: Algo dat visibel para mi.
0: Iets dat.
1: Dat visibel para mi. Dat
0: voor mij zichtbaar is.
1: Want op een nieuwe manier ben ik bomire.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Want
0: onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Loya con Diego no está mira zeta ora Dios bin.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Hoor je wat ik toen reende? Dat ik mira Dios, of Dios dat ik van mira nang, van mire, Dios dat ik zei, materialisatie meest, of ik ben in de vision.
0: Al die mensen dus eigenlijk dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correct. Oké, Mandy, Romanen, enemigo.
0: Dus geliefde broeders, dus
1: de functionaal de nos mundo.
0: De vijand om in ons leven dus eigenlijk te werken.
1: Het ding komt materialisatie mens.
0: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
1: Awe posko, je pauze. Algo, un animal of un persona.
0: Die kan dus eigenlijk kiezen om een een dier of een mens de zijkelen gezien te zoeken daarvoor.
1: Hoor.
0: En nu?
1: Die kombo te keren, diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel...
1: Sempre te brengen.
0: Die hij is steeds aan het strijden.
1: Maar hij de keren dempika.
0: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Dempika.
0: Want wanneer je dus in de zonde bent...
1: Voor definitie.
0: Voor definitie.
1: Wat is zijn propiedad?
0: Bent u zijn eigendom.
1: Of wat die part is zijn propiedad.
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad, Dios me no stoppen.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: Dat betekent negociar con pecado todo momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Y después Dios así nos confesa pecado y libre vos de
0: je. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove el haciendo estimo pica asina tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief.
1: Más que pecado quitando algún feribo mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt,
1: stop die peka.
0: Dat wij niet willen stoppen met
1: zondigen.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet hypocriet ben.
0: Niemand kan mij dit wel zeggen, want
1: zonde is... Serio.
0: Heerlijk, zeg.
1: Duschilman. Probleem met zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in enkele keer, man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, Siruma.
0: Dat is heerlijk, broeder en zuster.
1: Maar
0: elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un día voy a cosechar, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Als
0: je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen. Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk
1: 11. Het is een
0: hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zussen.
1: En versículo 6 hoort het abo.
0: En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ay. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Está imposible para agradar a Dios, hermano.
0: Es onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Si vos no crees en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Hermano, Dios es un ser, un creador que crea en nosotros.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Hermano, ahora usted va a traten con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trate con ende.
0: Het is niet zo als je het met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen pas ahora con ende, dat ik ons kiepje nombre de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven. Moeten ze hun pen neerleggen.
1: Ga
0: even douche nemen.
1: Speciaal.
0: Andere speciale kleding. Ga knielen.
1: Confessar een pika.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bring back.
0: En terug te komen.
1: Un pen diferente, un pen con letras que viene de otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
1: Tradition de pisa.
0: En de traditie
1: die zegt. Die letras que viene con más rex.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Die prens que viene con más links, maar schrijft de naam van Dios con más links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen, dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toen kon oration in zijn corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Schrijf ja of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja,
1: ha, Y. Praktisch is dat impronunciabel, Roman.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Als je pronunciaat nombre de Dios, dan is het een honor, Roman.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Het is een privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Maar wat een naam van Dios in je chiste, in je taak, in je pone. Maar Dios te marca, Dios te conta, Dios te vigila.
0: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica pordonas.
0: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
1: Jezus no purpone patras di je perdona pa Cristo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan. Terwijl
1: er
0: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
1: En toen heb je moeder de
0: en wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die kon Dios arranque.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: woord?
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk getrokken.
1: Maar
0: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zussen. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want is dat we toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te
1: vragen. Maar waar heb je
0: het? Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je
1: hebt?
0: Er zijn mensen die zeggen, die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had gecrashed.
0: Zelf de computer die zei, is gecrashed.
1: Dat kan ze counter, man. Poor mas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog zo'n keer in die Oostroom.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem
1: hebben.
0: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt.
1: Broeders
0: en zussen, God tolereert dit tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden. Er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al heb je
0: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou. Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen? De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
1: Wat kan je zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Asina taku feta bin door die tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bon que tende Jesus nunca lo ponha fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Normaal sin fé é impossível alcançar a vida eterna.

0: Papa in zijn kast, maar zijn de boom staat in nog betrokken, geen meer probleem.
1: En als je God niet wil gehoorzamen, zou hij jou nooit in zijn huis, nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
0: op.
1: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je zijn
0: te respecteren. Amen.
1: Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Geloof is zeer belangrijk,
0: broeders en zussen.
1: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zussen. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof, het is meer
0: moraliteit
1: dan moraal.
0: Aquí,
1: dit geloof
0: está mucho más que intelectual.
1: Het is meer
0: intelecto,
1: meer belangrijk dan intellectie.
0: Pues está algo en lo que está intelectual, romano.
1: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
0: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
1: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen.
0: Voor
1: hun verstandelijke vermogen.
0: Pero man que tuve intelectual aquí.
1: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
0: moraal.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
0: En mostra.
1: Die kan bezoeken.
0: En solucionar problemen.
1: Die kan problemen oplossen.
0: Digite.
1: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
0: En no te pasa de luz corra.
1: Hij gaat niet door het rood licht.
0: En no sa je boet.
1: Hij krijgt geen bekeuring.
0: Wanneer
1: hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Pues esto es moral.
1: Omdat hij moreel is.
0: Usted puede hablar malo.
1: Spreek geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Is een nette persoon.
0: Despensa.
1: Correct persoon.
0: Y disculpa.
1: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Pero si no va a la banda.
1: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está direct. Bonita.
1: Wij begraven hem netjes. Met eer.
0: Pero la va a perder,
1: maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat wij
0: hebben.
1: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders en zussen, zijn vele van ons die hier
0: strijden. Supermoraal.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Superintelligente.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabí.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: Roman Stima,
1: mijn geliefde broeders
0: familia,
1: en zussen, mijn geliefde familie.
0: Si no bin aquí banda, mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: ami
1: ik,
0: muri, sigur,
1: ik zou zeker komen te overlijden.
0: No, muri, den Cristo.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mino topado.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Eso bueno, te va a llegar.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier
0: terecht bent.
1: Weet u waarom ik dit
0: zeg? Want tú lo que mi siquiera eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
0: geloofd.
1: Want ik kan mezelf niet redden.
0: Ik
1: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
0: Broeders en
1: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: De barco estaba a sink.
1: Het schip was aan het zinken.
2: Durante un año comenzó a buscar maneras de sobrevivir.

0: Ieder persoon die gaat een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeder
1: en zus.
0: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been dus eigenlijk door de tralie. Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen. Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert. Hij transporteerde dus ook goud voor de bank. Hij trok zijn been
1: weer
0: terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid. De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te
1: komen.
0: Toen hij daar in de magazijn kwam, was het schip dus eigenlijk bijna half
1: vol van water.
0: Al die zakken die waren tussen. Ah, hij heeft een zak genomen, dus wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de reis. Hij ging met zijn been over de
1: reis.
0: Bam, hij is in het water gevallen. Broeders en zussen, de doos was te zwaar. Hij snapt. Grote slokken
1: waren.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd: laat die doos los.
1: Nee, laat het niet los.
0: Maar je gaat dood. Maar hij zei: nee, ik laat deze doos niet los. Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen
1: nemen?
0: Wij hebben dingen van deze wereld. Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen. Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk te verbranden. Maar Jezus, God heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft
1: gegeven.
0: Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers 7? Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft. Is niet veroordeeld. Degene die niet gelooft. Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
1: Was solamente Dios te mirar por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
1: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zou gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
1: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God die kan een verandering
1: brengen. Maar de mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: And the probleem van ons is dat wij hier geboren zijn. Dat is niet dat. Het is niet dat het slechte dat je aan het doen bent. Het probleem is dat je hier geboren bent. Je hebt een natuur, een zondige natuur. Als je niet maandag zondag, zorg dat het dus eigenlijk, je bent dinsdag, woensdag en donderdag. Maar als je niet stopt, we hebben dus een redder nodig.
1: Amen.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: En
0: die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
1: En
0: een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
1: Ze zijn
0: en deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te
1: staan.
0: Als u deze kant wil voorbij zien te komen. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, nog.
1: Señor Jesús, dame tu decisión correcta ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: U dame aceptar evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí porque eres de mí.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí porque confiabo.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí porque relacionar cubo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí porque sin estimar, por Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar u dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen. Eeuwige Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heren. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt. Dat wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heren.
1: Nostro no alcanza vida eterna, Señor.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Señor,
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt. U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo va a vivir la realidad, Roman, Señor.
0: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno Señor, dank je papa con ons.
0: Eeuwige Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Wanneer een tata dat papa con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, nos saco, Señor, que pase eternidad junto con nosotros.
0: Heer, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Pero Señor, obliga ni un di nos.
0: Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons dwingt.
1: Pronto algún di nos subida tope capa que pau, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permití que nos
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Maar
0: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Is
0: de enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, con ons.
0: Wij danken u met ons te spreken. Wees met iedere persoon die vanavond hier is gekomen.
1: Y la gran comprender esa.
0: En laten ze begrijpen, Vader.
1: Espíritu de Dios, grabeer in memoria.
0: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart.
0: Nu,
1: nu,
0: vandaag. Vandaag is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verhard. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen. Nadat we dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan de diakenen en de orsten die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God is ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus. Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die porpini un biagamas ten lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te sinta or.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer,
1: papie con nos.
0: Om tot ons te spreken.
1: Un tata ta papie con su yuda.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide in Christus su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu me siento.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u bien, mas pasco, y patonto con nos benoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus te unico speranza.
0: Jezus is de enige hoop.
1: Het tempo di aceptar Jesus ta ora, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Mañana porta demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus te unico speranza.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Un mundo sin Cristo, un mundo sin paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Un familia sin Cristo, un familia de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Un nación sin Cristo es un nación de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo es una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesús te único esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche bueno por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora que el tiempo de salvación termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Dios provee un tiempo para salvar.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tegen het moment dat het tempo van salvation te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
1: Maar dat is tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: Het tempo van commissamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: Het tempo van het moment dat het acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidad dura para siempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Maar actualmente Dios está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quien que salva.
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quien que alcanza eternidad.
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan.
1: Zata mañana noche bueno porque de Sibini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bueno po bini, bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po bua que no bi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si tengo bira malo, reprende bo malese, de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Si me tengo muri,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, pues bo morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen.
1: Si meste bo meste muri, die enagi muri, despeje do si ma, esi ma.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Muri bani nuebe na idiesta, yo se acaba cabeori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Dios tengo bisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: Y que quizás nunca más te ben chance de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero ik ben bij dit thema met u algún regalo.
0: Maar voordat ik in het thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami wat kwa di nos amigo na ben ni mas leo.
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco Sauden.
0: Zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik zou wel maar leuk op opjenen.
0: Ja, want Curaçao.
1: Dan die landen mis. Voor de auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle?
0: Zwolle.
1: Wat is onze amigo na? Kijk, jij bent die zwolle.
0: Even opstaan, laten we even zien wie.
1: Oké, hier maak ik die zwolle, no? Oké, die België.
0: België, België.
1: Applaus op hier, man. Op ik hem in, brother. Op ik hoor hem in, toe. Jij bent nou wat tasko, je bent onder onze benoemd.
0: Verre is mijn
1: vriend. Nou, dat is wat hier, man. Die jongen amigo die ons kan kutten, pensa que ele bin tik maar seca.
0: Is er iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Als je in kapelle bent, dan moet je naar de
0: kapelle.
1: Maar als je in kapelle bent, dan moet je naar de kapelle.
0: Heerlen.
1: Heerlen?
0: Ja.
1: Heerlen.
0: Nog verder.
1: Oké. Tiene een amigo die ons in Heerlen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Den Haag. Wat is onze amigo die ons in de promenade bij jou in de noche? Dan moet je naar de kapelle.
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pidi ka bayer bise bindu me bindu me.
0: Kom nu maar, mijn broeder.
1: Wat applaus bij ka bayer gel. Wie voor mij bij jou
0: een applaus voor hem.
1: Zo persoon een masker bindu voor mij bij jou.
0: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier?
1: Ah, oké. Bise bindu me. Bindu me. Bindu
0: me. Kom nu maar. Kom nu maar. Kom nu maar. Kom nu maar, alsjeblieft.
1: Aha, metti un paluti, questo da santo, tambe per io ero maki, ma prima di fare noi, antimi dati un par Lucrezia tam.
0: E che è per Lucrezia, Luti e la vrou?
1: Aha. Sì. Milanti, danke papin, te va Roma mamma, si rimango su stool, si rimango tu su stool, pa mi manca stool per Roma. Bien.
0: Okay.
1: Até aqui.
0: Boari stool for you for morgen.
1: Sì? Bien, jovem, bien. Danke papin, Dios mi sono bastante. Danke papin.
0: Mocht de Heer jullie allemaal zegenen.
1: Sì. Nós temos Lucrezia também, porque era uma que durou muito bem na
0: boca. Nós temos a nossa sister Lucrezia.
1: Se você quiser, você vai na tua noite aqui. Sim, baby, na tua sobe.
0: E essa sister que elke avond com o baby. Como
1: está a aparecer aqui? Nós somos a Luti, não é a capa, Luti Bintuma.
0: Sim.
1: Ei!
0: Luti, com.
1: Ok? Dank je, Batei. Ok?
0: Amém. Bedankt om hier te zijn.
1: Toen nós pagamos, deve, né?
0: We hebben dus onze schulden.
1: Nós queremos uma bom menina, nosso amigo, não gostei que nós via de. Live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
1: En we willen
0: God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay. Ja, maar we titel.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe,
0: zonder geloof.
1: Dat impossible.
0: Is het onmogelijk.
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe ta impossible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nostres.
0: Wij bidden.
1: Señor, está claro.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que o Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Con seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos te pedir en Cristo su nombre.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Era noche vamos saber qual é o tema de Soraya.
0: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
1: Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos por su delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Daarom Dios avisa como quella de una nos libertad escoge.
0: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
1: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
0: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
1: Si vos coge adversidad.
0: Als u kiest voor adversiteit.
1: Dios te mira bo enemigo.
0: Wordt God uw vijand niet.
1: Da suficiente cabe malo como esas coge.
0: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad.
0: Als u dus voor voorspoed kiest.
1: Dios simplemente está respetando para escoger ese.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que un Dios de amor.
0: Maar doordat hij een God van liefde is.
1: Et aconsejable.
0: Hij geeft je advies.
1: Escoge camino de vida.
0: Om de weg van leven te kiezen.
1: Pastor Romano, lamentablemente.
0: Want broeders en zussen, het is heel erg.
1: Hoppie persona, pero demasiado.
0: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen.
1: Dat escoge el camino de muerte.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Is wat ze voor mij rennen naar die goosse de kamindi.
0: Broeders en zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Met een alegria total, Romano.
0: Met een grote genot, broeders en zussen.
1: Sin saki te wardando na na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: We maken daarmee con Dios su corazón ta troce.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
1: elkaar trekt. Was het plan die Dios met in dos caminda.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
0: Hij heeft één weg gecreëerd, is het nou.
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platform gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat.
1: Dat sali vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drinken den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is. Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer het helemaal moet zijn de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay caminda, Roman.
0: En dan blijft u proberen dus je komt dat, dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: Entonces, lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat zien.
1: Wat ik ook Proverbios 4, 12, Misa.
0: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho da conta parece bom.
0: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den vista de ende.
0: In de ogen des mensen.
1: Pero su fin de morte,
0: maar dat einde van deze weg is de dood.
1: Pero el mismo Dios que crea ende.
0: Broeders en zusters, dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Kuta protega ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Kuta indirecte de turcos con os tin de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: Aparte, e Dios está clamando, pidiendo, endenan, permitimi salvabo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
1: Want de definitie, Dios no digo pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Want Dios poco me sapisa. Dios poco me sapisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie hem er nog op een sober toon. Ik wil naar mijn hand. Die minata.
0: Geef me dat het behoort aan
1: mij. Naar mijn pieren. Naar mijn nabu nang.
0: Geef mij die benen. Dus.
1: Naar mijn nabu man. Naar mijn toer.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want daar je nog aan je.
0: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
1: Naar mijn corazon.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zussen. En dan kunnen we zeggen, nee, in dat diebo.
0: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Sin embargo, que Dios está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Mijn man, die un camino que te iba a cielo.
0: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je camino llama Jesús.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jezus Christus.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Je camino llama Jesús.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: Nos mira hier dat hij een proces Roman.
0: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
1: Bij een de kere.
0: Omdat de mens gelooft.
1: Kiet ik was hier, Roman.
0: Wat behoort hij te doen?
1: Hier met trein, maar dat ik ook. Ja, maar
0: ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
1: Van een de kere en meester Tender, Roman.
0: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen? Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven. En als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen. En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven, dan kunt u dus een relatie met God hebben. En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben. Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren. Als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: te lief te hebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen.
0: Het begin bij horen. Broeder, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel.
0: Want de vijand, de duivel.
1: No que.
0: Die wil niet graag hebben
1: Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Bangurato den Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romanen in capítulo 1, versículo 16 en 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk 1, vers
1: 16. 17. Oké, wat kunnen we zeggen naar Romanen? Romanen in capítulo 1, versículo 16 en 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, kom er de koe importante escuche palabra de Dios ta.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo, te wisten, mi no tin vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra et a poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Paturku takere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa Ehudeu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y también pa el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo diminuti vergüenza.
0: Paulus die zegt, ik schaam mij niet.
1: Você sabe o que tiene de vergüenza de palavra de Deus, não?
0: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene de vergüenza de Deus, irmão.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Um Deus que nunca falha.
0: Um God die nooit
1: falha. Um Deus que não está assim malo.
0: Um God die geen slechte.
1: Um Deus que não está orta.
0: Um God die niet stil.
1: Um Deus, irmão, que tira a palavra, não ende, para não ende.
0: Um God die dus eigenlijk geen woord, die dus eigenlijk.
1: Ende de vergüenza de Deus.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: Amigo, essa conta não é contrário.
0: En ik denk dat het net precies.
1: Dat Deus precies de vergüenza de nós, irmão.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo diz, não tem vergüenza.
0: Paulo diz, eu tenho escândalo.
1: Diz a palavra de Deus.
0: Por o word van God ook.
1: Dicum.
0: Waarom?
1: Pois é, tem poder.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen. Mas queres que eu te disse amém?
0: Ele gaat in de gedachte dat je amen
1: zegt. Ele me zegt, papi, bem, tu trouxe meu potente. Paulo diz, não tem vergüenza de evangelho.
0: Paulo diz, eu tenho escândalo voor de evangelie.
1: Pois é, tem poder de Deus.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het is poder voor iedereen die gaat keren, man.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder voor salvação.
0: Een kracht voor redding.
1: Irmão, Deus toch voor salvabo, se moet in vergüenza de je.
0: Broeders, zuster, God die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kun je nu bij jou schelen, dan moet in vergüenza de je.
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe?
1: Als je nu bij jou schelen, Deus dan moet je toch camina.
0: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
1: Hebben die vergüenza de Deus?
0: En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mens com Deus.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me corda.
0: Het laat me even terugdenken. Ik heb een broeder of een zuster
1: ontmoet. In een supermarkt.
0: In een supermarkt ontmoet.
1: Hoor me topo rumang enthousiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
1: Me dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Boy, dat kan je zeggen, Mikens.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet
1: gehoord. Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal, tal. Moet mensen een naam geven.
0: Ik heb de naam dus eigenlijk. Ik heb de naam
1: niet genoemd. Dat draaien
0: toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Die nemen kosten hier.
0: Luister goed.
1: Want je mami hermana, ik denk, wat is dit?
0: U gaat mij geen
1: zuster. Hermana bij iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me doe je dispenser, hermana. Sorry. Dispenser, Roman.
0: Sorry, zuster.
1: De como tem vergüenza?
0: Waarom bent u schaamte?
1: Tampoco ainda põe uma boa irmã com o brado.
0: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster zijn gegaan.
1: Het is een privilegio dit saco botin irmã com o brado.
0: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
1: Roman no papiamento.
0: Broeder in het papiamento of zuster.
1: Want is het niet bom?
0: Voel je jezelf niet goed?
1: Você quer duche, Roman?
0: Weet je wat heerlijk is, broeder?
1: Com botin Roman.
0: Dat je een broeder of zuster hebt.
1: Corre botin fiesta, want niet meer invitação.
0: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch, ze niet entende, zo kubotik.
0: Broeders, dus is automatisch, wanneer ze horen dat je...
1: Boa, Roman, dan ben je zeker boa, amen.
0: Dan komen dus jouw broeders en
1: zusters... Mensen, ik ben malu também.
0: Zo, wanneer je dus ook ziek...
1: Roman, tiens, dat ga je direct naar het hospital, niet in de familie, niet in tempo voor waknang.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn, dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Boa, Roman, dan zit dat bien.
0: Je broeders en zusters die komen
1: niet. Maar wij in tiere bij de reënder, man, goed dat Romana die iglesia zegt, kari familie, Roman.
0: Ik ben een.
1: De familie naar mijn bing.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten die
1: dat
0: zijn is, niet gekomen.
1: Dat is dat de geren de familie, naar nou bij moord die persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon.
1: De iglesia zegt, kara, Roman.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk.
1: Die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die me sint in vergüenza de evangelio.
0: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelio. Sombra, het poder de Deus para salvação para tudo que te querem.
0: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
1: Versículo 17.
0: En de vers nummer 7.
1: Maar sombra, tem essa aqui, a justiça de Deus está querendo revelar de fé para fé.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Maar te paraskibie.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanang.
0: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Romanang, sin feta, impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zin.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quater plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je.
1: Así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet zodanig dat het evangelie niet luistert.
1: Você está seguro?
0: Want hij weet zeker.
1: Se você não escuta o evangelho,
0: dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo vou querer.
0: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
1: E se bom querer, bom tá confiar, man.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: ook
0: niet.
1: Não confia, bom tá relacionado mesmo Deus.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: então, geen relatie met fácil, pero, man.
0: En dan is het
1: fácil, pero.
0: Makkelijk voor hem.
1: Waar op een moment zo wordt ik bij per die sigur.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt pas ora Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin fe está imposible.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también le sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Hij zei, oh, oké, okay, fácil.
0: Zei, oké.
1: Okay, maar toen had Dios gezegd, die was dan komen, was het dan moeri.
0: Maar toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven.
1: En toen
0: heeft hij gezegd, al datgene wat ik moet doen, is doet dat ze niet eet. Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laten ze maar naar de kerk gaan.
0: Laten ze maar naar de kerk gaan.
1: Laten ze maar naar de Bijbel mis.
0: Laten ze aan stapel
1: Laten ze kanten, oké, amigo, dan ons Christus toerekonai.
0: Laten ze zingen, oh, ik kan niet aan ons Christus.
1: Pero lo mismo para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Je weet, was dat diabel, hoor.
0: Je weet, duivel, broeders.
1: Diabel, dat ben de obscuridad.
0: De duivel, die verkoopt dus geen duisternis.
1: Nou, dat kent.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de luz falsificarum.
0: Hij verkoopt dus een valse licht.
1: Nu ga
0: je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
1: Een
0: persoon die in de duisternis is, is beter dan jou, want je bent gelogen. En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt. Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan. Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven. Geniet en zing dus eigenlijk en ga straks terug en ga verder met je normale leven. De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Vai, pero no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Broeders, de duivel wil ons tenden, niet van ons studeren, niet van ons keren, nada.
0: Broeders en zusters, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Want zo is zaken zijn evangelie, niet die salvation.
0: Omdat hij weet dat zonder de evangelie dat er geen redding is.
1: Broeders, in ons mond is demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zusters, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado,
0: man. Dat is te veel, broeders en zusters.
1: Je nummer te aumentando, de cifra te aumentando.
0: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Carbon, Dios ha visto que va sin fe está imposible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want diabo está plamando incredulidad de un forma sorprendente.
0: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof dus eigenlijk gaan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat op een droom is, dat acaso Dios' palabra muda Dios' vida que está papi más.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat?
1: Maar hij niet kan attende con nada de Dios.
0: Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
1: Met dat raad een compagnie.
0: Ik werkte bij een bedrijf.
1: Oor dus in pauze.
0: Wanneer we pauze hebben.
1: Am toch in mijn Bijbel.
0: Dan neem ik mijn Bijbel.
1: Normaal niet, no sinta algún, no sinta algún, como trato, no sinta unto.
0: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
1: Maar me hebben mijn Bijbel, mijn dienst hebben ze nog niet nada.
0: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: De repente unto bij WC.
0: Eén van die wil sneller
1: dan de andere. Telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: De andere die wil naar de
0: telefoon.
1: De andere die wil
0: naar de telefoon. De andere die
1: wil naar de telefoon. De andere die wil naar de telefoon.
0: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
1: Roe, met zo'n groep.
0: Dezelfde groep.
1: Ze hebben een boekje seks.
0: Ze hebben dus ze openen.
1: Wel, daar hebben we dus een ander subir, maar van serio. Weet je dat? Toen ik het in de boekje.
0: Ze opende dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen er naar kijken.
1: Waar die palabra Dios tú eres con el Bairro, man.
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Want diablo sa.
0: Maar de duivel die weet het.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Nota bij alcanza.
0: Dan bereiken ze dat niet.
1: Terwijl nog mensen begonnen deze avond.
0: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: niet begrijpen. Demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado romanen.
0: Te veel goddelozen.
1: Camino no si un Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God die naar de wereld is
1: gekomen. Ele morri.
0: Hij is gestorven.
1: Ele resucitar.
0: Hij is opgestaan.
1: Ele disse, te vai preparar lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
1: No, te vim back.
0: En dan zou ik terugkomen.
1: E Dios no está morto.
0: Mijn God is niet dood.
1: Dios no está muerto, hermana.
0: God is niet dood, mensen.
1: Estaba está muerto.
0: Hij was ooit
1: dood. Pero él resucitó.
0: Maar hij is weder opgestaan.
1: Y ahora la pista está bien back, hermana.
0: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Pero vas a plan para pasar eternidad junto con Jesús. Vas a plan.
0: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, hermanos.
0: Te veel goddeloos.
1: En Galatia dan Pablo dice algo sumamente importante.
0: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
1: Galaten 1, 6, hermanos.
0: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo dice, te queda asombrado.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asina lié.
0: Hoe snel.
1: En de teklap abandona evangelio de Dios.
0: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg, weg te gaan.
1: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
0: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
1: Koolie.
0: Hoe snel de mens.
1: En dat de klappe band van de evangelie van Dios.
0: Weg te gaan van de evangelie God.
1: Maar algum persoon te beginnen, simplemente para complacer Dios.
0: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen, die eigenlijk om God een genoeg te doen.
1: Si dit is het plan, ik heb je invitabo amigo, pensé a trobe.
0: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is, misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestia por mego tempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: No, nunca te molestia por mego tempo.
0: God die val je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Want Dios te respecta.
0: Want God die heeft respect.
1: Pero Dios te mira, tempo te bijkaba,
0: maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: om te bevorderen. Ainda,
0: en dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roman.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero en forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En op obligado.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
0: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Dat was Pablo die weet ik het asombra.
0: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
1: Romanen, incredulidad van een enfermedad, of een maleza.
0: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, broer, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeder.
1: Romanen, dat is fácil, ouwe.
0: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha un persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
1: Hoe convincer wordt enganar.
0: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
1: Que me eta quero mentira hoop mas lie.
0: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
1: Hoe quere é verdade que o saquete mentira, Roman.
0: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt.
1: Die het rabia mes cubo.
0: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
1: É verdade que não te conta.
0: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet telt.
1: En mentira que me tinta conta.
0: Dat de leugen dat ik heb, die telt.
1: Wij zo'n tenen hebben mentira begol.
0: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Y si mentira te pica, pronto puede pagar pe.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig te zijn.
1: Dios, porque está un video arrancado, no?
0: Blijf vasthouden eraan, God, je gaat je
1: bezijden.
0: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
1: Pablo, su problema está para tratar con den Galacia, en a presentar un otro evangelio.
0: Paul, zijn probleem was dat in Galaten, ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
1: En
0: toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
1: Wat maldiciona.
0: Paulus die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Die man, Paulus, dat wordt serio.
0: Broeders en zussen, Paulus die was dus eigenlijk
1: salvation, amen.
0: Het evangelie is redding, broeders en zussen, amen.
1: Dat is bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
1: Si diabel falsifica assunto,
0: en de duivel die heeft dit vervals.
1: Broeders,
0: als u dus in deze vervalsing gelooft, dan zou u voor niks leven.
1: Maar existie.
0: Dan heeft u bestaan alleen.
1: Het is jammer.
0: En het is jammer.
1: Dat
0: God jou de kans heeft
1: gegeven.
0: In deze wereld van problemen.
1: Die maleza.
0: Van ziekten.
1: Die desapunto.
0: Van de teleurstellingen.
1: Die tipo de problemen,
0: van alle soorten problemen.
1: Dios
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
1: La gabu de
0: soroya. Om te ontwikkelen.
1: Que único deseo.
0: Met de enige wens.
1: Die ofrecebo vida eterna, Roma.
0: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
1: Bota ningueva botene. Na lo que te acaba, Roma.
0: En dan weiger dat om vast te houden aan datgene die zou.
1: Que men bota nace aquí banda, Roma.
0: Dus broeders en zusters, je wordt hier geboren.
1: Wat moet je voor aquí como desarrollar aquí banda?
0: Doet er niet toe wat u dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Pues tú lo que como desarrollar aquí banda.
0: Want al datgene wat u dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat temporal, familia.
0: Dat is tijdelijk, mijn familie.
1: No importa aquí que está.
0: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze kant, zoals het begonnen is,
1: moment het acaba.
0: Dan eindigt dat ook.
1: Pero ora bobi aquí banda, aleluya.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, aleluya.
1: Irmán, tú lo que cubo recibí aquí van a estar eterno, amén.
0: Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders.
1: Tú cos, Romana.
0: Alles.
1: Pues Dios mío es un Dios eterno, amén.
0: Want God is een God die eeuwig is, amén.
1: Irmán, diabla así. Ora Adam com Eva caia for, conosco nasce aqui for.
0: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam com Eva,
0: Adam Eva gezondig hadden,
1: conosco nasce para fora, mano.
0: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eigenlijk dus bestreden nasce de hofi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como una traición amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
1: aan de Dios hadden. Romano Dios tengo sacanan.
0: Had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rekman komen. E palu di voor de palu di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Gemeente panam mis boom dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor hun eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
1: Pero Dios se permitió en esta vez más no Salvador aquí fue.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Ora Salvador vino sin aceptarle.
0: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: El Salvador lo iba a embarcar ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: Ora man es Salvador bin, amen.
0: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
1: Ayer os acá de tema y.
0: Gisteren hadden we deze tema.
1: Romana entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zussen, tussen dit platform.
1: Que representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Que representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Chainan paquinanta un camino de ti.
0: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino de llama Jesús, Roman.
0: En de ene weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú puedes considerar un brug también, el brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque considerar un trapi, el trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap, die heet Jezus Christus.
1: Pasó ni un gente.
0: Want niemand.
1: No importa por credo.
0: En niemand.
1: Ni lo que vos sa. Vos credo.
0: Doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je.
1: Familie quien bota.
0: En familie van wie dat je.
1: Abo pasa jay banda.
0: Om vandaar.
1: Bin aquí banda.
0: Hier te komen.
1: Om mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niun no posee de nos meester, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus sabia bou.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
1: gegaan.
0: En hij is teruggegaan.
1: Que ben pa seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jesús sí conoce camina.
0: Jezus Christus, die weet die weg.
1: Maar wat pa bota si geen niun pastor.
0: Broeders, dus zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni niemand.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Este camino, hermano.
0: Hij is de weg. Broeder, zuster.
1: Bosama, piloto, dat zie je, een kompas.
0: Je weet net als de piloot is, hij zijn kompas volgt.
1: Así nos tengo que seguir Cristo, Roma.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn niet meer piloten, Roma.
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ik ga de boeien.
1: Zitten qua te zitten.
0: 747.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ontero man.
0: Ja.
1: Noté.
0: Hij zegt hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas.
1: Kies de kompas. Weet je wat? Dat is jouw boel. La boeien bobing.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan vlieg je boeien nu.
1: Hoe moet je pakken los, Rubana?
0: Dat is het.
1: De kompas is zeker.
0: Dat is de kompas, dat is zeker.
1: Rubana, tour die je te boelen, die Curaçao bij Hollanda, bij Curaçao bij Hollanda.
0: Elke dag vliegt hij van Curaçao naar
1: Curaçao. Maar hij weet de weg. En
0: bijvoorbeeld,
1: bij pas dat je een nobi, en nobi naar kompas van je, en nobi naar je, aha, ja, ik heb het ook bij. En boor!
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen.
1: Een bossie!
0: Hij kan dat doen.
1: Toen die je te boelen, die je doos bij je te boelen, die je boelen, hé. Mister je kompas.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
1: En bovendien heb je een boelen, een piloot automatisch om eens. Hij riep het kompas.
0: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk, op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus está nos compas, amém?
0: Brothers and sisters, Jesus Christ is ons compas, amém?
1: Man, é segurança de Jesus.
0: De zekerheid is Jesus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
1: Pablo de maldição na bíblia, boa seta um evangelho que não predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen que dat ik niet gepredikt heb.
1: Pablo te miljoen personen van ons comprende que encana con Jesús, en dat was een discipel, het een apostel.
0: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
1: Pero ahora en la Biblia que la topa Jesús.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
1: Él acepta el evangelio de Jesús, man.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que me si dat en que cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen.
1: Een miljoen personen die kunnen comprenderen. Zit dat met Pablo?
0: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is
1: Pablo.
0: Paulus.
1: Die?
0: Maar Paulus heeft gezegd.
1: Miljoen personen die evangelio.
0: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
1: Maar evangelio nobo.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: De evangelie is Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
1: Nós está confirmado ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd wordt.
1: Evangelie de Christus Jesus. Amen.
0: De evangelie Jezus Christus
1: is. Bom novo, Romana. Bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Bom notitia.
0: Goede nieuws.
1: Não tem outro, Romana.
0: Er is geen andere, broeder en zuster.
1: Glória a Deus, Romana.
0: Glória, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeën 1, Jesus.
0: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeën 1, Jesus 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Waar komt de Bijbel te ponek?
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fé
0: en uw geloof.
1: Da segurança de kostnan kuende ta espera.
0: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E conviction de kostnan kuende nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira maar een fé
0: dan zusjes. Broeders en zusters, geloof
1: is een regalo de Dios.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana es ser humano.
0: Gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente, Romana.
0: Speciaal voor.
1: Wanneer ons zullen den connection con Dios.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Mi pose mi sentimento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mi no pose mi vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente, Romana, mi fe.
0: Mijn geloof.
1: Antofet, Dios está desarrollando en mí.
0: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: A través de su palabra, Romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romana, nos ni un tabata te di Dios a crea mundo.
0: Broeders, zesde, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè?
1: Zij is nu naibasa.
0: 6000 jaar geleden.
1: Amin dat
0: ik was er niet.
1: Romana,
0: maar geliefde broeders,
1: de palabra de Dios me dice que Dios a crea.
0: Als het woord van God die zegt dat God
1: heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
1: Dat keren is zij. Amen.
0: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je dit probleem jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Komen we ons weer zien visibel?
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romanen, die ene zou ze bij mij niet.
0: Dan zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb het niet gezien.
1: Si mami era Dios, mi pokeri.
0: als ze gezin zou hebben, dan geloof ik.
1: Jongens, dat kwam de kubota keren. Zie mira na.
0: Weet u hoeveel dingen dat je geloof zonder te zien?
1: Ken je mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: Wij was mira amor.
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mi mira amor nunca, maar mira en destimaro, maar fe en destimaro, pero mira amor. Hasta muerta va ahí.
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
1: Kijk, mira corriente.
0: Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
1: Maar mira afecto de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Claro, si buen que está en de por que vaya na botere na. Want dat sinti un otro corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: kaarten,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan het niet zien.
1: Ken je mira viento?
0: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: No señor, pero no está cubierto de existir, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat. Wat is afecto?
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar nu weet ik hoe.
0: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor?
0: Pastor?
1: Ah, am te mira espíritu.
0: Ik zie geesten.
1: Me digo, nee, van trove?
0: Ik zeg,
1: pastor?
0: Pastor?
1: Pues te quiere, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, no, ik zeg, pastor, want te quiere, no?
0: Je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te mira espíritu.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Me digo, oké, okay, kom asina.
0: Ik zeg, hoezo?
1: Die pastor, waar, amana sena ka.
0: Ma?
1: Mana sena ka, na saku, na saku, ate palaba. Mana sena saku.
0: Want?
1: E di mana sei nel sacco? Cosa in il sacco, bravo? Mi sei come nel sacco, bravo? Ah, mi sa che tu. Mi sei qua, bravo?
0: Hai gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
1: Sì, sì, ok. E di mana sei nel sacco, nel sacco?
0: In een baarmoeder.
1: Ja, ok.
0: In een zakje.
1: Romanda, come vedete qui? Oh, mi dico, e di no, pastor, guarda, pastor. Uè, di mana sei nel sacco, no?
0: Sei, nene.
1: Il mio spirito.
0: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Ik doe niet Roman, la que nos va a comprender otro.
0: Zei, broeder, laten wij elkaar...
1: He visto humano aquí. He visto de gente.
0: Dat ogen, de zicht van de mens.
1: Per mirar algo.
0: Om iets te zien.
1: En met dat algo te reflexionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons met elkaar bij wou, hè. Mijn mente dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste
1: boven. Het is mijn gedachte die dat reflecteert.
0: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren.
1: Zijn we mira.
0: Zodat hij
1: niet... Denk eens die maatje moet die boven, dat is niet mira, boma.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het donker.
1: Maar waarom is die luz?
0: Dan kan je niet zien, ja, niet zien.
1: En toen, si bo mira,
0: dus als je
1: spiritu,
0: geest kan zien.
1: Bo mira Dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bobo mi Espíritu Santo también.
0: Dan kan je.
1: Mi Espíritu Santo.
0: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toen me dikne, baie gemira viento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
1: Ik kom viento, me dikne, si baie gemira viento.
0: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind
1: gezien? Ik denk nou, ik pense bon.
0: Zeg, nu, we denken
1: toch. Nos wo dat raro man, pa nos no pomire e konain awoki.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
1: Pa nos mire na Dios tengo hace un algo.
0: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen. Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik je moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na zaku in een zak.
1: Na doos, wat is dat doos?
0: Nu in een doos?
1: Nee, wat is dat zak? Wat is dat doos?
0: Nu in een doos, dan kan je dus hebben.
1: Mana, nos no por mira espíritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Boy, imagina, shunta trae.
0: Het is jouw gedachte
1: die sabon dat je akkoord komt.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bo mi respirito bi se bisica posso yanse per mirabo.
0: Dus wanneer
1: je deze geest ziet,
0: wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
1: Irmana, spirito bi bodem outro dimensão vo di nostro mano.
0: Broeders en zussen, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nosta massa bogo spirito, man.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: Ser spiritual tem outro dimensão, man.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie. Pa un spirito funciona di nos dimensão.
0: Om de geesten te zien werken in onze dimensie. Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het is een apparato.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
1: De een bestia.
0: In een beest.
1: Of de een wende.
0: Of in een mens.
1: Algo que visible para mí.
0: Iets dat.
1: Dat visible para mí. Dat
0: voor mij zichtbaar is.
1: Dus dat in nieuwe manier ben ik bomire.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Want
0: onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Lo llega un día que nos tabiera zeta ora Dios bing.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Al die mensen dus eigenlijk
0: dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correct. Oké, Mandy. Romanen, enemigo.
0: Dus, geliefde broeders,
1: de functionaire de nos mundo.

0: Tijd gelooft in zonde.
1: Was de orgo wordt dat dempica?
0: Want wanneer je dus in de zonde bent,
1: wat definition?
0: Voor definitie,
1: wat is zijn propiedad?
0: Bent u zijn eigendom?
1: Al wat die partij is zijn propiedad.
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad, Dios me es un postope.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: A veces te negocia con picatur momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Y a veces Dios así nos confesa picar y libre vos me es DJ.
0: Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove la hacienda estimo pica hacienda tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten lief.
1: Comas que picata quitando algún feribo mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt,
1: stop die peka.
0: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
1: Oh, ik para pretender que hipócrita aquí
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet. No, no, picata, duchilo,
0: niemand kan mij dit wel zeggen, want zonde.
1: Serio. Problema su consecuencia.
0: Maar de probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in de lager, man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man.
0: Heerlijk, broeder en zuster. Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un día voy a cosechar, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Als
0: je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen. Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk
1: 11. Het is een
0: Hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
1: En versículo 6 hoe het is abo.
0: En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ay. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Está imposible para agradar a Dios, hermano.
0: Es onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Si vos no crees en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Hermano, Dios es un ser, un creador que crea en nosotros.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Hermano, ahora usted va a traten con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trate con ende.
0: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen pasar ahora con ende, antes de guskibi, no amor de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven. Moeten ze hun pen neerleggen. Ga even een douche nemen. Andere speciale kleding. Ga knielen.
1: Confessar een pika.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bimpek.
0: En terug te komen.
1: Un pen diferente, un pen con otros que viene nada otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat er mee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
1: Tradición de pisa.
0: En de traditie te
1: zeggen. Tiene que escribir con más rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Tiene que escribir con más links, pues escribir nombre de Dios con más links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen, dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven, dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toen con oración en su corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Escribe ya of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja,
1: Y. Praktisch impronunciabel, Roman.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder zuster.
1: Pues pronuncia nombre de Dios está un honor, Roman.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Está un privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Roman, we weten het naam van Dios dentro de chiste, dentro de taco, como pone. Roman, Dios está marca, Dios está conta, Dios está vigila.
0: Broeders, zuster, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica pordonas.
0: Het is geen zonde die vergeven is.
1: Ainda.
0: Het is nog steeds open.
1: O sea, si vos no confesé y abandoné,
0: want als je dat niet beleidt.
1: Jesús no propone para atrás de je perdonar para Cristo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
1: Terwijl er
0: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn. En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die kon Dios arranque.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: moeder?
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken. Maar als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeder en zuster. Laten we even eerlijk zijn.
1: Als je schuldig bent, dan

0: Waarom moet je betalen?
1: Want dit is wat we moeten portonen, toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergeven te vragen.
1: Maar waarom kun je het niet doen?
0: Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je
1: hebt? Maar ik ben er.
0: Er zijn mensen die zeggen dat die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had een crash.
0: Zelfde computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan ze counter, man. Poor mas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog eens keren in die oosteren.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
1: zusters.
0: Wij willen God niet meer geloven.
1: Wij
0: willen geen relatie met hem hebben. Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders en zussen, God die tolereert het tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden.
1: Dat is een moment,
0: want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al heb je.
0: Je zou dus eigenlijk gewoon vergiffenis hebben gekregen van al die zonde van jou. Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen? De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
1: Wat kan dat zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Assina taku feta bin door die tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bom que tende Jesus nunca lo bom fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Broeders
0: en zussen, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt je dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
1: op.
0: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus
1: eigenlijk
0: respecteren. Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
1: zusters.
0: Geloof is zeer belangrijk, broeders
1: en zusters.
0: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg.
1: Het hele proces,
0: broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en
1: zussen.
0: Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Dit
0: geloof, het is meer
1: intellecto,
0: meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues dat intellectual, Romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat dat kita petje is een petje af, Romano.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen.
1: Romano, je toer intellectuele.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
1: moraliteit.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
1: E può mostra.
0: Die kan bezoeken.
1: E può solucionar problema.
0: Die kan problemen oplossen.
1: Digite.
0: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
1: E non ta passa de luz corra.
0: Hij gaat niet door het rood licht.
1: E non sa je boot.
0: Hij krijgt geen bekeuring.
1: Ora mira boche 40 está para 35, mas seguro.
0: Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Pues esto es moral.
0: Omdat het moreel is.
1: Usa papi palabra malo.
0: Spreek geen vieze woorden.
1: Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Pide disculpa.
0: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Pero ese niño va a la banda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: No está de re. Bonita.
0: Wait.
1: Netje.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Con honor.
0: Met eer.
1: Pero la va a perder.
0: Maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
1: Un tecos que nos tiene, un tecos que Dios que dona nos, amen.
0: Dat is datgene. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat
1: wij. Datgene
0: wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders en zusters, zijn velen van ons die hier
1: staan. Supermoral.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Super intelligent.
0: Zeer intelligent.
1: Hasta sabi.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: romanstima,
0: mijn geliefde broeders
1: familia,
0: en zusters, mijn geliefde familie.
1: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
0: als u niet deze kant komt, zeg
1: ami po muri sigur.
0: Ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kon je muri in Christus.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo minuto pa.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Eso bueno te va a llegar.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zal ik komen te bisabo zei?
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen lo que Jesús bisabo mi sia quiere dan.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus. Broeders en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: En toen rende ik begon te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die gaat een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeders en zusters. Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie. Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen. Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
1: Oro también para banco. Oro también para banco.
0: Hij transporteerde dus ook gold voor de bank. Hij trok zijn been weer terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
1: En dat soepje van de trapje, ik heb ba.
0: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
1: Kreeg de bodega, ja, waar dat kasi met tarka wat daar bijeen doet.
0: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half.
1: Jeroen, maar hij moet je pissen. Moet je pissen.
0: Al die zakken die waren
1: toen.
0: Ah, hij heeft een zak genomen dus
1: eigenlijk. Bier de trap. Bier
0: kwam met dus eigenlijk wankelend
1: de trap.
0: Wankelend kwam hij naar boven.
1: Sowieso, pas zo pia.
0: Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de rails.
1: Nee, pacha, dat is ouwe, Rubana.
0: Bam, die is in het water gevallen.
1: Ruma, ik kaga ta pisa.
0: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
1: Eta kuli kwawa.
0: Hij
1: weet wat de trap.
0: Hij is na grote slokken water.
1: En mens een persoon, ik heb een salva vida, die kuli. Abra, die kaya baan, hij kaga baan.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los. Nee, ik laat het niet los.
1: Maar je gaat
0: dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los.
1: Semper me biba pobre.
0: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen nemen?
1: Nos die kost die mundo tener.
0: Wij hebben dingen van deze wereld.
1: Hoe maakt het met de mieren, met de muriendo?
0: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
1: Mi nota la gabay.
0: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
1: Maar stig je water trappen.
0: Dus blijf water trappen.
1: Trempa of laat bomo torta kima, Roman. Trempa of laat bomo torta kima.
0: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk te verbranden.
1: Maar Jesus, Dios, bisamita. Manda mi yo.
0: Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
1: Pasó Dios este mundo así tanto.
0: Omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
1: Él ha donado su único hijo.
0: Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
1: Want Dios ha donado su hijo para nos salva.
0: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven zodat wij kunnen redden.
1: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
0: maar om gered te zijn, moeten we geloven.
1: Weet
0: je wat? Kijk, wat is er in vers 7? Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door.
1: El mundo por salvar, salvador y
0: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem.
1: Es un cuquere,
0: degene die in hem gelooft.
1: No te condena.
0: Is niet veroordeeld.
1: Es un cuquere.
0: Degene die niet gelooft.
1: Te condena cabarro.
0: Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
1: Je was solamente Dios te mira por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als u waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
1: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zou gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u broeders, er zijn zoveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn. Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God die zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
1: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God die kan een verandering
1: brengen. En mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: En het probleem van ons is.
1: Que nosotros nace aquí banda.
0: Dat wij hier geboren zijn.
1: No te mal lang botasi. No te mal lang botasi.
0: Dat is niet dat.
1: Het
0: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
1: Het probleem is dat je aquí banda.
0: Het probleem is dat je hier geboren bent.
1: Tu naturaleza pecaminoso.
0: Je hebt een natuur, een zondige natuur.
1: Si bon peca chaluna,
0: als je niet maandag zondag.
1: Wat je bon tasi peca luna, y jamás y ya razón.
0: Zorg dat het dus eigenlijk, je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Also, pues, no stop.
0: Maar als je niet stopt.
1: No se vestir un salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig. Amen.
1: Salvador que nos un transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Antri baba ki banda.
0: En die breng je dus eigenlijk aan deze kant.
1: De vida nuevo.
0: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet u dus die kant op.
1: Ze zijn een nabira konam bio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te
1: staan.
0: Als u deze kant wil voorbij zien te komen.
1: Abo de Tonio, die wil libertad escoge. Abo, a mi publicado.
0: U bent de eigendom of de eigenaar. Van je vrijheid.
1: Si, de stem die Dios noche,
0: maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt.
1: Señor, quiere,
0: en als u dus God wilt zeggen. Ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet.
1: Pero, Señor, noche.
0: Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcto ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame acepta evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mi poquere dembo.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mi poco confiabo.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mi relacionar cubo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mi poco estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen.
1: Eeuwige
0: Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt. Dat wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heer.
1: Nuestro no alcanza vida eterna, Señor.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Señor, wat is nuestro horror que vos estima nos?
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
1: Porque para ningún de nosotros, Señor, te cana algo esperanza falso.
0: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo vuelve a realidad, Roman, Señor.
0: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno Señor, dank u, papá, con ons.
0: Eeuwige Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Manier un tata, ta, papi, con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, nos saco, Señor, que pasa eternidad junto con nosotros.
0: Heer, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Pero, Señor, un publica, ni un de nos.
0: Maar, Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
1: Pronto algún de nos subida tope capa que pau, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permití que nos atume decisión pa vida eterna.
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Was er nog die manier die no muri, Señor?
0: Want Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Unico manier te accepta vida, Señor.
0: Dus de enige manier is om eeuwig leven te accepteren.
1: No te acaba.
0: Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, con
0: ons. Wij danken u om met ons te spreken.
1: Zeg ook cada persona que viene aquí na
0: vida. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
1: Y la gran comprende esa.
0: En laten ze begrijpen, Vader.
1: El Espíritu de Dios lo grabó en memoria.
0: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart. Ahora,
0: ahora. Nu, nu, vandaag.
1: Ahora es el tiempo de salvación.
0: Vandaag is de dag van redding.
1: Ayúdanos con nuestro corazón duro.
0: Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verhard.
1: Danos petición en nombre de Jesús.
0: Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen.
1: Pues Dios nos capa de cantar, me quita porque nos quede sintando el diácono anda sácanos.
0: Nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan de diakenen en de orsen die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: over iets bijzonders belangrijk.
1: Manera ya me avisaba que habitemos en peso.
0: Zoals ik eerder had gezegd, het zijn het gewichtige onderwerpen.
1: Pastor, no se trata.
0: Wat we proberen.
1: Un pica.
0: Ga door.
1: No se trata un pica con no tiene perdón pe.
0: Want we hadden het over een zonde waar er geen vergeving voor is.
1: Maar in de Bijbel.
0: Maar in de Bijbel.
1: Die un pica.
0: Spreekt het over een zonde.
1: Con no tiene perdón pe.
0: Die niet vergeven kan worden.
1: Ni de siglo aquí.
0: Niet in deze eeuw,
1: de siglo que también,
0: nog in de komende eeuw. En daarom vinden we het ontzettend belangrijk. De Bijbel zegt dat het een zonde dat niet vergeven kan worden.
1: De acuerdo con Mateo 10:31-32,
0: we lazen het in Matthäus
1: 12:31-32.
0: Dus dat je begrijpt dat het geschreven staat.
1: Jesus a pronuncié.
0: Jezus heeft het uitgesproken.
1: Mateo dice registré.
0: En Matthäus heeft het geregistreerd.
1: Romanen, esto es preocupante.
0: Maar broeders en zusters, het is iets waar we ons zorgen om zouden moeten maken.
1: Pastor, ¿vos sabes qué te pica contra el Espíritu Santo?
0: Want weet u wat het is om tegen de Heilige Geest te zondigen?
1: Es costumbre de cerrar oreja.
0: Het gewoonte om je dus van hem af te keren.
1: Así poco corazón duro.
0: Je hart hard maken, verharden.
1: Esquivar que me hace mire Dios está papiando cubo.
0: God als het ware negeren, de rug toekeren. En door dit steeds te doen, te herhalen, wordt dus een gewoonte in uw leven. En zoals we weten worden deze gewoontes beïnvloed ons gedrag en beïnvloed ons karakter. En jouw karakter bepaalt uiteindelijk waar je beëindigt. Dus wat worden we geleerd? Als ik dus ervoor kies om te geloven, is het belangrijk dat ik dus kies om te luisteren. En waarom is dit zo belangrijk? Want het geloven komt door het horen of luisteren naar Gods woord. En als ik geloof, kan ik dus vertrouwen. Als ik dus kan vertrouwen, is er dan sprake van een relatie met God. Dus als je moeite hebt met een relatie zijn met God of tot God, is het dat je misschien dan moeite hebt met hem gehoorzamen, geloven en vertrouwen. Vandaar dat er geen sprake is van een relatie met God. Maar als u dus een relatie met God wilt hebben,
1: dan
0: moet u ten eerste voor kiezen om hem te gehoorzamen, naar hem te luisteren. En daar beginnen we allemaal. En als er dan sprake is van een relatie met God, wederzijds begrip, dan ontstaat er liefde voor God. En liefde kan niet ontwikkelen zonder dat er sprake is van vertrouwen. En laat niemand u voorliegen. Degene van wie zegt dat u van hem of haar houdt, is omdat er sprake is van een relatie. U gelooft in hem of haar en er is sprake van vertrouwen. En dat kan op geen andere manier ontwikkelen. En dan bent u misschien koortsig. En er is geen sprake van
1: waarheid.
0: En als u dus van God houdt, dan gaat u hem gehoorzamen. En begrijpen we dus waarom het zo moeilijk is voor sommigen om God te gehoorzamen? Omdat ze dus moeite hebben met de eerste 5 dingen. Dus dat wij dus begrijpen. Gisteren heeft de Geest ons laten zien. Dat tijd. Ontzettend belangrijk is. De tijd die we dus nu hebben, dat komt nooit meer terug. En op een gegeven moment raakt de tijd op. Het komt aan een einde. En dus daarom hebben we dus deze campagne titel gegeven. Het is nu de tijd voor redding. Maar deze periode komt wel tot einde. En op een gegeven moment kan niemand meer gered worden. Degenen die gered zijn, zullen gered blijven. En degenen die het dus niet accepteren, die zijn dan verloren. Dus het is belangrijk dat we dit begrijpen. Dat deze zonde die dus niet vergeven kan worden.
1: Diabel tiene ventaja.
0: Want we moeten begrijpen dat de duivel ons haat.
1: Pues ya Dios avisa algo que la cuela agarré.
0: Dus God zegt iets waarmee hij hem betrapt heeft.
1: Dios dice, es un cometer pecado y no podrá entrar en el cielo, no está en vida eterna.
0: Degene die dus deze zonde gaat, die kan nooit meer vergeven worden.
1: Entonces el diablo dice, fácil, ¿no?
0: En de duivel zegt van, oh, dan is het
1: lo que me tengo así.
0: Maar wat ik dus moet zorgen,
1: así para no cometer pecado impordonable.
0: Zorgen dat ze dus dit zonde juist doen.
1: Si es pecado impordonable, está simplemente rechazar al Espíritu Santo constantemente.
0: En als er dus is, als er bij deze zonde sprake is van de Heilige Geest steeds terugkeren,
1: lo que me tengo así, así para no tener, ¿no?
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: si naar God zullen luisteren.
0: En als ze misschien wat horen,
1: así para no quiere.
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: si
0: zullen geloven.
1: Quiere.
0: En mochten ze een beetje geloven, moet ik ervoor zorgen dat ze niet vertrouwen.
1: Si non confio mes.
0: En als ze een beetje vertrouwen hebben,
1: así para no relacionar con Dios.
0: Moet ik ervoor zorgen dat er geen relatie ontstaat.
1: Si non prua relacionar con Dios.
0: En als ze ergens denken van, oh, toch, een relatie met God,
1: dat zal, op een nunca lastime.
0: Zal ervoor zorgen dat ze nooit van hem leren houden. En dan horen mensen wel eens zeggen van, ja, ik hou van God, maar ja, dat is echt niet waar. Want ze hebben nooit geloofd. Ze hebben nooit gehoorzaamd. Het is maar een idee die ze hebben. En van God houden kunnen we niet vergelijken met zoals we van elkaar houden. Sommige mensen zijn dus in de war. Ze houden van hun hond evenveel als ze van hun echtgenoten houden. En ja, we gebruiken wel het woord liefhebben. Maar het is onmogelijk om van een mens te houden evenveel of dezelfde manier zoals van een hond houden. Er is een verschil. En op dezelfde manier zoals van een ander houdt, kun je dat niet vergelijken met liefde voor God. En dit is wat God wil dat u begrijpt.
1: Want
0: de vijand die luistert ook mee. En hij wil natuurlijk ons hierin voor zijn.
1: Incredulidad.
0: Ja, ongeloof. Is een van de problemen die we hebben. En het is een van de elementen waarmee de duivel het meest succesvol is. Mensen in hun ongeloof houden. En dit ongeloof. En het is heel anders als iemand niet beter weet. En gelooft niet omdat hij niet weet. En als hij dat begrijpt, dan leert hij geloven.
1: Pero incredulidad,
0: maar ongeloof,
1: dat decidí,
0: is het dus bewust
1: van no querer,
0: kiezen om niet te geloven,
1: mas que misa,
0: desondanks dat ik
1: peligroso,
0: geïnformeerd ben.
1: Super peligroso.
0: Ontzettend gevaarlijk.
1: Dios te doen abo evidencia dan.
0: God geeft bewijs
1: pa bo querer,
0: om je te doen geloven.
1: Y te decidí como te querer, toch.
0: En dan zeg je, ik doe het toch niet.
1: Pero nada, otro Dios un poco así.
0: God kan dan niks anders doen. En dit is wat voor ons duidelijk moet worden.
1: O diabo tiene ventaja.
0: En dus de vijand die is
1: si,
0: dus
1: incredulo.
0: Die advantage.
1: Si.
0: Ja, hij heeft dus een voordeel als wij dus niet geloven.
1: Juist. Pues so, digo, otro, papi, más fácil, pero.
0: Want het wordt steeds makkelijker voor hem.
1: La que te la cabo goza.
0: En laat u maar uw gang gaan.
1: Porque está bang hablar día de llega.
0: Maar hij weet uiteindelijk, dan komt de dag.
1: Bueno, voy a voltear.
0: Dan gaat u dood.
1: Y seguro va a participar de ningún, pero de ningún.
0: En uiteindelijk is er geen kans.
1: Want de participant die probeert.
0: Je zult niet deelnemen in de eerste opstanding.
1: Camila, Dios que para realmente por participar.
0: Waar God juist wil dat u daar deel van uitmaakt.
1: Nos problema principal.
0: En ons voornaamste probleem of uitdaging.
1: Dat in Jeremias. Bang orato de comida in Jeremias.
0: Vinden we in het boek Jeremia.
1: Jeremia
0: 17 en 9.
1: Juist. Jeremias 17, 9. Wat kijk je
0: dan op het scherm? En het komt misschien op het scherm.
1: Oké. E corazón está más engañoso que turcos y está totalmente corrupto.
0: Misschien staat het op het scherm. Nee, nog niet. Het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Het is door en door slecht.
1: El corazón.
0: Het hart.
1: En lo que con más nos está cuida.
0: Hetgene waar we het meest om geven.
1: Ahora vemos lo que el corazón.
0: En de Bijbel zegt ons nu. Hij heeft het niet over het hart die voor het bloedsomloop zorgt. Hij heeft het over ons denken. Het hart, daar zijn we, geven we dus het meest om.
1: Romanstima amigo.
0: Beste vrienden.
1: Si enemigo logra controlar bo mente, bo corazón,
0: en als het de vijand lukt om uw hart in zijn greep te krijgen,
1: está controlar turcos vivo.
0: Dan beheerst hij alles in uw leven.
1: Está controlar bo pasado,
0: hij beheerst dan uw verleden,
1: bo presente,
0: het heden
1: y bo futuro.
0: En uw toekomst.
1: Está controlé.
0: Hij zal alles gewoon
1: beheren.
0: Simpelweg omdat u dus uzelf hebt overgegeven, overgeleverd aan hem. En dan zegt u misschien, nee, ik heb me niet aan hem gegeven. Maar weet u wanneer dat rode lampje juist gaat branden in uw auto? Als er een probleem is. Dat rode lampje gaat niet branden om vooraf aan te geven dat er iets gaat gebeuren. Maar als hij juist gaat branden, is omdat er dus een probleem is. En als u verstandig is, dan zegt u auto aan de kant. Uw oranje lampje geeft een waarschuwing. Er gaat iets gebeuren. Groen lampje, gaat u gaan. Als u in uw leven een rode lampje ziet branden, dan moet u even stoppen. Nou,
1: er
0: zijn mensen die zien dat rood lampje branden en die doen alsof ze niet
1: hebben gezien.
0: Gaan gewoon door. En uiteindelijk gaat uw auto stuk. En
1: dat
0: is precies hetzelfde in ons leven. En in 2026 spreekt God op dezelfde manier tot ons. Hij spreekt tot mensen waar op dit moment is er een rood lampje aan het branden in hun. U moest al lang aan de kant gaan. En maar toch gaat u door. Want als u stopt, dan doet het auto het niet meer. Als u stopt, dan houdt alles op. Maar als dat uiteindelijk stopt, is omdat er gewoon niks meer mogelijk is. Ze zullen u misschien wassen. Ze zullen u dus openmaken.
1: Halen ze
0: alle organen eruit. Maken ze weer dicht. Dan zetten ze daar.
1: Gaat de
0: komt de familie met kleding.
1: Ja,
0: uw lievelingskleding. Maar u weet het zelf niet. Dan zorgen ze dat u het
1: zelf aan.
0: En als u geluk heeft, is het misschien uw lievelingsoutfit. Zorgen dat ze de haar
1: doen.
0: Als vrouw, dan doen ze wat make-up op.
1: Netjes.
0: Maar daar weet u niks van. En dan gaat u dus onder de grond.
1: It's over.
0: En dan is het voorbij.
1: Bonsa.
0: Maar u bent er niet bewust van. Maar had u de keuze daarvoor genomen, prijs de Heer. Maar mocht was dat niet zo. Dan zou het heel jammer zijn. Want God heeft u gewaarschuwd. Hij heeft u hierheen gebracht. Hij heeft het een en ander uitgelegd. En heeft u gezegd. Het gaat erom uw denken. Het is bedriegelijk. U moet juist daarop niet vertrouwen. Vertrouw op God.
1: Marcos capítulo
0: 7.
1: Marcos capítulo 7. Marcos 7.
0: Marcos hoofdstuk 7, 3 versen. Vanaf 21 tot en met 23.
1: Precies. Oké? Pas sombra voor die padding, is voor die mente, voor die corazón, die hende tasali, mal pensamento, voor die cachon, ladronicia, matamento, adulterio.
0: Hij zegt uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord. Overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog.
1: Echo dan die codici, imaldad, tambe engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bobedad.
0: Yes, dus hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid.
1: Tur ema datang aki, Jesus abisa dat saliveding kurason di hendi nanta kontamina e hendi.
0: En deze dingen komen van binnenuit de mens.
1: Lambopo comprende.
0: Dus we willen dat u begrijpt.
1: Because Dios te purba da Jude ser humano.
0: Waarom God het zo belangrijk vindt om de mensheid te helpen.
1: Pas un persona.
0: Want een persoon.
1: No dos, un persona.
0: Eén persoon.
1: Que kurason aki.
0: Met één zo'n hart.
1: En miljoen kabinda ke tapasro bang.
0: Waar hij thuis hoort.
1: Nou, zie je, dat is in de
0: is in de hel.
1: Want
0: met zo'n hart kom je de hemel niet binnen.
1: Hamas.
0: Nooit.
1: Het type die kurus nog
0: met zo'n hart.
1: Birman, permitim is abo Jesus mesta cercabo.
0: Komt Jezus persoonlijk naar u toe. Want hij weet dat het niet meer mogelijk is om
1: een hart te maken.
0: En hij zult u dus hulp aanbieden.
1: Papa, comprende.
0: Om u te doen begrijpen.
1: Que solamente Jesus può aiutarvi.
0: Dat alleen Jezus in staat is om u te helpen.
1: Nieuw dokter.
0: Geen arts.
1: Nieuw scientifico.
0: Geen wetenschapper.
1: No por operabu.
0: Zou niet op uw hart kunnen werken.
1: Que cambie por corazón.
0: U een nieuwe hart te geven.
1: Mira, no por operabu cambie por personalidad. Merci porque.
0: Ze zouden misschien een nieuwe persoonlijkheid kunnen geven.
1: Pero cambie por corazón.
0: Maar uw hart.
1: Cambie
0: denken,
1: momente.
0: Wie u bent.
1: Solamente Dios può sì, amen.
0: Alleen God is in staat om hierin verandering te brengen.
1: Want hier ben je leuk naar die dokter opereren kan nang imagen.
0: Sommige mensen zijn zo ver gegaan dat ze dus gevraagd artsen vroegen om hun uiterlijk volledig te veranderen.
1: Het oké. Okay.
0: En dat kan.
1: Dokter, dat zie je.
0: Het wordt gedaan.
1: Pero man, bakit de mesum persona?
0: Maar u blijft van binnen hetzelfde persoon.
1: Bakit de mesum pensamento na?
0: U blijft met dezelfde gedachten.
1: E mesum forma di reaccionar?
0: Dezelfde manier van reageren.
1: Dikun.
0: En hoe dan?
1: Pastor Roman, momente. Momente.
0: Omdat u denken.
1: Dat Dios supo cambiar.
0: Alleen God is in staat.
1: Y si vos no pensé que Dios.
0: En als u niet naar hem toe komt.
1: Mas que vos cambie vos personalidad.
0: Dan kunt u van alles veranderen. Persoonlijkheid.
1: Fisicamente va cambia.
0: Fysiek verandert u.
1: Hasta socialmente.
0: Misschien zelfs sociaal.
1: Pero intelectual.
0: Maar in uw IQ.
1: Espiritual.
0: En geestelijk.
1: Maak het exactamente met Dios te creëren.
0: Hetzelfde persoon.
1: Pues no puedo cambiar mi personalidad. Ah, perdón. Mi mente y mi corazón.
0: U kunt uw denken, uw hart niet veranderen.
1: Puedo cambiar mi personalidad.
0: Persoonlijkheid wel.
1: Transformación.
0: En deze noemen we een transformatie.
1: El cambio como tiene que ser.
0: De verandering die u nodig hebt.
1: Niet de personalidad, Roman.
0: Gaat niet om uw persoonlijkheid.
1: Niet een cambio social.
0: En niet een sociale aanpassing.
1: Bueno, es un cambio de corazón.
0: Maar het moet om uw hart gaan.
1: En
0: dit is hierin zijn er heel veel mensen die verzetten. Ze staan hier tegen.
1: Nos te esconde.
0: We verschuilen.
1: Laat ze me niet ons ontende.
0: Doen alsof we het niet hebben gehoord.
1: We consciëntie zijn met Dios te llamen ons bang.
0: Terwijl u geweten zegt God roept ons. Kom, laten we gaan.
1: Wat no.
0: En dan zegt u vandaag niet.
1: Wat met dat demi top?
0: Ik, het gaat nu supergoed met me.
1: No, wat no.
0: Nu niet.
1: Terwijl kita pas wat tempo te kava.
0: Maar voordat u weet is tijd voorbij.
1: Quizás ora porque la acaba.
0: Zonder dat u door hebt, is het voorbij.
1: Dit is lo que nos comprende.
0: En dit wil de Heer dat wij.
1: Hermano, pica afecta a nuestra naturaleza completo. Pica afecta a nuestra naturaleza completo.
0: De zonde heeft ons zijn, ons bestaan volledig beïnvloed.
1: Bijbel die bijzonder nostro hermano.
0: En de Bijbel zegt ons.
1: Cuando Romanos 3:23 nos tura peca, Romanit.
0: In Romeinen 3:22 zegt u dat we allemaal gezondigd hebben. We hebben allemaal gezondigd. Dus voelt u niet slecht. Dat u zondaar bent. Dat u zit naast een zondaar. We hebben allemaal gezondigd. Misschien heeft hij een andere outfit aan. Een ander kapsel. Ander kapsel.
1: Otro colonia.
0: Ander geurtje op.
1: Pero pecador está.
0: Maar dit is een zondaar.
1: Dus het is niet malig om een pecador.
0: Dus voelt u zich niet slecht.
1: Dus dat tour camino como baita pecador.
0: Want overal waar we gaan zijn er zondaars.
1: Nou, bueno, santo pero está pecador.
0: Sommigen doen alsof ze heilig zijn, maar we zijn.
1: Comedia, pero pecador está.
0: Het zijn soms grappenmakers, maar acteurs.
1: Mister de Jesus.
0: Want zij hebben Jezus nodig.
1: Dus dan op salvo dames.
0: Omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden.
1: Mister de Cristo.
0: hebben Jezus nodig.
1: We zijn picaar. Afectarnos completo, Romanos.
0: Zonde heeft ons zodanig beïnvloed.
1: En het boek Romeinen 6, 23.
0: En hetzelfde boek Romeinen 6 en 23. Zegt het.
1: Maar sobre pago de picata morto.
0: Want het beloning van de zonde is de dood.
1: Pago de picata morto.
0: Beloning van de zonde is de dood.
1: Apreciado Roman, amigo.
0: Broeders en zusters.
1: Si vos sirvi pica.
0: Als wij dus de zonde dienen.
1: Su pago ta morto.
0: Zullen we eindelijk doodgaan, want dat is uw beloning. En als u daar volledig van geniet, kunt u zich helemaal bevredigen in het in de zonde. U kunt daar volledig van genieten. Maar denk eraan, er is een prijs. Er is een prijs. En u gaat niet weg zonder te betalen. We moeten betalen. En want dat betaling, de prijs, is de dood. U geniet toch? Toch naar uw zin. Soms wilt u niet slapen, want u wilt geen FOMO. U bent een slaaf van de zonde. Maar denk eraan, er is een prijs aangekomen. Hebt u al uw zondes geteld? Maar God heeft, tot de laatste heeft hij geregistreerd.
1: De laatste?
0: Tot de laatste. En misschien bent u de uwe al vergeten. Mocht het een computer zijn, was hij al lang gecrashed. Maar God niet. Hij heeft in ieder van onze zonden geregistreerd. Als u 's avonds naar bed gaat, gaat u bewakende engel, neemt hij zijn register terug naar boven. En dan zegt hij tegen de Heer van vandaag was hij wat rustiger.
1: 80,000
0: Normaal gesproken hebben we het over 80.000 zondes per dag.
1: Vandaag
0: ging het iets beter.
1: 50.000.
0: Maar ik ga tot hem spreken, tot zijn hart spreken, dat hij dus naar dat campagne gaat. En zeg God, doet hem wel eraan denken dat hij alsnog misschien
1: moet betalen.
0: En als hij dus een schone lei wil, dan moet hij naar Jezus
1: komen. Hij moet
0: van dit platform
1: af.
0: Dus de platform van zonde. Leven in zonde. Genieten in zonde. Hij moet hier weggaan.
1: En
0: moet hij hier naartoe. Want hier krijgt u nieuwe leven. Een nieuw begin. En Jezus zult hem daarbij helpen. Op het moment dat u dus inziet wat zonde is. En Jezus gaat u helpen om dat niet meer te doen. En als Jezus u zover krijgt. Ja, leert hij ons hoe we dit verder elke dag kunnen doen. Wie?
1: Jezus
0: is de enige geestelijke leider die dit dus heeft geloven. Dat hem gelukt is om in een zondige leven te bestaan zonder te zondigen.
1: 33
0: jaar. En voor sommigen van ons is 33 seconden al te veel. Jezus heeft het 33 jaar vol kunnen houden. Tel maar dus nu in seconden. En dan begrijpt u hoeveel we hem nodig hebben.
1: Ons probleem is pica.
0: Ons probleem is de zonde. En ik weet niet of het misschien duidelijk is wat er in de tekst uitgelegd is. Maar we zijn van nature zijn we zondaars. Als we hier zijn, op platform zonde.
1: Mijn mama en mijn tata zijn pecador.
0: Mijn vader en mijn moeder, die zijn zondaars. Met al hun goede bedoelingen. Kunnen ze nooit een kind ter wereld brengen die zonder zonde is, heilig. Elk kind die zij krijgen. Kunnen er 50 zijn. Ze zijn allemaal zondaars. Dat u begrijpt hoe ernstig dit is. Onze natuur. Het zijn niet de dingen die we doen. Maar zolang onze natuur zondig is, dan blijven we die dingen doen.
1: Op een slow down.
0: We kunnen wat rustiger aandoen. We kunnen wat rustiger aandoen.
1: Pero,
0: maar.
1: Maar
0: u blijft
1: een zondaar.
0: Want omdat u een zondaar bent. En misschien zegt u van, ik heb vandaag deze week niet
1: gezondigd.
0: Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb geen enkel zonde begaan afgelopen week. Nou, wacht maar even. U bent gewoon heel deze week binnengebleven. Nergens gegaan, dus niks gedaan. En als ik hem vraag, maar hoe gaat het met uw gedachten? Heeft die wel gezondigd? Ziet u? Het begint hier, de zonde. Onze natuur, zondig natuur. Een man was...
1: boos.
0: Oh.
1: Ja. Vada.
0: Huh? Ja, ze weten het.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: En hij dacht, als hij dus naar de campagne komt, hoorde hij over een zondige leven die hij
1: had.
0: En dat het belangrijk dat hij dus stopte met zondigen. En hij hoorde dus over het leven daar. De mogelijkheid om te leven zoals Jezus dat bent. In overwinning. Maar dat hij dus een verandering van hart nodig had. En dus hij belde de Satan.
1: De diabel?
0: Hij zei hallo. Hij zei kom even. Ik heb iets heel belangrijks om te vertellen. En hij kwam heel snel.
1: Ja, hoe kun je dat?
0: Waar kan ik mee helpen? Hij zei tegen hem, luister duivel, ik ga het duidelijk maken. Ik ben naar een campagne geweest. En ze hadden het over Jezus. En ten eerste had ik gelijk door dat u leugenaar bent. Want u zei tegen mij dat ik niet zou sterven. Maar Jezus zei juist in de Bijbel dat juist de prijs van de zonde is de dood. En elke dag motiveert u mij om te zondigen. Ik ben er klaar mee. Vandaag is ons vriendschap voorbij. Pak je spullen. Vertrek. Wacht even. Wil je dit even herhalen? Hij zei, luister goed. Pak je spullen. Pak je troep. En vertrek. De duivel keek hem aan. De duivel keek hem aan, probeerde hem op andere gedachten. Hij zei, nee, ik wil er niks over hebben. Pak je spullen.
1: En
0: de duivel begreep dat hij heel serieus was. Dus hij ging de kamer in, kamer binnen. Hij pakte wat boeken.
1: Ja.
0: Hij gooide ze in een doos.
1: Hij pakte
0: wat pornografische boeken van onder zijn bed.
1: Ja.
0: In de doos. Maar hij probeert hem natuurlijk te breken. Hij ging de koelkast in. Hij ging heel achterin. Pakte hij
1: de
0: met heel theatraal pakte hij de
1: koelkast.
0: Langzaam en die man dacht, ik kijk niet eens naar hem. De duivel ging de keuken in. Pakte alle varkensvlees. En de shrimps. En heel theatraal was de duivel. Hij liep met alles mee, zodat de man alles kon zien. En die man vroeg, ben je klaar? Rustig, ik ben bijna klaar. Ik weet dat ik weg moet. En hij ging dus naar de computer. Hij zei, je zei toch dat ik mijn spullen mee moest nemen. Hij deed de computer aan. En
1: hij begon
0: alle
1: programma's.
0: De porn en noem maar op.
1: Dat ik niet mijn tablet, jij mijn tablet.
0: En hij zei, mag ik je tablet?
1: Maar jongens, mijn tablet, zo mijn tablet in kort in.
0: Hij zei, want in jouw tablet staan dingen die er van mij zijn.
1: Nou, ik denk toch?
0: Die zijn toch van mij.
1: Als nou.
0: Ik moet toch mijn spullen nemen, of niet?
1: Mijn tablet doet niet.
0: Hij pakte zijn tablet.
1: Hij
0: zocht in alle files.
1: Eigenlijk paar regels met formateer het tablet die nog.
0: Hij zei, eigenlijk zal dit hele.
1: Maar waarom formateer ik wel zo staan?
0: Hele tablet.
1: Die minuten maar taak te. Maar hij delete die jij.
0: Dus hij heeft al zijn dingen gedelete.
1: Heb ik wel zo ka.
0: En pakte
1: ze. En toen kreeg hij mijn telefoon, maar lukt dat?
0: Hij zei, oh, mag je telefoon?
1: Toen het telefoon. Hij pakte. Kijk de code, kijk de code.
0: Hij zei, doe maar even code.
1: Maar bestaan we zaten naast wanneer zei code. Nou, maar wat ik mijn geus heb. Ik heb een code.
0: Hij zei, nee, ik wil dat jij je telefoon openmaakt.
1: Maar dat toen mijn telefoon.
0: Hij pakte ze. Hij doet
1: een eerste mijn tabai kaba, mijn tabai kunnen. Mijn dat tabai kaba, telefoon. Die is zin dat tang toen voor mijn jongen.
0: Oh, hij zei van, nou, de telefoon zit vol spullen. Zoals vol van mijn dingen.
1: Redo, kritica. Nee. Ik ga hier naar mijn
0: broer.
1: Sorry. Mijn tabai kunnen de telefoon.
0: Kritiek, ik moet een hele telefoon meenemen. Want het zit vol van.
1: Mijn tabai kunnen.
0: Ik zei, nou, neem hem maar mee.
1: Poon je telefoon naar zoeken. Ai. Hoe is hij? Hij poon je karo, maar kun je zoeken.
0: Hij pakte dus een doos vol spullen.
1: Maar ik kom eens aan. Hij draait wakker.
0: Hij keek.
1: En probeer je zoeken, maar ze woont.
0: Die man keek weg, want hij vertrouwde het niet natuurlijk.
1: Kasi naar poorta.
0: Hij was bijna bij de voordeur. En hij kwam terug.
1: Een detail.
0: Hij zei nog iets. Ik weet dat ik weg moet. Je hebt een verlosser gevonden. Denk er aan mij. De man daarboven.
1: Hij
0: zei, ja, hij heet
1: Jezus.
0: Ja, ik weet hoe hij heet. Hij zei, we waren toch goede vrienden. Satan, het is voorbij. Wanneer vertrek je?
1: Die maken we die boel. Kijk me die kikko. Want die maakt dat babo.
0: Hij zei, mag ik even vertellen, die man was er klaar mee.
1: Kiboke!
0: Wat wil je?
1: Mijn poren, ik klaar voor je. Hij moet zeggen,
0: ik zie een spijker.
1: Een moerai.
0: In de moer. Mag ik die hebben?
1: Ik klaar voor je? Kiboke, ik klaar voor
0: je. Wat ga je met mijn spijker doen?
1: Maar Piet, die moest mijn poren, ik klaar voor je.
0: Ik vroeg.
1: Kom, maar toen ik kon aan, die mag je zo'n klaar voor je?
0: Mag ik hem hebben?
1: Oké, bom. Toen je gaat, ga je dan babo, halakita.
0: Het is van jou, maar zorg dat je weggaat.
1: Maar de diabla bij.
0: Goed, ja, de duivel liep weg.
1: Maar ja, maar consigo subida com Jesus.
0: En die man ging door, een leven met Jezus. Hij had vreugde in Jezus. En op een dag kwam hij thuis. Deed zijn deur open.
1: Topa diabla su potret coloca dentro de casa.
0: En zag de foto. Van de duivel. En die spijker. Hij belde hem. Hij zei, kom nu. Nu.
1: En diablo llega.
0: Dus hij kwam.
1: 30.
0: Kwam het huis, liep het huis binnen.
1: Vrijpostig.
0: Hij zei, je bent echt heel vrijpostig.
1: Hoe courage moet in diablo.
0: Heel erg.
1: Heel erg.
0: Het was toch voorbij tussen ons.
1: Kiboke men. Noem de rol.
0: Ga niet doen alsof je neus
1: bloest. Dat boom boom.
0: Je weet heel goed waar ik het over heb.
1: Kieke, boom, portret,
0: waarom hangt jouw foto daar? Waarom?
1: Want dan ben ik in dat portret ik zo zo ding.
0: Overal, foto's van Jezus. Waarom hangt jouw foto? Dat geeft me kortsluiting.
1: Ik kan doen malpropaganda.
0: Dat is gewoon slechte reclame. Het doet als je laat mensen denken dat ik niet weet wat ik wil.
1: Wacht, rond dat Jezus zo.
0: Om je heen. Een en al Jezus.
1: Die
0: van jou past hier.
1: Sakefo.
0: Hij zei, zorg dat je meeneemt.
1: Ja, wil ik niet waren. Calm down.
0: En de duivel zei, rustig.
1: No. Die waarde,
0: rustig, wacht even.
1: In detail.
0: In detail.
1: Die king, ik labuta.
0: Van wie?
1: No. Een pregunta.
0: Een vraag.
1: Die king, ik labuta.
0: Van wie is die spijker?
1: Bonato na me klaboy.
0: Die spijker heb je aan mij gegeven, toch?
1: Nou,
0: heb je hem aan mij gegeven? Ja of nee?
1: Si, maar doe naam je hebt een impero.
0: Ja,
1: impero.
0: Ik heb het aan je gegeven, maar dat is geen gemaakt.
1: Si, maar doe naam je klaboy.
0: Je hebt hem aan mij gegeven.
1: Minuti mag die collega niet portret.
0: Dan mag ik hem meedoen.
1: Naam je klaboy?
0: Ik wil, dus ik hang mijn foto aan mijn spijker.
1: Een palabra kawa.
0: Hij kon niks
1: meer zeggen. Klaar voor dat DJ.
0: Het spijker was van
1: hem. Je portret dat DJ. De
0: foto was van hem.
1: Apreciado.
0: Geliefde.
1: Ik koos die maschikito kubolaga die diabel den bobida et a klein bobek.
0: kleinste wat we aan
1: hem geven. Grande, un clavo.
0: Het hoeft niet groot te zijn. Kleinste ding wat we aan hem
1: geven.
0: Om hem te claimen. Je moet hem niet eens een penis geven. Helemaal niks. Als het uiteindelijk uit is met de duivel. En je begint met Jezus. Geef hem al zijn spullen. Maar ondanks dat hij misschien
1: ver is,
0: hij blijft rustig.
1: Want
0: hij weet al, ik heb het
1: niet.
0: Laat hem maar doorgaan met
1: Jezus
0: prijzen en aanbidden met
1: zijn bijbelstudie.
0: Laat hem elke dag naar de kerk gaan als hij dat wil. Ik heb een spijker aan zijn muur. En als hij dus zijn spijker
1: komt,
0: God, die een rechtvaardig God is,
1: gaat
0: niet tegen hem zeggen van, hé, je moet weg. Want als u wilt dat hij niet meer in uw leven bent, zorg dat hij met alles meegaat. Maar dat allerkleinste ding, blijft hij rustig. En zijn demonen gaan zeggen, maar hij heeft ons eruit geschoten. Hij heeft alle kleren. Hij is naar voren gegaan toen de predikant mensen naar voren riep. Dan zegt hij even rustig. Is de spijker er nog? Hangt hij er nog?
1: Ik heb rustig.
0: Komt goed.
1: Klaar wordt ons garantie, tranquilo.
0: Dit is ons verzekering. Laat hem doen wat hij wil.
1: Roman, dat die explica Satanas tenminste un. Omdat die explica Satanas tenminste, sino uno.
0: Oh, er hoeft er niet heel veel zonden te zijn, maar eentje.
1: Un da suficiente.
0: Eén is voldoende.
1: Amen. Amen.
0: En daar is waar hij jou wil krijgen.
1: De naturaleza.
0: Want hij weet dat het probleem
1: te maken heeft
0: met onze aard. En door die

0: zit daar.
1: Klein.
0: En de toer desobediencia.
1: En alles wat ongehoorzaamheid is.
0: Tapica.
1: Is zonde.
0: En de toer pica.
1: En elk zonde.
0: Taki preventi lei.
1: Is gaat tegen de wet.
0: Er is geen
1: enkel zonde waar de wet het niet over heeft. Alles is zonde. Dus om te begrijpen hoe ernstig deze zaak is. Johannes hoofdstuk 4.
0: Juan capítulo 4. Vanaf vers 5.
1: Johannes
0: hoofdstuk
1: 4.
0: Okay.
1: Vanaf vers 5.
0: Metilesa 5 e 6, perdão, 5 e 5 e 6. Antônio, manda ele traduzindo, não se siga adiante. Assim ela chega, esta Jesus chega num estado de Samaria, que chama Sicar, pegar com epida terreno de Jacob, a que Jacob aduna, suyo ambro José, e aí em versículo 6, e pôs de Jacob tabatá, Jesus santo, cansado de seu viaje a Caicintana, e pôs, e tabatá mais ou menos 10 do sol de merdia, casi manewoki.
1: Ongeveer zoals het nu is, 12 uur 's middags.
0: Romeinen,
1: broeders en zusters. Wat ik wil dat u begrijpt is. Dat er met Jezus bestaat er geen toeval.
0: Amen. Het
1: feit dat u vandaag hier aanwezig bent is omdat u onderdeel maakt van Gods plan. God verspilt niemands tijd. Omdat hij het ons juist geeft. Dus als je hier bent
0: vandaag,
1: en u meeluistert vandaag, is omdat u onderdeel bent van Gods plan. Maar hij kon ons nergens toe dwingen. Dus probeert hij ons te roepen of uit te nodigen. En de keuze is verder aan ons. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik geef u twee keuzes.
0: Salvation.
1: Verlossing.
0: Perdition.
1: Of... de dood.
0: Okay. Satanás is het aan het einde.
1: De duivel is hier ook van op de hoogte, maar hij heeft het ook gehoord.
0: En
1: hij gaat dus kijken, wat zijn de dingen die God doet om mensen richting de redding
0: te sturen.
1: En God kan niks anders doen.
0: En
1: het enige wat hij kan gebruiken om ons naar de verlossing, is ons verder te informeren.
0: Information.
1: Hij geeft ons informatie.
0: Voor de conversamento, Dios dijo a Adam con Eva.
1: Vanaf het begin zei hij tegen Adam en Eva.
0: Si vos han quedado fiel.
1: Als jullie trouw willen zijn.
0: Si vos han quedado mostrar que vos han estimado.
1: Als jullie willen laten aantonen dat u van
0: mij houdt. Como voor de turpalo.
1: Mag u van alle bomen eten.
0: Pero no come por de palo aquí, de conocimiento de bon y de mal.
1: Deze.
0: In het midden.
1: En het was een boom of.
0: Dat nada malo de palo.
1: Kennis en goed en kwaad. Dank je.
0: Oké. Okay. Yes.
1: En dat boom was op zich niet slecht, maar zo werd het maar genoemd. Maar door van dat boom te eten krijgt u zowel kennis van goed en kwaad. Yes.
0: En
1: Adam en Eva, hun ongehoorzaamheid zorgt dat wij, jij en ik, vandaag geboren worden met de natuur die we hebben. We kennen goed en kwaad.
0: En
1: dit is
0: de
1: geestelijke strijd die we dagelijks leven. Goed doen of slecht doen. Vanaf het moment dat u ogen doet 's ochtends. Vandaag doet u goed. Doet u vandaag goed of doet u vandaag slecht?
0: Pasa de luz cora o no pasa de luz cora?
1: Rijd door, stop ik bij een rode licht of niet?
0: Rijd
1: ik sneller dan ik mag rijden of niet?
0: In de supermarkt.
1: In de supermarkt.
0: Paga tour esta aquí, y esta aquí no, of paga tour.
1: Betaal ik alles en deze niet? Of... alles juist eerlijk
0: betalen.
1: Ik zag dat drie mensen gewoon
0: één
1: genomen hebben, in hun zakje gestopt. Heel makkelijk. Dat zijn de strijden die we leveren. Want zij hebben het gedaan, zij zijn wel dieven, maar jij nog niet. En ze doen het omdat het dieven zijn. Maar jij kiest er misschien voor om dief te worden, want dat bent u nog niet. Dus niet stelen. Dus want om te dief te worden, dan moet u eerst stelen. En omdat u dief bent, gaat u stelen. Ah, dus niet omdat u steelt, ja, wordt u dief. Dan ben u al. Dus waar u dus bent,
0: auto,
1: in uw auto,
0: in, baño,
1: in de douche,
0: papachi,
1: op een
0: weg.
1: Maar daar wordt u dus een dief.
0: En dan moet u weer een ladron.

0: Word je dief.
1: Ik ben gewoon een pirilladron.
0: En als je dus dief wordt. Heel makkelijk om dan gewoon door te gaan.
1: Taruman, si bon
0: maar als je geen dief bent.
1: Wat je geen diarree, maar bompokwekoi. Bompokwekoi.
0: Komt u binnen en krijg je gelijk benauwd. Want u wordt heel zenuwachtig. Maar als je een dief bent. Gaat het heel makkelijk. Gaat heel makkelijk.
1: Maar
0: hoe vaker u iets doet, dat wordt gewoon onderdeel van wie je bent. Wordt
1: een
0: gewoonte, onderdeel van wie je bent.
1: En dit,
0: hoe vaker u doet, hoe meer het
1: onderdeel
0: wordt van wie je bent. Dus Jezus die zat daar en wachtte op de vrouw. En er kwam een Samaritaanse vrouw om water te putten.
1: Jezus op avait promis.
0: Dus Jezus was er als eerst. En Jezus sprak tot haar.
1: Tunami die baby.
0: Geef alsjeblieft wat te drinken. En zij vroeg, ja, waarom? Want Jezus wist van de relatie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar Jezus komt zelfs om zijn vijanden te redden. Als hij eentje heeft. Als Jood ging hij daar zitten en wachten op een persoon die gewoon cultuur een vijand was. Omdat Jezus wist. Dat deze dame die in de middag water kwam putten. Doet ze 's ochtends niet wanneer alle andere vrouwen dat doen. Ze komt ook 's avonds niet of late middag wanneer alle andere vrouwen komen. Maar komt ze in de middag omdat ze eigenlijk niemand
1: wil zien. Ja, ze doet niet.
0: Ja,
1: roddelaars.
0: Willen het hebben over alles wat je in het verleden
1: hebt.
0: Ze komen wel heel vriendelijk groeten, maar ze willen gewoon weten wat er in je
1: om
0: het uiteindelijk op Instagram te plaatsen. Ik ben vandaag iemand tegengekomen. Zo vol zonde. En ze had ineens vertelde ze alles. Maar ik kan niet zeggen wie het is.
1: Dat
0: heb je al duidelijk gemaakt. Je hebt het gezegd, je hebt het verteld. Je hebt alle informatie gegeven en nu gaan zij zelf op zoek. Heeft ze tegen jullie gezegd wie ze vandaag tegenkwam?
1: Ja, dank je.
0: Duidelijk. En zonder te veel te zeggen heeft ze alles duidelijk gemaakt.
1: Wij zeggen Jezus.
0: Ga maar naar Jezus. Dus Jezus zat te wachten, maar hij wist dat deze vrouw geen toekomst zou hebben. Toevallig, zij zou geen toekomst hebben. Dus Jezus wachtte op haar.
1: In
0: 12 uur 's middags. Hij wachtte op haar. En uiteindelijk kwam ze.
1: Vers 9.
0: En zij vroeg, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En dit is een strijd wat al generaties gaande was.
1: Voor die moment dat we zitten aan een tempel, een probleem.
0: Er was een probleem met waar de tempel geplaatst moet worden, ze waren het niet mee eens.
1: Generaties.
0: Jezus is niet van de problemen en de ruzies.
1: Romaan, si religie is niet een probleem, Dios está partiendo salvación.
0: Jezus is niet bezig met religies. Hij is bezig met verlossing. De redding. Hij gaat al die regeltjes voorbij. Want hij weet dat wat wij nodig hebben is de verlossing. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is leven.
1: Amen.
0: Dus zij... Hij wachtte daar op haar. Dus zij stond daar. Haar leven, ze kwam tot een stagnatie. Ze droeg al jaren een probleem met
1: ze.
0: En ik weet niet wat vandaag uw probleem is. En wat moeilijk is.
1: Bij die land die
0: vooruit gaan. Als u een last bij zich draagt. En vaak vertegenwoordigt je last.
1: Problemen dan bio.
0: Oude problemen, dat ketting die u met zich meedraagt.
1: Probeert
0: vooruit te gaan, maar het lukt niet. Omdat het last te zwaar is.
1: Amen.
0: En Jezus wilt ons bevrijden. En als Jezus u verlost, bent u inderdaad waarlijk vrij. Dus hij heeft op haar gewacht. En hij wou dat hij wou haar duidelijk maken. Dat het was gewoon een hele bewuste keuze om hier te zijn. En zij had zoiets van. Ten eerste heb ik heel veel issues met mannen.
1: En toen moet je maar humble houden.
0: En vooral Joodse mannen.
1: Goed, palabra. Kijk eens naar Kerendo.
0: Met andere woorden, wat denkt deze man?
1: Kijk eens daar.
0: Wie is hij?
1: Vers 10. No, maar wat is voor mij? Jezus heeft gezegd dat hij zei: "Si moet naar haar, arriba mes. Nu heb je mes, hè?"
0: Oké, 9.
1: Si, con entró con porta abo siendo judío de pedir a mí un buen samaritano.
0: Ja, dus hoe kunt u dat u een Jood mij te drinken vraagt?
1: Yes, Jezus heeft contesteerd, ja, bisé.
0: En Jezus gaf antwoord.
1: Si botaba ta conoce el don, otra palabra, el regalo de Dios.
0: En als je wist wat God jou wil geven. En als je wist wie hier aan jou te drinken vraagt, zou je aan hem om drinken vragen. En heel veel van ons herkennen God niet. En soms leggen we bepaalde druk op God om ons te. Ja, dus we smeken.
1: Dan zeggen we, wat, Señor? Sí, pero wat tempo de kaba. Wat, Señor? Met die manier, met die tempo reserva.
0: En dan denken we van, oh ja, nee, ik heb nog tijd. Het komt nog. We voelen ons goed. Als we dit soort dingen zo met God omgaan.
1: Is dat een campagne?
0: Er was een campagne, ja. Roepen we mensen naar, vragen we mensen naar voren. En zoals God dat doet, heb ik dat uitgehebt gezegd. Na deze campagne zal er zeker een dode vallen. Want als Jezus ons, de Heer ons roept voor leven, zijn er mensen die bestemd zijn om dood te gaan. En niemand geloofde me. Maar ik preekte door.
1: Llegando en el final de la cruzada.
0: En we kwamen dus uiteindelijk aan het einde van de campagne.
1: Mas mi amada.
0: Deed ik dus een oproep.
1: Un par de bendilanti.
0: Waar een paar mensen die naar voren kwamen.
1: ¿Qué pasa, Romana? ¿Qué pasa?
0: En wat er gebeurde was.
1: Con un persona.
0: Was er een persoon.
1: Ik wist dat niet allemaal. Me pone con el momento. Un persona.
0: Was er een persoon.
1: Abindilanti.
0: Die kwam naar voren.
1: E di cumi.
0: En hij zei tegen die persoon zei tegen mij. En toen was ik nog geen pastoor. Hij zei broeder.
1: Ma tomo un blaadje qui.
0: Ik heb zo'n blaadje genomen. Ik schrijf mijn naam wel op.
1: Pero meno saco mi mente pa bautismo.
0: Maar ik weet niet of ik er morgen ben voor de doopdienst. Ik zei tegen hem een beetje, zorg dat je komt.
1: Dios te amavo.
0: God roept jou.
1: Ik weet niet wat.
0: Ik zei, ja, ik weet het.
1: Precies, schrijf mijn naam.
0: Vandaar dat ik mijn naam opschrijf.
1: Pero saco mi mente.
0: Maar ik weet niet of ik er morgen ben.
1: Okay. Maar con él.
0: Ik zei, oké. Okay. Wat verder met hem. En hij ging weg.
1: Maintenbing.
0: Volgende ochtend was
1: lo
0: hij
1: que
0: er niet.
1: Sinta,
0: de plek waar hij zou zitten was leeg.
1: Si amara,
0: bleef leeg. Deed weer een oproep. We hadden een doopdienst. Twee weken later had ik een andere campagne. Stond ik bij de deur na het einddienst. Komt iemand naar me toe.
1: Zei broeder.
0: Weet u, twee weken geleden deed u dus een
1: oproep.
0: En u zei, zoals God nu mensen roept, gaat er zeker doodvallen. En
1: doodvallen.
0: Weet u de persoon die er was? Ik vroeg, ja, is hij er? Hij zei, nee.
1: Nee, die kon.
0: Hij vroeg, hoe dan?
1: Die
0: hij is overleden.
1: Bien escribió su nombre, Roman.
0: Hij kwam.
1: Hij
0: had zijn naam opgeschreven om vervolgens te dopen. Maar hij heeft het nooit gehaald.
1: Ik ben bien Dat is suficiente, Roma.
0: Dus het is niet alleen voldoende om naar voren te komen.
1: Scrivi il tuo nome, è sufficiente, Roma.
0: En je naam opschrijven is ook niet voldoende.
1: Llega a chi banda, è sufficiente, amen.
0: Tot daar komen is misschien voldoende.
1: Dopo llega a chi banda con decisione, Roma.
0: Maar hier kom je als je dus de juiste keuze maakt.
1: Non come solo a pensare.
0: Niet omdat je er even over na hebt gedacht. Omdat je het graag
1: wil.
0: Maar actie.
1: Obedecer Dios, que le llamamos obedecer.
0: God gehoorzamen.
1: Si va escuché.
0: Als je dus
1: gehoorzaam,
0: je luistert, je
1: vertrouwt,
0: bouwt een relatie,
1: dan
0: heb je hem lief en zo kun je gehoorzamen. Hij zegt, kom naar me toe.
1: Jesus, que senhora.
0: Dus Jezus is met deze vrouw. En hij zegt tegen haar, als je dus wist.
1: Vers
0: 11.
1: Senhor, não tem nada para sacar água com ele. E depois está undando, botando água e água bebo e.
0: Waar krijgt u dus dat levende water? U heeft niks om het geen emmer om het water te putten.
1: O povo disse a Deus, Senhor, amanhã mira cielo. Problema somos na mira.
0: En je kan misschien nu tegen God zeggen van, weet je, ik zie geen hemel, ik zie alleen problemen.
1: Amen.
0: Maar de hemel komen we door te geloven. Want God is niet in staat.
1: Als
0: Jezus zegt dat hij eeuwig leven voor u heeft, dan is dat zo. Maar u moet daarin geloven. Want alleen maar horen is niet voldoende. Als u luistert wil God dat u dus verder gelooft. Omdat u vertrouwt. En zoals deze vrouw, ze zei maar, ik wil dat water graag eerst zien voor het
1: Deus. Sommigen
0: van ons willen eerst de oplossing zien voordat
1: we verontnieten.
0: Als u mij helpt, dan kom ik.
1: Als
0: u mij niet helpt, laat me alsjeblieft met rust. Laat me met rust. Is dit, hebben we het over Gods leven? Dat, waar u mee spreekt, is dat van God? Die woorden die u spreekt, zijn ze van jou? Oh, maar uw hart klopt vanwege God. Jouw longen die functioneren vanwege God. U bent in staat om te lopen. Door God. U kunt uw handen gebruiken door God. U bent in staat om te zien. Te horen. Haar op uw hoofd. Sommige van uw tanden zijn van God. Alles heeft u van God. Dus waarom is het voor ons zo moeilijk? Wat is ons probleem? Omdat we vaker gehoor geven aan de vijand dan we naar God, dan dat we naar God luisteren. En het is niet, maakt niet uit wat voor instrument, welke manier hij dat doet. Hij had laatst een slang gebruikt om twee perfecte wezens te verleiden.
1: Kan je dan?
0: Hij heeft ze gewoon totaal om de tuin geleid. En hij hoeft vandaag de dag geen slang te gebruiken om ons te verleiden. Maar gewoon de indruk wekken van het niet nodig is om je volledig over te leveren aan God. Maar op een of andere manier kom je toch de hemel binnen. Dus deze vrouw, ze was klaar om in strijd te gaan met
1: Jezus.
0: En ze zei tegen
1: Jezus.
0: En ze zei, ben jij groter dan Jacob die ons dit put gegraven heeft? En Jezus zei tegen haar, degene die hiervan drinkt, maar wie van het water drinkt, zal nooit meer
1: dorst
0: krijgen. Dus degene die water uit het put drinkt, krijgt weer dorst. Maar als hij denkt van het water die ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. En dat water zal in hem als een fontein worden waaruit eeuwig leven voortkomt. Broeders en zusters, Jezus is de enige die ons geestelijke dorst kan lessen. waar u anders ook naartoe gaat.
1: Qual outro tipo de água que você bebe?
0: Welk ander water u nu ook nog drinkt?
1: Volta queda com o seu espírito.
0: Krijgt u weer geestelijk.
1: Ora, vou vencer com Jesus.
0: Maar als u naar Jezus toe komt,
1: eita, quita, você,
0: is Hij degene die uw dorst kan lessen. En vandaar, daarom zei hij tegen de vrouw. Dit is gewone water. Maar mijn water is bijzonder. Veel van ons rennen achter dat gewone water. We willen het vasthouden. We zijn al blij dat we water hebben. En heel vaak denken we dat we gewoon onze water even goed is als Gods water.
1: Maar pronto está seca.
0: Maar uw water zal heel snel opdrogen. En mocht het stand houden, weet dat het alleen maar tijdelijk is. Het is tijdelijk. En dan zegt u misschien, ik hoef niet naar de kerk om vreugde te hebben. Maar vreugde krijgt u alleen bij God. Blijdschap kan je overal vinden. In de slechtste plekken vind je een beetje blijdschap. Maar vreugde. Vreugde. Vinden we alleen.
1: Cerca Jesus, amen.
0: Bij Jezus.
1: Want gozo is different voor die alegria.
0: Want vreugde is anders dan blijdschap.
1: Maar zo gozo dat mee die toer tristeza, Roma.
0: Want vreugde is in het midden.
1: Is het alle interno.
0: Het is iets eeuwigs.
1: Het is heel leuk dat we mensen comprenderen.
0: En dit is wat wij moeten begrijpen.
1: Minuut, dan permet u bij moetje lawaak bij prima. We comprenderen me. Ik heb iets aan voor uw kaas.
0: En voordat u, ik wil dat u het laatste begrijpt voordat u naar huis gaat.
1: Je ziet hoe ze jongeren dat lang dat desperta.
0: Dus de vrouw, ze staat op. Ze wordt geestelijk wakker. Krijgt een opwekking.
1: Señor, doe nami e awa aqui. Para mim não haja sed e para mim não tem mester de bim back na epos aqui.
0: En zij zegt, Heer, geef me dit water dat ik nooit meer dorst krijg en dan hoef ik nooit meer hier te komen om water te putten.
1: Que meu Senhor que confundia com.
0: Dus zij probeert Jezus een beetje slim af te
1: zijn.
0: Jezus geeft haar eeuwig water, levende water. Geestelijk water.
1: Pero señora Roma, desea agua espiritual.
0: En zij wil dat geestelijke water.
1: Pero dat solucione el problema, pero no bien pos.
0: Maar wil dan dat het probleem oplost dat ze dus nooit meer naar de put moet komen. En dit is niet wat God bedoelt. Wat God wil zeggen. Als hij eenmaal jouw leven binnenkomt.
1: Het
0: eerste wat hij wil doen. Is jou er zeker van zijn dat je dus anders gaat denken.
1: Amen.
0: En dat doet hij door ons te informeren. En als hij dus je zo ver krijgt dat je anders gaat denken. Dat je nieuwe informatie binnenkrijgt. Dan verandert hij jouw manier van denken. En als hij jouw manier van denken verandert. Dan verandert hij jouw gedachten, jouw denken. Jouw gewoontes
1: veranderen.
0: Jouw karakter gaat dan ook veranderen. En uiteindelijk is jouw destiny, jouw toekomst ook anders. Dit kunnen wij niet zelf doen. Alleen God. Want we weten niet wat het is. Misschien is het jouw laatste dag op aarde. Dat weten we niet. En misschien bent u bang voor de dood. Maar dit gaat niet. Dit gaat niet verhouden dat je dus uiteindelijk wel sterft. Soms kan je dus de angst jouw einde bezorgen. Maar God geeft de oplossing. Dus toen zij dus zei: geef me van het water. Jezus zei: ja, dus is een vervolg. Roep je man. Roep je man, want iedereen wil hiervan krijgen. Ze zei, Heer, welke van ze? Ik heb geen man. En hij zei, je hebt de waarheid gesproken. Want je had er vijf. En de zesde is ook niet van jou. Met andere woorden. Is dit de leven die je voor je ziet?
1: Sperta je, wat bedoel je?
0: Word je een soort spare-tire worden van mensen?
1: Dat je steeds,
0: dat je steeds verbruikt wordt.
1: Je
0: hebt jou geschapen voor iets
1: groter.
0: Hoeveel lager wil je komen? Hoeveel meer moet je gebruikt worden? Maar als je naar mij komt, word je gelijk veranderd.
1: Je wordt een
0: mis, oh,
1: je wordt een raro.
0: Misschien is het lelijk, misschien is het raar.
1: Pero,
0: maar.
1: Cada huevo tiene una tapadera.
0: Elk pan heeft zijn deksel.
1: Esaki de sungo te quedan abolado.
0: En deze zal bij je blijven.
1: Esaki de sungo te sibu feliz.
0: En deze zal jou gelukkig maken.
1: Anoche te rong con tiki pero me lo bocaria van.
0: En s'avonds snurkt hij misschien een beetje, maar dan moet je gewoon even
1: onder. Esaki de sungo.
0: Deze zal degene zijn die bij je
1: voor
0: altijd zal blijven. Maar je wilt hem niet.
1: Boke saya.
0: Die wil je hebben.
1: Nanishi spit. Hoe blauw.
0: Spitse neus, blauwe ogen.
1: Cabellas. Cabellas.
0: Stel haar. Ja.
1: Wat bewanend wat is dat? Garage, dan is je garage gedigd. Ja,
0: en degene die God jou geeft is misschien niet de mooiste, maar hij is degene die God jou gegeven heeft. Kijk niet naar wie degene waarvan jij houdt, maar wie van jou houdt. Dus de vrouw gaf eerlijk aan van, weet je, ik heb geen man. En zij was, ze was onder druk. Ze had haar zonde was dus verschillende mannen hebben. Tot ze uiteindelijk een man aantrof die anders was. En deze man zei niet alleen wat ze nodig had. Maar hielp haar ook in te zien van als je zo doorgaat, raak je tijd op. En jouw tijd zal dan eindigen in zonde. En uiteindelijk geloofde ze in Jezus. Op zo'n manier dat ze ging naar de hele buurt.
1: Ze
0: zei, kom. Want ik heb iemand ontmoet die mij vertelde wie ik ben. Wat ik denk. Mijn verleden. Hij kende mijn heden. En ik heb mijn toekomst. En hij heeft mij een toekomst beloofd dat heel anders is dan ik ooit had kunnen verwachten. Als u Jezus ontmoet. En als u dus inziet en begrijpt wie hij is. Zal Nederland te klein zijn om te evangeliseren. Heel de wereld zal het
1: doen.
0: Het zal jouw status op internet beïnvloeden. Het zal alles veranderen. Je zal beginnen te zeggen, ik heb eindelijk heb ik leven. Eindelijk heb ik de waarheid gevonden. Eindelijk heb ik de weg naar het eeuwige leven gevonden.
1: Amen.
0: Als u ervaring hebt met Jezus, kunt u nooit hetzelfde blijven. Deze vrouw was aan het begin van hun gesprek een vijand van de Heer Jezus. En aan het einde ging ze evangeliseren. Ze kwam met een aantal details en Jezus schoof alles van tafel. Ze wou zich verdedigen. Ze wou haar gedrag rechtvaardigen. En Jezus zei tegen haar, mevrouw, wat u ook doet, zal ik nooit ophouden met u het levende water aanbieden, opdat u het nodig heeft. Broeders en zusters, de Heer Jezus wil u het eeuwige leven geven. En hij zal niet stoppen. Maar zijn angst is dat u dat zonde niet zondigt tegen de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest u niet kan overtuigen van uw zonde, is er geen ander macht of kracht in het leven die u ook op andere gedachten kan brengen. En ik wil voor u bidden voordat we naar huis gaan. Maar Jezus heeft op haar gewacht. Om haar om haar verlossing aan te bieden.
1: En
0: vandaag heeft hij gevraagd dat zijn engelen over u zouden waken onderweg hier naartoe. Zodat u dus te horen krijgt dat vandaag de dag van uw verlossing is. En als u dit gelooft, alsjeblieft wil ik uw handen zien. Gelooft u dit echt? Als u dit echt gelooft, vraag ik u om op te staan. Jezus heeft het eeuwig levende water. Hij heeft de oplossing voor onze
1: zijn.
0: Hij is de oplossing. Maar hij wil gewoon van vooraf aan beginnen met u. En hij wil dat u gewoon gelooft in hem. Aanstaande Sabbat, 8 augustus. Zullen we een doopdienst hebben?
1: Quizás wordt meer door het bautismo.
0: En misschien vindt u dit een beetje spannend.
1: Vergüenza di bautismo.
0: Misschien schaamt u daarvoor. Maar dat wilt u vandaag laten weten.
1: E de comienzo.
0: Daar begint het.
1: Amen. Nos problema ta.
0: En ons probleem is.
1: Nos nascimento aqui nan.
0: We zijn hier geboren in zonde.
1: Não quero que botasse.
0: Niet de dingen die we doen, maar wie we zijn. Hier zijn we geboren, in de zonde. En als het verandert, wil God dat jij dus inziet dat je hier gewoon opnieuw geboren bent. Als je voor hem kiest. En dat is geen andere manier. Word je opnieuw geboren? Bent u in staat om te groeien? Kunt u ontwikkelen? Kunt u degene worden die God in u ziet? En het gaat niet om verandering. Het gaat niet dat God je even hier en daar opplakt.
1: Maar
0: hij gaat u volledig transformeren.
1: Maar ainda quizás botei a batalha de.
0: En misschien denkt u nog van, weet je, als ik voor God kies, zijn er dingen die ik niet meer mag doen. Ik kan niet meer feesten.
1: Weet
0: je, de wereldse feesten. Mag ik geen alcohol meer drinken? Mag ik niet meer roken? Geen drugs meer gebruiken? Mag ik niet meer seks hebben?
1: Er
0: zijn heel veel dingen die niet meer mogen doen. Wat het zin in het opnieuw geboren worden. Wat voor zin heeft het om opnieuw geboren worden?
1: Maar
0: in de zonde blijven. Als u daar gaat en toch zonder. Maar als u ervoor kiest, als voor Jezus kiest. Dus omdat u tegen de hemel zegt. Ik heb genoeg gezondigd. En ik ben geen stap vooruit gegaan. Ik wil opnieuw beginnen. En Jezus, ik wil niet alleen uw hand vasthouden. Ik ga uw hand niet vasthouden. Oh, ik wil dat u mijn hand
1: neemt.
0: Want als u mijn hand vasthoudt, dan zal het niet uitmaken wat er gebeurt. Dan weet u dat u mij nooit zal loslaten. Houd mij vast, Heer. Houd mijn benen vast. Houd mijn mond. Mijn oren. Mijn ogen. Neem mij volledig in u op. Jezus zal u redden. Hij zal u niet dwingen. Aanstaande Sabbat, 8 augustus. Is er een doopdienst? Heeft uw naam nog niet opgegeven? Wil ik u aanmoedigen om dit te doen. Dit gaat niet om mensen en dingen die mensen doen onderling. Dit is gewoon Gods business. En ik vraag om degene naast u hun hand vast te nemen, vast te houden. Niet te veel over nadenken, gewoon houd iemands hand vast. Neem de hand van degene naast u. Neem iemands hand.
1: Angelen dat ze kan op het red.
0: engelen, de engelen die nemen foto's.
1: No para vos solo.
0: Sta alsjeblieft niet alleen. Neem iemand, houd iemand
1: te
0: hand vast.
1: Un persona. Basta bere essa.
0: En we bidden.
1: Eterno Signore, dank. Dank per gran privilegio che nos hai, Signore. Na primeiro lugar que nós estamos vivos e que nós escuta vos temos. Senhor, que coen está? Quem não está, Senhor? Como te gasta assim tanto tempo em busca-nos, explica-nos e trata de tua maneira para salvar-nos, Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender que cada de nós, Senhor, va creia nos que propósito para nos passar a eternidade junto cubo. Nos cada de mundo que tem motivo, Senhor. Nos está casualidade, nos está suerte, Senhor. Nos forma parte de plan divino de Bo Jesus. E se vos papi com nós me inta, vos que para nos compreender, que bom força nos, bom obriga-nos. Se nós não tomamos decisão, Senhor, para cambiar de plataforma, logo tenho que respeitar-nos. Lo duelvo. Mas o base turco, Senhor, temos possibilidades, sendo Deus. Mas, Senhor, como pode uma nossa liberdade escorrer? E se nós escorrer para não pensar que acabou, pode seguir estima-nos. Mas Deus nos acorda também, Senhor, com a eternidade, nós não está parte de Deus, Senhor. Pero me ainda, Senhor, nós que tu na valor na boa palavra, nós que mostrava Jesus, com que o mundo está revoltando, Senhor, e ainda está parte que todo mundo está dinando, e ainda dominando, Senhor, o lugar. Tem tu saque, Senhor, nós que oferecer nos vida na tempo man, e pedir, Senhor, tu na nossa água de vida. Nos que para nos ser, Senhor, espiritual, guardo que está. Nos rampa espiritual, guardo que eliminar, Senhor. Senhor, nos está aqui dando para ser somente ser capô, nos para a vida eterna, Senhor. Tanque, Senhor, para invitar-nos. Nos está reconhecendo, Senhor, para invitar outro. Só tem opi. Pelo um motivo. Cinco senhoras coi para invitar nos com a escuta obviamente. Senhor, danke para estima nos assina tanto. Danke para bater na nossa porta. Danke para considerar-nos. Senhor, amanhã à noite temos sumamente importante. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Como amanhã à noite porque explica-nos que tem somente um passaporte, Senhor, para a salvação. Um, Senhor. E se nós não logramos passaporte, é isso, Senhor. Logo não podemos sacar nos fede ao mundo aqui legalmente, nem tampouco introduzir-nos em um mundo novo legalmente, Senhor. E, Senhor, não é um Deus que está participando em coisas ilegal. Pensei que está informar, pensei que está chamar, pensei que está convencer e pensei que está transformar-nos. E vamos casar agora, Senhor. Para pedir que a palavra não importa nos meditação durante inteiro dia, Senhor. E que nos porta convencer que está é rei de rei, não? É senhor de senhor, não? É redentor, é salvador, é único caminho da verdade e vida. Está é sum, que chama-nos for de morto na vida, for de perdição na salvação, for de escuridade, Senhor, na luz, e for de erro na verdade. Está nossa oração em nome de Jesus. Amém. E se a pessoa não chega, tem qual turco da den graf lo tende su voz.
2: Verwondert u hierover niet, want de uren komen dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen.
1: Y lo sali es, escucha por favor, y lo sali es nan, ku ahasi bon, pa un resurrección de vida. Y es nan, ku acomete maldad, pa un resurrección de juicio.
2: Luister goed. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel.
1: Dos resurrección romana.
2: Twee opstandingen.
1: Uno da di vida.
2: Eén tot leven.
1: E otro dopo di vizio.
2: En de andere ten oordeel.
1: E promé.
2: Het eerste
1: dopo vita eterna.
2: Is voor het eeuwig leven.
1: E di dos.
2: De tweede
1: dopo morte eterna.
2: Is voor de eeuwige dood.
1: A botas coi.
2: Jij kiest.
1: Dios me forzavo.
2: God dwingt jou niet.
1: Diablo no può obbligarlo.
2: De duivel kan je niet dwingen.
1: Diablo ta pone tentación di lanti.
2: Maar hij legt wel verleidingen op je pad.
1: Kubondin forza ti bisa no.
2: En je hebt geen kracht om nee te zeggen.
1: A te bisa Dios.
2: En hij zegt tot God.
1: A mi no ascoi.
2: Ik heb niet gekozen.
1: E ascoi.
2: Hij heeft gekozen.
1: Siamo nel raton.
2: Weet je net als die rat?
1: Ma pone e kesi liberato val.
2: Ik heb de kaas maar daar gezet.
1: E mi sei lagerato valbara.
2: Hij moest het daar laten.
1: Ma che kesi?
2: Maar hij wilde de kaas.
1: E la bairber kesi?
2: Hij ging voor de kaas.
1: Lato valla dalle.
2: En hij kwam in de val terecht.
1: Ma lupe.
2: Heel slecht voor hem.
1: Sine diabo da sali friro.
2: Zo kwam de duivel
1: vrij. Che me satanasa signabu?
2: De duivel heeft jou geleerd.
1: Kom pa bomes mata bomes.
2: Hoe je jezelf kan doden.
1: En tapo nun dederi babo. En dat pone un dederi babo nun finger.
2: Hij zet geen vinger op jou.
1: Dikong.
2: Waarom?
1: Paso e che sale libero turbia.
2: Want hij wil altijd vrij zijn.
1: Roma si bono tin Jesus.
2: Maar als je Jezus niet hebt.
1: Jeremy.
2: Geloof mij.
1: Mas que pa mi rata vale dal botan ta botillo bo wella.
2: Ook heb je rattenval gezien, je tante, je oom, je neef.
1: Vos sabe que bota pisa?
2: Weet je wat je zegt?
1: Che pompa la que na quien está swag, dan está swag.
2: Deze mensen waren zwak.
1: Porque mira como está que queixe sin rattenval.
2: Wil je zien hoe ik die kaas pak zonder dat ik in de rattenval terecht kom?
1: Ja, maar je ginang,
2: je komt daar, je draait op de kaas heen.
1: Einde de rattenval, maar nee.
2: Die rattenval is er nog steeds. Je komt dichtbij. Niets gebeurt. En nu met alle vertrouwen. Je vergeet en je begint te eten.
1: Blab!
2: Blab! Je hoort het geluid en je ziet je staart.
1: Kaparuma.
2: Het is afgelopen. En dat is wat de vijand doet met ons. Ons probleem is de kaas. En hij weet van elk een welke smaak kaas wij lekker vinden. De kaas die ik lekker vind. Die ik lekker vind, nu niet meer. Wanneer de duivel die kaas voor me legt. In snelheid ga ik
1: erachteraan.
2: Maar wanneer ik de geur van de kaas hoort, word ik langzamer. En ik ga zo voor de kaas.
1: Tabolo.
2: Het is je geur.
1: Tabo smaak.
2: Het is je smaak.
1: Tabo sonido.
2: Het is je geluid.
1: Tabo kostru, man.
2: Het is iets van jou.
1: Esa.
2: Hij weet het.
1: Hij
2: heeft je zien geboren worden. Hij heeft je zien ontwikkelen. Hij weet wat je van hout in het duister. Hij weet wat je graag eet. Hij weet het. Je hoeft hem niet uit te leggen. Hij weet het. Ik wil dat je Jezus begrijpt. Dat Jezus ook weet. Maar hij dwingt jou niet. Als je niet wil luisteren. Zal je niet geloven in hem. En als je niet in hem gelooft. Zal Jezus je nooit kunnen helpen.
1: Dus resurrectie.
2: Twee opstandingen. De Bijbel zegt de eerste is voor de rechtvaardigen. En na 1000 jaar. En dat voor de slechten. U moet vandaag de keuze maken. In welke opstanding u deel wilt hebben. Je kan niet in beiden, aan beiden deel hebben.
1: Morto.
2: De dood
1: real,
2: is iets werkelijk.
1: Roma, orbo muri,
2: wanneer je sterft,
1: acaba.
2: Dan is het voorbij.
1: Was dat diablo falsificatie tanto cost?
2: De duivel heeft zoveel dingen gefalsificeerd.
1: Baby.
2: Net zoals hij de doop van volwassenen gefalsificeerd heeft en gemaakt tot dat baby. En velen geloven dat. Met de dood is hetzelfde. Vele mensen geloven dat wanneer iemand gestorven is, dat er iets levens aan de kant begint. En die begint te reizen van hier naar daar. En ze denken. Dat je moet gaan bidden. Dat dit gaat rusten. Nergens in de Bijbel vind je dit. Mensen geloven het. Na 8 dagen. 16 dagen. 32. Een jaar. 2 jaar. 15 jaar gaan voorbij. Wat voor soort ziel is het dat hij niet tot rust kan komen? Je bent zelf moe geworden van bidden. Begrijp wat God je vandaag zegt. Als ik spijkers heb. en een stuk hout.
1: En
2: ik spijker het de hout aan elkaar.
1: En ik vorm een box.
2: En ik vorm een box. We noemen het een kist. We hebben een kist.
1: Visiblemente een caja.
2: Zichtbaar een kist. Als ik die spijkers weer eruit haal, wil je me ervan overtuigen dat ik nog steeds een kist heb? Mensen geloven dat. Wanneer iemand gestorven is, niet in slaap, levend. Oh, wanneer die slaapt, weet hij het niet. Maar die is levend wanneer die slaapt. Je zet lippenstift, je zet eyeshadow. Degene die diep slapen, je verandert hun kleding en ze weten het niet eens. Wil je me zeggen dat ik moet geloven dat wanneer we alles hebben gedaan met de begrafenis, we zetten hem in de auto. We gaan naar de plaats. Tegenwoordig cremeren zij. Sommigen worden in beton gezet. Je staat en je kijkt hoe ze dat beton dichtmaken. Je gaat naar huis. Kan je me zeggen dat die persoon achter me aankomt? Dat zijn die dingen die jij en ik geloven. Met alle respect, hij is iemand die misbruik maakt. Als hij hier naartoe kan lopen, waarom loopt hij niet zelf daar naartoe? Hij laat me zoveel geld verspillen.
1: Mama bimitra.
2: En hij komt weer achter me aan. Ik scheld niet uit.
1: Mama,
2: ik zeg, mama, dit is niet goed.
1: Mama, zeg hoeveel geld.
2: Mama, weet hoeveel geld ik heb uitgegeven. En nu kom je thuis om mij lastig te vallen. Mensen geloven het en wanneer je dit zegt worden ze boos. Maar het is niet God die gefalsificeerd heeft. Toen God zei tegen Adam en Eva, de dag dat je eet, zal je sterven van de verboden vrucht. God meende het. Ze hebben toch gegeten. En vanaf dat moment zijn ze gestorven. Hoe zijn ze gestorven? Geestelijk. De connectie met God is verbroken. Door de genade heeft God gezegd, weet je, ik stuur een redder. En wanneer die redder komt, dan gaat hij jullie bevrijden. De wereld moest 4000 jaar wachten voordat de redder kon komen. De redder is 2000 jaar geleden gekomen. Nu is de wereld 6000 jaar. 4000 voordat Jezus kwam. 2000 daarna. 2027 volgend jaar. Viert de wereld. Dat Jezus 2000 jaar geleden gezalfd werd. Dit gaat niet voor altijd zo blijven. Het blijft niet altijd zo. De eerste 2000 jaar van de wereld heeft God een zondvloed gestuurd. De andere 2000 jaar daarna vormt 4000. Komt Jezus in de helft.
1: In persoon.
2: In persoon. Er is dan nog 2000 over. Volgend jaar vieren wij het. God alleen weet wat er gaat gebeuren. Maar als God zijn modus operandi behoudt, dan gaat er iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Want God verandert niet. En nu is het de tijd. Nu is de dag van redding. Morgen kan het heel erg laat zijn. Ik heb mijn plannen. God heeft ook zijn plannen. Maar wat gebeurt er? God zijn plan komt ten einde. En wij zijn afhankelijk van hem als God om te leven. Johannes
1: 11.
2: Ik lees een paar tekstversen daar om te sluiten.
1: Juan capítulo 10, versículo 10. Johannes 11, ik lees vers
2: 11. Luister wat de Bijbel zegt. Ik wil dat je het hoort.
1: Vers
2: 11 zegt, zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.
1: Marta y María mandan un persona para avisar a Jesús.
2: Marta y María stuurden iemand om Jezus te zeggen.
1: Bisele,
2: zeg tot hem.
1: Su amigo,
2: dat zijn vriend.
1: Stima,
2: geliefde vriend.
1: Malo,
2: heel ziek
1: que
2: is.
1: Bobin, por favor.
2: Of hij alsjeblieft kan komen.
1: Maar Jesús un bay.
2: Jezus is niet gegaan.
1: Eso Dios tiene otro plan.
2: Want God had een ander plan.
1: El resultado, hermano, Lázaro, verdad, pero malo.
2: Het resultaat was dat Lazarus ook echt ziek was.
1: Malo,
2: heel erg ziek.
1: Que la morir,
2: totdat hij is gestorven.
1: Y Lázaro guardó de ra.
2: Lazarus werd begraven.
1: Ahora Jesús Lázaro simplemente está en sueño.
2: Toen Jezus zei dat Lazarus in slaap was.
1: Panang, Lázaro morí.
2: Voor hen was Lazarus gestorven.
1: Pero para Jesús, él pega sueño.
2: Maar voor Jezus was hij in slaap gevallen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Romana, amigo, nanti Jesús no está muri.
2: Vrienden van Jezus sterven niet.
1: Nanta drumi.
2: Ze slapen.
1: Guarda Jesús bilanta na
2: pisoño. En ze wachten totdat Jezus ze gaat opwekken.
1: Betekumi?
2: Kunt u mij volgen?
1: Roman.
2: Dat is het verschil.
1: Als een moord nooit die autoriteit. Poder, amigo de, Jesus.
2: De dood heeft geen autoriteit en macht over de vrienden van
1: Jezus.
2: Dat is het voorbeeld dat Jezus
1: geeft.
2: Hij heeft 4 dagen gewacht. En daarna ging hij in de richting van Lazarus. Vers
1: 24. Marta
2: Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus moest Martha gezegd hebben, als je gelooft, zal je de kracht van God zien. Velen van ons hebben die macht nog niet ervaren, omdat wij niet geloven. Ze hebben ons zo intellectueel gemaakt met artificiële dingen. En ze maken dat wij geen levende relatie hebben met God. En dat maakt dat wij niet kunnen geloven. Zoals God wil dat wij geloven.
1: Vers 34.
2: Jezus, Jezus zeide tot hen. Of hij vroeg hen. Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem. Heere, kom en zie. Om op die weg te komen. Jezus heeft zoveel ongelovigen gezien. Mensen die hij uitleg heeft gegeven.
1: Poder.
2: Hij heeft hun de macht laten zien.
1: Lazarus
2: was niet de eerste die Jezus zou opwekken. Hij had eerder al mensen opgewekt. Maar met dit alles wilden de mensen het niet geloven. Velen van ons zijn nog niet gereed om Jezus te geloven. Maar alles wat AI me zegt geloof ik en ik ga zelfs in discussie daarvoor. Mocht het zo zijn dat God zoveel mensen kreeg om in hem te geloven. Zoals wij AI geloven. Je schrijft hier en je zegt goedendag. Begrijp je papa Benz?
1: Sigur.
2: Zeker.
1: Stel
2: me een vraag wat je wilt.
1: Ik
2: weet niet wie aan de andere kant zit. Kan je me vertellen hoe ik een vrouw kan vinden? Welke stijl? Weet je wie aan de andere kant is? Aan God moet je deze dingen vragen. De vijand maakt daar gebruik van, want wij willen niet bij God komen. De Bijbel zegt, Jezus begon te huilen. De kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. De schepper huilde. Van de hoeveelheid. Het gewicht. De diepte, geliefden. Van de ongelovigheid. Want hij heeft ze alles uitgelegd. Ze gedragen zich alsof hij er niet is. Jezus was onder hen. Vers
1: 39.
2: Jezus ging weg en hij vroeg waar is hij?
1: Hij ging nu hoor.
2: En hij kwam daar.
1: E dico, non quite pietra.
2: Hij zei tegen ze, neem de steen weg.
1: Si può santa chiedere chi te pietra.
2: Als jullie geloven, neem de steen
1: weg. Roma, stai con uomo di Dio sto per operare a snare la nostra vita?
2: Weet je waarom God in onze leven, vele van onze levens niets kan doen? Want we zijn nog niet gereed om de steen weg te halen. We zijn nog niet gereed om de deur te openen. We zijn nog niet klaar om te luisteren. Daarom zijn velen van ons waar we zijn
1: dus.
2: Met een almachtige God. Een Vader in de hemel. Maar wij willen niet. Niets wat hij ons zegt, doen wij. Hij zegt, haal de steen weg. Twee opties. Je haalt de steen weg. En ik roep Lazarus naar buiten. Of jullie laten de steen erop. En er is geen wonder. Wonder.
1: Divinidad.
2: Is goddelijkheid.
1: Plus. Humaniteit.
2: Menselijkheid.
1: Is. Milagre.
2: Wonder.
1: Amen.
2: Amen. Wonder is niet alleen maar goddelijkheid. God hoeft zichzelf niet te overtuigen. Hij moet u en ik overtuigen. En om dat te kunnen doen, moeten wij geloven. Er is niets onmogelijk voor hem. Het probleem is, wij willen niet geloven. Waarom wil ik niet geloven? Want ik heb het nooit in een film gezien. Daarom geloof ik het niet. Als ik het in een film zie, geloof ik het. Jezus komt. Martha zei eerst tot hem.
1: Señor,
2: Heere. Hij moet nu wel stinken. Zie je de zorg van
1: Martha?
2: Jezus maakt zich zorgen dat Martha gelooft. Martha maakt zich zorgen dat hij stinkt. Waar stinkt hij naar? Zal de geur God tegenhouden om te werken? Jezus kwam voor het graf. Ze hebben de steen weggehaald. Jezus heeft gebeden. Eén keer. Een man 4 dagen dood. Zijn hart klopt niet meer. Er stroomt geen bloed. Zijn longen functioneren niet. Zijn brein is dood. Kijk naar de kracht van het woord van God. Lazarus. Kom naar buiten. Een man 4 dagen dood. De enige stem. Die door kan dringen. In een dodig verstand. En maakt dat hij hoort. Is die van Jezus. Lazarus, kom naar buiten. Ze hebben ons geleerd. Ons wordt geleerd. Dat wanneer iemand sterft. Dat zijn gehoor naar de hemel gaat. En nu spreekt Jezus dat. Jezus heeft gezegd.
1: Lazarus
2: komt naar beneden. 4 dagen je zou al boven moeten zijn. Jezus is gegaan waar hij was. In het graf. Waar ze hem gelegd hebben. 4 dagen. En hij moet nog steeds daarin zijn. Want hij kan nergens
1: naartoe.
2: Hij is dood. Om daar te gaan moet hij leven. Hij moet opstaan. Sommigen geloven dat zolang hij in de kist ligt, is hij al weg. Ze zeggen, maak je geen zorgen. Huil niet. Deze broeder, die is al naar de hemel. En wie ga ik dan begraven? Sommigen accepteren dit en zijn blij. Het is een vervalsing. Hetzelfde wezen dat heeft gezegd, je zal niet sterven. Hij zegt jou, want hij kan het niet meer veranderen. Hij zegt, hij sterft, hij is gestorven. Maak je geen zorgen. Hij is al naar de hemel gegaan. Als allen naar de hemel gaan, waarom komt Jezus terug naar beneden? Als allemaal naar de hemel gaan. Wie komt Jezus hier beneden halen? Het is heel veel kosten van Jezus om helemaal naar beneden te komen. Hij wacht maar rustig tot allemaal boven zijn gegaan. Niemand gaat naar de hemel zonder Jezus. Als je naar de hemel wilt, kom hier aan deze kant. Wees vastbesloten dat je op, aan deze kant sterft. En wanneer Jezus komt, dan neem je deel aan de eerste opstanding van degenen die eeuwig zullen leven. Daar zullen ze 1000 jaar daarna opstaan. En wanneer ze opstaan, is het voor hun eigen vernietiging. Met andere woorden, wanneer je opstaat, moet je Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Ik herhaal. Wanneer

0: como te vida eterna,
1: dat je het eeuwig leven hebt.
0: Salva pa siempre,
1: gered voor altijd.
0: Pero si vos resucita, vos va aquí, man,
1: maar je bent hier gebleven toch?
0: Después, mil años, man, que
1: na duizend acá. Jaar. Die zijn al opgestaan. En jij gaat nu opstaan.
0: Ya, pero, volve, caña, pues, siempre, caña,
1: de duivel neemt je weer in de maling zoals altijd.
0: Siempre, pa querer.
1: Altijd heb je hem geloofd. Je hebt hem geloofd en je bent hier gebleven. Wanneer je opstaat. Als je ziet. Dat Jeruzalem naar beneden komt. Ik geef je nu het advies. Ren. Ren en zoek de rotsen op. Ren mijn broeders. Ga ergens naartoe. Net zoals je nu voor God rent. Dan moet je die dag moet je rennen. Als je wijs bent, dan ren je nu naar Jezus.
0: Die
1: dag, ren. Voeten, waarvoor heb ik je? Ren. Vraag me niet naar waar je toe rent. Ren gewoon. Zoals je nu rent. Probeer te schuilen. Zoals je nu schuilt.
0: Kan je kans?
1: Doe alsof je het niet weet. Zoals je het nu doet. Want die dag is het heel veel te laat. Ze zijn opgestaan en de levenden zijn getransformeerd. Wat overblijft is om verbrand te worden.
0: As
1: van vuur tot as. Jij beslist. Ik ga afsluiten. Laat me de handen zien van degene die zegt, dominee.
0: Tremendo predicatie.
1: Een geweldige prediking.
0: Dan heb ik 10 plus.
1: Ik geef je een 10 plus.
0: Pero sorry.
1: Maar sorry.
0: Aquí quedo yo.
1: Hier blijf ik.
0: Ja, mira, bom, man.
1: Laat me je hand zien. Ik ga daarna met je bidden.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Ik ga
1: nu hier.
0: Señor,
1: Heren, ik ben niet een van de goeden. Ik ben niet zo perfect. Ik ben geen heilige. Maar Heer, ik heb je gehoord. En ik heb in u geloofd. En ik wil u vertrouwen. Alles wat ik heb, leg ik in uw hand. Help mij, Heer. Kom hier, dat ik bij dit platform kom. En om zeker te zijn, Jezus, hou mijn hand vast. Hou mij hier vast. Totdat ik sterf. Als ik moet sterven. Of totdat u komt. Want als u mij hier treft. Het zij levend. Of dood. Halleluja. Ik heb het gehaald. Het zijn niet de goeden. Het zijn niet de perfecten. Het zijn niet de intelligenten. Het zijn simpelweg de mensen die God geluisterd hebben. Zult u opstaan dat wij kunnen bidden? Morgen moet je komen. Ik laat je achter met die gedachten. Ik vraag God dat zijn geest toestaat dat u hierover droomt. Dat u droomt. En begrijpt dat u nu de kans hebt. Morgen kan het te laat zijn.
0: Als je probeert de resurrectie.
1: Of de eerste opstanding.
0: Of,
1: of de tweede. De eerste is voor het eeuwige leven. En de tweede is voor de eeuwige dood. Laten we bidden. Eeuwige God. Wij kunnen niet weigeren. Nogmaals, Heer. Hebt u laten zien dat u van ons houdt. U hebt ons leven gegeven, Heer. U kunt het afpakken wanneer u het wil. Maar, Heer.
0: Siendo un Dios de amor.
1: Terwijl u een God van liefde bent, nodigt u ons uit. U geeft ons de recht om vrij te kunnen kiezen. Zodat wij zelf kunnen kiezen om bij u te komen.
0: Of
1: van u weggaan. Heer, als u niet kiest om ver te blijven, zult u ons niet stoppen liefde hebben. U zult ons keuze respecteren. Maar wij moeten eraan denken. Dat wij nooit en te nimmer uw aangezicht zullen zien. Daarom, Heer. Help ons. Leid ons, Heer. Dat wij kunnen kiezen. Het platform van eeuwig leven.

0: wil ik even een samenvatting geven van gisteren. Ik word niet moe om u te vertellen, om te geloven moet u horen. Om te vertrouwen moet u geloven. Om een relatie met God te hebben moet u vertrouwen. Om God lief te hebben moet u een relatie met hem hebben. Om God te gehoorzamen moet u van hem houden. God kan niet dat u vandaag tot morgen zegt ik hou van hem. Het is een proces. Maar vele mensen kennen God. Ze weten dat God bestaat. Maar ze geloven niet in God. De duivel weet ook dat God bestaat. Maar hij gelooft niet in God. Als hij gelooft, dan zou hij God niet ongehoorzaam zijn. En dat wil dat God dat wij begrijpen. Dat wij dichter bij hem moeten komen,
1: geliefd.
0: De plan van de vijand is om ons te doen twijfelen. Want wanneer je twijfelt, ben je gestopt met geloven. En het enige dat God kan doen, is u informeren. Weet, God zal u niet verplichten om te geloven. Hij dwingt u ook niet. Maar de manier waarop God u roept, is dat u begrijpt dat als je een begin had, je leven is begonnen, dan kom je makkelijk aan je einde. En voordat het einde komt, wil God zijn deel doen. Hij biedt jou een leven dat niet eindigt. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Gisteravond heeft de Bijbel ons laten zien dat er twee vormen van opstanding zijn. Ik heb u op allerlei manieren uitleg gegeven. De eerste opstanding zijn voor degenen die voor altijd zullen leven. De mensen die op dat platform komen. Alleen de mensen die het gehaald hebben om hier te komen, zullen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nee,
0: gelooft het niet. Laat
1: me
0: het in het papiment zeggen. Als de geest van God
1: no logra kitabu fejaya,
0: niet lukt om jou vandaar te halen en te overtuigen om hier naartoe te komen, kan je geen deel hebben aan de eerste opstanding. De eerste opstanding is voor degene die naar de hemel gaan.
1: Amen.
0: Amen. De eerste opstanding is voor hun die in Christus gestorven zijn. En wanneer Jezus komt, dan roept hij je bij je naam. Want vanaf het moment dat je hier bent gekomen, je bent opnieuw geboren, schrijft God jouw naam in zijn boeken des
1: hemels.
0: En alleen degene wiens naam geschreven is in het boek des
1: hemels,
0: die hier gelooft, die hier blijft, alleen zij zullen het eeuwig leven ontvangen. Zij die gekozen hebben om hier te blijven, waar je geboren bent, je bent getrouwd, je hebt je werk, je hebt geld gekregen, je hebt een auto, je hebt alles, maar je wilt daar niet naartoe om deze dingen die je hier hebt niet kwijt te raken. Maar hier is het beste wat God je kan geven, de eeuwige dood. Want hij kan je niet dwingen. Hij kan je niet verplichten. Maar omdat dit hier tijdelijk is, dan komt er een moment dat het eindigt. Maakt niet uit hoe goed je geleefd hebt. Maakt niet uit hoeveel je vecht om gezond te leven. Elke dag word je een dag ouder. Gisteren was je jonger dan vandaag. Morgen ben je ouder dan vandaag. Langzaam aangaan wij. Maar zeker.
1: Spiel te mostravo.
0: De spiegel laat je zien. Soms vecht je, je doet van alles, maar je weet het goed. De spiegel ligt niet. Je kan van spiegel veranderen.
1: Pero nada no cambia,
0: maar niets verandert.
1: Que bien, si nos comprende,
0: dus als wij begrijpen, de mensen die hier blijven, die zullen deel hebben aan de tweede opstanding. En dat zijn de mensen die zullen opstaan om de eind, het eindoordeel, de straf te ontvangen. Denk eraan wat ik je zei. Als je daar bent en je staat op. Dan zie je Jezus.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Hij is je komen halen.
1: Maar
0: als je opstaat.
1: Jeruzalem
0: en je ziet Jeruzalem nederdalen. Ren.
1: Skonde.
0: Schuil.
1: Wie?
0: Vlucht.
1: Want
0: het vuur komt eraan.
1: Un candelo como escapa.
0: Een vuur dat je niet kan
1: ontkomen. No,
0: en God wil dat niet voor u. Daarom nodigt hij u uit.
1: Banda.
0: Kom hier aan deze kant.
1: Dios me
0: denk eraan, God gaat u nu dwingen.
1: Diabel.
0: De duivel.
1: No por creer en die.
0: Kan geen mensen scheppen.
1: Hij
0: zegt dat hij zijn troon gaat stellen naast dat van God. Om het te doen. Heeft hij mensen nodig om hem te volgen. Denk eraan, hij heeft al een paar engelen.
1: Hij
0: heeft nu mensen nodig. Want hij wil het doen zoals God. God heeft engelen. En God heeft mensen.
1: Amen.
0: Amen.
1: No.
0: Nee. Vanavond het lijkt het een beetje als.
1: Zie no? Tweede keer pijn.
0: Iedereen heeft keelpijn. Ja.
1: Ik aan met jou.
0: Ik ook.
1: Dus
0: als wij begrijpen,
1: is
0: de taak van de duivel
1: het
0: al het mogelijke doen
1: omdat
0: je hier blijft.
1: Ga en
0: luister naar de campagne.
1: Pastor
0: luister naar deze vervelende of
1: hoe zeg je dat? Si
0: gekke dominee.
1: Pero que de banda.
0: Blijf
1: hier. Oké? Okay?
0: Want dat is de uiteindelijke intentie.
1: Tenebu,
0: je hier houden.
1: Aquí banda,
0: hier.
1: Con paricos,
0: met een paar dingetjes.
1: Dat tenebu contento,
0: hij houdt je blij.
1: Torta, alma.
0: Terwijl hij je ziel stil.
1: Je
0: gelegenheid gaat voorbij.
1: Que me de chance by,
0: wanneer je de kans laat
1: gaan.
0: Dan trekt hij zich terug.
1: Mr. Muri.
0: En hij weet dat je zal sterven.
1: Pero Dios vos y otro.
0: Maar God kan het niet anders
1: Dios
0: doen.
1: Papi, papi, papi,
0: God spreekt en spreekt en spreekt.
1: Ja, noche, Dios papi,
0: en vanavond praat God wederom.
1: Romana, e grupo.
0: Broeders en zusters, de groep.
1: Die
0: deel zal hebben aan de tweede opstanding.
1: Miljarden en miljoenen.
0: Het zijn miljarden en miljoenen.
1: Die kom.
0: Waarom? Kijk naar de formule die Christus heeft gegeven. Jezus heeft gezegd.
1: Cada quatro persona.
0: In elke vier mensen.
1: Ama,
0: die hij roept.
1: Tresta que desimbi.
0: Drie komen niet.
1: Un tabin.
0: Eén komt.
1: Orebines,
0: en zelfs wanneer die gekomen is.
1: Aqui banda,
0: komt die hier.
1: Diabel te para aya banda,
0: de duivel staat daar.
1: En de duivel is. Ablief. Bontingana.
0: Heb je geen zin?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Bontingani purbe.
0: Wil je het niet proberen?
1: Bontingani bistie trobe.
0: Wil je het niet nog een keer zeggen?
1: Bimpase so.
0: Kom alleen maar even.
1: Paso mi tapase.
0: Ik kom even langs.
1: Wat een moord, Roma.
0: Je bent dood.
1: Si bobiki banda back.
0: Als je weer hier komt,
1: Roman, lo maximo, tenebe,
0: zal de duivel al het mogelijke doen om je hier te
1: houden. Hij
0: doet er alles aan dat je hier zal sterven.
1: Dios,
0: want als je God verlaat,
1: diablo,
0: vertrouw de duivel jou zelfs.
1: Hij
0: weet dat je hem op geen
1: moment zal verlaten.
0: Hij zorgt ervoor dat hij je doodt voordat je weggaat.
1: Maar
0: het is serieus.
1: Dios tengo papier cubo.
0: God praat met u.
1: Dios tengo informado.
0: God moet u informeren.
1: Diablo dat draait met falsificación.
0: De duivel werkt met vervalsing.
1: Mentira.
0: Leugen.
1: Manipulación.
0: Manipulatie.
1: Engañan.
0: Leugens.
1: Diablo te cita su forma.
0: Dat is de kracht van de duivel. Neemt wat van God is en verdraait het.
1: Cambia nang.
0: Verandert het.
1: Manipula ko nang.
0: Manipuleert het.
1: Falsifica nang.
0: Hij vervalst het.
1: Pai por ganyan.
0: Om mensen voor te liegen.
1: Irmang, si ti un euro, 50 euro falso, no?
0: Als er een valse 50 euro is.
1: Si me dan hebben 2 euro falso.
0: Als ik je 2 valse euro's geef.
1: Bom posal je voor.
0: Je kan het niet ontdekken.
1: E único maneira para sair for.
0: De enige manier waarop je het kan ontdekken.
1: Dat is niet doen een euro correct, een euro real.
0: Als ik je een echte euro geef.
1: En dan hebben we comparanen.
0: En wanneer je ze vergelijkt.
1: Es un robes.
0: Degene die valt.
1: Es un correcto.
0: Degene die
1: juist is.
0: En dan weet je het weer.
1: Si vos no haya es un correcto.
0: Als je het correcte niet ontvangt.
1: Lo voy a llamar es un falso correcto.
0: Kan je het valse juist noemen.
1: Es para botima y ve compra con grisisa.
0: En je wilt zelfs dingen gaan kopen ermee.
1: Door de politie. Gaan te visabu.
0: En wanneer de politie komt.
1: Bankunos.
0: Dan zeggen ze ga maar mee.
1: O sea, ¿por qué pasa si es falso?
0: Want je wil vals geld afgeven.
1: Pero vos pobre un tapo tasa.
0: Maar jouw armen, ik, je wist het niet.
1: Exactamente lo que Dios te está diciendo.
0: En dat is wat God je vanavond zegt.
1: Lo que el diablo te ofrece,
0: wat de duivel jou aanbiedt.
1: Parce es verdad.
0: Het lijkt op de waarheid.
1: Casi, casi es verdad.
0: Bijna de waarheid.
1: Si me wakboom,
0: als je goed kijkt.
1: Hombre, hope is zeker die verdad.
0: Oh, het is heel dicht bij de waarheid.
1: Pero está falso, ¿no?
0: Maar het is vals.
1: De única persona que sabe que está falso es Dios.
0: En de enige persoon die kan zeggen dat het vals is, is Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: En
0: dat is wat wij doen. Denk eraan, elke avond praten wij met de Bijbel. We presenteren de waarheid. Om een leugen aan het licht te brengen. Een leugen.
1: Een
0: vervalsing. Daarom studeren wij. Daarom nodigen wij u uit om te komen. Weet je wat droevig is? Daar blijven. En doen alsof je gaat gered zal zijn.
1: En tabai.
0: Het gaat niet. God laat u informeren. Dat je begrijpt.
1: Satanás es un que falsifica.
0: Dat de Satan degene is die vervalst.
1: Turcos casi que Dios creía te falsifique.
0: Bijna alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
1: Dat besefo ganha casi prácticamente el mundo.
0: En daarom kan hij praktisch bijna de hele wereld voorliegen.
1: Mira, para Dios saña, para Dios saña.
0: Dat God krijgt.
1: Penha 10 personas.
0: Om 10 mensen te krijgen.
1: Dios te llama 40.
0: Moet God 40 roepen.
1: Para Dios hay 100 personas.
0: Dat God 100 mensen krijgt.
1: Dios te llama 400 personas.
0: Moet hij 400 mensen roepen.
1: Para Dios hay 1000 personas.
0: Dat God 1000 mensen krijgt.
1: Dios te llama 4000 personas.
0: Moet hij 4000 mensen roepen.
1: Si Dios quiere 10,000.
0: Als God 10.000 wil.
1: Dios te llama 40,000 gente.
0: Moet hij 40.000 mensen roepen.
1: 30,000 no te escuché.
0: 30.000 luistert niet.
1: En dat ik hoop dat no te enviar 10,000 te escucha.
0: En heel veel pijn luistert die 10.000 wel.
1: Para Dios hay 100,000 gente, Roman.
0: Zo dat God 100.000 kan krijgen.
1: Dios te llama 400,000 gente.
0: Moet God 400.000 mensen roepen.
1: Even hard dan.
0: Laten we even serieus zijn. Het zijn alle mensen die hij geschapen heeft. De duivel heeft geen enkel geschapen. Uiteindelijk is hij de winnaar, want hij heeft meer dan God. Ziet u?
1: In de campagne.
0: Hij houdt geen campagne.
1: En de predica.
0: Hij predikt niet.
1: En de vincanta.
0: Hij komt niet zingen.
1: En dat is oración.
0: Hij bidt niet.
1: Guarda wat abonning a Dios.
0: Hij wacht alleen maar dat je God afwijst.
1: Hallo, klaar, kaba.
0: Hallo, dan is het klaar.
1: Aninga Dios tapé.
0: God afwijzen, ontmoet je hem.
1: Dat doe ik hem in dat ding.
0: Twee wegen zijn.
1: Sinta kuné.
0: Als het niet met hem is.
1: Dat Dios, amen.
0: Is het met God, amen.
1: Si vos no decidís para venir a Dios, hermano.
0: Als je niet beslist om bij God te komen.
1: Va a querer de trampa de enemigo.
0: Dan ben je in de val van de vijand gebleven.
1: Tú eres tan bueno como te llamas bueno.
0: Met alle goede dingen die jij goed noemt.
1: Pero antes mané maíz para que palombo.
0: Maar ze zijn net als maïs voor de duiven.
1: De promesa, hermano, que Dios ha
0: creado. In de eerste week dat God geschapen heeft.
1: Casi Dios ha creado turcos y dan.
0: God heeft bijna alles geschapen.
1: Satanás, después que Dios, Bijbel meestal pisa, que Dios admira y turcos estaba tan bon.
0: God heeft gezien en hij zag dat alles goed was.
1: Satanás abaya hoor.
0: En de Satan
1: Dios
0: ging
1: acaba, Dios
0: God
1: abaya.
0: Was klaar, God is
1: weggegaan.
0: En nu begon hij.
1: Comisa la pisa.
0: Om te beginnen is, zei hij.
1: Mundo.
0: Dat de wereld.
1: Abin die evolution.
0: Door evolutie is geschapen.
1: Die Big Bang.
0: De Big Bang.
1: Dat is een explosie.
0: Er was een explosie.
1: Así de grande.
0: Zo groot.
1: De universo.
0: In het universum.
1: En de mundo bonito que ha salido.
0: En deze mooie wereld is daaruit voortgekomen.
1: Un solo.
0: Met een zon.
1: Un luna.
0: En een maan.
1: Perfectamente.
0: Die perfect zijn.
1: Me imaginabo.
0: Stel je voor.
1: Voor de un explosión.
0: Vanuit een explosie.
1: Hasta el mundo así de bonito como nos tiene.
0: Is er zo'n mooie wereld gekomen als wij die hebben.
1: Casi como que está tentando, Roma. Casi está tentando.
0: Het verleidt mij bijna.
1: Maar we busco un dinamite.
0: Om een dynamiet te zoeken.
1: Maar je sloperij hier.
0: En dan ga ik naar een sloperij hier.
1: Maar zit de explosie in de vorm van een mundo.
0: Als een explosie zo'n wereld kan vormen.
1: Maar met dynamiet moet je bij sloperij.
0: Ik neem een dynamiet en ga naar de sloperij.
1: Dat is een type de auto.
0: Waar er zoveel stukken, de onderdelen van auto's.
1: Zend die met dynamiet.
0: Ik doe mijn dynamiet aan.
1: Pinté de sloperij.
0: Gooi het in de sloperij.
1: We missen een Rolls Royce.
0: En ik moet een Rolls Royce eruit halen.
1: Wat is die explosie?
0: Want als explosie.
1: Dat vormt een mundo perfecto, man. Is
0: een perfecte wereld als dit kan creëren.
1: Moet in 6000 jaar draaien door zijn as.
0: 6000 jaar draait hij om zijn as.
1: Sin draaibai.
0: Zonder uit te schieten.
1: De meest onkamino que Dios ha ponido.
0: Dezelfde plek waar God hem geplaatst heeft.
1: Ainda tem.
0: Nog steeds is
1: hij 24 uur perfecto.
0: 24 perfecte uren.
1: Nunca tiene 25.
0: Het is nooit 25 geworden.
1: Of 21.
0: 24
1: uur in la queda.
0: 24 uren.
1: Si es 2 horas klaar.
0: 12.
1: Si es 2 horas cur.
0: 12 dag, 12 nacht.
1: Romana, Dios posee, amen.
0: Alleen God kan dat doen.
1: Ahora en la escuela, universidad.
0: Vandaag op school, op de universiteit.
1: Net así, una de nos.
0: Leren ze onze kinderen. Dat de wereld ontstaat door een explosie. En de vraag is zeker.
1: Den examen.
0: Op het examen.
1: ¿Quién ha creado el mundo?
0: Wie heeft de wereld
1: gemaakt?
0: Alleen die vraag krijg je 10 punten
1: voor.
0: En ook al weet je dat het God is.
1: Pero vamos a ganar 10 puntos.
0: Om die 10 punten te behalen.
1: Laat
0: me maar schrijven evolutie.
1: Roman, wat ben je traditionando met consensie?
0: Ben bezig je geweten te verraden.
1: Wat zo'n nota evolutie?
0: Want het is geen evolutie.
1: Adiosa crea.
0: Het is God die geschapen heeft. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dat depende quanto wat ik over Dios.
0: Het is afhankelijk van hoeveel je op God vertrouwt.
1: Tiende je een evolutie draait toch?
0: Mensen hebben geschreven evolutie en ze zijn toch afgewezen.
1: En tot tiende je een creatie na slag.
0: En mensen hebben schepping geschreven en ze zijn geslaagd.
1: Zullen dan para para Dios, Dios te para para dan.
0: Want als ze staan voor God, staat God voor hun
1: ogen. Want diabo te falsificar tu cos.
0: De duivel falsificeert alles.
1: Dios avisa.
0: God heeft gezegd.
1: Un día te cambia a tardi.
0: Een dag eindigt aan het eind van de middag.
1: Diabo die no.
0: De duivel zegt nee.
1: A mí te pone cambio. Jesús hoy en noche.
0: Ik laat het 12 uur in de nacht verwisselen.
1: Cuando dice entero mundo.
0: Om niet te zeggen de hele wereld.
1: Mayoría gente.
0: De meeste mensen.
1: Quieren.
0: Geloven.
1: Un día te cambia.
0: Dat een dag verandert.
1: Jesús hoy en noche.
0: 12 uur in de nacht.
1: Ando vamos a sacar la cabeza de teología.
0: En om dat te weten heb je een horloge nodig.
1: Si teologi,
0: als je geen horloge hebt,
1: saque la cambia.
0: Weet je niet dat de dag is omgegaan.
1: Hermana, estanco te creer en Dios,
0: degene die in God geloven,
1: scur,
0: weten dat wanneer het donker wordt,
1: el día cambia.
0: Dat
1: amen.
0: De dag voorbij is. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Duro,
0: het is hard, maar het is de waarheid. De gewoonte heeft niets veranderd.
1: Zie je
0: niet dat de dieren exact weten wanneer de dag verandert?
1: Zij
0: gaan wel rusten. Want God heeft het in een systeem geplaatst. Ze hebben geen horloge. Maar ze weten dat de dag voorbij is. Wanneer de dag weer begint. Mensen kunnen in de war raken. Maar de haan niet.
1: Het
0: begint vroeg te kraaien. Naast
1: mijn
0: huis is er een haan die is volgens mij dronken. Hij heeft zijn tel kwijt.
1: 8
0: uur, 11 uur in de nacht. Ik zeg, hij heeft behandeling nodig. Want de haan zingt de hele avond. Hij is blij. Dus wij moeten begrijpen. Dat God alles correct heeft gemaakt. Als je even stil zat
1: en kijkt naar de wereld.
0: Wat zei je nog meer?
1: Si nos para quieto,
0: als we even stilstaan.
1: Y nos wak,
0: en we kijken.
1: El enemigo cambia bastante cosas.
0: Heeft de vijand heel veel dingen veranderd. Waarom verandert hij ze? Want wanneer hij jou informeert.
1: Y según su voluntad,
0: en je leeft volgens zijn wil.
1: Y si Dios visabo,
0: en als God jou zegt.
1: Y vos rechazas el consejo de Dios,
0: en je weigert het advies van God.
1: Dan is de
0: definitie dat je kiest om te zijn waar hij is. Als God zegt tegen je, sta op. En de duivel zegt tegen je, blijf zitten. En je blijft zitten. Heb je niet geluisterd?
1: Want
0: als je had geluisterd, dan zou je niet ervoor kiezen om de vijand gehoorzaam te zijn. Zodat wij begrijpen. De Satan heeft mensen voorgelogen dat wij van de apen zijn. Mensen geloven dat trouw. Dat mensen afstammen van de apen. Gelooft u dat? Vind je het niet een belediging? Wij van de apen. Heb je een aap van dichtbij gezien? Laten we even serieus zijn.
1: Mensen zeggen,
0: God zijn hand heeft mij geschapen. Als ze willen geloven dat ze van de aap komen, oké. Ik niet. God zijn machtige hand heeft mij geschapen. En heeft die aap geschapen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Laten
0: we even serieus zijn met het aapgedoe.
1: Bij de dierentuin, die
0: en ik zie de
1: apen.
0: Ik lijk helemaal niet op jou. En niets.
1: Waarom?
0: Want hij wil, de Satan wil simpelweg de weg
1: veranderen.
0: Hij wil de dingen van God veranderen.
1: Dat Dios avisa.
0: God heeft gezegd. De man en de vrouw zullen trouwen. En ze zullen één vlees worden. De duivel zeg ik verander
1: alles.
0: Vandaag man
1: en
0: man,
1: vrouw
0: en vrouw. God heeft ons dat niet geleerd. Maar het is iets dat men zelfs druk oplegt. Kan je begrijpen waarom de vijand zoveel mensen hier heeft staan? Alleen maar zij die daar zijn zullen voor altijd kunnen leven. Want God heeft zijn voorbeeld gegeven. De vijand is degene die ons voorliegt. Om te begrijpen dat de duivel
1: geleefd
0: heeft mensen voorgelogen. Maak je geen zorgen. Wanneer je sterft, ga je gelijk naar de hemel. Gisteren hebben we het onderwerp gehoord. De Bijbel heeft ons laten zien dat geen mens naar de hemel gaat wanneer ze sterven. Jezus zelf is niet
1: gegaan.
0: Hij is gegaan nadat hij is opgestaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Laat
0: niemand u misleiden. Als je niet opstaat. In de eerste opstanding. Ga je niet. Als je. Dood. Kan je niet eens gaan.
1: Kan je niet eens gaan.
0: Om te begrijpen, mijn geliefde. Als je van plan bent om te gaan.
1: Moet
0: je dit platform verlaten.
1: Permitteer ons guiabo.
0: Toestaan dat Jezus
1: leidt.
0: Opnieuw geboren worden en dit platform betreden.
1: Permitteer ons guiabo. Toestaan dat Jezus leidt.
0: Vragen aan de Geest van God om je trouw te houden.
1: Banda,
0: zodat je hier mag sterven.
1: Banda,
0: dat als je hier mag sterven.
1: Jesus bing,
0: dat wanneer Jezus komt. Dat je weer zal opstaan. Als je blijft leven wanneer Jezus komt.
1: Degenen
0: die blijven leven zullen in een oogwenk veranderd worden.
1: Banda,
0: maar hier. Dus hier, als je hier blijft. Zij levend of dood. Hier is het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen. Daar, mijn broeders en zusters. Dood of levend. Verloren zal je gaan. Daar is redding. Daar is redding. Niemand kan voor u kiezen. Uw echtgenote of echtgenoot kan vriend of vriendin kan
1: gaan.
0: Uw baas van het werk kan niet voor u gaan. Uw buur kan niet voor u gaan. Niemand kan voor u gaan. Als je gered wil worden, moet je het zelf doen. God kan niet liegen. God kan niet veranderen. God is geen mens om tot bekering. God is geen mens om tot bekering te komen. God maakt geen fout. Hij faalt niet. God kan zijn woord niet terugnemen. En God sterft nooit. Wij sterven door de zonde. Maar God sterft nooit. Het is dat je kan begrijpen waarom God spreekt zoals hij spreekt vandaag. Om ons de serieusheid van de zonde te doen begrijpen. Velen van ons kunnen het nog niet realiseren. De zonde heeft de mensen gescheiden van God. Wist u dat de zonde een wet is? De Bijbel zegt de zonde is een wet. Waarom? De wet is iets dat simpelweg daar blijft. Totdat je het wegdoet met een andere wet. Dus je kan de wet niet wegdoen. En je mening plaatsen.
1: Of smaak die einde.
0: Of de smaak van een mens. Stel je voor dat ze morgen een wet
1: uitbrengen.
0: Morgen brengen ze een wet uit. Dat alle wetten. Van een rode licht. Van parkeren. Weg is uit Nederland. Halleluja.
1: Ah, zie. Halleluja. Was dat die chaos dat je het treste, Roman?
0: Weet je wat chaos dit brengt? Wanneer ik bij het rood
1: licht
0: kom, wanneer het me laat doet stilstaan omdat het een wet is,
1: ik zorg ervoor
0: dat ik snel voordat het groen wordt. Ik ga niet eens langzaam rijden, want als ik zelfs doorga en de politie ziet me, dan krijg ik geen boete.
1: Zal je maar comprenderen, man. Irmão, para boa marcha de vida, para boa marcha, para bem-estar.
0: Ten goede van het leven.
1: Irmão, meste tem regras com lei, amém?
0: Moeten er regels en wetten zijn.
1: Meste, irmão.
0: Het is nodig.
1: Dikong.
0: Waarom?
1: Pas nos die liberdade escorre.
0: Want we hebben de vrijheid om te kiezen.
1: Anto para regular com si.
0: En om alles te reguleren.
1: Dios mestera usa lei, irmão.
0: Moet God wetten gebruiken.
1: Dank je Dios.
0: God zij dank.
1: Bij lei de Dios.
0: Voor de wet van God.
1: Qual o menos, irmão.
0: Dat op zijn minst.
1: Algum te respeite.
0: Sommigen respecteren
1: hem. Nosso Biba.
0: Om te kunnen leven.
1: Dank Dios, Roman.
0: God zij dank.
1: Dikong.
0: Waarom?
1: Roman, als Dios no ha pone regla, ley.
0: Als God geen regels heeft geplaatst. Dan is deze wereld al lang voorbij.
1: Pero dank Dios, Roman.
0: Maar God zij dank.
1: Pai lei de Dios.
0: Voor de wet van God.
1: Roman, você aqui correndo te bringa mais tanto ao, eh?
0: Weet u waarvoor mensen het meest voor vechten?
1: El lei de Dios.
0: De wet van God.
1: Door manieren dan kan je elimineren.
0: Alle manieren zoeken zijn het om het te elimineren. Degene die achter al deze mensen zijn, is de duivel. De duivel is degene die de wet van God wil teniet doen. Om die van hem toe te passen. En die van hem is simpelweg de wet der zonde. Hij houdt je in de zonde. Hij maakt je tot slaaf. Maakt niet uit hoeveel God praat. Je kan niet weggaan. De overtreding van de wet van God heeft gemaakt dat wij vandaag in de zonde leven. De Bijbel zegt ons: wie de zonde doet, is degene die de wet breekt.
1: Ik weet diabelen het in.
0: Dat is wat de duivel wil. Hij wil dat de mensen de wet van God overtreden. Waarom? Wanneer je de wet overtreedt, dan is jouw dood hier verzekerd. Wanneer je de wet van God overtreedt, verdien je de dood. Waarom? Want de zonde is overtreding van de wet. En het loon van de zonde is de dood.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar
0: kijk hoe de God van liefde tot je spreekt. God wil dat je realiseert. Dat wij allemaal hebben gezondigd. Wij verdienen allemaal de dood. Ik weet zeker dat je afgelopen week hebt gezondigd. Ik weet zeker van vorig jaar. 2 jaar terug.
1: Toch moet de Bijbel.
0: En toch leef je nog.
1: Pa gracia.
0: Door de genade.
1: No, pas wat de bom zit pika.
0: Niet omdat je niet zondigt.
1: No, wat de bom zit pika.
0: Niet omdat je een goede zondaar bent.
1: No.
0: Of dat je goed weet te zondigen.
1: Juist. Gracia.
0: Genade.
1: Adon abon chance pas.
0: Je heeft je nog een kans gegeven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si Dios aplica justicia mis hora.
0: Als God gelijk zijn oordeel zou vellen.
1: Ruban quizás no se llega de data aquí mes.
0: Had we misschien deze leeftijd niet behaald.
1: Pero si no se llega.
0: Maar als we het hebben behaald.
1: Pica,
0: en we zondigen.
1: Dank je naar Dios, man.
0: God zij dank.
1: Dank je naar Jezus.
0: Dankzij Jezus.
1: Qua, paga pica, nang, die ser humano, die
0: de zonde van de wereld heeft betaald.
1: En, to purba na salvab.
0: En probeert om u te redden.
1: Danus.
0: Het is niet wij.
1: Winne paga.
0: Iemand heeft betaald.
1: Su nombre da Jesús.
0: En zijn naam is Jezus.
1: Todo nos espacio.
0: En hij geeft ons de ruimte.
1: Comprender.
0: Om te begrijpen.
1: De Bijbel
0: zegt het loon van de zonde is de dood.
1: Si no peca,
0: als we allen gezonden
1: zijn,
0: moesten we al sterven.
1: Pero si no
0: maar als we niet zijn gestorven,
1: Dios que nos un chance.
0: Is het omdat God onze kans wil geven. Om te kiezen om te stoppen met zondigen.
1: Jesus, amen.
0: En te gaan bij Jezus. Amen.
1: Het is
0: moeilijk om gered te worden. Want de mens vindt het fijn. De vrijheid om zelf zijn wil te bepalen. God zijn wil is zo gevaarlijk. Dat we zelfs 1 fout begaan. En we zijn er niet meer.
1: Zo.
0: 1.
1: Lei.
0: De wet.
1: Dat een regel fijo.
0: Is een...
1: Fijo, directo,
0: is een wet dat recht is.
1: Het
0: is informatie.
1: Na qual tu rende un somete.
0: Waaraan iedereen zich moet onderwerpen.
1: Tu rende, Romana.
0: Iedereen.
1: Oponia,
0: dus, maar het kan gebeuren.
1: Expressa,
0: dat de wet wordt uitgedrukt.
1: Of, skibi,
0: of geschreven.
1: Pero tu rende un parquete, na je truc, tu respecte.
0: Maar iedereen moet het respecteren.
1: Awor.
0: Nu.
1: Birma,
0: deze
1: wet
0: moet altijd geplaatst worden door een autoriteit dat superieur is. Met andere woorden, de overheid past een wet toe. Wij als inwoners moeten die wet gehoorzamen. Want als we die wet overtreden, worden wij voor de rechtbank gebracht. En de rechtbank moet dan met ons onderhandelen. Moet ons dan oordelen, want wij hebben de wet overtreden. Als we die wet moeten veranderen. Als we het moeten wegdoen. Kan een autoriteit die lager gesteld is niet dat doen. Wij als inwoners kunnen niet zeggen we gaan deze wet wegdoen. We kunnen dat niet. Want wij gezamenlijk hebben de overheid daar geplaatst. En wij erkennen hen als de autoriteit dat boven ons zit. Als er iets moet veranderen. Als het een veranderd moet worden. Kunnen alleen zij dat doen.
1: Amen.
0: Alleen zij kunnen dat. De autoriteit die daaronder zit, kan het niet doen. En deze wet is nationaal. Nederland alleen.
1: Internationaal.
0: Internationaal.
1: Europa.
0: Europa.
1: Universal.
0: Universal.
1: Inter mundo.
0: De gehele wereld.
1: Per su formula che dobbiamo
0: Maar de vorm is hetzelfde
1: gebleven.
0: Een autoriteit dat bovenaan staat moet het plaatsen.
1: Is un menor.
0: Degene die daar no is, kan het niet wegdoen.
1: Et un obedece.
0: Die moet het gehoorzamen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het
0: is dat u begrijpt waar ik naartoe ga.
1: Bijbel.
0: Volgens de Bijbel.
1: Exodus 20.
0: Exodus 20.
1: 1-17.
0: Ik ga het even parafraseren.
1: Dios aplica a escribir su ley.
0: God heeft zijn wet geschreven.
1: Dos veces la escribió.
0: Twee keer heeft hij geschreven.
1: Kom.
0: Waarom?
1: Pues otro cuerpo me vía Moisés en dos tablas de piedra.
0: Mozes kreeg eerst twee stenen tafelen.
1: La dalla bauquibra.
0: Hij heeft ze kapot geslagen.
1: Como tipo de manera que la rabia.
0: Door zijn boosheid.
1: Era bien güey prote el ley de amor pe pueblo.
0: Hij kwam met de wet van liefde naar het volk.
1: Pueblo estaba tratando de picar. Formal.
0: En het volk was in een grote zonde. Hij zegt, jullie zijn het niet waardig en heeft het kapot geslagen. God zegt, je hebt het nodig, het is belangrijk. Kom weer met twee stenen en ik schrijf het weer. Mozes kon de wet van God niet voor God schrijven. Want niemand kan de wet van God noteren. Amen. God moest het zelf schrijven. Op twee stenen tafelen en hij gaf het aan Mozes. Ik wil u laten begrijpen dat de vijand hiermee speelt. Vele mensen zeggen je vandaag dat God de wet van God niet
1: meer
0: wil. Net is wat de vijand wil dat de wereld gelooft. Als God de superieure autoriteit is, het maximum, kunnen mensen zijn wet niet veranderen. Je moet groter zijn dan God om God zijn wet te kunnen veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Want zo functioneert het hier beneden ook.
1: Se parlamento pone lei,
0: als het parlement een wet zet, kunnen mij en mijn gezin de wet niet wegdoen. Hallo? Ik kan zeggen dat ik het niet gehoorzaam. En ze beboeten mij. En ze zetten me in de gevangenis. Maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet wegdoen. Want de wet van God. Die God geschreven heeft. Met zijn eigen
1: vingers.
0: Twee keer. Mensen kunnen het niet
1: veranderen.
0: Mensen kunnen het ook niet veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Maar dat is wat de Satan mensen doet geloven. Hij zegt je, de wet van God telt niet meer. Die wet is er niet eens meer. Simpelweg. Deze mensen hebben niets begrepen. De wet van zonde. Want Paulus zegt, de wet is als de zonde is als een wet.
1: Romeinen
0: 8. Je kan het lezen wanneer je thuis bent. Paulus zegt, ik zie twee wetten in mij strijden. Eén wet van zonde. En één de wet van God. Waarom wil ik je uitleggen dat zonde een wet is? Want vanaf het moment dat de zonde in je leven komt, is de duivel is degene die heeft gezorgd dat de zonde deel van ons leven is.
1: Un poder superior que di diabo, Lucifer.
0: Alleen een macht dat hoger is dan de duivel kan de wet van zonde
1: wegdoen.
0: Of veranderen.
1: Of elimineren.
0: Of elimineren. Kunt u mij volgen?
1: De persoon is Dios,
0: en die persoon is God.
1: Ser que
0: er is geen enkele menselijk wezen hier op aarde die de wet van zonde kan wegdoen.
1: Maakt
0: niet als ze een selectie van maken. Ze kunnen het niet
1: wegdoen.
0: Ze kunnen het niet wegdoen. Je hebt een autoriteit dat superieur is. Degene die de wet ingesteld heeft.
1: De persoon is Jezus.
0: En die persoon is Jezus. Daarom moest hij komen.
1: En voor een angel.
0: Hij kon geen engel sturen. Hij kon niet een cherubin
1: sturen.
0: Of een serafin. Hij moest zelf
1: komen.
0: Want hij is superieur. Om die wet weg te doen. voor zover ik hem ken, niemand haalt een wet weg en laat het leeg.
1: No.
0: Nee.
1: Si nan quita ley,
0: als een wet
1: weggaat,
0: is het om een andere wet in te stellen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pensero, man.
0: Denk erover na. Heel vaak wordt het aangepast.
1: Dus, kan je dat die ley,
0: dus waar er een wet is,
1: y en de ley,
0: mensen zijn gewend
1: aan
0: een wet,
1: la
0: je kan het niet leeg laten.
1: Chaos.
0: Het is een chaos. Je kan het aanpassen.
1: Cambier.
0: Veranderen.
1: Pero me siento ley,
0: maar er moet een wet
1: me
0: zijn.
1: Regla por buena marcha.
0: Er moet een regel zijn.
1: Está muy bon.
0: Dat de dingen goed lopen.
1: Está ahora Jesús vino,
0: en toen Jezus kwam. Is hij gekomen om de wet van zonde te niet te doen.
1: Establecer su ley
0: en
1: de
0: om
1: nuevo.
0: Zijn wet opnieuw in te stellen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dat él dice, mientras que vive aquí de corazón.
0: Daarom heeft hij gezegd, ik schrijf het dit keer in je hart. Wanneer Jezus de wet van zonde uit je leven haalt. Je bent gewend om hier te zondigen.
1: Un mal costumbre,
0: een slechte gewoonte.
1: Bota que teco, un bon costumbre.
0: Je haalt het weg door een goede gewoonte.
1: Que ben door que costuma,
0: maar doordat je gewend bent om te zondigen.
1: Dios que me comprende,
0: wil God dat je begrijpt.
1: Et hay babo aquí banda,
0: dat hij je hier naartoe brengt.
1: And aquí banda, te señabo, hace su voluntad.
0: En hier leert hij jou om zijn wil te
1: amen.
0: Doen. Amen. Want de zonde is een wet. En alleen God kan het niet
1: Dios
0: doen.
1: Superior de Satanás.
0: God is superieur boven de Satan. Dat wil God dat je begrijpt. Het lijkt alsof hij je lastig valt en vermoeid.
1: Marcos capítulo 10.
0: Marcos hoofdstuk 10.
1: Marcos capítulo 10, versículo 17.
0: Marcos hoofdstuk 10, vers 17.
1: Oké. Okay. Marcos 10, 17, het is assim. E ora com esta, Jesus estava da sala e vai para seguir seu caminho. Homem acorre bem cerca de e cai na rodilha. Su delante e apontre. Bom maestro, que come mestre Rassi para heredar.
0: En toen hij, zijnde Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de grootste vraag.
1: Más importante.
0: De belangrijkste vraag.
1: La pregunta más urgente.
0: De meest urgente vraag.
1: Ora pregunta que abordo así.
0: Toen deze vraag werd gesteld.
1: Dios etate del cielo.
0: Was God de Vader in de hemel.
1: Abisa turando la guta canta.
0: En hij zei tegen alle engelen die zongen.
1: Guta toca.
0: Die speelden.
1: Silencio.
0: Stilte.
1: Want
0: ik wil horen wat mijn zoon gaat beantwoorden. Want als een mens zo'n vraag stelt, dan verlamt de gehele hemel. Want af en misschien heel ergens anders zou je soms deze vraag krijgen. Dus toen deze jongeman kwam, en hij viel op zijn knieën.
1: Digo, Jesus,
0: hij zei tot
1: maestro,
0: Jesus, meester, wat moet ik doen? Om deel te hebben aan de eerste opstanding. Om voor altijd te kunnen leven. Om God van aangezicht te kunnen zien. Zeg me wat ik moet doen. Deze jongeman was heel
1: serieus.
0: Hij kwam op het juiste moment bij Jezus. Nu ben ik jong. Hij kwam bij de ideale persoon. En dat was Jezus.
1: Geen pastoor.
0: Geen enkele priester. Geen priester. Geen
1: bischop.
0: Kan antwoord geven op deze vraag. Alleen Jezus. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: De soepel contesteren.
0: Hij alleen kan antwoorden. Deze jongeman.
1: De flor de juventud.
0: In de bloei van zijn jeugd.
1: El país que persona correcto.
0: Ging hij bij de correcte persoon.
1: De laatste pregunte.
0: En deze laatste vraag.
1: Maestro.
0: Meester.
1: Que comité incuhasi.
0: Wat moet ik doen.
1: Para mi haya vida eterna.
0: Om het eeuwig leven te beërven.
1: Versículo 18.
0: Vers 18.
1: Oh, Roma,
0: ik wil dat u begrijpt. Toen deze jongeman rende om te komen. Als je een rijke man ziet rennen.
1: Dan is hij dat het ding.
0: Dan heeft hij echt iets nodig. Want rijke mensen rennen niet. Als je een rijke man ziet rennen. Dan heeft hij iets nodig. Deze jongeman die rijk was. Die rende naar Jezus toe. Met andere woorden, ik kan deze kans niet voorbij laten gaan. Het is mijn moment. Nu is het de tijd van
1: redding.
0: Ik wil weten. Wat moet ik doen? Om voor altijd te kunnen leven.
1: Vers 18.
0: Jezus vroeg hem. Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Jezus heeft hem gelijk gecorrigeerd. Niemand is goed. Allen hebben gezondigd. Allen ontbreken de
1: heerlijkheid.
0: Alleen God is goed. Je bent bij mij gekomen. Maar ik breng je bij God. Ik zal je de woorden van God geven als antwoord. Ik zal je de wil van God laten weten. Want alleen God kan je voor altijd laten
1: weten.
0: Niemand kan
1: dat.
0: Niemand.
1: Geen dokter.
0: Geen enkele dokter. Geen specialist. Niemand. Alleen God.
1: Amen.
0: Amen. Je kan niet voor eeuwig leven gescheiden van God. Als je van plan bent eeuwig te leven, heb je God nodig. Er is geen andere manier. Je kan niet gelukkig worden gescheiden van God. Je kan blij worden. Je kan vreugde hebben. Maar om gelukkig te zijn alleen bij God.
1: Amen.
0: Amen. God heeft u en mij geschapen. Dat wij bij hem gelukkig kunnen zijn. Wat je daar zoekt om jou gelukkig te maken. Je vindt het niet gescheiden van God. Als je mij niet gelooft. Probeer je het met geld. Heel veel geld.
1: Als je
0: het. Je probeert het met mensen. Je verandert elke week van iemand. Je probeert het met bezittingen. Je verzamelt ze om je heen. Wanneer de dood intreedt, sterf je ongelukkig. God heeft ons geschapen om gelukkig te zijn bij hem. Om te begrijpen. Hij heeft ons niet geschapen om een andere God gelukkig te maken. Hij heeft ons geschapen zodat wij hem gelukkig kunnen maken. Wetende dat hij een God van liefde
1: is.
0: Hij kan niet van zichzelf houden. Hij heeft ons geschapen.
1: Estimonos,
0: om ons lief te hebben. De duivel wil. Als de duivel mensen wil. Laat hem ze maar gaan maken. Maar nee. Hij steelt die van God. Want mensen luisteren naar hem. Mensen willen niet naar God luisteren. Maar God dwingt u niet. Jezus heeft gezegd,
1: solamente Dios.
0: Alleen

0: Zie je die auto?
1: Ako sabi na biyo.
0: Begint oud te worden.
1: Un putre kibanda.
0: Hier een
1: roes,
0: daar een schram.
1: Yante auto yama. Yante auto yama.
0: En dan is het niet meer die auto van toen.
1: Yamin kela bemaru.
0: Ik wil het niet meer wassen.
1: Papo comprende.
0: Dat je begrijpt.
1: Romano, nos felicidade não está dependente de constante com nos tem.
0: Ons geluk is niet afhankelijk van de dingen die we hebben.
1: Nos felicidade depende de hecho que nos ganha Deus.
0: Ons
1: Amen.
0: Geluk is afhankelijk van het feit dat wij God hebben gevonden.
1: Mas constante, não importa que tá, importa auto, importa casa, mas o que tá.
0: Maakt niet uit wat het is, een huis, een auto of wat het ook is.
1: Repara botar em ver.
0: Je hebt het vandaag.
1: Je entusiasmo.
0: Je bent heel enthousiast.
1: En
0: morgen heb ik misschien niet meer.
1: En nu
0: sta je weer voor de spiegel.
1: Jezus
0: heeft gezegd.
1: Vers 19.
0: Jezus vraagt. Kent gij de geboden? Deze man heeft Jezus een vraag gesteld. Wat moet ik doen om eeuwig te leven? Jezus zegt, doe de wil van God. Bewaar de geboden van God. Er is geen andere manier om eeuwig te leven. Als je de geboden van God niet wil naleven, dan zeg je tegen God, ik wil niet eeuwig leven. Want dan wanneer we naar de hemel gaan in het huis van
1: God,
0: dan gaan de dingen zoals God het wil.
1: Samen naar de
0: wanneer ik hier in Nederland, we kunnen zeggen wat we willen. Maar de overheid beslist hoe het feest afloopt. Zij beslissen hoe de stroom loopt. Het water. Het
1: gas.
0: Het huis. En betaal maar niet. Zij bepalen het. Want zij betalen.
1: Wie betaalt, wie zegt.
0: Mijn geliefde
1: broeders,
0: wanneer we in de hemel
1: komen,
0: zij die om de wil van God te doen hebben geen probleem. Maar degene die de wil van God hier beneden niet willen doen, waarom God ze dwingen om ze straks daarboven in een probleem te brengen? Ze hebben God toch al laten zien dat ze het niet eens zijn met zijn wil. Ze zijn niet eens met zijn wil. Waarom zal God hen moeten dwingen? Om de hemel tot een hel te maken voor hen? Nee. God laat ze waar ze gekozen hebben om te zijn. Want één ding is zeker. Hier kan je je strijd hebben. Je kan vechten. Je kan alles doen wat je wil. Je kan de geboden van God hier niet bewaren. Als je de geboden van God wil
1: heiligen. Halleluja.
0: Moet je komen bij de enige die het heeft nageleefd. Op deze wereld is hij de enige die de geboden van God heeft nageleefd. En zijn naam is Jezus. Daarom
1: kan hij jou leren.
0: Daar kan je doen wat je wilt. Je kan zelfs zeggen dat ze niet bestaan. Maar hier geeft Jezus antwoord aan deze jongeman. Een oprechte jongeman. De Bijbel zegt, toen Jezus hem zag, had hij hem lief. Jezus zegt, ken jij de geboden? Niet doden.
1: No cometer adulterio.
0: Niet echt breken.
1: No horta.
0: Niet stelen.
1: No doen een testimonio falso.
0: Geen valse getuigenis geven.
1: No codicia. No fraude. No codicia.
0: Niet.
1: Frauder?
0: Nee.
1: Okay.
0: Niet begeren.
1: Okay. Onderbo mambi botata.
0: Je vader en moeder. Deze jonge man wil naar de hemel komen. Maar hij was nog niet gereed om de geboden van God na te leven. Hij heeft gezegd tot Jezus. Ik heb ze nageleefd vanaf ik klein ben. Met zijn mond. Maar hij ontbrak één detail. En dat is wat Jezus wil dat je begrijpt.
1: Jezus heeft
0: benoemd de zes geboden.
1: Horizontaal.
0: Dat is het horizontale gedeelte. Die man voelde zich goed, want hij leefde de vier na. Maar hij had problemen met zijn naasten. Doordat hij oprecht bij Jezus kwam.
1: Jezus
0: heeft Jezus hem lief gehad. Maar geliefden, Jezus heeft gezegd, één ding ontbreek jij. Velen, sommigen van ons zitten hier.

0: Hier ontbreken één ding.
1: En dat is
0: misschien de keuze om daar te zijn. Je weet alles al.
1: Je hebt
0: alles begrepen.
1: Maar
0: dit besluit wil je misschien niet nemen.
1: Om
0: vandaar van het platform te gaan. Om daar naartoe te gaan. Deze jongeman kwam
1: bij
0: Jezus. Jezus heeft gezegd.
1: De
0: geboden zijn nodig.
1: Want
0: dat is de wil van
1: God.
0: Ze representeren het karakter van God.
1: Camino por ahí danta.
0: Waar je gaat, zijn ze.
1: Camino por ahí enamo, tenia Dios.
0: Waar je het ze vindt, vind je God.
1: Camino por ahí Dios, tenia su voluntad, su mandamiento.
0: Waar je God vindt, vind jij zijn wil en zijn geboden. Je kan God niet scheiden van zijn karakter. Laat de vijand jou niet misleiden. De vijand heeft gemaakt dat er een oorlog is tegen de geboden van God.
1: Er
0: zijn mensen die zeggen het is afgelopen, de mensen zijn gekruisigd. De geboden van God zijn niet gekruisigd aan het kruis. Ze kunnen niet gekruisigd worden aan het kruis.
1: Amen.
0: Amen. Denk eraan, degene die het kan wegdoen is iemand die superieur is.
1: Jesus estaba fungiendo como ende e ora e.
0: Jezus fungeerde als mens op dat moment.
1: En poquita mandamento de Dios.
0: Hij kan de geboden van God niet weghalen. Daarom is hij
1: gezegd.
0: Alleen God is goed.
1: Siendo ende,
0: terwijl hij mens was.
1: En poquita voluntad de Dios,
0: kan hij de wil van God niet wegdoen.
1: Dus is superior naar hen,
0: want God is superieur boven de mens. En Jezus heeft tot hem gezegd.
1: Falta,
0: één ding ontbreekt u.
1: Vai,
0: ga.
1: Vende todo lo que botín,
0: verkoop alles wat je hebt.
1: Y tu nena y pobre nan,
0: en geef het aan de armen.
1: Y bien,
0: en kom.
1: Lo botín tesoro de cielo,
0: en je zal schatten in de hemel.
1: En je zal schatten in de hemel.
0: Kom en volg mij.
1: De Bijbel zegt,
0: nee, deze jongeman.
1: Hij stond met zijn gezicht naar de
0: platform. Jezus praat
1: tot hem.
0: Jezus zegt, kom.
1: Hij was klaar.
0: Toen Jezus zei, één ding ontbreek je.
1: Vai e vende lo que botín.
0: Ga en verkoop wat je hebt.
1: Tu nalambo oro nan.
0: Geef het je geld.
1: Tu nalambo plata.
0: Geef hem je geld.
1: Bo medalla.
0: Je medaille.
1: Tu nalambo turcos.
0: Geef hem alles.
1: Vini back.
0: Kom terug.
1: Lo botín tesoro con tacaba nunca más.
0: En je zal schatten hebben die nooit zullen eindigen.
1: Maar de hombre, je hoort me dat tende, Jesus wist ze.
0: De jongeman hoort Jezus dat zeggen. En hij is maar hier naartoe gekomen. Hij was halverwege. Hij kon zijn goud niet laten. Hij kan zijn sieraden niet laten. Het leven dat hij had wilde hij niet laten. Hij kon het zondige leven niet achterlaten. Om de wet na te leven was voor hem voldoende. Maar Jezus zegt nee, dat is niet genoeg. Verandering is voldoende. Daarom heeft hij besloten om Jezus te verlaten. Nooit meer is zijn naam genoemd in de Bijbel. Want deze jongeman, hij was halverwege. Hij zag de eeuwige dingen. Hij begreep dat daar het eeuwig leven was. Vanwege de dingen van de wereld. Keert hij zich om en laat het eeuwig leven. Ga jij hetzelfde doen? Zul je ook hetzelfde doen? Wanneer God jou roept voor het eeuwige leven. In deze wereld waarin wij leven. De duivel zal zijn leugens blijven gebruiken. Een goed voorbeeld hier zo. Deze man vroeg, wat moet ik doen om voor eeuwig te leven? Jezus zegt. Leef de geboden van God na. Vandaag heeft Satan een campagne tegen de geboden van God. Venen leven in zonde. grote zonden, gruwelijke zondes.
1: Maar sommigen hebben die ignorantie die voluntad van God.
0: Want ze negeren de wil van God.
1: Predicador anda predica.
0: Predikanten spreken.
1: Lei de Deus acaba.
0: De wet van God.
1: Quem acabe?
0: Is beëindigd. Wie heeft het beëindigd?
1: Pewado acaba.
0: Om het te beëindigen.
1: Misschien superieur een poder, maar groter dan God.
0: Moet er een macht zijn groter dan God.
1: Pequita Deus leiro.
0: Om God zijn wet.
1: Jesus afungi como ende.
0: God.
1: Afungi como ende.
0: Hij fungeert als mens.
1: De premier que la morir de cruz, la visa está cumplida.
0: En voordat hij stierf aan het kruis, is volbracht. Kijk naar zijn leven.
1: Hij
0: heeft altijd gezegd: ik doe wat mijn vader wil dat ik doe.
1: Mandame.
0: Mijn vader heeft mij gestuurd. Ik wil afsluiten met dit gedeelte om u eraan te herinneren. De leugen die verspreid is over deze wereld is dat Jezus zijn wet teniet heeft gedaan aan het kruis. Het is een leugen.
1: Pues siendo gente,
0: want terwijl, ondanks hij een mens was, kon hij alleen maar sterven om de mensen te redden. Hij heeft een leven geleid zonder zonden.
1: Die falsificación de bayendo rond.
0: Er gaat een vervalsing rond.
1: Pero bantuma, hipotéticamente,
0: maar laten wij dit hypothetisch stellen dat er geen wet is.
1: Ik
0: geef alleen een voorbeeld om te begrijpen. Stel nou voor dat er geen wet van God is. Als er geen wet is, kan er geen zonde zijn.
1: Amen.
0: Amen. Want zonde is het overtreden van de wet. Ik kan niet tegen een telefoonpaal aanlopen dat er niet is. Ik kan niet in een zee dat niet bestaat. In een glas water. Maar ik kan niet zeggen dat hij verdronken is in het water. Er is geen zee. Als er geen wet is, kan er geen zonde zijn. Want zonde is de overtreding van de wet. Als er nu geen zonde is, omdat er geen wet is, kan er geen dood zijn. Want dood is het loon van de zonde. En zonde is het overtreden van de wet. Als ik die wet
1: weg doe,
0: kan er geen zonde zijn. Als ik zonde
1: doe,
0: kan er geen dood zijn. Als er geen dood is, geliefd, hebben wij geen redder nodig. Waarom komt Jezus ons redden? Waarvan? Er is toch geen dood? Want er is geen zonde. Er is geen wet.
1: Er
0: kan ook geen zonde zijn, logisch gezien. Als er geen wet is, zie je, er kan geen dood zijn. Als er geen dood is, hebben wij geen redder nodig.
1: Als
0: we geen redder nodig hebben, waarom hebben we dan een kerk nodig? Om wat te prediken? Over wie? Voor wie? Als wij geen kerk hebben,
1: eigenlijk gaan we nooit eens verliezen de tempo.
0: Zijn we eigenlijk vanavond onze tijd aan het verspillen? Niemand gaat verloren. Er is geen redder die ons komt
1: zoeken.
0: Want geen van ons zullen sterven. Want wij zijn niemand
1: zonder.
0: Want we hebben nooit een wet overtreden. Bent u het met me eens? Ziet u hoe ver het kan gaan? De campagne dat de duivel houdt dat er geen wet is. Mijn broeders en zusters, elke dag sterven
1: in
0: mensen. Want tot nu toe is de wet van de zonde dat het loon van de zonde de dood is.
1: Maar Dios stop ik hoor.
0: Zodat God
1: dit kan beëindigen,
0: moet hij die wet wegdoen. En hij gaat het wegdoen.
1: Maar
0: hij wil u en mij eerst bevrijden. Uiteindelijk. Wanneer God ons probeert weg te halen van de zonde, zal de zonde ons voor altijd bij God weghouden. Bent u het eens met mij? Wil je dat de zonde je voor altijd weghoudt bij God? Laat me de handen zien van degenen die het wel willen.
1: Pastor,
0: dominee, ik wil het wel.
1: Irmão, quantos de nós quer para Jesus trazer a nossa equipe?
0: Hoeveel van ons wil dat Jezus ons
1: hier naartoe brengt? Para traer decisão, porque landa para
0: nos opstaan om dat besluit te nemen?
1: Maar para compreender.
0: Ik heb het begrepen.
1: Het
0: is een wet.
1: Si Deus quita a lei de pecar,
0: als God de wet van zonde
1: weghaalt,
0: is het om jou te leren zijn wet toe te passen.
1: Vida,
0: en dat produceert het leven,
1: vida eterno,
0: het eeuwig leven.
1: Jesus
0: zoals
1: Robin.
0: Jezus heeft beantwoord.
1: Robin,
0: ik hoop niet dat u weggaat als deze jongeman voor de dingen van de wereld. Want de dingen van de wereld komen ten einde. Of jij gaat weg en je laat ze achter. Hou de hand van degene naast jou. Weet dat je niet alleen er niet alleen voor staat. Aan het einde van deze campagne. Als je vanavond de stem van God weer hebt gehoord, die persoonlijk tot jou sprak. En je ziet dat het waard is om dit platform te behalen.
1: Sabbat
0: aanstaande hebben wij een doop.
1: Ja, tem vários sede que entregar na vida cabo.
0: Er zijn al verschillende mensen die hun leven
1: hebben gegeven.
0: Als je dat wil, ga dan achter.
1: Vraag
0: een papiertje en noteer je naam.
1: Jesus,
0: en zeg Jezus. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil dat u mijn naam schrijft in het boek des levens. Dat als er iets mag gebeuren. Dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht.
1: Eterno Senhor.
0: Eeuwige God.
1: Dank u, Senhor.
0: Dank u wel, Heer.
1: Dank u, papa, conosco,
0: bedankt dat u vanavond tot ons hebt gesproken.
1: Dank u, papa, mostrano, Senhor.
0: Dank u wel dat u ons hebt laten zien.
1: El camino para vida eterna.
0: De weg naar het eeuwig leven.
1: Dank u, papa, presentar verdade, Senhor.
0: Bedankt dat u uw waarheid hebt gepresenteerd.
1: Aquí, en nosso coração.
0: Dat ons hart heeft gebroken.
1: Senhor, nós toquemos, meneer, Robin,
0: Heer, wij willen niet doen als deze jongeman.
1: Su mejor oportunidad.
0: Zijn beste gelegenheid.
1: Ela pentefo, Senhor.
0: Heeft hij weggegooid, Heer.
1: Constant de mundo.
0: Voor de dingen van de wereld.
1: Eterno, Senhor.
0: O eeuwige Vader.
1: Papi,
0: u hebt tot ons gesproken.
1: Nos escucha.
0: Wij hebben geluisterd.
1: Nos
0: en wij willen
1: gehoorzamen.
0: Help ons, Heer.
1: Tu me decision.
0: Om het besluit te nemen.
1: Abandonar plataforma que te representa morto,
0: en het platform dat de dood representeert te verlaten.
1: Y guía para Espíritu Santo.
0: En te komen onder de leiding van uw Heilige Geest.
1: Naar het platform que te representa vida eterna.
0: Naar het platform dat het eeuwig leven
1: representeert.
0: Dank u wel dat u ons gebed hebt verhoord. Is ons gebed in de naam boven alle namen. De naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Om
0: te vertrouwen moet je
1: geloven.
0: Om te geloven moet je horen. Het is een ketting. Om volwassen te worden. Moet je geboren worden. Je kan niet groot zijn en daarna geboren worden. Dat gaat niet.
1: Dat
0: gaat niet in geen enkel opzicht. Om groot te worden moet je eerst geboren worden. Om te vertrouwen moet je geloven. Nu als je een relatie wil hebben met God, wat moet je doen? Je moet hem vertrouwen. Ik denk dat ik alleen het weet.
1: Want
0: elke avond zeg ik hetzelfde. Dat is het leven. Om liefde te hebben, moet je een relatie hebben. Mensen die niet gereed zijn voor een relatie, kunnen niet lief hebben.
1: Amen.
0: Amen. Degene die jij vertrouwt, van diegene iemand die je niet vertrouwt, je hoort niet van diegene. Je kan zeggen dat je van diegene houdt, maar je weet donders goed dat je niet van diegene houdt. Een van de basis van liefde is vertrouwen. En als je lief hebt, dan ben je gehoorzaam. Dat is dat wat God wil dat we begrijpen. Maar het begint allemaal bij het horen. Degene die niet gereed is om te luisteren,
1: God,
0: zal nooit in God geloven. Dus als je gelooft, als je niet gelooft, kan je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan ga je geen relatie
1: hebben.
0: Als je geen relatie hebt, zal je nooit en te nimmer lief hebben. En daarom kan je niet gehoorzamen. Hetzelfde zeg ik u elke dag. Ik wil dat u het vasthoudt. Morgen is de laatste avond. Jezus werk met informatie. Want hij weet dat ons verstand werkt door middel van informatie.
1: Informatie
0: is wat het leven is. Het leven is gebaseerd op informatie. Wij kunnen niet leven zonder informatie. Informatie heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Mensen kunnen niet leven zonder informatie. Informatie produceert gedachten. Gedachten produceert ideeën. Ideeën produceert gewoontes. Gewoonten produceert handelingen. Handelingen produceert karakter.
1: Karakter produceert destino.
0: En karakter produceert bestemming.
1: Pregunta.
0: Vraag.
1: Dios cambia, destino, que Dios digo cambia.
0: Dat God jouw bestemming verandert. Wat moet hij veranderen? Je moet het begrijpen. Wat verandert hij?
1: Señor,
0: dank u God moet jouw informatie veranderen. Als je niet toestaat dat God de informatie voor jou verandert, dan kan hij niet je gedachten, niet je handelingen, niet je bestemming. Daarom nodigt hij je uit om te komen. Om jou te helpen begrijpen dat hij de beste informatie heeft. Vaak vechten wij met de mens om zijn handelingen te veranderen. Maar als we iemand willen helpen om te veranderen, moet je de informatiestroom veranderen. Soms sla je je kind totdat je riem kapot gaat. Zolang het kind dezelfde informatie blijft krijgen, kan je niet veranderen. Want het brein verandert de informatie niet. Ons brein processeert de informatie. Ik wil het illustreren, want ik wil dat je begrijpt. Ons brein is als een koelkast. Als ik warm heet water neem, ik neem het uit de kraan, in een glas, ik zet het in de koelkast. Twee dingen kan de koelkast doen met het water. Het kan het koud maken, of het kan ijs van maken. Want het het bewerkt het water. Hij kan het niet veranderen. Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas
1: juice.
0: Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas
1: sap.
0: Want de koelkast verandert het water niet. Het processeert de informatie. Je brein is hetzelfde. Als je het verkeerde instapt, zijn je gedachten verkeerd. Uiteindelijk zijn je handelingen. Als je je slechte handelingen wil veranderen, moet je stoppen het kwade in je brein te stoppen, de verkeerde informatie.
1: Amen.
0: Amen. Dat is wat God u zegt. Mensen willen niet naar God luisteren. Ze willen niet luisteren naar God. Maar ze willen veranderen. Hoe kan je dan veranderen? Je gaat dood zonder te veranderen. Want zolang je die informatie hebt, verander je niet. Dus als je toestaat dat God je helpt, dan helpt God jou aan gezonde informatie. Positief. En langzaamaan merk je zelf de veranderingen op. Want God weet precies wat hij moet doen. Gisteravond heeft God duidelijk laten zien dat het zegel van God de zevende dag is van de week.
1: Waar
0: de Bijbel heeft dat gisteren laten zien.
1: Deus alagou essa ideia em sua Bíblia.
0: God heeft dit in zijn Bijbel gelaten.
1: De profeet Ezekiel escribie.
0: De profeet Ezekiel heeft het geschreven. En gisteren hebben we het gelezen. En hij heeft duidelijk gezegd. God heeft duidelijk gezegd. Ik geef hem mijn sabbaten.
1: Como un señal
0: als een teken
1: entre
0: tussen mij en hen.
1: Dios,
0: dat ze kunnen weten dat ik hun God ben. En dat zij mijn volk zijn.
1: Debate,
0: er is heel veel discussie. Heel veel discussies. Over de heilige dag van God. Maar ik wil dat u vanavond begrijpt. Dat degene die de zondag geschapen heeft. Degene die maandag geschapen heeft. Dinsdag. Woensdag. Donderdag, vrijdag,
1: sabbat,
0: en zaterdag. Hij heeft allemaal geschapen. Hij heeft tussen al degenen dat hij geschapen heeft. Heeft hij gekozen. Hij heeft gezegd. De zevende. Wordt speciaal voor hem.
1: Amen.
0: Amen. Niet de mens. God. Als je me vraagt, dominee, waarom heeft hij niet voor maandag gekozen? Waarom niet voor de dinsdag? Waarom niet vrijdag? Wanneer we naar de hemel gaan, zullen we hem vragen.
1: Goed?
0: Want ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat hij de zeven heeft uitgekozen. Ik kan niet met hem in discussie gaan. Hij heeft zijn reden. Maar wat ik weet, hij heeft het verschillend gemaakt dan de anderen. De zevende heeft hem gezegend. Hij heeft het geheiligd. En hij heeft gerust daarop. Dus wat heeft God gedaan? Hij heeft het gezegend. Het feit dat hij het heeft gezegend geniet. Deze zevende dag. Is een dag geworden. Dat altijd de zegen van God met zich meedraagt. Want wat God gezegend heeft, blijft voor altijd gezegend. Amen. In de eerste week van de wereld heeft God drie elementen. Heeft God drie keer een zegen uitgesproken. God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Vermenigvuldigende dieren zich.
1: Hallo, heb je ze aan het multiplicaren, man?
0: Vermenigvuldigende dieren
1: zich.
0: Voor 6000 jaar heeft het dezelfde kracht. Elke dag wordt er een dier geboren. Het is de zegen van God dat het heeft gedaan. In diezelfde week heeft God ook de mens gezegend. Hij zei tot Adam en Eva, ga en vermenigvuldig jij. Wauw.
1: Ze hebben
0: ongeveer een schatting gemaakt van 8 biljoen mensen. En nog steeds vermenigvuldigt de mensen. Waarom? Want God heeft dat gezegd. De kracht van God is daarin. Je kan niet vermenigvuldigen dan op de wijze dat God heeft gegeven, natuurlijk.
1: Nu
0: worden kinderen gemaakt als een robot. Kinderen zonder gevoel, zonder niets. Mensen die kinderen, geen kinderen kunnen krijgen, kopen kinderen. Ze bestellen kinderen. God, laat het zo zijn dat ze de correcte bestellen. Dat je geen monster op je afkomt. Kinderen zonder gevoel. Die worden door een apparaat gecreëerd. Maar God heeft hen de kracht gegeven om te vermenigvuldigen. Als de dieren zich vermenigvuldigen. Als mensen zich vermenigvuldigen. Waarom moest de Sabbat wel eindigen? Waarom mag de zevende dag zich niet blijven vermenigvuldigen? Wie is daartegen? God heeft het gezegd. En om te begrijpen waarom. Toen Jezus kwam. Op deze aarde. Hij was God en hij nam de natuur van de mens aan. Jezus heeft de Sabbat geheiligd als zijn gewoonte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lucas 4:6.
0: Lucas 4:6. als gewoonte. Als er twijfel was,
1: de 4000
0: na 4000 jaar,
1: dat
0: God de zevende dag geschapen heeft en heeft gezegend.
1: 4000
0: jaar daarna is Jezus naar de aarde gekomen en hij heeft de zevende dag geheiligd als zijn gewoonte.
1: Dus
0: mensen hebben een probleem. God heeft geen enkel probleem.
1: Pablo,
0: Paulus, die geen discipel was,
1: apostel.
0: Hij was een apostel. Hij
1: praktiseerde in een caso dat hij na zijn studie zijn ministerie in de derde.
0: Hij is na die ongeveer die 3,5 jaar van zijn werk,
1: die Christus werk,
0: van Christus zijn werk gekomen. En toen kwam hij aan, in beeld. Als zij zeggen, Jezus de wet aan het kruis heeft gekruisigd, dan is het duidelijk dat als hij het gekruisigd heeft,
1: Sabbat eliminado.
0: Dat de Sabbat weggedaan moest zijn.
1: Verdad, Romana?
0: Waar of waar?
1: Sabbat is de 4 mandamenten.
0: Want de Sabbat is de vierde gebod. Alle dood en liegen en alles is weg. Want er is geen wet. Van het feit dat niets meer zonde is. Als God de wet wegdoet, zoals sommige mensen zeggen, dan wil ik dat u dit begrijpt en eerlijk bent
1: ermee.
0: Als de wet laat zien wat zonde is, als er geen wet is, dan kan er geen zonde zijn. Waar of waar? Hoeveel zijn het met me eens? Laat me de handen zien.
1: Oké. Dank je. Dank je wel.
0: Wie is het?
1: Het
0: is jouw recht.
1: We vechten.
0: Ik wil alleen maar vragen waarom je er tegen bent.
1: Want
0: waar?
1: Als
0: de wet is weggedaan. En de wet laat zien wat zonde is. En men kan geen zonde vinden dat in de wet is. Dus als de wet weg is. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds zonde is? Je kunt me zeggen, dominee, hoe kan je zeggen dat we zonde hebben?
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Pago de picata morto.
0: Het loon van de zonde
1: is
0: de
1: dood.
0: Zijn er nog steeds mensen die sterven? Want als er geen zonde is, kan er geen dood zijn.
1: Pago de picata morto.
0: Want het loon van de zonde is de dood.
1: Si no te lei,
0: dus als er geen wet is,
1: un potipica,
0: kan er geen zonde zijn.
1: Pica,
0: want zonde
1: lei,
0: is het overtreden van de wet.
1: Morto,
0: en dood
1: pago de pica,
0: is het loon van de zonde.
1: Si no te su,
0: dus als dat het niet is,
1: no poti otro,
0: kan de ander er niet zijn.
1: Simpel.
0: Het is simpel.
1: Si mi quita la bang, no?
0: Als ik de zee weghaal,
1: is er,
0: zijn er vissen in de zee? En dat is wat mensen zeggen en mensen en anderen herhalen het zonder na te denken. Als je de ene niet hebt, kan je het andere niet hebben.
1: En
0: toen Jezus kwam, heeft hij het uitgelegd, heeft het laten zien. Geen enkel mens kan de wet van een almachtige God veranderen. Net zoals de overheid op Curaçao niet op Curaçao kan zitten en een wet in Nederland veranderen. Dat gaat niet. Net zoals de overheid van Nederland. Dat de wet van het Europees parlement niet kan veranderen. Want het Europees parlement is superieur dan dit. En die van Nederland is superieur boven dat van Curaçao. Dus een mens kan de wet van de God des hemels niet veranderen. Om het een gewicht toe te kennen, zeggen ze, Jezus heeft het veranderd. Laat me twee dingen herinneren. Toen Jezus aan het kruis was, voordat hij de geest gaf, heeft hij gezegd, het is volbracht.
1: Ribateren, maar zeer, het plan is al gezond.
0: Op aarde heb ik het verlossingsplan afgerond. Het is over. Het is voorbij. Daarna is hij gestorven. Ze zeggen dat door zijn dood hij de wet
1: veranderd.
0: Maar hij heeft het plan afgesloten voordat hij
1: stierf.
0: Dus alles wat Jezus geleefd heeft staat geschreven in het Oude
1: Testament.
0: God heeft duidelijk uitgelegd wat hij kwam doen.
1: Amen.
0: Amen. Dus toen Christus stierf, terwijl hij mens was, hij fungeerde niet als God, want een God kan niet sterven, hallo? Als hij sterft om de mens te
1: redden,
0: moest hij een mens worden. Maar God sterft niet. Terwijl hij mens was, kon hij de wet van God niet veranderen.
1: Simpel, man. Simpel.
0: Als je het wil begrijpen of geloven. Maar als het jou niet uitkomt om te geloven en te begrijpen,
1: dan begrijp je het.
0: Ik leg het je uit, want dat is de waarheid. Het staat in de Bijbel. Op een gegeven moment zei Jezus, hij zei, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Het is een gave van een cadeau voor de mens. En niet de mens voor de Sabbat. En hij heeft verder gezegd, dus de Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Voordat hij stierf. Hoeveel leugens heeft Jezus dan
1: verteld?
0: Want als hij zegt dat hij Heer is van de Sabbat en hij houdt het zelf weg.
1: Jezus is een festival. Jezus is een festival. Hij is gelogen. Sorry.
0: Dus Jezus heeft dus gelogen.
1: Hij gaat. Oké, Urbana Kostingu Drecha, en wat doe ik hier naar Pablo? Pablo Jega.
0: Het moet hersteld worden en gecorrigeerd worden. In de tijd dat Paulus kwam.
1: Pablo in después de cruz.
0: Paulus is na het kruis
1: gevonden. Het
0: beste bewijs is het leven van Paulus.
1: Pablo was de Sabbat zelf nog.
0: Heeft Paulus de Sabbat nageleefd, ja of nee?
1: Als de Sabbat
0: daadwerkelijk eindigt bij het kruis,
1: Pablo heeft miljoen personen bedoeld om ons te signalen.
0: Is Paulus de beste persoon om ons het juiste signaal te geven? Handelingen
1: 17:2.
0: Zegt de Bijbel dat Paulus zijn gewoonte was de Sabbat te heiligen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Je bent Romeinen, die moet je discussiëren.
0: Dus mijn broeders, we hoeven daarover niet te discussiëren.
1: De Testament novo.
0: De mensen volgen veel eerder het Nieuwe Testament.
1: Sabbat waren Sabbat ze gozo costumbre.
0: En dat we die hielden de Sabbat volgens de gewoonte. Handelingen
1: 18.
0: Handelingen 17.
1: 17, 18.
0: Papie
1: die Paulus costumbre die
0: waren. Alles praat over Paulus zijn gewoonte om de Sabbat te heiligen. Waarom zeg ik u dit alles? Ik ben geen Sabbatist. Ik ben iemand die de Sabbat heiligt. Ik wil dat u begrijpt dat als ik je alle zonden heb geleerd om ze niet te doen, heilig de Sabbat dan ook. Ik moet het je leren. Ik moet je laten zien. Waarom? Misschien heb je nooit iemand gedood. Je hebt nooit een overval gepleegd. Je hebt nooit iemand misbruikt. Je bent geen verkrachter.
1: Oké.
0: Maar mijn broers en zusters, als je de Sabbat niet heiligt, als je de Sabbat niet heiligt, elk jaar, op jouw rekening, van zonde,
1: 52 pika.
0: Moet God 52 zonden schrijven. Laat staan de andere die je niet hebt gedaan of die je hebt gedaan. Vanwege het feit dat je de Sabbat niet heiligt, staat elk jaar op jouw rekening 52 zonden. Want God kan het niet anders doen. Je kan niet zeggen ik heb niet gezonden. Als je de Sabbat niet heiligt, het is de wet, de vierde gebod. Begrijp je waarom God van je houdt en jouw dit laat
1: weten?
0: Want misschien denk je, ik heb geen probleem. Ik zag de duivel gaat je deze dingen niet vertellen. Want hij gaat niet tegen zichzelf in. Maar God moet je wel vertellen. Dat je geen valse hoop hebt. Ik heb niet
1: gedood.
0: Ik heb niet gestolen. Ik heb geen overstelpen. Ik maak geen
1: overstelpen
0: kinderen. Dus ik sta goed.
1: Maar
0: mocht je maar weten.
1: Je hebt 52
0: zonden. Elk jaar.
1: Si no estaba en ley, otro. Si
0: als,
1: no
0: het niet,
1: en ley,
0: als het niet in de wet stond, was het anders. Maar het staat erin. En ik heb je geleerd.
1: Dios voluntad,
0: wat Gods wil is. Ik kan het niet wegdoen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Suena duro,
0: het klinkt misschien hard.
1: Pero de verdad.
0: Maar dat is de waarheid.
1: Doctor,
0: soms kom je bij de dokter.
1: De dokter gaat diagnosticar.
0: Wanneer de dokter de diagnose heeft gegeven. Met goed gekozen woorden moet de dokter je vertellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar voor wat de medie.
0: Ik heb vele medicatie geprobeerd.
1: Pero, no sé un camino aquí.
0: Maar we zijn nu op het punt gekomen.
1: Dat dos opción.
0: Twee opties.
1: Of het opera.
0: Of je gaat opereren.
1: Of het opera.
0: Of je bereidt je maar voor.
1: Dat
0: is jouw keuze.
1: Of we opereren.
0: Of we opereren jou.
1: Ja, bij een paar dagen maar.
0: We kijken hoeveel dagen je nog bij
1: krijgt. Dokter,
0: ik ben bang voor
1: de operatie.
0: Niemand snijdt in mij.
1: Je turbo version.
0: Je kan niet alle de versies hebben.
1: Dokter, we saben realidad.
0: Maar de dokter heeft je de werkelijkheid gezegd.
1: Escoge dan abo.
0: De keuze is aan jou.
1: Is dat triest, man?
0: Weet je wat droevig is?
1: Gonzago Bamori.
0: Je weet niet eens dat je gestorven bent. Wij weten dat je gestorven bent.
1: Onze?
0: Jij weet het niet. Je ogen gaan dicht, je gaat in een diepe slaap. En het gaat alleen maar niet meer open. En dat is het vervelende
1: eraan.
0: Nu kan God jou vertellen. En God geeft je de ruimte. We weten al, degenen die hier aan deze kant geboren worden, wat ze hier behaald hebben, kan goed zijn in ogen van de mensen. Maar voor God is het droevig. Want elke dag is een dag dichter bij je graf. Je kan het proces niet stoppen. We kunnen niet de dood niet stoppen. Gisteren waren we jonger dan vandaag. Morgen zijn we ouder dan vandaag. Elke dag sterven we af. Je kan het niet stoppen. Je kan alles doen. Maar je kan het niet stoppen. En sommige mensen proberen het te versnellen. Dus hier, wat je hier bereikt hebt, is tijdelijk. Hier aan deze kant, halleluja. Daarom wil God dat je hier komt. Want hier begint het leven echt.
1: Amen.
0: Amen. Maak je plannen om hier te zijn aan deze kant. Want hier, als je zelf sterft,
1: halleluja,
0: je hebt het behaald.
1: In
0: Christus gestorven. Amen. Als je leven blijft, wanneer Jezus
1: komt,
0: dan word je veranderd. Maar hier aan deze kant nu. Als je sterft, dan ga je verloren. Want hier is er geen redding. Daar is redding. Als je vecht om in leven te blijven, en Jezus komt en je bent hier aan deze kant, dan ga je toch verloren. Want daar is de redding. God kan je niet dwingen. Je hebt ruimte om hier te blijven. Je hebt de ruimte om te kiezen om daar te zijn. De keuze is in uw hand. De duivel kan je niet dwingen om te blijven. God kan je niet dwingen om te gaan. Jij beslist. Maar je bent hier aan deze kant geboren.
1: Ons probleem is onze natuur.
0: Ons probleem is onze natuur. We kunnen zonder God niet stoppen met zondigen. Ik kan proberen. Ik kan zelf een les volgen. Maar ik kan niet stoppen. Want de kracht om te stoppen is buiten mij. Het is in Christus Jezus. Het is in Christus Jezus. Jezus wil dat u uw leven verandert. Uw handelingen verandert. En de enige om dat te doen is je informatie wijzigen. Als je je lekker daarbij voelt, ga je gang. Maar tel de dagen. Tel ze, want het gaat gebeuren. De waarschuwing van God is net zo belangrijk als alle waarschuwingen die hier in Nederland geplaatst zijn. Want waarschuwingen is om een mens te helpen om het gevaar te ontwijken. Voorkomen dat je in de problemen terechtkomt. Waarom, mijn broeders? Want opnieuw, de mens weet niet alles. Je krijgt een bordje dat zegt, ga niet door.
1: Maar
0: misschien ga je door en het wordt een fatale
1: Je
0: rijdt auto, je krijgt een bordje van wees voorzichtig met de bocht.
1: Waarom?
0: Want opnieuw,
1: er
0: is gevaar. En ze zetten waarschuwingsborden om u en ik te helpen. Dat wij meer zekerheid en meer rust hebben. Iedereen weet het. Dat als je een bord, getekend bord ziet, met een schedel erop. En ze zeggen de stroom is
1: 440.
0: En ze zeggen pas op.
1: Mensen
0: zeggen, ay nee.
1: Ik heb 220
0: gehad en niets is
1: gebeurd.
0: Laat me kijken hoe 440 smaakt.
1: Wat is er in het mundo?
0: Je hebt zulke mensen op deze wereld. Mensen die niet eens pijn voelen. Wanneer is het? En het is afgelopen.
1: 440, mama.
0: 440. Twee keer 220.
1: 30 keer,
0: maar mensen geloven van nee, ik kan het wel. Met redding is het hetzelfde. God geeft heel veel waarschuwing. God heeft laten zien. God heeft uitgelegd. Met andere woorden. De Bijbel. Is God zijn brief van liefde voor mensen die willen begrijpen dat God niet tegen hun ingaat maar in hun voordeel.
1: Zeg maar,
0: waarom zal God jou toestaan in de wereld te komen met verschillende soorten ziektes,
1: accidenten,
0: ongeluk, dingen waarbij je zelf je leven kan brengen? Waarom staat God toe dat je in deze wereld komt dat je verloren gaat?
1: Dan
0: laat hij je toch waar je was. Maar als God toestaat dat je geboren wordt in een wereld als deze, en ik garandeer je, als velen van ons de eerste waren we niet gekomen, laten we serieus zijn, maar omdat we niet weten zijn we hier
1: met
0: alle problemen om ons heen. En als je niet stilstaat om te vragen, waarom heeft God toch toegestaan? Waarom heeft God me in deze slechte wereld geboren laten worden? Vreselijk.
1: Problemen.
0: Want je hebt een probleem. Soms heb je zelf een probleem. Weet je waarom God jou in deze slechte wereld geboren heeft laten worden? Zodat je kan kiezen voor deze wereld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Als
0: je daar geboren moet zijn, moet je hier ook geboren worden. Ook al is de geboorte anders. Daar word je geboren uit je moeder, met hulp van je vader. Maar hier om geboren te worden,
1: heb
0: je de geest van God nodig. En daarom noemt de Bijbel het opnieuw geboren worden. God maakt het duidelijk dat je kan begrijpen dat hij niet tegen jou is. De zonde is tegen ons. Want de zonde brengt ons steeds meer in het kwaad. Noem mij iets waaraan je denkt. Iets slechts waaraan je denkt. Dat nog niet gedaan is op deze wereld. Noem een nieuwe kwaad. Laten we serieus zijn.
1: Salomon hindi na tumaboy solo.
0: Salomon says there's no news under the sun.
1: Nos mas komprodero man.
0: Wij moeten begrijpen.
1: De
0: Bijbel ons iets heel interessants zegt. Laten we gaan naar Openbaringen.
1: Revelation kapitel 4,
0: hoofdstuk 14, we lezen vers 6. Luister wat het woord van God zegt.
1: In mi amira Juan papiando, in mi amira un otro ángel tabula me me di cielo que ne tabatin un evangelio eterno pa predica na esnan kutopi bariba terra in a tur nation tribu lenga y pueblo.
0: Johannes spreekt hier. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. Johannes zegt, ik heb een engel gezien. Ik heb een boodschapper van God gezien. Net een boodschap.
1: Evangelio eterno.
0: Eeuwig evangelie. Het enige evangelie dat God wil dat we naar luisteren. Er is één evangelie. Het zijn niet veel. En God wil dat je er naar luistert. Dat je erin mediteert. Dat je realiseert. Dat wat God je aanbiedt door het evangelie, dat geen enkele andere kracht op deze wereld jou dat kan aanbieden. Want wat kunnen ze je aanbieden op deze wereld? Dat is tijdelijk. Alleen God kan jou iets eeuwigs aanbieden. Dat God jou iets eeuwigs aanbiedt. Geeft God jou het eeuwige goede nieuws. En het eeuwige goede nieuws is.
1: Dat God jou geeft op
0: dat God wil dat je besluit. Maakt niet uit wat je hier hebt.
1: Abandone,
0: verlaat het.
1: Amen.
0: En kom aan deze kant. Amen. Als je daar sterft. Kan God niets meer voor jou doen.
1: Wat de Bijbel Dios geeft om je beslissing.
0: Nu je leven bent wil God dat jij het
1: besluit.
0: Misschien hebben ze je voorgelogen. Dat als je hier sterft.
1: Dat wil ik een tremendo pastor.
0: En je laat een geweldige predikant jou begraven. Dat kan hij God ervan overtuigen. Om je in de hemel toe te laten. Als je zo denkt. Er is daar heel veel gevaar in. Ik vind het zo. Als je hier sterft. Ondanks alles wat God gezegd heeft. En je gaat toch naar hemel. Dan nodig ik de hele kerk uit. Kom, laten we allemaal hier blijven. Laten we daar blijven. Maar we kunnen daar niet blijven. Want God heeft gezegd, daar is de dood. Hier is het leven, zegt hij. Dat hij heeft gezegd. Niet wij, dat heeft hij gezegd. Hij redt ons. Hij kan je opwekken. Als hij zegt daar nee, maar hier ga ik je doen opwekken. Om deel te hebben aan de eerste opstanding. Daar is de tweede opstanding. Maar dat is voor de eeuwige verdoemenis. Hier, zegt hij, is voor het eeuwige leven. Wij moeten kiezen. Maar als je niet kiest, dan blijf je hier staan. Want hier ben je geboren. Ik ben bang. Ik kies dan voor om hier te staan.
1: Mijn beslissing.
0: Een verkeerde
1: beslissing. Wat moet ik met
0: je sterft met angst.
1: Of dinero.
0: Of van angst.
1: Dus
0: als je hier sterft, dat is het probleem. Daar gaan ze ook
1: door.
0: Maar het verschil is. Daar sterven ze in Jezus. Hier ben je gestorven ver weg van Christus. Dat is het verschil. Je moet het kunnen begrijpen. Je moet het kunnen begrijpen. Johannes heeft gezegd. Hij heeft een boodschap, de informatie van God gekregen. Om het eeuwig evangelie te verkondigen. Aan iedereen. Dat is mijn taak vanavond. Zie mij niet als het probleem. Ik ben de boodschapper. God heeft de boodschap. Amen. Ik ben de
1: postbode. Ik ben de postbode.
0: Ik heb niet de brief gebracht dat ze je huis in elkaar zullen storten. Ik ben het niet. Als je hypotheek niet hebt betaald, kijk niet naar mij, word niet boos op mij. Ik ben simpelweg de postbode. Goeiedag mevrouw.
1: Meneer.
0: Mevrouw, wilt u hier tekenen dat u het hebt ontvangen? Gezegende dag verder. En mijn werk is afgelopen. Ik maak de postbode dood. Je bent gewoon...
1: Ik ben gewoon gek,
0: want hij heeft niets gedaan. Hij heeft alleen de brief gebracht.
1: Vers 7.
0: En hij zeide met luider stem.
1: Als
0: hij met luider stem spreekt, wil hij dat iedereen het hoort. Zoals God wil dat je vandaag ook luistert.
1: Teme Dios.
0: Vrees God.
1: Y tiene gloria.
0: En geef hem eer.
1: Mas hombre, es hora de su juicio llega.
0: Want de uren van zijn oordeel is gekomen.
1: Y adora es un.
0: En aanbid hem.
1: Es un que trae cielo y tierra, la mano y fuente de agua.
0: Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
1: Met een advertentie.
0: Het is een waarschuwing.
1: Teme Dios.
0: Vrees God.
1: Respeta Dios.
0: Heb respect voor God.
1: Y tiene gloria.
0: En geef hem alle eer.
1: Escucha su stem.
0: Luister naar zijn
1: Obedece.
0: Stem. Wees gehoorzaam.
1: Pas de hora de su vida llega.
0: Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Wij allen die op deze wereld leven zullen in het oordeel
1: komen.
0: Iedereen komt in het oordeel. Als ik op deze wereld van God geleefd heb, wil God dat ik u vanavond zeg dat u een dag in het oordeel
1: zal verschijnen.
0: De mensen van de wereld zijn onderverdeeld in drie categorieën.
1: Están entregando vida.
0: Zij die hun leven draait.
1: De primer grupo.
0: Is de eerste, degene die het eeuwige leven hebben, is de eerste groep. Ondanks dat ze hier zijn, moeten ze het oordeel moeten in het oordeel komen.
1: Maar Dios mostra universo die komen aquí van.
0: Dat God aan het universum kan laten zien waarom ze hier zijn.
1: Pues, si nana pecador,
0: want als ze geboren zijn als een zondaar, per definitie moeten ze daar zijn.
1: Pero aquí banda.
0: Maar wat doen ze hier dan?
1: Dios te persona, aceptar el sangre precioso.
0: God zegt, omdat ze het kostbare bloed van mijn zoon hebben geaccepteerd. Ze hebben mijn zoon geaccepteerd als de weg,
1: como verdad,
0: als de waarheid,
1: como vida,
0: en als het leven. En daarom zijn ze daar.
1: Die dos grupos,
0: de tweede groep
1: te están con pretender.
0: Zijn degenen die doen alsof.
1: Nanta pretender.
0: Ze doen alsof.
1: Con nanta aquí banda,
0: dat ze aan deze kant zijn.
1: Pero finalmente nanta aquí banda.
0: Maar uiteindelijk zijn zij aan deze kant.
1: A donde con?
0: Waarom?
1: Want
0: ondanks het feit dat ze daar zijn, ze doen niets wat God hun
1: geloofd
0: heeft. Alles wat ze doen is van hier. Ze leven in Punda, maar alles wat ze doen, doen ze in andere banden.
1: Wat
0: dat heeft geen zin om daar in Punda te wonen. Deze mensen, God oordeelt ze in het papiament. Wat zeg je God? In het papiament gaat hij ze oordelen. Dat ze begrijpen dat God tot hen spreekt. De derde groep is de grootste groep. Het is de groep voor hun om te kunnen leven. Is alleen maar het
1: adel.
0: Het heeft niets te maken met God, met de kerk. Nee. Ik geniet.
1: Fiesta, fiesta.
0: Ik feest.
1: Vida.
0: Ik geniet van het leven.
1: Beta pasa. Vida beta pasa.
0: Het leven gaat zo voorbij. Ik moet mijn voordeel eruit halen. En die groep was steeds groter.
1: Pero manena, biba,
0: maar zoals ze geleefd hebben,
1: así, Dios,
0: zo gaat God ze ook oordelen.
1: Não vai banda.
0: Ze zijn daar niet gekomen.
1: Banda.
0: Ze zijn hier gebleven.
1: Não atende com Deus mes.
0: Ze hebben zich niet eens bezig gehouden met God. Ze hebben God zijn stem gehoord en hun oren gesloten.
1: E na por ver a garama tanto coisa visibel om te
0: doen. Het is een om steeds meer zichtbare dingen te verzamelen.
1: Finalmente Dios non abbandona, ne ponesse.
0: Eindelijk is de wereld aan zijn einde gekomen.
1: Il gruppo rimane per te gruppo di más grande.
0: En dat gaat de grootste groep zijn.
1: Want tre opzioni.
0: Drie opties.
1: A volte decidi.
0: Jij beslist.
1: Dos di tanto vai perdi.
0: Twee van hen gaan verloren.
1: Un gruppo da salva.
0: En één groep wordt gered.
1: Ma quando cambia bomis.
0: Dus neem jezelf niet in de maling.
1: A volte decidi.
0: Jij beslist.
1: Il giorno del momento.
0: Het besluit is in uw hand.
1: Jozef is er klaar.
0: God heeft duidelijk gezegd.
1: Aquí,
0: in deze tekst.
1: Es un, adorami,
0: degene die mij aanbidt.
1: Es de persona que lo marca diferencia.
0: Die is degene die het verschil maakt.
1: Dios que dice nuestro hermano,
0: God wil ons zeggen.
1: Un problema de ser humano está adoración.
0: Dat een van de problemen van de mens is aanbidding.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Nos wordt creëren.
0: We zijn geschapen.
1: Pa adora.
0: Om te aanbidden.
1: Amen.
0: Amen.
1: E questo è tempo Roma, è tempo di tambe.

0: necesita.
1: Ik kan het niet verkopen. Ik moet aanbidden. Aanbid God. Daarvoor ben je geschapen. God heeft ons geschapen om Hem te aanbidden. Het is al in u. Maar de duivel maakt daar gebruik van. Hij weet dit. Want hij is ook geschapen om God te aanbidden. Dus hij weet dat het in u is. En hij maakt er misbruik van, want je bent onverschillig. En hij maakt er gebruik van. En hij laat je alles aanbidden.
0: Minus Dios.
1: En niet God.
0: De último mensaje, de advertentie
1: maar
0: aquí.
1: Dit is de laatste boodschap, de waarschuwing.
0: Teme Dios y de gloria.
1: Vrees God en geef hem eer. Want de uren van zijn oren
0: zijn gekomen.
1: En aanbid hem.
0: Die
1: de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt.
0: Vers 8.
1: Vers
0: 8.
1: Luister wat er staat. En een andere. Een tweede engel.
0: Sigue pisando el Acai hasta el Gran Babilonia Acai es un cuajasi tour tour rechon bebe die piña die pasión die su immoralidad.
1: Gevallen, gevallen is het grote Babylon dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.
0: Que me hermano para comprender.
1: Dus mijn broeders, om te begrijpen, God laat ons weten
0: Babylonia Acai.
1: Dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor alles dat onrein is. Alles dat slecht is. Alles dat niet in Gods aangezicht kan staan. Babylon is het symbool daarvan. Ik wil dat u herinnert. Een paar avonden terug heeft God tot ons gesproken. God heeft ons laten zien dat de duivel, Satan, hij vervalst alles. Alles wat God heeft in het origineel heeft Satan een vervalsing voor. Daarom kan hij mensen misleiden. Je hebt echt hulp nodig om te begrijpen dat je bent misleid.
0: Amen.
1: Amen. Want het is makkelijker om iemand voor te liegen dan hem te overtuigen dat hij misleid is. Er was een mevrouw die in de bank werkte en ze werkte met geld. En
0: toen zijn broer dat mensen zijn vals.
1: Altijd wanneer ze met vals geld komen, ze gebruikt niet eens het licht. Ze herkent het geld. Ze hebben het gedrukt. En ze hebben besloten haar te interviewen. Ze zeiden, mevrouw, je hebt een record. De meisje met de machine, het geld komt toch binnen. Maar jij, nog steeds. Geen enkel keer. Hoe doe je dat? Mevrouw, heb je al dat vals geld bestudeerd? Ze zei nee.
0: Maar
1: alleen maar de juiste
0: zorg.
1: Dat ik gelijk het valse kan onderscheiden. Alleen de waarheid kan God gebruiken, niets anders. Als je de waarheid niet hebt, ga je alles geloven als waarheid. Totdat je de waarheid krijgt, dan zeg je van, hey, dit is vals.
0: Amen.
1: Amen. Maar vele mensen willen niets te maken hebben met de waarheid.
0: Wees
1: welkom in de wereld van leugen, want wat kan God nog meer voor jou doen? Maar God heeft gezegd, aanbid mij, zegt God. Want het uur van de oordeel is gekomen. Ik ga de wereld oordelen.
0: Babylonia
1: representeert het paradijs van de duivel. Waarom? Als God praat over het nieuw Jeruzalem, heeft de duivel Jeruzalem vervals. En hij noemt het Babylon.
0: Babylon
1: staat voor Babel. Babylon staat voor Babel. Corruptie. Wat niet in Gods aangezicht
0: bestaat.
1: Alles wat God heeft de duivel een vervalsing voor. Wij moeten begrijpen. De val van

0: Babylon,
1: de segura,
0: is verzekerd.
1: De engel heeft het
0: de engel heeft twee keer gezegd. Gevallen.
1: En la cae.
0: Gevallen.
1: Para ayudarnos como ser humano que tal vez se tende.
0: Om ons als mensen die lezen te helpen begrijpen.
1: Que Babilonia a cae capa.
0: Dat Babylon al gevallen is.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lo tengo viaja.
0: Je moet reizen.
1: Va a llegar al aeropuerto.
0: Je komt bij de luchthaven.
1: Anda avisado.
0: En ze zeggen jou.
1: No soy sorpresa para hoy.
0: We hebben een verrassing voor je vandaag.
1: No soy un Concorde. ¿Sabes qué Concorde?
0: What is that?
1: Concorde.
0: We hebben een Concorde.
1: No soy sorpresa para hoy.
0: Een verrassing hebben we voor jou.
1: ¿Es Concorde aquí?
0: Deze Concorde.
1: ¿Cuándo sabes cómo te hay?
0: Je weet niet de eens dat je in de lucht bent.
1: Hotel está.
0: Het is als een hotel.
1: ¿Cuándo sientes que estás durmiendo?
0: Je zit niet, je ligt.
1: ¿Cuándo tienes el servicio cada media hora?
0: Elke half uur krijg je een wordt je bediend.
1: No es que va a pasar bon.
0: We willen dat je een goed doorgaat.
1: Genieten
0: van je
1: vlucht.
0: Dat je je voelt in de lucht voelt.
1: Pero.
0: Als.
1: Pero.
0: Maar. Het valt. Halverwege zal het weer starten. Maar wees niet ongerust.
1: Champagne.
0: Je krijgt champagne.
1: Caviar.
0: Caviar. Alles krijg je. Wat je wil, vraag het maar. Maar één ding wil ik je zeggen. Hij gaat niet de gehele route. Hij valt. En dit is een vliegtuig met één propeller. De piloot zit voor je en jij zit daarachter. Er is niets om jou te beschermen. Je hebt alleen maar een
1: propeller. Normaal.
0: Jouw tranen zullen veranderen in ijs. Je krijgt heel veel wind om jou te doen herinneren dat je in de lucht bent. Maar het komt veilig aan. Laat me zien hoeveel handen met de Concorde gaan.
1: Wat? Hetzelfde
0: biedt God jou aan. Hallo? Hetzelfde biedt God je aan. Hij geeft je waarschuwing een week van tevoren. Laten we gaan met de Concorde. Geweldig. Maar even wachten. Het gaat wel neerstorten. Maak je geen zorgen. We genieten ervan voordat hij neerstort. We worden blij. We sterven gelukkig.
1: Zo
0: graag als je wil vliegen in de Concorde. Ik hoop dat je op zijn minst het juiste besluit zal nemen. Je krijgt een televisie om te kijken. Je verandert de kanalen zoveel als je wil.
1: Wordt internet gratis.
0: Je hebt gratis internet. Met heel veel snelheid. Maar hij stort neer. Als de duivel een lijst voorbij laat gaan vanavond. Van degenen die geïnteresseerd zijn in de Concorde, schrijf je naam op alsjeblieft. Wat ga je dan doen? Vele mensen kijken naar mij. Deze mensen. Nee, mensen zijn moeilijke mensen.
1: Ik knip
0: oog bij de duiven van stuur voor mij.
1: Mande via app.
0: Stuur het via de app voor mij. Niemand weet dat ik het heb gekregen. Kijk hoe je die zelf de dood heeft gekozen. Maar via de app weet niemand het. Er is toch geen verschil? De keuze die je hebt gemaakt is verkeerd. God wil dat je het begrijpt. De leugen is groot. Elke keer als de duivel zijn mond open, liegt hij. Wanneer hij gromt, dan nog liegt hij. Ik wil dat u begrijpt, geliefden. Alleen God kan ons helpen. De duivel?
1: Babylon
0: is gevallen.
1: Dobi palabra te falta con ella, ¿no? Danke por corregir. De wakara. Romanen, Bijbel is Babylon kai.
0: De Bijbel heeft gezegd Babylon is gevallen.
1: Toch Romanen.
0: Toch broeders en zusters.
1: Die het preferen bij Babylonia.
0: Zijn de mensen die ervoor kiezen naar Babylon gaan en niet naar het nieuwe Jeruzalem.
1: Bom, pastor, ya.
0: Dominee, ya.
1: Mi mama, su mama, su mama, su mama, abai Babilônia.
0: De moeder van mijn moeder van mijn
1: moeder abai.
0: Mijn oma, haar oma, mijn moeder is ook gegaan. Dominee, waarom moet ik naar Jeruzalem? Omdat je van God hoort, toch? Ik mis hun. Maar in het vuur is er geen gevoel van missen. Kies het juiste.
1: Versículo 9.
0: Vers 9.
1: Y otro ángel,
0: en een
1: andere, tres, un tres,
0: een andere engel, een derde.
1: Así que todos están pisando,
0: volgde hen
1: zeggende.
0: Met luider stem.
1: Con fuerza,
0: met kracht.
1: Escucha bien, Roman.
0: Luister goed.
1: Si un hombre adora a bestia, con tu palabra, representante del diablo. Si un hombre adora a bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, es también, versículo 10, es también un bebé de vida, de furia de Dios.
0: En een andere engel, een derde, volgde hen zeggende met luider stem. Indien iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, vers 10, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. God spreekt vandaag heel serieus tot ons. Ik weet niet als ik u nog ontmoet. Maar dit is de boodschap die God mij vanavond heeft gegeven voor de kerk. Als er iemand het beest mag aanbidden, dan gaat hij heel duur moeten betalen. Niemand wil sterven totdat de dood aanklopt. En mensen met de grote man, nee, ik ben niet bang om te sterven. Laat de dood komen. Wanneer de dood aan de deur is, dan wil je leven. Waarom moet het zo ver
1: komen?
0: God zegt u vanavond. De duivel is degene die misleidt. God heeft u geschapen. Daar.
1: Om
0: te kiezen om daar te gaan. Hij kan je niet
1: denken.
0: Hij kan je niet
1: verplichten.
0: Maar je moet wel weten. Waarom? De duivel vervalt alles. Jezus.
1: Jeruzalem Novo
0: heeft het nieuwe Jeruzalem. De duivel vervalt een Babylon hier beneden. Zodat mensen niet daarboven gaan.
1: Jesus, iglesia,
0: als Jezus een kerk heeft.
1: Como el bruito, el casa con él,
0: als de bruid waarmee hij gaat trouwen.
1: Satanás te falsifica.
0: Vervalst de Satan.
1: Iglesia,
0: een kerk.
1: O casi, casi, de casi mesmo cos.
0: Die bijna hetzelfde is.
1: Pero cielo te llamé prostituta.
0: Maar de hemel noemt haar een prostituee. Om te begrijpen wie de duivel is. Hij geeft niet op. Als God een zegel heeft. Als een teken. Gisteren hebben we het onderwerp behandeld. God zegt de zevende dag is mijn zegel. De duivel zegt ik kom ook met een teken. De eerste dag van de week is mijn teken. Weet je wat u God heeft gezegd? Degene die jouw zegel hebben geaccepteerd zijn voor jou. En degene die mijn dag hebben gekozen, mijn teken is zijn van mij. God is met hem akkoord gegaan. Wie denk je dat hij wint?
1: Dios?
0: God?
1: Norman.
0: Nee.
1: Formula.
0: God heeft onze formule gegeven.
1: Die cada quatro ene,
0: van elke vier mensen.
1: Tres culpa que
0: drie kiezen ervoor om bij de duivel te geven.
1: Eén
0: pijn gaat hij daarheen.
1: Die
0: en gaat soms weer terug.
1: Dios siempre batía menos.
0: God heeft altijd de minderheid.
1: En la criatura ende,
0: hij heeft alle mensen geschapen.
1: Batía menos.
0: Maar hij krijgt minder.
1: Lo que Dios te ofrece,
0: want wat God aanbiedt.
1: Moet je goed in
0: hem geloven.
1: Mire,
0: je ziet het niet.
1: Lo que diablo te usa,
0: wat de duivel gebruikt. Zijn de dingen die je ziet.
1: Si más fácil.
0: En dat beheerst jou veel
1: makkelijker.
0: Dat God 10 mensen krijgt. Moet hij 40 mensen roepen.
1: Ben je 100?
0: Om 100 te krijgen. Moet hij 400 roepen. Om 1000 te krijgen, moet hij 4000 halen. Voor 10.000 mensen, moet God 40.000 mensen roepen.
1: Als we 30.000 tegen de Japan.
0: Want 30.000 blijven aan de andere kant.
1: Dat past ook Dios in Israël.
0: Het lijkt alsof God geen geluk
1: heeft. Me.
0: Nu, mijn
1: broeders.
0: Wanneer de duivel met hun achterblijft, is de vraag nu: waar ga je ze zetten?
1: Japan, cielo, Dios cielo.
0: Daar heeft God een hemel.
1: Dios in terra novo.
0: God heeft een nieuwe aarde.
1: Dios un mundo con cabo,
0: God heeft een wereld dat niet
1: eindigt.
0: Om duivel, waar ga je ze zetten? Zeg ze waar je ze naartoe brengt.
1: Je
0: wil ze niet zeggen. Zoveel vuur wacht op hen. Je kan het niet meer veranderen. Je kan niet schuilen. Je kan niet vluchten. En de duivel weet al waar hij naartoe gaat. Maar doordat hij niet alleen wil verbranden, vraagt hij jou om mee te helpen. Het is jouw keuze nu. Sommige mensen houden van vuur. Een jonge man zei tegen mij: dominee, ik ga gewoon makkelijk naar de hel. Ik zeg: waarom? Hij zegt: ik kom heel veel mensen tegen. Ik zeg: in de hel. Hij zegt: ja, veel mensen. Hij zegt: ik ga net als Michael Jackson. Ik zeg: jongeman, wees alert. Wie je daar tegenkomt is niet in jouw voordeel. Wie je daar tegenkomt, je gaat sterven. Kies wijs. Hij was zo onder invloed dat hij dacht van, ik ga alle muzikanten tegenkomen. Het is uw keuze. Wanneer je verloren gaat, je gaat voor jezelf. Je gaat voor niemand anders. Wees wijs. Als iemand het beest aanbidt en zijn beeld. Wat is het beeld van het beest? Als gisteren de zegel van God. De logo van God. De Sabbat is. Dan heeft de duivel het gefalsificeerd. Logischerwijs, wat heeft hij gedaan?
1: Logo,
0: hier aan deze kant heeft hij zijn logo,
1: marca,
0: zijn merkteken, en dat is de zondag. Daarom is de strijd in de christelijke wereld. Sommige christenen denken, doordat ze met grote meerderheid zijn, dat zij gelijk hebben.
1: Pero Dios hacer un arca, no?
0: Maar God heeft een ark dicht gedaan.
1: Ocho personas, so ding.
0: Met alleen 8 personen erin. Alles wat daar buiten was, is verdronken.
1: Zijn mensen
0: die dachten.
1: Met die diploma A, B, C, D,
0: ik zal niet verdrinken. Ik heb diploma A, B, C, D, E, F, G.
1: Tranquilo,
0: laat rustig maar, laat het water maar komen.
1: Water trappen, man.
0: Ik zal water trappelen.
1: Water trappen, man.
0: Kan je een jaar lang water trappelen? Kan je een jaar water trappelen? Onze excuus is heel vaak dat wij denken dat we kunnen. Maar als God je zegt,
1: dan
0: is het omdat er geen andere uitweg is. Eén weg is er. En dat is weg Jezus.
1: Jezus trapt. Jezus straat, Kaya Jesus.
0: Kaya Jesus.
1: In het Engels is het Jesus Street.
0: In het Engels is het de straat van Jezus.
1: In het Spanjool, Kaya Jesus.
0: Oké, we gaan het zo
1: te Ja. Dat doet het wel, dat doet het wel. Toen het Chinees dat aan jou was, man. Wat komt er dan, man?
0: U hebt mij begrepen. Er is geen andere. Deze waarschuwing telt omdat u het hebt gehoord vandaag. Het wordt geschreven en genoteerd dat u hebt gehoord. Je kan niet zeggen: ik wist het niet. Je kan zeggen: ik ben niet geïnteresseerd. Misschien over 2 maanden ben je het weer vergeten. Maar het is geschreven dat je het weet. God gaat je niet
1: brengen.
0: Hij verplicht jou niet.
1: Maar
0: God wil dat je begrijpt. Dat degene die ontvangt het merkteken van het beest op zijn hand of op zijn voorhoofd, er is geen ruimte voor hen in de hemel. Want het is een verraad. Het is een belediging.
1: contra Deus que na vida.
0: Tegen de God die jouw leven heeft gegeven.
1: Vida,
0: jou in leven heeft gehouden.
1: Finalmente wat scoe bij contra Deus junto com o inimigo.
0: En uiteindelijk kies je ervoor om tegen God te gaan samen met de vijand.
1: Want Deus no por perdonar.
0: God kan je dat niet vergeven.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Pues hablo no confesa.
0: Want jij gaat nooit belijden.
1: Lo van abandona.
0: Je gaat niet verlaten.
1: Si Yahweh,
0: als je het niet vandaag doet.
1: Si aquí,
0: als je het niet in deze tijd doet.
1: De tempo
0: in die tijd zou je het ook niet doen.
1: Con Dios afelado,
0: weet je waarom God jou achter jou aanzet?
1: Con Dios casi, Dios
0: weet je waarom het kan lijken alsof God jou misschien dwingt?
1: Dios no creaba más.
0: Want God kan je niet opnieuw scheppen.
1: Nunca más Dios puede crear abo.
0: Nooit meer kan God jou scheppen. En niet ik.
1: Dios puede crear un copia de mí.
0: God kan een kopie van mij maken.
1: Pero a otro un día Dios puede crear.
0: Maar God kan mij één keer scheppen. Daarom zit hij achter u aan.
1: Paso más que entre el mundo salva. Más que entre el mundo salva.
0: Ook al wordt de gehele wereld gered.
1: No salva.
0: En jij wordt niet gered.
1: A mí no salva.
0: Ik niet gered.
1: Dios lo siente, nos falta.
0: God gaat ons missen.
1: Pues no tiene ninguna manera mí.
0: Want er is niemand als ik.
1: No tiene ninguna manera,
0: er is niemand als u.
1: Lota, único de el mundo.
0: U bent uniek in deze wereld.
1: 8 billion personas.
0: Van 8 miljoen mensen.
1: Pero vota special.
0: Ben jij speciaal.
1: Lota, único.
0: Je bent uniek.
1: El fingerprint como ti.
0: De fingerprint die je hebt. Die van je twee handen.
1: Exactamente identico.
0: Identiek.
1: Pero ni un camino más de mundo grande aquí uno pone.
0: Maar nergens op deze grote wereld kan je een ander vinden.
1: Je maakt je ogen wat in pootje paden.
0: Je oogpupil.
1: Niemand heeft dat.
0: Niemand heeft
1: dat. Je maakt een bouwtje van planten pia.
0: De tekens onder je voeten.
1: Dios a trabos diferente.
0: God heeft je anders gemaakt.
1: Wat dat único.
0: Je bent uniek.
1: Quizás don gusto por mis.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Quizás don estima por mis.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Wat dat brinda por vida mañana otro.
0: Je vecht om te worden zoals
1: Pero
0: een ander.
1: Que para ti dos y otro es.
0: Maar God wil niet dat er twee van die anderen zijn.
1: Wat dat que para ti uno es.
0: God wil dat er één van
1: único.
0: U en één als u.
1: Pues si Dios te brinda por salvado.
0: Daarom vecht God ervoor om u te redden.
1: Pues vos mai.
0: Want je glimlach. Je stem, je
1: toon.
0: De persoon die je bent. De manier waarop je denkt.
1: No tiene ninguien de más que puede ser.
0: Er is niemand als u.
1: Abo.
0: U.
1: Abo Dios que puede ser.
0: U wil God dat
1: ik
0: u. Daarom wil hij u redden.
1: Wat speciaal, pe.
0: Je bent speciaal voor
1: Wat
0: hem.
1: Único, pe.
0: Je bent uniek voor hem.
1: El valor que botín para Dios.
0: De waarde die je hebt voor God. Geen enkel ander mens heeft dat. Want er is niemand zoals u. Als je niet in de hemel komt, gaat God u missen. Want hij heeft u daadwerkelijk daar geschapen. Maar hij heeft de informatie gestuurd. Hij is zelf persoonlijk gekomen. De wereld een voorbeeld gegeven. Want hij wil dat je van daaruit
1: kies.
0: Gebruik maken van jouw vrijheid. Om te kiezen om daar te gaan.
1: Quizás por carga.
0: Misschien ben je beladen.
1: Wat een camino difícil.
0: Je ziet de weg moeilijk.
1: Pero todo lo que Dios quiere hacer es decidir para vos.
0: Maar alles wat God wil is dat je beslist om te gaan. En hij brengt jou. Gisteravond. De meesten die daarvoor zijn gekomen. Ze hebben een blaadje meegenomen naar huis. In gebed. Dat ze hun naam kunnen noteren. En de gegevens die zijn gevraagd. Want sabbat aanstaande. Willen ze opnieuw geboren worden. En toestaan dat God hun naam mag schrijven in de boeken des levens. Ze weten dat hun naam niet geschrapt wordt uit de boeken van de zonde. Het blijft in het boek van zonde. Maar achter hun naam
1: Jesus con su pen de oro,
0: zal Jezus met zijn gouden pen
1: Lobisa,
0: schrijven
1: ordona,
0: vergeven
1: van mijn sangre precioso,
0: door mijn waardevolle bloed dat is gevoerd aan het kruis van Calvary. Hij zal niet doen alsof je nooit een zondaar bent geweest of geen zondaar bent. Dat is niet wat Jezus gaat doen.
1: Jezus biedt
0: jou een nieuw leven aan. Een nieuwe straat. Een nieuw hart.
1: Een destino nuevo.
0: En een nieuwe bestemming. Je moet op een plek komen. Je moet kiezen en zeggen.
1: Basta,
0: het is nu genoeg met de zonde. Het is heerlijk. Ik weet het ook. Maar de consequenties die zijn vervelend. De zonde gaat over op je, tot de vierde generatie. En dat wil God voorkomen. Dat is wat God wil veranderen. Maar dat God het verandert, moet hij een besluit nemen. Dat platform verlaten en kiezen om hier te komen.
1: Gisteravond
0: ben je niet naar voren gekomen. Wil je vandaag komen? Je vrienden kunnen niet voor je komen. Je moet zelf komen. Je bent gisteren niet naar voren gekomen. Je wist dat God je riep. Maar je bent niet gekomen. God wil je bevrijden. Misschien ben je al getekend. Met het teken van de vijand. Maar het is nog niet te laat. De wereld is nog niet afgelopen. Je bent nog niet gestorven. Kom zodat God de verandering kan brengen. Kom zodat God je kan vergeven. Kom zodat God opnieuw met je mag beginnen. Maar je moet het besluit nemen. Wil je bij Jezus komen? Amen. God zegen u. Het is een goed besluit. Is er nog iemand? Kom bij Jezus. Je ziet God roept uit om mensen te redden.
1: Het
0: is
1: normaal.
0: Het is niet normaal. Maar hij kan je niet dwingen. Daarom nodigt hij je uit. Hij heeft je uitgelegd. De vijand ligt en hij loert. Wie hij nog meer kan tekenen. Wat hij je zegt, je gaat verloren. God zegt jou wel. Kom bij Jezus. Je bent gisteren niet gekomen. God geeft u de kans.
1: Sabbat wordt het nascimento di nuovo.
0: Sabbat aanstaande opnieuw geboren wordt.
1: Jezus heeft de namen die in zijn boekje.
0: Jezus heeft de namen van de mensen in de boeken geschreven. Maar hij kan het niet doen.
1: Se voluto me decisio.
0: Als je het besluit niet neemt. De wereld zal niet verbeteren.
1: Het
0: gaat van kwaad tot erger. Maar jij neemt het besluit. Als je gered wil worden. Als je voor altijd wil leven. Niemand kan het nu voor je nemen. Nu is de gelegenheid. Vandaag is de dag van. Nu is de tijd.
1: Het
0: besluit is genomen.
1: Danke.
0: Ze willen.
1: Na momento exacto, man.
0: Op het juiste moment.
1: Na
0: het
1: tempo correcto.
0: Juist op tijd.
1: Dios sabe que na sobre de la vida.
0: God weet wat er nog over is van uw leven.
1: Na Dios su voluntad.
0: Het is God zijn wil.
1: Quanto más na empurranha.
0: Hoeveel kunnen ze nog meer ontvangen?
1: Todo puede ser coronado mi amor.
0: Maar ze zijn zeker dat ze het nu
1: ontvangen.
0: Want morgen kan het te laat zijn. Het is hard om te kiezen voor God. Maar het is een getuigenis. Want God heeft u geroepen. Het is niet iets dat makkelijk is. Maar iets wat je niet alleen kan laten. Je kan het niet achterlaten. Daarom nodigt hij je uit. Laat me je helpen. Is er nog iemand? We kunnen niet de hele avond
1: doen.
0: Gisteren ben je niet gekomen. Ik heb voor u gebeden. Dat u vandaag wel naar voren komt. Ik vraag de gemeente om op te staan. Om het makkelijker te maken voor u.
1: Kan wat we gaan naar binnenland door.
0: Nu moet je alleen maar naar voren.
1: Zit wat door op land te gaan
0: op. Als het moeilijk was om op te staan, loop nu naar voren.
1: Hoe dan op Jezus.
0: Jongeren die bij Jezus komen.
1: Dus we missen af.
0: Wat zeggen nu?
1: De opportuniteit is aan ons.
0: De gelegenheid is aan ons.
1: Een kospisa.
0: Eén ding weet ik.
1: En dan heb ik weten waar is cursada.
0: En ik heb het in verschillende seminars gezien. Wanneer God zo'n oproep doet. Dan zijn het sommige mensen die aan de rand staan. God roept niet voor niets. Als God wil dat je na 5 jaar je overgeeft. Waarom zou hij u vandaag roepen? Misschien ben je over 5 jaar niet meer. Daarom roept hij u nu. Wil je niet bij Jezus komen? Is het zo moeilijk om de dood te laten staan? Is het zo moeilijk om het verloren gaan te laten? Is het zo moeilijk om het vuur te laten? God liegt niet. Wie heeft jouw leven gegeven? Hij heeft je levend gehouden. Om jou de kans te geven. Wat wil je nog meer van deze wereld? Wat anders wil je nog van deze wereld? We zijn daar buiten een nummer. Als we sterven. Niet iedereen komt naar de begrafenis, want ze zijn druk. Maar jouw kans is voorbij. Ik ken mensen die hebben gezegd. Ik heb weerstand geboden. Ik ben niet naar voren gegaan. Mij krijgen ze niet in een val. Blijf staan. 3 weken na de seminar zijn ze overleden. Wat ze niet begrepen hebben is. Dat ze niet in de val zijn gelopen. Maar ze zijn niet daaruit gegaan. Wanneer Jezus u roept. Is het om u vrij te maken. Maar als Jezus u vrij maakt. Bent u daadwerkelijk ook vrij. We gaan bidden. Ik ben getuige dat iedereen hier de gelegenheid heeft gekregen. Bijna kan God smeken. Dat mensen die Hij het leven heeft gegeven. Mensen die God alles verschuldigd zijn. God smeekt.
1: Suplica.
0: Hij smeekt. Geef me een kans om u te redden. De vijand heeft niets gedaan. Hij gaat ook niets doen. Blijven liegen. Maar uiteindelijk is hij de winnaar in de strijd. Maar gezegend zijn zij die de stem van God hebben gehoord. Eeuwige God.
1: Dank u, Señor, por noche más.
0: Dank u wel, Heer, voor nog een avond.
1: Nos penúltima noche, Señor.
0: Onze één voorlaatste avond.
1: Señor, por estos cuatro días por interrogar del lugar aquí.
0: 14 dagen lang bent u bezig te smeken in deze plaats.
1: Suplicando ende nan, Señor.
0: U smeekt de mensen, Heer.
1: Que tienen marca de muerte de nos frente, Señor.
0: Die hebben teken van de dood op hun voorhoofd,
1: Heer. Cada día nos está mirando más viejo, Señor.
0: Elke dag worden we ouder, Heer.
1: Y más cerca de los muertos, Señor.
0: En dichter bij onze dood.
1: Y vaya que de tiempo exacto.
0: U bent op het juiste moment gekomen. Wanneer wij het besluit moeten nemen. Voor het eeuwige leven. Maar de vijand heeft de strijd gewonnen. En hij lacht. Hij glimlacht. Maar hij verdient niet. Hij heeft geen leven gegeven. Hij houdt het leven niet in stand. Alles wat hij doet is het leven verspillen.
1: Toch,
0: Heren. Wil de mens u niet zien. Ze willen leven. Dat komt van u. Om te blijven leven gescheiden van u. Heer, heb genade vanavond. Vergeef ons, Heer. Want wij weten niet wat wij doen. Eén ding is zeker. Misschien komt deze dag nooit meer. Want wij hebben voldoende tijd gekregen. En we hebben waardevolle tijd gekregen. Vader, wij denken nog steeds terug aan de dag dat u de ark dicht deed. Een jaar daarna hebt u de deuren weer open gedaan. Dat degenen die gered zijn een leven kunnen hebben.
1: Señor Dios,
0: Heren, als er mensen hier zijn onder ons. Die strijden tegen uw stem. Die vechten, Heer. Om u niet te accepteren. Om niet van het platform te wijzigen. Heilige Geest. Ik weet dat de Heer het niet nodig heeft. Maar als mens. Vraag ik, Heer. Klop nog een keer. Klop nogmaals op het hart. Dat misschien de deur open gedaan wordt. Klop nog een keer, Heer. Hij is levend. En ik kan een besluit nemen.
1: Dank u voor het luisteren.
0: Dank u wel dat u hebt geluisterd naar ons.
1: Dank u voor het
0: Bedankt dat u ons hebt gesproken.
1: Dank u voor elk een die de waarde heeft.
0: Bedankt voor elk een die de waarde heeft ingezien. En hun naam hebben geschreven. En toestaan naar de Heilige Geest. Hun afscheid. En voorbereid. Voor redding.
1: Dank u, Señor.
0: Dank u wel, Heer. Is ons gebed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen. Nothing.

Света Виктория.

0: vertrouwen moeten geloven.
1: Para relacionar con Dios, motivo confiar, querer y tender.
0: En om een relatie te hebben met God moeten vertrouwen, horen en geloven.
1: Para estimar Dios,
0: en om God lief te hebben.
1: Vamos a por relacionar con Dios,
0: moet er sprake zijn van een relatie
1: con
0: met God.
1: Dios,
0: dus God vertrouwen,
1: querer Dios,
0: geloven
1: y tender Dios.
0: En gehoorzaam aan God.
1: Amen. En om God te gehoorzamen,
0: moet u hem lief hebben. Anders is het niet mogelijk. Want God leert ons hem lief
1: hebben.
0: Want als u het niet kunt, dan kunt u het niet. En God wil dat u inziet, en dat brengt u ieder avond, dat hij u doet leren geloven. Hij doet u vertrouwen. Aan een relatie bouwen met hem. Om hem uiteindelijk lief te hebben. En als u God lief hebt, dan
1: wil
0: u altijd zijn waar hij is.
1: Super.
0: En hij is een geweldige, goede God. En ik herhaal, want ik wil niet dat u deze dingen vergeet. Want we hebben het geleerd. We hebben het erover gehad dat wat nodig is voor God iemands toekomst te veranderen. Dat hij jouw toekomst verandert.
1: Pago de picata morto.
0: We hadden het over dat de prijs van de zonde is de dood. En we zijn allemaal op deze weg.
1: Solamente Dios puede hacer un cambio.
0: En alleen God kan hier verandering inbrengen.
1: Nandi de nos manan in dos M.
0: Ze zeggen dat we in ieder hand een M hebben staan.
1: M kibanda.
0: Hier een M.
1: M kibanda.
0: Hier een M.
1: En het papiamento.
0: En het papiamento.
1: Sí, en ja. Papiamento. Nandi visa bo Mr. Muri.
0: Oké, okay. In papiamento vrij vertaald moet je doodgaan.
1: En
0: Engels spreken, dat zei wat anders.
1: En
0: dat vond ze fijn. Ja, in het Engels zeg je death, to die. En ze zei, oh nee, dan geldt het niet voor ons.
1: We hebben
0: M's en geen D.
1: En dat klopt in ons idioma.
0: Dus in ons taal past het niet. Dus iemand zei. Niemand, we ontkomen er niet aan.
1: Tipo Santa Zona?
0: En weet je hoe die van jullie klinkt?
1: Mr. Mui. Kijk maar, Romana, los iemand escapa.
0: We ontkomen er niet aan.
1: Si Jesus intervenía, costa cambia.
0: Alleen als Jezus in het te midden zit, komt er verandering.
1: En dan zit klappen ons toe.
0: En het moet gewoon duidelijk zijn voor een ieder van ons.
1: Maar van Dios cambia nos destino.
0: Zo om ons toekomst of te veranderen.
1: Dios tiene que cambiar nuestra información, amen.
0: Moet hij dus ook dat informatie die we hebben moet hij voor zorgen dat het verandert.
1: Lo que Dios que hace cambio por información,
0: en gedurende afgelopen avonden dagen heeft God ervoor gezorgd dat u andere informatie
1: binnenkrijgt.
0: Want als u niet anders geïnformeerd wordt, kan er geen sprake zijn van verandering. Dan blijft u dezelfde handelingen uitvoeren. Want in uw denken is dat informatie niet veranderd. Hij blijft het processen. Als ik dus slechte informatie binnenstop, krijg ik slecht gedrag. Slecht gedrag, slechte houding. Omdat mijn denken niks doet met nieuwe informatie. En wat God aan ons wil veranderen, is informatie die we binnenkrijgen.
1: En
0: zoals dat informatie binnenkomt, daar gaat u denken bewerken. En als het om juiste informatie gaat, dan zullen de handelingen ook correct zijn. Zal uw houding correct zijn. Maar gaat het dan om slechte informatie? Dan krijgen we slechte gedrag. Dan krijgen we een slechte houding. En hoezo? Omdat er geen sprake is van een verandering in het denken. Zoals die bewerkt wordt. En de duivel is hiervan ook op de hoogte. En hij zorgt ervoor dat in de wereld dat er voldoende slechte informatie verspreid wordt overal. We hebben onze vijf zintuigen en hij zorgt ervoor dat we op verschillende manieren geprikkeld worden. Wat
1: je
0: hoort, wat je ruikt, etc. Dus de duivel is goed op de hoogte van hoe dat werkt. En hij zorgt ervoor dat het slechte informatie verspreid wordt. Ja, dus hij verdeelt, verspreidt slechte of verkeerde informatie. Dus alles met betrekking tot kwaad,
1: mentira,
0: leugens,
1: etc.
0: Gisteravond
1: hadden
0: we het over een hele belangrijke
1: onderwerp.
0: En dan zagen we ook hoe de Satan alles wat God gemaakt of geschapen
1: heeft.
0: Hij had alles daaromheen verdraaid. Hij kan niet scheppen. Hij kan iets imiteren.
1: Ja, oké.
0: Want God is schepper.
1: Oké? Okay?
0: Enige die kan scheppen is God. Want hij heeft iets uit het niets gemaakt. En elk schepping, elk schepsel heeft een basis nodig om iets te maken, creëren. Maar God is in staat om te spreken. En ervoor zorgen dat er iets ontstaat. Dus als God zegt, hier, de zon, dan ontstaat er een zon. De maan, precies hetzelfde. In Gods woord is er kracht. Als ik een huis moet bouwen, heb ik stenen nodig, zand, etc. Maar God niet. Dus wij bouwen. Maar God schept. Dus gisteravond hadden we het over Gods wet. En Gods wet is iets wat de Satan heel erg stoort. Want hij ging ervan uit dat hij zijn troon naast die van God zou plaatsen. Maar om zijn troon te plaatsen moet je ervoor zorgen dat God uit de weg krijgt. En om God te elimineren,
1: het
0: enige wat hij kan doen is leugens verspreiden. Ervoor zorgen dat wij als schepsels God niet langer voor God kiezen. En er zijn twee gebieden. Dus de ene platform waar we geboren zijn. En waar God wil dat we uiteindelijk komen. Er is geen derde. En als u niet hier komt. Geleid door de Heilige Geest. Dan blijft u hier. En hier is er geen

0: entiende.
1: Maar natuurlijk, de Satan, hij luistert ook mee.
0: En dit is wat escucha.
1: Hij luistert en hij wil dat u denkt.
0: Pero, no
1: oh, hij laat u meeluisteren, maar zorg ervoor dat u niet gelooft.
0: Si toch quiere,
1: en mocht u toch geloven,
0: no
1: zorg dat u dus niet vertrouwt. Laat hem maar geloven. Maar ik moet ervoor zorgen dat hij of zij God niet vertrouwt. En als we op een of andere manier toch wat vertrouwen in God doet hij alles eraan om te zorgen dat u geen relatie met God krijgt. Want hij weet dat als er sprake is van een relatie met
0: God,
1: als dat u uiteindelijk dan God lief gaat
0: hebben.
1: En als u God lief hebt, dan weet hij dat u hem gaat gehoorzamen. Dus hij wil er alles aan doen om dat te voorkomen. En als u uiteindelijk kiest om hier te leven, dan moet u dan, oh, als u hier wilt leven, dan moet u de keuze nemen. Want Jezus gaat u hier niet
0: wegvoeren.
1: Want als u hier blijft staan,
0: Jesus, je dan bij Ayabanda,
1: en dan zegt u, God, Jezus, help mij daarheen te komen,
0: niet Satanas,
1: kan de Satan nog geen van zijn engelen daaraan doen.
0: Het
1: enige wat God wil horen is dat u zegt, God, ik wil. En verder, de rest neemt hij over. En heel veel mensen die hier bevinden, willen, durven dit niet te zeggen. En de duivel voelt zich
0: dan.
1: En gisteren hadden we het over een mindere macht.
0: No por cambia un ley de autoridad superior.
1: Dus een mindere macht is niet in staat om een wet van een hogere macht te doen veranderen. En de Bijbel laat ons vertellen ons gisteren.
0: Die
1: heeft bijvoorbeeld landelijke wetten. U heeft ook internationale wetten. Dus globale wetten.
0: Y botín ley universal.
1: En dan ook universele wetten.
0: Gemeente Romanen, un ley.
1: Dus één wet.
0: Nationaal.
1: Een landelijke of nationale
0: of
1: wet.
0: Nationale.
1: Of een autoriteit, een nationale autoriteit.
0: Cambia ley de un Dios universal.
1: Kan nooit de wetten van een universele wet doen veranderen.
0: Die kom.
1: En hoezo niet?
0: Also, el gobierno,
1: want de regering.
0: De nuestro sistema.
1: Hier in het systeem.
0: Ley que parlamento establecen por.
1: Kan nooit, dus een landelijke bestuur kan nooit een wet van een parlement doen veranderen.
0: El parlamento te pone ley.
1: Het parlement zorgt voor de wet.
0: El gobierno de Mexique, es cosa que te dan o no.
1: En de regering hier is, voert het uit zoals alle andere burgers. Als de regering het een en ander wil veranderen, moet die naar het parlement.
0: Amen.
1: Dus broeders en zusters. Dus als de regering een bepaalde wet of regel stelt, dat wij niet door een rode licht mogen rijden, kunnen wij niet denken dat wij een soort buurtbestuur gaan vormen en zeggen van wij gaan wel door rood en kijken wat ze gaan doen. Nou, dan zullen ze de hele wijk gewoon afsluiten. Dus als de overheid een wet geeft, we mogen 50 kilometer per uur rijden. Als u 51 rijdt, krijgt u een bekeuring. En als u dus doorgaat, wordt u rijbewijs ontnomen. En als u te voet door de rode licht gaat, krijgt u alsnog een bekeuring. Dat u dus begrijpt hoe serieus dit is.
0: Want de superior te pone ley.
1: Want dat hogere macht zorgt voor de wetten. En het enige wat wij horen te doen is te gehoorzamen. En als we niet gehoorzamen, dan wordt onze les
0: gehoord.
1: Krijgt u, wordt u bestraft. En zoals we gisteren avond geleerd hebben, heel veel mensen zeggen, zeggen ze dat Jezus dat wet heeft veranderd. Jezus in zijn tijd op aarde leefde als mens en niet als God.

0: kinde.
1: En hij noemde zichzelf de mensenzoon.
0: En hij
1: zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader uit te voeren. Ik voer het wil van mijn vader uit. Mijn geliefde broeder en
0: zusters.
1: Alles wat Jezus moest doen. Werd vooraf geschreven. Voor zijn geboorte.
0: Zelfs
1: de naam die hij zou krijgen werd vooraf vastgesteld. Dus hij kon helemaal niks doen op zijn eigen kracht. En mensen die dus niet begrijpen hoe de duivel werkt. Zeggen dat Jezus de wet heeft veranderd. Nou, denken we dat Jezus komt om te sterven. Dus de boete van de zonde op zich neemt. Om uiteindelijk dat ding dat aangeeft wat zonde is, juist weg te nemen. Dat hij dus dat geestelijke spiegel wegneemt. Dat hij het en ons dus met het probleem laten. Jezus fungeerde als mens. En de autoriteit van de mens is, kan nooit meer zijn of hoger zijn dan die van God. Hij is niet komen om te laten weten hoe groot een God is.
0: Maar
1: hij kwam juist om ons te laten zien hoe heerlijk het is als mens God gehoorzaam. Hij kwam hier als mens. Want dit is wat wij, dit is onze situatie. En als Jezus het kon doen, kunnen wij het ook.
0: Amen. Heb je het klaar voor ons, man?
1: Dus het moet voor ons, het moet vooral duidelijk zijn. Want de duivel heeft een aantal mensen
0: gekregen
1: om hem te helpen een campagne tegen Jezus te
0: voeren.
1: Want Jezus heeft geen duivel geschapen. Maar hij schiep een perfecte engel. Maar door jaloezie. Heeft hij zichzelf in een Satan. Vandaar dat hij ons zo haat. Dat wij in Gods eigen beeld geschapen zijn. En als het hem niet lukt, als hij dus liegt. Leert hij jou jezelf uit te schakelen. Hij raakt je niet aan. Maar hij leert jou jezelf uit te schakelen. Laat jou zien hoe je jezelf kan doen, verloren laten gaan. Want uiteindelijk, als jij verloren bent, gaan jullie allebei dezelfde kant op. Nou, elk gebod van God is een vorm van bescherming. Prediker, dank je, yes. Prediker 3.
0: 20, Visa, versículo 10.
1: Host.
0: Ecclesiastes 20, 10. 20, Ecclesiastes. No, Ecclesiastes.
1: Oké. Prediker, ik moet hem heel even zoeken dan. Prediker,
0: Ezekiel. Ah, dank je.
1: Alright.
0: Ezekiel, sorry. Ezekiel 20, versículo 10.
1: Yes, Ezekiel 20 en hoofdstuk 10.
0: Fouten de menselijke.
1: Yes, it is.
0: Ezekiel 20, versículo 10, dice así, pensei, Dios papiando, mi asa canan, for de etera de Egipto, y hay un banan del desierto, chesum, y mi adumanan, mi estatuto nan, y ahasinan conoce mi ordenanza nan, pa medio de cual nan, e hende, kukumplikunan, no viva. Vinjesos, tambe mi adumanan, mi sabatan, como un señal entre ami y nan, pa nan por saco ami te señor, kende te santificanan.
1: Dus wat we moeten begrijpen.
0: Een signaal, Romanen.
1: Is het een teken? Is we zullen het vandaag hebben over de sabbat van de Heer.
0: En
1: de sabbat is een teken.
0: Romanen, een signaal dat identifica algo.
1: and taken the identificeert wat, denk
0: un país,
1: een land,
0: een persoon,
1: un
0: negocio,
1: een bedrijf,
0: maioria biarumana un sello,
1: een zegel.
0: Het
1: geeft aan wat iets is of wie
0: het
1: is. Vooral, en zodra u dat zegel ziet, weet u gelijk waar het over gaat. We herkennen allemaal het logo van Toyota.
0: We kennen die Kia.
1: We kennen die van Kia.
0: Al
1: die auto's hebben een logo, een zegel.
0: Amen.
1: En aan die zegel weet u gelijk wat het is. Als u een Toyota wil, gaat u op zoek naar de logo. U zoekt geen andere auto. U zoekt niet wat voor model of kenteken. Als u wil weten wat voor model het is, zoekt u niet naar het kenteken. Zoekt u naar het
0: logo,
1: kenmerken.
0: Oké? Que mi hermana, Dios me sucó.
1: Met God is precies hetzelfde.
0: Dios está tiene promedio tú.
1: En hij had zijn logo voor
0: alle anderen.
1: Hij had die van hem als eerste.
0: En een
1: zegel heeft drie belangrijke elementen. Naam van de eigenaar. Titel van de eigenaar.
0: En het
1: gebied waar de eigenaar heerst.
0: Que met je nummer,
1: naam,
0: het je titulo,
1: titel,
0: en het je territorio, Roman.
1: En het gebied.
0: Oké?
1: Okay? Ja.
0: Si nos comprende, Romana.
1: Dus als het dus voor ons duidelijk is,
0: Dios avisa,
1: zei God,
0: versículo 10:2, me repetía potente,
1: in vers 12,
0: y también me adunó a mi sábado en señal de sello,
1: ik gaf hun de sabbat,
0: como un señal entre a mi kunan,
1: als een teken voor hen en mij, om hen eraan te herinneren dat ik, de Heer, hen heilig en dat zij werkelijk mijn volk
0: zijn.
1: Dus God zei, degene die met mij wandelen,
0: die
1: krijgen dan de teken, die zijn heilig. Het zijn niet mijn woorden, maar God
0: zei.
1: God zei.
0: Degene
1: die voor de redding kiezen. Die ervoor kiezen om met mij te wandelen. En wachten op de wederkomst van Jezus. Wat de Satan doet, ze blijven standvastig in hun geloof. En die kiezen ervoor om hier te sterven.
0: Dios die entre nos,
1: God zegt tussen hen en ons. Is er een teken? Is er een zegel? Het is de zevende dag.
0: Oh, die kom.
1: En waarom is het belangrijk?
0: Een
1: paar dagen geleden zei
0: ik. Ons paspoort.
1: Normaal in ons paspoort. Een paar jaar geleden moest je om de 5 jaar vernieuwen. Nu is het om 10 jaar.
0: Pero el paspoort de Dios,
1: maar Gods paspoort.
0: Eterna,
1: welke geldig is voor
0: het
1: eeuwig leven.
0: No de país,
1: het gaat niet dat je van de ene naar de andere land
0: gaat reizen.
1: Maar van aarde naar het hemel.
0: Dios que va a poder de tu simán.
1: En God wil dat u hem wekelijks vernieuwt.
0: Amen. Toesimang moet u updaten.
1: Wekelijks updaten.
0: Vatasimang te koor risico.
1: Als u een week overslaat, loopt u risico.
0: Als u voor resultaat net de jesimang die de kaba.
1: Maar het kan zijn dat net in die week dat het voor u eindigt.
0: Roman, kubida kaba.
1: En als het voor u eindigt.
0: Uw paspoort bezetten op.
1: Moet ervoor zorgen dat je paspoort gewoon geldig
0: is. Want
1: een paspoort zonder juiste geldigheidsdatum. Of zonder een goede foto, dan krijg je geen toegang. Heeft u Jezus zijn handtekening niet, komt u er niet in. Dus begrijpt u waarom het zo belangrijk is om wezenlijks. Zover het mogelijk is qua gezondheid, vraagt God dat wij dit ons paspoort met hem vernieuwen.
0: Amen.
1: Want het is zo belangrijk dat God geeft aan dat we om de zeven dagen, als we bij hem komen, ongeacht waar in de wereld, worden we hieraan herinnerd dat Jezus de weg is, hij de waarheid is,
0: amen,
1: en het leven.
0: Want God kan tolereren.
1: Want hij kan niet het een en ander zomaar toelaten. Omdat het leven iets heel kwetsbaar is. Vandaag zijn we er. En morgen misschien niet. Dus we gaan naar Genesis hoofdstuk 2. En als je wilt weten hoe alles begonnen is. We hebben het over natuur. Over het natuur. Gaan we naar Genesis.
0: Comienzo, principio.
1: Naar het begin.
0: Genesis te bisabo tur kos kon na komisai kos kon Dios a crea voral.
1: En in Genesis vertelt het ons hoe alles is begonnen.
0: De promesse man.
1: Eerste week.
0: Dios a crea.
1: Waar
0: God.
1: Alles wat God geschapen
0: heeft. Te einde nante.
1: Die bestaan tot de dag van vandaag.
0: Verdad o verdad.
1: Is het waar?
0: Te einde nante.
1: Die bestaan nog.
0: En naarmate
1: we gaan, zult u het wel kunnen snappen.
0: Als in de cielo dan, in terra, aquí da cla, y turnan ejército nan. Versículo 2. En ribe de 7 días, Dios acaba su trabajo con el agassi. En ribe de 7 días, el sosega de tur su trabajo con el agassi. Versículo 3. E ora e. Dios a bendicionar el 7 día y a santifique pasó en la ribe el día y el 7 el a sosegar de todo su trabajo que Dios a crea y a traja. Amén. Que me hermanan para Dios.
1: Dus wat God betreft.
0: Él a crea día 1.
1: Is hij op dag 1 begonnen.
0: Él a crea día 2.
1: Dag 2 ging
0: hij door. Día 3.
1: Dag 3.
0: 4, 5, 6.
1: 4, 5, 6.
0: Maar
1: hij, God
0: zijnde,
1: die al die dagen had geschapen, zei op een gegeven moment, de zevende dag wordt een bijzondere dag voor mij als God. En hij had niemands mening nodig, want hij
0: schepte
1: alles geschapen, inclusief de mens. En hij zei, ik heb alles geschapen,
0: ja luna,
1: zondag, maandag,
0: ja mars,
1: dinsdag,
0: ja rezon,
1: dinsdag,
0: ja web,
1: zondag,
0: ja pierna,
1: vrijdag,
0: en sabbat.
1: En sabbat.
0: Niet als gewoon sabbat.
1: Dus ik kies sabbat.
0: Wat zeg je, man?
1: Om de week af te sluiten.
0: Dus speel die sabbat.
1: En na sabbat.
0: Wordt in 8.
1: Kan er geen 8
0: zijn. Wordt in 9.
1: Is er ook geen 9.
0: Dus we zijn daar 1 toe.
1: Begin ik weer bij 1.
0: Roman, als het niet different is, hè?
1: Is het anders vandaag?
0: Despeis sabbat, wat die dat ding?
1: Na sabbat, welke dag volgt
0: er?
1: Is het niet de eerste dag?
0: Maar ik kon kamie vind je Dios dat erin cambia.
1: En dit is niet veranderd, niet vanaf het begin.
0: Hoor. Wat Dios haast hier, Romana?
1: Dus wat deed God verder?
0: Maar is sabbat af en die zetten weer different.
1: Wat heeft hij gedaan om de zevende dag bijzonder te maken?
0: De
1: Bijbel zegt dat hij die zegende. Heeft hem heilig verklaard. En hij rustte op die dag.
0: Dios
1: is goed. Hij koos ervoor om zijn wil.
0: Romana, Dios da e cabeza de e gobierno universal.
1: En God is hoofd van de universele regering.
0: Amen. Dios ha decidido.
1: En God besloot. Dat de wereld om zijn as in 24 uur draait.
0: Dios ha decidido.
1: God heeft het besloot. Dat de maan om de aarde beweegt in 30 dagen.
0: Wat is het om te zeggen? Dios doet dat 30.
1: En we kunnen discussiëren van ja, sommigen hebben 28,
0: 30, etc.
1: De mens heeft er 28 en 31 van gemaakt.
0: Influencia per nemigo.
1: Dit is dus onder invloed van de vijand.
0: Dat Dios avisa.
1: God zei.
0: Solo, abundo de rondo di solo.
1: Dus de wereld draait om de zon.
0: In 360
1: dagen. In 360 dagen.
0: Wat? Is dan kan je steken de ene voor een ander. Dios subía bij wagen den Bijbel 360 centen roman.
1: En er staat in de Bijbel 360 alle extra dagen dat heeft de mens besloten.
0: Maar ik denk Genesis wat daarbij een zij zorg dat dit de loofje wat dat komt te.
1: In Genesis na de zonnevloed kunt u tellen, het klopt.
0: Genesis is in Ribatera.
1: De mens had ooit besloten dat een dag eindigt op 12 uur. Maar God zei, het eindigt wanneer de zon ondergaat. 12 uur duister is en 12 uur licht. En waarom is de donker voor het licht?
0: De parte promé.
1: Yes, eerste gedeelte van de dag.
0: Maar zonder oracle Jesus llega, of oracle Dios llega.
1: Dat toen God kwam.
0: El primer cosa que Dios se creó dice luz.
1: Eerste wat hij zei is laten licht zijn.
0: Oscuridad siempre queda promé.
1: En maar er was altijd duisternis.
0: Que bendice que iluminan.
1: En zo meteen.
0: Oracle solo va completo.
1: Wanneer de zon volledig ondergaat.
0: Wanneer promé oren aan die chauvet.
1: Zijn wij in de eerste uren.
0: Chauvet solmana.
1: Donderdag.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ora solo sale usted de última hora, se dos horas antes ya ve.
1: En wanneer het licht wordt, dan zijn we de laatste 12 uur. Als die vrijdag ondergaat. Dus als het donderdag ondergaat, begint vrijdag. En u kunt me vreemd aankijken. En vraag mij dan of God een... Heeft God een klok of horloge gemaakt? Nee.
0: El horloge de Dios está solo.
1: Het enige wat God gemaakt heeft is de zon.
0: Solo dat je een beurt, je zoosora. Solo dat je een beurt.
1: De zon krijgt de kans om 12 uur te schijnen. En de maan krijgt dan ook 12 uur. En als de. En we zien de maan zien we wel overdag, maar dat heeft geen effect. Maar 's avonds kan er geen zon schijnen.
0: Maar gaan het goed warten.
1: En misschien heeft de zon zin, maar die moet gewoon wachten.
0: Zijn
1: 12 uur. En dan pas mag
0: het.
1: En dit noemen we een wet.
0: Amen.
1: En vanaf de tijd dat God dit bepaald heeft. Heeft niemand dit veranderd en kan niemand het veranderen. God heeft het besloten. Zoals de zee. Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
0: Wat denk je?
1: Die komt tot aan het strand en gaat terug.
0: Maar hebben we
1: en een slecht weer of een storm. Krijgt u misschien golven van 5 meter. Maar uiteindelijk komt hij weer naar beneden en gaat terug. Dat is een wet. En soms gaat hij dus over zijn grens. Maar uiteindelijk komt hij. Hij kan nooit zeggen van ik ga vandaag gewoon Nederland volledig bedekken en dan ga ik naar België,
0: etcetera. Amen.
1: Want er zijn hier in Nederland zijn er mensen
0: die
1: dat wet kan nooit veranderd worden.
0: Is dit de confianza con usted, humana?
1: Dat is het vertrouwen die we in God hebben. En we moeten begrijpen dat God
0: ons
1: duidelijk wil maken dat hij ons de zevende dag heeft gegeven. Als een zegel. Als een teken. Geen andere dag. En er zijn verschillende
0: discussies.
1: Welke de dag van op welke dag we God mogen aanbidden. God is niet stom. Hij heeft het gezegd. Hij zei de zevende.
0: Amen. De zevende,
1: de zesde.
0: En de zesde probeert de zes.
1: En zes komt na vijf.
0: En de zevende probeert de zesde.
1: En zo gaan we door.
0: Oké. Ik heb een papa, kom voor de roman.
1: Dus om duidelijk te maken.
0: Een vergissing.
1: Er is geen vergissing.
0: Dios nunca minda cambia sello.
1: En God heeft het nooit veranderd of aangepast.
0: Cambia pa kiko.
1: Waarom zou hij?
0: Hoor. En nu. Porque no pa viera.
1: Dus waar we het gisteren over
0: hadden. Pa voy un día. Voy un día. Tu un lugar. De sello de Dios.
1: Dus om een dag gekozen te worden als zegel van God.
0: Como ley.
1: Als wet.
0: En me extraña. un persona más grande que Dios.
1: Is it belangrijk? Hello? Zal het, oh, om dit te kunnen veranderen, is er iemand nodig die groter is dan God.
0: Dios.
1: Die machtiger is dan God.
0: Pa, bendicionar,
1: om de eerste dag van de week te zegenen.
0: Pa, santificar,
1: om de eerste dag van de week te heiligen. En uiteindelijk op de eerste dag te rusten. God te, zo te laten zien dat die groter machtig is dan hij. En alleen op die manier kan hij daar een universele wet van maken.
0: Die andere manier dat idee in elkaar gaat doen.
1: En op welk andere manier is het gewoon verzinsels?
0: De duivel te gaan jagen.
1: Maar de duivel die verloochent ons.
0: Penseer man.
1: Denk even
0: voor
1: hij is een
0: schepper.
1: En alles wat God geschapen heeft, probeert hij te evenaren.
0: Ben je geen papier 2000 euro?
1: Hebben we ooit een papier? Van 2000 euro nooit. Nee. En daarom kunnen ze ook niet vervalsen. Die kunnen ze ook niet vervalsen. Hij kan niet hoe zeg je dat? Falsificeren wat niet bestaat. Als hij daar een neppe van maakt, moet het ergens originele bestaan. Want het
0: doel.
1: Dat doel van falsificeren, is een ander woord, is om mensen te verleiden. En als ik het geen nut heeft om mensen voor te liegen, waarom zou ik daar een kopie van maken?
0: Hij
1: heeft als doel mensen voor te liegen. Want God heeft de zeven dag geheiligd en rustte daarop. En de Satan zei van ja, ik ga daar een kopie van maken.
0: Señor,
1: hij zei, Heer, de mensen die op de zevende dag aanbidden, die aanbidden u. Dat is uw dag. Dat is uw zegel. Dat is uw alles. Maar de anderen die op een andere dag aanbidden, die zijn voor mij. Jezus zei, goed, doe maar. En daarom heeft Jezus hem geschreven.
0: Maar
1: ondanks dat God het heeft opgeschreven, zijn er zoveel die op de eerste dag aanbidden, dat u zich afvraagt, hoe dan? God heeft ons geschapen. God zorgt dat mijn hart klopt. Het is zo verschrikkelijk als ik dan op een andere dag
0: aanbid.
1: En wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft een soort voor een groepsdruk gezorgd.
0: Er
1: zijn hier miljoen mensen die, of duizenden mensen die op zondag aanbidden. En weet u wat moeilijk is? Dan denkt u, kunnen er zoveel mensen het verkeerd hebben? Maar hier hebben we bijna. De meesten zijn al maar hier. Maar God gaat het niet om hoeveelheid. En als u in uw eentje staat bij in de
0: wereld,
1: staat u voor zaterdagochtend op. Maakt u klaar. Spuit u lekker geurtje op. Stapt u auto in. Zet u hem aan. En rijdt u naar de dienst.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Want het gaat niet om de mensen. We aanbidden God. Dus de duivel heeft groepsdruk gecreëerd. En zo krijgt hij mensen mee. En mensen schamen zich voor God. We gaan verder in Exodus. Hoofdstuk
0: 16.
1: En ik nodig u uit om het hele hoofdstuk thuis te lezen. Maar ik neem gewoon hier een deel uit om mijn onderwerp duidelijk te maken.
0: Exodus 16:4.
1: Hoofdstuk 16 en vers 4.
0: Ora el Señor avisa Moisés. Mira. Lo milagro pan yo ve por de cielo paboso y tu día el pueblo mestre sali y recoge el porción pa un día pa mi pone nan na prueba si nantaka na denilai si of no. Romanan,
1: brothers and sisters,
0: e sabbat aqui.
1: Sabbat is here.
0: Ta nos prueba.
1: Dat is ons bewijs.
0: Amen. Pas u ziet dat Dios ook iets in de Bijbel.
1: Want als God in het woord geschreven heeft.
0: Ziet dat Dios ook in het mundo.
1: En als God de aarde geschapen heeft. En hij heeft Jezus gestuurd.
0: Jesus in het mundo.
1: En Jezus is gekomen.
0: Ziet dat Dios als het turkos kon ons te bezig kunnen, Romana.
1: En Jezus heeft alles gemaakt waar wij ons mee
0: moeten houden.
1: Waarom zou hij ons niet een dag geven om hem te aanbidden? Waarom zou hij dat
0: niet doen?
1: Als toen hij het volk uit Egypte
0: bracht,
1: zei hij, ik stel ze op de proef. En hij maakte gebruik van de Sabbat.
0: Vers 5. Cada persona según la cantidad de persona con cada uno de vosotros tiene en vosotros casa o en vosotros tiene versículo 20 de ahí cuando le dice que pide una casa maná no escucha Moisés y algún alaga parte de que temanice y ese a cría bichi y a bomba y Moisés a rabia con man lo van a problema de gente está.
1: Het probleem dat wij als mensen hebben, we zijn niet bereid om te gehoorzamen. God zei het. Elke dag één portie wat je nodig hebt.
0: Het
1: tweede gedeelte doe je 's middags raak. Bewaar het niet,
0: maar dan gaat hij
1: verrotten. Dus als er manna 's ochtends gegeven wordt,
0: wat een flow,
1: en je lui bent,
0: wat een jani lang,
1: en je denkt van ik heb geen zin om op te staan, dan moet je gewoon wachten tot de middag.
0: Als een manna dan ga je door, niet door tot de
1: volgende dag. Want die valt ook niet om 3 uur.
0: Dan ga je tijd tardi troeven.
1: Het pas einde van de dag.
0: Als het Joost op is,
1: maar God zei,
0: dan ga je maanta,
1: dan krijg je 's ochtends,
0: dan ga je tardi
1: en 's middags.
0: Lei,
1: dat is zijn wet.
0: Oh, wat ik hier.
1: Nou, jij wilt de lei.
0: Ik heb
1: niet gehoord aan
0: me.
1: Dat meent God niet. Vanmiddag krijg ik wel wat.
0: Dat hoor
1: ik
0: nog niet aan.
1: Ik word normaal rond 11 uur wakker. Dan ga ik kijken. Nou, u zal dan zonder eten blijven. Maar net dat klein beetje wat misschien voor iemand voor jou had bewaard, daar komen de wormen in.
0: Wil
1: je eten? Dan moet je 's ochtends opstaan om
0: je
1: te rapen.
0: En
1: hij doet dit om ons duidelijk te maken hoe serieus zijn heilige dag is. Dus een aantal mensen dachten van, oh, wij bewaren hem toch. Wat gaat God doen? Zoals de mensen van de ark. Ze dachten, denk je dat God de deur gaat sluiten met maar 8 mensen daar binnen?
0: Kijk
1: hoeveel mensen hier buiten staan.
0: Duizenden.
1: Ik wil zien of God hem echt gaat sluiten. Kijk of God het durft te doen. En de kind zei, ma, ik wil naar binnen. Mama zegt, hou op. En een vriendin zegt tegen de ander, als jij naar binnen gaat, dan is het uit tussen ons. Want daar binnen zijn alleen maar dieren. Een vrouw, een man zegt tegen zijn
0: echtgenoten,
1: maar als je gaat, ja, dan...
0: Rabbi.
1: Als je gaat, dan blijf je op de droge.
0: Después Dios mandó a hacer el arca con
1: solamente 8. Na een week sloot
0: God de
1: ingang van het ark met maar 8 mensen. Iedereen had een reden, een excuus waarom ze niet naar binnen konden gaan. En voor dezelfde reden zijn ze allemaal
0: gestorven.
1: Ze zijn doodgegaan omdat ze
0: niet kozen voor
1: God. God gaf manna. Word wakker. Neem wat je nodig hebt. Er zal genoeg zijn. Sommige mensen zoals altijd waren
0: gulzig.
1: Dus als God zei neem maar 4
0: schepjes.
1: Namen zij 14 scheppen. Ja, dus. Maar de wet was. 4.
0: Versículo 22.
1: Vers 22.
0: Ahora sucedió, hermano, que repite 6 días. O sábado está llegando, Nan a recoger 2 veces más tanto. De como Dios avisa. Coge 2 veces más tanto. Para sombra, sábado. Mana, no te cae. ¿Qué pasa, hermano?
1: ¿Y qué deden ze?
0: Sábado me entra, hermano.
1: Sábado ochtend.
0: En vez de ir a misa.
1: En plaats van dat ze naar de dienst gaan.
0: Nan prepara.
1: Ze hadden zich niks voorbereid.
0: Sabbatochtend,
1: de meeste mensen zijn klaar voor de
0: dienst. Zijn
1: een paar die dachten, oh, wij gaan mannen rapen.
0: Señor,
1: heer,
0: mannen,
1: wanneer komt het? Wanneer valt de manna? Maar zo zijn de
0: mensen.
1: God zei.
0: Op de zevende dia.
1: Op de zevende
0: manna,
1: valt er geen manna. Maar zoals altijd de ongelovigen. Die niet gehoorzamen. Ze begrepen het niet. En zij dachten het goed idee om
0: sabbatochtend.
1: In plaats van God te gaan aanbidden. Gingen ze manna rapen. En tegen de middag, weet je wat ze zeiden? Er komt geen manna. Laten we wachten tot straks.
0: Dan ben je
1: zijn toch niet naar de dienst gegaan.
0: Dan probleem met de manna. En manna, kook dus dat ook.
1: Ze wachten op de manna, wat God zou geven. Ze wachten tot het einde van de middag.
0: Het
1: zon ging onder, het werd donker. En er was geen manna. En waarom was dit zo? Want God zei, op de zevende dag valt er geen manna. De afspraak was er op de zesde dag. Dat ze 2 keer zoveel
0: moesten rapen.
1: Gods wet. 2 keer
0: zoveel.
1: Zodat we genoeg zouden hebben voor de vrijdag en sabbat. Want dit zal niet bederven. Er komen geen wormen. Waarom niet? Want God zei het.
0: Amen. En
1: als we nooit niet stilstaan en God gehoorzamen, zal dit campagne ten einde komen. Gaat u door met uw leven en alles zal precies hetzelfde blijven zoals het nu is. Want desondanks dat God ons
0: toespreekt,
1: wilt u niet de informatie veranderen. En als u informatie niet wilt veranderen,
0: Dios te respetabo.
1: Dan respecteert God dit.
0: Pero man, sorry, Dios te pase mucho.
1: En hij, zelfs God heeft hierin een beperking.
0: Pase mucho. Pero man, que Dios hace después,
1: dus wat deed hij daarna?
0: Dios me cerró a legalizar, man.
1: Dus hij maakte dus een wet. En zorgde dat de zevende dag een onderdeel werd van zijn wet. Niet alleen voor de wereld, maar het universum. Enige dag. Die ruimte gekregen in Gods wet. Is de zevende dag. En waarom is dat zo? Want als je die breekt. Als je niet gewoon
0: zegt.
1: Als je erop trapt. Dan zondigt u. En als u zondigt. Dan is de prijs daarvan de dood.
0: el panorama completo.
1: And he verandert God het hele scène.
0: Purba con su pueblo Israel.
1: Hij heeft het geprobeerd met Israël.
0: Explicando
1: hen. Hij heeft het hen uitgelegd.
0: Waar koe un tipo maenta soga con lo coge lo que vos te come maenta.
1: Elke dag voldoende nemen voor één dag. Voor een dagdeel. De middag krijg je dan weer voor die dagdeel. En op de zesde dag. Neemt u een dubbele portie voor Sabbat. Want het zal niet bederven. En deze mensen hebben twee keer gefaald. En dus God zei om deze mensen vooruit te helpen. Moet ik hier een wet van maken?
0: Hoor.
1: Geen landelijke wet. Ook niet internationaal.
0: Maar
1: een universele wet. Het is
0: een mundo que tiene completo Roma. Het is een mundo que Dios se cree que
1: de hele wereld is inbegrepen.
0: Roman, si Dios se cree un ley, no.
1: En als God een wet maakt.
0: Quella scrive dos viagos un mes magno.
1: Die hij met zijn eigen hand geschreven heeft, beide keren.
0: Bisami quien para carácter para cambiar.
1: Wie kan dit veranderen?
0: Sami quien?
1: Wie is in staat dit te veranderen?
0: Waarom hier kapot kunnen we niet opor?
1: Niemand kan dat.
0: Toch die houdt als die boekeer goed ziet dat die ene gaat zielen.
1: Toch probeert de duivel ons wijs te maken dat niemand het gedaan heeft. En dat we niet per se de zevende dag moeten bewaren. We mogen de eerste bewaren, de zesde, de vijfde, de derde, de tweede
0: zet.
1: En dan zegt u op een dag van, hé, ik bewaar ze allemaal.
0: Bon hobby, bon si.
1: Nou, goed gedaan, zeg
0: maar
1: ik dan. Maar God vroeg om de zevende. Enige wat hij van ons vraagt. Dit is zijn zegel. Dit is zijn gebod. En als u daarop trapt, als u hem overtreedt, dan zondigt u. En als u zondigt, dan is uw beloning de dood. Dan is uw beloning de dood.
0: Hoor.
1: En nu.
0: Ik
1: praat dus nu op een rustig manier, zodat u het beter begrijpt. Misschien heeft u iemand nooit mishandeld. En misschien heeft u nooit wat gestolen. Misschien heeft u nooit een moord gepleegd. Maar één ding is zeker. Als u God Sabbat niet... niet aan God Sabbat houdt. En tel dan alle jaren die u God Sabbat niet eert. En dan heeft u dan jaar per jaar 52 keer gezondigd wat de Sabbat betreft. En als u ervoor kiest om op deze manier te blijven
0: doorgaan,
1: tel ze maar.
0: Maar de enige manier waarop je kan veranderen.
1: En de enige manier om dit te veranderen. Is dat je dus vergevenis vraagt. Opnieuw. Geboren wordt. En opnieuw beginnen met God. Anders is het dood. Want elk jaar krijgt de duivel zijn kans. En zorgt hij ervoor dat u 52 keer.
0: God
1: breekt. En ze zijn allemaal. Allemaal
0: een post.
1: God wil graag dat u hier vanaf gaat. En hou op met anderen te volgen. En hier naartoe lopen. En God gehoorzamen. Zijn uitnodiging aannemen. Want broeders en zusters, we ontkomen
0: er aan.
1: En dezelfde duivel die u aanmoedigt om de Sabbat te breken.
0: God heeft een contract.
1: Zeg tegen de Heer, denk aan contract. Degene die aan de Sabbat houden zijn voor u. En degene die er niet aan houden zijn voor mij. En ik heb heel hard gewerkt. Geef maar mijn
0: zielen.
1: En God gaat verder niet in strijd met
0: hem.
1: Want hij heeft geprobeerd u te bereiken. Hij heeft u geroepen. Hij heeft gezegd, nu is de tijd aangebroken om te leven. Nu is de tijd. Hij dwingen zal hij niet doen. En Sabbat, aanstaande Sabbat zal er feest zijn hier in het gebouw. Er zijn mensen die al hun namen hebben opgegeven. En het zal een moment aankomen dat je staan voren zal roepen.
0: Si vos te crees en Jesús.
1: Als u echt in Jezus gelooft.
0: Vos te confié.
1: En als u in hem vertrouwt.
0: Si vos crees en él.
1: En u graag van hem wil houden, hem lief wil hebben.
0: Hoy noche es tu momento.
1: Vanavond is uw kans.
0: Sábado wordt vos start de nuevo.
1: En aanstaande sabbat is uw kans om opnieuw te beginnen.
0: Pide Dios vuelto un blad.
1: Vraag God om het blad over te slaan.
0: Comienza de nuevo.
1: Om te slaan.
0: Vraag
1: vergeving voor al uw zondes.
0: Especialmente estando aquí presente el sábado.
1: En vooral als het om het overtreden van de sabbat gaat.
0: Maar zo'n leid, leid mondiaal is dat.
1: Want dit gaat om een is geen landelijke.
0: No la ganó el engañado.
1: Laat niemand u voorliegen.
0: No la ganó el engañado.
1: Laat niemand u voor de gek houden.
0: ¿Y cómo?
1: Waarom?
0: Want ze kunnen u verder niks aanbieden.
1: Want ze kunnen u verder niks aanbieden. Maar vanavond nodig u uit om naar voren te komen. Want vanavond zal het iets anders verlopen. Want u heeft alle informatie gekregen. Om opnieuw geboren te worden, u bent geïnformeerd. En om verder te groeien, dat gebeurt nadat u opnieuw geboren wordt.
0: U
1: moet eerst geboren worden. En daarna kunt u rekenen. Om te groeien. Om te ontwikkelen. Moet je opnieuw geboren worden. En aanstaande
0: zondag.
1: Geef God de kans aan zijn schepsels om opnieuw geboren te worden. Aanstaande sabbat. Wilt u gedoopt worden. Nodig u uit om naar voren te
0: komen.
1: Niemand kan het voor u doen. Zet schaamte en angst aan de kant. Zet schaamte aan de kant. Kom naar Jezus. Nu, dit is het moment. Hij heeft u heel de week voorbereid. Hij heeft heel de week heeft u uitgenodigd. Kom naar voren. Kom naar voren. Dit is het moment.
0: De wereld komt aan het eind.
1: De wereld komt aan het
0: eind.
1: En God wil u leven bieden. De mens kan u verder niks aanbieden. Kom naar Jezus. Kom zoals u bent. Want God is goed. Kom naar Jezus. Dingen veranderen. Want dit is het moment. Kom naar Jezus.
0: Ik heb het voorbereid op de sabbat.
1: Reken.

tormenta devolvida na casa.

0: categoria niya ito ng passport.
1: Sabot yung passport at yung oportunidad pa yun.
0: Aanstaande sabat krijgt een nieuwe paspoort. Als u die niet heeft, is dit de gelegenheid. Kies ervoor om God
1: te gehoorzamen.
0: Hij houdt uw leven. Hij heeft uw leven gehouden. Met God verliest u dit.
1: Dat
0: is alleen maar winst. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus.
1: Jezus te llamado.
0: Jezus roept u. Hij zegt, iedereen die vermoeid en beladen is, kom naar mij toe. En ik geef u rust. Het leven is oneerlijk. En vaak hoe meer u best doet, hoe gekker het
1: eindigt.
0: En als je vanavond voor Jezus kiest,
1: die
0: heeft
1: er
0: misschien elke avond uw naam opgevallen. Dit is uw kans. Want het is een hele serieuze zaak. Kom naar Jezus. Niemand kan het voor u doen.
1: Teresa.
0: En op dit moment wil ik het moment uitspreken. En ik ga voor u bidden. En het gewicht die u voelt. Dat het afgewezen wordt in de naam van Jezus. Dat van u weggaat. Want u kunt niks voor mij doen.
1: U
0: heeft altijd van mij genomen.
1: In persoon aquí den cinta, Señor.
0: En hier zijn vanavond mensen hier aanwezig. Die weten dat ze naar voren moeten komen. Maar het is niet dat we hen dwingen of verplichten. Maar we willen dat ze inzien. Dat het leven heel kwetsbaar is. Precies zoals ze vanavond hier zitten. Luisteren naar uw woord. Hun hart maken.
1: Het
0: is
1: misschien
0: de laatste kans die ze krijgen. Geef hen de kracht die ze nodig hebben.
1: Dat
0: de engelen de taal
1: ontvangen.
0: Instaan en vader de mensen hier naartoe leiden.
1: Zijn
0: engelen op de vlucht slaan. Maar Jezus is aanwezig.
1: Jezus.
0: Vader, neem de hand van degene die nog wilt komen.
1: Jezus.
0: Help degene die misschien angstig is.
1: Jezus.
0: Sta naast degene die heel
1: erg
0: schaamt omdat anderen naar hem of haar kijken. Jezus, help hen. Dat de keuze moet gemaakt worden.
1: We
0: moeten uiteindelijk van de platform veranderen. Er is geen andere manier. Geef hen de kracht om voor verandering te kiezen. En dat u verder de rest in hun leven zult doen. Roep hen, Heer Jezus. Nodig hen uit, Heer Jezus. Heilige Geest, help deze zielen. U heeft hem zo ver gebracht. Bedruk om hun hart. Dat zij naar Jezus toe komen.
1: Wie
0: heeft het voor Zacchaeus gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Johannes gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Petrus gedaan? Heilige Geest, doe het voor hen vanavond. Laat hen naar voren. Het enige wat Jezus waard is,
1: is
0: beland. En hij wacht. De rest zult hij doen. Heere Jezus, help hen naar voren te komen. We bidden. Jezus, kom naar Jezus.
1: Ik heb daar wel een slant op aan.
0: Ik nodig u uit om op te staan. Ik heb het makkelijker gemaakt voor u. Ik heb het
1: al voor
0: om op te staan. Makkelijker om naar voren te komen.
1: Kan heb je die land die ben?
0: Loop gewoon naar voren, jongeren.
1: Mama, ben die land die we hier op de matras.
2: trás.
0: Mama, kom naar voren met uw zoon of dochter.
2: Tata, bindi lang bij elkaar, zak om je naar binnen trás.
0: Vader, kom naar voren met uw echte dochter.
2: Zak de oportunidade.
0: Want dit is uw kans.
2: Mira, com Deus clama.
0: Jezus roept.
2: Salva pecadores, não está perdido.
0: Dat graag de verlorenen redden.
2: Onze sem Cristo, não está perdido seguro.
0: Zonder Jezus zijn we allemaal zeker verloren.
2: Wat com Deus te roga.
0: Kijk hoe Jezus smeekt.
2: Hij
0: smeekt om u te verlossen van de
2: zonde.
0: En vanavond hoort u hem. Alsjeblieft, verhard u.
2: Vim maneira botar.
0: Kom zoals u bent.
2: Sa como botar.
0: Hij weet wie u bent.
2: Sa que botar pensa.
0: Hij weet wat u denkt.
1: Ik heb een abo fatsoen.
0: Hij wil je een nieuwe kans geven.
1: Je moet je niet zeggen, Jezus.
0: Wilt u niet naar Jezus komen?
1: Kijk op die abo versebo.
0: Wat heeft de duivel u ooit gegeven?
1: We zijn die nada.
0: Want hij heeft niks.
1: Je moet je niet zeggen, Jezus.
0: Wilt u niet naar Jezus komen?

0: Vamos também sair com oração.
1: We ronden af met gebed.
0: Ainda por Borbini.
1: En u kunt nog naar voren komen.
0: Ainda por Borbini.
1: U kunt alsnog naar voren komen.
0: Não tem nenhuma de pessoa aqui. Carre de sua mão, sim. Bem mais que não, bem mais que não. E aqui não, sim. Tem nenhuma mão. Roman, você sabe que você perde nesse negrinho aqui? Tem nenhuma de outra, tem nenhuma de outra, por favor. Tem
1: nenhuma de pessoa aqui. Vamos elkaar as handen vasthouden. Para mensen die deel
0: uitmaken. Ainda vou por mim de negrinho.
1: Is er nog ruimte? Is er nog ruimte voor iemand die wil komen?
0: Tem pessoa mais com que Billy?
1: Is er nog iemand die wil komen?
0: Amen. 30 de Grim. Tem mais de pessoa que 30 de Grim. Abriu-te aí, Rastan? Sorry. 30 para ti, 20 de Grim. Tem mais de cabelo. Tem pessoa mais?
1: Is er nog iemand?
0: Deus ainda tem lugar, Pablo.
1: God heeft nog
0: ruimte. Plan, Pablo.
1: God heeft een plan voor
0: u.
1: En u weet dat hij ervoor zal zorgen dat u vooruit gaat.
0: O sabo, atende su stem.
1: Als u zijn stem hoort, gehoor, geef
0: hem
1: gehoor aan.
0: Te creiabo.
1: Heeft u geschapen.
0: Te protegabo, te
1: hij heeft u tot zover beschermd.
0: Ele momento aqui.
1: En hij heeft het moment voorbereid.
0: De temporada aqui.
1: De tijdperk voorbereid. Zodat u een keuze kan maken. En weet u waarom God zoveel vraagt? Omdat hij geen tweede van u kan maken. En als hij dat opnieuw zou doen, zou er een kopie zijn van
0: u bent.
1: Maar hij zou er geen tweede van u kunnen maken. Hij houdt van u zoals u bent en wie u bent. Voordat we afsluiten, is er nog iemand?
0: Eeuwige
1: Vader,
0: dank
1: u. U heeft geroepen. En wij zijn daar getuigenis van dat u geroepen heeft. En deze mensen die hier voor u staan hebben gehoord van uw stem. Ze zijn naar voren gekomen zoals ze zijn. Ze hebben gehoor gegeven aan uw uitnodiging. En ze zijn hier naartoe gekomen. En ze hebben voor gekozen om u te gehoorzamen. Mogen er problemen zijn. Ze hebben hun situaties. Maar heren, ze zijn toch naar voren gekomen. Omdat ze geloven. Als u aan hen het leven hebt gegeven om hier in het leven, in het wereld te leven, dat u in staat bent om hen te redden, zodat ze met u voor eeuwig mogen zijn.
0: Dank
1: u,
0: Señor.
1: Dank u, Heer Jezus.
0: Dank u, Jezus.
1: Dank u. Zegen hen. Zorg voor hen. En Vader, sta toe. Dat als dat lijst rondgaat.
0: Ik wil mensen een nummer.
1: En dat de namen geroepen worden. Mensen die hier in het kring staan.
0: Door deze Señor Tania.
1: Zeggen, Heere, hier ben ik.
0: Ja,
1: en
0: u
1: zult hen tegen hen zeggen, kom naar binnen. Kom in mijn koninkrijk die ik voor u voorbereid heb. Dank u dat u gehoor gegeven
0: hebt. Dank u voor respecteren.
1: Dank u dat u gerespecteerd
0: bent.
1: Dank u dat u mijn uitnodiging
0: hebt.
1: Kom in mijn eeuwig vreugde. U samen met alle anderen gered.
0: Dat
1: is ons gebed.
0: In
1: de naam. Boven alle namen.
0: In de
1: naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Even een samenvatting van gisteren. Degenen die er waren hebben al begrepen. En voor degenen die vandaag voor het eerst hier zijn. Om in God te kunnen geloven. Moet je kiezen om naar God te luisteren. Waar of waar.
0: Amen.
2: Amen. Om te geloven moet je luisteren. Om te vertrouwen. Moet je geloven. Je moet luisteren om te geloven, om te kunnen vertrouwen. Om een relatie met God te hebben. Moet je God vertrouwen.

0: Omdat je hem of haar vertrouwt,
1: cierto relación, amistad,
0: begin je
1: etcétera,
0: een bepaalde relatie, een vriendschap met
1: diegene. Si vos relacionar con Dios,
0: en als je een relatie met God wil hebben, dan ga je hem leren liefhebben.
1: Dios.
0: Je kan God niet liefhebben als je geen relatie met hem hebt.
1: Pastor, no viene, no estimo, viene,
0: niemand houdt van iemand die ze niet kennen.
1: Dat si como va conociendo,
0: naarmate je degene
1: liefhebt,
0: je leert hoe om te gaan
1: mas
0: met hem.
1: Confie,
0: hoe meer je vertrouwt, en je begint je te openen om lief te hebben.
1: Momento que andes traicionando confianza,
0: wanneer degene jouw vertrouwen schendt,
1: como ende normal, bota cera, bem.
0: Als normale persoon sluit je weer af.
1: Así está.
0: Zo is het.
1: Con Dios es un cos.
0: Met God is hetzelfde.
1: Mas bota relacionar con Dios,
0: hoe meer relatie je
1: mas
0: met hem hebt, hoe meer je hem
1: amen?
0: Lief hebben. Amen.
1: Então, mas você estima Deus,
0: hoe meer je God leert liefhebben, dan heb je vreugde om hem gehoorzaam te zijn.
1: Mas, que Deus sabe,
0: want wat God je zegt,
1: que Deus sabe,
0: wat God je leert, is voor jouw
1: amen?
0: Eigen goed. Amen.
1: Tremendo Deus, irmão.
0: Een geweldige God.
1: Pero nós temos escucha.
0: Maar we moeten luisteren. En daar begint het.
1: Opiende, sabe Cristo.
0: Vele mensen weten over Christus,
1: pero no te quieren en Jesús.
0: Maar ze geloven niet in Jezus.
1: Nansa.
0: Ze weten het,
1: pero no te quieren.
0: Maar ze geloven niet.
1: Opiende, or te quieren.
0: Vele mensen geloven,
1: pero no te quieren limitar. No
0: maar
1: te quieren limitar.
0: Ze houden het beperkt.
1: No te quieren en Jesús, manera Dios que para no quieren
0: en Jesús. Ze geloven niet in Jezus zoals God wil dat ze geloven in Jezus.
1: Nante cierto grado de desconfianza.
0: Ze hebben een bepaald niveau van wantrouwen.
1: Nante miedo.
0: Ze zijn bang.
1: Ado camina Dios simplemente.
0: Terwijl God simpelweg
1: a confiar en vida.
0: Hun vertrouwd heeft met het leven.
1: Su vida también fue Dios solo, man.
0: Want het leven
1: amen?
0: Komt alleen van God. We leven omdat we leven hebben gekregen. We leven niet omdat we het leven geschapen hebben, want we kunnen niet, het leven niet scheppen. We hebben het leven gekregen. En omdat we het leven gekregen hebben, moeten we proberen om goed te leven. Want dat leven heeft een periode. God alleen weet hoeveel jaar je hebt gekregen. God alleen weet hoeveel ik heb gekregen. Maar één ding is zeker. Als je nu 60 jaar bent, kan je niet met 40 jaar sterven. Waar of waar? Je kan niet met 10 jaar sterven. Je bent het al voorbij. Je kan wel met 61 sterven.
1: Zie je
0: ja of nee? Dat is wat God u vanavond wil uitleggen. Je bent het al voorbij. Maar het is nog niet afgelopen. Want hij heeft nog steeds een tijd van overtuiging. Wat God je vandaag wil aanbieden, is een leven dat niet
1: eindigt. Hoeveel
0: van ons zijn geïnteresseerd in zo'n leven? Laat me de handen zien.
1: Dat doe je, dank je, mama.
0: Hoeveel mensen geloven daarin, want je hebt je eigen manier hoe je het wil bereiken. En ze zijn niet geïnteresseerd. Ik leef
1: 20
0: jaar.
1: En
0: wanneer het af is, is het af. Wij allemaal hebben hem nodig. Allen die hun hand hebben opgeheven, die willen. Maar weet je dat alleen maar God het eeuwig leven kan aanbieden? God is de enige die de macht heeft. Als het resultaat zelf is,
1: dokter Rampobisa,
0: kunnen de doktoren je vertellen,
1: scientificamente prueba,
0: wetenschappelijk bewezen,
1: kuta, dos años sobrabo,
0: dat je 2 jaar over hebt.
1: Dios te visa, wey, mitad, 50 más.
0: God zegt, ik geef je nog 50.
1: Qua dokter, bo, bij contra.
0: Welke dokter kan daar tegenin?
1: Toch een experience die ik heb aan Brie.
0: Ik ken de ervaring van.
1: Lijkt je 5 en más. Dat weet ik nou, maar even in mijn mente. Jezekias
0: heeft 15 jaar erbij gekregen.
1: Dios manda bise.
0: God heeft hem laten weten.
1: Preparatur kos.
0: Bereid alles voor.
1: Oso bote bai muri.
0: Want je gaat sterven.
1: Irmán, ela preparatur kos.
0: Mijn broeders heeft alles voorbereid.
1: Pero dese tabela bise que Dios me back.
0: Maar hij is zelf naar God teruggegaan.
1: Osa que digo, Señor?
0: Weet je wat het tot de
1: Señor,
0: Heer
1: zegt? Llega, okay, mita acepta.
0: Heer, als de dag komt, accepteer ik het.
1: Pero discorda con macana cubo.
0: Maar denk er alleen maar aan hoe ik met u gewandeld heb.
1: Como servivo.
0: Hoe ik u heb gediend.
1: Como obedecebo.
0: Hoe ik u heb gehoord. Hoe ik u heb vertrouwd. Hoe ik heb geleerd u lief te hebben. Met andere woorden, hij is gegaan op de dingen die hij heeft gedaan.

0: salieve je ding.
1: Toen de profeet Jesaja daar wegging.
0: Dios ook niet bij back.
1: Heeft God gezegd tegen hem. Israël
0: Ezekias.
1: Zeg tegen koning Jehizkia.
0: Kom eens goed,
1: dat ik zijn gezegd heb. Halleluja.
0: Halleluja.
1: Kunt u mij volgen,
0: broer? Dios prepara.
1: God heeft hem gezegd, bereid je voor. Want je gaat sterven. Hij is bij geen enkele dokter gegaan. Hij is gegaan naar God zelf. Want God heeft kan het leven verlengen. Als je moet sterven, zal de dokter zeggen, roep je familie enzovoort. Geen van hun kan het proces stoppen. God wel.
0: Amen.
1: Amen.
0: God heeft
1: deze man 15 jaar meer
0: gegeven.
1: Kan je voorstellen, vandaag is de laatste dag.
0: En je hebt
1: nog 15 jaar gekregen. Weet je wat geweldig is?
0: Dat
1: gedurende die 15 jaar je niet kan sterven. Die auto rijdt je aan en je staat weer op. Want ik kan niet sterven.
0: Met een kijfje dag bla.
1: Ik val van het dak
0: blam.
1: Want ik kan niet sterven.
0: God heeft
1: me 15 jaar
0: gegeven. Okay.
1: Daarna oké.
0: Okay.
1: Maar daarvoor
0: amen.
1: Amen.
0: Over
1: die God spreek ik vanavond met jou.
0: 15
1: jaar.
0: Maar
1: hij wist waar hij naartoe
0: was gaan. Hij gaat misschien
1: naar de dokter.
0: Specialista.
1: Scientifico.
0: De wetenschapper.
1: Wanneer het op is, is het op. Geen van hun kan het stoppen. Maar God wel. Is het het niet waard om hem te vertrouwen en te geloven? Dan, dus je kunt begrijpen dat een van de problemen die we hebben, zoals we benoemd hebben,
0: Jeremia
1: 17:9, het hart, ons hart, is leugenachtig. God zegt het is corrupt. Ons probleem is, broers en zusters, wanneer we hier geboren worden,
0: is
1: ons basisprobleem, ons denken, ons verstand. Dit is ons probleem. En als je niet toestaat dat God je helpt om het te veranderen. Hetzelfde verstand dat je blijft verzorgen. Het brengt je waar je gaat. Maar zodat God je kan informeren. Moet hij de toegang hebben tot jouw verstand. Hij moet tot je spreken. Hij moet je uitleggen. Zodat je kan begrijpen.
0: Ook bij je Turkse.
1: Ook al heb je alles hier gekregen. Soms moet je wat opgeven om dit platform te verlaten. Maar denk ook na. Hier blijven. Is kiezen om te sterven. En verloren gaan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hoeveel
1: van ons geloven dat?
0: Dat
1: als je hier staat, dat je hier blijft, dat je
0: gaat sterven en verloren gaat.
1: Wie zegt, dominee, je spreekt
0: nooit.
1: Ik blijf hier, dominee. Laat
0: me
1: je handen
0: zien.
1: Schaam je niet. Het is wat je gelooft.
0: Oké. Dus waar je banden?
1: We gaan nu naar hier.
0: Quanto de nós?
1: Hoeveelen van ons?
0: Sabendo que van de vida eterna.
1: Die weten dat deze kan het eeuwig leven.
0: Viva para sempre.
1: Voor altijd leven.
0: No dia 5 anos.
1: Niet 15 jaar.
0: Wow, eternidade wow. Tem almas.
1: Eeuwigheid.
0: Quanto de nós queremos, mano?
1: Hoeveelen van ons geloven dat?
0: Dore me deve saber que vou te guardar se vou boia que banda.
1: Ik ga je vertellen wat je moet doen om daar te komen.
0: Wat dan nasce aqui banda, hein?
1: Denk erom, je wordt hier geboren.
0: Wat dan nasce aqui banda?
1: Je wordt hier geboren.
0: En die verbod nasce, ja, porque você morre cá.
1: Je bent net geboren en je begint al te sterven. Wanneer je een dag oud bent. Op deze wereld. Is een dag dichter bij je dood. Wanneer we naar boven tellen. Dan tellen we om eraf te halen. Weet u nog hoeveel jaren de Bijbel zegt dat we te leven hebben? 70 jaar. Dat wil zeggen, als je vanavond hier zit, en je bent 35, dan ben je aan de top.
0: En wanneer je
1: aan de top bent, dan begint hij naar beneden te gaan. Wat je wilt, mag je doen.
0: Pedicure.
1: pedicure.
0: Manicure.
1: Cure-pacure.
0: Turei.
1: Al die kuren.
0: Roman bonopo stop e proces.
1: Je kan het proces niet stoppen.
0: Boke wat ik aan je karen missen, boke.
1: Als je wil, kan je je gezicht veranderen.
0: Wat heb je op jou die padding?
1: Je wordt oud van binnenuit.
0: Dus dat is wat ze doen ons tour.
1: En dat gebeurt met ons allemaal. Ik wil dat je het belang van het onderwerp van vanavond
0: inziet.
1: Want God geeft u een kans.
0: Dios invita aquí de corazón de piedra.
1: God zegt, ik haal het hart van steen weg.
0: De nuevo corazón de carne.
1: En ik geef u een hart van vlees.
0: Un corazón para hacer su voluntad
1: de Dios. Om zijn wil te doen.
0: Die cor humana.
1: Waarom mijn broers en zussen?
0: Problema de nuestra naturaleza.
1: Want ons probleem is ons natuur. Het is niet wanneer je verkeerde dingen doet, dat je een zondaar wordt. Dat je een zondaar bent, doe je de verkeerde dingen. En alleen God kan je helpen in dat proces. Wat je ook wil doen, je doet toch het slechte. Als je geen kwaad doet, denk je aan het kwaad. Want het probleem is onze natuur. Sommigen vechten om te stoppen met verkeerde dingen doen, maar dat is niet God zijn doel. Want je kan niet stoppen met verkeerde dingen doen. Hoe je het ook verlangt, je kan niet stoppen. Er was een kikker. Er was een schorpioen. Die wilde de rivier oversteken. En de enige kandidaat die hij tegenkwam was een kikker.
0: Hij floot
1: de kikker. Kom luisteren. En die kikker zei. Hij zegt ja. Die kikker kwam en die bleef op een afstand. Die kikker zei van waar kan ik je mee helpen? Hij zegt kikker weet je ik wil naar de overkant. Maar zoals je weet zwemmen is een probleem. Die kikker zegt wat betekent dit? Hij zegt nee kikker weet je wel. Als je me helpt. Jij kan zwemmen je bent heel goed in het water. Geef me hand. Die kikker zegt je moet wel gek zijn. Want als ik je op mijn rug toelaat. En je bent een schorpioen. En voor gekheid kan je.
0: En die kunnen sapo. Fui, sapo, man, zeg je
1: zin. Fui, kikker.
0: Nou, serieus. En dat moet je dame?
1: Zie je, je gaat me toch helpen?
0: Nou, minder je cruel, sapo.
1: Zo gemeen ben ik ook weer niet.
0: En
1: hij overtuigde de kikker.
0: De kikker
1: kwam naar achter, parkeerde zich.
0: Sapo, die kunnen subi.
1: De kikker zegt, stap op.
0: Subiru.
1: Hij stapte op.
0: Naarmate
1: ze gingen, bleven ze praten.
0: Sabo, normaal gebouwd
1: de
0: hond,
1: de rivier is diep, hè? Ja, het is heel erg diep.
0: Sabo, zeg ik dat veel, nog zo'n salam, nog zo'n schorpioen salam.
1: Wij als schorpioenen kunnen niet zwemmen. Maar ik vind het
0: geweldig
1: van je. Je weet hoe je moet zwemmen.
0: Want mijn interessante
1: En ze gingen.
0: Sabo, die brother.
1: Hij liet zijn staart zakken, zijn
0: steken zakken. Je moet nog zeggen, kansa, si. Ja, kansa.
1: Hij was moe.
0: Hij
1: zei tegen die kikker, ik moet moe zijn dat mijn angel gaat zakken. Maar die kikker die vertrouwde het niet. Hij zegt kikker,
0: foei.
1: Kijk, we zijn al bijna 3/4 van de weg. Nog een beetje en we zijn er. Je zakt het weer, til het weer omhoog. Uiteindelijk kon hij het niet meer volhouden. Ze waren er bijna. En de kikker zegt, ik heb je gezegd dat je me gaat prikken.
0: Bamira,
1: heb je gezien?
0: En
1: nu gaan we beide
0: zwemmen.
1: Want ik zwem en jij kan niet zwemmen.
0: Sorry.
1: Hij zei tegen de kikker, sorry.
0: Dat
1: is mijn natuur. Ik kan het niet anders doen. Ons probleem is onze natuur. Je belooft God van maandag tot vrijdag. Maar je doet hetzelfde. Als we onze natuur niet veranderen, blijven we slaaf van onszelf. Het probleem ligt in onze natuur. En als we dit begrijpen, dan blijven we steeds in de belofte. Sommigen willen veranderen en bij God komen. Als het mogelijk was, dan zou God in de hemel blijven en iedereen naar boven roepen. Maar heb je niet gemerkt dat Jezus moest komen?
0: Om vida,
1: om zijn leven op
0: te offeren,
1: om onze schuld te betalen,
0: de manier que nos dan perdón de pecar,
1: zodat wij vergiffenis van zonde krijgen,
0: en con oportunidad para cambiar,
1: met de mogelijkheid om te kunnen veranderen,
0: dat was tot in ons mes,
1: want uit onszelf,
0: nos no por.
1: Kunnen wij dat niet.
0: En, tu me por aquí,
1: en ik wil dat u dit begrijpt.
0: Pues, hendo, baby, causa problema para su mes.
1: Mensen veroorzaken vaak problemen voor zichzelf.
0: Esta pensa, ahora, mi cabeza, malo.
1: Ze denken wanneer ik klaar ben met alle de slechte dingen doen.
0: Dios.
1: Dan kom ik bij God.
0: Doe fecha.
1: Geef me de datum.
0: Name
1: geef me het jaar.
0: Pues, bon por.
1: Want je kan niet. Wanneer je strijdt met die 10 zonden die je hebt. En de duivel merkt op. Dat je bij de 9 aankomt. Dan zegt hij, laten we nog een pakket erbij doen. Zo blijf je strijden. Totdat je leven voorbij is. En nooit heb je redding
0: gezocht.
1: Nooit heb je hem geaccepteerd. Je strijdt daadwerkelijk tegen je zonde. Maar de redding is niet strijden tegen je zonde. Redding is komen bij degene die
0: een
1: eeuwig leven kan geven. Amen. Het moet duidelijk zijn voor ons. Anders vermoeien wij onszelf. Vele mensen die doen alsof zij kunnen stoppen met zondigen en dan komen ze bij God. Ken je iemand die nadat hij beter is geworden naar het ziekenhuis gaat? Dat is net het tegenovergestelde. Wanneer je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Met God is hetzelfde. Nu dat je in de problemen bent. Nu je een slaaf bent. Nodig God jou uit. Laat me jou helpen. Laat me je bevrijden. Waarom? Want als Jezus jou bevrijdt. Dan ben je daadwerkelijk vrij. Amen.
0: Amen.
1: Je kan jezelf niet bevrijden. Je kan niet. Sommigen doen en blijven vasthouden dat ze het kunnen. En vanavond zeg ik u. Je gaat het niet halen. Als je iets kunt behalen. Dan is het niet volgens de wil van God. Dus in plaats van je tijd te verspillen. Kom bij Jezus. We leren hier. Dat informatie de basis is.
0: Y para Dios cambie nos destino,
1: zodat God onze bestemming verandert.
0: Dios que cambie nos información.
1: Wil God ons informatie veranderen.
0: Si vos no permitís Dios cambie vos información,
1: als je niet toestaat dat God je informatie verandert.
0: Dios no puede cambiar vos destino.
1: Kan God je bestemming niet veranderen.
0: Pues información de vida pensamiento.
1: Want informatie wordt gedachte.
0: Pensamiento de vida idea.
1: Gedachten worden ideeën.
0: Ideeën de vida hábitos.
1: Ideeën worden gewoontes.
0: Hábitos de vida acción.
1: Gewoontes worden handelingen.
0: Acción de vida costumbre.
1: Handelingen worden weer de gewoontes.
0: Costumbre de vida carácter.
1: En de gewoonte vormt de karakter.
0: En de karakter dat guiaba naar vos destino.
1: En het karakter brengt je naar je bestemming. Dat God je bestemming verandert. Moet God je informatie veranderen. Ouders, luister. Vaak wil je kind pakslag geven. Je geeft zoveel pakslag dat je zelf moe wordt. Want je wil dat het kind verandert. Als je wil dat je kind verandert. Verander zijn informatie. Want naarmate het kind eet van die informatie. Het brein vertaalt die informatie. In handelingen. Verander zijn informatie en dan ga je zelf zien. Die persoon verandert. Die heeft geen klappen nodig. Die heeft geen draai om het oor nodig. Je hoeft niet te knijpen. Verander de informatie. En diegene gaat veranderen. Precies zoals God ons wil veranderen. God geeft ons informatie. En de hoop dat wij het op zijn minst ten uitvoer zullen brengen. Want je kan ook de informatie van God weigeren. En doen en denken dat je zou kunnen veranderen. Hoe kan je veranderen? Ze hebben een kind kwijtgeraakt in een van de landen in Europa. kind was 2 jaar.
0: Ze hebben
1: overal gezocht, ze hebben dat kind niet meer gevonden. Ze hebben het opgegeven.
0: 10
1: jaar daarna.
0: Ze
1: is nu 12.
0: Hebben
1: ze een kind gezien.
0: Die
1: rent achter de honden.
0: Toen hebben ze bijna participeren.
1: En ze hebben laten weten
0: dat het
1: misschien het kind is dat ze 10 jaar geleden zijn
0: kwijtgeraakt. En
1: het was uiteindelijk was het dat
0: kind.
1: Toen ze zijn gaan zitten kijken waar die honden, wanneer die honden
0: kwamen.
1: Het kind was tussen de honden. Ze blaft als de honden.
0: Ze rast het
1: lichaam als de honden. Zelfs urineren als de hond. En waarom? Want gedurende de 10 jaar. De informatie die zij heeft gekregen. Was van een hond. Ze hebben haar genomen en ze moesten haar heropvoeden. En het was niet makkelijk. Want alles deed ze als een hond. Water drinken als een hond. Liggen op de hond en zich wrijven als een hond. Wat ze heeft gezien. Dat was haar informatie dat ze heeft ontvangen. Ik neem je kind. Die pas geboren is. Ik zet dat kind samen met een paar
0: chimpansees.
1: 10 jaar later doet dat kind precies als een chimpansee. Je kan boos worden. Maar dat is de informatie die het kind heeft gekregen.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Degene die wil veranderen. Maar die wil zijn informatie niet veranderen. Nooit zal je veranderen. Als je wil veranderen. Sta toe dat God jouw informatie verandert. Toen Jezus naar de wereld kwam. Hij zei tegen hun. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd.
0: Gente pa gente.
1: Tand om tand. Oog om oog. En nu verandert hij de informatie. Maar ik vertel u. Vergeet degene die jou haat. Bid voor degene die jou niet mogen.
0: Jezus veranderde
1: hun informatie. Die chip daarbinnen wilde Jezus veranderen. Want als Jezus die chip niet verandert. Hoeveel ruimte er ook is. Hoeveel landen je ook verandert. Hoeveel kleding je
0: wisselt.
1: Zolang je die informatie hebt. Zal dat jouw handelen zijn. Ons brein is als een koelkast. De koelkast. Wanneer je warm water neemt. Je zet het in de koelkast. 2 dingen kan de koelkast ermee doen.
0: Of het is vriel.
1: Of het maakt het koud.
0: Of het is ijs.
1: Of het maakt het tot ijs.
0: Pero en vos es limonada.
1: Het kan geen limonade van maken.
0: En vos es cerveza tampoco.
1: Het kan ook geen bier van
0: whisky
1: maken.
0: Pio.
1: Whisky nog erger.
0: Dus het is een koos.
1: Het is hetzelfde.
0: Het processeert de informatie die je erin stopt.
1: Roman,
0: een liter galinha.
1: Je kan
0: liter de galinha.
1: Een kilo kip kopen. Je zet het in de
0: koelkast.
1: En je gaat en je krijgt 2 kilo aan geitenvlees. Hallo?
0: Een
1: koelkast doet dat niet. Het vriest of het maakt het koud. Het is hetzelfde. Informatie die je in je hart toelaat. Dat komt terug in handelingen. Als je problemen hebt met je handelen. Je houdt niet ervan. Verander je informatie. Je brein kan de informatie niet veranderen. Het processeert het. Wat binnenkomt als informatie. Komt terug als handelen.
0: Amen.
1: Amen. Daarom biedt God u vanavond aan dat u begrijpt. Dit paspoort.
0: Is
1: een van de belangrijke paspoorten in je leven. Niet degene waar je gaat naar Nederland, Curaçao, Bonaire. Nee. Je weet net zo goed als ik. Als je geen paspoort hebt.
0: Up to date.
1: Dat up-to-date is, kan je het niet gebruiken. Als het verlopen is, De foto is van jou.
0: El nombre da Divo.
1: De naam is van jou.
0: E data Divo.
1: De geboortedatum is van jou.
0: La altura da Divo.
1: De lengte is van jou.
0: Le uovo da Divo.
1: De kleur ogen is van
0: Pero
1: jou.
0: Se fecha caduca,
1: maar als de datum verlopen is.
0: Je
1: kan kind zijn van wie je ook wil zijn.
0: Gobernador.
1: Je kan een kind van een regeerder zijn.
0: Rey.
1: Een kind van de koning.
0: Cuando llegan a Schiphol,
1: wanneer je bij Schiphol komt. Zeggen ze je.
0: En la caduca.
1: Het is verlopen.
0: No, pero amita,
1: ja, maar ik ben
0: rey.
1: De koning, de kind van de koning. Ze zeggen, en dan?
0: No, pero mi miste bay.
1: Ja, maar ik moet gaan.
0: Mago pasaje.
1: Ik heb een ticket gekocht.
0: Mi mi maleta.
1: Ik heb mijn koffer.
0: Mi mi bagage na Curaçao.
1: Ik heb mijn zaken te gaan doen op Curaçao.
0: Mi tengo bay.
1: Ik moet gaan.
0: Meneer, señora,
1: meneer of mevrouw,
0: fecha,
1: de datum
0: paspoort,
1: van jouw paspoort
0: a caduca.
1: Is verlopen.
0: Rechts om keer.
1: Keer terug.
0: Mars.
1: Mars. Anders niet, bellen we de politie voor je. En ze bellen de politie voor je. Maakt niet uit wie je bent. Let op de details. Je kan ze het verbaal zeggen. Je kan het zingen. Je kan doen wat je wilt. Maar als de datum verlopen is, kan je het paspoort niet gebruiken.
0: Je moet teruggaan
1: met al je argumenten.
0: Un paspoort legal, fecha, bon.
1: De dag dat je een legale paspoort hebt met de juiste datum. Dan kan je op Schiphol
0: op het vliegtuig.
1: Als je wil, kies je maar een boot via via. Maar wanneer je op Curaçao komt en ze pakken je, dan heb je een probleem. Op Bonaire en je hebt een probleem. Want je bent dan illegaal. Paspoort is heel erg belangrijk. Als het belangrijk is in ons leven.
0: Bijvoorbeeld
1: op het geestelijk gebied dat u begrijpt hoe belangrijk dat paspoort is. Het is heel belangrijk. Je zet je geld op de bank. Maakt niet uit,
0: 10.000, 20.000
1: euro. Je hebt 1.000 nodig. Je gaat naar de bank. Je staat in de rij.
0: Finalmente, bon number.
1: Uiteindelijk komt je nummer. Je staat voor.
0: Bon dia, mevrouw.
1: Goeiedag mevrouw.
0: Maar bien pasante, mil,
1: ik ben gekomen
0: euro.
1: Om 1000 euro op te nemen. Kan ik identiteitsbewijs krijgen?
0: Nee mevrouw,
1: dat heb je niet nodig. Ik ben hier. Foto, alles is hetzelfde. Maar mijn geboortedatum is dit en dit en dit. Mevrouw, mijn adres is gelooft ze het document of gelooft ze mij?
0: Meneer?
1: Er zijn nog meer mensen die wachten. Of u geeft mij uw identiteitsbewijs.
0: Of
1: ik roep de beveiliging. Mevrouw, maar het is mijn geld. Jullie hebben daar mijn 10.000 euro. Geef me mijn geld.
0: Meneer, via mijn
1: identificatie. Mevrouw, weet hoeveel geld ik heb? Je kan doen wat je wilt. Als je jezelf niet kan identificeren, krijg je jouw geld niet. De identiteitsbewijs zegt meer dan jij. God zijn identiteit. Je kan zeggen wat je wilt. Als je het niet hebt, kan je de hemel niet binnen. Laten we gaan naar Johannes. Johannes hoofdstuk 3. Wij gaan daar bij stilstaan.
0: Versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1.
1: Johannes hoofdstuk 3, vers 1.
0: Y estaba de un hombre de fariseo, que estaba llamado Nicodemo, un gobernador de judío.
1: En er was iemand uit de fariseer, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.
0: El hombre aquí, había cerca de Jesús de la noche, y avisé, Rabí, no saco boa bien de Dios como un maestro. Para sombra, ni un gente no por así en milagran aquí con abotasi si Dios no está con él.
1: Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. De Bijbel zegt dat deze man Nicodemus
0: heette.
1: De Bijbel benadrukt dat hij een overste was.
0: No kenkuta.
1: Niet gewoon zomaar iemand.
0: Un hombre que tiene posición.
1: Een man met een positie.
0: Un hombre reconocer.
1: Een man die erkenning had.
0: Ore cuando llega.
1: Wanneer hij komt aangelopen.
0: En dan te trata con el respect.
1: Behandelen mensen hem met respect.
0: Sin embargo, Roman.
1: Desondanks.
0: Bijbel, de wisse kamer, ik heb je nooit zeker gezien.
1: Zegt de Bijbel dat deze man in de nacht bij Jezus kwam. Dat wij hier kunnen begrijpen.
0: Su prestigio,
1: wat hij bereikt heeft, zijn eer,
0: su posición,
1: zijn positie,
0: tanto,
1: dat was zoveel.
0: Na su parecer,
1: naar wat hij dacht.
0: Que no visita Jesús normalmente den día.
1: Dat hij Jezus niet gewoon overdag kon bezoeken.
0: Et bin ding a noche orgo nuende nota
1: wake. Hij komt in de nacht wanneer niemand hem kan zien.
0: Panano bisela bij campagne na iglesia di
1: Paulus kerk. Dat ze niet kunnen zeggen dat ze zijn gegaan naar de campagne van de kerk in Pauluskerk.
0: Que ben pe.
1: Dus voor hem.
0: E posición dat in peso.
1: Dat zijn positie had gewicht.
0: Gobernante.
1: Hij was een regeerder. Een man met geld.
0: Prestigio.
1: Hij had prestige.
0: Pero tati un pero.
1: Maar er was een maar.
0: Roman, vos aquí tenemos problema, nos peronan.
1: Weet je wat er het probleem is? Onze maar.
0: Nos peronan.
1: Ons maar.
0: Ando Dios que mate peronan de nos
1: God
0: vida,
1: wil deze maar of die honden.
0: Timbiabo dat tende.
1: Soms hoor je.
0: Tremendo mesla.
1: Geweldige boodschap.
0: Weet je, kijk, dat er een kast, no?
1: Deze man heeft zijn huis gebouwd.
0: De algún día.
1: In een paar dagen.
0: Se bouwt arriba.
1: Van beneden naar boven.
0: Pero.
1: Maar.
0: Alcoholico, maar net Dios dit abasta roma. Alcoholico. Alcoholico.
1: Maar hij is een alcoholist.
0: Maar net Dios dit abasta.
1: Net alsof God zegt het is genoeg.
0: Tremendo mucha mujer.
1: Geweldige de jonge dame.
0: Que trana banco.
1: Ze werkt bij de bank.
0: Mira que impresionante.
1: Ze is indrukwekkend.
0: Mira que papia, mané hanga ta papia.
1: Ze praat als een Engels spreekt.
0: Papia netchi.
1: Ze praat netjes.
0: Papia bonita.
1: Mooi.
0: Mira que
1: je wil 2 tot 3 keer kijken naar haar.
0: Pero ahora que no está en banco.
1: Maar wanneer ze niet in de bank is.
0: Está con otro alfabet.
1: Dan heeft ze een ander alfabet. Het probleem is het maar. En God kent elke maar. Deze man had een leegte. En die leegte hield hem bezig. Die leegte werd niet gevuld door zijn positie. Het werd niet gevuld door geld. Het werd niet gevuld door aandacht. Die leegte is alleen maar.
0: Pero solamente Jesús.
1: Alleen maar Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Poyenero, man.
1: Die kan het vullen.
0: Man, quizás vos también te kan walken con bashi.
1: Misschien loop je ook rond met een leegte.
0: Bapur baku sen.
1: Je hebt het geprobeerd met geld.
0: Bapur baku hopje in de hombre.
1: Je hebt het geprobeerd met vele mannen.
0: Bapur baku hopje in de mui.
1: Of vele vrouwen.
0: Baka metra baku Dios dita basta.
1: Je hebt zoveel banen verwisseld. En
0: baka
1: mia
0: barrio. Cambiar barrio.
1: Je hebt de omgeving veranderd.
0: Con teo.
1: En jij zelf bent de tel kwijt. Wanneer je ochtend opstaat.
0: Gente,
1: je poets je tanden.
0: Et
1: en je zegt hoe gaat het?
0: Ainde kote.
1: Nog steeds is het er niet. Nog steeds
0: Ainde
1: is het er. Nog steeds is het hart leeg.
0: Maar je
1: misschien probeer je met vele dingen. Maar je komt er niet uit.
0: Als
1: je luistert naar Jezus vanavond, kan dat het verschil maken. Luister naar Jezus dat hij het verschil kan maken in uw leven. Deze man erkende dat hij en Jezus gelijk waren.
0: Tremendo maestro.
1: Geweldige meester.
0: Él pone a Jesús en su nivel.
1: Hij zette Jezus op zijn niveau.
0: Otra palabra, maestro dan también papia.
1: Met andere woorden, meesters onderling gaan spreken.
0: Él papia idioma de maestro con
1: hij
0: Jesús.
1: Komt om te praten als een meester met Jezus.
0: Y no más que triste de gente.
1: Weet je wat het droevige is van mensen?
0: Ahora no reconoce grandeza de Jesús.
1: Wanneer ze de grootheid van Jezus niet erkennen. Jezus heeft ons geschapen. Zonder hulp. Je moeder en je vader hebben die geholpen. De elementen zijn aan elkaar gevoegd en het was afgelopen. Nee, God was 9 maanden
0: bezig.
1: Soms 7. Soms 8.5. Het was God.
0: Nu
1: geven we meer eer aan de mensen dan aan God. Maar God heeft het werk gedaan.
0: Dat is Nicodemus hoor.
1: En hier is Nicodemus. Mijn broers en zusters.
0: Hij plaatste Jezus op zijn niveau.
1: Hij plaatste Jezus op zijn niveau. En vanuit daar wist Jezus al wat zijn strijd was. Zijn probleem was zijn reputatie. Het is schandelijk. Als ze mij zullen zien.
0: Nicodemus.
1: Gobernador. De regeerder.
0: Zeker Jezus.
1: Bij Jezus. Laten we serieus zijn. Nee. Het klopt niet.
0: Ik
1: moet naar de koning gaan. Grote mensen.
0: Hij disqualificeert Jezus mentalmente.
1: Heeft Jezus vanuit zijn brein gedisqualificeerd.
0: En waarom ik denk die?
1: Hij kon niet overdag
0: komen.
1: Want hij schaamde zich.
0: Versículo 3.
1: Vers 3.
0: Jezus abisse.
1: Jezus antwoordde. Jezus gaf hem als antwoord. Jezus antwoordde hem. En zeide tot hem.
0: Die verdad met de bisabo. Si un ende no nace de novo, en no por mira el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. De Bijbel zegt, Jezus gaf hem het antwoord. Maar hij heeft geen vraag gesteld. Met zijn mond. Zijn hart heeft een vraag gesteld. Ben ik bij de juiste man?
0: Mirando Jesus.
1: Kijkende naar Jezus.
0: Ja, maestro, pero.
1: Hij is een meester, maar... Ik ben een regeerder. Ben ik bij de juiste persoon?
0: Maar
1: Jezus ging gelijk richting zijn geweten. Dat is wat zijn geweten vroeg. Ben ik gered? Of ben ik verloren? Is het waar dat ik ben gekomen?
0: Waarlijk,
1: ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is niet een discipel heeft dat gesproken. Niet een apostel.
0: Maar het is
1: de eigenaar van de hemel heeft dat gezegd. De weg. De waarheid. En het leven. Hij was een meester. Hij voelde dat zijn reputatie veel hoger was. Om bij deze Nazareer te komen. Maar wat hij gehoord heeft. Die avond laat. Hij alleen heeft het gehoord. Voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt. Kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus moest begrijpen. Dat ondanks zijn moeilijkheden. De geest van God hem heeft beïndrukt om naar Jezus te gaan. Zijn hoogmoed. Heeft niet toegestaan dat hij overdag kwam. Maar hij kwam in de nacht. Wat hij hier gehoord heeft. Niemand had hem dat kunnen vertellen. De eigenaar van de hemel moest het hem zelf vertellen. Dus als je vroeg in de ochtend komt. Of in de middag. Of laat in de middag. Of in de avond. Of vroeg in de ochtend. Als je niet opnieuw geboren wordt. Zal je het koninkrijk van God niet zien. Dus het opnieuw geboren worden is het paspoort voor redding. Ondanks Jezus is gekomen om mensen te redden.
0: Su nombre, palabra Jesús,
1: zijn naam, Jezus,
0: lo salva su pueblo típica.
1: Betekent hij zal zijn volk redden van zonden.
0: Jesús te pisabo.
1: Jezus zegt u,
0: si bon no nace de nuevo,
1: als je niet opnieuw geboren wordt,
0: bon no también el reino de Dios.
1: Zal je het koninkrijk van God als Jezus kon liegen, had ik jou een beetje troost kunnen geven.
0: Maar Jezus, no te ganha.
1: Maar Jezus liegt niet.
0: En no por ganha.
1: Hij kan niet liegen.
0: Amen.
1: Amen. Wat Jezus zegt, dat is het. Hij sprak rechtstreeks tot
0: Nicodemus.
1: Zodat Nicodemus kon begrijpen dat er geen andere manier
0: is.
1: Als je je eer achterlaat. Als je je positie achterlaat. Als je je positie, je je functie achterlaat.
0: Vos finanza.
1: Je financiën.
0: Strobabu di tendemi.
1: Die jou hinderen om mij
0: strobabu
1: te
0: horen. Strobabu di mi.
1: Die jou hinderen om in mij te geloven.
0: Strobabu di confiami.
1: Jou hinderen om mij te vertrouwen.
0: Di relacionacumi.
1: Om een relatie met mij te hebben.
0: Istimami.
1: Om mij lief te hebben.
0: Nunca lo vuoi vedere di Dio.
1: Zal je nooit het koninkrijk van God zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maar het
1: maakt niet uit wie je bent, van wiens familie je bent. Als je dit beeld hebt, is dat wat God je wil zeggen. Dat is het paspoort naar het eeuwig leven. Als je dit paspoort niet hebt,
0: legal,
1: dat legaal is,
0: up to date,
1: dan kan je blijven proberen. Je kan blijven vasthouden. Wanneer je komt bij de balie. Met al je instrumenten. Zeggen ze je keer maar terug. Je kan niet gaan. Waarom niet? Vandaag wat God je zegt dat je nodig hebt. Je negeert het. Je zegt, nee. Laat de dominee maar blijven ratelen. Ik kom wel in de hemel. Als wij het woord over de opnieuw geboren worden begrijpen, wordt het iets dat heel nodig is. Als je paspoort om te kunnen reizen van hier naar Curaçao wil kwijtraken, raak het maar kwijt. Maar uit de liefde voor Jezus vraag ik jou, zorg ervoor dat je je paspoort naar de hemel niet kwijtraakt.
0: Mantenerle up to date.
1: Hou het up to date.
0: No sé, mi pasaporte cada 10 años para renovar.
1: Elke 10 jaar vernieuw jij je paspoort.
0: Pero son de Dios está turciman.
1: Maar die van God is elke week. Moet je het vernieuwen.
0: Así es importante tarum.
1: Zo belangrijk is het.
0: Para mantenerle al caso.
1: Om het up to date te houden.
0: Want ik heb een goed orgullo.
1: Dat Nicodemus kwam met zijn hoogmoed. Moest Jezus hem tegemoetkomen. Met de waarheid. Jezus heeft hem 3 keer gezegd. Voorwaar. Ik die de waarheid ben, zeg het aan jou. 3 keren.
0: Maar masker is zo voor een papje.
1: Duidelijker kon Jezus niet spreken.
0: Nicodemus
1: kwam met zijn
0: rechtvaardiging.
1: Vers 4.
0: Como ende por nascer ora coeta vieu? Acaso é por dentro da barriga de sua mama para de dois via e volver nascer?
1: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus heeft hem dat niet gezegd. Het woord is opnieuw geboren worden. Niet weer geboren worden. Opnieuw geboren worden. Het was iets heel verschillends.
0: Een paspoort spiritual.
1: Een geestelijk paspoort.
0: Diferente.
1: Is anders.
0: Voor die paspoort fysico
1: dan een fysieke paspoort dat wij normaal hebben.
0: Pero het is o más importante.
1: Maar het is het belangrijkste.
0: Pues Roman es este determina.
1: Want dat
0: culo,
1: is.
0: Culo va pasa. Vida eterna den cielo.
1: Dit zorgt ervoor dat je eeuwig leven in de hemel zal doorbrengen.
0: Of den fierro morte eterna.
1: Of eeuwige dood in de hel.
0: Es cogo de nabo.
1: De keuze is aan u. Maar God zegt u vandaag. Hij informeert u vandaag. Misschien ga je en kom je niet terug. Maar je kan niet zeggen ik wist het niet. Nooit meer kan je zeggen ik wist het niet. Want die informatie is al in je brein. Je kan doen alsof het er niet is. Maar op een gegeven moment brengt de geest weer naar voren. Aan wat God jou gezegd heeft. Die zondagavond.
0: Naar Hollanda.
1: In Nederland.
0: In Pauluskerk.
1: In de Pauluskerk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het thema is serieus.
1: Het onderwerp is heel serieus.
0: Pregúntame sobre Nicodemo, ¿cómo me ponaste de nuevo? ¿Cómo? ¿Tú me le vas?
1: Hoe ben ik opnieuw geboren? Moet ik weer terug? Hallo.
0: ¿De dónde?
1: Naar waar?
0: Vamos que meten barriga suma. Van serieus in
1: de moeder van in de baarmoeder van mijn moeder. Laten we serieus zijn. Is dat de vraag die je vanavond ook stelt? Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Versículo
0: 5.
1: Vers
0: 5.
1: Luister wat Jezus zegt.
0: Piano con Nicodemo. Di verdad mi tabisabu. Si un ente no nace de agua y espíritu, él no podrá entrar en el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is goed dat wij dit begrijpen. Die man kwam in de nacht. Maar wat hij gehoord heeft. In zijn gehele leven heeft hij dit nooit gehoord. Hij heeft het niet gevraagd. Zijn geweten vroeg die, stelde die vraag. Hij heeft het niet met woorden gesteld. Maar zijn geweten vroeg het. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En Jezus ging gelijk naar zijn geweten. En heeft hem gezegd. Twee keer heeft hij het herhaald. En nu heeft hij het specifiek gemaakt. Opnieuw geboren worden. Is geboren worden uit water. En geest. Dus niet geboren worden uit water alleen. En niet alleen uit de geest. Wordt geboren uit water en geest. Amen.
0: Amen, Roman.
1: Amen, broers en zusters.
0: Dos elementos.
1: Twee elementen.
0: Agua,
1: water,
0: espíritu.
1: En geest.
0: O este tiene combinación.
1: Je moet die combinatie
0: si
1: hebben.
0: No, por nace de nuevo.
1: Anders kan je niet opnieuw geboren worden.
0: Por nace aquí, bana,
1: als je hier geboren wordt,
0: ta carne y carne.
1: Dan is het vlees en vlees.
0: Gumi?
1: Kunt u me volgen?
0: Como tata.
1: Je moeder en je vader.
0: Don't spiritual.
1: Geen van hun is geestelijk. Geen is eten.
0: Carne, carne.
1: Het is vlees en vlees.
0: Aquí banda,
1: en hier aan deze kant.
0: Está totalmente diferente.
1: Is heel anders.
0: Aquí banda, está carne,
1: hier is het vlees.
0: Espíritu.
1: En geest.
0: Gumi?
1: Kunt u mij volgen?
0: Dios quiebra el ciclo.
1: God breekt de cyclus.
0: Eso se puede en dos personas pecador.
1: Want als je twee zondige mensen
0: hebt.
1: Ze kunnen geen heilig kind
0: pero
1: voortbrengen.
0: Se puede Santo.
1: Als je de heilige geest
0: en
1: hebt.
0: Persona,
1: en een persoon.
0: En, botanya, Roman, de
1: en
0: Dios
1: daar krijg je de combinatie dat God zoekt.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Het gaat niet om een andere manier. Je kan rennen. Maar op een gegeven moment kom je tegen de muur. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Het telt voor u. Het telt voor mij.
0: Amen.
1: Amen. Opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven voor de zonde. Niet minderen. Niet langzamer. Nee.
0: Divorcia voor de pika.
1: Een scheiding tussen zonde. Noem het bij zijn naam. Weet je, ze hebben gezegd? Iemand zei. Als in je gebed je de naam van je zonde kan benoemen, dan is je hoop al ten einde. Als je het niet kan benoemen,
0: Señor,
1: Heere, wil mijn zonden beleiden. Welke van ze? Hoe heet het? Dat bedoel ik.
0: Heer,
1: u weet het, Heer. Jij weet het ook. Noem het bij naam. Laat je oren horen. Wat je mond zegt. Heer, help mij om te stoppen met stelen. En geef mij de moed. Om de dingen die ik heb gestolen te nemen. En ze terug te brengen. Laat, wees serieus. Maar dat is
0: beleidenis.
1: Eén keer ga je hier doorheen, zeg ik je.
0: Señor,
1: Heren, help mij om het te zeggen. Geen overspel meer. Ik ga zelf zeggen tegen mijn vrouw. Dat zij en ik samen overspel plegen.
0: Pastor, ben serieus, pastor.
1: Dominee, laat me het zeggen. Nee, doe het niet. En dat is
0: beleidenis.
1: Eén keer doe je het. En nooit meer doe je het.
0: Heer,
1: vergeef me van mijn
0: zonden. Heer,
1: je weet. Vergeef me van mijn zonden.
0: Hallo.
1: Hallo. Om opnieuw geboren te worden, moet ik naar het extreme gaan.
0: Identificeer een nummer.
1: Identificeer het bij naam.
0: En toen determina ik stop.
1: En wees vastbesloten om te stoppen. Niet minder. Niet minder maken.
0: Divorcia.
1: Scheid ervan. Van de zonde. Weet je zoals de man gisteren gedaan heeft?
0: Hij heeft
1: de duivel gelaten met zijn spijker en zijn punaise, alles. Hij gaf hem alles wat van hem was. Als je met het kleinste van hem achterblijft, dan blijft de duivel rustig. Hij verleidt jou niet eens. Waarom niet? Want dat, hoe klein het ook is, mensen kunnen het bijna niet zien. Het is een groot defect in je hart.
0: Obedientie chiquito.
1: Klein beetje gehoorzaamheid is hetzelfde als grote gehoorzaamheid. Kunt u mij volgen? Als je verloren gaat, voor een grote zonde, ga je verloren voor een kleine. Want zonde is zonde. Allen zijn zonde. In de hemel kwam je met geen enkele zonde. Niet in jouw
0: koffer.
1: Daarom zullen we veranderd worden.
0: Opnieuw
1: geboren worden is kiezen om te sterven.
0: Papika, amen.
1: Voor de zonde, amen. In de natuur van God.
0: In modus operandi di Dios.
1: In de manier waarop God werkt. Als iets niet sterft. Kan het niet opnieuw geboren worden. Als het zaad niet sterft. Kan het niet terugkomen. Het zaad moet sterven. Het moet aarde krijgen. Om terug te komen. Weer opnieuw genereren. Als je het niet krijgt. Gaat het niet. De enige manier dat wij sterven. Is om te scheiden van de zonde. Noem ze bij naam. Zonder je te schamen. Het is jouw echt God. Open je hart. God weet het al. Maar hij wacht nu alleen maar om te kijken hoeveel je hem vertrouwt. Wanneer je hem vertrouwt. Zolang je niet daar bent gekomen, is dat even rustig. Hij maakt zich geen zorgen. Wanneer je vraagt, ik ben gegaan naar de
0: seminar.
1: Wanneer ze vroegen, ben je gegaan naar de seminar? Vraagt hij, is hij opnieuw geboren? Nee, hij is niet geboren. Oh, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Er zijn nog 2000, laat die allemaal gaan. Want niets gebeurt toch. Maar hij gaat vroeg. Recht tot de laatste. Die zingt. De hoop is Jezus. Hij leest in de Bijbel. Hij schrijft. Is hij opnieuw geboren worden? Nee. Om duivel. Dus maak je maar geen zorgen. Hij is nog steeds van ons. Wanneer hij een nieuw paspoort heeft. En dan stempelt Jezus zijn naam daarin. Als hij geen nieuw paspoort heeft, kan hij nooit van hier gaan. Hij blijft hier samen met ons branden. Hij kan niet weg. Want God gaat niet liegen. Begrijp je?
0: Je
1: kiest om te sterven voor de zonde. Het is niet in jouw voordeel. Het is simpel een tijdelijke emotie waarvoor je moet betalen.
0: Een pintor.
1: Een schilder die heel beroemd was, die besloot Jezus en zijn 12 discipelen te schilderen. Je weet hoe een schilder werkt. Je zoekt mensen die het gezicht hebben naar mate zijn verbeelding dat heeft, van wat hij heeft gelezen, om hem te inspireren om te schilderen. de gezichten van de personen.
0: Él hay un cara para Mateo.
1: En hij kreeg een gezicht van Mateus.
0: Él hay un cara para Levi.
1: Hij kreeg een gezicht van Levi.
0: Él hay un cara romana para Santiago.
1: Hij kreeg een gezicht van Jacobus.
0: Para Juan romana está un tiki lucha, pero él hay un cara para
1: Juan. Johannes was een beetje strijd, maar hij heeft een gezicht gevonden.
0: Un tobie te estima, mané Juan.
1: Want niet iedereen heeft de liefde van Johannes.
0: Finalmente él logra un cara hasta para Jesús.
1: En uiteindelijk kreeg hij zelfs een gezicht voor Jezus.
0: Le costó un tiki.
1: Het heeft even wat tijd gekost.
0: Finalmente.
1: Maar uiteindelijk.
0: Él había un cara para Jesús.
1: Heeft hij een gezicht gevonden voor Jezus.
0: Romana, Jesús persona.
1: 11 personen.
0: E falta, no, Jesús persona.
1: 12 personen.
0: Romana, e falta un cara.
1: En hij ontbreekt één gezicht.
0: E falta cara de Judas.
1: Hij ontbreekt het gezicht van Judas.
0: Mira, vamos a comenzar a buscar.
1: En hij begon te zoeken.
0: Busca.
1: Hij zocht.
0: Busca.
1: Hij zocht.
0: Un año pasa.
1: Een jaar ging voorbij.
0: Dos años pasa.
1: Twee jaar.
0: No pone un cara.
1: Hij kon geen gezicht vinden.
0: Hij
1: wil
0: een cara, echt Judas.
1: Hij wil echt een Judas gezicht hebben.
0: Un cara falso.
1: Een vals gezicht.
0: Pero dat, así me está manchado.
1: Maar hij doet alsof hij, oh, heel geestelijk
0: bent. Esa que está buscando.
1: Hij weet wat hij zoekt.
0: Pero me pone cara,
1: maar hij kan het gezicht niet vinden.
0: Hay algún parce, Judas.
1: Hij heeft ingevonden
0: un
1: die
0: lijkt
1: of Judas, een verrader. Iemand zijn ogen probeert zichzelf voor te liegen.
0: O sea, cara chumba.
1: Een ingetrokken gezicht.
0: Está buscando,
1: en hij zoekt.
0: Cinco años, no.
1: Na vijf jaar zei hij nee.
0: La tapa pintura.
1: Hij heeft het schilderij afgedekt.
0: Onde que le baila, está sin observar.
1: Hij zit waar hij gaat en hij observeert.
0: Está casi.
1: Dit is bijna.
0: Sí, tampoco.
1: Dit ook niet.
0: Cinco años pasó.
1: Vijf jaar gingen voorbij.
0: Él va de vacancia.
1: Hij ging op vakantie.
0: Was in dat een restaurant.
1: Hij zat in een restaurant.
0: Net na poni su coffee, con su empanada.
1: Ze hebben zijn koffie en empanada klaargezet.
0: Coffee,
1: hij pakt de koffie. Hij deed zo.
0: Mira un hombre,
1: en hij zag een man.
0: Bati.
1: Helemaal verslagen. Vuil.
0: Dat pasa, Roman.
1: Die ging voorbij.
0: Ik heb een bonne koffie.
1: Hij zette een koffie en hij rende weg.
0: Et kunnen caballero.
1: Hij zegt meneer.
0: Bidentem.
1: Kom even horen.
0: Hij kan het bing.
1: Hij kwam dichterbij. Hij zei tegen die man.
0: En zo mensen die.
1: Laten we serieus zijn.
0: Ik heb hier met een trouw.
1: Hij zegt meneer, ik heb een werk.
0: Meneer, wat is het?
1: Meneer, krijg je geld? Ja, je krijgt hier geld. Wat is het werk, meneer?
0: Hij
1: zegt, je moet gewoon met me meegaan naar mijn land. Ik moet een schilderij afronden. Maar ik schilder niet. Nee. Jij zit. En ik schilder.
0: Romans, ik weet wat ik die band heb.
1: Naar mate die man keek.
0: Nee, ik heb pas Judas als snik.
1: Deze man lijkt zo op Judas. Oh, wat
0: Roman
1: is dit?
0: En jou. Nou, je kan je nang.
1: En ze kwamen daar.
0: Na ba.
1: Ze gingen naar binnen.
0: Hij
1: zegt even baden.
0: Limpia bo cara.
1: Maak je gezicht schoon.
0: Mita bing.
1: En ik kom.
0: O, gabo bing in kamer.
1: Kom naar de kamer.
0: En abay, dan doos, abay, kamineta, pinta.
1: Ze gingen beiden naar de plek waar hij
0: ela
1: schilderde.
0: Kita, kita, kita,
1: hij haalde
0: Roman.
1: Het kleed van de schilderij af. Hij zei. Vele mensen heb ik hier gebracht.
0: Maar pinta.
1: Ik heb getekend.
0: Ze hebben me
1: geïnspireerd om te schilderen. Ik ontbreek één persoon maar. Die man keek naar de schilderij en hij begon te huilen. Hij zei, nee, nee, wacht, wacht, wacht. Nee, je krijgt geld. Droog je tranen. Hij droog zijn tranen. Hij zegt, ik heb heel lang gewacht.
0: Perfecto.
1: Je bent de perfectste persoon. Die man begon weer te
0: huilen.
1: Laten we serieus zijn, vriend.
0: Je
1: moet wel stil zitten dat ik de schilderij kan afmaken. En hij zegt van, kan je voorstellen,
0: ik krijg
1: die man en die zit
0: niet
1: te huilen. Hij weer droogde de tranen af.
0: Tranquilo.
1: Wacht even rustig. Hij begon aan
0: de
1: zijkant en die man huilde weer.
0: Hij
1: zei, meneer,
0: luister
1: één ding.
0: Die te horen.
1: Wat is er aan de hand? Die man zei... Vijf jaar geleden heb ik hier gezeten.
0: Je hebt
1: mijn gezicht gebruikt om Jezus te schilderen. En nu gebruik je mijn gezicht om Judas te schilderen. Mijn broeder. Wie is gezicht heb jij? Hetzelfde gezicht. Gebaseerd op de verraad.
0: Violation.
1: Hoe zeg je?
0: Quebramento, quebramento,
1: breken van het contact met
0: God.
1: Deze man is gebruikt om het gezicht van Jezus te
0: schilderen.
1: En hij wordt betaald om het gezicht van Judas te schilderen. God verraden is iets vreselijks. Je kan poeder smeren op je gezicht. Je kan het scheren. Je kan je look veranderen. Maar je kan dat niet veranderen. Engelen herkennen dit van nee, deze niet. Deze heeft niet het beeld van God. Deze heeft het beeld van de vijand. Opnieuw geboren worden met broeders en zusters. Je moet het doen. Je moet het doen.
0: Dios is klaar.
1: God zegt het is klaar. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. En je moet gehoorzamen.
0: Als Dios voluntad,
1: wat zijn wil doen. Om daar te komen. Opnieuw geboren worden. Is niet het verbeteren van het vorige leven.
0: Un comienzo completamente di nuovo.
1: Het is een hele nieuwe begin. Je moet tot bekering komen. Je moet je zonde beleiden en verlaten. Je moet je richting wijzigen. Je moet erkennen dat door jouw zonden Jezus gekruisigd is. Je moet het besluit nemen om Jezus lief te hebben. Om te kunnen stoppen om de zonde lief te hebben. Het is niet het tegenovergestelde. Vecht niet om te stoppen met de zondigen.

0: morto no tiene edad.
1: Maar de dood heeft geen leeftijd.
0: Niet in cuente salud.
1: Het gaat niet om gezondheid.
0: Niet in nada, Roma.
1: Niets.
0: Morto tanten que no llega una oportunidad es cohibida.
1: Dood, amen. Zolang het niet is gekomen, heb je de tijd om te kiezen voor het leven. Vanavond wil ik voor u bidden. Om hier te komen moet je opnieuw geboren worden. Je hebt dat paspoort nodig. Zonder het paspoort.
0: Het bautismo.
1: En dat is de dood. Het opnieuw geboren worden.
0: Je
1: gaat niet uit deze wereld. En je komt ook niet in de nieuwe. Als je wilt binnengaan en hieruit gaan. Om te gaan in de nieuwe wereld. Heb je paspoort nodig. Niet een paspoort hebben alleen maar om een paspoort te hebben.
0: Het is legaal.
1: Het moet legaal zijn.
0: Je in firma die Jesus
1: het
0: je,
1: moet een handtekening van Jezus erin
0: Jesus
1: hebben.
0: Die
1: net zoals die van u en ik, die van de koning heeft.
0: Die Romanen is paspoort, het paspoort van Jezus.
1: Heeft de paspoort van Jezus.
0: Mister in zijn firma die je,
1: zijn amen. Handtekening nodig. Anders telt het niet. Degene die je hebt gekregen als baby.
0: Nota conta.
1: Telt niet.
0: Bono a kere.
1: Je hebt niet geloofd.
0: Bono,
1: je bent niet op bekering gekomen.
0: Bono,
1: en je hebt de zonde niet verlaten.
0: Sunku Dios ofrecebo, hoor.
1: Degene dat God je nu aanbiedt.
0: Seita conta.
1: Dat telt.
0: Bent u geïnteresseerd in
1: zo'n paspoort? In zo'n paspoort.
0: Als je geïnteresseerd bent in zo'n paspoort,
1: laat me je hand
0: zien.
1: De enige paspoort dat je in de hemel kan krijgen. Weet je zeker wat je wil gaan doen? Het feit dat je je hand opheft, ben je zeker? Als je zeker bent, vraag ik
0: je op. Een paspoort.
1: Als je dat paspoort wil om naar de hemel te gaan. God zegen u.
0: Want je kan niet met een
1: illegale paspoort binnenkomen. Je kan niet met een verlopen paspoort binnenkomen. Aanstaande
0: zaterdag.
1: Wil God degene die geen paspoort heeft.
0: Paspoort nobo.
1: Een nieuw paspoort geven.
0: Dat ze
1: zeker weten.
0: Number,
1: dat hun naam.
0: The word is kibi,
1: geschreven wordt.
0: In, boek de vida.
1: In het boek des levens. Laat deze kans niet voorbij gaan. Alleen maar nu zo kan God u de paspoort aanbieden. De geest van God is gereed om u te helpen. Pak de handen van degene naast u.
0: Tiene su man, tiene su man.
1: Houd zijn of haar hand vast.
0: Los te vayan en el mismo camino.
1: We gaan naar dezelfde plaats.
0: Reino de Dios.
1: Het koninkrijk van
0: Los
1: God.
0: Mister di pasaporte.
1: Wij hebben een paspoort nodig.
0: Dat Dios heeft gezegd.
1: God heeft dat gezegd.
0: Un pastor.
1: Geen paspoort.
0: No, un pastor.
1: Het is niet de dominee.
0: Un iglesia.
1: Het is niet de kerk.
0: Un niemande.
1: Niemand.
0: Jesus heeft gezegd.
1: Jezus zegt dat.
0: Cielo da dice.
1: De hemel is van hem.
0: Esta dueño.
1: Hij is de eigenaar.
0: Si nos no tiene paspoort.
1: Als we geen paspoort hebben.
0: Nos no potente,
1: kunnen we niet binnenkomen.

0: Ze wordt er zeker.
1: Als je zeker bent.
0: Dat het feit
1: dat je je hand hebt
0: opgegeven. Zoek een
1: van de ushers voordat je naar huis gaat.
0: Schrijf
1: je naam op.
0: En zeg,
1: sabbat aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De ushers zijn
1: achterin, laat
0: ze.
1: Zeg tegen hen, ik wil een papiertje.
0: Ik wil een papiertje.

0: naam de
1: Bijbel.
0: Ik leef nog.
1: Isaac,
0: ik weet niet wat er kan gebeuren.
1: Sabbat,
0: maar Sabbat aanstaan.
1: Ik heb een paspoort nodig.
0: Wil ik een nieuw paspoort?
1: Ik heb mijn paspoort.
0: Ik wil mijn paspoort.
1: Ik heb mijn naam
0: geschreven in de cel.

0: Un día lo voy a salvar. Un día nos lo voy a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Es eso se debo mestí paspoort.
1: En daarom zegt Jezus, je hebt een paspoort
0: nodig.
1: Zij die geen paspoort hebben, zullen niet gaan.
0: Jesús dijo mil palabra. Jesús dice.
1: Jezus heeft het gezegd.
0: Él dice. Hermano, vai casa e escreve o nome.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Dios te envió vivo para ofrecer esa aquí.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Hay se ganan tu un papel.
1: Ga bij hun en neem een papiertje.
0: Escribe o nome.
1: Schrijf je naam.
0: Sábado hoor.
1: En sabbat aanstaande.
0: Lo Boris vivo pasaporte.
1: Zal je paspoort ontvangen.
0: Nuestra Marisa.
1: We gaan bidden.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je.
1: Dank u wel.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entre estanco da roceia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos tomar decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Señor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de bissen ons kosten.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Pas op wat we ons alcanza vida eterna, Señor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Señor, ayúdanos.
1: Heer, help ons.
0: Si nos no tiene paspoort,
1: als we geen paspoort hebben,
0: sabbat
1: aanstaande,
0: nos buscan nos paspoort.
1: Willen we ons paspoort
0: vinden.
1: Want wat we hebben is verlopen.
0: Ayúdanos a renovar, Señor.
1: Help ons het te vernieuwen.
0: Dat nos queda seguro.
1: Vader, wij willen zeker zijn.
0: Si vida acaba,
1: dat als het leven voorbij
0: nos
1: is.
0: Nombre wordt que vida en el boek de vida.
1: Dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens.
0: Dat nos lo participar de la resurrección.
1: En wij zullen dan deel hebben in de opstanding.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige God.
0: Tago cada un de nos amigo na.
1: Wees met elk een van onze vrienden.
0: Nuestro humana.
1: Onze broeders en zusters.
0: Señor, we conocen cada corazón.
1: Heer, u kent elk hart.
0: Abo po salva.
1: U kunt redden.
0: Y papisa, ¿cómo vos te salva nos, Señor?
1: En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: No na nos manera.
1: Niet op onze manier.
0: Por manera abo decidí, Señor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Pa información.
1: Voor deze informatie.
0: Protejanos pa casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis. Breng ons morgenavond terug. En blijf ons onderrichten. Voor sabbat aanstaande. Dat ook wij. U kunnen toestaan. Ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens. Is ons gebed in Jezus' naam.

0: pagkakasyo ng
1: the way van zegeningen
0: di salbosyo
1: om gered te worden.
0: De zeven bendiciones de salvación.
1: De zeven zegeningen van redding.
0: Nostres.
1: Laten we bidden.
0: Señor, permite que palabras de nuestra boca.
1: Heer, sta toe dat de woorden van onze mond.
0: Y meditación en nuestro corazón.
1: En de overleggingen van onze hart.
0: Aceptable en bovista.
1: U welgevallig mogen zijn.
0: Dan nuestra oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat acorda y me te vuelve a repetir.
1: Kunt u zich herinneren? Ik ga het weer herhalen. Om te geloven. Wat moet u doen?
0: Wat u tende, wat
1: u scucha. U moet luisteren.
0: Si vos porquere,
1: als je kan geloven.
0: Lo vos confia.
1: Dan zal je vertrouwen.
0: Si vos confia.
1: Als je vertrouwt.
0: Lo vos relaciona con Dios.
1: Dan zal je een relatie hebben met God.
0: Si vos logra relacionar con Dios.
1: Als je een relatie hebt met God.
0: Lo vos stime.
1: Dan zal je van hem houden.
0: Y si vos puedes estimar a Dios.
1: En als je van God kan houden.
0: Lo vos obedece a Dios.
1: Dan zal je hem gehoorzaam zijn.
0: Si vos puedes obedecer a Dios.
1: En als je God gehoorzaam kan zijn.
0: Vos estás candidato para vida eterna.
1: Dan ben je kandidaat voor het eeuwige leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maar
1: het is goed dat we dit begrijpen. Het begint bij luisteren naar God.
0: En Dios hace un candidato para vida eterna.
1: En God maakt u een kandidaat voor het eeuwige leven. Als u maar gelooft in hem. Als u in hem vertrouwt. Als u een relatie hebt. Hem
0: liefhebt.
1: En hem gehoorzaamt. God heeft geen andere interesse.
0: Si no escribo nombre de boek de vida.
1: Dan anders jouw naam te schrijven in het boek des
0: levens.
1: Alles wat God gedaan heeft in de afgelopen 6000 jaar.
0: Te pasar bien.
1: Is om de mens te redden.
0: Nada otro.
1: Niets anders.
0: Dios interesado en salvarnos.
1: God is geïnteresseerd in onze redding.
0: Eso es lo que te mensa creen nos.
1: Want het feit dat hij ons geschapen heeft.
0: Él puede obligarnos nul aceptar vida eterna.
1: Maar hij kan geen van ons dwingen om het eeuwige leven te accepteren.
0: Ofrecemos vida eterna.
1: Hij moet u eeuwig leven aanbieden.
0: Anto espero que lo puedas aceptar.
1: En hopen dat u het zult accepteren.
0: Pero si no acepté,
1: maar als u het niet accepteert.
0: Dios es tu mismo enemigo.
1: Wordt God niet uw vijand.
0: Dios quiere estimar un mismo cos.
1: God blijft net zoveel van u houden.
0: Pero a vos se acuerda,
1: maar u moet onthouden.
0: Que no acepta vida eterna.
1: Dat je het eeuwige leven niet hebt geaccepteerd. En dan telt dat niet voor u. Er zijn twee dingen. Twee manieren om uit deze wereld te gaan. Gered voor het eeuwige leven. Of veroordeeld tot de eeuwige dood. U kiest. God kan u niet dwingen. De duivel kan u niet dwingen. Beiden wachten dat u een keuze maakt. Gebaseerd op de informatie die u hebt. God heeft voldoende informatie gekregen. De duivel manipuleert iedereen die hij kan krijgen. Informatie is belangrijk, familie. Want informatie produceert gedachten.
0: Pensamento
1: gedachten
0: produceert
1: ideeën.
0: Ideeën te produceren habitonen.
1: Ideeën produceert gewoonten.
0: Habitonen te produceren action.
1: Gewoonten produceert handelingen.
0: Action te produceren karakter.
1: Handelingen produceert het karakter.
0: En het karakter te produceren destino.
1: En het karakter produceert de bestemming. Het begint met informatie.
0: Maar Dios cambia vos destino.
1: Zodat God jouw bestemming kan wijzigen.
0: Dios mister logra cambia vos información.
1: Moet God jouw informatie toegestroomd
0: veranderen.
1: Als je niet gereed bent dat God jouw informatie wijzigt. Kan God nooit en te nimmer jouw bestemming wijzigen. Want het besluit moet u nemen. Hij is wel gereed om u te informeren. Maar hij kan niet voor u kiezen. Gisteravond hebben we een belangrijk onderwerp behandeld. De serieuze waarschuwingen van God. En ik moet u zeggen, waarschuwingen zijn een onderdeel van ons leven. Overal zie je waarschuwingen. Waarom? Doordat je de vrijheid hebt om te kiezen. Zowel de overheid. Thuis en op school. Ze proberen waarschuwingen te gebruiken. Om je te helpen het juiste te kiezen. Mensen kunnen u niet dwingen. U bent vrij om te kiezen. U kunt kiezen wat goed is.
0: Obos koy lo que está malo.
1: U kunt ook kiezen wat kwaad is.
0: Pero sabes koy.
1: Maar u hebt gekozen.
0: No es por obligado.
1: Niemand kan u verplichten.
0: Y ya no está contra de advertencia.
1: Soms zijn we tegen de waarschuwingen.
0: Pero no te pone una advertencia contra vos.
1: Maar niemand zet een waarschuwing dat tegen u spreekt.
0: Generalmente.
1: In het algemeen.
0: Mayoría advertencia.
1: Zijn de meeste waarschuwingen. Voor onze eigen goedwil. Als u dat begrijpt. Ondanks dat de waarschuwing u niet bevalt. Maar het is voor uw welzijn. Bijvoorbeeld als we gaan reizen. Ze zeggen je welke producten je niet mag meenemen op
0: reis.
1: In jouw handbag in het vliegtuig. Ze kunnen het toestaan in jouw koffer, in de kofferruim. Want soms heb je chemische producten die veranderen door de hoogte. En ze doen het voor onze bestwil. Want als er iets daarboven gebeurt. Zo hoog als het vliegtuig is. Ze kunnen niet aan de kant schuiven om te kijken wat er aan de hand is. Dus dan kun je begrijpen. Dat als jij onverschillig bent.
0: Of een
1: waarschuwing overtreedt. Kan je het leven kosten van vele anderen. De waarschuwingen is heel erg belangrijk. De Bijbel geeft ook enkele waarschuwingen. Ik wil de nadruk leggen, het zijn niet geen waarschuwingen voor nu alleen. Maar het is ook bestemd voor onze toekomst. Aan het einde van de wereld.
0: Dios que repite.
1: Wil God het herhalen. Zodat u en ik die hier zitten niet kunnen zeggen ik had het niet geweten.
0: U
1: kunt niet zeggen ik wist het niet. Ik herhaal. Als je niet wil luisteren. Dan kun je nu gaan. Want ik ga het herhalen. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer het eenmaal binnen is. Kan je niet zeggen, ik wist het niet.
0: Ik
1: herhaal. Niemand is weggegaan. Dus ik herhaal.
0: Revelation 4,
1: Openbaring 14, vers 8. God heeft drie engelen gestuurd met een belangrijke boodschap. De boodschap is belangrijk.
0: Urgent.
1: Necessario. En nodig.
0: In otro ángel.
1: Een andere engel, een tweede volgde zeggende.
0: Elakai.
1: Gevallen.
0: Elakai.
1: Gevallen.
0: De Gran Babylonia akai.
1: Het grote Babylon is gevallen.
0: Cinco ahasi turna shon bebe die bia die passion die zo. Immoraliteit.
1: Degene die heeft gemaakt dat allen hebben gedronken van de wijn haar hoererij. Een boodschap gaat rond.
0: Die Dios
1: van God.
0: Babylonia kai.
1: En dat zegt dat Babylon is gevallen.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pastor Romano die opende ku influencia pa Babylonia.
1: Want er zijn heel veel mensen die beïnvloed zijn door Babylon.
0: Demasiado ende.
1: Heel veel mensen.
0: Ku Dios crea.
1: Die God geschapen heeft. Die God toegestaan heeft dat ze onderdeel zijn van deze wereld. Babylon loopt vooruit. En zij beïnvloedt mensen. Niet met moraliteit. Maar met immoraliteit. Met andere woorden. Als God praat over huwelijk. Het is moreel. Het is
0: een campagne.
1: Dan heeft zij in haar campagne dat je niet hoeft te trouwen.
0: Practica adulterio.
1: Blijf maar in de overstel.
0: Practica fornicación.
1: Doe maar samenwonen.
0: No worry.
1: Maak je geen zorgen. Want bijna iedereen doet het.
0: Pero Dios te pensando, bo.
1: Maar God zegt ons
0: dat estilo de Babilonia sei.
1: Dat de stijl is van Babylon.
0: Dios to crea en va practica fornicación.
1: God heeft mensen die geschapen om overspel te plegen.
0: Dios to crea en va practica adulterio.
1: God heeft niet gemaakt dat mensen vreemd gaan.
0: O mi sabe sai diferencia.
1: Ik weet niet of het verschil is. Maar laat me toch zeggen, zodat je niet zegt dat je het niet
0: wist.
1: Overspel. Is wanneer je getrouwd bent. En je hebt nog een tweede ernaast. Dus een naast.
0: Moet in taille reserve.
1: Een reservewiel.
0: Zo moet je een quattro bobai.
1: Andere auto kan er vier.
0: We moeten in de reserve.
1: Maar je hebt een reserve.
0: We hebben de bijzonder een ribje. En dat zeggen we van Adam.
1: De Bijbel zegt, God heeft één rib gehaald uit Adam.
0: Een solo ribje.
1: Eén rib. Dus wat de man zoekt, is één rib.
0: Een ribje bevat.
1: Eén rib ontbreekt.
0: Een ribje bevat.
1: Eén rib
0: ontbreekt.
1: Wanneer je die ene rib hebt gevonden, dan ben je klaar.
0: Je
1: hebt alleen maar plek voor één rib.
0: Maar
1: wanneer je drie ribben hebt,
0: moet je dos ribje die maas.
1: Dan heb je twee te veel.
0: En dat je. Ja, je. Ik zeg het weer. Je pober.
1: Er zijn een paar zieligen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Dat wordt in tres.
1: En jij hebt drie. Ik vind dat je een beetje misbruik maakt van de situatie. Die andere zoekt zijn ribs van hier en daar en jij hebt er drie. Maar je kan maar één onderhouden. God geeft je de mogelijkheid om één persoon lief te hebben. Je kan niet drie personen lief hebben. Je kan doen alsof
0: je
1: met andere woorden, Babylon zegt, ga maar door. Weet je wie de heerser is van Babylon? God heerst over Jeruzalem. Weet je wie Babylon overheerst?
0: Onze diabel. Een diabel. Mag ik het
1: diabel. Duivel. Meneer de duivel.
0: En dat governa Babylonia.
1: Hij regeert over Babylon.
0: Oh, die kon.
1: Waarom? Want alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
0: Turkos que Dios crea.
1: Alles wat God geschapen heeft.
0: Dat betekent dat ook regan je in.
1: Daarom heeft hij succes om mensen aan zijn kant te krijgen. Want hij kan geen mensen scheppen. Hij pakt ze af van God. Met een leugen. Hij duwt ze in de zonde. Leert mensen in zonde te leven. Leert mensen te leven in zonde. Want hoe meer mensen in zonde leven, als ze sterven in hun zonde, dan gaan velen aan de kant waar hij is. En iedereen weet de richting die de duivel op gaat. God, de duivel gaat naar de hel. En hij wil niet alleen gaan. Daarom waarschuwt God. God zegt, trek je terug van de informatie van Babylon. Stop om er naar te luisteren. Ze zijn heerlijk voor de oren. Ze zijn heerlijk voor de ogen.
0: Babo sentimento.
1: Voor je gevoel.
0: Per camina di babo da fierno.
1: Maar waar ze je naartoe brengen is de hel.
0: Herstel.
1: Herstel.
0: Lantariba.
1: Wees wakker.
0: Wake up.
1: Word wakker. De derde engel.
0: Ela bisa sinagi. Versículo 9 te lees.
1: Vers 9 lees ik.
0: Revelação metade 4 ainda. Um outro ângulo,
1: Openbaring 14.
0: Um outro ângulo, um de três, assignando na voz alto. Escute bom, família.
1: Luister goed, família.
0: Se rende a adorar a bestia e adorar sua imagem e receber na sua frente of na sua mão uma marca de bestia. Essa aqui o bebê de Ebinha, versículo 10, Ebinha de fúria de Deus, contra o ordem baixar puro, de reconte de Surabia.
1: En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem: indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. Ik heb u gezegd, de duivel vervalst alles wat God geschapen heeft. God heeft praktisch een Jeruzalem geschapen.
0: Diablo a falsificado in iglesia.
1: En de duivel heeft een kerk
0: gefalsificeerd.
1: Hij vervalst de kerk, maar ook alles.
0: Die Waarom?
1: Waarom? Want als hij de waarheid
0: spreekt,
1: dan ondersteunt hij
0: God.
1: En hij wil God niet ondersteunen.
0: Het
1: is God
0: bestelen.
1: En hij wil ervoor zorgen dat de hemel leeg
0: blijft.
1: Ook al heeft God de hemel voorbereid.
0: Voor
1: degenen die eeuwig willen leven. De duivel doet zijn uiterste best.
0: Wat tanto cielo.
1: Voor zowel de hemel.
0: Come terra nuovo,
1: als de nieuwe aarde.
0: Che da basi.
1: Dat het leeg blijft.
0: Pero ma un conto sicuro.
1: Eén ding is zeker.
0: Amas koi papa, amen.
1: Ik heb gekozen om te gaan.
0: Sinceramente.
1: Eerlijk gezegd.
0: Você é muito que destina para acabar na candela, acaba. É muito que destina para acabar na candela.
1: Want deze wereld is bestemd om te eindigen met vuur.
0: Wat dan hoor je zei?
1: Bent u daarvan op de hoogte?
0: Não importa acabando, bobai.
1: Maakt niet uit welke kant je gaat.
0: Única maneira você sair foi jeito para escapar.
1: De enige manier om te ontkomen.
0: É candela de Deus.
1: Het vuur van God.
0: Dat die regie
1: is gericht
0: pa eliminar pica.
1: Om de zonde te vernietigen.
0: In toerse forza.
1: In al zijn kracht.
0: In de toerse profundidad.
1: En in al zijn diepte.
0: Escucha bon.
1: Luister goed.
0: Ik ken delen die Dios.
1: Het vuur van God.
0: Dat dirigeer je pica.
1: Is gericht op de zonde.
0: En dat dirigeer je bij hen.
1: Het is niet gericht op de mens.
0: Het mandaat pa destruir pica.
1: Het is gestuurd om de zonde te vernietigen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si, bon, la pica bij.
1: Als je de zonde niet loslaat, dan is het geen God.
0: Tabo.
1: Maar dat bent u.
0: Dus
1: God wil mensen niet vernietigen. Waarom gaat hij u scheppen? Om uzelf daar
0: no.
1: te vernietigen. Nee. God doet zulke dingen niet. God wil dat je begrijpt. Het probleem waarin we nu zitten, de zonde heeft dat voortgebracht. Het enige dat God wil vernietigen, is de zonde. En God wil ons
0: redden.
1: Amen. Als je de zonde niet wil laten gaan, dan is het geen God. Maar u hebt er niet voor gekozen de zonde te laten gaan. God houdt meer van u dan u denkt.
0: Hij
1: heeft tot de dag van vandaag voor u gezorgd. En hij gaat voor u blijven zorgen. Maar hij wil op zijn minst uw informatie
0: toestellen.
1: Er is veel leugen in deze wereld. Hij heeft gezegd. Als iemand ontvangt. Het merkteken van het beest. Op zijn hand.
0: Of
1: op zijn voorhoofd. Dan zal je de toorn, de boosheid van God tegenkomen. Dezelfde God die vandaag liefdevol is. Is de God die zonde zal vernietigen. God heeft al één keer opgeruimd.
0: Familie die oude.
1: Door middel van water. Maar het is weer opgekomen. Maar dit keer gaat hij geen water gebruiken. Hij gaat vuur gebruiken. Maar God wil ons redden. Net zoals hij Noach en zijn gezin heeft gered. Hij heeft ruimte voor de mens om gered te worden. Hij roept u. Hij nodigt u uit. Hij beschermt u. Want voor de duivel, zodra je hebt gezondigd, wil hij dat u sterft. Hij wil niet dat u vergiffenis vraagt van uw
0: zonde.
1: Hij wil niet alleen naar de hel. Hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zegt God, als iemand het teken ontvangt, dan gaat hij de boosheid van God leren kennen. Weet u wat dit teken is? Een paar avonden terug hebben we gesproken over dit teken. Waarom? Want als God een zegel heeft.
0: Een logo.
1: Een
0: signaal.
1: Een teken. Wat doet de duivel? Hij falsificeert er
0: één.
1: Alles wat de duivel doet is vervalsen wat God heeft geschapen. God heeft een teken gegeven. God heeft een teken gegeven en dat is de Sabbat.
0: God
1: heeft die dag gezegend. God heeft erop gerust. En God heeft het geheiligd. Het is een hele andere dag. Vanwege de drie dingen die God heeft gedaan.
0: Hij
1: heeft het gezegend.
0: Hij
1: heeft het geheiligd. En
0: hij
1: heeft erop gerust. De enige dag uit de zeven.
0: Dat is zette die.
1: De zevende dag.
0: Luna,
1: heeft het niet op de
0: maandag.
1: Ook niet op zondag.
0: Mars,
1: ook niet op
0: dinsdag.
1: Geen enkele dag van de week.
0: Ek, Dios, dia,
1: God die alle dagen geschapen heeft. Zeg ik zegen de zevende dag. Ik heilig de zevende. En ik rust op de zevende. Hij kan het doen.
0: Het is Dios.
1: Hij is God.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, wat die antwoord kon te passen niet.
1: De duivel zegt ja, maar dat gaat niet zo.
0: Niet aan met ook een uur.
1: Ik neem ook één van zijn dagen.
0: En toen met ik voor me convinceer mundo.
1: En ik ga de wereld proberen te overtuigen.
0: De Dios.
1: Dat de dag van God.
0: Niet te konta mas.
1: Niet meer telt.
0: Dus een ding niet te konta.
1: Maar die van mij telt.
0: Toch waren die Oscar de Leon gaan te Oscar de Leon.
1: Weet je wat Oscar de Leon heeft gezongen?
0: Kita te tu, papo nerme yo. Voor wij jij, voor we met de agassini. Algosini.
1: Ongeveer zoiets. Dat is wat de duivel wil doen. De duivel wil ook een continent, een land, een volk creëren.
0: Een mundo.
1: Een wereld.
0: Hij heeft al
1: engelen voor misleid en van God afgepakt. En ze zijn veel.
0: De Bijbel zegt
1: een derde deel.
0: También is die engel.
1: Heel veel de engelen.
0: Hij
1: heeft ze van God
0: afgepakt.
1: Maar nu heeft hij mensen nodig.
0: Want
1: als God mensen en engelen
0: heeft, dan
1: wil hij ook mensen en engelen hebben.
0: Hij
1: heeft al genoeg engelen.
0: Zijn
1: er mensen hier die graag een van zijn mensen wil worden? De sollicitatie is open.
0: Degenen
1: die willen solliciteren om naar de hel te gaan.
0: Zijn er mensen
1: die willen zeggen, dominee, waar is dat?
0: Ik wil mijn
1: nummer. Ik wil mijn naam inschrijven.
0: Neem hier op, man.
1: Laat me je hand zien.
0: Dank je naar Dios.
1: God zij dank.
0: Por lo menos nos escuchando Dios se walkie. Amen.
1: Dat u nu luistert naar God.
0: Pastor, maar dat is het wat de enemigo
1: doet. Want dat is wat de vijand doet.
0: Si Dios está en Dios su sello.
1: Als God zijn zegel heeft, dan zet hij de vijand de zondag daarnaast. Kijk hoe hij het heeft geplaatst.
0: Señor,
1: Heer,
0: están arriba bodia,
1: degene die op uw dag aanbidden,
0: tapabo,
1: zijn van u.
0: Están arriba dimi,
1: degene die op mijn dag aanbidden,
0: tapami,
1: zijn van mij.
0: Dios is okay.
1: God zegt oké.
0: Okay.
1: God is niet bang om te verliezen.
0: Dios
1: is geïnteresseerd in mensen die trouw zijn.
0: Personen die dispuesto a pesar con mundo te bailar rechts.
1: Mensen die in staat zijn dat ook al gaat de wereld rechts, dat zij links gaan met God. Of als de hele wereld links gaat, gaan zij rechts met God. Want ze zijn ervan overtuigd dat God hun het leven heeft gegeven. God zorgt ervoor dat hun hart klopt. God zorgt ervoor dat hun longen functioneren. Dat er bloed stroomt door hun systeem. En dat God voor hen gestorven is om te redden.
0: Net nada.
1: De duivel heeft niets gedaan.
0: Nee,
1: en hij gaat ook niets doen. Wat hij gaat doen. Zitten en wachten totdat u God afwijst. Om uw naam in zijn boek te schrijven. Want als je naam niet in God zijn boek staat geschreven. Dan schrijft hij het in die van hem. Als je wil dat je naam daar is, God respecteert het.
0: Pero Dios avisaba, sí.
1: Maar God heeft u wel gezegd.
0: El despertaba.
1: Hij heeft u gewaarschuwd.
0: Durante domingo,
1: zondag
0: te día más guarda,
1: is de dag dat meest geheiligd wordt.
0: Pero cargo, hasta de mandamiento de Dios.
1: Maar denk eraan zelfs in de geboden van God.
0: El siete día,
1: is de zevende dag
0: el único día,
1: de enige dag
0: si muerte,
1: dat als je het niet heiligt
0: but te komen te pica,
1: dat je een zonde begaat.
0: Ya domingo no.
1: Op zondag niet. Zondag is geen onderdeel van de wet. Maar als je goed de zondag heiligt. Geweldig goed. En je heiligt de Sabbat de zevende dag niet. Denk eraan, je hebt een zonde op je rekening.
0: Y si vos conté pa año,
1: als je per jaar telt,
0: dat 52,
1: is dat 52 weken.
0: 52 sabbaten die we moeten
1: richten. 52 sabbaten die.
0: Wat dat wordt, met die kunnen sabbat
1: schulden.
0: Dus wat was dat?
1: Ik zeg het u, want God wil dat u dat weet. Als mensen je tegenovergestelde vertellen, zeg ze pak de Bijbel en laat mij het zien. Pak de Bijbel en laat me zien. Laat me zien waar God, toen God de
0: Woord gezegend
1: heeft. Waar God het gezegend heeft.
0: En
1: waar God gerust heeft op de zondag. Laat me dat zien. God geeft u de keuze om te kiezen. Maar hij geeft u wel de informatie. De duivel geeft u geen informatie. Hij zorgt voor groepsdruk. En de meeste van ons doen wat de groep doet. Nee, de groep is altijd fout. Dat is wat de vijand doet. Eerste boek van Kroniken.
0: Versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 17.
1: Vers 27.
0: Primera crónica.
1: Het eerste boek Kroniken. 1 Kroniken 17, vers 27.
0: Wat kijk David tabisa? Ja, kijk hoe is escritor tabisa.
1: Luister wat er staat geschreven.
0: E agora agradável de bendicionar e casa de vos servidor. Pa e permanecer pa sempre por diante. Pa sombra a bo o Senhor a bendicionar e lo está bendicionar pa sempre.
1: Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd.
0: Wanneer God iets
1: zegent, is het voor altijd gezegend.
0: Hier hebben we net een thema.
1: Laten wij terugdenken aan het thema. God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Tot de dag van vandaag vermenigvuldigen
0: zij
1: zich. God heeft een echtpaar gezegend zodat zij zich vermenigvuldigen. Daarom zijn u en ik hier vandaag. God heeft de Sabbat, de zevende dag, gezegend. Om zich te vermenigvuldigen. En 6000 jaar en het is er nog steeds.
0: Amen.
1: Amen. Niemand kan het verwijderen. Om iemand te vinden om het te verwijderen. Moet hij groter zijn dan God. Machtiger dan God. Om weg te halen wat van God is. En dat wezen bestaat helemaal niet. Want God heeft gezegd, ik ben overal gegaan en ik ben er nergens
0: heen
1: gekomen. Want er is niemand.
0: Amen.
1: Amen.
0: We presenteren Dios, no?
1: We presenteren u een God.
0: Creabo,
1: die u heeft geschapen.
0: De barriga de mama.
1: In de buik van uw moeder. Zonder dat jij er iets aan hebt kunnen doen.
0: Een sininha.
1: Eén zaadje.
0: Normaal.
1: Je kan het niet zien met het natuurlijke oog.
0: Moet je vergroten de microscoop.
1: Je moet het met een microscoop vergroten.
0: Dan wil je algo.
1: Om iets te kunnen zien.
0: Met deze sininha.
1: En in dat zaadje, wat het oog van de mens niet kan zien,
0: Dios pone gente,
1: heeft God tanden gezet,
0: uña,
1: nagels,
0: volo,
1: ogen,
0: lenga,
1: tong,
0: planta die man,
1: de handpalmen, het huid, de
0: huid,
1: haar.
0: Hallo!
1: Hallo! Sommige mensen zeggen toch ook, ja, maar ik heb geen ogen.
0: Je zijn daar volgens mij weer bij, hè?
1: Misschien functioneert het niet, maar je hebt wel gekregen.
0: Kun je nog een beetje confronteren, man?
1: Wat ik wil dat u begrijpt,
0: Dios,
1: dat God
0: único,
1: de enige is
0: nos,
1: die ons kan geven
0: un corazón,
1: een hart
0: luna,
1: dat 9 maanden begint te kloppen nog voordat je kon ademen. Je draait je om in het water. Je zuigt op je
0: duimpje
1: in het water. Je geniet een beetje van het water.
0: En na
1: 9 maanden word je geboren.
0: Ga je proberen. Ga
1: in het water liggen. Haal je adem en zuig op je duim. Ik kan het ook niet.
0: Wie
1: kan dat wonder verklaren?
0: Creabida.
1: Leven scheppen. Weet je wat goed, wat mooi is? Dat je hart nooit een snipper
0: dag neemt.
1: Dat je hart nooit een snipper dag neemt.
0: Vakantie tampoco.
1: Ook geen vakantie.
0: Die maak je pensioen, ja, meneer Cementi. Hoor je maak je pensioen, de meneer Cementi, in dat drama. Kijk eens hoe ze gaat. Wij niet traduceren.
1: Sorry. Wanneer je met pensioen gaat?
0: Nou, de hart gaat met pensioen.
1: Wanneer je hart met pensioen gaat, ja, kunnen we er niets aan doen.
0: En dat is zijn best.
1: Hij heeft gedaan wat hij kon.
0: Per la cansa.
1: En hij is moe geworden.
0: Oh, mijn poort.
1: God is goed, mijn broeders. Je kan deze batterij nergens opladen. Alle andere wat je hebt, je moet het opladen.
0: Alle elektriciteit.
1: Om elektriciteit gebruiken.
0: Mijn
1: lichaam functioneert dag in dag uit zonder opgeladen te worden door
0: batterij.
1: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
0: Hambo.
1: We moeten niet zo ondankbaar zijn. Er moeten momenten zijn dat we zeggen, Heer, dank u wel. We zijn speciaal in deze wereld. We kunnen nadenken. We kunnen ons dingen herinneren. We zijn gezegend.
0: Weet je wat de Bijbel zegt?
1: De Bijbel zegt de Macarius. Zegening
0: Macarius.
1: En Macarius betekent
0: feliz.
1: Gelukkig.
0: Bienaventura.
1: Gezegend.
0: Dichoso.
1: Gelukkig.
0: Afortunado, mis God. Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Macarius, man.
1: Macarius.
0: Idioma griego.
1: Dat is het Griekse woord.
0: Ik
1: wil dat u begrijpt
0: que Dios ha creado,
1: dat God u geschapen heeft zodat u bij hem gelukkig
0: amen.
1: Bent.
0: Amen.
1: Dus hetgene waar je naar op zoek bent, je vindt het niet bij de
0: mens.
1: Je vindt het niet in geld. Je vindt het niet in
0: materiaal.
1: Je vindt het niet in vele
0: mannen.
1: Je vindt het niet in vele
0: vrouwen.
1: De leegte dat je hebt in je leven, God alleen kan het vullen. Daarom maakt niet uit hoeveel dingen je hebt, je kan niet rustig zijn. Want de leegte dat geschapen is, kan niet gevuld worden met dingen. Maar met een wezen. En zijn naam is Jezus. Als Jezus in uw leven komt. Als Jezus niet in uw leven komt, ook al wordt u miljonair, u voelt zich niet gelukkig. Weet u hoeveel zelfmoord hebben gepleegd? Waarom? Want ze dachten dat geld hun gelukkig zou maken.
0: Nee.
1: Je bent geschapen zodat Jezus je gelukkig mag maken. Proberen, blijf proberen. Misschien bij je begrafenis zullen ze zeggen, het was een goed persoon. Die heeft een gelukkig leven geleid. Maar weet je wat God vaak zegt? In oog van de mens. Dus als je zijn hart kon zien. Als je van binnen kon zien. De strijd die hij had. Om te doen alsof. Alsof. Hij gelukkig is. Maar niemand kan gelukkig zijn zonder God. Je moet blij zijn. Om blij te zijn. Dat wanneer je sterft, dat je aangezicht laat zien dat je gelukkig bent gestorven. We kunnen niet winnen. Zonder God zal je het niet halen. Alleen in God. Dit is wat God met u wil spreken.
0: Mateo capítulo 5.
1: Matteüs hoofdstuk 5.
0: Mateo 5.
1: Matteüs 5.
0: E na Bijbel te mencionar, me interessa estar numa nova bendição.
1: Ik lees de 9 zegeningen.
0: Que men die? Ora que Jesus sabia, seu primeiro mensagem, seu primeiro sermão.
1: De eerste preek van Jezus.
0: Sentava ser de olijf.
1: Hij zat op de olijfberg.
0: Ele abre sua boca.
1: Toen hij zijn mond opende.
0: Ele avisa.
1: Zei hij.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Dele versículo 2.
1: Vers 2. 3,
0: pardon, 3.
1: Vers 3.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Door de palabra feliz.
1: Dus met andere woorden gelukkig.
0: Da estan pobre de espíritu.
1: Is de, zij gelukkig de armen van geest.
0: Estan por reconocer.
1: Zij die kunnen erkennen.
0: Durante el ministerio de Dios.
1: Dat ze God nodig hebben.
0: Durante feliz, man. Amen.
1: Ze zijn gelukkig. Amen.
0: Su sabese. Su primer sermón.
1: Jezus heeft het gezegd in zijn eerste preek.
0: Versículo 4.
1: Vers 4.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Testan que te llora.
1: Zij die treuren.
0: Mas uma nanglo word consola.
1: Want zij zullen getroost worden.
0: Quem lo consola nang?
1: Wie gaat ze troosten?
0: Cristo Jesús.
1: Christus Jezus.
0: Versículo 5.
1: Vers 5.
0: Bendiciona.
1: Gelukkig.
0: Ta estan.
1: Zijn
0: humilde.
1: Zij die zachtmoedig zijn.
0: Mas sombra nanglo herida eterna.
1: Want zij zullen de aarde beërven. Er is geen ruimte voor hoogmoedige mensen. Mensen die arrogant zijn. God kan niet toestaan dat ze in de hemel komen. Want God heeft Lucifer daar buiten gezet.
0: Vanwege
1: zijn hoogmoed.
0: Zijn
1: arrogantie. God staat niet toe dat dit nog in de hemel komt.
0: Ik ben een arrogante.
1: Iemand die arrogant is.
0: Orgulloso,
1: iemand die hoogmoedig is.
0: Dios
1: God kan niet handelen met deze persoon.
0: Instrument de diabel.
1: En je bent een groot instrument in de hand van de duivel. De Bijbel zegt.
0: Caída,
1: voor de val.
0: Komt
1: de hoogmoed. Dus iemand die hoogmoedig is, die moet vallen.
0: Dan denk Dios de Bijbel.
1: Zolang God leeft.
0: O sea,
1: want er staat geschreven. Wanneer iemand trots is en hoogmoedig doet. Neem een stap terug, want die valt neer. Het is zo. Sommige mensen zeggen. Dat ze trots zijn. Om trots te zijn. Kunt u mij
0: volgen?
1: Dus ze voelen zich goed dat ze hoogmoedig zijn. Ook al staat er geschreven dat de hoogmoedige zal vallen. Aan de andere kant krijg je dat mensen je zeggen. Ik ben blij dat ik niet hoogmoedig ben. Of ik ben trots dat ik niet hoogmoedig ben. Maar je bent hoogmoedig. De derde. Die zegt jou. Dat ze nederig hoogmoedig zijn. Ze zijn zo hoogmoedig over nederigheid. Dat ze hoogmoedig zijn zonder dat ze het weten. Want ze zijn nederig hoogmoedig. Het gif van de vijand. Alleen God kan ons helpen om daaraan te ontkomen. Vers 6.
0: Bendiciona.
1: Gelukkig. Zijn zij. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan misericordioso.
1: Barmhartigen.
0: Pas op een nalo recibir misericordia.
1: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan die corazón puro.
1: De reinen van hart.
0: Pas op een nalo mira Dios.
1: Want zij zullen God zien.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan kutasi paz.
1: De vredestichters.
0: Pas op een nalo wordo yamayuno de Dios.
1: Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
0: Want iedereen klapas y paz, wat is dat?
1: Niet iedereen is klaar om vrede te hebben. Het chronische probleem van deze wereld is omdat mensen niet bereid zijn om vrede te hebben. Als iemand mij slaat, dan moet ik terugslaan. Als iemand mij beledigt,
0: dan
1: moet ik terug ook beledigen. Geef je me kritiek? Dan geef ik weer kritiek. Als je dingen gooit in mijn gezicht, dan gooi ik het weer terug. Zo leven wij. Als iemand iets gooit naar jou, laat hem in de hand van God. Vergeef. Misschien weet hij niet beter. Het doet me denken aan een vrouw.
0: Subicinha.
1: Haar buren.
0: Turdia.
1: Elke dag.
0: Eta com sucochuchi.
1: Pak zij haar.
0: Sake vem cochina.
1: Poep.
0: Vuilnisbak.
1: Gooit het in de tuin van de buurvrouw. De vrouw neemt het vuil. En ze gooit het in de prullenbak. Elke dag doet ze dat. De dag dat die vrouw de vuil pakte om in haar vuil te
0: gooien,
1: heeft ze een bosje bloemen gekocht. Ze kocht het. Ze ging van haar tuin. Ze drukte op de bel.
0: En ze zei de bosje bloem.
1: En ze zei de bosje
0: bloem.
1: En die vrouw
0: dacht ook.
1: En ze schrok.
0: En die met de benen slaakje.
1: Ze dacht ik ga klappen krijgen.
0: Conscientia.
1: Haar geweten.
0: Ze zag een bosje bloem.
1: Die vrouw haalde de bosje bloemen tevoorschijn. Ze zegt ik heb een bosje bloemen gebracht.
0: Pami.
1: Ze zegt voor mij.
0: Si pabo.
1: Ja voor u.
0: Moet je zeker?
1: Weet je het zeker?
0: Conscientia. Ik conscientia pabia.
1: Zeker. Zeker.
0: Estranho.
1: Vreemd.
0: Die komt estranho.
1: Waarom is het vreemd?
0: Pas sombra.
1: Omdat.
0: Elke
1: dag gooi ik vuil in jouw tuin. Hoe kan je een bosje bloemen kopen om voor mij te brengen?
0: Simpel.
1: Die vrouw zegt het simpel. Iedereen geeft het beste wat ze hebben. Als vuil het beste is wat je kan geven, dan accepteer ik het. Ik geef jou een bosje
0: bloemen.
1: Laat zien dat je beter kan. Doe niet hetzelfde. Je doet niet hetzelfde. Je leert daar niets uit. Je groeit niet. Je ontwikkelt je niet. Als je kiest om zo te zijn. Doe het anders.
0: Amen.
1: Amen. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. Gezegend zijn degenen die vervolgd zullen worden. Omwille der gerechtigheid.
0: Jezus zegt
1: gezegend zijn
0: gij.
1: De hemel is van u. Gezegend. Zijt
0: gij.
1: Wanneer men u smaakt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil.
0: In Jezus
1: bent u gezegend. Je bent gezegend.
0: Feliz,
1: je bent gelukkig. Misschien kunnen we dat niet zien. Weet u dat niemand de bestemming van Jezus kon veranderen? Niemand kon Jezus uitlokken om het kwaad te doen. Wat Satan ook heeft willen proberen. Het was niet voldoende. Om Jezus uit te lokken om kwaad te doen. Want Jezus wist. Dat hij de zoon van God was.
0: Amen.
1: Amen. Wanneer God je roept. Als hij je hier naartoe brengt. Dan is het om een verschil te maken in uw leven. God verandert uw informatie. Hij verandert uw manier van denken. Hij verandert uw manier van handelen. En uiteindelijk verandert hij uw bestemming. Maar u moet wel gereed zijn om te luisteren naar God. De mensen die aan deze kant leven. Die zijn gereed om te moorden. Gereed om terug te
0: staan.
1: En soms kunnen ze misschien vergeven. Of die heeft het kunnen
0: behouden.
1: Maar de vergadering is afgelopen. Die stapt in zijn auto. Die gaat naar huis. Naarmate hij naar huis
0: gaat.
1: In een rood
0: stoplicht.
1: Vraagt hij zichzelf. Waarom heb ik dat gedaan? Het is niet
0: bestijl.
1: Hoe kan het dat ik stil ben gebleven?
0: Ik
1: moest die op zijn plaats zetten.

0: telefoon.
1: Y a mí.
0: En je belt degene. Goedenavond.
1: Ahoy, no?
0: Daarnet, hè?
1: Para Dios me lo acabo.
0: Voor, omwille van God heb ik je gelaten.
1: Pero la cambio, sabe.
0: Maar laat me je zeggen.
1: Si, boy, ben gassie,
0: als je het weer doet.
1: Wat of ik
0: dan ga je zien wie ik ben.
1: Maar boy, je bent natuurlijk op.
0: Je hebt alles weer omver gegooid. Laat los. God wil je vrijmaken. Mensen leven onder druk. Omdat ze dingen niet willen laten gaan.
1: Ze willen
0: terugbetalen. Ze hebben het verlangen om de anderen ook gewond te zien. Maar dat is arrogantie en hoogmoed. De nederige vergeeft. En die begint met je te leven alsof er niets aan de hand is. Want diegene heeft contact met God.
1: Revelation.
0: Openbaring. Laten we gaan naar de andere zegeningen. Ik wil dat u ernaar luistert.
1: Revelation capítulo 1.
0: Openbaring hoofdstuk 1.
1: Versículo 1 tot 3.
0: Vers 1 tot 3.
1: Escucha aquí.
0: Luister.
1: La primera bendición que tengo alcancé.
0: De eerste zegening, u moet het behalen.
1: Het is necessario.
0: Het is nodig.
1: Het is importante.
0: Het is belangrijk.
1: Het
0: is
1: urgente.
0: En het is urgent.
1: En revelación de Jesucristo que Dios ha dado para mostrar su servidora y consta con mester soso de pronto. Y él manda esa aquí y a comunique para medio de su ángel a su servidor Juan, quien de aduna testimonio de palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta turlo que el mira, dónde bien, versículo 3. Bendiciona ta están culesa y están cutende y están cu guarda e palabra de profecía.
0: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
1: Bendicionabota.
0: Gezegend bent u.
1: Si botende.
0: Als u hoort.
1: Lesa.
0: Leest.
1: Y guarda el palabra
0: de Dios. En het bewaart in uw hart.
1: Bendicionabota.
0: Gezegend bent u.
1: Bendicionabota.
0: Je bent gezegend.
1: Feliz.
0: Je bent gelukkig.
1: Pero botingo guardé.
0: Maar je moet het bewaren. En om het te kunnen bewaren, moet u het lezen. U moet het begrijpen. Dat is wat God zegt. De tweede zegen.
1: Revelation 4, vers 3.
0: Openbaring 14, vers 3. We blijven in het boek Openbaring.
1: Revelation 4, vers 3.
0: Openbaring 14, vers 13.
1: En attendo un voz fuori cielo dicendo, scrivi, bendicionata e morto nan, cuya orpa dilanti muri, ten Señor, sí, Espíritu te avisa, con nan asosegad y nan trabao nan, paso ma nan obra nan, te sigue junto con nan.
0: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Dichoso.
0: Gezegend.
1: De persoon die moet in Christus.
0: Is degene die sterft in Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: No casi.
0: Niet bijna.
1: Sino de Jesus.
0: Maar in Jezus.
1: Tiene de casi.
0: En zijn mensen die bijna.
1: Brengen de voor.
0: Maar ze zijn buiten.
1: De bendición de bestaan como morir para ti.
0: De zegen is voor degene die binnen sterven.
1: Daarom papa morir para ti.
0: Om binnen te sterven.
1: Lesa,
0: moet je lezen.
1: Tengo quiere,
0: je moet geloven.
1: Guarde palabra,
0: en
1: amen.
0: Je moet de woorden bewaren in je hart. Amen.
1: Dus ora te morto,
0: want wanneer je dood bent.
1: Nada Jesus no posso, Pablo.
0: Kan,
1: Jesus no posso, nada,
0: kan Jezus niets voor je doen.
1: De tres.
0: Ten derde.
1: Revelation 16, 5.
0: Openbaring 16 vers 15.
1: Mira. Mi cabello manera ladrón. Bendicionata es un. Cu che da lanta e che da cu su pane.

0: travesti para enlouquecer no sumo e rendimir a sua vergonha.
1: Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Gezegend bent u. Jezus wil u een kleed van gerechtigheid aandoen. Hij wil dat je dat kleed bewaart. Maar hij wil dat u geestelijk wakker blijft. Dat je geen enkele leugen van de Satan accepteert. Waarom? Want je hebt de waarheid. Je hebt de waarheid gelezen. Je hebt het begrepen. En de vierde zegen. Openbaring
0: 19:9. Kuta wordu invita. Halleluja. Na escena matrimonial di elamchi.
1: En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Mijn broeders, ik wil u een vraag stellen voordat ik verder ga. Zijn er mensen hier die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen om eeuwigheid met God door te brengen? Als je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen, laat me uw hand zien. Zodat ik u persoonlijk kan zeggen dat Jezus u uitnodigt. Want hij wil de eeuwigheid met ons doorbrengen.
0: 5.
1: De vijfde.
0: Revelation 26.
1: Openbaring 20, vers 6.
0: Bendiciona. I santo ta esun. Kut in parte de promé. Resurrection. Ribesakinan editos morto. Moti poder. Pero. Nan lo ta sacerdote nan di Dios. I di Cristo. I lo reina unto kune. Pa milai. Amen.
1: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Het woord van God. Amen.
0: Zesde, ultimo.
1: De zesde, de laatste.
0: Revelation 22.
1: Openbaring 22.
0: En mira, mit abim pronto. Bendicionata è sul che guarda e palabra nan di profezia di buki aqui.
1: Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.
0: Romano, wat kan Dios bese?
1: Kijk hoe God het hier beschrijft.
0: Bendicionata.
1: Je bent gezegend.
0: E ti sta ben pronto.
1: Hij zegt, ik kom spoedig.
0: Romano, sta guarda la parola di Dio nel cuore.
1: Zij die het woord van God bewaren in hun hart.
0: Ik hoe obedece.
1: En gehoorzaam zijn.
0: Tanto bendicionare, man.
1: Ze zijn gezegend.
0: Ultimo sette.
1: De laatste, de zevende.
0: Revelation 22:4.
1: Openbaring 22:14.
0: De ultimo capitolo di Bijbel.
1: De laatste hoofdstuk van de Bijbel.
0: Net mijn medio capitolo hier.
1: Net in het midden van dit hoofdstuk.
0: Bendiciona. Ta esnan kulaba nan panyanan. Panan portin derecho, derecho. Riba e palo di vida. E panan por drenta estat. Alleluia.
1: Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. De vertaling in het Nederlands is perfect. In het papiament zeggen ze gezegend degene die hun klederen wassen.
0: Maar ik denk, is strong, dat praktisch een alfabet. De Bijbel.
1: Dus de Bijbelse alfabet.
0: Strong, dat is maar strong.
1: Strong.
0: Tenzij je wat aan ja. Kun je traduceren op de exacte manier van het Hollandese?
1: Dan vind je dat de.
0: Manier van het Hollandese, het traduceren.
1: Dat de vertaling is zoals het is in het Nederlands.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Feliz.
1: Gelukkig.
0: Dus dan geworden mandamentum van
1: de
0: Dios.
1: Zij die de geboden van God heiligen.
0: Panam portin derecho.
1: Om het recht te hebben.
0: Die komen voor de palo di vida.
1: Om te eten van de boom des levens.
0: Bendiciona botaruma.
1: Je bent gezegend.
0: Privilegia.
1: Je hebt een voorrecht.
0: Dus ik zat de moe van mij te boso. Ik zat de moe van mij te boso.
1: Misschien
0: No, dentro de familia estamos solo.
1: In je familie ben jij misschien de enige.
0: Dentro barrio porta estamos solo.
1: In de buurt ben je misschien de enige.
0: Camino por la trata vos so.
1: Waar je werkt ben je de enige.
0: Un privilegio, Roman.
1: Het is een voorrecht.
0: Pues tú eres mi seguro prácticamente,
1: bello de vista. Tú eres prácticamente sterven.
0: Pago de pecado muerto.
1: Het loon van de zonde is de dood.
0: Algunos de tomorio ve.
1: Sommigen van ons sterven vandaag niet.
0: Pero somos mañana.
1: Maar we sterven morgen. Of volgende week.
0: Pero somos seguro.
1: Maar we moeten sterven.
0: Pues pago de pecado.
1: En de loon van de zonde.
0: Está muerto.
1: Is de dood.
0: Es imposible que des muri.
1: Het is onmogelijk dat je niet sterft.
0: Quiero que doctor me hace no puede tener vida de muerto.
1: Wat de doktoren mogen doen, ze kunnen de dood niet tegenhouden.
0: Dios puede dar vida back, amen.
1: God kan jouw leven teruggeven.
0: Oroma muri ki banda.
1: Maar hier aan deze kant sterven.
0: Dat vive en vano.
1: Is leven zonder reden.
0: Pues se cumple de Dios voluntad.
1: Want je leeft tegen de wil van God.
0: Capta el honor y privilegio de Dios te donar.
1: Je hebt de eer en het voorrecht niet geaccepteerd.
0: Wat tiene una costa temporal.
1: Je hebt vastgehouden aan tijdelijke
0: Was
1: dingen.
0: Vas tu best.
1: Je hebt je best gedaan.
0: Papi era moralmente alto.
1: Je bent moreel gestegen.
0: Iemand die respect heeft.
1: Iemand die respect heeft.
0: Respecta regla.
1: Je respecteert de regels.
0: Cuando vas a tener luz cora.
1: Je gaat niet door rood.
0: Dat is niet je costa ni.
1: Geen van die dingen doe je.
0: Pero para qué te quiban.
1: Maar je bent hier gebleven.
0: Antoquibana tu costa temporal.
1: En hier is alles tijdelijk.
0: Tú lo que tiene un fecha de comenzamiento de Quibana.
1: Alles wat een begintijd heeft aan deze kant.
0: Tiene un fecha de vencimiento.
1: Heeft een tijd van eindigen.
0: Pero si volví Quibana, oh.
1: Maar als je nu aan deze kant komt.
0: Bonde je sabi.
1: Je bent niet zo slim.
0: Bonde je wow.
1: Je bent niet zo wow als ze zeggen.
0: Bonde je importante manier te pretenderen.
1: Je bent niet zo belangrijk als sommigen denken.
0: Bonde je
1: Je hebt geen geld.
0: Wat is net niet?
1: Je hebt niks.
0: En je wat een boete die hebt, je doet er weer.
1: Soms keer je dubbeltje 2 tot 3 keer om.
0: Dus in de jega.
1: Want het is niet voldoende.
0: Want in conocimiento manes na
1: je
0: ti.
1: Je hebt geen kennis zoals zij dat hebben.
0: Want in paaien ben je aan ti.
1: Je hebt geen kleding zoals zij dat hebben.
0: Pero si vos Jesús.
1: Maar als je Jezus hebt.
0: Halleluja, Roma.
1: Halleluja.
0: Costa diferente, Roma.
1: Dan is alles anders.
0: Pas ora na muri.
1: Want wanneer zij zijn gestorven.
0: Dan ben je perdi seguro.
1: Dan gaan ze zeker verloren.
0: 100% Roman.
1: 100%.
0: Abotambelo muri kibana.
1: Jij kan hier ook sterven.
0: Pero diferencia ta.
1: Maar het verschil is.
0: Ora Jesús vin.
1: Dat wanneer Jezus komt.
0: Ora Jesús vin.
1: Wanneer Jezus komt.
0: E di bienaventurado ta.
1: Zegt hij dat u gezegend bent.
0: Als hij dos muerto.
1: Want de tweede dood.
0: No te poder, mambo.
1: Heeft geen macht over u.
0: Participar de primera selección.
1: Je moet deel hebben aan de eerste opstanding.
0: And this is the Bible with Christ.
1: En dat is leven met Christus. Ik ben niet bang om te sterven.
0: Ik wil niet gaan in morir tampoco.
1: Maar ik wil ook niet sterven. Laten we eerlijk zijn.
0: Sigurama sigure.
1: Ik heb het verzekerd.
0: Ah, ik spreek nog een
1: Ik spreek nog een beetje langer.
0: Maar als morto llega?
1: Want als de dood komt.
0: Kimi kasi roman.
1: Wat kan ik doen?
0: E bonta?
1: Het goede is.
0: Como no sé cómo morir.
1: Dat ik niet weet dat ik ben gestorven.
0: Pero me sabe cómo aceptar a Jesús.
1: Maar ik weet wel dat ik Jezus
0: heb aangenomen. No sé cómo morir.
1: Ik weet niet dat
0: Bota
1: ik ben gestorven.
0: Bonta.
1: Jij weet het ook niet.
0: Bonta gracias a Dios pecoí.
1: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
0: Roman, zeg het triste, si no está matas saco, no está muerto.
1: Weet je wat droevig is als wij zouden weten dat we dood zijn?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ik ben gestorven, waarom?
0: Moesten, moeder, moeder.
1: Ik moest niet sterven,
0: maar
1: ik ben gestorven. Maar je weet niets.
0: Wat is de diferencia?
1: Zie je het verschil? Misschien ben je bang voor de dood.
0: Maar aan turdiebo dat erin komt te mori. Turdiebo dat erin komt te mori.
1: Elke dag train je om te sterven.
0: Roman, tura noche dat erin komt te mori.
1: Elke avond.
0: En dat je niet goed staat doen, man. Zijn dat 20 uur? Ben je traducer, no?
1: Elke dag oefen je om te sterven.
0: Je hebt een largo, man. Zijn jij te angelaka, ba?
1: Sorry, Eva. Oké, even serieus, oké. Je hebt mensen die heel lang...
0: Je hebt een stoot te doen,
1: Wij allemaal slapen. En wanneer je slaapt, oefen je hoe je moet sterven. Je weet niet hoeveel uren van mij zijn. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet helemaal niet. Wanneer je bent opgestaan, weet je zijn ding. Je kan niet zeggen, ik zal opstaan. Je kan niet zeggen, ik heb geslapen. Dat kan niet, want je weet het niet.
0: Terumanang,
2: Está imposible ahora ahí. Comigo contacto com o morto.
1: It is daarom onmogelijk dat ik contact kan hebben met een dode.
2: Mas o sonho mesmo dormir, me impedir contacto com ele, tu colante.
1: Want als iemand zelf slaapt, kan ik geen contact maken. Ik moet diegene wakker maken.
2: Ja, maar boleh falsificar e coitro bem.
1: De duivel heeft dat ook weer vervals.
2: Alguém está querendo orar na morte, não pode contacto, mas
1: mensen geloven dat wanneer ze sterven dat ze contact kunnen hebben.
2: Não importa, pai.
1: Dat kan niet. Dat gaat gewoon. De levenden kunnen met de levenden communiceren. De doden kunnen niet communiceren met de levenden. De doden kunnen niet met de doden communiceren.
2: Amen.
1: Amen.
2: We
1: hebben net de 7 zegeningen
2: doorgenomen.
1: Samen bij de 9 dat God aan het begin gegeven heeft. En de eerste preek van Jezus. In zijn laatste boek Openbaring sluit hij af met 7 zegeningen.
2: 9 en 7 zegeningen.
1: Kijk hoeveel zegeningen God nu voor u heeft. Wanneer je naar de hemel gaat, krijg je de overige.
2: Dios que bendicionaba.
1: God wil u zegenen.
2: Dios bendicionaba y bendiciona para siempre.
1: God zijn zegen is voor eeuwig.
2: Y también llamado por último día de noche.
1: Ik ga u voor de laatste keer een oproep geven.
2: Dertien
1: dagen hebben wij samen doorgebracht.
2: Nossa canta.
1: We hebben gezongen.
2: Nossa alaba.
1: We hebben God geloofd.
2: Reza.
1: We hebben gebeden.
2: Y nos escucha Jesús.
1: En we hebben geluisterd naar Jezus.
2: Maar tur loke como mestesa.
1: Alles dat je moet weten.
2: Para nascer de novo.
1: Om opnieuw geboren te worden.
2: Jesus avisava.
1: Heeft Jezus u verteld.
2: E loke não como que sa.
1: Alles wat je wil weten.
2: Para nascer.
1: Om geboren te worden.
2: Jesus avisava.
1: Heeft Jezus je gezegd.
2: Sobrado para o crescimento.
1: Het overige is voor je groei.
2: Amen.
1: Amen. Wanneer je opnieuw geboren wordt, je bent hier geboren, dan leert Jezus je dingen die je buiten van buitenaf niet kan leren. Je moet binnenkomen om het te leren. Ik ga u nogmaals oproepen.
2: Oké.
1: We gaan op dit moment luisteren naar een speciaal nummer.
2: Durante de número especial que si boque.
1: Gedurende dit lied als u wil.
2: Forma parte de bendicionan aquí.
1: Om deel te hebben aan de gezegenden.
2: Entrega bo vida.
1: Geef je leven over.
2: En nace de nuevo mañana.
1: Morgen opnieuw geboren te worden. Morgenochtend.
2: Ik wil
1: je uitnodigen om naar voren te komen als je je naam nog niet
2: hebt.
1: Als je naam hebt opgeschreven, kom naar voren voor de zekerheid. Kom om degene aan te moedigen die misschien een strijd heeft. Zodat zij ook gesteund worden.
2: Pasini.
1: Dat God kan zien dat u daadwerkelijk. Het eeuwig leven wil. Wie gaat voor die 16
2: zegeningen?
1: En de overigen die zijn in het eeuwig leven. Als je die persoon bent, kom naar voren. Niemand kan voor je komen. Kom zoals je bent. Zodat Jezus jou kan maken zoals hij wil dat je bent. Hallo.

0: Dir gloria a Dios.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Que Dios nos volante para.
1: Ik vraag de overigen om op te staan.
0: Sag het momento.
1: Dit is het moment.
0: Si vas que vivo nombre bien delante.
1: Als je naam.
0: Si?
1: Als je naam.
0: Si vas que vivo delante.
1: Als je naam al hebt opgegeven, kom naar voren.
0: Zas botón apoyo sos tiempo un persona que te lucha.
1: En misschien ben je een steun en bemoediging voor degenen die nog niet hebben gekozen.
0: Sag het oportunidad.
1: Dit is uw gelegenheid.
0: Nace de nuevo,
1: opnieuw geboren worden.
0: Un pasaporte para cielo.
1: Is een paspoort naar de hemel.
0: Y si vos no tiene pasaporte aquí,
1: als je dit paspoort niet hebt.
0: Vos no puedes salir de este mundo aquí,
1: ga je niet van deze wereld
0: uitgaan.
1: En je kan niet de nieuwe aarde binnengaan.
0: Dios te da un pasaporte.
1: God geeft jou een paspoort.
0: Sin paspoort vos no podéis.
1: Zonder paspoort kan je niet gaan.
0: Jesús ha dicho así.
1: Jezus heeft dit gezegd. Kom bij Jezus. Morgen.
0: Jesús está ofreciendo ser humano.
1: Biedt God menselijke
0: wezen.
1: Zondaars die tot bekering zijn. Een nieuw paspoort.
0: Un paspoort para
1: wil je geen paspoort naar de hemel?
0: ¿Quién bota la gastrobabo?
1: Wie staat in jouw weg om jou te hinderen? Degene die jou hindert kan jou niet helpen.
0: Quizás
1: misschien
0: esta muri
1: sterft hij
0: después de
1: na jou.
0: Pero como si acepta Cristo,
1: maar je moet Jezus accepteren, begrijpt u dat?
0: Si acepté,
1: maar hij heeft Jezus wel geaccepteerd.
0: Mama,
1: je kent moeders
0: suyo,
1: die hun kinderen hebben gehinderd
0: Jesús,
1: om Jezus te accepteren. Wanneer het kind plotseling sterft, vanwege het geweten,
0: si
1: accepteert diegene Jezus zelf.
0: Maar wie bid in carne hueso? Maar wie bid in carne hueso?
1: Ik heb.
0: Maar wie bid in carne hueso? Maar wie bid?
1: Oh, ik heb het zelf meegemaakt.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pastor Romana, algún día, vos te la caes indestrobable.
1: Want soms laat je mensen jou in de weg staan.
0: Ahora vos tienes problemas, no te.
1: Wanneer je problemen hebt, zijn ze er niet.
0: Ahora vos tienes dolor, no te.
1: Wanneer je pijn hebt, zijn ze
0: er niet. Ahora vos tienes
1: no. Wanneer je nood hebt, zijn ze er niet.
0: Dios sí te itura.
1: Maar God is er wel altijd.
0: Waar heb je dat voor amigo?
1: Het kan je beste vriend zijn.
0: Pero salvación.
1: Maar redding.
0: Cerca Jesús.
1: Cerca Jesús. Hey, Jezus.
0: Wat een mejor amigo.
1: Daar vind je de beste vriend.
0: Un amigo te queda na volado todo momento.
1: Een vriend die altijd naast jou blijft staan.
0: 24/7.
1: 24/7.
0: Y como confié.
1: Je kan hem vertrouwen.
0: Umas aquí para cubo.
1: Dat ook al breekt hij de vrouw.
0: Nada na boca.
1: Hij gooit niets in jouw gezicht.
0: Pues estimado de corazón.
1: Want hij houdt van jou vanuit je hart. Vanuit zijn hart.
0: Si te amo, te bisabo, no vai.
1: Als de man zegt tegen jou, ga niet.
0: Si tu, si mi quiere, voy a salvarme.
1: Zeg, schatje, als ik blijf, kan je me niet redden.
0: Si mi tia, si tanto valor, papo.
1: Als ik zoveel waarde heb voor jou.
0: Dan zeg ik Jesus.
1: Laten we samen bij Jezus gaan.
0: Te amo, te saco, te verdade, te cubo.
1: En dan weet je of degene daadwerkelijk met je is.
0: O se puto contra Dios que tiene su corazón debate. En no puto contra Dios que está en su corazón debate.
1: Want hij gaat tegen de God die zijn hart doet kloppen.
0: Así la siento que vamos a decir a Dios.
1: Dus als hij niet wil dat je bij God komt.
0: Kom te dienen.
1: Tel de dagen.
0: Zet op mij legaal.
1: Want hij gaat je verlaten.
0: Dios te amaba más de lo que te imaginas.
1: God houdt meer van u dan u zich kunt voorstellen.
0: Hoeveel mag je nou bekwamen Dios te amaba?
1: U kunt u niet voorstellen hoeveel God van u houdt.
0: Maar Dios para salvarnos forza. Maar Dios para salvarnos forza.
1: Kon het maar zo zijn dat God ons gedwongen kon redden.
0: Obliga.
1: Ons verplichten tot redden.
0: Pero no está así.
1: Maar dat doet hij niet.
0: No está su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Aunque vos te vives por ti.
1: Ook al leef je door hem. Want hij alleen geeft jou de gelegenheid om te
0: aarde.
1: Je hebt de longen vanwege hem. Je hart klopt door hem. Maar hij gaat nooit tegen jou in. Hij blijft u uitnodigen. Nu is de tijd voor redding. Nu is de dag. Wat biedt de vijand jou aan?
0: Dan
1: Hij misleidt jou.
0: En die nada.
1: Hij heeft niets.
0: En mensen worden gevangen.
1: Hij is zelf uit de hemel
0: geworpen.
1: En nooit meer kan hij binnenkomen. Daarom wil hij niet dat u binnenkomt. Maar Jezus is gekomen. Hij heeft uw prijs betaald. Hij is gestorven. Om u de gelegenheid te geven. Om te kiezen voor het eeuwige leven. Wij zijn nu op in onze laatste
0: avond.
1: De hemel zal verheugd zijn. Er zal feest zijn in de hemel morgen. Want mensen hebben Jezus erkenning gegeven. Ze hebben het besluit genomen nu ze leven. En ze hebben overgegeven wat ze hebben. Misschien is het niet het grootste. Misschien is het niet het perfecte leven. Of een leven dat veel mooier is. Maar ze hebben geluisterd naar Jezus. En Jezus heeft gezegd, kom zoals je bent. De tijd verandert ons. De tijd zal ons transformeren.
0: En
1: Hij kan ons transformeren. En Hij kan ons eeuwig leven geven. Zou je niet naar voren willen komen? Wij gaan ons laatste gebed
0: uitspreken.
1: Na gaat God u niet meer lastigvallen. Maar weet wel dat u engelen het hebben gezien. De Heilige Geest heeft gezien. Jezus heeft gezien. God de Vader heeft gezien. Als je deze oproep kan weerstaan. En je zegt tegen God nee. Moet je een betere redder hebben dan Jezus. Want je kan Jezus niet in de steek laten. En je hebt geen grotere redder dan Hem. Als je weigert en tegenwerkt. Dan weet God wat er gaat gebeuren. Geliefde,
0: we
1: gaan een kring vormen. Laten wij elkaar de hand vasthouden.
0: Degene die daar komt,
1: sluit aan hier voor het koor.
0: Laat eens naar binnen.

0: Oké, okay. Los dos tienen mal.
1: Laten we de handen vasthouden.
0: Vertrouwen. Oké, zet de kring aan de bami.
1: Laten we de kring daar sluiten.
0: Prometo nos cantica antica tema.
1: Voordat we
0: de kring cantica antica tema. Bosaka minda bota.
1: Je weet waar je bent.
0: Om eens te volgen op je kring.
1: Je moet onderdeel zijn van deze kring.
0: Ainda vou tocar na bim.
1: Je kan nog steeds aansluiten.
0: Não worry com ele, vou aqui. Não worry com ele.
1: Maak je geen zorgen om de mens.
0: Escute a voz de Deus.
1: Luister naar de stem van God.
0: Quando ele sabe vai delante.
1: Hij zegt ga naar voren.
0: Você manda meu.
1: Want ik heb mijn kind gestuurd.
0: E ele vem na terra.
1: Hij is gekomen naar de aarde.
0: Ele morreu para dar de terra.
1: Hij is gestorven zodat je eeuwig leven kan krijgen.
0: Por ele pergunta um banda.
1: Zet de schaamte opzij. Zet de angst opzij.
0: Você ninguém de nampo salvar.
1: Want geen van die allen kan jou redden.
0: Jesus supo.
1: Jezus alleen kan.
0: Quem persona mais?
1: Is er nog iemand?
0: Oké, okay, we hebben ons geweest.
1: Laten we ons hoofd buigen. We gaan bidden.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank u, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Tata de amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nosso não logra em Deus maneira boa.
1: Wij hebben geen God gevonden zoals u.
0: Mira quanto vos estima nós, Senhor.
1: Kijk hoeveel u van ons houdt.
0: Mira como vos clama a nós.
1: Kijk hoe u roept naar ons.
0: Mira como te roga a nós, Senhor.
1: Kijk hoe u ons smeekt.
0: Suplica a nós.
1: U smeekt ons. Net alsof u degene bent die gaat verliezen.
0: Maar
1: Heer, wij zijn degene die verloren zijn.
0: Dank u, paciëntie.
1: Bedankt voor het geduld.
0: Dank u, pastimano, Señor.
1: Dank dat u van ons houdt, Heer.
0: Assina tanto.
1: Zoveel. Dat u slagen hebt genomen voor ons. Dat u klappen hebt gekregen om ons. Gespuug.
0: Dat
1: u naakt gekruisigd.
0: Dat u hebt
1: het voor ons genomen. Want u houdt van ons, Heer. Hoe kan ons hart zo hard zijn? Heer, wanneer u één keer roept, moeten we allemaal komen. Want wat u de mensen geven, kunnen niet geven. Wat we vragen, Heer. Alsjeblieft. Hou ons handen vast.
0: Op
1: zo'n manier. Maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Jamás.
1: Nooit. Nooit meer, Heer.
0: Zal
1: hij ons kunnen halen uit uw
0: handen.
1: U houdt ons hand, o Heer. Want wij willen nu van aangezicht tot aangezicht zien. Wij willen met u samenleven. En u hebt ons gezegd. Dat als wij willen genieten van wat
0: u heeft,
1: wij het eeuwig leven
0: Senhor.
1: Alleen u, bied het eeuwig leven.
0: Liberanos de noche, Senhor.
1: Bevrijd ons deze avond. Van alle leugen.
0: Mentira, Senhor.
1: De leugen.
0: Die diabel.
1: Van de duivel.
0: Costa que la tuna no, Senhor.
1: Alles wat hij ons gegeven heeft.
0: Trobamos de mirabo amor.
1: Is om ons te hinderen uw liefde. Om ons te hinderen uw genade te zien.
0: Ah, wat in ons bibel, Señor.
1: U houdt ons levend weer.
0: Mas que tu leu nos está por ti, hoe
1: ver wij ook van u zijn.
0: Ah, wat in ons coração te bate, Señor.
1: Zorg dat ons hart klopt.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Por favor.
1: Alsjeblieft.
0: Salva-nos, Señor.
1: Red ons, Heer.
0: Nós não temos nenhuma.
1: We hebben geen betere.
0: Nós somos tão mais perfeito.
1: We zijn niet perfect. Maar wij zijn degene die uw stem hebben gehoord. En u hebt gezegd, kom tot ons. En wij zijn gekomen.
0: Problemen.
1: En met onze problemen. Met onze lasten. Met onze moeilijkheden. Met ons slechte karakter. Maar Jezus. Wij weten
0: dat
1: u kunt ons veranderen. U kunt ons
0: transformeren.
1: U kunt ons maken tot
0: broers.
1: Wanneer mensen dat ze erkennen dat wij een ander mens zijn.
0: Dank
1: u,
0: Jezus.
1: Dank u wel, Jezus. Alleen u kan. Neem het
0: kwaad.
1: En maak ons kandidaten voor de hemel.
0: O Jezus.
1: O Jezus.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
0: Dat is onze oración.
1: Is ons gebed.
0: In uw nombre y vuestro nombre.
1: In de naam van alle namen.
0: Nombre de Jesús.
1: De naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Is er nog iemand die bij Jezus wil komen?
0: Recuerda?

0: corazón. Si puedes, estamos de sentar con los volantes para, por favor.
1: Van a
0: ser conocido simplemente lo que también está.
1: Laten we gewoon kennis maken met hoe het simpel zal zijn. Wanneer we de eerste
0: stap
1: meemaken in de hemel. Met allen die gered zijn.
0: Gelooft in mij.
2: En ik in jullie. Het is het beste woord wat Jezus achter heeft gelaten. Toen hij afstand moest nemen, afscheid moest nemen van zijn
0: discipelen.
2: In het Hof van Eden heeft hij het volgende gezegd. Bij het Hof van
0: Gethsemane.
2: Heeft hij tegen de discipelen gezegd, blijf voor mij en ik zal in jullie blijven.
0: Maar ik was nog een band zo.
2: Broers en zusters, het komt niet van één kant.
0: Het is een
2: relatie.
0: Quédate en Jesús.
2: Om in Jezus te blijven.
0: Maar Jesús, quédate en vos.
2: Of Jezus in jou blijft.
0: Que mende, maar una vez nos tiene relación aquí.
2: Het betekent eenmaal dat we de relatie hebben.
0: Nuestro Dios te permite nada.
2: Moeten wij niets laten gebeuren.
0: Ningún gente.
2: En ook niemand.
0: Quiebre relación aquí.
2: Deze relatie verbreken.
0: Roman te guarda, no está poniendo. Plataforma que nos fueron durante la cruzada.
2: U weet, de platform die we gebruikt hebben tijdens de campagne. Er zijn een aantal woorden die ik gebruikt heb in de tijd en die wil ik nog een keer gebruiken voor het laatst. We wisten allemaal om te geloven.
0: Escucha.
2: Moet je luisteren.
0: Si no clapa, escucha,
2: als je niet klaar bent om te luisteren, wordt het onmogelijk om te geloven.
0: Paso, palabra, fe también no entiende,
2: geloof komt van horen.
0: Entonces, Romano entiende, es palabra de Dios.
2: En luisteren naar het woord van God.
0: Así, dat, para Dios escucha, es sumamente importante.
2: Dat God naar u luistert,
0: no.
2: Is het.
0: Pa Dios, pa Dios,
2: pa oh, voor God is luisteren van zeer belang.
0: Sigur, die komt als Dios op trappen die van onze libertad is kogen.
2: Omdat God niet op onze vrijheid voor een keuze te maken kan vertrappen. Of trappen. Niet iedereen die hoort of luistert.
0: Lo quiere.
2: Zal geloven.
0: Ese también Dios ha.
2: En dat weet God ook.
0: Pero Dios te da un espacio.
2: Maar God geeft de ruimte. Dat de mens zelf de keuze maakt of hij wel of niet wil geloven. Zoals er ook mensen zijn die nog niet klaar zijn om te geloven. Zijn er wel mensen die klaar zijn om te geloven. En daarom blijft God voortdurend praten tegen ons. Broers en zussen, als u hoort
0: quiere,
2: en gelooft,
0: por confia.
2: Kan je vertrouwen.
0: No lo confia.
2: Niet iedereen zal vertrouwen.
0: Si lo confia.
2: Er zullen wel mensen zijn die gaan geloven.
0: Si confia, Dios,
2: als je bereikt om God te vertrouwen,
0: con Dios.
2: Kan je relatie opbouwen met God. Je kan geen relatie met iemand opbouwen als je de persoon niet vertrouwt. Hetzelfde gaat ook met God. Als je God niet vertrouwt, kan je geen relatie met hem opbouwen. Als je zo ver komt dat je relatie kan hebben met God, dan zou je God lief hebben. Liefde is is niet iets dat je in je gedachten komt en het gebeurt. Het heeft een proces om te groeien. En daarom wil God dat we het begrijpen. Dat we moeten horen. Om te geloven. Om te vertrouwen. Om een relatie op te bouwen. En dan komen we aan de ruimte dat we hem kunnen liefhebben. Tussen wij als mensen gaat hetzelfde. Het is niet dat je iemand vandaag leert kennen en je leert die persoon al lief hebben. Dat gaat niet. Het maakt niet uit dat je die persoon al 50 keer gezien hebt. Oh, het is de eerste liefde. Liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat
0: Dios no funciona.
2: Bij God functioneert dit niet.
0: Así está, hermana, Dios que un proceso.
2: Daarom vraagt, is het bij God, gaat het om een proces.
0: Si me logra estimar Dios,
2: als ik bereik om God lief te hebben,
0: mayor, me te obedecer, Dios, sin problema.
2: Dan ga ik God gehoorzamen zonder problemen hiermee te hebben.
0: ¿Sabe cómo piensa un problema por obedecer Dios?
2: Weet u waarom zoveel mensen problemen hebben om God te gehoorzamen?
0: Si no Dios.
2: Omdat ze God niet lief hebben.
0: Si no estima, Dios,
2: omdat ze God
0: niet lief.
2: En omdat ze God niet lief hebben, hebben ze ook geen relatie met God. En dan kom je tot het deel dat je gaat luisteren. En het begint met luisteren. Als je God gaat gehoorzamen, dan kan de geest van God je leiden tot het eeuwig leven. Want wij allen weten de weg niet. Wij weten ook niet hoe. Daarom moeten wij klaarstaan en bereidwillig zijn om te luisteren. Ik weet niet of u stil bent gaan staan. Weet u waarom we allen kunnen praten? Omdat we kunnen luisteren. Als je doof bent, kan je nooit spreken. Een doof persoon kan niet praten. Hoe kan die persoon praten? Praten is imiteren naar wat je hoort. Als je spreekt. Omdat je niet doof bent.
0: Amen.
2: Amen. Broers en zusters, op het geestelijk gebied zijn er heel veel mensen die doof zijn. Daarom kunnen ze ook niet spreken. En jij die klaar bent om naar het geestelijk woord te luisteren. Op een dag zal je ook het geestelijk woord kunnen uitspreken. Hetzelfde mensen die blind zijn.
0: Blind.
2: Ja, blind zijn. Hebt u wel eens iemand zien die blind is in rennen? Het is onmogelijk. Zelfs het lopen is, wordt bemoeilijk. Want met het lopen gaan ze proberen met een stok. En dan als je iemand zo voorbij ziet rennen die blind is, bestaat niet. Een blind persoon kan niet rennen. Rennen waarheen? In het geestelijk leven zijn er heel veel blinde mensen. En ze willen ook rennen. U moet lopen. En u hebt begeleiding nodig om u te leiden in het lopen. Ja, zelfs dat. Wil Jezus u leiden als u geestelijk blind bent. Maar u moet bereidwillig zijn om achter hem te lopen. Je kan niet blind zijn en je wil voor God
0: lopen.
2: Eigenlijk als je blind bent, moet je achter die persoon lopen en ondersteunen. En als je voor die persoon loopt, zal het niet lukken. Jezus wil ons uitleggen. Het enige wat hij kan zeggen is jou de informatie geven. De informatie zorgt Jezus voor dat het duidelijk naar je toe komt.
0: Comprendibel.
2: Begrijpelijk.
0: Pero está la que libre para abodici de equipo.
2: Maar hij laat het helemaal vrij zodat jij zelf de keuze daarin maakt.
0: En no impone.
2: Hij kan je daar niet in dwingen.
0: Jesús puede llegar hasta el rand, humana.
2: Jezus kan tot aan de rand komen.
0: Pero se me dice que está persuadido.
2: Dat wil zeggen dat het volhardend is.
0: Pero en el momento, en el rand, que voy más, está obligado, está preferido que da.
2: Op het moment dat het verder een rand gaat, dat het dwingend is, neemt Jezus een stap terug.
0: Ja, pues, en nunca te dwing, en dat is obliga.
2: Hij zal je nooit dwingen.
0: Pues, está, ese abo me se comprende.
2: En dat moet je begrijpen.
0: Pues, que me hay que pensar, door que Jesus sigue, of je gaat naar de rand, de la vida back.
2: Meestal denken mensen, wanneer Jezus bij het rand komt en terugkeert. En ik heb mezelf niet gegeven en niet gedoopt en niet opnieuw geboren te worden. Kan je denken, ik heb de overwinning behaald. Maar dat betekent dat je het hebt verloren. En als Jezus was doorgegaan, dan had hij jou moeten dwingen. En dat kan Jezus niet, dat is niet zijn natuur.
0: Correcto, no está su naturaleza. Dat is niet zijn natuurlijk. Que me explica, ta?
2: Broers en zusters, wat ik wil uitleggen.
0: Informatie.
2: Brengt leidt toe naar gedachten.
0: Pensamento.
2: Gedachten.
0: Produce ideeën.
2: Leidt toe naar ideeën.
0: Ideeën.
2: Ideeën.
0: Produce abitonen.
2: Leidt toe naar gewoontes.
0: Abitonen.
2: Gewoontes.
0: Produce actionen.
2: Leidt toe naar acties.
0: Action.
2: Acties.
0: Produce karakter.
2: Die produceren een karakter.
0: En de karakter, dat produceert destino.
2: En karakter leidt toe naar de toekomst.
0: Ahor, para Jesús camino es destino.
2: Als Jezus ons nee, geen toekomst. Dit is een ander woord. Ons lot. Jezus ons lot wil veranderen. Om dat te veranderen.
0: Jesús mister cambio de información.
2: Moet Jezus ook je informatie veranderen.
0: En
2: vele mensen laten niet toe dat Jezus hun informatie
0: verandert.
2: En Jezus kan je niet
0: dwingen.
2: Als je informatie niet kan veranderen. Heeft het niet ertoe geleid dat hij je lot kan veranderen. En omdat wij zondaar zijn. En wij zondigen. En uiteindelijk verdienen we de dood. En God kan dit niet wegnemen. Omdat het een rechtvaardige God is. Als u de dood van Jezus heeft geaccepteerd in zijn plaats. Dan verdien je eeuwig leven. Als je het leven van Jezus geweigerd hebt. Is er geen andere manier dat God je kan redden. Soms denkt u van de campagne is aan zijn einde gekomen. Ik ben klaar. Alle druk is weg. Ze hebben mij niet gevonden. Ze hebben me niet gevangen.
0: Maar
2: mij konden ze niet betrappen.
0: Maar
2: ze
0: zijn niet.
2: Broers en zusters, u zit nog waar u bent. U bent er niet uitgekomen. Jezus is gekomen om u te bevrijden. En dat moet je begrijpen. De tijd dat je redding voorbij is. Sorry. Er is geen ruimte meer voor God om je te redden. We hebben allemaal een datum dat we geboren zijn gekregen. En we moeten in gedachten houden dat de eindtijd van leven zal ook bereikt worden. In de kerk zijn. Behoren tot een geestelijke groep. Weten van de Bijbel. Religieuze liederen te zingen. Geen één van die dingen is genoeg. Om het eeuwig leven te beërven.
0: Het is niet
2: genoeg. Het begint wanneer je opnieuw geboren wordt. En wat de duivel wil dat je doet. Gaat naar alle campagnes. Deel te nemen.
0: Canta,
2: zingen.
0: Semana laira,
2: je hand omhoog.
0: Reasoración.
2: Bidden.
0: Pero nunca nace de nuevo.
2: Maar nooit opnieuw geboren worden.
0: Pero wat bon in de Bijbel?
2: Maar kijk goed in de Bijbel.
0: Er
2: is één weg dat Jezus
0: heeft.
2: De enige weg dat Jezus heeft. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Zodat hij hier aanduidt hoe belangrijk is het opnieuw geboren worden.
0: Broers
2: en zusters, wij die allemaal hier zitten zijn op een keer geboren. We hoeven dit niet te discussiëren. Iedereen die hier zit, die is geboren. Ik weet niet wanneer u geboren bent. Ik weet zeker dat u geboren bent. Misschien ben ik verkeerd. Zijn er mensen die nog niet geboren zijn?
0: Anders
2: zou u hier niet aanwezig zijn. Bent u nu stil gaan staan? Omdat u geboren bent. Kunt u groeien. Kunt u ontwikkelen. Bent u de persoon die u nu vandaag bent. Bij Jezus is hetzelfde. U moet opnieuw geboren zijn. Om te ontwikkelen. Om volwassen te worden. Om de persoon te worden die God wil dat je wordt om naar de hemel te gaan. Er is geen andere manier om dat te doen.
0: Mas que bem eu tabisa.
2: Alhoewel de Bijbel zegt
0: dat
2: God de wereld zo lief heeft,
0: Johannes 3:16.
2: Alhoewel de Bijbel dat zegt, het geheim is allen die geloven.
0: Het
2: is niet de hele wereld die gered wordt. De
0: mundo grande aquí,
2: in deze grote wereld,
0: salva,
2: degene die gered willen worden, moeten ze minstens beginnen te geloven. Als u gelooft, dan gaat u vertrouwen.
0: En
2: het hele proces gaat
0: verder.
2: Broers en zusters, om te begrijpen, het feit dat je in de kerk bent, is niet genoeg.
0: Amen?
2: Amen? Hier is niet de hemel, broers en zusters. Hier is de deur naar de hemel.
0: Op
2: de eerste plaats moet je begrijpen, als je voorbereid gaat worden voor de hemel, moet je in de kerk blijven. De dokter zal je nooit thuis
0: opereren.
2: Of op de parkeerplaats hier voor de supermarkt. Je moet naar het ziekenhuis komen. Als je geopereerd
0: wordt,
2: moet je wel het ziekenhuis blijven. Hetzelfde zegt God ook tegen ons. Als je in het ziekenhuis komt, maakt niet uit wie je bent. Je kan een directeur zijn. Je kunt een administrateur zijn. Je kan een stewardess zijn. Je kan de eigenaar zijn van een bank. Wanneer je in het ziekenhuis bent, als je op het bed gaat liggen, de arts die heeft het voor het zeggen.
0: Je moet een governador, whatever.
2: Je kan een titel hebben die je wil. De arts die heeft het te zeggen.
0: Kiko tinkwas.
2: Wat er moet gebeuren.
0: Dokter, bestaat niet aan, dat president niet aan, hoor.
2: Dokter, ik ben een president.
0: En zo wat?
2: En nu wat?
0: Wil je dat ook
2: omdraaien.
0: Omdraaien
2: op het bed. Soms, en dan heb je een operatiejasje aan, wat van boven naar onder open is, maar je moet toch omdraaien. De pastor is een keer gaan opereren. Hij moest geopereerd worden en hij kreeg een operatiejasje aan.
0: Maar we zitten niet aan tegen hem.
2: Hij heeft net omgekeerd aangetrokken.
0: Ik heb niet patras. Ja. We zitten in de hand hierom.
2: Hij heeft een andersom aangetrokken.
0: Wat is die baatje? Dat is een
2: omdat hij niet wou dat het aan de achterkant open ging.
0: Maar zeg je doe je niet?
2: Weet u wat mijn pijn deed?
0: Waarom heb je bij veel operation in je die boy toe?
2: Toen hij bijkwam van de operatie, zag hij dat ze het weer andersom hadden aangetrokken.
0: Hoe zag je hem op?
2: Hij weet niet wie het hem zo andersom deed.
0: Dat
2: heb
0: je
2: aangetrokken.
0: Wat is
2: ik denk van ja, wat is dit nou?
0: Dat is een ander man, dat is vital niet aan.
2: Maar hun hebben de leiding, want je bent in het ziekenhuis.
0: Iemand roept het zeker Jezus.
2: Wanneer je bij Jezus bent,
0: Jezus, te manden, hoor,
2: Jezus is degene die alles onder controle heeft. Wij zijn in zijn huis. Wanneer wij zijn aanwezigheid uitnodigen, is het feit dat wij geloven dat hij komt, dan weten wij dat deze plek heilig wordt. Doordat God hier aanwezig is. En ons gedrag. En de manier hoe we met anderen omgaan. Moet een getuigenis zijn. Dat wij geloven. Dat wij in de aanwezigheid van God zijn. Blijf in mij. En ik blijf in
0: jou.
2: Broers en zussen, deze uitnodiging om in Jezus te blijven, om bij hem te blijven, het is een speciale uitnodiging, maar het is omgekeerd om terug te gaan. Jezus nodigt je niet uit om te blijven, om terug te gaan. Dat is niet zo. Hij nodigt een ieder die voor mij. Eerst nodig hij jou als degene die om te komen, die vermoeid zijn. En nu nodig hij je uit om te blijven. Hebt u het begrepen?
1: Dienstige genoten suficiente.
2: Alleen naar hem te komen is niet genoeg.
1: Hij
2: vindt het geweldig als je komt. Maar ik wil dat je blijft. Het is tegenovergestelde om weg te gaan. Hij is tegen om het verbreken van de relatie. Verblijven bij hem. Het tegenovergestelde om weg te gaan bij Jezus.
1: En
2: de...
1: Ja.
2: Nog een keer. Om hetgene wat je hebt goed de bezoening te verbreken. Yes. Sorry,
1: dankjewel. Eetje die keten.
2: Het feit dat je blijft.
1: Het
2: blijft in mijn hele lichaam.
1: Met de keten kun je intermiseren.

0: fysiek ben ik er niet.
1: Tu invitas a un total.
0: Het is een totale uitnodiging.
1: Completo.
0: Compleet. Iemand moet dat inzien.
1: Mi fisico con maqueta.
0: In het fysiek dat ik ben gebleven.
1: Mi fisico con maqueta.
0: In het fysieke dat ik ben gebleven.
1: E tiene que socialmente.
0: En het moet ook zichtbaar zijn dat sociaal.
1: Maqueta.
0: Ik gebleven ben.
1: Que me está comportando como un humano entre humanos.
0: En ik gedraag me als broeders onder elkaar.
1: Mi voto por un espiritual.
0: Het kan niet zijn dat ik goed geestelijk ben.
1: En asociaal.
0: En op sociaal gebied ontbreekt dat.
1: Broers
0: en zussen, dat betekent dat ik compleet moet zijn.
1: Wanneer ik pens.
0: De manier hoe ik denk.
1: Wanneer ik anda.
0: De manier hoe ik doe.
1: Adora.
0: De manier hoe ik aanbid.
1: Turnus te moesten komen. Maqueta.
0: Alles moet wijzen dat ik gebleven ben. En daarna begint de opnieuw geboren worden. Ik kan komen zoals ik ben. Maar Jezus zal me veranderen zoals Hij wil dat ik ben. Wanneer je het ziekenhuis binnengaat, beslist de arts. Als je een operatie gaat doen. Een voorbeeld. Aan uw hoofd.
1: Ik heb bijna niet te stemmen, no?
0: De haren waar je heel veel van houdt.
1: Dokter, no! Mika bijna!
0: Die worden allemaal kaal geschoren.
1: Mika bijna, dokter, wil
0: je zegt, arts, mijn haren niet.
1: Simpel, hoor.
0: Heel simpel.
1: Operation.
0: En dan is er geen operatie.
1: Wat ik om je?
0: Kunt u mij begrijpen? Met God is precies hetzelfde. Er zijn bepaalde dingen waar je misschien mee worstelt om te verlaten. Buiten kan God het allemaal tolereren. In zijn bedehuis is het niet mogelijk.
1: Amen.
0: Amen. Het leven is afkomstig van God. Je kan boos worden en je spullen meenemen. Je kan gaan zonder God. Maar waar je ook gaat wonen of leven, heb je God nodig. Want de adem komt alleen van God. En je hart die klopt vanwege God. En door God.
1: Completo.
0: Jezus wil en God wil dat we compleet blijven.
1: Exact. Precies. En
0: daarom het blijven. Het onderhoudt een relatie van binnenin.
1: Dios ha relacionado con los de iglesia.
0: Nog een keer.
1: Si Dios ha relacionado con los de iglesia.
0: Oh, God heeft een relatie met ze omgebouwd in de kerk. Om ons weer binnen te brengen.
1: Oh, Dios que mantiene la relación.
0: En God wil de relatie onderhouden. Om ons te gaan brengen voor de troon van zijn vader. De geest van God die werkt in ons hart. Om binnen te komen. Dezelfde geest. Die zal ons voorbereiden. Om voor God te komen.
1: Een
0: detail om in het aangezicht van God te kunnen komen. En het is de klededrag van heiliging. Wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God komen. Maakt niet uit wie je bent. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God verschijnen. Want zijn glorie zal ons kapot maken. Dat is de voorbereiding die Jezus wil doen op dit moment. Het feit dat je binnen bent. Om ons voor de troon van genade van de Vader te
1: brengen.
0: Jezus als de voornaamste dokter. Weet de dingen die wij moeten laten, afstand van moeten nemen. Zodat hij ons degene kan geven die we nodig hebben. Zodat wij voor zijn aangezicht kunnen komen. Aangezicht van de Vader kunnen komen.
1: Sí, precies. Om
0: te beginnen hebben wij een nieuw hart nodig.
1: Door de band in de Bijbel komen.
0: Laten wij samen gaan in de Bijbel.
1: Juan capítulo 5.
0: Johannes hoofdstuk 15.
1: We zullen lezen versículo 1 tot 5 en dan zullen we het trouwen laten.
0: En we zullen vers 1 tot en met 5 lezen. U kunt u volgen in de Bijbel trouwens.
1: Oké. Het is het eerste versículo.

0: Ami, sto soppiando, Amita è verdadero mata di Windrave, imitata e culuchero.
1: Aí tá lá,
0: ok. Que me romana, tem de coisa que eu apresentei aqui.
2: Hoort hoe Jezus het hier aangeeft.
0: Ik ben de wijnrank.
2: Ik ben de wijnrank.
0: En mijn vader
2: de
0: wijngaardenier.
2: Broers en zusters, een wijnrank.
0: Dat dependiente de algo
2: is afhankelijk van iets.
0: Paporama.
2: Om te groeien, om verder te groeien.
0: Een raai, een palo, algo.
2: Een muur, een boom, maakt niks uit.
0: Qualche otra persona.
2: Ieder andere persoon
0: La Bisa,
2: zal zeggen:
0: Amita pali di coco.
2: Ik ben de kokosboom.
0: Amita pali bamboe.
2: Ik ben de bamboeboom. Omdat ze zelfstandig zijn. En ze zullen heel hoog groeien.
0: Jesus siendo Dios,
2: Jezus die God is.
0: Gente,
2: die mens is geworden. Als mens.
0: Human Abisa.
2: Heeft gezegd. Ik ben de wijnrank. Nee, de wijnstok.
0: Okay. Ja, de
2: waarom broers
0: en zusters?
2: Omdat hij geheel afhankelijk is van de
0: vader. Kijk nu een groot
2: voorbeeld. Degene zal zeggen, ik ben een kokosboom.
0: No.
2: Maar Jezus zegt nee.
0: Siendo Dios.
2: Zijn de God.
0: Creador.
2: Schepper.
0: Die palo di wijndruif.
2: Heeft hij gezegd, ik ben de wijnstok.
0: Want een palo fino is niet.
2: Het is een heel dun boompje.
0: Zo ramen aan de mafine ainda.
2: Zijn ranken zijn heel dun.
0: Pero que tinti dati druiven que te saquen al mismo tiempo.
2: Maar het geeft ontzettend veel druiven op één moment.
0: Ideaal.
2: Het is een ideale boom.
0: Que menos comprender la humildad de Jesús, hermano.
2: Om te begrijpen de eenheid van Jezus. De nederigheid van Jezus.
0: Zijn
2: majesteit.
0: Okay.
2: Zijn absolute zekerheid. Dat hij in zijn vader is. Waarom? Omdat de vader de wijngaardenier is. Degene die verzorgt. Degene die herstelt. Degene die aardigt. Die water geeft. Totaal afhankelijk van zijn vader.
0: Vers 2.
2: Vers
0: 2. Tu ama, Abraham, mi fatto un pito qui. Se mi chiesa mi fatto algo, Abraham, razzo romano. Tieni che dire, mi fatto un pito qui. E 5, ok?
2: We missen nog un break, nog een stukje, dus hij is aan het zoeken.
0: Ma te boh. Tu ama, veni con molta carga frutta e ta quita. E tu ama, con ta carga frutta e ta snui, panan, papa. Esaki dona más fruta.
2: Gaat lezen, ja? Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht
0: draagt.
2: Broers en zussen, Jezus begint ons al te vertellen. Hij is de wijnstok. Zijn vader is de
0: wijngaardenier.
2: En wij zijn de ranken.
0: Versículo 2 te avisa.
2: Vers 2 zegt het volgende.
0: Tu rama de mi. Nota carga fruta.
2: Elke rank in mij die geen vrucht draagt. Zouden ze weggehaald worden.
0: Ticum.
2: Waarom?
0: Broers
2: en zussen, u en ik zijn geroepen.
0: Pata un rama.
2: Om een rank te zijn.
0: Pegana estam.
2: Vastgeketen aan de stam.
0: Per padona fruta.
2: Om vruchten te dragen.
0: Hermana, den Jesús.
2: En Jezus
0: is er
2: geen rank die geen vruchten geeft. Die geen vruchten geeft.
0: Oké, bestaat.
2: Die bestaat niet.
0: Toen rama je palen.
2: Elke rank aan de boom.
0: Of vriendelijke palen.
2: Hoe doen het ook?
0: Moet je fruta.
2: Zal vruchten dragen. Omdat Jezus het zegt.
0: Je
2: wordt geroepen om dat te kunnen doen. Niet uw vrucht. Maar de vrucht van de boom. Dus wij allen die vastgeketen zijn aan Jezus. Is een weg.
0: Een medio.
2: Is een manier.
0: Dat
2: die God gebruikt
0: Pot,
2: om vruchten te dragen.
0: Amen. Hermano, wat is fruto en tal uno por otro?
2: Heeft u gezien hoe die vruchten op elkaar groeien?
0: No, no te reclamo.
2: Ze klagen niet.
0: Allee, man, wat al extraño.
2: Ga eens een beetje opzij, ruimt haar.
0: Allee, en tapay, man.
2: Ligt op mij, dat gaat niet.
0: Humildad.
2: Het moet nederig zijn.
0: Tabiru, man.
2: Het is mijn broeder.
0: Tamás que mi familia, man.
2: Het is meer dan mijn familie.
0: Tan enig was en ya confia.
2: Het is iemand die ik heb leren vertrouwen.
0: Kom.
2: Hoe dan?
0: Reconociendo como es cosa que Dios está confiando en mí.
2: Om te herkennen zoals God mij ook vertrouwt.
0: Die komen op confiando en mí.
2: Waarom moet ik mijn broeder vertrouwen?
0: Si Dios está confiando en mí.
2: Als God mij vertrouwt.
0: Dios está confiando en mí.
2: Vertrouw God ook de persoon.
0: Mas que me no guste.
2: Ook al vind ik hem niet
0: aardig.
2: Ik vind hem niet aardig.
0: Está mi hermano.
2: Het is mijn broeder.
0: Y huye me son taca.
2: Het is van dezelfde vader.
0: Está loco.
2: Word niet meer gek. We zijn kinderen van dezelfde vader.
0: Donde es Jesús que demuestra la visión, ramo que no está dando fruto, que no está productivo.
2: En daarom zei Jezus, de ramo die geen vruchten draagt, de wijngaardenier die de vader representeert, zal het weghalen.
0: Pero eso está carga fruta,
2: maar degene die vruchten draagt, halleluja, zal hij het snoeien, zorgen dat hij goed verzorgd wordt,
0: vitamine
2: krijgt, om meer vruchten te dragen. Nu de vruchten. In gelaten worden ze benoemd de vruchten van de geest. Het zijn niet de vruchten van u en ik.
0: Het
2: zijn de vruchten van Jezus. Vruchten van de geest. Zolang de geest in mij is, kan ik die vruchten dragen.
0: Oké. Mijn preoccupatie hoor.
2: Mijn zorg is.
0: Mijn mensen te pa.
2: Het is niet om vruchten te dragen. Om ja, vruchten te dragen. Mijn zorg is. Om bij de boom te blijven. Maar zolang je bij de boom blijft. Zal je vruchten dragen. Het zal even duren. Maar het zal zekerheid zijn dat je vruchten draagt. Zolang je bij de boom
0: blijft.
2: Als je jezelf verplaatst, ook al heb je vrucht gegeven, zolang jij en de vruchten zullen ze dat vernietiging komen, zullen niet meer bestaan. Want je hebt vruchten gedragen omdat je bij de boom bent gebleven. Soms als je bepaalde vruchten geeft, dan begin je hoofd een beetje op hol te raken. En dan vergeet je dat je een middel bent. Het zijn niet vruchten. Wanneer je verwijderd bent, zal je merken op een bepaalde tijd dat je niks meer hebt.
0: Ik ken
2: mensen die naar Jezus zijn gekomen. Ze konden niet praten. Om goedemiddag te zeggen. Je gaat terug naar de wc en terug en het is nog niet.
0: Hallo, gago, gago.
2: Ik zal niet nadenken.
0: Sorry. En voor een papia.
2: Ja, de persoon die stottert, zoals de pastor met voorbeeld. De persoon kon niet praten en met de tijd heeft hij leren zingen. En Jezus heeft dit laten gebeuren door middel van hem. De persoon dacht dat hij het zelf was. Is hij weggegaan bij Jezus.
0: Amen.
2: Want hij wou niet zingen voor amen. Ik zing. Want ik wil geapplaudisseerd worden. Ik wil dat mensen voor me opstaan. Die persoon is weggegaan. Enige tijd later was hij weer aan het stotteren. Toen hij teruggekomen was bij Jezus, kon hij weer zingen. Het was niet voor jou. Je was een middel. Zolang de Heilige Geest in je blijft,
0: produceert, dan wordt het weer de productie.
2: Blijft het ontwikkelen.
0: Pas zo spreekt het andere dingen.
2: Omdat de Heilige Geest in je.
0: De Abba, de Amit, Jesus.
2: Het is niet jij of ik, maar het is Jezus.
0: Vers 3.
2: Vosotros
0: limpicaba.
2: U bent al rein.
0: Per motivo di parola con mia papia con vosso.
2: Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.
0: Jesus che dice nos.
2: Broers en zusters, Jezus wil ons zeggen.
0: Si vuoi éxito.
2: Als je succes hebt, als je goed ontwikkelt, herinner dat jij het niet bent. Is het woord van God die in je woont. En het woord is Jezus die vanaf het begin was. Jezus is het woord in ons. Om te begrijpen wat Jezus tegen ons zegt. In vers 4 herhaalt Jezus het nog een keer. Blijf in mij en ik in u.
0: Miscosco e rama.
2: Zoals de ram.
0: No por carga fruta di su mes.
2: Geen vrucht kan dragen uit zichzelf.
0: Si e no queda den e mata di vendre.
2: Als hij niet in de wijnstok blijft.
0: Así la bolsa tampoco si posso no queda de mí.
2: Zo ook u niet als u niet in mij blijft.
0: Hermano, si nos no queda de Jesús.
2: Broers en zusters, als we in Jezus blijven.
0: Por parse con nuestro éxito.
2: Het lijkt alsof we succes hebben.
0: Pero más lamentablemente lo vamos a notar en la final.
2: En pijnlijk zou u aan het eind merken. Het was jij niet, maar het geest van God. Heel veel mensen verlaten God. Zo, wanneer ze tot een niveau komen, volgens hun.
0: De conocimiento.
2: Van kennis.
0: Intelligentie.
2: Zelfs menselijke kennis. En beweren dat ze zonder God kunnen. Ik doe het zonder God.
0: Maar wat is het door die Dios?
2: Je doet het door God, via God. Hetzelfde als leven.
0: Je
2: hebt zoveel jaren geleefd. Je hebt in je hoofd gezet, je kan leven zonder God. Neem de beslissing vanochtend om niet meer te ademen. Geef ons niet
0: meer bewijs.
2: Pastor, ik laat Jezus, God, met hun levensadem en alles. Ik ga geen adem meer halen. En kijk hoe lang hij het volhoudt.
0: Nou, maar kan ik wel wanteer, man. Bepaal dat ze 40 jaar, maar niet bij de 50, 60
2: jaar. Je 40, 65 jaar adem kunnen halen.
0: 20 jaar.
2: 20 jaar.
0: Door de Dios, John.
2: Ter eer, door Jezus. Als je de beslissing neemt dat je Gods adem niet weer meer wil inademen, zou je niet meer bestaan. Hetzelfde in het geest van
0: God.
2: Als je de beslissing neemt om weg te gaan bij Jezus. Je kan een christen zijn. Maar je kan niet de christen zijn. Dat Jezus wil dat je bent. Als je de christen wil zijn die Jezus wil dat je bent, dan zou je voor vandaag en voor eeuwig moeten kiezen om geconnecteerd te zijn, verbonden te zijn met
0: de
2: boom. Broers en zusters, u hoort het weer, wij doen, kunnen het niet op onszelf, maar het is Jezus. Want nu, het is niet een lappen.
0: Juist.
2: Een lappenstof.
0: Het
2: is de schepsel die hersteld is. Het is een schepsel die nog niet bestond.
0: Want
2: En God heeft van jou gemaakt een persoon die eerder niet was geweest. Je kan jezelf niet vergelijken met de oude persoon met de nieuwe. Want de oude persoon heeft zijn karakter
0: trekken.
2: Maar de nieuwe persoon is totaal veranderd. God heeft je niet hersteld. Maar God heeft een nieuw mens begonnen in jouw leven.
0: Wat ik wil niet?
2: Bent u met
0: mij?
2: God is een nieuw persoon begonnen in jouw leven. Weet u wanneer u baby was? God heeft je gevormd. In de buik van je moeder. Zonder dat je moeder hem
0: gehoord
2: heeft. Zonder dat je moeder geen beslissing
0: heeft genomen.
2: Soms hebben ouders ja de wens om een zoon te krijgen. Ik heb 4 dochters. Vanaf de eerste. Beetje teleurgesteld. Want in mijn hoofd dacht ik dat ik krijg een zoon. En ik heb gebeden voor een zoon. En toen heb ik heeft mijn vrouw een dochter gekregen.
0: Ja, ja.
2: En ik dacht, ja, oké, ja. Daar zit zij.
0: Maar die dus.
2: De tweede kind.
0: Maar is het ook een
2: begon ik te bidden voordat ik tot de achterkant
0: ben
2: gekomen. In de kerk zei de broer
0: steeds,
2: ik moet naar de maan kijken. Ik moet water drinken. Ik moet voor alles doen. Ik heb die hele lijst heb ik bewandeld. En we wisten zeker dat het tweede kind het zal een jongen worden.
0: Na
2: de 9 maanden toen hij geboren
0: is.
2: Voordat hij geboren
0: is.
2: Ze zeggen dat als je een meisje krijgt dat het
0: 8 maanden is.
2: Ik was de gelukkigste man van de
0: wereld.
2: En ik was ook op een sabbat geboren.
0: Yes.
2: En ik dacht yes. En toen ik daar kwam. Ze hebben mijn vrouw voorbereid. Hij ziet het kind al voordat het geboren is. Toen het kind geboren is. Hij dacht, nee, niet weer. Weer een meisje. En mijn vrouw vroeg me, wat is het? Een meisje.
0: Mijn disappointer, man.
2: Teleurgesteld. Wat heb ik nu goed gedaan? Ik heb naar de maan gekeken, water gedronken.
0: Maar ja.
2: Maar ja.
0: En dan is ik haar man.
2: En het kind was al geboren. En het kind was geboren met de handen
0: van
2: de
0: moeder.
2: Ik zei tegen mevrouw, deze deed gebed. Toen ik naar huis ging. En ik teruggekomen was. Ik heb iedereen verteld dat het kind goed geboren is. Ze zijn dankbaar. En ik ben gaan lopen waar ze al die kinderen zetten.
0: En zuster Jansen.
2: Ik zag zuster Jansen. En hij lag niet in het waar ze het kind in leggen. En ik ging naar mevrouw terug. En mevrouw begon te
0: huilen.
2: Wat is er met het kind gebeurd? Ze hebben het kind meegenomen. Wat is er met het kind gebeurd? Ik weet het niet, maar ze hebben meegenomen.
0: Naar het kantoor, naar de officine.
2: Ik ging gaan vragen.
0: Ze hebben
2: meegenomen naar het ziekenhuis, maar nog zo'n kleine
0: complicatie.
2: Zodra ik in de auto was gekomen, heb ik God gevraagd om
0: vergiffenis.
2: Ik heb het stuur zo keihard geslagen met mijn vuist. En ik zei, Heer, geef me het kind zoals het geboren
0: is.
2: Het verhaal is een beetje lang, maar het kind is 3 weken
0: geleden.
2: We hebben heel Curaçao gevraagd om te bidden.
0: Sorry.
2: Ik heb God om vergiffenis gevraagd. Want het kind was gezond geboren. Ik ben voor een proef gesteld. Om de 2 uur, ik werd beproefd, dus ik werd ieder 2 uur ging ik
0: bellen.
2: We waren vermagerd door te bidden alleen. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zag mijn kind liggen met zoveel knopjes aan de lichaam. En de arts zei...
0: Normaal,
2: de kind heeft geelzucht gekregen en ze moesten het bloed moesten ze zuiveren.
0: Kos bij bon, 90% gaat bij mal, 10% gaat bij bon. Well.
2: 90% kan het goed gaan, kan het fout gaan en 10% goed.
0: Zeker dat bon is?
2: Als het kind hier heel goed
0: uitkomt,
2: blijft hij toch met beperkingen.
0: Onze
2: zusters, we hebben
0: gebeden.
2: Ik heb God gevraagd om mij te vergeven. Ik heb gevast. God heeft mij op de proef gesteld. Ik heb een gezond kind gekregen. Door mijn manier van denken.
0: Maar
2: heb ik dat kind verworpen.
0: Ze
2: hebben mij gezegd, geestelijk zal je een beperking hebben. Ze moesten het bloed zuiveren. En meestal in dat soort proces zal het kind geestelijk beperkt blijven. Ik heb een broer die hetzelfde heeft meegemaakt, maar die heeft wel met een geestelijke beperking gebleven. Broers en zusters, ik heb gebeden.
0: Romana dat ormiosali.
2: Toen mijn kind ontslagen
0: werd.
2: Gaandeweg dat hij
0: groeide.
2: Denk je terug aan die tijd. Ik wil je op de hart drukken om God niet.
0: Romana, pa gracia di Dios.
2: Om God, toch.
0: Sí.
2: Niet opzij te zetten.
0: Yes. Pa gracia di Dios.
2: Door de genade van God.
0: Dios hace mucho aquí.
2: Heeft God het tweede kind voor ons?
0: Het is een fotogenica, Romana.
2: Het is fotografisch geworden.
0: Sorry, wat is het?
2: Ja, fotografisch geworden.
0: Het is een 10 getal bij Sabu Nambek.
2: Wat ziet hij?
0: 10 getal, gemeen. Oh, 10.
2: 10 getallen en het kan ze zo opnoemen.
0: Het is een procent. Het is een wak. Ik mis hoor het akkoordee.
2: Er zit iets en we zal het gelijk herinneren. Dat heeft mijn dochter ook. Dat heeft mijn dochter ook.
0: Zie je?
2: Ja, mijn dochter ook.
0: Oké, maar ik ben die met die waarom dat die hoort? Kapikoi! Wat had die Roma dan nog maar dimensie, Roma? Kort dokter, zijn we nog beter met die is, hè?
2: Hij heeft hem voor moeten smeken, want de arts heeft gezegd 90-10%.
0: Nou, je moet hem, je vrouw is school.
2: En vandaag is zij een docente. Zij is degene die mij het meeste kleinkinderen heeft gegeven.
0: Voor natuurlijk is hij zelf dank in het Dios.
2: En met dit allemaal geef ik alle eer en glorie
0: aan God.
2: Wat
0: wilde
2: ik nu met
0: deze man?
2: Heel vaak heeft God iets voorbereid voor ons. En wij denken dat het beter weten. En wij zetten God aan de kant. Soms denken we dat we beter weten dan God.
0: Ik weet niet
2: of je het verhaal kent van een man die beweert beter te weten dan God.
0: Ik weet niet hoe
2: jullie je hoofd moe maken met zo'n God. Het is een vreemde God. Voor die persoon was het geen wijze God. Bijvoorbeeld. God neemt een grote meloen. Zet op een hele dunne rank. En God pakt een kleine
0: tamarijn.
2: En zet het op een hele grote boom. Ik begrijp niet hoe dit een wijze God is zoals jullie
0: zeggen.
2: Want als ik de wereld zou moeten
0: zetten.
2: Zou ik die grote meloen. Zou ik het op de grote boom zetten. En de kleine tamarinde. Op het kleine boom. Een keer liep die persoon onder die tamarindeboom.
0: Een tamarinde dat
2: en en viel het tamarijn op zijn hoofd. Prijs de Heer dat het geen watermeloen was, want het zou het heel hard op mijn hoofd terechtkomen. Broers en zusters, we denken dat we beter weten dan God. Als God je roept, en God zegt tegen jou om te blijven, omdat hij het beter weet. Jij moet het proberen. Maar God niet. God weet al jaren van tevoren. Weet u niet dat het waarde is om God te vertrouwen?
0: Doctoren.
2: Artsen.
0: Cultuur, conocimiento con antiguo.
2: Met al hun kennis. Moeten ze het proberen. Maar God niet. Maar vertrouwt liever in de arts die ik zie en niet in de God die me geschapen heeft die ik niet zie. Maar er is bewijs.
0: Amen.
2: Amen. Maar wanneer Jezus ons zegt om te
0: blijven,
2: omdat je schepsel bent die opnieuw geboren bent. Wat heb je gekozen om te doen? Laat staan toe. Om al je programma's te parkeren. Je plannen die je had.
0: Ideeën
2: die je had.
0: Je hebt
2: Jezus gevraagd om ze te parkeren. Omdat je een nieuw leven wil leven. Een ander leven.
0: Con destino nuevo.
2: Met een nieuwe vooruitzicht. Je weet niet waar je heen gaat. Het feit is
0: que Jesús tenemos compás, hermano.
2: Dat Jezus onze kompas is.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ziet u niet de vliegtuigen die heen en weer vliegen? Ziet u niet de schepen die werelden van de ene naar de andere gaan? Het is niet de kapitein of de piloot. Het is de kompas. Als de kompas weghaalt, dan zal je zien dat ze zich kwijt zijn. Vraag om naar Curaçao te komen. Raakt hij de weg kwijt. Het is de kompas die het werk doet. Amen. Soms gaan ze slapen. Maar ze moeten het schip of het vliegtuig op de kompas
0: zetten.
2: De computer is niet wijs. Maar de computer wordt geschakeld op het kompas. Het kompas is hetgene die niet beweegt. Die niet verandert. Waarom?
0: Dus op Polen Noord ontkamen niet meer, Roma.
2: Want de Noordpool verandert niet.
0: Want Jezus moet het op kompas, amen.
2: Moesten zusters, Jezus moet je kompas.
0: Maar voor mij dat ik hier Roma moet kiezen en focussen.
2: Hoe deze wereld ook verandert, je moet gefocust blijven op Jezus.
0: Want dat is wat de duivel
2: maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Maar
2: voor
0: mij focussen bij Jezus.
2: Maar als je je zicht richt op Jezus,
0: dan moet ik focussen.
2: Daar blijf je gefocust. Daarom zegt Jezus, blijf in mij. Niet worden we opnieuw geboren. Hij zegt, wij ontvangen een nieuw hart.
0: Een
2: nieuwe naam. Een nieuwe weg. Een nieuwe vooruitzicht.
0: Nog een keer? Nog een
2: keer?
0: En
2: het recht om in een nieuwe wereld te komen. Om in de nieuwe wereld te komen. Daarom zegt Jezus blijf. Als je nu weggaat, dat betekent dat je nooit gekomen bent. Je zal het beste kwijtraken. Broers en zussen, Jezus komt spoedig. Sneller dan dat u denkt. Hetgene wat Jezus je vraagt om nog even bij hem te blijven. Blijf in verbinding met de
0: Heer.
2: Blijf bij hem. Ieder vrucht die de geest in jou ontwikkelt, brengt het vreugde in jou. Een vreugde die niemand kan begrijpen. Jij alleen begrijpt het. Maar je moet wel verbonden blijven. Wat de wereld geeft is van tijdelijke aard. En wat God geeft is voor eeuwig. En je moet het verschil kunnen zien. Als je het niet ziet, blijf je achter tijdelijke dingen gaan. En dat zal de duivel gebruiken als bedriegelijk. De duivel is heel goed in het bedriegen en dingen vervalsen. Iedereen die de duivel heeft voorgelogen tot nu, is door vervalsingen. De duivel zou je geen duisternis verkopen. Weet u wat hij zou verkopen? Een vervalsing van het licht. En weet u wat dat bedrieg? Dat is dat. Waarom? Ik heb licht. Ik ga niet in het duisternis. Je bent niet in het duisternis. Maar je hebt wel een vervalste licht. Je hoofd is zeker vervalst. Want als je in het licht bent. En je bent in het als je in de duisternis bent, roept hij jou naar het licht. Maar weet je wat een God zegt? Maar ik hoef niet te komen. Ik heb zelf een licht. Weet u wat triest is? Uiteindelijk kom je erachter dat het licht vervalst is. Je beste tijd is voorbij. God die het weet, roep je. God roept je en het is niet voor niks dat hij je roept. Maar je komt niet. Want ik heb het licht. Maar ben je daarbij stilgestaan om te kijken of het licht echt is of vervals? Als ik je een biljet geef van 100, vervalste 100 euro, neem het aan omdat je bent dat het echt is. Als ik je nog één geef, neem het weer aan. Ik geef je nog één. En ik geef je nog één. En nog één. En je hebt de vervals. Alle vijf zijn vervals. En je ziet het als waar, als echt. Weet je wanneer je erachter komt? Als ik je de echte brief geef. Als je ze gaat vergelijken, dan denk je van wauw. Dat is wat het woord van God voor ons doet. Heel veel mensen heeft de vijand voorgelogen en het blijft ze voorliegen. Omdat de persoon niet klaar is om bij Jezus te komen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Daarom nodig hij je uit. Wij moeten begrijpen, broers en zusters, dat de weg met God,
0: de enige caminata,
2: de wandel met God is de enige wandel
0: dat
2: brengt naar het eeuwig leven. Je kan niet verwachten, niet in je hoofd
0: zitten,
2: dat je God, Jezus verlaat en toch de hemel zou bereiken. Soms blijft de duivel zelf verbaasd. Hoe kan ik deze persoon zo snel voorliegen? De duivel zelf gelooft in degene die hij jou heeft voorgelogen. Hij blijft zelfs verbaasd hoe je dat kan geloven. Zo makkelijk kan zij geloven. Het is makkelijk. Om iemand van daar voor te liggen. Om die persoon te overtuigen. Dat iemand jou bedriegt. Nee. Heeft leugen geloofd. Het soms kost het God moeite om iemand te overtuigen.
0: Iemand kent Jezus.
2: Broers en zusters, blijf in Jezus. Geloof in Jezus. Het is namelijk. Als wij niet in Jezus verblijven.
0: Zullen
2: we geen deel hebben aan.
0: Glorificatie.
2: Aan heiligheid.
0: Want we zullen
2: worden geheiligd.
0: We zullen justificeren.
2: En we worden gerechtvaardigd.
0: Justificat a perdonar.
2: Nog een keer.
0: Justificación te perdonar.
2: Rechtvaardiging is vergeving.
0: Van je pardon.
2: Je bent vergeven. Nu ben je in de kerk.
0: Passivo limpi.
2: Om je schoon te maken.
0: Transformabel.
2: Om je te veranderen.
0: Capacitabel.
2: Om je klaar te maken.
0: Vestibel.
2: Om je aan te kleden.
0: Wordt klaar voor de glorificación.
2: Zodat je klaar kan zijn voor de heiliging.
0: Toen ze rood de deur mijn poort in het santuario.
2: Als je niet in de eerste deur van de heiliging binnenkomt.
0: Impossible de deur die dos.
2: Als je niet in de eerste deur van de heiligdom binnenkomt, kan je niet in de tweede deur komen. Als je niet in de tweede deur komt en daar verblijft, totdat het proces klaar is, dat Jezus komt, zal je geen deel hebben aan de heiligheid. Als we eeuwig leven willen bereiken, moeten we drie deuren voorbij gaan. Als je opnieuw geboren bent, ben je al twee deuren, door twee deuren heen gegaan. God zet je in de kerk. Om je te reinigen en je leven te veranderen. Om al je slechte gewoontes te veranderen. Om jou te helpen met goede gewoontes. Zoals God het van jou verlangt. Zodat je voor God kan komen in alle eeuwigheid. Het is een wandel met God. Het is niet iets wat je bereikt in één dag.
0: Het proces van santificatie.
2: De proces van heiliging. Kan duren tot aan je dood.
0: Of tot Jezus vindt.
2: Of totdat wanneer Jezus komt.
0: Je moet blijven.
2: Maar je moet blijven.
0: Je moet blijven.
2: Je moet blijven.
0: Want we zijn een platform, preto.
2: Weet u dat wij tijdens de campagne een platform hadden gebruikt, een zwarte en een blauwe, volgens mij.
0: Een zwarte en een rode.
2: Een zwarte en een rode.
0: Een rode dat ik lees,
2: De rode is in de kerk blijven. De groene is de proces van heiliging die is begonnen. En de blauwe heeft te maken met de hemel en de wetten van God. Weet u wat speciaal is in de geboden van God? Ze worden geschreven blauwe stenen. Daarom gebruiken mensen geen blauw. Gebruiken ze geen blauw omdat blauw representeert de hemel. En ook de geboden
0: wetten.
2: Ze zijn geschreven onyxstenen.
0: Onyxstenen.
2: Oké?
0: Dus als
2: we trouw blijven aan Jezus en de karakter wordt ontwikkeld in ons. Daarom wil Jezus er blijven in de kerk. Daar gaan we God zien.
0: Alles is goud.
2: Bomen van goud, alles is van goud. Daarom moet je wel hier blijven. Het bloed van Jezus heeft voor jou betaald, voor je zonden. En het proces van heiliging is begonnen. Die verandering moet plaatsvinden in je leven. Dat betekent. We zijn nu in het proces. Zijn er mensen. De titel van het onderwerp van de campagne was. Het
0: nu
2: is de tijd voor redding. Morgen is te laat. Broer, dat jij die hier bent. Hier in de kerk. En je bent gekomen overtuigd door de Heilige Geest. De duivel. Geef het niet op. Waarom? Omdat je nog steeds op deze wereld
0: bent.
2: En je bent niet gestorven. Nog steeds heeft hij de kans om je weg te halen bij Jezus. En wat zou hij nu doen? Hij gaat nu op dingen werken die hij weet dat jij fijn vindt. Hij weet dat dingen die klein ze ook zijn, dat hij ze vasthoudt. Denk aan de spijker. Met die foto.
0: Nou, ik klaar wil. Want ik word klaar wil. Ik klaar wil. Juist, juist. Camille Diablo colocar seu portrait.
2: Ja.
0: Romans, Tima.
2: Broers en zusters.
0: Geliefde.
2: Geliefde broers en zusters.
0: Romans, Tima.
2: Geliefde broers en zusters.
0: Satanás wil kunnen tranquille.
2: De duivel kan rustig blijven.
0: Ze kan proberen dat hij onklaar wil.
2: Als in je leven één spijker is.
0: Een
2: spijker.
0: En dat wordt een klabo insignificant.
2: En het kan een spijker zijn die geen waarde heeft.
0: Dat ik het verlies.
2: Dan blijft hij gelukkig.
0: Dus ik hoor ze die ons nou doen hebben.
2: Omdat God jou dat niet heeft
0: gegeven.
2: God roept je om opnieuw te beginnen.
0: Toen ik ook dat het tempel meer naar uso of die alimentation, naar de bier.
2: Al die dingen die je vroeger had, maakt niet uit wat, is oud geworden.
0: Amen.
2: Amen. Een klein oorbelletje is genoeg voor de duivel om rustig te blijven. Omdat je terugkomt. Het kan nu zijn. 10 jaar. Als je het nu wegleeft. Het is een getuigenis voor hem om rustig te blijven. Plagen niet. Van een
0: belasting.
2: Hij heeft al.
0: Ik klaar met op de
2: einde. Hij heeft al het bewijs, maar de spijker die is nog aan de muur.
0: Maar die was nog ook een stadje nodig. Maar wat drie jaar? Dat drie jaar wat dan? Waar komen we tot wat aan
2: God wil dat je opnieuw begint. Je bent niet hersteld. De dingen die je vroeger deed.
0: Tanan, Roman.
2: Sorry?
0: Tanan?
2: Die zijn.
0: Dus ik heb gestopt, yes.
2: Wil God dat je stopt om ze te doen.
0: Die zijn die dat doen?
2: Het heeft geen nut. Om opnieuw geboren te zijn. Om dezelfde dingen te blijven praktiseren. Het is verspilling van water. Dat kleine dingetje. Is voor de duivel een informatie. Hij kan niet in je hart kijken.
0: De spiritualiteit moet entregar.
2: Je geestelijkheid kan wel.
0: De intelligentie wordt entregaan. Intellectual wordt entregaan.
2: Ja, het.
0: Intellectual?
2: Ja, je intelligentie kan hij wel.
0: Je wordt een bon sociaal.
2: Je kan op sociaal gebied goed zijn.
0: Pero eta mira erenchi.
2: Maar hij ziet die oorbel.
0: Was dat je te interpreteren?
2: En weet hoe hij het interpreteert?
0: Je wordt een bon torote camina.
2: Het kan goed zijn overal.
0: Pero si te dimi.
2: Maar die is voor mij.
0: Si te dimi.
2: Het is hard.
0: Maar
2: ik moest die voor mij ook
0: wegnemen.
2: Ik moest ook mijn ketting
0: wegnemen.
2: Ik kan mijn tatoeages niet weghalen. Als ik ze kon wegnemen, had ik het doen. Ik heb mijn gouden tanden weggehaald. Om vertegenwoordiger te zijn van Jezus. Je hoeft dat niet te doen.
0: Maar als ik het doen,
2: hoe meer je relatie
0: opbouwt,
2: ga je al deze kleine dingetjes zien. Ik kon met niemand over goud
0: praten.
2: Want ik had zelf een gouden tand in mijn mond. Maar ik wilde prediken voor de Heer. Dan moet je vrij zijn. Het is hard, het is iets wat je fijn vindt. Ik had 10 kettingen. Ik heb ze weggehaald en naar de brug gelopen en het water
0: ging.
2: Als het niet goed voor mij is, wil ik geen struikelblok zijn voor een ander. Ze hebben mij gevraagd om ze te verkopen, ik heb gezegd nee. Ik wil niet dat er struikelblok is voor een ander. Gooi ze weg. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben kwijtgeraakt. Misschien heb ik meer gewonnen.
0: Potato alcohol.
2: Misschien is het alcohol.
0: Potato sigaria.
2: Misschien is het een sigaret.
0: Broer
2: of zuster, je weet waar u bent.
0: Ik hoor dat diablo zijn jouw assis separat van Jezus.
2: Hetgene wat God jou vraagt.
0: Ik hoor dat diablo zijn jouw assis separat van Jezus.
2: Hetgene wat de duivel deed doet om jou van God weg te nemen. Als je begrijpt het opnieuw geboren worden, geeft de duivel alles wat van hem is terug. Krijg je nieuwe dingen bij Jezus. Laat je niet blij blijven dat je hier komt, je zingt en rustig
0: bent.
2: In de Bijbel geeft God aan om de dingen weg te halen.
0: Genesis 37:1-6.
2: Als je naar Genesis gaat, 1 tot en met 35. En Jacob heeft ze genoemd afgoden. Soms is het kost het mensen, hebben ze moeite mee om die dingen los te
0: laten.
2: Maar het zijn allemaal afgoden. Daarom kan je geen afstand van nemen. Maar Jezus geeft je de kracht om het te laten.
0: Exodus 33:1-6.
2: Daar heeft God gevraagd om ze weg te nemen. Als je wil dat ik je God ben. Je bent niet met dit stad zo
0: binnengekomen.
2: Je hebt ze onderweg.
0: Als
2: je opnieuw geboren
0: wordt.
2: Als je wil staan voor God. Moeten we de dingen laten. Ik moest het ook doen. Vandaag heb ik geen spijt. Ik heb een geestelijke strijd. Dat is genoeg, hallo. Ik kan geen geestelijke strijd
0: tegen.
2: En lichamelijk en geestelijk en ook sociaal.
0: De machine niet aan
2: het te veel, ik ben geen machine.
0: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben niet maar man.
2: Nee broeders en zusters.
0: Toen ben ik hier wat difficile.
2: Waarom maak je het jezelf moeilijk?
0: Want die moest trainen voor ons doen bij Juda.
2: Er zijn mensen daar buiten die we moeten gaan helpen.
0: Ben je bereid om daarbij?
2: Maar merk dat je niet gaat.
0: King met de king.
2: Wie gaat je helpen? Als je zelf hulp nodig hebt. We zijn hier in de kerk, we zitten heel netjes.
0: Decora.
2: En versierd. Maar we kunnen de hemel niet bereiken.
0: Er
2: zijn mensen buiten die doodgaan. Dat iemand je volgt. Moet er een verschil zijn tussen die persoon en jij.
0: Want dit is niet alleen Dios te buscan.
2: Dat soort mensen zoekt God. Volgend jaar,
0: 2017.
2: Dan is het 6000 jaar geleden dat Jezus gedoopt
0: werd.
2: 2027. Als je dit jaar hebt kunnen bereiken, is al een wonder. We gaan afsluiten.
0: We gaan parafraseren, Pablo. En voor mij 2000 jaar.
2: Eerste 2000 jaar
0: mundo,
2: van de wereld
0: Deus me será trazido um dilúvio.
2: Had God een overstroming om moeten brengen.
0: Nivel
2: mundial. Een zonvloed, sorry.
0: Nivel mundial.
2: Op een wereldse niveau.
0: E de 2000 jaar después, 2000 jaar después.
2: 2000 jaar later.
0: De mensen zelf moeten komen.
2: Moest hij zelf komen.
0: Explicaende.
2: Om mensen uit te leggen.
0: Mostraende.
2: Om mensen te laten zien.
0: De vida eterna.
2: De weg naar eeuwig leven. Volgend jaar. 2000 jaar later. Als God deze ritme behoudt. Na ieder 2000 jaar. Iets zou gebeuren op wereldniveau. Wat moeten wij gaan nadenken. Waarom? Want Gods formule is. Zes dagen werken. Eén dag gaan rusten.
0: Planten zes jaar.
2: Zes jaar planten. Eén jaar rusten.
0: Celebra jubileo 600 jaar.
2: Jubileum 600 jaar. En één jaar rusten. Er is 1000 jaar ergens neergezet in de
0: Bijbel.
2: Dat er een dag zal zijn voor rust. Als Jezus deze ritme aanhoudt. Als het nu volgend jaar is. Dan is het een jaar daarop. Iets gaat gebeuren.
0: Tu tenía Dios que hacer preparación.
2: Broers en zusters, God wil een voorbereiding brengen.
0: No lo pisa. En te vas a nada sin decir nada.
2: God heeft gezegd, ik zal niets doen zonder eens aan jullie te vertellen.
0: Amos 3:8.
2: Amos
0: 3:8.
2: Ik zal niets doen zonder mijn kinderen te vertellen.
0: Ik zal ze
2: niet verrassen. Ik ben niet zo'n type vader. Ik zal mijn kinderen zeggen wat ik ga doen. Zodat ze kunnen begrijpen. Zodat ze ook deel kunnen nemen. Broers en zusters. We weten niet of als er een andere campagne
0: zou
2: zijn. Maar God heeft deze genoemd de tijd van redding.
0: Broers
2: en zusters, als je voor eeuwig wil leven, heb je de kans gekregen.
0: Después de cruzada aquí.
2: Na deze campagne.
0: Engelen.
2: Engelen.
0: Mundo no conozco ahí.
2: Wereld die nog niet zijn gevallen.
0: Pero aquí con nosotros escucha dos semanas largo.
2: Die gaan kijken wat wij twee weken lang hebben geluisterd.
0: Significa para Dios.
2: Wat het betekent voor God.
0: Y que sea con llamada.
2: Ik zal afsluiten met een roeping.
0: Vamos a comenzar así aquí.
2: Laat ik zo beginnen.
0: Y personalmente entre nos.
2: Zijn er mensen tussen ons die nog geen paspoort hebben? Je bent nog niet gedoopt. En je bent nog niet klaar voor de hemel.
0: Bautismo de baby moet konten ook.
2: Sorry?
0: Bautismo de baby moet konten.
2: De tijd dat je gedoopt bent toen je baby was, dat telt nu niet.
0: Het paspoort gaat ook aan boze.
2: Je paspoort is al verlopen, die kan je niet gebruiken.
0: Ik heb een nieuwe intelligentie aan mijn betrekking.
2: Of eentje waar je zelf bij gaat zitten, ze hebben een foto van je gemaakt.
0: Die persoon
2: is er een persoon die bereidwillig is dat er voor een paar
0: redenen
2: wordt. Je hoeft niet te schamen dat je geen paspoort hebt. Kom naar voren en zal met je gebeden worden.
0: De
2: predikant wil graag voor je bidden. Als niemand het heeft. Eer en glorie aan God.
0: Si tiene,
2: als je dat niet hebt, die paspoort nog, mag je naar voren komen. Maak je niet druk dat mensen naar je kijken, want God kijkt naar jou.
0: Si persona,
2: is er een persoon?
0: Si de persona,
2: kom maar gerust naar voren, maak je niet druk.
0: Si
2: als je goed doet, praten ze.
0: Si vos mal ando, papia.
2: Als je slecht doet, praten ze
0: toch. Si vos mal ando, papia.
2: Als je niets doet, praten ze toch.
0: Jesus.
2: Kom naar Jezus.
0: Nee.
2: Kom naar Jezus.
0: Oké. Okay.
2: Niemand.
0: Tú eres tanto de paspoort, hoor.
2: Iedereen die een paspoort heeft.
0: No, paspoort gaat elkaar.
2: Geen paspoort die al vervallen is.
0: Up-to-date.
2: Die verlopen is. Een up-to-date paspoort.
0: Ik denk dat het importante.
2: Het is zo belangrijk.
0: Tour semaine.
2: Dat iedere week.
0: 52 dias per año.
2: 52 keer in het jaar. Gaat God het voor je opdaten.
0: Ik denk dat het praat de eterno.
2: Want dit heeft te maken met het eeuwig leven.
0: Of
2: eeuwig dood.
0: We zoeken een paspoort om je kinderen te willen preparen.
2: Iedereen die een paspoort heeft, nodig je uit om op te staan.
0: Ben je
2: gedoopt, ben je opnieuw geboren, je weet dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Houd de hand van de persoon die naast je staat. Het is je broer, die gaat naar de hemel. Wij gaan naar dezelfde plek. Er is geen verschil tussen ons.
0: Oké. Oh. Pero, man, wat heb je niet doen? Estoy esa para votarme. ¿Sí? ¿Tienes un manchón? ¿Sí?
2: Amén, amén.
0: Ok, hermano, aquí. No estoy esa pepe, tiene su pasaporte.
2: We zullen voor deze zuster gaan bidden, zodat zij ook haar paspoort
0: heeft.
2: Dank
0: je
2: wel, zuster, dat u naar de stem van God hebt geluisterd.
0: Alif? Tome? Tiene mi man.
2: Amén, amén. God is goed.
0: No worry, hermano. Dios es su trabajo.
2: God doet zijn werk.
0: Hermanos, no ponen que la papia con nos.
2: We kunnen niet weigeren dat God tot ons gesproken heeft.
0: Want Dios está papia por nada.
2: God praat niet zomaar.
0: Si Dios está papia con nos, hermano,
2: als God tot ons spreekt.
0: Escuché levemente,
2: en u luistert naar zijn stem.
0: Eso no es, no es tiempo de salvación, todavía quiero.
2: Want onze tijd van redding is nu.
0: Mañana puede demasiado
2: laat. Morgen is te laat.
0: Amen.
2: Amen, amen.
0: Te mando un día, sí.
2: Amen.
0: Dios bendiga.
2: God zegen. En ook de
0: jongeren.
2: En u ziet in de leeftijd die ze hebben dat ze nog jong zijn. Dat ze ook deel willen nemen. Aan het eeuwig leven.
0: Amen.
2: Amen.
0: Maar ik had ook een nieuwe hoop jaar wat in.
2: Vergeet u niet dat er geen iemand die jong was in de ark is binnengegaan. Vier echtparen zijn in de ark gegaan. Noach en zijn vrouw. Zijn drie kinderen. En de vrouwen van zijn kinderen. Geen enkele jonge persoon is die ark binnengegaan. Waarom zijn ze buiten gebleven?
0: Was er een persoon?
2: Het is hoe vreemd het ook klinkt.
0: Nun hoben nog zelf deze domme gemoren. Nun hoben nog zelf deze domme gemoren.
2: Geen jongen is uit Sodom en Gomorra gegaan.
0: Asali Lot.
2: Alleen Lot.
0: Sukasa.
2: Zijn vrouw.
0: Sudosjunan.
2: Zijn twee kinderen.
0: Voor een abeja met een vreemden.
2: En toen ze hun geliefden zijn gaan roepen.
0: De vreemden en loco.
2: Hebben ze gezegd: je vader is gek.
0: Na dat we pas deze domme gemoren.
2: Daar gaat niets gebeuren in Sodom en Gomorra.
0: Grande para nossa presa, irmã.
2: Maar groot was hun verrassing.

0: is nabij.
1: Naast Mirka staat die lab.
0: Doe niet zoals de vrouw van Lot.
1: Y cosa que lastima.
0: Hetgene waar die heel veel van hield.
1: Así no tanto de Sodom y Gomorra.
0: Zoveel in Sodom en Gomorra.
1: A pesar que Dios es aquel.
0: Alhoewel dat God hem heeft eruit gehaald. Van een plek die voorbestemd was om te eindigen met vuur. Kon ze niet toelaten om terug te kijken. En ze heeft gezegd, ik kijk voor de laatste keer. En waarlijk heeft ze voor de laatste keer kunnen zien. Maar zij heeft God ook nooit meer gezien. De vijand zal niet opgeven. Die zal meer druk leggen. Die zal spelen met je geweten. Als je de dingen weghaalt, blijf je lelijk. Je zal uitzien als een geit. Maar denk je dat God een geit zal zijn? Dat als hij een oorbel of een ring
1: draagt,
0: God is groter dan
1: God.
0: Almachtig.
1: Want Dios het trajo.
0: God heeft je geschapen.
1: Manier la creado. Manier la creado.
0: Zoals hij jou geschapen heeft.
1: Wat een unico.
0: U bent uniek. Je hoeft om niemand te lijken. Zoals je bent. Zo houdt hij van je. We gaan bidden.
1: Eterno Señor.
0: Trouwe God. Dank u wel.
1: Señor, we zijn in de laatste sermon.
0: Vader, we zijn gekomen op de laatste overdenking.
1: Pero nosotros queremos decir Señor.
0: En we behoren te zeggen, dank u Heer.
1: Señor, papi con nos.
0: Heer, u hebt tot ons gesproken.
1: En er een tata te papi con Señor.
0: Zoals een vader tot zijn kinderen spreekt.
1: Dank u Señor.
0: Dank u wel Heer.
1: Para mostrarnos.
0: Om ons te laten zien.
1: Cuánto Señor te estimamos.
0: Hoeveel u van ons houdt.
1: Su cielo no te mezclos.
0: En Vader, de hemel is niet hetzelfde. Wanneer één van ons, die vanochtend heeft geluisterd, daar zal aankomen. We weten dat de Heer ons wil missen. Want de Heer heeft ons één keer geschapen. En God zal ons niet weer kunnen herscheppen. Laten wij begrijpen, Heer. Laten wij realiseren. Dat nu de tijd is. Dat wij Jezus vragen. Laat ons naam geschreven blijven in het boek des levens. Of Jezus. Of verwijderd het. Want ik heb een andere redder gevonden. God, wees genadig met ons. Help ons begrijpen. Dat alleen Jezus. Niemand anders. Zal ons kunnen leiden. Naar het eeuwig leven. Vader, als wij verkeerde dingen doen. Dingen die schaamte brengen tot u,
1: Vader.
0: Op deze moment zijn we bereid om dat allemaal weg te nemen. Om te stoppen die dingen te doen, Vader.
1: Stop de bijkomen in een pas,
0: om niet te gaan waar deze dingen zijn.
1: Dus als je considerando.
0: Om, Vader, om te kunnen zien.
1: Wat Jezus heeft voor ons.
0: Wat Jezus voor ons heeft gedaan.
1: Nunca, pero nunca, Señor.
0: Maar nooit, Vader.
1: Y más que nos vive eternidad,
0: ook al zullen we eeuwig leven.
1: No solo paga Jesús back, Señor.
0: Zullen we Jezus niet terugbetalen.
1: Es el momento, Señor.
0: Daarom vanochtend.
1: Nos te prometen,
0: beloven wij.
1: Nos te pedi,
0: en we vragen.
1: Hagamos nombre que describe el boquete,
0: laat
1: Jesús.
0: Ons naam in het boek des levens geschreven blijven.
1: No importa,
0: en het maakt niet uit.
1: ¿Cuánto tiempo nos tiene que costar nada que como qué?
0: Hoeveel tijd we hebben met de dingen die u niet wil.
1: Pero no se quita nada,
0: Señor. Maar we zullen ze wel wegnemen.
1: Eso es el puerto, nuestra última llamada.
0: Want dit is de laatste roeping. Daarom dank u wel, Jezus. Dat u tot ons gesproken hebt. Dat u ons de weg tot eeuwig leven heeft laten zien. En dat u zoveel van ons houdt.
1: Señor, persoonlijke bendilante.

0: Heel vader, de kind, de jongeren die naar voren zijn
1: gekomen,
0: die nog geen paspoort hebben. Vader, wilt u een foto maken? Schrijf uw namen hier. En sta toe zo snel mogelijk dat ze ook een paspoort, een hemelse paspoort zullen beërven. Dit is ons gebed. En ons dankbaarheid.
1: En
0: de naam boven alle namen.
1: In
0: de naam van Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.

ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we een gebed naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, sorry, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo. Pasobra cucurason hende takere pahanya justicia. Iku boca eta confesa pahanya salvación. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijt. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laten gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer, en dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag, broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119:73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119:73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt, u heeft me gevormd, dus geef mij het begrip, het verstand, hoe en leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water en altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit, dus de oorzaak en de vloek